0: Oh. Wel een hele wankelige basis overigens om je verdediging op te organiseren. Dat is toch wel het lastige ervan, denk ik.
1: Ja. Rob, hoe kijk jij een dagje later... ik kan je ook gewoon zo aankijken. Hoe kijk jij een dagje later er nou op terug? Het was natuurlijk weer het gekkenhuis van Trump. Maar misschien wisten we dat eigenlijk al wel, dat bij hem zo werkt. Hoe deed de rest van de NAVO het?
2: Nou, ik probeer de hele tijd voor mezelf te bepalen, was dit nou een succes of niet? En ik vind die vraag zo moeilijk te beantwoorden. Dus ja, enerzijds wel, omdat Trump niet meer is weggelopen. En omdat als je de berichten uit de zaal zelf hoorde, dan waren die eigenlijk best wel goed. En heeft gezegd van, ik blijf in de NAVO. Nou ja, dat is een geraaien ook. Dat kan hij helemaal niet. Hij kan er helemaal niet uitstappen. Dan krijgt hij het congres over zich heen. Dus dat is weer zoiets typisch Trumps. Maar aan de andere kant heeft hij natuurlijk iedereen weer zitten schofferen. En een van de allerbelangrijkste dingen die hij geroepen heeft is dat hij Groenland toch wel wil hebben. Ja, dus dat valt weer tegen elkaar weg. Maar aan de andere kant, weet je, ben ik toch wel positief. Als je gewoon kijkt wat er gebeurd is op die industrietop aan de dag voor de feitelijke top, dan is dat denk ik wel heel erg goed wat daar gebeurd is. Het is echt duidelijk dat er grote investeringen gebeuren. De defensiebudgetten zijn duidelijk omhoog. Dat heeft Mark Rutte ook continu gezegd. Je ziet echt dat er grote stappen zijn genomen in de richting van toch veel meer Europese verantwoordelijkheid. Dat is ook positief. Dus als je gewoon kijkt, echt in de lagen daaronder, wat er feitelijk gebeurt, dan ben ik wel positief. Ja, en dan heeft Rutte wel gelijk dat het kon doen door Trump. Want die heeft namelijk de boel dusdanig opgehuurd dat men zich hier te pletter is geschrokken en toch in beweging is gekomen. Ik denk dat ongeveer mijn wat wrakke analyse is.
1: Ik denk misschien na een moeilijke voetbalwedstrijd even een rondje langs de velden. Ik roep even naar de andere kamer. Arend-Jan, wat vond jij ervan?
3: Nou, moet je luisteren. Iedereen is ontzettend blij dat het artikel 5 is herbevestigd en zo. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? Als de grote baas, dat is Trump natuurlijk, die Deense soevereiniteit in Groenland gewoon niet erkent. Hè? En dus Denemarken helemaal weer in de gordijnen injaagt. Dus ik ben positief over wat Europa daar gedaan heeft. Ik ben ontzettend positief over dat er nu 70 miljard dit jaar en volgend jaar ook van Europa naar Oekraïne gaat. Vind ik fantastisch. Ik vind het ook geweldig, die licentie voor de Patriots. Maar ja, de afschrikking van de NAVO is eigenlijk die artikel 5. Dat moet ironclad zijn, dat zeggen ze dan ook, weet je wel. Maar het is natuurlijk niet ironclad als de president gewoon allerlei dingen aan zijn laars lapt en ook Spanje tot aan de enkels affakkelt. Dus eigenlijk, we gaan gewoon door met een onvoorspelbare Trump. En dus ook met een hele onzekere NAVO eigenlijk. Dat blijft mijn aftronk. Wat vind jij, Steven?
0: Nee, ik ben het wel mee eens. Wat jullie zo zeggen. Kijk, ik vind het goed dat de Europeanen zich niet hebben laten provoceren door de Trump-show. En gewoon zich geconcentreerd hebben op wat er nou echt toe doet. En wat doet er nou echt toe? Nou, dat we enorme stappen vooruit maken als Europa bij het optuigen van onze eigen afschrikking. Als je daar kijkt naar wat daar is gebeurd en wat er is afgesproken. En Rob zei dat een aantal flinke bedragen worden gedaan, een aantal deals worden gedaan. Dat is positief. En dan moet je inderdaad voor lief nemen dat er ook enorme, hele rare dingen en provocaties komen van de kant van Trump. Het beste is om daar niet daar ter plekke op in te gaan. Om het wel te registreren en het niet te negeren, maar niet daar en ter plekke. Tweede, wat zeg jij, Arend-Jan, heel terecht, positief wat betreft Oekraïne. Een aantal hele belangrijke dingen. Dus inderdaad, dus die licentie voor het produceren van de PAC-3 interceptors gaat een tijdje duren. Het is niet dat er morgen dus extra interceptors beschikbaar zijn om Kiev en andere steden te beschermen. Maar het is wel een hele belangrijke vraag. En dat was niet gegarandeerd voordat die top begon. Dus dat is een stap vooruit. Tweede, dat die bijeenkomst tussen Zelensky en Trump, nou, dat straalde echt wel positiviteit uit. En daar ben ik het wel eens met diegene die zeggen, Trump likes winners. Ja. En Oekraïne is aan het winnen op dit moment. Dus dat verklaart voor een gedeelte er ook wel dat Trump op een hele andere manier naar Zelensky kijkt en er heel anders in zit. Dus dat is allemaal wel positief. Ik zelf vind het dan een beetje toch tenenkrommend hoe onze secretaris-generaal dat allemaal doet, ook in persconferenties en wat niet al. Ik zou dat zelf persoonlijk op een andere toonzetting en manier doen. Maar oké, hij vult het op die manier in. Maar Europa komt er toch per saldo goed uit.
2: Maar Steven, als je nou gewoon kijkt... Hè, je noemt net Rutte, secretaris-generaal. Die ging in de slijmstand. Daar kwam het feitelijk op neer. En ik begrijp dat. Hè? Ik begrijp die strategie. Maar in hoeverre is die strategie eigenlijk nog effectief volgens jou?
0: Ja, ik denk dat het niet meer nodig is. Kijk, je kan misschien beweren dat een jaar geleden bij die top in Den Haag... dat alle hens aan dek is en alles voor het doel van het hercommitteren aan Trump... aan de NAVO en het doel heiligt de middelen. En dan, dan gebruik je daar bepaalde... Maar nu zijn we een heel jaar verder. En ik denk dat vooral Oekraïne een heel stuk verder staat vandaag... dan een jaar geleden. Dat was echt kiele destijds. En op dit moment, weet je nou, ze produceren het grootste gedeelte... van wat ze nodig hebben om zich te verdedigen. Op dit moment hebben ze het momentum in de oorlog... met de deep strike richting energiefaciliteiten. Het verandert echt op de Krim. Enfin, het hele Krim en het hele Oekraïne-verhaal... staat er echt veel beter voor dan Den Haag destijds. Dat is één ding. En tweede, Europa's eigen verdediging staat er ook echt beter voor. We hebben enorme stappen gezet het afgelopen jaar... bij het optuigen van de Europese... herbewapening. Op industrieel terrein gebeurt er van alles. Niet genoeg. En enfin, daar kunnen we nog wel verder over praten wat er nog meer wordt. En dat betekent dus dat we niet die hele kruiperige houding van... Dat is niet meer nodig. En per saldo denk ik ook dat het niet werkt. Dus ik zou dat zelf anders hebben gedaan. Aan ieder zijn eigen toonzetting.
3: Maar Steven, nog één ding. Even over Rutte. Hè. Het moment dat dus die hele rant tegen Spanje... en ook tegen met name Groenland gebeurde... Hij zei niks. Hè? En dat betekent dat je eigenlijk dus een aanval op een nationale soevereiniteit... dat je dat witwast als je niks zegt.
0: Eens?
3: En had hij toch gewoon een zinnetje kunnen zeggen van... nou, dat is van Denemarken. Hè? Zoiets. Ja. Maar hij zei helemaal niks. En dat vond ik wel een beetje zwak.
0: Eens? Nee, en je kan best zeggen als ik het eraan vind. Dan val je Trump niet af, want ik begrijp dat is lastig. Maar hij zegt, het is natuurlijk... het is ondenkbaar dat er in dit fantastische bondgenootschap... een territoriaal conflict... Nee, die NAVO die bestaat om boeven buiten te houden. En iets op die manier kun je dat wel formuleren. En het tweede punt is... hij moet dus praten ook namens de andere NAVO-bondgenoten. De 31 niet-Amerikaans. En het tweede, ik denk dat hij ook wel een beetje een risico neemt... wil ik graag wel jullie visie op horen... met het grote gedeelte van Amerika dat ook niet zo blij is met Trump... En ja, misschien in november ligt het toch een beetje politiek anders in Amerika. Tussentijdse midtermverkiezingen. Op termijn gaat er uiteindelijk ook een andere president komen. Dus ik denk dat Rutte ook een beetje een risico neemt... met de rest van Amerika dat niet zo Trump-fan is. Niet alleen met Europa.
2: Eens. Maar nou ja, ook met Europa. Kijk, wat hij heeft gezegd, hij ziet op... is dat die Amerikaanse aanvallen op Iran volledig terecht waren. Nou, dat, misschien is dat ook zo. Maar ik denk dat een aantal landen daar echt anders over denkt. En een secretaris-generaal die hoort toch namens alle lidstaten te spreken. Dat doet hij niet altijd. Dus ik vraag me af in hoeverre hij hoe hij zijn positie op dit ogenblik zelf aan het uithollen is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik denk dat hij heilig overtuigd is bij... de noodzaak om die NAVO bij elkaar te hebben. Nou, normaal, dan begrijp ik best dat de secretaris-generaal van een organisatie... Eens, dat hij zo'n zijn taak definieert. En in functie daarvan dan vlakt hij zichzelf helemaal weg. Hij heeft zelf ook... En ik denk, je kent het ook, Rob, hoe er een beetje bij de NAVO wordt gepraat... is, we moeten die Amerikanen kosten wat het kost boord houden. En ik had liever gehad dat het accent... En dan had ook wel een aantal Europese leiders hadden dat ook wel kunnen doen... Merz, Macron en dat valt mij op dat die dat toch ook niet zoveel hebben gedaan.
2: Ja, dat valt mij ook op.
0: Maar volgens mij is iedereen zo opgelucht dat het niet gillend uit de hand is gelopen. En dat het met de Oekraïne, dat het er nu beter uitziet. En de paak en de dit en dat. Zo interpreteer ik het.
2: Ja, ik denk het ook. En dan heb je al een hele beperkte opvatting van succes. Maar als we toch even naar de successen kunnen kijken. Dus die industrietop vond ik behoorlijk succesvol, moet ik zeggen. Wat mij daar opviel, en jij zeg maar bent gelinkt aan de Europese Unie... is dat heel wat Europese landen toch gezamenlijk projecten nu aan het uitvoeren zijn. Hè? Airbus komt met het een en ander. Er zitten behoorlijk wat Europese landen bij. Dat geldt voor een tankervliegtuig. Dat doet Nederland bijvoorbeeld ook aan mee. Wat ik echt wel een eye-opener vind, is dat... maar goed, dat wist al lang dat dat eraan zat te komen... is dat de Amerikaanse AWACS-vliegtuigen... die worden vervangen door Saab-vliegtuigen. Dat is dus een Zweedse product. Dat is denk ik heel erg belangrijk, want daarmee... heb je een van de meest cruciale elementen, namelijk command and control. Dus het kunnen diep kunnen kijken in het gebied van Rusland... maar ook het kunnen aansturen van je operaties. Dat is nou een Europees systeem geworden. En zo kan je nog wel even doorgaan. En ook de PAC-3-raketten van de Patriot, die kunnen... maar dat is ook al bekend, dat was al bekend, in Duitsland worden geproduceerd. Maar er komt nu ook een licentie in de richting van Oekraïne aan. Dat zijn toch wel belangrijke doorbraken, denk ik.
0: Eens. En ik denk ook brood nodig. Want wat we nodig hebben bij dat optuigen van die Europese defensie... die we allemaal zo graag willen, zijn ook successtories. En het is belangrijk dat je naar je eigen bevolking ook kan communiceren... dat die tientallen, honderden miljarden die nu naar de sector gaan... dat wordt geïnvesteerd in Europese innovatie, goede banen. Dat gaat niet meer 60-70% off the shelf kopen in Amerika. Nee, dat willen we in Europa gaan pakken. Er is niks mis met onze handen, niks mis met onze hersenen. Het is niet dat wij tot het einde der tijden... twee derde van wat we nodig hebben op defensieterrein moeten kopen in Amerika. Ik denk dat dat echt die tijd zijn we voorbij. Maar dan is het wel belangrijk dat we dat gezamenlijk produceren en ontwikkelen van defensiecapaciteit, dat we dat ook succesvol kunnen doen, aantoonbaar. Want ik ben erg van de afdeling Europa, dat weten jullie best. Maar je moet ook erkennen dat we afgelopen weken hebben meegemaakt dat de FCAS, dat is wel het grootste internationale samenwerkingsproject op de defensie, dat is
2: een aardig gespat. Op de komende jachtvliegtuig, hè?
0: Ja, dat is inderdaad het Frans-Duitse plan om gezamenlijk de volgende generatie jachtvliegtuigen te gaan bouwen. Is 100 miljard op tafel, is jarenlang aan gewerkt. En het is uiteindelijk aan elkaar gevallen omdat we niet eens konden worden over... en dan gaat het de specificiteiten, wie gaat wat produceren op welke termijn, et cetera, et cetera. We hebben ook een probleem gehad, en dat weten Nederlanders nog beter... met het contract voor het fregat van de Duitse marine... wat Damen zou gaan ontwikkelen. En dat is ook niet gelukt. Dus we hebben echt nood aan successtories... op het gebied van gezamenlijk Europese, die nieuwe... En ik zeg dan, en ik weet dat jullie dat ook vinden... doe het met Oekraïne. Die gasten die gaan dus met de topsnelheid... zijn ze nieuwe systemen aan het ontwikkelen... op het gebied van air defense of medium range strike. Dat is een grote lacune. Daar hebben we enorm tekort aan. Dat moeten we nu met Oekraïne gaan samen ontwikkelen. Ja. En in die zin is het glas een beetje half vol. Dus enerzijds heb je gelijk, Rob. En ik steun dat ook. Ik juich het toe. Er zijn echt belangrijke beslissingen nu genomen op Europees niveau om het te doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd loopt het niet altijd zo vlot als we zouden wensen. En het laatste, vanochtend kwam dan weer het bericht... dat de Duitsers Tomahawk-raketten gaan kopen in Amerika.
2: Ja.
0: En dan zou ik zeggen, vrienden, dat is waar eenmaal. Maar nu zou ik dat liever dan in Europees verband organiseren. Je hebt dan ELISA, dat is weer een andere coalitie. Er zitten ook de Britten bij, ook goed. Van landen die capaciteit willen.
2: Ja, komt flamengo's uit Oekraïne. Dat lijkt mij handig om dat te gaan doen. Ja. Het aantal Tomahawk-raketten is trouwens ook geheim. Dat wordt geleverd. En wanneer weten we ook niet.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met Steven Everts, directeur van het EU-instituut voor Veiligheidsstudies, over de NAVO-toppen in Ankara deze week en hoe het er dan dus nu een beetje voor staat met de Europese veiligheid. En Steven, over dus het geslijm, hè, hoor ik je zeggen, het is tenen krommend. Nou, dat zal iedereen, mogelijk zelfs Rutte, met je eens zijn. Het is niet effectief, dat mogen ook weer duidelijk zijn geworden... als Groenland weer op de agenda komt. Maar dus dat punt van het is ook niet meer nodig. Hè? Jullie hebben het over success stories, die zijn er zeker. Maar ja, ik stel toch vast dat de mensen die erover gaan... politiek leiderschap, maar ook militair... dat die er nog niet van overtuigd zijn dat wij het wel zonder de Amerikanen kunnen. Is dat niet toch een probleempje op de korte termijn... wat we toch moeten onderkennen?
0: Nou, het is waar dat niemand echt uit is op een breuk met de Amerikanen. Niemand wil die openlijke confrontatie. En dat is dus mijn verklaring voor waarom je dus van de Europese leiders, de Merz, de Macrons en anderen van deze wereld, die keuze ziet om niet te reageren op de provocaties van Trump. En er zit op dat niveau, Hugo, ja, ik noem dat dus een soort psychologie van zwakte. Soms ze geloven niet in dat we het echt zelf kunnen. En dat brengt me dan terug bij de noodzaak aan successen. En om te bewijzen, het kan wel. Het is wel mogelijk om dit te doen met de Oekraïners samen. Want je hebt gelijk, Hugo. Op dat niveau ontbreekt dat volle vertrouwen soms. En ja, daar moet je dus aan werken. Dat ze het wel durven.
2: Maar kijk, deze top heeft wel iets blootgelegd. Hè? En dat heeft natuurlijk alles te maken met de hele discussie over de Amerikanen van kunnen die nog wel leveren. Hè, ze hebben dus in de Golf tegen Iran hebben ze onwaarschijnlijk veel raketten afgeschoten. Meerdere malen de jaarproductie. En je ziet nu dat er enorme leveringsproblemen zijn van de Amerikanen naar Europa. Dus dat is een probleem. En je ziet dus nu ook dat leidt tot een verschuiving naar Oekraïne om te kijken wat die in de aanbieding hebben, want we hebben haast. En tegelijkertijd hoor je Zelensky zeggen, wij kunnen nu alles zelf maken behalve de PAC-3-raketten voor de Patriot-raketten. Dus voor de rest kunnen we alles. En ik denk dat dat ook zo is. Dat kunnen ze op dit ogenblik ook. Maar dat is toch op termijn een geweldige klap voor de Amerikaanse wapenindustrie, als dit gaat gebeuren. Je wordt wel gedwongen om bij Oekraïne te komen, omdat de Amerikanen niet kunnen leveren.
0: Ja, dat klopt. Nee, dus we zitten precies in dat spanningsveld, Rob. Precies wat jij beschrijft. Enerzijds vertellen de Amerikanen, als je bij ons dingen wil kopen, krijg je dat in 2034, 2035, 2036. Nee, zeggen wij. Nee, we hebben dat morgen nodig, hè, om die gaten te dichten, et cetera. En op de andere zijde zitten die Atlantische reflexen zitten zo diep in ons defensie establishment en de mensen, dan krijg je toch weer die beslissing van vanochtend van de Duitsers dat ze Tomahawks gaan kopen. Dus we hinken nog steeds op twee gedachten. Ik denk dat het eerlijke verhaal is. Ik ben meer van de afdeling. Ja, je moet die feiten onder ogen zien. En je kan wel proberen dingen in Amerika te willen kopen, maar dat krijg je pas veel te laat.
2: Ja.
0: En dan ben je beter af om je middelen aan te wenden om Europese alternatieven met Oekraïne nu te ontwikkelen. Samte is een ander voorbeeld. Hè. Iedereen kijkt altijd naar de Patriot-raketten. Nou, dat is ook een prima systeem. Hè. Maar misschien kun je ook naar de Samte en andere alternatieven kijken. En nogmaals, sommige Europese landen doen dat dus ook. Hè. De Denen doen dat, de Noren. Dus het is een gemengd beeld. Ik denk dat analytisch moet je daar beginnen. En het verschuift geleidelijk aan. Maar mijn optiek nog niet snel genoeg.
2: Ja, en Firepoint, bijvoorbeeld een Oekraïns bedrijf, is heel ver op dit ogenblik met de ontwikkeling van een alternatief voor Patriot. Die is er bijna. Het zit vast op een aantal onderdelen. Maar feitelijk kunnen ze dit dus gewoon. En dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder dat ze zo snel in elkaar hebben weten te knutselen. Maar even nu het andere punt. Hè. We hebben iedere keer gezegd, het moet snel, want we lopen uit de tijd. Als ik nu gewoon kijk wat de berichten zijn uit Moskou. Zakharova, dat is de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, die begint nu in één klap te roepen van, ja, wat hier gebeurt, dat is wel heel erg gevaarlijk. Dit is de militarisering van Europa. Daar hebben we altijd voor gewaarschuwd. De risico's daarvan zijn gigantisch. Dit is wel heel stom wat jullie aan het doen zijn. Wat zou hier nou gebeuren in jouw optiek? Draagt dit nou bij aan vrede? Of juist niet wat we aan het doen zijn?
0: Ja, absoluut. Het versterken van de Europese afschrikking is naar mijn optiek essentieel om wat jij nu aangeeft.
2: Volgens mij ook hoor, trouwens.
0: Dat denk ik ook wel. Nee, maar en dat de Russen dan gaan roepen van, dat is de NAVO is agressief. En dat riedeltje kennen we wel. Dus daar ben ik niet zo vreselijk.
2: Nou ja, eens even kijk. Eens, hè. Maar tegelijkertijd, als je dus nu ziet wat de inlichtingendiensten eigenlijk consequent aan het roepen zijn. Zelfs de Nederlandse defensienota die zegt van de Russen moeten in staat worden geacht om een aanval op een NAVO-land uit te voeren een jaar nadat er een staakt het vuur is. Er is ook nu weer een hele discussie ontstaan bij verschillende persbureaus over de vraag van wat gebeurt er nou eigenlijk in het Kremlin? En er zijn nu mensen die heel dicht bij Poetin staan, die zeggen van ja, hij wil nu toch een slag naar voren gaan maken om dat hij absoluut die Donbass in bezit wil krijgen. Hij wil absoluut proberen om zo snel mogelijk dat voor elkaar te krijgen. En als daarbij hoort dat hij ook nog een keer een NAVO-land moet aanvallen, dan overweegt hij dat op dit ogenblik. In hoeverre zijn we dan hier te laat mee? En moeten dit soort berichten dan ook ertoe leiden dat in Europa ook het hele debat op een andere manier wordt gevoerd?
0: Nee, absoluut. Ik denk dat we heel weinig tijd hebben om alle redenen die jij schetst. Ik neem dat scenario wat je geeft, dat neem ik serieus. Het is nog, ik denk niet dat de beslissing al is gevallen. Maar ik denk dat daar serieus over wordt nagedacht aan de Russische kant. En ja, het scenario van een horizontale escalatie naar andere fronten en mogelijkheden, dat je dat heel serieus moet nemen. En dus moet alles in een hogere versnelling. En dus moet je dus inderdaad bereid zijn om op die hele defensie aanbestedingen, de manier waarop we daar denken, niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook aan de Duitse kant, je moet veel hogere risico's bereidheid nemen. Je moet dat met de Oekraïners gaan doen. En ik denk dat dat nog ontbreekt. Alles wat ik hoor over hoe Duitsland dus nog steeds die aanbesteding organiseert, nou, daar gaan je de handen in het haar zitten. Dus die snelheid, bereidheid, risiconeming, dat hebben we nog onvoldoende. Met alles het goede wat er ook is gebeurd en je het niet moet uitvlakken, hebben we dat nog niet in voor orde.
1: Op dit punt meer in de luisteraarsvragen. Op de radio moeten we nu alweer afronden. Ook weer tijdgebrek. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl om lid te worden van ons programma. Dank je, Steven. En dank je wel, Rob. En Arend-Jan. Dit was weer Boekesteinendewijk. Dank voor het luisteren. Nog even waarschuwing dus. Vanaf volgende week, 5 weken lang, geen doordeweekse updates. Voor de leden elk weekend wel geheime opnames uit Frankrijk. Lid worden doet u op boekesteinendewijk.nl.
2: En fijn weekend.
1: Oké, tot de volgende keer.
0: Heel veel dank.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Engeland had een verlenging nodig tegen Noorwegen om de halve finale op het WK te bereiken. Na 90 minuten stond het 1-1, al werd de Noorse goal nog afgekeurd na een overtreding van Haaland. In de verlenging werd het 2-1 door Bellingham. Noorwegen kwam nog nooit zo ver op een WK. Om 3 uur speelt Argentinië tegen Zwitserland. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een Britse oud-politicus van Reform UK, van Nigel Farage. Het is een 28-jarige man die ruim 400 kilometer van de moordplek werd aangehouden. De politie denkt dat het geen politieke moord was en er zijn ook geen aanwijzingen voor terreur. Een 26-jarige man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw dichtgegooid. Er zou een schip hebben geprobeerd om via een niet goedgekeurde route door de zeestraat te varen. Dat werd door de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen en onderschept. De straat van Hormuz blijft dicht tot Amerika zich er niet meer mee bemoeit, zegt Iran. En het is nu echt klaar met Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling voor publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen er scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
5: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Als we het hadden over het Arktisch gebied, klonk jarenlang het gezegde high north, low tensions, dus hoge noorden, lage spanningen. Maar daar is vandaag de dag helemaal niets meer van over. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt. En de Amerikaanse president Donald Trump die pleit openlijk voor annexatie van Groenland. Wat is het strategisch belang van het Arktisch gebied? En wat betekenen de oplopende geopolitieke spanningen voor de positie van Nederland? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Wampie Liebon van der Wals is Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wampi, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
6: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier, hè, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
5: Zeker.
6: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
5: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want ja. Dat is heel belangrijk, hè, voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik. Omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd. Word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar. Een heel belangrijke functie.
6: Ja, nou ja, het is zeker een heel belangrijk onderdeel voor onderwerp voor Nederland. Hè, en ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, hè, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen, we raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt en het ook behoort te krijgen.
7: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
8: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel kort.
7: Ja, maar wie hebben het echt voor het zeggen? Als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
8: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
7: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat de kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
8: Ik denk dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt is soms ook een beetje, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet de volledige plaatje of kijk niet genoeg naar het grotere geheel.
7: Maar los van de sensatie, door sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel van al deze landen die ik noem de grootste speler daar.
8: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien, dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat de westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. We hebben veel meer competitiviteit. Voor hen is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
7: Iets minder of echt veel minder?
8: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
7: En want u wilt ook weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
6: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen, hè, met die 7 landen, hè, die een grondgebied hebben op het Arktisch gebied. Dus de 7 landen naast, de 8e is natuurlijk dan Rusland. Maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
7: Finland,
6: allemaal hele belangrijke landen. Waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO. En ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een toch wel uitdagend gebied, hè? Want ja, het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren. Met, wat is het, min 40, min 50 graden, hè? Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over, hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat? Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen? Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
7: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
6: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij het een wat we de komende 5 jaar gaan doen, als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen, dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie, maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Nederland, wat is het? 26% van Nederland ligt onder zee.
7: Ik durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting. Zeker.
6: Wat dus zou betekenen dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus als de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van, hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
7: Goeie vraag ook, ja.
6: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam polaire cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam Lissabon of Amsterdam Athene. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
7: En vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet dat op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktische ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek, ambtenarij weet wat er aan de hand is.
6: Ja, nee, zeker. We hebben het, we hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus met een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
7: Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is, dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
8: Heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Zweden heeft ook recent een verandering teweeggebracht. Ja, het was logischer als Arktisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Artiestenraad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
7: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat dat voor de hand ligt.
8: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arctisch gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moessonregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
7: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met het Arktisch gebied bezig.
8: Ja,
7: die zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
8: Ik denk, in de laatste paar jaren, nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging. Werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner. Maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
7: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arktisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in dat Arktisch gebied?
9: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
7: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp ook. Vaak vergruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor en tegenstanders, maar een heel groot belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uithalen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
9: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Nu, hè, want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Nou, dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
7: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien, dat is natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
8: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008, die schatten van oké, zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit in
7: 15 en 30, in ieder geval het zijn aanzienlijke percentages.
8: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwees telkens naar dezelfde studie. dus ja, niemand heeft daar echt meer feasibility-studies naar gedaan.
7: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
8: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
7: Jij had het geweten.
8: Sorry?
7: Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
8: Ja, maar ik hoop het. Dus dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, oké, welke methodologie is toegepast daarop. Het zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. Bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
7: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen, het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven zijn.
8: Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Maar we hebben op dit moment ook de capabiliteit, of ja, de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland, er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve miningoperatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. ook belangrijk.
7: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over de uitvoering natuurlijk.
8: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd outsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, oké, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
7: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
9: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, hè, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
7: Maar mogen we het niet overdrijven? Dat vind ik wel interessant wat Fiona steeds zegt. Want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi. Dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
9: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik het goed om te signaleren dat het uiteindelijk ook het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, en die ook over hun eigen grondgebied gaan. En daar natuurlijk hun duurzaam hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen. Omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarnaar te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet. En dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
7: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief geplaatst door jullie.
10: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
7: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar. Maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high north, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
8: Ja, nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism, of inderdaad high north, low tensions, was zeker aan de orde. We zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrij waard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen, dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere zeven staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op het gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook een referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform, maar dan nu zeven andere NAVO-staten bijzetten.
7: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
8: Ja, inderdaad. Ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
7: En tot zover deze aflevering van De Stratege. En wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je De Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
3: Meindert en Wouter.
4: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
2: Bijna de helft.
4: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
3: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
5: Het kwartje valt nu pas.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Noorwegen is op het WK uitgeschakeld door Engeland, maar dat had volgens de Noren niet gemogen. Vlak voordat Engeland de 1-1 scoorde, zou de bal een kabel van de camera boven het veld hebben geraakt en dus had de goal niet mogen tellen. De FIFA spreekt dat tegen. Er zit een chip in de bal en die heeft geen contact gevoeld. Amerika heeft Iran opnieuw aangevallen. Het is een reactie omdat Iran een containerschip in de straat van Hormuz aanviel. Dat werd geraakt en kon niet meer verder varen. Iran claimt dat het schip via een niet goedgekeurde route door de zeestraat voer. Amerika zegt dat Iran met de aanval opnieuw de afspraken uit het bestand heeft geschonden. Een veerboot is in het oosten van Syrië tegen een brug gebotst en daarbij zijn alle opvarenden in het water gevallen. 2 kinderen hebben het niet overleefd. 15 mensen zijn uit het water gered. De andere mensen die op de boot zaten worden vermist. Er wordt nog wel naar ze gezocht. Er waren zeker 35 mensen aan boord. En de Belgische doelman Thibaut Courtois denkt eraan om door te gaan als international. Maar hij wil de komende maanden wel vrij van de rode duivels. Courtois viel vrijdag geblesseerd uit op het WK tegen Spanje. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die dan meer speeltijd kan krijgen. Courtois is 34 en speelde 115 keer voor België. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Maar wat doe je als je bruist van de ideeën, maar door één fout alles plat dreigt te slaan? De ondernemers van deze week wilden de frisdrankwereld opschudden met siropen en frisdrank zonder zooi. Maar dan dreigt een enorme fout hen de kop te kosten. Tja, hoe hou je dan nog je hoofd koel? Welkom Daan en Nicole. Leuk dat jullie er zijn.
9: Hallo.
10: Hallo.
9: Dankjewel.
8: Nicole, wie zijn jullie en wat doen jullie?
10: Nou, wij zijn Daan en Nicole van Softdrinks. En wij maken siropen en frisdranken van 100% natuurlijk fruit en kruiden. En zonder zooi noemen we dat. Want we vinden dat die hele frisdrankenwereld moet veranderen.
8: Daan, waar hebben jullie het goed gedaan?
9: We zijn trots op de eerste 6,5 jaar dat we ons merk exclusief in de horeca hebben opgebouwd.
8: En Nicole, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
10: Nou, we hebben geen kwaliteitscontrole gedaan vorig jaar. Waardoor we 200.000 blikjes hebben moeten vernietigen die afwijkend waren in smaak.
8: Oei, nou gaan we over praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, leuk dat jullie er zijn, nogmaals. Softdrinks. Nicole, kun jij uitleggen wat Softdrinks is?
10: Ja, wij maken dus siroop en frisdranken van alleen fruit en kruiden en zonder onnodige toevoegingen. Er zit bij alle frisdranken zitten er of toegevoegde suikers in of zoetstoffen, ingrediënten die je niet kunt uitspreken. En wij vinden dat totaal niet nodig. En het is ook niet nodig, want wij bewijzen al bijna 9 jaar dat het ook zonder kan.
8: Ja, ik zie drankjes, verblikjes. Ik durf het bijna niet te vragen. Kan ik er
9: een? Wil je er eentje? Ja, zeker.
8: Wat voor smaak heb je?
9: Ik heb hier een blackcurrant, lavender en appel. Met bruiswater.
8: Okay, met bruiswater, goed. Sparkling. Oh, dat vind ik wel grappig. Dus dat 0% crap staat erop. Ja, oké. Okay. Heel goed.
9: Ja, dus ik zei net dat het zwarte bessen is, lavendel en appel en water. En dat is ook het enige wat erin zit.

0: Oh, lekker zeg. Oh ja, no added sugar. Krachtig qua smaak.
1: Ja, het is ook echt een frisdrank. Mm. Dus geen water met een smaakje, echt een frisdrank. Een cassis variant heb je nu.
0: Ja, heerlijk. Oh, dit is echt heel lekker, ja. Oké. En frisdrank zonder zooi, wie is dan de doelgroep?
2: Ja, dus we hebben eigenlijk niet echt één profiel. We hebben mensen die ons drinken omdat ze het onze missie mooi vinden. Die het fijn vinden dat ze drankjes drinken met ingrediënten die ze herkennen. Maar we hebben ook heel veel mensen die hebben geen idee wat voor missie wij hebben. En die drinken dat gewoon omdat ze het onwijs lekker drankje vinden.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik kan me wel voorstellen dat je juist, weet ik veel, de studenten die enorm bezig zijn met hun gezondheid of bakfietsmoeders of dat soort dingen. Of hebben jullie dat helemaal niet zo ingedeeld?
1: Nou, we zeggen altijd onze marketingdoelgroep is vrouwen tussen de 25 en 45. Mm-hmm. Maar we zien ondertussen dat iedereen soft drinkt. We hebben heavy users die eerst cola diet verslaafd waren en die nu soft drinken gecombineerd met water. En ja, we staan tegenwoordig op menukaarten bij de lokale haringtent en bij pizzazaken. Dus ja, dat vinden we juist extra leuk.
0: Ja, en waar verkopen jullie allemaal?
2: We liggen in de horeca, daar zijn we 9 jaar geleden zijn we daar begonnen. Dus dat betekent dat we bij schoolcatering liggen, maar ook bij het restaurant Onhoek. En sinds 1,5 jaar liggen we ook in retail. Dat betekent dat we bij Albert Heijn, Jumbo, Spar en Dekamarkt bijvoorbeeld.
0: Ja. Wat kost een blikje?
2: 1,59.
0: Okay.
2: Exclusief statiegeld.
1: Ja, bij Albert Heijn.
0: Ja. En kun je iets zeggen over omzet, winstcijfers, dat soort dingen?
2: Nou, we kunnen iets zeggen over het aantal glazen wat we bijvoorbeeld verkopen per jaar. Over omzet, ja, daar praten we eigenlijk nooit over, behalve met onze boekhouder. Ja. Maar we hebben afgelopen jaar 15 miljoen glazen verkocht.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat is behoorlijk wat.
1: Ja, ja. En dan inderdaad over retail en restaurants, horeca, catering.
0: En jullie zitten hier met z'n tweeën. Hoe groot is jullie team?
1: We zijn met 10 personen. Mm-hmm. Waar we op dit moment heel trots en tevreden mee zijn.
0: Ja?
1: Ja, dus dat is wel eens anders geweest. Dus ja, daar hebben we heel veel vertrouwen in.
0: Ja. En zijn jullie allebei 50% aandeelhouder?
1: Ja,
0: okay.
1: Klopt.
0: Terug naar het begin. Want jullie zijn inderdaad een start / scale-up van een aantal jaar oud. Ik begrijp, Nicole, jij bent echt begonnen met het maken aan de keukentafel.
1: Ja, nou, ik kom zelf uit de supermarktwereld. Dus ik heb bij verschillende retailers gewerkt. En
0: wat deed je daar bij de supermarkt?
1: Catering manager. Dus okay. Ik was van
0: Oké, jij was van de inkoop.
1: Ja, nou, ja. Eigenlijk voornamelijk ben ik ook geweest inkoper. Ja. Dus vaak heb je catering management en inkoop heb je los van elkaar. Maar je bent als catering manager ben je verantwoordelijk voor een categorie.
0: Ja.
1: En dan draai je eigenlijk aan alle knoppen, assortiment, prijs, promoties,
0: ja.
1: Noem maar op.
0: Ja, ja. Alleen het onderhandelen. Laat je door de inkoop.
1: Precies.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Jij kwam uit de supermarktwereld en jij dacht.
1: Ja, en ik werkte toen de tijd bij IKEA en ik drink altijd te weinig. Dus water vind ik super saai. En de hele dag thee drinken was ik ook een beetje klaar mee. Cafeïne word ik nog drukker van, dat wilde ik ook niet. En op een gegeven moment dacht ik van waarom is er niet een siroop zonder al die toevoegingen? Dus als je voor het siropenschap staat, dan zitten er overal toevoegde suikers in of zoetstoffen. En ik dacht, ja, dit is toch niet nodig? En toen heb ik mijn wortel, ginger, appeljuice heb ik ingekookt.
0: Mm-hmm.
1: En daar kwam een concentraat uit. En dat was zo lekker. En daar heb ik weer water bij gegooid. En dat was nog lekkerder. Had ik gewoon een lemonade zonder toevoegingen van 3 ingrediënten. En nou, ik liet het aan Daan proeven. En die vond het ook superleuk, het idee. En zo zijn wij, gestart.
0: Want hoe kennen jullie elkaar?
1: Ja, dat is een verhaal. Ik was zelf altijd een ondernemer binnen de onderneming. Dus bij supermarktketens was ik altijd ook dingen aan het bedenken en ondernemer. En ik had dus als side business bedacht dat ik ook ging ondernemen. Dus ik was regenjassen, was ik naar Nederland aan het halen. En koekjes, zirkel aan het ontwikkelen. Allerlei leuke ideeën had ik. Maar het kwam niet van de grond.
0: Oh.
1: En op een gegeven moment zei ik op een feestje. Met een gezamenlijke collega, vriend eigenlijk. Ik zei, jongens, wie weet er iemand die met mij samen wil werken? Want ik vind het echt verschrikkelijk om in mijn eentje te werken. En toen zei Kees, die zei, ik weet wel iemand. Bel Daan is. En die heb ik de dag daarna gebeld. En vanaf dat moment zijn we samen begonnen. Ja.
0: Oh, Oké, okay, maar toen was je al met die frisdrank bezig? Of,
1: nee, die had ik, dat idee was dat er toen
0: idee
1: nog niet
0: was
1: eens.
0: Nog niet.
1: Nee.
0: En jij zei meteen, Daan, oh, dat lijkt me wel leuk om met Nicole te gaan werken. Of heb je nog met je kat uit de boom gekeken?
2: Nee, dat was, we hebben echt letterlijk de volgende dag afgesproken. En dat was een hartstikke leuk gesprek.
0: En waar dacht jij dan?
2: Ik werkte bij verschillende, ik werkte bij een drankenmerk eigenlijk ook.
0: Ah, oké. Okay,
1: zeg maar eens even welke, Daan.
0: Ja, welke?
2: Nee, ik heb 8 jaar bij Monster Energy gewerkt. Niet zo natuurlijk. Daarvoor hebben Innocent Drinks. Dus ik heb eigenlijk altijd in de drankenwereld gezeten.
0: Ja. Was dit de spanning? Want jij vindt dus wat een troep. En dan ga je met Daan praten en die werkte bij Monster.
2: Nee, dat was geen spanning.
0: Omdat je net zegt, nou zeg maar eens even Daan.
2: Dat is leuk.
0: Ja,
2: zeker ook om als je kijkt naar wat wij nu doen. Daar staat natuurlijk haaks op hetgeen wat we nu doen. Okay. Nee, goed. Okay. Ik kan ook zeggen, van ik weet hoe het ook niet moet. Hè, dus ik heb daar wat over terug ervaring.
0: Okay. En jullie, dus jij hebt het idee, dit moeten we inkoken. Daar moeten we iets mee. Jij zegt, Daan, hartstikke leuk. Je gaat dan opschalen. Hoe kom je aan die inkopers om die spullen te gaan maken? Is dat een struggle of niet?
2: Nee, absoluut. Nou, wij wilden het ook weer net iets anders doen. Omdat wij zo eigenwijs zijn. Om ieder onderdeel van ons product willen wij graag weten waar het vandaan komt. Dus dat betekent dat wij ook alles direct inkopen. Waar je normaal naar een afvuller toe gaat en zegt, ik heb een idee, kunnen jullie het ontwikkelen? En dan kom ik terug als je het eindproduct er is. Kopen wij de dop in, de sleeves in, de glazen in. We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt, hè? Maar je weet wel precies waar iets vandaan komt. En dat is ook wel een reden dat we er zo lang over hebben gedaan. Want in dat hele traject zijn er genoeg aanbieders die zeggen, leuk idee, maar jullie moeten het echt anders doen. Want dit is niet heel makkelijk waar jullie voor hebben gekozen.
0: En waarom heb je dan toch doorgezet? Waarom ben je niet voor de makkelijke weg gegaan?
2: Omdat wij zo enthousiast waren over ons idee.
0: Ja, en dat je het helemaal zelf, de inkoop, het ontwerp, de sleeves, dat allemaal zelf wil doen.
2: Ja, nou, dat geeft je ook wel weer wat vrijheid door van leverancier te switchen als je wil. Als je alles bij één partij neerlegt, dan ben je daar ook afhankelijk van. Dus dat scheelt natuurlijk ook. En we zitten gewoon heel erg op kwaliteit. Dus dat betekent dat je ook gewoon direct contact wil hebben met je aanbieders.
0: Ja.
2: En dat heb je niet op het moment dat je dat bij één partij neerlegt die alles inkoopt.
0: Konden jullie meteen hiervan leven of niet?
1: Absoluut niet. We zijn er ook
2: nog steeds niet.
1: We zijn erbij blijven werken.
0: Ja.
1: Dus tot... Hoeveel? 2 jaar nadat
2: een jaar nadat we het gelanceerd hebben. Ja. Toen hebben we onze fulltime jobs opgezegd. En toen zijn we dit gaan doen.
0: Ja.
2: Maar dat betekent dus in die aanloop en het eerste jaar 's avonds buffelen. In het weekend buffelen. Dat is wel even knallen.
0: Ja.
2: Maar goed, wel allemaal met het goede doel om dat vervolgens fulltime te gaan doen.
0: Wat voor reacties krijg je dan? Want je zegt natuurlijk bij de supermarkt waar jij werkte, ik ben bezig met dit. Of was het in het uiterste geheim?
1: Nee, we zijn altijd heel transparant geweest over alles.
0: Ja.
1: Dus, en ik weet nog dat ik bij Jumbo zat. En ik kreeg een hele leuke nieuwe functie aangeboden. Als interimmer zat ik daar. En toen zei een vriendin van mij, die heel slim is en die altijd heel wijs is, ook advies geeft. Die zei, Nicole, als je echt een succes van zoveel maken, moet je nu stoppen met je werk.
0: Hmm.
1: En ik vergeet nooit meer, toen heb ik dus die collega gebeld. En het vertelt, ik ga stoppen. En dat viel niet in goede aarde. En dat is een hele goede beslissing geweest. Want die focus is echt heel belangrijk.
0: Ja. Ja. En hoe was dat bij jou?
2: Want heel spannend.
0: Jij zat bij Monster nog.
2: Nee, dat is wel gewoon ook transparant gegaan. Maar ontzettend spannend natuurlijk om je fulltime job op te geven. Zeker op de leeftijd waar wij nu op zitten. Kinderen, hypotheek. Ga maar eens naar je vrouw en zeg maar van, de komende jaren komt er even niks aan mijn kant binnen. Gelukkig werden we daar goed ondersteund thuis.
0: Ja, ja. Dan, ik maak even een spoortje. Jullie deden volgens mij toen nog siropen. En daar zijn later de frisdranken bijgekomen.
1: Klopt.
0: Dan dit bloed, zweet en tranen. We komen nu echt bij het tranenmoment. Volgens mij zitten jullie ergens zo de corona hebben we dan een beetje gehad. We zitten in 2025. En nu denken jullie, nu komt onze grote doorbraak. Want jullie lagen net bij de Albert Heijn en andere supermarkten. Daan, vertel.
2: Ja, dat was een minder moment. Ik weet het nog heel goed. Vrijdagmiddag. Dit soort dingen gebeuren natuurlijk altijd op vrijdagmiddag.
1: Dit was donderdagavond. Ah. Ja.
0: Okay, maar dan, even
2: mijn weekend begon op donderdag, denk ik.
0: Ja, okay. Maar jullie lagen, met hoeveel blikjes lagen jullie in de supermarkt? Hoeveel?
1: Nou, onze hardloper is die bessen die jij net dronk. Heel toegankelijke smaak. En daar liggen we bij
2: 600 winkels? Maar dan hebben we het nog niet eens over retail zelf. Hè? Maar we hebben natuurlijk ook gewoon catering. Dus we lagen bij heel veel verschillende locaties.
0: Echt heel goed.
2: Ja.
0: En dan donderdagavond?
1: Ja, wij zijn natuurlijk een beetje workaholic. Dus op donderdagavond zitten wij af en toe de mail te checken. De hello inbox. Nou, slaat eigenlijk nergens op. Moeten we niet meer doen. Maar dat doen we dus wel. En ineens komt er een mailtje van Melissa binnen. Ik vergeet de naam ook nooit meer. Een vaste klant. Ze zegt, ik ben zo hooked. Ik ben super blij met jullie, maar wat er net is ontstaan, dat klopt niet. Ik drink elke dag een blikje bessen. En ik heb er net 9 door de spoelbak gegooid. Hij is echt smerig. En als een vaste klant die verslaafd is aan Sof dat mailt, dan moet je echt het heel serieus nemen.
0: Ja, dus dachten jullie meteen, dit is foute boel?
1: Ja, ik heb toen Daan geappt van met de mail. En nou, de dag daarna is Daan meteen naar het distributiecentrum gereden, want ik had die blikjes niet thuis. En op kantoor hadden we ze ook nog niet staan. En jij bent toen bij het distributiecentrum geweest om daar te testen.
0: Ja, want in het mailtje was, ze vonden het echt
1: smerig,
0: heel smerig.
1: Ja.
0: Ja. Oké, dan op die vrijdag, als jouw weekend al begonnen is, begrijp ik net.
2: Ja, blijkbaar had ik vrij op vrijdag. Ja.
0: Rij jij naar het distributiecentrum?
2: Ja.
0: Dacht jij, nou, dat zal wel zo'n vaart niet lopen? Of dacht je, het is fout?
2: Nee, het is wel met knikkende knietjes.
0: Oh ja?
2: Ja, je hoopt dat het niet zo is. Misschien goed om te weten, wij produceren vaker. Dus dat betekent dat dit is niet één batch die je al een keer geproefd hebt in het begin. Nee, er komen verschillende batches komen er achter elkaar aan. En dan, ja, het gaat eigenlijk altijd goed. Hè? Waarom zou het dan nu verkeerd gaan? Dus nu waren we dus net aan die nieuwe productie waren we begonnen. En toen heb ik dat getest.
0: Jij loopt daar binnen en je zegt, nou doe maar eventjes. Dus de beste batch.
2: Ja, dus ik doe een tray open. Dat is dan een doos waar die blikjes in zitten. En ik proef hem en denk, oh.
0: Ja, dacht je ook.
2: Outable.
0: Ja, dacht je echt, dit is ook echt smerig?
2: Nee, ja, nou, dat viel op zich gewoon mee. Want het is niet. Als we het in cijfers bekijken, dan vinden we onze bessen op dit moment een 10. Maar dit was een 5.
1: Ja.
2: Veel mensen aan wie we hem hebben laten proeven, die zeiden, nou, is wel eigenlijk wel oké. Maar echt. Als je hem naast het goede product legt, dan het was gewoon echt niet lekker.
1: Nou ja, nee. Wij gaan altijd gewoon echt voor die 10.
0: Ja.
1: En zeker omdat we nog relatief klein zijn, willen we dat mensen die de eerste keer proeven, echt die trial, dan dat het gewoon goed is.
0: Ja, ja. Dus oké, dan denk je, oké, deze is niet goed. Dan pak je nog een blikje. Toch?
2: Ja, zeker. En je racet naar Amsterdam toe om het samen te proeven. En dan kijk je elkaar aan en dan zeg je, oké, dit is niet goed. Wat gaan we nu doen?
0: Ja, wat was jouw reactie?
1: Ja, ik vind dat heel moeilijk. Maar je wil gewoon geen. Het is je merk die je aan het opbouwen bent. Dus je wil geen risico nemen. En ja, dan moeten we gewoon de producten terughalen.
0: Ja.
1: En het lag al bij een aantal distributiecentra van supermarketens en groothandels.
2: En in winkels.
1: En winkels ook al. Dus dat is funest. Je weet ook wat voor risico het met zich meebrengt. Ook voor ons als ondernemer. Want er zijn echt heel veel bedrijven die dit niet overleven.
0: Mm-hmm. Dus dat was het meteen bij jullie alarmfase 1? Dat je dacht, jongens, dit is.
2: Ja.
0: Dit kan ons kop kosten.
1: Ja. Maar toch ga je ervoor.
0: Wat gingen jullie doen?
1: Nou, ten eerste hebben we contact gehad met de producent van de grondstof. He, we wisten wel dat het geen effect had op de volksgezondheid. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Dus het is een bewuste keuze vanuit ons geweest om hem alleen de markt uit te halen vanwege smaakafwijking.
0: Ja.
1: En dan
0: dus
1: je gaat
0: bellen met de grondstofleverancier?
1: En dan ga je alle retailers bellen, overal waar het ligt. Hè. Je kan een lijst uit het systeem halen van waar ligt het allemaal, naar wie hebben we het uitgeleverd. En je gaat ze bellen en je gaat vertellen wat voor slecht nieuws er is.
0: Ja.
1: En dan hoop je dat ze positief reageren, of in ieder geval medelevend en mee willen werken.
0: Is dat altijd zo?
1: Nou, het was fantastisch. We hebben echt de grote partijen, Albert Heijn, Sligo, Hanels, iedereen die, hoe groter, hoe meer meewerkend ze waren. Het was echt heel fijn om dat te ervaren. En ik moet zeggen, we hebben het ook heel serieus opgepakt. Dus we hebben een mail gestuurd die zij ook weer door konden sturen intern. Dus we hebben echt voor hun een groot deel uit handen genomen. Want ja, ook als catering manager weet ik hoe fijn dat is. Hè. Wat Daan ook net zegt, terugroepacties komen vaak op vrijdagmiddag. Dat je echt geen zin meer hebt in dit soort evenementen.
0: Ja.
1: Ja, dus nee, we zijn heel goed geholpen.
0: Maar dan kwam jouw ervaring als category manager van hoe ga ik dit bij de klant neerleggen, kwam fantastisch van pas. Ja. Dus je hebt alles neergelegd, je kunt dit zo doorsturen, ja, maar dit moet wel echt uit de markt gehaald worden.
1: Exact.
0: Ja, ja, ja. Wat kostte dit geintje?
1: 111.000 euro.
0: We hebben het helemaal uitgerekend.
1: Ja, helemaal tot in detail.
0: Was dat potentieel killing voor het bedrijf, dit kostenplaatje? Of was het gewoon meer merktechnisch dat het killing voor het bedrijf zou kunnen zijn?
2: Ik vind het moeilijk. Ja. Moeilijk waarom? Kijk, als je kijkt naar die 111.000 euro kosten die we aan het eind van de rit hebben gemaakt. Die hadden veel hoger kunnen zijn. En gelukkig door de samenwerking met de partijen zoals een Sligo aan als een Albert Heijn is die lager uitgevallen. Hè? Want normaal krijg je boete over boete. Noem maar op. Want schappen zijn leeg, hè, en je hebt nog geen nieuw product.
0: Ah, dan moet je ook de boete betalen.
2: Dus dan mag je dat ook even corrigeren natuurlijk normaal. Want dat is natuurlijk omzetderving. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Dus daar zijn we enorm mee geholpen. Dit had potentieel onze kop kunnen kosten.
0: Als zij wel hadden gezegd, we willen schadevergoeding hebben voor...
2: Dat kan nogal oplopen. Ja,
1: of in ieder geval de kosten vergoeden. Precies. Die zij ook maken. Want zij moeten alles terughalen uit de winkels. En dat kost ontzettend veel geld. En ook dat hebben ze niet gedaan.
0: Zijn je erachter gekomen wat er nou fout is gegaan uiteindelijk?
2: Kijk, wij werken met alleen maar fruit en kruiden. Dat maakt het wel gelijk heel erg complex. Want er is de reden dat veel partijen juist één nummers gebruiken en andere onaanspreekbare ingrediënten is gewoon om een product en heel goedkoop te maken. Mm-hmm. Of heel erg makkelijk qua productie. Dus je kan een smaak heel constant jarenlang hetzelfde houden met gewoon één nummers. En wij gebruiken alleen fruit. Dus het kan zijn dat de ene oogst net even iets afwijkt van de andere oogst. En nou was dit net een partij die bij elkaar is gekomen met verschillende afwijkingen binnen verschillende fruitsoorten en kruiden. En dat bij elkaar opgeteld voor een grote afwijking zorgt.
0: Jullie liggen volop weer in de schappen, gelukkig.
1: Gelukkig.
0: Nicole, wat is de grote ambitie met Sof?
1: We willen die hele frisdrankindustrie opschudden. Dus wij willen gewoon de nieuwe frisdrank worden waar iedereen voor kiest.
0: In Nederland? In het buitenland?
1: Nou, overal. Hè? Ja. Het is natuurlijk een heel groot gedag, maar dat is wel ons doel. En het is gewoon qua smaak echt super lekker. We blijven doorontwikkelen. We zien ook dat iedereen het lekker vindt. En er is voor iedereen wel een smaak. Dus en qua prijs is het ook niet extreem duur. Hè? Dus we proberen ons op een interessante manier in de markt te zetten. En wij willen gewoon die wereld veroveren.
0: Klinkt heel erg mooi. En ik wens u daar heel veel succes mee. Laatste vraag. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wie heeft hem van jullie twee?
2: Mag het er ook twee zijn? Dat Nicole er eentje doet en ik eentje.
0: Vind ik ook goed.
2: Dan doen we gewoon heel kort.
0: Ja.
2: We zeggen altijd, volg altijd je gevoel.
0: Hmm.
2: En dat is misschien wat simpel gedacht, maar dat is het wel altijd waar we... Nou, als er iets fout gaat, dan komen we bij elkaar en zeggen, zie je nou wel.
0: Ja.
2: Zie
0: je nou je wel. Onderbuik zegt heel veel, hè? Ja. Oké, dat is een mooie. En jij?
1: En ik zeg basis op orde. Want alles wat verkeerd is gegaan, dat komt uiteindelijk door het feit dat de basis niet op orde was.
0: Ik vind het twee hele mooie tegeltjes. Goed dat jullie er twee hebben meegebracht. Dankjewel, Daan en Nicole van het frisdrankmerk, dus Sof. Leuk dat jullie er waren. Tot zover deze uitzending. Volgende week hebben we ook weer twee gasten, maar dan een compleet ander thema. Namelijk Carola en Liane de Ruiter. Die runnen samen familiezaken. Dat is een bedrijf dat familiebedrijven helpt waar bijvoorbeeld oud zeer zit. Maar ook in hun eigen familie zit de nodige frictie. Praten we volgende week allemaal over in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En Ria, jij was erbij.
3: Ik was erbij op een snikheet vliegveld in Geelserijen. Met inderdaad de minister, de staatssecretaris en de commandant der strijdkrachten. En heel wat militairen, waarvan een aantal ook echt flauw viel. Die moesten in de houding achter hen staan en die gingen onderuit.
2: Ja?
3: Was een bizar beeld. Tegelijkertijd zegt dat wel iets over dat we naar een andere krijgsmacht toe moeten. Dat je dus niet alleen maar meer klaar moet staan in gevechten nu, maar dat je ook veel meer jongens en meiden moet hebben die techneuten zijn. Droompiloten, ethici, die moeten kunnen omgaan met vraagstukken als wat doe je als de vijand killer drones inzet en jij als Nederlands leger hebt nog steeds de doctrine, wij laten de finale beslissing om te vechten en te doden over aan mensen en niet aan machines of drones. En je hebt dus ook allerlei handige jongens en meisjes in die zin nodig en niet meer die fysiek sterke mensen die we associëren met het leger.
2: En daar was dus vooral de focus op, ook in die nota.
3: En satellieten moeten we hebben en digitalisering. Het wordt veel meer een ander tech-leger dan het klassieke vechten met tanks en panzervoertuigen, et cetera.
2: Ja, we waren daarbij niet de enige, want ook vorige week kwam het Verenigd Koninkrijk met hun nota. Ook zij investeren veel geld, een recordbedrag van 300 miljard pond in defensie. Bij een persconferentie zei Afswij en premier Starmer dat hij dat lang verwachte toch wel uitgavenplan voor defensie ging presenteren. Meer dan ooit ook gaan zij investeren in drone technologie. Ja, het is natuurlijk niet echt een grote verrassing. Maar goed, het was wel opvallend dat die twee nota in één week kwamen met zo'n grote focus dus op drones. Over drones gesproken, jij was ook nog, Ria, op een marineschip met de rest van de Nederlandse pers, heb ik begrepen. Hoe was het?
3: Nou, met een aantal Nederlandse journalisten en vooral heel veel marine mensen. Het bedrijfsleger wel ook, dus ook weer met uiteraard dames en andere bedrijven. Met TNO, met Marine, de Marine Technische Kennisinstituut. Ja, dat was heel interessant, want zij lieten eigenlijk zien waar de defensienota op ingaat. De defensienota zegt dus heel duidelijk, we moeten meer drones hebben. Mm-hmm. En zij zijn echt aan het testen van hoe gaan we dat nou doen. Het idee is dat al die dure dingen die zij nu nog hebben, en houden trouwens ook, hè, die fregatten, die onderzeeërs, et cetera, dat die worden beschermd door technische middelen als drones, zowel in de lucht als op het water, met bijvoorbeeld onbemande bootjes, als onder water, dus met onderzeedrones. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar die spullen moeten wel allemaal met elkaar gaan communiceren. Want je wil niet dat de ene drone die kant op vliegt en de andere drone die kant. Nee. Als je op zoek bent naar overlevenden van een ramp, want dat is onder meer een van de taken dan. Dus ze zoeken naar systemen om te zorgen dat al die drones en al die middelen, al die onbemande platforms, dat die met elkaar gaan communiceren. Zodat het idee is dat er dus veel minder mensen op die fregatten hoeven. Dus lichte bemenste fregatten, onderzeeërs, ondersteuningsschepen, gevechtsschepen. En veel meer onbemande systemen. En de eerste oefening ooit op dit gebied. En moet jaarlijks traditie worden. Die gingen goed, dus ze waren erg tevreden.
2: Dus het past heel erg in die lijn van dus die nota die eerder werd gepresenteerd.
3: Ja, een beetje onhandig was wel dat ze dan ook hele simpele menselijke dingen ontdekten die juist niet goed gingen. Ja. Onbemande bootjes waren zo onbemenst dat er helemaal niet meer rekening is gehouden met dat er handvaten aan moeten zitten. Want ja, ze moeten op een gegeven moment toch worden vastgemaakt aan dat moederschip. Dus heb je dus handvaten nog, zodat de soldaten, de militairen die dat moeten doen, die zich dan niet meteen in zee storten. Er moet ook heel simpel een bolder zijn om de touw aan vast te maken. Dus al dat soort dingen.
2: Ja,
3: dat
2: is, daar kom je dan achter.
3: Ja, daar kom je achter.
2: Op naar de volgende oefening, denk ik. Laten we ook gaan naar onze gast. Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie. Welkom, Anna. Leuk dat je er bent.
4: Dank je wel.
2: In jouw rol, het werd net al even geschetst door Ria, hou je je dagelijks bezig met de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Dus daar gaan we het dan maar over hebben, toch?
4: Dat lijkt me wel met een belangrijk moment deze week in Ankara tijdens de NAVO-top.
2: Waar ga jij op letten? Waar ben jij op aan het letten?
4: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.

0: Want daar hangt voldoende in de lucht om ook een en ander aan drama te veroorzaken. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet gebruiken op een moment dat het bondgenootschap juist eenheid en solidariteit moet uitstralen. We hebben vorig jaar in Den Haag een hele belangrijke bijeenkomst van de NAVO gehad, waar landen afspraken om de defensieuitgaven omhoog te brengen naar 3,5% van het bruto binnenlands product in 2035. Nou, die defensienota die net al genoemd werd, die laat met allerlei staatjes ook heel mooi zien hoe die begroting in Nederland moet gaan groeien de komende jaren. En dat gaat gewoon heel veel geld kosten. Ja, daar gaat deze top dit jaar eigenlijk ook over. Namelijk slagen landen erin om op overtuigende wijze te laten zien dat dat geld er komt. En slagen zij erin om dat geld om te zetten in mensen en in spullen, in capaciteiten. From cash to capabilities, zegt de NAVO dan. En daarom zal je ook tijdens deze top zien dat de defensieindustrie in grote getale aanwezig is. Want ja, die defensieindustrie die moet op een hoger niveau gaan produceren. Die moet afspraken maken, wil ook heel graag afspraken maken met de NAVO-landen over wat er dan inderdaad aan nieuwe spullen gaat worden ingekocht de komende jaren. Want ja, we moeten toch met elkaar ervoor zorgen dat geld verantwoord en goed besteed wordt. Dus dat is een beetje de thematiek die deze week rond de top heen hangt.
1: Het klinkt een beetje als de balans opmaken als je het heel plat slaat. We hoorden ook al eerder, dit wordt misschien wel een beetje een tussentop. We gaan even, nou, het wordt misschien niet zo spannend, maar jij zegt dus eigenlijk, het wordt wel degelijk spannend.
0: Nou ja, het is wel degelijk een heel belangrijk eikmoment. De Amerikanen spreken over NATO 3.0, ja. NAVO 3.0. Daarmee geven ze aan dat er een NAVO 1.0 was, de NAVO van de Koude Oorlog. Nou, en dan vervolgens een NAVO 2.0, de NAVO van de periode daarna, waarin de NAVO ook juist heel veel en vaak buitengraads actief was. In Afghanistan bijvoorbeeld herinneren we ons allemaal nog heel goed.
2: Irak.
0: Irak. En nu die NAVO 3.0, die moet volgens de Amerikanen toch meer gaan leunen op Europa en Canada. Want de Amerikanen die hebben het gevoel dat ze eigenlijk al veel te lang de rekening betalen voor de NAVO, dat ze heel veel meer geld uitgeven dan alle Europeanen en Canada samen. Nou, dat klopt natuurlijk ook als je kijkt naar de staatjes. De vraag is natuurlijk of die aantijging wel zo terecht is, want de Amerikanen hebben daar natuurlijk ook van alles voor teruggekregen. Dat is een andere discussie, maar dat die NAVO Europeeser moet worden nu Amerika andere prioriteiten stelt, dat is iedereen eigenlijk wel duidelijk. En die stip op de horizon die is gezet. Ze zijn binnen de NAVO heel hard aan het werk om te kijken hoe kunnen we de lasten verschuiven. Dus de verantwoordelijkheden die nu nog met name bij Amerika liggen, samen met de spullen die daarbij horen. Denk aan de satelliettechnologie, denk aan de luchtafweer. Capaciteit op het terrein van inlichting. En dat zijn typisch zaken die altijd door de Amerikanen gedaan worden. Belangrijke posities in de commandostructuur van de NAVO. Die zal Europa stukje bij beetje moeten gaan overpakken. En de vraag is telkens, gaat dat lukken? Nou, dat moet lukken, dat moet kunnen. Maar gaat ons dat ook op tijd lukken? En kunnen we dat in goed overleg met de Amerikanen gaan regelen, zonder dat er allerlei plotselinge beslissingen uit het Witte Huis komen of uit het Pentagon die erop duiden dat de Amerikanen eigenlijk sneller willen dan de Europeanen kunnen.
2: Laten we dat thema eens een keer uitdiepen. Ten eerste, interessant om van jou te horen, hoe denk je dat de toon gaat worden van de Amerikanen? Wordt dat een beetje bozig, zoals we vaak hebben gezien? Wordt dat toch van plotseling, zodat we wel die gaten kunnen zien? Wat verwacht je?
0: Nou ja, er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse president terug kan komen uit Ankara met een win in zijn zak. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo bij zo'n grote internationale top. Iedereen moet terug naar de hoofdstad kunnen keren en kunnen zeggen, nou, moet je eens kijken wat ik er nu weer uit heb gesleept. En in het geval van de Verenigde Staten is dat natuurlijk al dat nieuwe geld dat vrij gaat komen en waarvan men hoopt dat dat ook voor een groot deel naar de Amerikaanse defensieindustrie zal gaan. Dus Mark Rutte, secretaris-generaal van de NAVO, die onlangs in Washington was, die wilde ook vooral die boodschap overgeven van kijk nou eens hoe verschrikkelijk veel geld er besteed gaat worden. Allemaal dankzij u, meneer de president. En daar mogen we trots op zijn met elkaar. Ondertussen speelt er in de Verenigde Staten of in de beleidscirkels rondom de Amerikaanse president toch ook het gevoel dat Europa eigenlijk niet bereid is om echt serieus de lasten te delen, de burden te sharen. En dat heeft ook alles te maken met de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Mm-hmm. En het feit dat de Amerikaanse president daarin zich niet genoeg gezien en gesteund heeft gevoeld door Europa. Het feit dat er Europese landen waren die de Verenigde Staten niet graag op hun eigen militaire basis zagen. Het feit dat de Europeanen heel twijfelend waren over of ze wat konden betekenen voor de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. En dat heeft ertoe geleid dat de Amerikanen het gevoel hebben dat ze weer niet, hè, dat is dan een beetje de tendens, weer niet door Europa gesteund worden. En dat gevoel, dat zou ook nog best wel eens tot uiting kunnen komen tijdens de top en in de periode na de top, want dat is nog niet weggenomen.
1: Nee, die zorgen zijn er nog steeds. Dat die Straat van Hormuz haalde Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth ook weer aan tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's op het hoofdkwartier. En toen zei hij ook het volgende:
3: Our allies must step up. And for too long, NATO has been a paper tiger and a one-way street. No more.
1: Dit beschreef jij ook net ook al eigenlijk, deze inhoud. Maar deze toon van Hegseth, dat belooft dan weer weinig goeds, toch?
0: Dit is wel ook vintage Pete Hegseth. Voor Zeker. Zover we dat kunnen zeggen. Ja. Bijna 2 jaar deze administratie in.
1: Hij houdt van een stevige speech met beschuldigingen.
0: Ja, het lastige is denk ik toch ook de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse uitingen. En woorden doen ertoe. Woorden doen ertoe, zeker rondom zo'n belangrijk moment dat al die 32 leiders bij elkaar komen. Dan wil je eenheid uitstralen. En dan wil je ook vanuit je eigen afschrikkingsdoctrine hard kunnen maken, geloofwaardig kunnen maken, dat bondgenootschap één is, dat we elkaar de hand boven het hoofd houden. En ja, daarin speelt dus ook toonzetting en woordkeuze een rol. En zal iedereen dus ook daar heel erg op letten.
2: We zeiden het al eerder. Hegseth maakt ook een onderscheid tussen goede en slechte landen. Landen die hem hebben geholpen of die hem nastaan, zoals Turkije, we noemden het al eerder. En landen die, zoals Spanje, Italië, Frankrijk, die de basis hebben gesloten tijdens de Iran-oorlog. Hoe kun je dan eenheid uitstralen? Hoe zorgt dat er niet een verdere breuk ontstaat in dat NAVO-bondgenootschap?
0: Ja, ik kan ook niet genoeg benadrukken dat deze boodschap dat Europa meer moet doen binnen de NAVO niet nieuw is. Dat hebben voorgaande Amerikaanse regeringen natuurlijk ook heel hard geroepen. Deze administratie verbindt ook consequenties aan de afspraken die gemaakt zijn. En dat zie je ook heel duidelijk terug in de suggestie van deze minister van Defensie, dat er misschien wel consequenties
2: van oorlog,
0: zijn.
2: Minister van Oorlog.
0: Ja, minister van Oorlog. Ja. Voor die landen die zich niet aan de afspraken houden, die niet hard kunnen maken dat ze Amerika helpen, de defensiebegroting doen laten groeien. Ondertussen probeert natuurlijk iedereen de eenheid te bewaren. Maar het is natuurlijk wel waar dat er een groep bondgenoten is die achterblijft. En dat zie je terug in de cijfers. Een land als Albanië bijvoorbeeld. Nou, dat is een land dat heel graag de volgende NAVO-top zou organiseren. Ja, het is allemaal wel een beetje dun, dat verhaal. En je ziet ook als het gaat over de steun aan Oekraïne, dat het toch een kleine groep landen is dat de toon zet, dat het meeste doet, het meeste geld op de mat legt. En het zou ook niet waar zijn om dat te verstoppen. En daar zit natuurlijk ook in zo'n groep van landen, komt daar frictie over. En ik denk ook dat we hebben het in NAVO-verband vaak over de ingewikkelde relatie tussen de Verenigde Staten en de rest. Maar er zit natuurlijk ook binnen Europa heel duidelijk verdeling tussen, laten we zeggen, de groep landen die de kar trekt voor Oekraïne. Maar ook als het gaat over het bouwen van een sterke Europese defensie. En dan hebben we het over de Scandinavische landen, over de Baltische staten. Nou, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Polen, dan heb je het wel een beetje. Daar zit natuurlijk echt het energetisch centrum van die nieuwe Europese defensieagenda. En ja, dan kijk je verder naar het zuiden en dan blijft het toch een beetje achter. Terwijl in de optiek van die zuidelijke landen het natuurlijk de noordelijke landen zijn die eigenlijk de resources, de middelen en de aandacht ook een beetje wegstelen van de thema's die zij heel erg belangrijk vinden. Van de dreigingen die vanuit het zuiden komen. Terrorisme, mensen smokkel. wapensmokkel, irreguliere migratie, nou noem maar op, die hebben het gevoel alsof ze daar een beetje mee blijven zitten. Hè? Dus er is echt wel sprake van een Noord-Zuid-split die zeker ook zorgelijk is als je beseft dat deze landen toch met elkaar weer een weg vooruit moeten vinden.
2: En wat zou Rutte hier voor rol in kunnen spelen? We zeiden het al, hij was in Amerika, heeft dat verhaal nogmaals gehouden van Amerika, moet je eens kijken, dankzij jullie investeren wij in Europa veel meer geld en daar profiteren jullie wel weer van. Zegt hij al sinds 2018, hè, toen hij al premier was van Nederland. Wat voor rol kan hij spelen, zodat we nu wel wat meer eenheid krijgen, wat minder Noord-Zuid en ook Oost-West verdeling?
0: Dat is een hele goede vraag. En een van de belangrijkste taken van de secretaris-generaal is al die kikkers in de emmer houden en zeker de Amerikanen erbij houden. Hè. Daar gaat natuurlijk heel veel van zijn bandbreedte aan op dit moment. En dan mag je toch hopen dat alle andere 31 landen ook een beetje in de pas blijven lopen. Wat heel lastig is, is de gekantelde publieke opinie in Europa. Ik denk dat is een van de grote gamechangers van de afgelopen maanden. Dat we zien uit onderzoek, de European Council on Foreign Relations had een heel uitgebreid opiniezoek een week of drie geleden, waaruit je heel goed kunt aflezen dat het vertrouwen in de Verenigde Staten en het leiderschap van de Verenigde Staten onder deze regering enorm is gekelderd in alle Europese landen, ook de landen die van origine veel meer transatlantisch georiënteerd zijn. En dat maakt het heel erg lastig voor leiders nieuwe defensieplannen aan te kondigen, nieuwe initiatieven aan te kondigen, als die gezien worden als een antwoord op een vraag van de VS. We hebben natuurlijk gezien allemaal hoe Giorgia Meloni, de premier van Italië, 180 graden gedraaid is. Nou, we snappen ook allemaal waarom. Die voelde zich beledigd. Die kon zich op geen enkele manier vinden in de woorden over de paus van de Amerikaanse president. Maar daarbij is zij natuurlijk ook een politica die gewoon verantwoording aan haar kiezer moet afdragen en ook wel ziet, ik kan het gewoon niet meer verkopen dat ik meebuig met wat deze regering wil. Dus
2: maar daar hebben we het voordeel van Rutte. Die hoeft niet meer gekozen te worden. Tenminste, de komende jaren is hij zeker van zijn baan. Hij hoeft geen kiezers te pleasen zoals hij dat wel moest als premier. Wat kunnen wij van hem verwachten?
0: Nou ja, dat biedt kansen. Hè, want dat betekent dat hij eigenlijk een beetje de good cop, bad cop dynamiek kan spelen met die Europese leiders. Die het misschien ook wel heel prettig vinden dat het geslijm en gepaai richting de Amerikaanse president door iemand anders wordt gedaan. En tegelijkertijd kan hij zich ook niet veroorloven dat hij geloofwaardigheid verliest in de ogen van de Europese bondgenoten. Die moeten zich ook gezien en erkend voelen in wat hij zegt. En we hebben dat gezien rondom de Amerikaanse bombardementen op Iran en de woorden van Rutte waarin hij eigenlijk gewoon steun uitdrukte en zei, maar we zien toch allemaal dat dit nodig was. En heel veel Europese landen zeiden, stop, dat vinden we helemaal niet. We zijn hier helemaal niet in gekend. Niemand heeft ons ooit gevraagd wat we ervan vonden. Dus hij moet een hele dunne lijn bewandelen waarin hij ook die Europese bondgenoten niet kan verliezen.
2: Doet hij het goed?
0: Ik denk dat hij een hele ingewikkelde taak heeft. En ik denk dat hij erin geslaagd heeft om op een aantal sleutelmomenten net even wat meer tijd te kopen voor het gesprek. Of om ervoor te zorgen dat zaken weer gingen liggen, dat het stof ging dalen. En tegelijkertijd is het ook niet altijd effectief. We hebben te maken met een Amerikaanse president die wispelturig is, die vervolgens nog steeds van alles online knalt. Dus we gaan het zien.
2: Niet effectief, is dat een synoniem voor tenenkrommend hier en daar?
0: Nee. Tenenkrommend is het sowieso. Ik bedoel, mijn tenen krommen ervan. Ik benijd hem niet. Effectief, we hebben gezien hoe de Groenland-crisis toch mede dankzij deze secretaris-generaal, dat durf ik echt wel te zeggen, gewoon bezworen is. Tot nu toe.
1: We weten het niet, maar in ieder geval tot nu toe. Even verder over het Midden-Oosten. We hadden het net al eventjes over de straat van Hormuz. Geen NAVO-gebied. maar voor de Amerikanen wel heel belangrijk. Gaan ze dat ook aansnijden op de top in Turkije, wat toch half in het Midden-Oosten ligt?
0: Ja, het is een thema dat eigenlijk op elke NAVO-vergadering terug is gekomen de afgelopen periode. Dus het zou mij niet verbazen dat het ook nu weer in de spreekpunten van de Amerikaanse president en van andere hooggeplaatste functionarissen zal staan. De vraag is hoe Europa hier een antwoord op gaat bieden. De Fransen en de Britten zijn al druk bezig om, ja, gewoon dus te kijken van wat zouden we kunnen betekenen, hè, als de situatie toestaat, als de omstandigheden toestaan, zouden we dan met een soort, ja, coalitie van bereidwilligen kunnen opereren om die straat veilig te houden, te stabiliseren. Dus daar worden voorzichtig stappen toegezet. Ja, daarin blijft natuurlijk de vraag op welk moment is de tijd rijp om daar echt actie op te ondernemen. En in welke mate ga je dan samenwerken met de Amerikanen? Want het is de Europeanen natuurlijk ook heel duidelijk dat de Amerikanen zelf targets zijn. Hè? En in welke mate wil je daarmee verbinden? In welke mate kun je onafhankelijk van de Verenigde Staten ook militair gezien opereren? Dat zijn allemaal vragen die de komende tijd zullen spelen als er inderdaad sprake zou zijn van zo'n missie. Als ook, welke middelen zet je in? Haal je die weg uit NAVO-vlootverbanden? Wat betekent dat dan voor de capaciteiten die je elders kunt inzetten? Dat zijn allemaal vragen die nog behandeld moeten worden. Waarbij, nogmaals, het voor Europese hoofdsteden ook heel belangrijk zal zijn om duidelijk te maken dat ze, als ze meedoen aan zo'n missie, dat dat niet is omdat de Amerikanen het vragen, maar omdat het gewoon heel erg belangrijk is voor onze eigen economie. Dat we skin in the game hebben, dat we belangen hebben, dat we de prijzen aan de pomp laag willen houden. Dat zal toch de belangrijkste boodschap moeten zijn om ook politiek zo'n bijdrage verkoopbaar te houden.
1: Hartelijk dank, Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Canadese stad Toronto heeft een man om zich heen geschoten. Hij is daarna op de vlucht geslagen. 2 mensen overleefden de aanval niet, 5 anderen raakten gewond. In het gebied zijn veel winkels en restaurants, maar er was ook een salsa-festival. De politie heeft mensen opgeroepen het gebied onmiddellijk te verlaten. In Engeland is een 28-jarige man opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt blijkt onschuldig. Iran en Amerika hebben het weer met elkaar aan de stok. Iran viel een containerschip aan in de straat van Hormuz en daarom heeft Amerika weer raketten op Iran afgevuurd. Het is een schending van de afspraken uit het bestand. Iran is klaar met de Amerikaanse bemoeienis en zegt dat de straat van Hormuz dicht blijft als Amerika zo blijft doorgaan. En voor het gewone publiek zit het er nu echt op. De musical Soldaat van Oranje had gisteravond de laatste voorstelling. Die werd afgesloten met een speciale droneshow van 10 minuten. Daarin kwamen meerdere karakters uit het verhaal voorbij. Soldaat van Oranje heeft bijna 16 jaar geduurd. Vandaag is er alleen nog een show voor genodigden. Het weer van Weer Online? Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
4: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: En dan zie je het slachtoffer knielen en dan haalt hij het water. Maar hij is heel alert, want het slachtoffer dat heeft gedacht, iedere kans die hij krijgt, dat zie je ook echt aan hem. Dan ben ik weg. En op het moment dat hij zijn wapen even weghaalt en niet oplet, en dan rent hij gewoon die deur. Die deur staat nog half open. En dan rent hij weg.
6: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
7: Dankjewel Wout.
6: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest.
7: Dat klopt.
6: En heel even, Chris. Dit is de allerlaatste napleiten voor deze, voordat we met zomervakantie gaan.
7: Jeetje, Wouter.
6: Waar gaat de reis naartoe?
7: Italië en Frankrijk. En voor jou?
6: En Mexico. Ik ga een eind weg.
7: Kijk je wel uit daar?
6: Ik kijk uit. Oké. Okay. Maar ik ga. Mijn vakantie doe ik nooit wat spannends. Hè? Dan is het gewoon vamos a la playa en rustig aan. En ik ga niet naar de kartels of zo.
7: Nee, oké. Okay, maar stel je voor, er gebeurt daar wat. Hey, jouw journalistenhart gaat harder kloppen.
6: Dan weet ik het niet. Maar dan denk ik dat ik daarna weer rijp ben voor de scheidingsmediator als ik thuis kom.
7: Oh, daar ken ik ook wel mensen voor.
6: Ja. Hey, maar voor onze luisteraars, jullie denken die twee rakkers, die zitten natuurlijk gewoon ergens met een pina coladaatje in de zon.
7: Ja,
6: en dat is ook waar.
7: Ja.
6: Maar we kunnen jullie natuurlijk niet zonder onze zoetgevoiste stemmetjes achterlaten.
7: Ja, uiteraard niet.
6: Dus wat hebben we gedaan? We hebben voordat we op vakantie gingen extra hard gewerkt.
7: Ja, en nogal.
6: Ja, en Chris, jij hebt 3 colleges opgenomen.
7: Ik heb 3 colleges opgenomen. Proforma colleges. We hebben er eentje al gedaan, hè, over poging voorbereiding. En er komen er nog 3. Eentje over opzet en schuld.
6: Kijk, ik bedoel maar.
7: Eentje over medepleging en medeplichtigheid.
6: Als je er zin in hebt, als je op het strand ligt of langs het zwembad.
7: Nou, het kan handig zijn als
6: een uurtje Chrisje in je oor, zeker, die even Chrisplaning doet.
7: En nog samen met onze zeer onvolprezen rectrice Anneke.
6: Ja,
7: en de laatste gaat over strafwaarschuwingsgronden. Noodweer 6, psychische overmacht. Dus jongens, dat wordt hartstikke leuk en boeiend. En jij hebt 3 interviews.
6: Ik heb 3 interviews opgenomen en die zijn ook heel leuk.
7: Ja?
6: Die zijn erg boeiend. Ja, gisteren heb ik een gesprek gehad met Jesse Faber en die... En ja, die laat gedetineerden. Dat is de zoon van Peter Faber, de bekende acteur.
7: Ja, okay.
6: En samen met zijn vader doet hij kunstprojecten in de baaiers.
7: Oh, wat goed.
6: Ja, en die heeft ongeveer daar de hele
5: top van de Nederlandse onderwereld achter de schildersezels zien staan in de baas. En dat zijn
7: schilderen met Wim Holleder.
5: Nou ja, het zijn wel dat soort types.
7: Ja.
5: En hij vertelt er heel aardig over. Mooi. Dus die heb ik onder andere gesproken.
7: Mooi. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga ook luisteren op vakantie naar jou.
5: Leuk.
7: Ja, anders mis ik jou.
5: Anders, ja.
7: Moet ik wel jouw stem nog kunnen horen.
5: Hey, we gaan het vandaag hebben over een verhaal eigenlijk dat heel Nederland kent. De gijzeling in de Apple Store. Waar was jij, Chris, op dat moment toen je hoorde, hey, er is een gijzeling in de Apple Store. Store in Amsterdam.
7: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, het is voor mij geen Pim Fortuyn moment. Kijk, wat me ervan bijstaat, is enerzijds het feit dat op sociale media er heel veel verslag van werd gedaan, terwijl het gebeurde.
5: Ja.
7: En de tweede natuurlijk het einde.
5: Ja.
7: Hè, hoe het uiteindelijk afliep. Die beelden zijn ook allemaal bekend.
5: Ja, de gijzelnemer, die werd uiteindelijk aangereden door de politie. En die overleefde dat niet.
7: Maar jij als journalist van Parool, waar was jij?
5: Ik was daar ter plekke samen met ongeveer iedereen van het Parool. Dat was wel een hot ding. Ik weet nog dat ik...
7: Waar zit je dan? Op de Heinekenhoek of zo?
5: Ik reed toen nog motor en ik kwam het Leidseplein in Amsterdam opgereden. Want ik rijd eigenlijk gewoon vanaf de zijkant het plein op.
7: Het plein op.
5: En toen zei een politieman, ga weg, ga weg. En toen hoorde ik schoten.
7: Oh, jeetje.
5: Ja, er werd binnen... En dat was een heel... onze gast gaat daar alles over vertellen. Maar we gaan even eerst naar die dag.
7: Ja.
5: Om 6:30 in de middag. En dat was de regenachtige 22 februari 2020... stapt een man de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam binnen. Het is de 27-jarige Abdelrahman Akkad. De man heeft wapens bij zich en heeft een bomvest om. Hij weet een winkelbezoeker te overmeesteren en te gijzelen. Andere aanwezigen verstoppen zich in een kast. De gijzelnemer doet verwarde uitspraken en eist 200 miljoen euro in bitcoin. Binnen minuten wordt het hele Leidseplein afgezet, het pand omsingeld en is de DSI aanwezig. Deze politieeenheid weet na een urenlange gijzeling en een lange onderhandeling de gijzelnemer uit te schakelen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is het hoofd van de Dienst Speciale Interventies, DSI, Rienk de Groot. Van harte welkom, Rienk.
8: Dankjewel.
5: Jij hebt een rijke carrière bij de politie erop zitten, toch?
8: Best wel, ja.
5: Neem ons even mee. Een vogelvlucht door jou, door wat jij allemaal gedaan hebt bij de politie.
8: Nou, grofweg. Ik zit 45 jaar bij de overheid.
5: Ja.
8: Ik heb 10 jaar in Blauw gewerkt, Den Haag en Breda. Toen 15 jaar interventie, zoals dat heet, bij Arrestatieteam Zuid ben ik groot geworden.
5: Ja.
8: Toen heb ik meegeholpen aan het einde van de 15 jaar. Dus daar hebben we het over het begin van dit millennium. Toen het echt allemaal spannend werd na 9-11. De moord op Pim Fortuyn werd net aangehaald.
7: Theo
8: moord op Theo van Gogh, Hofstadgroep. Toen hebben wij DSI opgericht, 2005-2006.
5: Ja.
8: Heb ik aan meegeholpen na een aantal jaar. Toen ben ik overgestapt naar de Nationale Recherche. Daar heb ik 6-7 jaar gewerkt. Dus veel nationaal, internationaal. Daar was ik tweede man die toen wegging. Toen werd de Nationale Politie gevormd, 2013-2014. Toen zei ik tegen Wilbert Paulussen, daar werkte ik toen mee samen.
5: Ja.
8: De samen dienstleiding. Ze is nu plaatsvervangend korpschef van de politie.
7: Okay.
8: En ik werkte toen samen met hem in de dienstleiding van de Nationale Recherche. Toen zei ik wil een van die recherchechefs worden en ik wil graag dat doen in het zuiden. Daar is het meest aan de hand.
5: Ja.
8: Dus toen ben ik in 2013-2014 hoofd geworden van de regionale recherche in Zeeland-West-Brabant. En dat heb ik ook 6-7 jaar gedaan. En in 2021 ben ik hoofd DSI geworden. En dat heb ik tot afgelopen 1 januari gedaan. Dat is een beetje een vogelvlucht mijn werk.
5: Dat is een heel leven. Want voor de luisteraars die dat niet weten, de DSI, als er een acute grote interventie nodig is, dan zijn jullie daar eigenlijk, toch?
8: Ja.
5: Hoe moet ik dat zien?
8: De DSI is een eenheid die interventies pleegt, zeg maar. Dus wij treden op bij levensbedreigende omstandigheden, terrorisme enzovoort enzovoort. We zijn de enige dienst in Nederland die, of in de wereld, die volledig geïntegreerd defensie en politie heeft. Dus wij hebben de teams van de arrestatieteams van de politie. Dus bijvoorbeeld Amsterdam heb je arrestatieteam Amsterdam die hier lokaal verzorgt. En we hebben een aantal centrale teams zitten in het land.
7: Wat is dat defensieonderdeel?
8: Ja, wij hebben eigenlijk alles gemengd. Dus wij hebben een afdeling interventie.
7: Ja.
8: Die bestaat uit 2/3 defensie, 1/3 politie. Dus die politiemensen komen van de arrestatieteams af. Die hebben daar al meestal een jaar of 6-7 gewerkt. En defensie wordt geleverd door marechaussee, mariniers en commando's.
7: Ja.
8: Die hebben wij verenigd in 1 dienst die deze grote crisis oplost, onder andere.
5: Ja.
8: Maar het is niet het majeure van ons werk. Want zulke incidenten als bij de Apple Store gebeurt gemiddeld 1 keer per jaar. Wij doen 1900 zaken per jaar. En dat zijn aanhoudingen, criminelen van huis halen, verward gedrag enzovoort enzovoort. Dat kun je veel zien. Wij hebben hier een zeer ordentelijk land. En het is maar goed dat niet iedere week dat we zo'n incident hebben als Leidseplein. Maar dat willen we ook niet.
6: Hè? Nee, want dan gaat het ook gelijk om grote dingen. Hè? Als er zo'n interventie is, denk ook bijvoorbeeld maar aan gijzelingcafé Petticoat in Ede.
8: Ja. Ja.
6: Dan komt ook gelijk de DSI. We hebben hier de kruisboogschutter gehad. Ja. Daar was ook DSI bij. Als het echt spannend wordt, dan komen jullie zo.
8: Ja.
7: Maar is het ook zo, even voor mijn begrip, dat zeg maar, op het moment dat jullie een zware crimineel moeten aanhouden, hè, die vuurwapen gevaarlijk staat, dan gebeurt dat door een AT.
8: Ja.
7: Maar dat is eigenlijk DSI, hè?
8: De arrestatieteam is een afdeling van DSI.
7: En dat is eigenlijk het merendeel van jullie werk, toch?
8: Ja, dat is de grootste bulk toen zij.
6: Dat lijkt me een hele spannende baan die jij hebt als baas van die club.
8: Nou, het is spannender voor de mensen, zeg maar. Ik roel gewoon een bedrijf. Alleen bij crisissen zoals dit, dan moet ik echt opkomen draven. En de rest kunnen wij veel af via de telefoon of doen de leidinggevende het zelf.
6: Ja. Ik heb een verjaardagsvraag.
7: Ik heb er heel veel.
6: Ik heb een verjaardagsvraag, Rienk. Wat moet je kunnen om bij de DSI te mogen?
8: Nou, je moet fysiek en mentaal goed in elkaar zitten. En vooral mentaal. Ik bedoel, fysiek, er zijn er genoeg die dat kunnen. Maar wij zeggen altijd, je hoeft niet naar de Olympische Spelen. Kijk, ons doel is met zo min mogelijk geweld de meest gewelddadige toestanden oplossen. Met zo min mogelijk geweld de meest verschrikkelijke incident oplossen. Dat is ons democratisch uitgangspunt. Daar ben ik ook mega trots op. Want met veel geweld kun je aan iedere crisis een einde maken. Maar dat willen wij niet. Hè? Dus dat vergt ook een zeer hoge geweldsbeheersing. En dat moeten mensen in de kern kunnen. Dus ze hoeven geen 100 meter te rennen binnen 10 seconden. Want nogmaals, dan ga je maar wedstrijden doen. Hè? Er zijn er genoeg van. Hè? Maar je moet gewoon zeer slim zijn op straat, precies weten wanneer je wat moet doen, doorpakken wanneer je door moet pakken, terug wanneer je terug moet. De ontknoping van deze actie is een van de hoogste vormen van actieintelligentie die ik ooit gezien heb. En dat is wat mensen moeten hebben.
6: Maar je moet wel een beetje fit zijn, want ik zag laatst een filmpje van een inzet in Amsterdam. En toen was een van jouw collega's, die was zich aan het omkleden.
7: Oh ja.
6: En toen hoorde ik een van de... Oh, hij heeft wel een waspotje.
8: Zeker.
6: Ja. Maar dan mag ook. Wordt daar dan om gelachen bij jullie? Als
8: daar lachen wij wel om. Ja. Dat mag wel. Maar natuurlijk zijn het fitte kerels. Want kijk, je moet fysiek ook wel aan de bak.
7: Ja, het is gewoon muscles. Je moet brains hebben en je moet ballen hebben.
8: Want kijk, een groot deel van ons werk helaas gaat over verward gedrag.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Direct als dat nodig is.
5: Ja, maar het beste geef ik mandaat. Dat is het verschil tussen Nederlandse politie zo laag mogelijk je bevoegdheden weer neerleggen en misschien in het buitenland, nee, de hoogste generaal moet ja zeggen. Dat is wel...
6: Dus, maar uiteindelijk ben jij wel verantwoordelijk.
5: Verantwoordelijk.
6: Dus als het daar, God mogen dat verhoeden, één grote schietpartij wordt.
5: Zeker.
6: Dan, dat lijkt me toch ook wel pittig. Dat lijkt me een hele zware verantwoordelijkheid.
5: Is het ook. Maar die draag ik ook graag. Voor deze staat.
6: Ja?
5: Ja. Daarom ben ik dit werk ook gaan doen. Ja. Dus je moet gewoon je verantwoordelijkheid pakken. Dit is het ultimum remedium. Dus wij zeggen planmatig uitschakelen van verdachten om slachtoffers te redden, want daar gaat het om. Dat is hier voorbehouden aan de handtekening van de minister. Dus wij gaan met ons plan uiteindelijk naar de minister toe, tenminste bij de NCTV. Die zet een crisisteam voor. En die haalt, in dit geval bij minister van Justitie, een fysieke handtekening. Dus zij werd uit de Eerste Kamer gehaald, handtekening onder plan. Daarmee bekrachtigen wij democratisch dat het mag in het uiterste geval, maar in het uiterste geval. En in de uitvoering draag ik die verantwoordelijkheid. Maar als we dat zo georganiseerd hebben, dan neem ik die verantwoordelijkheid ook en dat doe ik.
4: Mag ik dat heel even scherp stellen?
5: Ja.
4: Want het eerste wat je doet is dat noodplan maken.
5: Ja.
4: En dan blijkt dat de situatie statisch is. Dan ga je scenario's maken, andere plannen maken.
5: Ja.
4: Ik neem aan, omdat jij strategisch bent, dat jij degene bent die plannen medemaakt. Of niet, in zo'n geval als deze?
5: Nee, keur ze goed.
4: Jij keurt ze goed.
5: Ja, keur ze. En dan gaat hij de lijn in naar boven.
4: Wat voor plannen komen er dan voorbij? Hoeveel plannen zijn er dan, scenario's?
5: Nou,
4: en...
5: kijk, noodplan is één, hebben we net al genoemd.
4: Eerste, ja.
5: Dan hebben we een gepland interventieplan. Dus stel voor dat er in de loop van de tijd gezegd wordt, we gaan nu ingrijpen. Dan grijpen wij in. We hebben een onderhandelplan. Dus onderhandelaars werken ook via een plan. We hebben, wat je live hebt gezien, een afleverplan. Dus wat gebeurt er nou als iemand vraagt om water, medicijnen, eten? Dat doen we allemaal planmatig. Het is niet zo dat die robot in één keer mag gaan rijden. Nou ja, maar vroeger was dat wel zo.
6: Ja,
5: weet
6: daar komen
5: je wel.
6: We later
5: nu,
6: op, ja.
5: Ja, maar dus overal hebben we over nagedacht. En dat willen we alleen maar doen dat er geen ongelukken gebeuren. Dat is eigenlijk wel wat over.
6: Nee, want als ik naar zo'n situatie kijk. Nou ja, ik was er dus toen en toen zag ik alleen maar DSI'ers die werden. Nou, er kwam om de havenklap kwam weer zo'n snelle auto aan. En kwam een man uit in de strakke spijkerbroek en met rimpjes aan. En die pakte een groot geweer uit zijn achterbak. En die rende met een helm op en een bivakmuts rende ze naar het Leidseplein. Maar wat je natuurlijk niet wil, is dat er op enig moment in zo'n stedelijke omgeving geschoten wordt.
5: Zeker
6: mij.
5: Niet. Zeker niet. Nee, en dat hoeft ook niet.
6: Nee. Straks in Napleiten hoor je meer van het hoofd dienst speciale interventies Rink de Groot over de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam in 2022.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Canadese stad Toronto heeft een man om zich heen geschoten. Hij is daarna op de vlucht geslagen. Twee mensen overleefden de aanval niet. Vijf anderen raakten gewond. In het gebied zijn veel winkels en restaurants, maar er was ook een salsa-festival. De politie heeft mensen opgeroepen het gebied onmiddellijk te verlaten. In Engeland is een 28-jarige man opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt blijkt onschuldig. Iran en Amerika hebben het weer met elkaar aan de stok. Iran viel een containerschip aan in de straat van Hormuz en daarom heeft Amerika weer raketten op Iran afgevuurd. Het is een schending van de afspraken uit het bestand. Iran is klaar met de Amerikaanse bemoeienis en zegt dat de straat van Hormuz dicht blijft als Amerika zo blijft doorgaan. En voor het gewone publiek zit het er nu echt op. De musical Soldaat van Oranje had gisteravond de laatste voorstelling. Die werd afgesloten met een speciale droneshow van 10 minuten. Daarin kwamen meerdere karakters uit het verhaal voorbij. Soldaat van Oranje heeft bijna 16 jaar geduurd. Vandaag is er alleen nog een show voor genodigden. Het weer van Weer Online. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Je bent weer terug bij Napleiten. Er werd onderhandeld, druk onderhandeld. Wat kwam er uit die onderhandelingen?
7: Nou, er was wel goed contact met de verdachte. Dus die onderhandelaars die wilden maar één ding. Dat is op een vreedzame manier die zaak beëindigen. Dus zij wilden rechtstreeks met die gijzelnemer praten. En dat lukt niet altijd, want soms willen ze het niet. Maar in dit geval was dat wel zo. Dus je kunt hem geruststellen. Je kunt hem proberen te overwegen om het op te geven. Wat wil iemand eigenlijk? Nou, dat.
6: En hadden jullie toen ook eigenlijk al vrij snel in de gaten van deze man is psychisch in de war? Wanneer hadden jullie dat beeld? Ja?
7: Ik denk vrij snel, omdat hij was in onze systemen bekend. Hij was in de zorg bekend. Dus die informatie ligt vrij snel op tafel.
6: Maar jullie wisten ook gelijk eigenlijk al wie het was?
7: Nou, dat wisten wij denk ik binnen een half uur.
6: Oh, wauw.
7: En dat kan ook snel.
6: Hoe dan? Hoe weet je dat dan?
7: Nou, hij is daar met een Albert Heijn auto. Je belt naar Albert Heijn en zegt, hey, er is een auto. Yo, we zullen eens even kijken. Zeggen ze, oh, daar rijdt die in. Oh, oké. Okay, nou, dat is één. Twee, hij kan bijvoorbeeld tegen onderhandelaars zeggen, hey, hoe heet jij? Nou, dan zeggen ze gewoon, ik ben Het derde is, wij zetten de recherche vol aan het werk.
6: Ja.
7: Ik ben naar het hoofdbureau in Amsterdam gegaan.
6: Dat was daar vlakbij.
7: Ja, daar zat de driehoek.
6: Van burgemeester, politie en justitie, ja.
7: Ja, in dit geval was de lokale burgemeester, hoofdofficier van justitie en de politiechef. Zij bepalen het beleid in wat er met die zaak gebeurt uiteindelijk. Dus ook als een minister toestemming geeft voor DSI, is de driehoek die zegt, oké, je mag nu ingrijpen, je mag nu dit en dit en dat. Ja. Dus zij zijn het hoogste bevoegde gezag. En ik was samen met de algemeen commandant van Amsterdam, Piet Kelder. En nu terugkomen we op de recherche. Piet, die stuurt met heel zijn team alle politieprocessen aan. En ik heb maar één proces en dat is het interventieproces in de binnenring. Maar hij heeft recherche, verkeer, openbare orde, opvang van slachtoffers, alles. Dus er zijn veel grotere processen. Maar wij hebben veel vragen. Dus de recherche bijvoorbeeld in dit geval, die gaat ook op. En die gaan met heel veel teams werken. Dus wij zeggen dan altijd, eventjes, je hoeft niet te pingen in politietaal. Wij gaan achteruit rechercheren. Wat is hier nou eigenlijk gebeurd het afgelopen uur? Want uiteindelijk moeten de strafbare feiten wel in beeld gebracht worden. Dat is één. Twee, er wordt vooruit gerechercheerd. Wie is die man? Een van de beleidsuitgangspunten bij ons is ook gijzeling beëindigen, terugkeren naar de situatie van voor. Maar heel belangrijk is het voorkomen van de tweede aanslag. Dus deze man zit hij in een netwerk van terrorisme. kunnen wij nog een tweede incident verwachten in Nederland? Kunnen wij een tweede incident in de buurlanden verwachten? Daar gaat het team mee aan. En heel rap ook. Hè. Dus wij zeggen, rap uitregisseer dit. Want de Nederlandse politie is geen pupillenvoetbal. We zijn hier wel met veel mensen rond de lijn te plein. Maar als je hier naar de bal zit te kijken, gebeurt er misschien in Rotterdam iets of daar. Dus hey jongens, even nu snel alert.
8: Ja, om het even scherp te zetten.
7: Ja.
8: We hebben Piet Kelder, die doet zeg maar alle politieprocessen, alle rechercheprocessen.
7: Ja.
8: Jij bent hoofd Daisy.
7: Ja.
8: Jij doet het interventieproces, hè, wat je net noemde. Wanneer komt de driehoek in beeld? He, dus burgemeester, OM, hoofdcommissaris en minister. Bedoel, in welke situaties gaan zij bepalen wat er gaat gebeuren?
7: Nou, dat is een crisissituatie. Dat kan dit zijn, een gijzeling. Dat kan zijn hele grote openbare ordeverstoringen. Dat. Maar een minister komt bij DSI in beeld. En bijvoorbeeld bij openbare orde en zo niet. Hè? Dan is het echt lokaal. Ja.
6: En jij bent hartstikke druk bezig. Iedereen is hartstikke druk bezig. Maar hoe was de situatie in de Apple Store op dat moment?
7: Nou, uiteindelijk was het zo dat hij één man gegijzeld hield. Dus die Bulgaarse man. En hij dacht dat dat de enige was, want de rest was eigenlijk weggevlucht. Behalve vier mensen die in de trapkast zaten. Maar dat wisten de verdachte niet. Daar hadden wij contact mee via onze onderhandelaars. Dus een taak van onderhandelaars is ook slachtoffers geruststellen. En we hadden zo'n beetje tussen de 60 en 70 mensen op de bovenverdieping zitten.
6: En die zijn allemaal hartstikke bang natuurlijk.
7: Ja, die zijn bang. En het is moeilijk om te bepalen, oké, kan die verdachte bovenkomen? Kan die nog meer mensen in gijzeling nemen? Want dat is wat je niet wilt. En die vier mensen in de trapkast, ja, dat was natuurlijk gewoon echt een hachelijke toestand. Want daar was hij vlakbij. Kijk, die mensen die boven zaten, dan moet je nog een trap op, enzovoort, enzovoort. Maar die kans op ontdekking was gewoon hartstikke groot. Dat was mega spannend. En er komt er een keer bij dat mensen misschien medicijnen nodig hebben, daar urenlang moeten zitten, nou dat. Hè. Dus dat was binnen wel een hachelijke toestand.
8: Ja. Mag ik even vragen strategisch? He, want je hebt onderhandelaars die met hem in gesprek zijn. En je hoopt natuurlijk dat die onderhandelaars hem geweldloos en vrijwillig die gijzeling laten beëindigen. Ja. Uit het pand gaan. Vervolgens ben jij aan het nadenken over wat als het niet lukt.
7: Zeker.
8: Even voor mijn beeld, wat voor plannen liggen er dan?
7: Kijk, die plannen die ik net genoemd heb, noodplan, afleverplan, als iemand uitbreekt, dit en dat. Maar er ligt een interventieplan.
8: Ja, precies, dat interventieplan. Ja.
7: En die scherpen wij steeds aan in de tijd. Dus je krijgt steeds meer informatie. Dat plan dat ligt klaar om uit te voeren op het moment dat wij denken dat het moet en wij dat voor hebben gelegd aan de driehoek.
8: En hoe lastig is het daarbij dat er ondertussen allemaal pers is en sociale media, iedereen dat filmt? Of maakt dat voor jullie niet uit?
7: Ja, dat maakt heel veel uit. Wat voor ons uitmaakte was dat die mensen boven naar beneden gingen filmen. Dus als hij binnen mee zou kijken, zou die denken, hey, er zitten hier ook mensen boven mij. Daar kan ik er wel eens een paar van in gijzeling nemen. Dus dat was voor ons gevaarlijk. Maar aan de andere kant, wij leren om te gaan met social media. En wij halen er ook veel informatie uit. Hè? Dus het werkt twee kanten op. Maar wij hebben toen wel een oproep gedaan. Doe dat niet. Ga geen informatie op social media zetten die bedreigend kan zijn voor de slachtoffers. Dat kan de bedoeling niet zijn.
6: Ik moet dan altijd denken aan die hele bekende gijzeling tijdens de Olympische Spelen in München.
7: Ja.
6: En dat toen die gijzelnemers, die zaten televisie te kijken en toen stonden er aan de overkant allemaal cameraploegen op het dak live uit te zenden.
7: Ja.
6: En die zeiden toen van ja, ze gaan nu naar binnen mensen. Ja. En dat je toen die ene gijzelnemer, die zag je gewoon het wapen op de interventie. Eenheid, zou ik maar zeggen.
8: De Duitse interventie.
6: Dus dat wil je natuurlijk ten alle tijde voorkomen.
7: Dat wil je niet, maar in de tegenwoordige tijd kun je dan, en dan zeker niet in zo'n entourage als Leidseplein, kun je er niet meer weghalen.
6: Ja.
7: Dat gaat niet.
6: De gijzelnemer stelde een aantal eisen. Hè? Wilde bitcoin. Kon je daar redelijkerwijs ook aan tegemoetkomen? Of is dat standaard procedure dat je zegt, nou dat doen we nooit?
7: Wij willen wel iets betalen als de gijzelaars maar vrijkomen. Maar het geld moet wel terug. Dat doe ik. Maar kijk, nee, tuurlijk. Maar in dit geval,
6: een soort statiegeld dan.
7: Nee, maar in dit geval 200 miljoen aan bitcoins. Kijk, je had het net over verwaard gedrag. 200 miljoen aan bitcoins en een vrijgeleide. Dat is op zich al een irreële eis. Iedereen weet dat je helemaal geen 200 miljoen aan bitcoins binnen een paar uur kunt regelen, weet je wel. Ook al heb je ze voor handen, dat gaat helemaal niet.
6: Ja.
7: Dus dat alles bij elkaar en het beeld wat we kregen, ja, toen ontstond er bij ons best wel een beeld van, ja, dit gaat over een verwaard persoon. Ja.
6: Word je maar dan nogmaals, ongeruster?
7: Ja, soms wel. Soms wel.
6: Waarom?
7: Nou kijk, het gaat natuurlijk altijd over dat je geen ongelukken wilt en dat je probeert om een verdachte goed onder controle te houden. En dat hij ook bedenkt, ja, dit is wel reëel en dit is niet reëel. Alleen bij verward gedrag is het beeld van wat reëel is of niet, is weg. Dus je bent altijd bang voor in één keer een impulsieve actie waarbij de slachtoffers vallen. Dat is altijd waar het over gaat. Kijk, dat is ook zo beangstigend nu in het criminaliteitsbeeld, dat er zoveel jonge jeugd betrokken is bij zulke zware misdrijven. Dat zie je in gigantisch nu. Hè? Weet je wel, dus jongens van 14, 15, 16, 17 jaar die bommen leggen, die liquideren. Ja, dat geweten is gewoon niet ontwikkeld. En als je dat in de gijzelingssituatie hebt, ja, dan wil je dat liever helemaal niet.
8: Maar hoe gingen die onderhandelingen dan? In de zin van, had u het idee van, die onderhandelaars kunnen hem uiteindelijk wel uit dit pand krijgen?
7: Zeker.
8: Ja.
7: Ja, dat zeggen ze ook tegen ons. Daar vaar hield het op. Dus als een onderhandelaar zegt, en dat team, ik krijg het voor elkaar om hem geweldloos eruit te krijgen. Ja, dat is voor ons uiteindelijk de allerbeste oplossing voor iedereen. Ja. Maar daarnaast doe je wel, je hebt gewoon een aantal parallele processen die je onmiddellijk in moet kunnen zetten. Dus je moet in kunnen grijpen op het moment dat nodig is, of dat er gezegd wordt, ja, dit gaat niet langer. Hè?
6: Daar stel ik me nog af te vragen. Wat is nou zo'n moment dat je zegt, dit gaat niet langer.
8: Wat is het breekpunt?
7: Een breekpunt kan zijn dat de tijd verstrijkt en dat de mensen in de trapkast bijvoorbeeld zodanige gezondheidsproblemen krijgen dat je die verantwoordelijkheid niet meer kunt nemen.
6: Ja, ja.
7: Of dat de verdachte zegt, ja, maar als jullie nou niet binnen zoveel tijd mij bitcoins geven of geld, dan schiet ik hem dood. Nou, dat bijvoorbeeld. Het zijn altijd combinaties van dingen. Maar uiteindelijk hou je die altijd gewoon tegen je uitgangspunt aan. En dan krijg je wel dilemma's in. Maar als je altijd blijft redeneren, oké, waar zijn we hiervoor? Ja, dan mogen geen slachtoffers vallen. Je moet slachtofferschap voorkomen. Dit is de grens.
6: Wat ik me nog kan herinneren van die avond is dat overal de hele tijd steeds meer mensen gepositioneerd werden bij dat Leidseplein. Steeds meer collega's van jou.
7: Ja.
6: Weet jij nog uit je hoofd hoeveel mensen van de DC daar uiteindelijk zaten?
7: Ja, ongeveer 100.
6: Ongelooflijk.
7: Ja.
6: En al die 100 die hebben een wapen en die...
7: Zeker.
8: Maar al die 100 zijn ook onderdeel van een plan.
7: Ja, zijn allemaal, en die nemen ook allemaal een deel van hun plan voor rekening. Ja. Dus je bent of voor de bindering, of je bent ter uitvoering van een noodplan, of je bent ter uitvoering van een interventieplan. Ja. En dat kan via verschillende hoeken. Dus je hebt echt veel mensen nodig om dat fatsoenlijk te regelen.
6: Neem ons eens mee naar het sluitstuk, zeg maar, van die avond. Of het moment dat alles tot een, hoe zeg je dat? Tot een apotheose kwam, zou ik maar zeggen.
7: Nou ja, wat goed ging tot die tijd was dat wij de mensen van de bovenetages heimelijk konden evacueren. Dat was al een opluchting. Ze waren al 60, 70 mensen hadden we in veiligheid gebracht. Dat was prima. Contact met de verdachte was goed. Het slachtoffer had op een x-moment gevraagd om water. Dat had hij aan de verdachte gevraagd, omdat hij zijn medicijnen in moest nemen. Dus toen de onderhandelaars praten met hem, zeggen, nou, wat wil je hebben dan dat water? Nou, dan wordt er met hem doorgesproken, oké, er komt dadelijk een robot aanrijden, die gaat naar de voordeur toe. Wij doen dat heel expliciet, de onderhandelaars.
6: Ja?
7: Omdat wij geen ongelukken willen. Kijk, een verdachte die denkt, ja, wacht even, ze gaan mij hier pakken dadelijk, weet je, als er wat afgeleverd wordt. Dus wij zeggen, dit is niks, wij vinden het belangrijk dat jij eten en drinken krijgt, dat slachtoffer eten en drinken krijgt. Let op, er gaat dadelijk dit en dit gebeuren. Die praten, is dat duidelijk voor jou, zegt die onderhandelaar? Ja, dat is duidelijk voor mij. Als er iets onduidelijk is, moet je nu vragen, want wij gaan het zo doen en er zitten geen trucs bij, helemaal niks. En dat willen wij ook niet, hè? Weet je wel dat. Nou, en dan gaat die robot rijden en dan wordt water...
6: Wat voor robot is dat dan? Een soort gewoon zo'n bezorgrobot-achtig ding?
7: Ja, want wij kunnen naar de EOD, dus de explosieve opruimingsdienst hiervoor, maar we hebben ze zelf ook. We kunnen daar een camera op zetten, we kunnen spullen afleveren, nou dat.
8: Maar dat is een spannend moment, denk ik.
7: Dat is een spannend moment en dan staat iedereen ook op scherm. En wat ik zeg, dat is een plan en wij accorderen dat plan ook en dan zeggen ze, goed, weet je wel, doe dat plan maar.
8: En wat gebeurt er toen?
7: Nou ja, dat wagentje gaat rijden. En die zet het water bij de voordeur af en dan komt de verdachte met het slachtoffer daar naartoe en hij laat het slachtoffer het water pakken. En hij heeft het wapen, heeft hij eigenlijk vlakbij het slachtoffer. Dat heeft hij eigenlijk half tussen zijn tijden. Wat heeft hem geboeid tussen zijn tijden? En dan zie je het slachtoffer knielen, dan haalt hij het water. Maar hij is heel alert, want het slachtoffer dat heeft gedacht, iedere kans die ik krijg, dat zie je ook echt aan hem. Dan ben ik weg. En op het moment dat hij zijn wapen even weghaalt en niet oplet, en dan rent hij gewoon die deur. Want die deur staat nog half open. En dan rent hij weg. Dat is eigenlijk wel wat het is.
6: En toen?
7: Nou kijk, die mensen die in de bindering staan, die hebben een aantal opdrachten meegekregen. Dat is een noodplan, maar ook bijvoorbeeld, er mag niemand uitbreken. Verdachte mag niet uitbreken. En als er een slachtoffer uitbreekt, rap erbij zijn. Want wij moeten dat slachtoffer redden. Of je brengt die zo snel mogelijk in veiligheid. Want vluchtende verdachten, daar maken wij wel vaker mee. Daar ben je ook echt op gespitst. En dat is ook mooi, want dan heb je weer iemand in veiligheid gebracht. En wat nog een bijzonderheid was in deze, was dat voertuig wat hij bij zich had, Daar hadden wij van gedacht, als hij weg wil, gaat hij naar de voertuig toe. En dan wil hij met de voertuig wegrijden. Want dat was voor hem eigenlijk de beste weg. Hè, als die
6: Albert Heijnbus, ja.
7: Ja, die Albert Heijnbus. Dus de mensen die in de bindering staan, die hebben allemaal hun blik en hun taak daarop. Te zeggen, nou, als er dit gebeurt in scenario's, dan doe ik dat. En als er dit gebeurt, dan doe ik dat. Een belangrijk iets in deze, en dat is voor de apotheose wel belangrijk. De EOD had de explosieven geanalyseerd van de verdachte die om zich had. En die hadden gezegd...
8: Van het bomvest.
7: Het bomvest. Ja. Hij kan 2 kilo explosieven bij zich hebben. En dat is een grote knal als dat afgaat. En hij heeft een ontstekingsmechanisme. En zoals wij kunnen zien is dat exercitie. Dus dat trainen ze mee in het leger met dit. Maar hij kan de echte springstof ingestopt hebben. Dus wij hielden rekening mee dat het bomvest echt was van hem. Hij had ook 2 echte vuurwapens bij zich. Dus zijn bewapening was best wel van een hoog niveau. Hè? Dus van een dreigend niveau. En de EOD had tegen ons gezegd, hij draagt het op zijn borst en schiet niet op zijn borst, want dan kan het detoneren, kan het afgaan. Dus dat is een belangrijk iets voor een noodplan. Uiteindelijk rent de slachtoffer weg. De verdachte rent erachteraan met een vuurwapen in zijn hand. Dat konden wij ook waarnemen. Dus op dat moment, en dan weer eventjes terug naar onze uitgangspunten, is er een hoge dreiging voor het slachtoffer. Want de verdachte rent erachteraan, die heeft maar 1 doel. De slachtoffer moet terug of ik schiet hem neer. De tweede dreiging die er is de politiemensen waar hij op afrent. En de derde dreiging die er is, als hij er nog verder doorheen gaat, misschien wel daarachter nog meer mensen die hij wat aan kan doen van hulpdienst en zo. Daar komt nog een keer bij het uitgangspunt dat de zaak niet statisch mocht worden. Dus hij mag niet rennen. Dus al met al, die operator van ons die in de auto zat, die was gericht op de hoofdingang, dus waar zij uitkwamen. En zijn opdracht was, los van het feit om in te grijpen bij als er iets fout gaat. Maar het hoofdplan was, als er ingegrepen moet worden bij een noodplan, dan rij jij aan en dan dek jij met je panzerauto jouw team af, want die stonden achter het voertuig. Dan hebben wij een dekking en dan kunnen wij zo naar de voordeur toe gaan. Dus hij zat alleen in dat voertuig. Alles wordt gebriefd naar die mensen. En die mogen optreden, als het hun goed dunkt, binnen die beleidskaders. Nou, hij ziet die slachtoffer wegrennen, verdachte wegrennen. En hij maakt blitsnel een afweging dat hij zegt, ik kan schieten op hem. Kijk, er lagen nog meer mensen omheen die ook hadden kunnen schieten. Ik kan niet op zijn borst schieten. Het is een bewegend doel. En schieten op een bewegend doel is echt heel ingewikkeld. En iemand bijvoorbeeld in zijn benen raken of in zijn hoofd raken, dus niet op zijn borst, want dan mochten we niet schieten. Dat is het grootste trefvlak. Dat ging ook niet. Plus, dat was gevaarlijk. Dus hij had een tweede plan en uiteindelijk was dat plan het beste. Dat was met zijn voertuig een interventie plegen. En de voertuig kunnen wij ook als geweldsmiddel inzetten. Dat trainen wij ook op. Dus hij heeft binnen een split second bedacht, hier rent hij. Ik rij nu aan en ik rij de verdachte aan. Zo scheid ik het slachtoffer van de verdachte. Dan is het slachtoffer in veiligheid en dan kan ik de verdachte aanhouden. Als ik hem aanrij, heeft hij nog een hogere kans van overleven dan dat ik hem doodschiet. Dat was een tweede overweging. Nou, dit vertel ik nu. Ik ben 2 minuten aan het woord. Ja. Maar hij moet dat doen binnen. En, ja. En wij hadden het er straks over. Ja, wij sturen op actieintelligentie. Dat je moet doen wanneer je het moet doen. En wanneer je niet iets moet doen. Nou ja, zeg het maar hè, dan. Hè.
8: Mag ik het zo begrijpen dat zeg maar het ingrijpen met de auto, hè, rechtstreeks op de verdachte, was onderdeel van een van de plannen die jullie al hadden?
7: Van de methode, ja.
8: Ja, van de methode.
7: Ja. Ja.
6: Dus hij geeft in een split second een dot gas.
7: Ja.
8: Ja, die beelden kennen we.
7: Zoals het dan gaat over voertuigbeheersing, hè, want ze komen niet recht op hem af, maar een beetje schuin. Hij moet ook nog zo rijden dat hij slachtoffer niet raakt.
8: Ja.
7: Nou, dat is echt zo. Hè? Dus ik doe het met mijn handen, ja. Zo voor. Maar dan moet je eens doen met je autootje. Je moet straks eens kijken als je denkt, nou, als er nou zo in komt en ik moet daar binnen 0,1 seconde... Hè? Dus dat is ook nog gewoon iets.
6: Ja, het is
7: gewoon, ja, gewoon echt.
6: Het was een
7: geweldig werk. Ja. Bizar.
6: Had jij het verwacht dat het zo zou eindigen?
7: Nee, daar niet. De hoogste verwachting die ik had, hij geeft op. Of we maken er een eind aan met een interventie en dat fixen we ook wel. Hè, ondanks dat het gevaarlijk was. Maar er kan altijd iets gebeuren bij zo'n afleverplan. Dat hebben we ook wel meer meegemaakt. Maar dat zich zo voltrekt, nee, dat niet.
6: Christen, deze eer die deze man heeft aangereden, die wordt niet vervolgd. Hè? Die is natuurlijk dan volledig gedekt, toch?
8: Ja, goed, er wordt natuurlijk wel onderzoek gedaan, hè, door de Rijksrecherche. Dat is altijd bij dodelijk geweld. Ja, en hier uit dit onderzoek is gebleken dat hij heeft gehandeld, hè, binnen de kaders die hem gegeven waren. Kijk, daar kun je ook iets bij voorstellen. Ik bedoel, je hebt te maken met een urenlange gijzeling, met iemand met vuurwapens die geschoten heeft, die mogelijk explosieven op zijn lijf heeft, hè, waarvan je niet zeker weet of die echt zijn. Hij rent eigenlijk richting de binnenring, hè, en ook naar de buitenring. Ja, je moet ingrijpen. Kijk, ik heb wel één ontzettende verjaarsvraag, maar dat komt omdat ik ook wel Amerikaanse series heb gekeken.
6: Zeker.
8: Een scherpschutter die eventjes in zijn enkel schiet, is dat geen optie?
6: Nee, of, van niet.
8: En waarom dan niet?
6: Nou, omdat, kijk, je hebt een bewegend doel. Ja. Dat gaat zo snel. Dat is gewoon echt film.
8: Hè? Nee, precies. Hij moet natuurlijk te snel.
6: Dat gaat helemaal niet. Nee. Ik kan me wel herinneren, die verdachte was op dat moment een kerstboom van die lichtpuntjes.
9: Nee, dat was daarna.
6: Oh, sorry.
9: Toen hij lag. Ja. Ja. Maar niet tijdens het rennen. Nee. Want als dat kan, weet je wel, dan kun je hem daar ook raken. Maar dit ging zo snel en over zo'n korte afstand. Ja. En met een slachtoffer zo dicht erop.
6: Ja.
9: Dan gaat het echt niet.
6: Ja.
9: En in dit geval denk ik ook, als het zo geweest was, dus ja, enkel, oké, dat is er nou. In zijn benen schieten is sowieso al iets echt ingewikkelds.
8: Extreem, ja, want hij rent natuurlijk. Ja,
9: maar als wij vuurwapengeweld hadden gebruikt, was de kans op de dood veel groter geweest nog dan nu.
6: Ja. Is dat dan zwaar voor zo'n collega van jou, dat hij daarna toch zo'n Rijksrechercheonderzoek moet ondergaan? Of zijn ze daar altijd allemaal wel ook op voorbereid?
9: Nou, beide. Dus ik op alle beide aspecten zeg ik ja. Dus ze zijn daarop voorbereid, maar wij begeleiden ze daar heel erg in. Maar het duurt altijd lang. En in dit geval was de beslissing van, wat, kijk, de Rijksrecherche moet onderzoek doen. Er moet forensisch onderzoek gedaan worden. En dat moet ook zorgvuldig gebeuren. Want wat ik ook echt goed vind in Nederland is dat, kijk, als de overheid een leven moet nemen, hè, als het niet anders kan, dan moet dat goed onderzocht worden. En dan moet het ook kloppen. Hè. En daar heb je gewoon tijd voor nodig. Dus de recherche moet dat zorgvuldig doen. En in dit geval heeft het tot mei geduurd voordat die uitspraak er was. En dat is een aantal maanden, maar soms duurt het ook wel eens een jaar. Hè? Dus, maar wij begeleiden in dit geval die mensen heel erg goed. En we zeggen ook de reden waarom. En in dit geval zeiden we ook, nou, de uitleg die jij gaf, die wisten wij ook wel. Dus alles lijkt erop dat het goed komt. Maar we hebben gewoon te wachten op het Openbaar Ministerie, totdat die zeggen, nou, dit is het, dit is onze afdoeningsbeslissing. Maar dat blijft zwaar.
6: Ja.
9: Maar wat niet helpt, want we hadden toen een artikel in de krant, ergens kwam die vandaan, ja, dat belachelijk was of zo. Nou, dat is niet belachelijk in Nederland dat er een goed onderzoek komt. Hè? Nou, dat kun je niet meteen zeggen, want dat onderzoek moet gebeuren. Wat wel goed is tegenwoordig, dat die politieagent getuige wordt. Hè? Dat die beslissing is
8: die
9: wel snel.
8: Die verdachte was.
9: Ja, vroeger werd je al snel verdachte, ook al leek alles erop dat je rechtmatig had gehandeld. En dat is veranderd en dat is ook veel geruststellender. Hè? Ja, ja. Dus dat is goed, maar ja, geweld gebruikt, daar hoort nou gewoon eenmaal bij onderzoek. En uitleggen aan de gemeenschap wat
8: dat is ook
9: gebeurt.
8: De rechtsstaat.
9: Ja, dat is de rechtsstaat.
6: Was jij opgelucht dat het zo geëindigd is?
9: Ik vind dat er zeer goed opgetreden is. Dus wij zijn blij dat we het leven van een slachtoffer hebben kunnen redden. Dat we ellende hebben kunnen voorkomen. Maar we zijn er niet trots op dat we daarvoor een leven hebben moeten nemen. Dus er past altijd bescheidenheid in de beschouwing op zo'n actie.
8: Nog even dat bomvest. Wat bleek er uit onderzoek?
9: Het onderzoek bleek dat het inderdaad een vest is wat gebruikt wordt bij Defensie om mee te oefenen. Wat erin zat was geen explosief materiaal. En hij had een detonatie. Wat hij namelijk had, kun je nog wel zien als je dat terug ziet. Hij had een klem in zijn hand. En als die klem ontspande, dan zou het eigenlijk detoneren. Daar had hij niet helemaal goed gemaakt, die bedrading. Maar hij had er wel goed over nagedacht. En in zijn beleving, dat denken wij, dacht hij dat hij een echt vest had. Een van de vervelende dingen als een verdachte overlijdt, en dat is een eenling in dit geval, dat we ook niet meer kunnen achterhalen waar komt de spul van. Dat willen wij gewoon weten. Waar heeft hij de spul nou gekocht? Wie heeft hem daar geleverd? Vuurwapens ook, hè? Want die zijn ook mededader of medeplichtig. En die netwerken wil je altijd wel uitrechercheren. En dat is vervelend als je een verdachte daar niet meer over kunt horen.
6: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak, Rick?
9: Nou ja, het blijft een uitzonderlijke zaak. Het blijft ook uitzonderlijk in Nederland dat het hier voorkomt. Er is zeer goed gewerkt door de politie. Zeer goed. Hè. Onderhandelaars hebben een hoofdrol gespeeld. Dat hebben ze gewoon echt heel goed gedaan. Er zijn geen slachtoffers gevallen onder de gegijzelden of onder het publiek. Dat is gewoon echt prima. We hebben het leven van de slachtoffer voorkomen. Dus waar die verdachte achteraan rende. En helaas is de verdachte overleden. Dat is wel de eindconclusie.
6: Rink de Groot, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
9: Graag gedaan.
6: En Chris, wij moeten nu even iets bekennen.
8: Oh, wat dan?
6: Nou, we gaan weer terug naar het theater.
8: Ja, ja. Heb je er zin in?
6: Jawel, ik vind het hartstikke leuk, want ik heb het toneel gemist. Ik heb toch wel een beetje dat ik denk van de plankenkoorts. Het bierzuipen in de coulissen.
8: Ja, ja.
6: De stoeltjes, de lichten.
8: Ja, de make-up. Ja, en de vorige tour was natuurlijk eigenlijk best wel een groot succes. Gaf ook een hele nieuwe opening voor ons om onze talenten te tonen.
6: Zeker.
8: Nieuw podium. Dus ja. Ik heb er eigenlijk ook wel weer heel veel zin in.
6: Ja, en we gaan natuurlijk niet weer hetzelfde verhaal doen. Hè?
8: Nee, we hebben allemaal nieuwe dossiers.
6: Nieuwe gasten.
8: Maar wel met Wouter en Christian. Wie hebben we allemaal?
6: Anis Boumajan, André Sebrechts, Esther Vroeg, Christian Visser. Ja, en rechter Jacco Jansen. En vele anderen.
8: Maar er komen nog meer namen.
6: Normaal gesproken praten wij tot u.
8: Ja.
6: Via de koptelefoon of de speaker van de auto.
8: En nu gaan wij met u praten.
6: Want u kan natuurlijk gewoon meepraten.
8: En u kunt vragen stellen.
6: En die gaan we dan ook beantwoorden.
8: Ja, zeker Wouter vindt het heel prettig om over zijn persoonlijk leven vragen te krijgen.
6: Dus het is, en Chris ook. Ja. En dat is dus heel leerzaam.
8: Ja, en ook licht ontregelend.
6: en dat is wel zoals het hoort natuurlijk. Vanaf september gaan we weer op tour met Napleiten live. Kijk snel op napleiten.nl en bestel die kaarten.
8: Ja, en niet te lang nadenken, want vol is vol.
6: Dit was Napleiten, de laatste van dit seizoen. Vanaf 28 augustus zijn we weer terug. In de tussentijd kan je wel elke week naar ons luisteren in Proforma. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. Die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
10: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Als mensen naar België rijden voor goedkope benzine, nemen ze vaak volle jerrycans mee terug naar Nederland. En daar maakt de Zeeuwse brandweer zich zorgen over bij Omroep Zeeland. De volle jerrycans zorgen ervoor dat een brand veel sneller uitbreidt, maar er kunnen ook dampen vrijkomen en bij een aanrijding kan de boel gaan vliegen. Op een salsa-festival in de Canadese stad Toronto zijn 2 mensen doodgeschoten. 5 anderen raakten gewond. De schutter is daarna op de vlucht geslagen en nog niet gepakt. In het gebied zijn ook veel winkels en restaurants. De mensen die daar waren zijn weggestuurd. Waarom de man begon te schieten is niet bekend. Venezuela gaat tijdelijke woningen neerzetten voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen vorige maand. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Daardoor raakten bijna 18.000 mensen dakloos. Nu worden ze nog opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet vanaf september weer gewoon les worden gegeven. En in de hoofdstad van Albanië, Tirana, is voor de 42e avond op rij gedemonstreerd gisteren. Mensen eisen het vertrek van premier Edi Rama, maar dat was niet het enige. Ze zijn ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune verwoesten die belangrijk is voor trekvogels. Het weer van Weer Online? Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
7: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
8: Een fundraise of een M&A-traject of wat dan ook heeft altijd een negatieve impact op de business.
9: Ik vind in dat geval ook eerlijk gezegd wel dat de opdrachtgever zijn eigen adviseurs ook best mag instrueren.
8: Geniet vooral van de journey, want dat moment van excitement als je naar je bankrekening kijkt is echt een dag.
10: Janneke Niese is wat je noemt een echte ondernemer. Iemand die al meerdere bedrijven is gestart. 2 daarvan bracht ze naar een exit. En dit verhaal gaat over die laatste deal. Het is een verhaal over toevalligheden, hoogoplopende spanningen, een zwangerschap en een culture clash. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Janneke Niese. Die vertelt over het moment waarop zij besefte: dit wordt de deal van mijn leven.
8: Nou, heel eerlijk, dat was eigenlijk pas op het moment dat we echt daadwerkelijk tekenden. Toen wist ik pas, het gaat echt gebeuren. Want zo'n traject duurt heel lang en er zijn heel veel momenten waarop het alsnog niet door kan gaan.
10: Dat bedrijf, dat was Improved Digital. Ja. Opgericht in 2007 met als product flitshandel in webadvertenties. Even voor de luisteraars, hoe werkt zoiets?
8: Nou, dat was eigenlijk technologie, met name voor uitgevers. En die konden daarmee de advertentieruimte die ze hadden, konden ze eigenlijk in real-time veilen voor aanbieders van advertenties, dus de adverteerders. En zo konden ze de omzet zoveel mogelijk optimaliseren.
10: Ja, jullie hadden kantoren in meerdere Europese landen. Een omzet van rond de 50 miljoen, las ik ergens.
8: Ja, wel meer hoor, uiteindelijk.
10: Oh, okay.
8: Toen ik vertrok bij het bedrijf was het ongeveer 150 miljoen.
10: Kijk.
3: En jij had al ervaring met een exit, toch, daarvoor?
8: Ja, klopt.
9: Hoe is dat
8: ik had mijn aandelen in mijn vorige bedrijf, DQ&A, een jaar voordat ik met dit bedrijf begon, verkocht.
10: Online advertenties was dat?
8: Ja, dat was meer de servicekant. Toen we dat begonnen was eigenlijk online adverteren. Het web was helemaal nieuw. En niemand had eigenlijk genoeg advertentieomzet om één iemand aan te kunnen nemen. Nou, één is geen. Dus ga je dat outsourcen. En heel veel partijen hadden niet de kennis, zagen het niet als een core business. Dus het managen van die advertenties online, dat outsourcen ze dan aan ons.
10: Wanneer kwam bij jullie het idee, want je had dit bedrijf met een compagnon, Joelle Freiters.
8: Ja.
10: Wanneer kwam het idee om ook dit bedrijf in de etalage te zetten?
8: Nee, we hebben het nooit in de etalage gezet. Wij waren bezig met fundraise.
10: Een nieuwe investeringsronde?
8: Ja, nieuwe investeringsronde. En toen kwamen we ook in gesprek met deze partij, die eigenlijk aangaven van, hé, maar we willen investeren en jullie uitkopen.
10: En deze partij was de Public Group?
8: Public Group, ja. Een Zwitserse bedrijf. En die zaten veel meer in oude media ook. Dus wij waren voor hun een heel belangrijk onderdeel van hun vernieuwingsslag.
10: Ja, want hoe werkt dan zoiets? Ik bedoel, klop je bij hen aan voor geld? Of hoorden zij in de markt van, hey, zij zijn op zoek naar funding en laten we eens gaan kletsen?
8: Ja, we hebben hen toen ontmoet. En dat geeft ook wel, denk ik, aan hoe soms hele kleine beslissingen een grote impact hebben. We hebben hen ontmoet op een event in Barcelona. Ik weet echt niet meer welk event. Ik weet wel dat het in Barcelona was.
10: Ja, en jullie branche zijn heel veel events. Dus
8: veel te veel.
10: Ik kan er maar iets bij voorstellen dat je dat niet meer weet.
8: Wij wilden daar eigenlijk helemaal niet naartoe, want we waren gewoon druk en bezig. En toen dachten we, nee, de business gebeurt niet op kantoor. We moeten daarheen. Dus we zijn daar toen naartoe gegaan. En eigenlijk een feestje 's avonds. Daar zijn we met hun in gesprek gekomen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij, nou ja, interesse toonde.
10: Dit is leuk, hè, David? Want ze zegt hier, op een feestje kwamen we uiteindelijk onze overnamepartner tegen. Vorige week spraken wij met Marcel Broersma. Die sprak zijn voor de eerste keer met zijn overnamepartij op het strand in Zuid-Europa.
9: In de Côte d'Azur, ja. En we horen het eigenlijk wel vaker. Het is natuurlijk toch een relaxte setting.
10: Ja.
9: Beter misschien ook wel dan met allemaal adviseurs erbij.
10: Aanvankelijk zeiden jullie nee.
8: Ja, wij waren dus helemaal niet van plan om te verkopen. We zagen nog heel veel toekomst in het bedrijf. Het was gewoon nog heel leuk. Wij hadden echt een fantastisch team. Maar naarmate die gesprekken vorderden, dachten we wel van, hé, maar dit zou wel eens een hele goede manier kunnen zijn om het allebei te doen en het bedrijf doorzetten. En eigenlijk voor de toekomst ook behouden. Want zij bestonden al heel lang. Dus dan denk je ook van, nou, die blijven ook nog lang bestaan. En ja, daarmee, je bouwt een bedrijf wel ook om het voor te laten bestaan. En je wordt daarmee ook minder afhankelijk van investeringsrondes. Waarbij het ook weer heel erg speelt van, hé, wat is er nu hot? En hoe gaan die dingen? Dus dat was eigenlijk best wel een heel fijn uitgangspunt. Ook richting de mensen die voor je werken. Die kan je toch meer zekerheid bieden. Dus toen dachten we van, hé, we moeten dit doen.
9: Was dat alleen met deze partij? Of heb je in die periode ook met andere partijen gesproken?
8: Ja, maar voor een investering, niet voor een overname.
9: Okay.
8: Want ja, dat was dus ook helemaal niet de bedoeling.
9: En toen duidelijk werd dat zij wel echt op overnamepad wilden met jullie, zijn er toen ook nog andere partijen naast gezet om te kijken of die misschien ook als koper konden optreden?
8: Nee, dat hebben wij niet gedaan. Nee, want zo'n traject is al, vind ik, heel intensief. Het kost al heel veel tijd. En als je eigenlijk al weet van, hé, dit, we willen wel hetzelfde en dat ziet er goed uit, dan ja.
10: Als M&A-adviseur is dat soms wel jouw advies, toch? Ik bedoel, ga met meerdere partijen praten om te zien.
9: Ja, al kan ik best een voorstelling maken van hoe Janneke hier dan in is gerold en er al een bepaalde relatie was, een hele duidelijke strategische fit. Dus de vraag is of je in dat geval de hele poppenkast moet omtuigen om er kopers naast te zetten. Maar in de basis klopt het wel wat je zegt. Het is wel vaak mijn advies, omdat je dan ook gewoon met meerdere partijen niet alleen over geld en biedingen, maar ook een klik kunt ervaren en daarmee een afgewogen keuze kan maken.
10: Dan weer even naar die gesprekken die jullie voerden met Public Group. Je neemt dan ook een M&A-adviseur in de arm. Dan beginnen die gesprekken. Hoe werkt zoiets? Zit je dan elke week met elkaar om tafel? Krijg je na elk gesprek ook huiswerk mee?
8: Nou, huiswerk niet. Maar wat ik me met name van herinner zijn de ellenlange juridische documenten.
10: Oké, je zegt het alsof het niet heel plezierig was.
8: Het is niet mijn hobby.
10: Nee.
8: En dat is ook niet de reden waar je een bedrijf voor begint, maar het is wel heel belangrijk. Maar wat ik soms wel in zo'n gesprek, in die gesprekken heel jammer vind, is dat je heel snel in die juridisch-technische details gaat. En wij gingen dan ook, zeiden heel vaak van, nou, maar kunnen we even terug naar gewoon, welk probleem zijn we hier aan het oplossen? Wat is nu eigenlijk wat we hier willen regelen? Gewoon even terug naar de kernprincipes. Hoe gaan we met elkaar werken?
10: Je bedoelt eigenlijk dat je heel veel gesprekken voerde over situaties die in de toekomst mogelijk zouden gaan gebeuren, maar was zeer waarschijnlijk die je nooit aan de hand zou krijgen.
8: Nou, maar ook, ik denk dat het belangrijk is dat je eerst zeg maar het eens bent over de hoofdlijnen. Wat vind je allebei belangrijk? Wat wil je afdekken? Voordat je echt in die ellenlange juridische documenten gaat. En heel veel dingen regel je inderdaad die niet zo heel boeiend zijn, omdat de kans dat ze gebeuren heel klein zijn. En dat is, nu ben ik investeerder. Zo werken wij nu ook met start-ups. Wij proberen in de documenten, wij doen heel vroege fase. Wij proberen in die documenten te focussen op de dingen die voor ons echt heel belangrijk zijn. Omdat wij ook weten, in een volgende ronde wordt alles weer veranderd. Dus we kunnen daar nu heel veel tijd en geld aan uitgeven. Maar dat is gewoon niet.
9: In mijn ervaring zijn ondernemers ook gewoon heel erg pragmatisch. Die zijn een bedrijf gestart, vaak al een probleem op te lossen. En dat staat echt wel haaks op waar je tegenaan loopt in zo'n juridisch proces. Want het zijn soms 100 pagina's met als-dannetjes. En als dat gebeurt, wie is er dan verantwoordelijk en voor welk bedrag?
8: Er is een heel mooi voorbeeld, denk ik. Je hebt dan een good leave, bad leave clausules. Nou, die zijn wel vrij relevant.
10: Ja. Omdat horen? Een good leave, bad leave consult?
9: Ja, dat betekent je gaat samen door met dat bedrijf, met de investeerder erin. Maar er kan natuurlijk een situatie ontstaan dat Janneke toch weg wil of gaat, of dat er iets gebeurt waardoor ze uit het bedrijf wil starten. Nou, deze bepalingen gaat erover wat er dan gebeurt met je aandelen, tegen welke waardering je die al dan niet moet aanbieden, et cetera.
8: Ja. Nou, en wij wilden daarin opgenomen hebben dat als onze partner of een van onze kinderen ongeneeslijk ziek zouden worden en wij zouden daarvoor gaan zorgen, of heel erg ziek, dat niet zou worden gezien als een bad liever. Nou, dat is denk ik een vrij normaal en menselijk verzoek. Ja. Maar voor een jurist is dit gewoon een risico ineens. En zo vlogen zij dat ook aan. En ze zeiden, ja, het is een significant increase of the risk. En wij hadden echt zoiets van, hoezo, weet je? Hoezo zouden jullie willen dat wij op kantoor komen? Dat wij moeten denken van, hey, raken we alles kwijt? Of zodat we voor onze kinderen kunnen zorgen, of onze partner? Of gaan we op kantoor zitten om te werken? En dat is dan een discussie heel erg tussen, denk ik, gewoon een menselijke ondernemer versus een technisch kijkende jurist.
9: Ik vind in dat geval ook eerlijk gezegd wel dat de opdrachtgever zijn eigen adviseurs ook best mag instrueren.
8: Ja.
9: Ik vind het niet handig om hier hoog spel in te spelen, want het maakt ook echt emotioneel mogelijk wel iets los van met wat voor mensen krijgen we dan te maken.
8: Nou ja, dat was wel een dingetje inderdaad, dat wij dachten, wat is dit eigenlijk voor club? En dat beschadigt dan potentieel wel de relatie die je met elkaar hebt.
10: Tussendoor, tussen al die onderhandelingen door, ging jij ook nog op vakantie.
8: Ja.
10: In de zomer. Alleen dat was op een plek waar het bereik niet echt bijster goed was.
8: Nee, en je denkt dan van, nou, dat gaat allemaal wel lukken. Die vakantie was natuurlijk al lang geleden geboekt. Tenminste, ik ben nogal een planner. En wij gingen naar Canada. En een deel van die vakantie waren wij echt in the middle of nowhere, waar het bereik niet zo goed was. En zo'n traject duurt heel lang en je verwacht niet dat je dan precies die week iets moet doorlezen wat dan heel relevant is. Dus echt met een satelliettelefoon van alles moeten downloaden, printen.
10: Klonk en dan niet heel ontspannen.
8: Nee, ja, dat was het ook niet. En je denkt dan van, oh, maar het is belangrijk dat het nu gaat en zo. En uiteindelijk heeft het na die vakantie nog meer dan 2 maanden geduurd voordat die deal rond was. Ja. Dus achteraf dacht ik wel van, really? Ja. Maar goed, op zo'n moment doe je gewoon wat nodig is. Maar echt chill is het niet. Zeker ook omdat ik toen ik aan het ondernemen was, altijd wel het bedrijf op één zetten. En ik thuis wel een beetje de deal had tijdens de zomervakantie.
10: Ja. Ja.
8: Sta jij op één?
10: Ja.
8: Nou, dat was toen toch even niet.
10: En ondertussen, tussen al die onderhandelingen door, moest jij natuurlijk ook gewoon nog een bedrijf leiden. En het is hier vaak over gegaan in deze serie. Dat is iets. Ja, dat moet je niet onderschatten.
8: Nee, dat. Nou, eigenlijk is mijn ervaring dat een fundraise of een M&A-traject of wat dan ook heeft altijd een negatieve impact op de business en het resultaat wat je haalt. Want er gaat gewoon heel veel tijd naartoe en die tijd gaat niet naar klanten en nieuwe deals en je team. En er zijn gewoon maar 24 uur in een dag. Dus hoeveel je ook werkt, je kan dat eigenlijk niet compenseren.
10: Wat betekent dit voor een deal, David? Want dat betekent ook dat je targets haal je niet. Dus als je minder goede cijfers kunt overleggen over dit jaar, omdat je met die deal bezig bent, komt dat de verkoop ook niet echt naar goede.
9: Nou, daarom vind ik dat als je je cijfers klaarmaakt voor zo'n traject, dat je daar niet opportunistisch in moet zitten. Hè? Ondernemers willen wel eens gouden bergen beloven, maar daar ga je dan tegenaan lopen dat je het niet haalt. Ja, het blijft een lastig punt. We hadden het met andere mensen in deze serie ook over. Je moet je er toch goed op voorbereiden, goede mensen om je heen, maar de kans is toch groot dat het met je bedrijf toch ietsje minder goed gaat.
8: Ja.
10: Was dat bij jullie ook zo? Dat die targets niet gehaald werden?
8: Ja, het heeft gewoon impact. En wij hadden al een vrij groot team. Dus in die zin hadden we eigenlijk die dingen wel goed geregeld. Wij waren ook wel misbaar. Maar ja, het heeft altijd impact. Ja. En ook bij ons.
10: Er was nog een ander dingetje. Minor detail.
8: Ja, heel minor.
10: Nou, een minor detail werd groot, want jij was ook nog hoogzwanger.
8: Ja, klopt.
10: Ja,
8: maar wel
10: over timing gesproken.
9: Hoop live events.
8: Ja, van mijn eerste. Dus ik was wel toen ook heel erg bezig met vooral bewijzen dat gewoon.
10: Dat het kan.
8: Kon zonder impact te hebben. En echt ook sommige dingen dat je denkt, jezus, why? Maar. Ik bleef bijvoorbeeld gewoon op hakken lopen, terwijl dat heel inconvenient was. Maar ik was echt toen heel erg van overtuigd dat ik moest laten zien dat het helemaal geen impact zou hoeven hebben.
10: Want even voor de duidelijkheid, in november 2012 ben jij bevallen en een week daarvoor is de deal getekend. Dus dit was echt. En dat heb jij allemaal vol kunnen houden, naast elkaar kunnen doen.
8: Ja, eigenlijk wel. Maar ik denk ook dat het gewoon best wel goed kan. Ik had denk ik met de uitzondering van het einde. Want uiteindelijk ben ik toch met zwangerschapsvergiftiging geëindigd. Maar tot die tijd heb ik me gewoon ook heel erg goed gevoeld. Ik had trouwens wel ook zwangerschapsdiabetes.
10: Oh.
8: Dus dat is wel iets wat minder. Maar,
10: vrij heftig allemaal.
8: Nou ja, het einde wel. Maar tot die tijd eigenlijk gaat het best wel goed. En je slaapt meer. En ik deed gewoon wat minder social dingen daarnaast. Maar qua werk heb ik het eigenlijk best wel goed kunnen volhouden. Dus het kan wel gewoon. Ik bedoel, je bent zwanger, je bent niet ziek of iets anders. Dus, en het verschilt per persoon. Want sommigen hebben natuurlijk wel een ingewikkelde zwangerschap. Ja.

0: Is het nou slim om zelf heel betrokken te zijn bij die onderhandelingen? Janneke zou het een volgende keer in ieder geval anders aanpakken, zo geeft ze nu toe. De spanning aan de onderhandelingstafel loopt een aantal keer namelijk flink op. Zoveel zelfs dat er momenten zijn waarop ze denkt: ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee nu.
1: Zo'n moment bijvoorbeeld dat er moeilijk wordt gedaan over zo'n clausule, hè, over een zieke partner of kinderen, die je gewoon normaal vindt zelf. Maar ook onderhandelingen over de prijs. Je hebt een bepaalde prijs afgesproken. En wij hadden toen nog een meeting met de board. En daarna wilden ze nog wat voorwaarden aanpassen. Ja, daar waren wij ook niet amused over, omdat de reden die ze daarvoor gaven, daar kan ik nu helaas verder niet op ingaan, juridisch gezien, maar die zij daarvoor gaven, die was overduidelijk niet waar. Dus er was een andere reden die dan weer niet zo heel vrouwvriendelijk was, dachten wij.
0: Want?
1: Daar kan ik dus eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Okay. Maar dus dat is ook een moment dat wij dachten van, joh, moeten we dit wel eigenlijk doorzetten? En als je de hele tijd in onderhandelingen zit, je bent gewoon op een gegeven moment moe en klaar ermee. En daar zit meteen natuurlijk ook een risico dat je op zo'n moment dingen gaat toegeven die je niet wil toegeven. Maar je wil gewoon dat het voorbij is en dat je gewoon door kan met je leven en met je bedrijf. En daar hadden wij wel een hele goede adviseur, Michiel Pannekoek. En Van Houthof, en die heeft ons op dat soort momenten wel bij de les gehouden.
0: Dat brengt mij ook bij de vraag, David. En hoe ver moet je nou als ondernemer zelf zo actief bij de onderhandelingen betrokken zijn? En wat laat je over aan je adviseur?
2: Nou, ik zou in de basis alle echt moeilijke dingen of een beetje ruzie maken af en toe vooral ook aan je adviseur overlaten. Ben je toch een beetje good cop, bad cop. Jullie moeten nog door met die partij. Dus laat dat, ik zeg wel eens, misbruik mij nou voor het gesprek wat we zo gaan voeren. En dan zal ik dat op een vriendelijke manier doen, maar dan wordt het misschien wel een onplezierig gesprek. Dan kunnen jullie de relatie goed houden. En wat er in een ander interview ook wel aan de orde kwam, is toch best wel vaak zo in deals dat zo'n koper en een founder elkaar ook even nog nodig hebben of vinden buiten adviseurs om. Ja. Dan luister je, die advocaten doen allemaal moeilijk en die adviseurs, maar wat wilden wij samen ook alweer? En dat je dan
0: even
2: samen,
0: terug naar de kern.
2: Terug naar de kern. En dan een stap verder komen.
1: Ja. Nou, en dat is denk ik echt absoluut waar. En dat hebben wij niet, denk ik, altijd goed gedaan. Omdat wij soms bij gesprekken zaten en de mensen waar wij daarna mee moesten werken ook. En dat je dan toch, ja, als alles dan achter de rug is, die relatie wel weer een beetje moet repareren.
0: Ja, ja. Uiteindelijk komt de deal rond.
1: Ja.
0: In november 2012. Hoe werkt zoiets dan? Bedoel, valt er dan iets van je af? Heb je dan een moment van euforie?
1: Ja, maar dat is heel kort. En dat heb ik ook al wel heel vaak met andere ondernemers gedeeld. Geniet vooral van de journey. Want dat moment van excitement, als je naar je bankrekening kijkt, is echt een dag. En echt niet langer.
0: Maar wel even een fotootje gemaakt, toch?
1: Nou, niet eens, denk ik.
0: Nee?
1: Maar wel,
0: maar Janneke, je bent echt de eerste in deze serie.
1: Ja. Oh ja, ik heb het wel gevierd. En ik was natuurlijk echt wel heel blij. Maar tegelijkertijd is het ook van, ja, en de volgende dag sta je wel gewoon weer op en het leven gaat weer door en je werk gaat door. En ik ben echt van het genieten en het vieren. En dat heb ik ruimschoots gedaan, no worries. Maar voor een bankrekening stap je 's ochtends niet uit je bed. Maar wel voor een team.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. Droom die

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Toen wij in eerste instantie bedrijf verkochten, hadden wij zelf ook nog een percentage van de aandelen. En wij hebben toen afgedwongen dat zolang wij nog een deel van het bedrijf hadden, wij het mochten runnen op onze manier. En wij hadden ook allerlei clausules in die contracten, dat als zij bijvoorbeeld iemand in onze C-suite wilden vervangen, dat ze daar hoge boetes voor moesten betalen.
2: Ja, managementfunctie.
1: Ja. En dus wij konden heel lang nog het bedrijf echt runnen op onze eigen manier. En wij waren toen gewoon nog ondernemers. Op het moment dat het publieke groep, het bedrijf wat ons had overgenomen, werd overgenomen door Swisscom, werden ook die aandelen overgenomen. En toen werden wij echt werknemers. En dat werkt dus niet voor mij. Vooral niet omdat de cultuur was zo anders. Wij waren echt heel erg bezig met maximaliseren van de kans. En
2: zij met het minimaliseren van de risico's.
1: Ja, en dat is vanuit hun positie heel logisch. Maar daar past wel een ander type manager bij. Zij hadden gewoon iemand nodig die, als zij zeiden jump, die zou gewoon jumpen. En de meeste ondernemers jumpen alleen als ze denken dat het echt een heel goed idee is. En dus toen hebben we ook aangegeven van, joh, dit is wel het moment dat we beter afscheid kunnen nemen van elkaar, want jullie hebben gewoon een heel ander type persoon nodig. En ja, ik kan me nog wel herinneren dat in dat proces, toen wij ons werknemerscontract moesten tekenen, dat was wel echt heel pijnlijk. En dat, ook al zou de day-to-day niet echt iets veranderen, toch is dat voor een ondernemer gewoon
2: iets voor jou.
1: Dat klopt gewoon niet in je hoofd.
2: Heb jij overigens, David, ik kijk even naar jou, tips over de manier waarop je zo'n earn-out afspreekt? Want ook dat kan weer in vele varianten.
3: Ja, allereerst, een earn-out is niet per se bad news. Ik heb het idee dat ondernemers elkaar dat wel vaak aanpraten, maar het kan ook een hele mooie kers op de taart zijn. Maar ik vind het belangrijkste is dat het zo simpel als mogelijk. Het moet niet te lang duren. Liefst op zo'n kort mogelijke periode.
2: Ja, overigens, voor luisteraars die in deze aflevering voor het eerst aanhaken, misschien toch nog even uitleggen, een earn-out in twee zinnen?
3: Is dat je een deel van je deal eigenlijk later betaald krijgt op basis van toekomstige resultaten. En dat moet dus heel goed meetbaar zijn, dat is heel belangrijk. En ik vind het belangrijk dat er een soort schaal in zit. Stel, je krijgt 1 miljoen earn-out, als je de resultaten X haalt, moet het niet zijn, als je 1 euro minder draait, dat je afscheid moet nemen van die hele earn-out. Want dan weet je één ding zeker, als je daar in de buurt komt, dan komen de verkeerde incentives en dan ga je er ruzie over krijgen.
2: Ja, dus dat wil je inderdaad niet. Is het een ingewikkeld dingetje vaak tijdens de onderhandelingen, de earn-out?
3: Kopers houden er wel van. Want die krijgen daar toch een soort verzekeringspremie mee, met dat je toch toekomstige resultaten, dat de verkoper nog een incentive heeft om toekomstige resultaten neer te zetten. Maar verkopers hebben natuurlijk liever zoveel mogelijk nu. He, dus daar is het nog wel eens een onderhandeling. Maar nogmaals, als het een kers op de taart is, je hebt nu een hele goede deal, maar als je over een jaar dit resultaat krijg je dit er nog bij, ja, dan kan het ook voor verkopers best heel interessant zijn.
2: Wat adviseer jij ondernemers, Janneke, die nu het traject ingaan van verkoop?
1: Nou, bereid je mentaal voor op uren juridische stukken.
2: Dat klinkt als een heel leuk traject om in te gaan.
1: Nee, het is helemaal geen leuk traject, maar het kan wel een hele mooie impact hebben op het bedrijf en de toekomst van je bedrijf. Dus eye on the prize, zou ik zeggen. En probeer vooral echt je goed te realiseren in welke rol je straks terechtkomt en in hoeverre je dat bij je past. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor jezelf, voor de koper en voor het team wat achterblijft.
4: Janneke Niessen over de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe andere ondernemers dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Als mensen naar België rijden voor goedkope benzine, nemen ze vaak volle jerrycans mee terug naar Nederland. En daar maakt de Zeeuwse brandweer zich zorgen over bij Omroep Zeeland. De volle jerrycans zorgen ervoor dat een brand veel sneller uitbreidt, maar er kunnen ook dampen vrijkomen en bij een aanrijding kan de boel gaan vliegen. Op een salsa-festival in de Canadese stad Toronto zijn 2 mensen doodgeschoten. 5 anderen raakten gewond. De schutter is daarna op de vlucht geslagen en nog niet gepakt. In het gebied zijn ook veel winkels en restaurants. De mensen die daar waren zijn weggestuurd. Waarom de man begon te schieten is niet bekend. Venezuela gaat tijdelijke woningen neerzetten voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen vorige maand. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Daardoor raakten bijna 18.000 mensen dakloos. Nu worden ze nog opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet vanaf september weer gewoon les worden gegeven. En in de hoofdstad van Albanië, Tirana, is voor de 42e avond op rij gedemonstreerd gisteren. Mensen eisen het vertrek van premier Edi Rama, maar dat was niet het enige. Ze zijn ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune verwoesten die belangrijk is voor trekvogels. Het weer van Weer Online? Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
6: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. We gaan naar Frankrijk. De milieuorganisatie Notre Affaire à Tous heeft een belangrijke klimaatzaak gewonnen tegen Total Energies. Een rechter heeft bepaald dat het olie- en gasconcern binnen 6 maanden zijn klimaatplan moet aanpassen. Daarbij moet Total ook de zogenaamde scope 3-uitstoot meenemen. Dat is de uitstoot die ontstaat door het gebruik van zijn olie- en gasproducten. De rechter vindt dat Total beter inzicht moet geven in de risico's van zijn totale CO2-uitstoot en een plan moet maken om die te beperken. Binnen 1,5 jaar dus. Deze uitspraak laat zien dat de rechters steeds nadrukkelijker van grote vervuilers verwachten dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun volledige klimaatimpact. En nog even wat nieuws van ons programma. Dit is de laatste reguliere voor de grote vakantie, maar we zijn niet weg. Sterker nog, we komen terug met 6 hele bijzondere zomerafleveringen met elke week een hele bijzondere gast. Kort samengevat, mis het niet. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Nicky, jij wilt het hebben over het rapport dat veel media, wij ook, zeg ik tot mijn grote schande, een beetje hebben gemist. Het derde World Ocean Assessment.
7: Ja, zeker. Ja, dat is dus een rapport dat is opgesteld onder leiding van de United Nations. En dat bundelt jarenlang onderzoek van honderden wetenschappers wereldwijd. De belangrijkste conclusie: de oceanen op aarde staan er slechter voor dan ooit. Wie had dat gedacht? Volgens de onderzoekers zorgen klimaatverandering, plasticvervuiling en overvissing samen voor enorme problemen onder water. En een van de opvallendste conclusies: de zeespiegel stijgt nu 2 keer zo snel als 10 jaar geleden. Nou, dat wil je niet. En ook warmen de oceanen razendsnel op. En dat heeft gevolgen voor vissen, koraalriffen en uiteindelijk dus ook voor ons, de mensen.
6: Ja.
7: En de oceanen zijn namelijk letterlijk de levensader van de aarde, omdat die gigantische hoeveelheden warmte en CO2 opvangen. Dus dat is gewoon echt een heel groot probleem. En juist daardoor raakt dus ook het ecosysteem steeds verder uit balans. En opvallend wel, en ook zorgelijk, is dat wetenschappers eigenlijk nog maar een klein deel van de oceaan echt goed hebben kunnen onderzoeken.
6: Ja, samengevat, code rood voor de oceanen en voor ons, want ook wij mensen gaan hier last van krijgen door mislukte visvangsten, extreem weer en overstromingen langs de kust. Waar blijft Europa met een krachtige veroordeling van de 6 landen die op grote schaal de oceanen leegvissen, terwijl dat ook nog eens verliesgevend is? China, Rusland, Verenigde Staten, Japan, Peru en Noorwegen. Hou ermee op.
4: The Green Quest.
6: Mensen die met hun elektrische auto in de binnenstad willen parkeren, zullen dit wel herkennen. Je vraagt je af waar je een laadpaal kunt vinden. Dat probleem wil Goaze tackelen. Het bedrijf heeft een manier bedacht om snel nieuwe laadpalen in de binnenstad te plaatsen zonder het stroomnet te belasten. Winnie Oorschot is hier en is de oprichter van het bedrijf. Klinkt al bijna te mooi om waar te zijn, Winnie.
8: Dat is het niet.
6: Jullie hebben net 5 miljoen opgehaald, ik noemde het al, om dit plan uit te rollen. Wat gaan jullie precies doen?
8: Wat wij precies gaan doen is bij supermarkten, bij Leesberg winkelcentra, snelheidspalen het mogelijk maken om daar te kunnen laden. Mm-hmm. En dat doen we doordat we de daken van die winkelcentra gebruiken voor zonnepanelen. Mm. Dat we batterijtechnologie inzetten. En die combinatie die zorgt ervoor dat je het net nauwelijks belast.
6: Ja, ja. En dat is niet dat je dan op al die bestaande parkeerplaatsen weer een dak gaat bouwen waar die panelen op liggen. Die gaan voornamelijk op de supermarkten.
8: Voornamelijk het laatste, ja, mm-hmm. Zeker.
6: Mooi.
7: Ja, en ik ben benieuwd, hè, als financial, waar komt dat geld vandaan? Is dat private equity, venture capital, of is dat ook publieksgeld wat jullie hebben opgehaald?
8: Het is een combinatie. Een business angel die investeert, mm-hmm. Maar het is ook een regionale ontwikkelingsmaatschappij.
6: Dat is op zich ook wel knap dat je dat weer in een poeltje hebt weten te gieten.
8: Zeker, zeker. Nee, we zijn er ook hartstikke trots op. Ja. En dit is voor ons pas het begin. We zijn een kapitaalintensief bedrijf. Dus ja. We zullen ook zeker bij andere investeerders gaan aankloppen.
6: Laten we eens even bij het begin beginnen. Het idee ontstond vanuit eigen frustratie. Bij wie kookt de boel intern een beetje over? Weet je dat nog?
8: Ja, zeker. Dat is een van onze co-founders. En hij ging gewoon shoppen, wilde zijn auto laden. En kon nu laadpaal dus niet vinden. Maar wat er ook gebeurde, de laadpaal die hij wel vond, die was langzaam.
6: Nou, oh ja, die heb je ook. Ik had laatst één in Noord-Friesland. Daar was je bij de volgende ijstijd opgeladen. Daar gebeurde helemaal niets.
8: Nou, precies. Nou, en een supermarktbezoek is gemiddeld 20 minuten.
6: Oh ja.
8: En het laden tot een volle accu is ongeveer ook 20 minuten als je dat snel doet.
6: Ja. Dat zou mooi zijn. Hè? Nou heb je het over netcongestie, want daar proberen jullie omheen te fietsen. Die laat zich steeds prominenter zien. Hoe werkt dat straks in jullie laadhub? Het is 5 uur, ik kom daar aan. Ik ga even wat snelle eind van de dag boodschapjes doen. Ik zet mijn bolide aan de stekker. Maar dat is eigenlijk niet het gewenste moment om een auto op te laden. Kan dat toch bij jullie?
8: Tuurlijk kan dat, want wij hebben een batterij. Hè, en die batterij is een grote buffer. Mm-hmm. Van, dat kan zijn van zoveel mogelijk van die zonne-energie.
6: Ja.
8: Hè, want die hebben we natuurlijk, als de zon heeft geschenen in ieder geval, opgewekt. Dat kan ook van de dag ervoor zijn. Ja. En wat we tekortkomen, halen we van net. Hè, dus het is niet zo dat we helemaal off-grid zijn. Maar we kopen dat van het net wanneer dat net het ook aan kan.
6: Dus je gaat zelfs je eigen batterij intern nog laden als de stroom heel goedkoop is overdag?
8: Heel goedkoop is overdag, of in sommige gevallen zelfs schrijven we geld. Met negatief inkomen. Ja. Dat is helemaal mooi. Maar belangrijk is, we kijken heel goed naar welke traffic verwachten we. Mm-hmm. Wat wordt het weer? Ja? Mm. En wanneer is het net, zeg maar, voor ons toegankelijk om daar energie van af te halen?
6: Of weer terug te leveren, zelfs bijna misschien. Laten we dat straks even vragen. In Venlo heb je zo'n laadplein en daar staat dan bij een batterij te grootte van een halve container. Is dat voldoende voor zo'n heel plein?
8: Dat is voldoende, ja, zeker. Ja, dus, absoluut.
6: Het is echt nog wel goed te bevatten. Het is niet dat je zegt, enorm veel batterijen de grond in. Het is nog te doen.
8: Nou, en de batterij gaat niet de grond om, staat gewoon op mijn veld. Moet zoveel meter uit de gevel. Maar ja, dat weten we gewoon met elkaar. Nee, die batterijtechnologie enorm in ontwikkeling. Ik denk dat wij, zoals we hier zitten, als je nog geen batterij thuis hebt, dat je die binnen nu en na een aantal jaar ook zeker een batterij thuis hebt. Wij lopen daarin voorop in die batterijtechnologie toepassingen. Volgen dat enorm en zien daarin echt een enorme nieuwe mogelijkheid om decentraal energie op te wekken.
6: Ja.
7: Ja, en hebben jullie dan ook wat geleerd bijvoorbeeld van Fastnet en hoe zij hun hele netwerk snel hebben opgebouwd.
8: Alle respect voor Fastnet. He, wij zeggen ook, Fastnet, marktrijder aan de snelweg. Goaze, marktrijder in de stad.
7: Oh. He,
8: maar wel ook in die volgorde. Zij zijn de bereiden, samen met Tesla, denk ik, die het elektrisch rijden in Nederland gewoon mogelijk hebben gemaakt.
6: Zeker. En als je dan jullie verdienmodel vergelijkt met dat van Fastnet, want dat zit langs de snelweg, en dan kan je nog een beetje kiezen op welke tijd je daar fast gaat laden. Maar bij jullie moet dat op elk moment, en in de binnenstad lijkt me dat een stuk kostbaarder. Dus gaat bij jullie de kost voor de baat en ga je later pas verdienen? Of ben je nu al...
8: Ik weet niet of wij duurder zijn qua inkoop. Kijk, zonne-energie is in principe goedkope energie.
6: Als je hem op het juiste moment pakt.
8: Als je hem op het juiste moment pakt. Ja. Nou, dat kun je doen doordat je die batterij hebt. Mm-hmm. En dan kun je op het juiste moment kun je zeggen... Oké, ik haal nu die energie van die daken af. Hij kan ook rechtstreeks die auto in. Hè. Hij hoeft niet altijd direct in die batterij. Nee. Maar goed, dan worden we technisch. Maar waar het om gaat is... Ben je in staat decentraal je energie op te wekken? Mm-hmm. Ben je ook in staat die decentraal weer uit te geven?
6: Ja.
8: En als je dat met elkaar doet, ja, dan denk ik dat je... de chique woorden zijn autarkie, maar noem het gewoon decentrale energie.
6: Ik zit er in dit geval, hoor, want autarkisch is internationaal politisch gezien weer een heel raar woord aan het worden. Ik zeg zelfvoorzienend.
8: Ja.
6: Het systeem gaat verder, ik hinterde net al een beetje naar... want jullie leveren ook stroom aan de winkeliers als het zo uitkomt.
8: Zeker.
6: Hoe zit dat precies?
8: Ja, die batterij die kan ook ingezet worden voor het energiemanagement van het hele winkelcentrum.
6: Maar noem eens een voorbeeld.
8: Ik pak even een supermarkt. Hè. Daar zitten we graag, want daar heb je die laadtijd is shoptijd, shoptijd is laadtijd.
6: Mm-hmm.
8: En stel even, ik heb een supermarkt en meestal heeft de supermarkt een aantal ovens. Die gaan 's ochtends allemaal aan, voor de bakker, voor de slager. En ik heb een enorme piek. Dus het energiecontract wat ik in moet kopen als supermarkt... wordt ingekocht op basis van die piek.
6: Ja.
8: Stel dat wij nu met die batterij die piek wegmanagen. Dan kan je met een veel lager energiecontract...
6: Met een dunnere aansluiting, zeg maar, kan je toe.
8: Kun je toe.
6: Ja.
8: Of, anders gezegd, wij gebruiken de rest van dat contract... om dat plein goed te managen... maar ook jouw hele energiehuishouding beter te managen.
6: Maar... Winnie, dan komt er zo'n periode van een dag of vier... zwaar bewolkt, narigheid. Het is veel kouder dan de tijd van het jaar had voorspeld. Dus dan aan alle kanten hebben we energie nodig.
8: Januari.
6: Of een hele koude maart of april. En dan zit je dan en dan moet die ovens moeten toch aan in die supermarkt.
8: Zeker, en dat kan altijd. Hè. Dat wordt ook door ons gegarandeerd aan de supermarkt. Dus wij nemen nooit meer energie van zijn energiecontract af. Hè, zijn bedrijfsvoering zou niks... zou beïnvloeden, dat uitgesloten. Waar het om gaat hier is, kun je die piek managen?
6: Ja, en dat kunnen jullie blijkbaar.
8: Dat kunnen wij.
7: Maar kunnen jullie dat echt al? Want je zegt, stel dat, met een supermarkt... hebben jullie al daar een proef mee gedaan? Ja. Weet je al dat het kan?
8: Ja, zeker. Het plein in Venlo geeft ons de mogelijkheid om eigenlijk... dat is nu een jaar open, dat is eigenlijk onze proeftuin... maar ook wel onze showroom, waarin we nu een jaar hebben kunnen experimenteren... met allerlei toepassingen. En die geven ons nu ook de zekerheid... en ook de investeerders die we recent hebben aangetrokken... de zekerheid. Om te zeggen, oké, rol nu maar uit.
6: Ja, mooi is dat. Nou noem je Venlo, heel logisch, lekker dun bevolkt, zeeën van ruimte. Maar nu wil je de centra van bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam en Utrecht in. Is daar genoeg plek voor die hubs van jou?
8: Nou, als je kijkt naar de daken in Nederland... daar is nog ongelooflijk veel mogelijk om daar zonnepanelen te plaatsen.
6: Maar dan heb je het over lichtgewicht ook, want dan kunnen die daken het weer niet aan.
8: En
6: de brandverzekeringen. Nou, het speelt van alles mee natuurlijk.
8: Ja, zeker. Maar op zich is dat gewoon een vak wat al heel veel mensen beheersen... en wat wij ook zeker niet opnieuw gaan uitvinden.
6: Dus dat kan eigenlijk allemaal wel als je het goed organiseert. Dus
8: absoluut.
6: Niet in parkeergarages, neem ik aan?
8: Nee.
6: Want?
8: Nou, brandgevaar, verzekeraars doen daar terecht wat ons betreft moeilijk over. Dus wij plaatsen gewoon die batterij minimaal 5 meter uit de gevel.
6: In het begin zeker wel lekker degelijk, denk ik. Nicky, in Nederlandse steden gelden sinds 2025 emissievrije zones. Iedereen moet daar aan wennen. En dat worden er steeds meer, toch?
7: Ja. Dat is inderdaad waar. Want in die zones mogen dus bestelauto's en vrachtauto's... alleen nog maar komen als ze uitstootvrij rijden. Dus dat betekent elektrisch of bijvoorbeeld zelfs op waterstof. Nou, de meeste gemeenten begonnen begin 2025 eerst met een waarschuwingsperiode. Dus camera's registreerden kentekens, maar overtreders kregen nog geen boete. Nou, vanaf een jaar wordt er nu wel echt boetes uitgedeeld. En dat gebeurt onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Maar bijvoorbeeld ook in steden zoals Tilburg, Zwolle en Maastricht.
6: Ja.
7: En de verwachting is dus dat de komende jaren in zo'n 30 tot 40 steden... dat je daar gewoon niet met een dieselbusje de binnenstad in komt.
6: Dus steeds meer behoefte en druk op die laadhubs. Die hebben we echt nodig, Winnie.
8: Absoluut.
6: En dan gaat het over bestelbusjes en vrachtwagens. Zo'n 8% van het Nederlandse wagenpark is inmiddels elektrisch. Hebben we al voldoende capaciteit tegen die tijd... dat het echt 100% dicht gaat, al die zones?
8: Ja, dat denk ik wel. Neem daarbij, kijk, dit is een belangrijke ontwikkeling. De andere ontwikkeling is natuurlijk dat de elektrische auto veel goedkoper wordt.
6: Ja.
8: En daarmee voor een hele andere doelgroep bereikbaar. tot meegenomen dat je ook de occasionmarkt op.
9: Blijft veel meer in eigen land.
8: Dus je ziet dat er een hele bredere doelgroep elektrisch kan gaan rijden. En in die twee zaken, de net zero emissiezones. Mm. En het feit dat elektrisch rijden, full electric rijden, voor veel meer Nederlanders bereikbaar wordt, zorgt voor een enorme groei in de markt.
9: Dan gaan we het net redden, denk ik. Mogen we ook met de elektrische bakfiets bij jou laden?
8: Zeker. Absoluut.
9: Ik heb het nog niet gehoord, maar het is wel belangrijk. We gaan steeds meer fietsen, ook met karretjes, met koffie erin en andere dingen. Dus.
8: Nee, zeker zijn we ook bezig met zelfs hele nieuwe oplossingen daarvoor. Dat we echt een mobility hub worden.
9: Het is radio, maar je kijkt erbij van laat dat mij aan mij over.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
9: Winnie Oorschot van Goase is hier. Het bedrijf heeft net 5 miljoen euro opgehaald en wil de fastnet van de binnenstad worden. Nicky Tripp is er ook, als ons groene geweten. Winnie, je bent al sinds de jaren 90, dat is onvoorstelbaar lang, bezig met duurzaam ondernemen. Ruim voordat begrippen zoals ESG en impactinvesteringen en de circulaire economie gemeengoed waren. Wanneer voelde jij voor het eerst dat ons economische systeem echt fundamenteel moest veranderen? Heb je zo'n beginpunt in je leven?
8: Ja, het begon ooit met de stichting Dak en Milieu. Mm. Ik werkte voor een bitumineuze fabrikant. Dakbanen die op daken moeten.
9: Mooi woord, bitumineus.
8: Ja, mooi hè. Oh. En dat werd door een lijst waarop bouwmaterialen werden neergezet, werd dat op vermijden gezet.
9: Oh ja.
8: En toen dachten we van, wow, wat is dit voor een lijst? Werd uitgegeven door de Stichting Experimentele Volkshuisvesting in Rotterdam. En die lijst die lag overal bij woningbouwcorporaties en gemeentes. Dus die had echt wel impact.
9: En wij stonden. Je had geen omzet meer. Dus,
8: En ik wilde gewoon een oprecht vergelijk. Van, waarom staat die op voorkeur A en waarom staat die op vermijden? En dat fenomeen heeft geleid tot het, de LCA-methodiek, de lifestyle. Cycle analysis. En daar heb ik mijn vader ook maar eens tegenaan laten bemoeien. En eigenlijk door mijn vader ben ik daar in depth mee bezig gegaan.
9: Oh ja.
8: De LCA-methodiek werd op dat moment in de stijgers gezet door de Universiteit van Leiden, Milieukunde en Delft.
9: Ja.
8: En is wereldwijd nu de methode waarop we van wieg tot graf de impact van een product meten.
9: En in de graf slaan we dan weer over, dan wordt het weer wieg. Dus
8: het
9: wordt hartstikke circulair.
8: Zeker.
9: In een tijd waarin veel bedrijven duurzaamheid vooral nog zagen als soft of idealistisch, koos jij er juist heel bewust voor om ondernemerschap en maatschappelijke impact te combineren. In die begintijd liep je toen ook tegen weerstand aan, dat je zei, ja, ik wilde wel wat, maar mensen keken me aan.
8: Ja, we hadden wel geitenwolle sokken op dat moment, milieu. Maar ik heb altijd gezegd van, luister even, als ik een bedrijf van de toekomst wil bouwen, durf dan eens niet duurzaam te zijn.
9: Ja, nou, iedereen durft dat nog steeds ook.
7: Ja.
8: Ja, maar als je kijkt naar de investeringstendens, en datgene wat succesvol is, dan zien we gewoon dat we impactgedreven ondernemingen hebben. En dat zijn wat mij betreft bedrijven met meervoudige winst.
9: Zeker, maar daar heb je toch 30 jaar voor moeten ploeteren, Winnie?
8: Ja, ik heb het nooit als poeter ervaren, joh.
9: Gelukkig.
7: Nou, dat is wel fijn. Ja, ik ben benieuwd, mag ik nog een kritische vraag stellen?
8: Zeker.
7: Want je bent al lang bezig met het duurzaam ondernemen en het gaat nu over mobiliteit. Maar waarom deze vorm van mobiliteit? Als we keuze moeten maken tussen wie er aangesloten wordt, waarom dan auto's? Is het niet belangrijker om bijvoorbeeld in het OV te investeren of daarmee bezig te gaan? Waarom heb je gekozen voor binnen de mobiliteitstransitie dan voor deze?
8: Ja. Ik ben niet van het opvoeden hoe een consument precies zich gedraagt. Weet je, daar ben ik niet van. Ik zie gewoon een kans als ondernemer. En die kans die draagt wel bij. Dat vind ik, en de combinatie is cruciaal. En ik doe ook niks met politiek. En met alle respect voor de politiek. En die moeten zijn. En die hebben ook hard nodig om de hele transitie te bewerkstelligen.
9: Ja.
8: Maar ik ben een ondernemer.
7: Ja.
9: Maar Steve Jobs was ook een ondernemer. En die zei, de gewone mens weet helemaal niet wat hij wil. Dat ga ik hem vertellen. En dat heeft soms ook wel wat. Dat je zegt, ik heb een visie, ik weet waar die wereld naartoe moet. Nou, ga het nou maar doen op mijn manier, dan gaat het beter.
8: Nou, eigenwijs is ook wijs, hè. Ik ben het type ondernemer dat zegt van, luister even, ik zie groene, duurzame kansen.
9: Mm-hmm.
8: Ja, en die wil ik verzilveren.
9: Nou, en dat lukt je ook. Je werkt tegenwoordig met start-ups en impactgedreven ondernemers via Huddles Venture Studios. Dat vind ik ook weer heel leuk. Zie je bij die nieuwe generatie ondernemers een andere manier van kijken en een andere mentaliteit dan bij jullie in de jaren 90? Zijn we opgeschoten?
8: Ja, waarbij ik de oude generatie helemaal niet zo anders zie dan die nieuwe generatie. Volgens mij leven we gewoon in een nieuwe tijdgeest. En met een nieuw bewustzijn. En ik vind het niet aan. Het is ook wat mij betreft niet aan de jonge generatie om het op te lossen.
7: Dat zou wat zijn. He?
8: Dat zou wat zijn. He? Dus nee, maar ja, dat wordt wel vaak gepresenteerd.
9: Die leven langer.
8: Ik ben inmiddels 61. He? En ik durf te zeggen dat ik zeker zeg maar gelijk meedoe met die groene maatschappij. Of met die jonge maatschappij doelgroep. Om de wereld een stukje beter te maken.
9: Ja, maar nou ben ik al verder dan 61.
8: Dat ziet er goed uit.
9: Ja, dank je. Maar het stomme aan die jonge generaties, die moeten veel langer mee nog. Dus die moeten wel op eigen kracht, mede op onze bagage dragen en met verenigde krachten die toekomst in. Dan zou het lekker zijn als, jij zei net al, dubbele winst of andere manieren van winst.
8: Meervoudige winst.
9: Ja, impact nemen, veel belangrijker. Zie je dat daar wel als een soort beter bestaand begrip al aanwezig zijn? Dat die dat veel beter snappen dan die ouderwetse.
8: Als we kijken waarin wij investeren, zijn dat alle doelgroepen. En als ik kijk naar de investeerders, zijn dat ook alle doelgroepen. He, dus wij hebben 70ers aan boord, maar ook 20ers, die zowel ondernemen, met in een ondernemersinitiatief komen, als die investeren.
9: Ja, is mooi. Ik vind Nicky die knikt, maar dat ken jij wel een beetje.
7: Ja, zeker. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat het niet gedragen wordt door één generatie, maar dat initiatieven gedragen worden door alle generaties. Zou het zijn om alleen één generatie alles te laten oplossen?
9: Ja, en dat je daar gesprek over hebt en ook weer verbinding in voelt. Ja. Even voor jou, Winnie. Heb jij, als je kijkt naar die jonge generatie, we worstelen allemaal met de balans tussen idealisme en mooie toekomst maken in de financiële realiteit en ook de politieke realiteit. Welke les die jij misschien nu praktiseert, had jij liefst eerder geleerd in je leven?
8: Nou, ik zou hem willen omdraaien. Welke les vind ik leuk om te delen?
9: Mag ook.
8: Ondernemen is dromen durven doen. Mm-hmm. En volhouden.
9: Dat laatste is ook belangrijk, denk ik. Ja.
8: En ik vind dat dromen belangrijk. Ik vind dat we beter moeten dromen.
9: Ja.
8: Want vaak worden we te snel praktisch. Te snel gaan we naar een korte termijn oplossing. Te snel is de euro dominant. Mm-hmm. En ik hoop dat we ondernemers weten te creëren die eerst zeggen van oké, what's my dream? Think big.
9: Waar wil ik nou uitkomen eigenlijk?
8: Waar wil ik uitkomen? Begin with the end in mind.
9: Dat zeg ik altijd tegen politici. Hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Dat vind ik altijd zo'n leuke zin. Want dan kijken ze je aan als een aap in een horloge. Jij zag al heel vroeg dat thema's als grondstoffenschaarste, klimaat en sociale ongelijkheid uiteindelijk grote economische thema's zouden worden. Als je nu naar Nederland kijkt, bewegen we echt richting duurzame economie? Zie jij echt die onderstroom die Jan Rotmans ook ziet?
8: 100%.
9: Of is het ook nog heel erg veel een verhaal en we doen niks?
8: Nee, ik vind dat we heel veel doen. Ik vind echt serieus dat we heel veel doen. En dat geldt voor alle bedrijfsleven die door blijft investeren. Mm-hmm. Terwijl klimaat niet meer een hot topic is in de
9: maar
8: politiek.
9: Maar ook veel VNO-NCW gepiep. Die is allemaal oneerlijk. En pip. Weet je, het mag voor mij allemaal wat meer hardcore af en toe, hoor.
8: Ja, ik vind ons een fantastisch land. Ik vind dat we echt in veel gevallen ook het voorbeeld geven. Ik vind dat we dat ook verplicht zijn. We zijn een van de rijkste landen in de wereld. Als wij het niet voordoen, wie dan wel. Mm-hmm.
7: Zeker en, verantwoordelijkheid.
8: En ik vind dat we dat ook doen. Als je kijkt naar de start-up cultuur, onder andere, die we de afgelopen jaren veel beter hebben ontwikkeld.
9: Ja.
8: Ja, dan denk ik dat we, en daar geloof ik in, ik ben ondernemer, ik wil de wereld beter maken doordat er betere bedrijven zijn.
9: Ja, ik vind het een mooie conclusie. En je kijkt er ook bij alsof je erin gelooft. En dat is belangrijk. Winnie Oorschot van Goase, dankjewel dat je hier wilde zijn. Elke week, Nicky, delen we hier een impact pluim uit in dit programma aan iemand die echt het verschil maakt. En jij mag kiezen, wie krijgt hem van jou?
7: Ja, ik geef hem deze keer graag aan klimaatactiebeweging 350.org. Mm-hmm. Die club ken je misschien wel van de grote klimaatmarsen en acties tegen olie- en gasbedrijven. En zijn vorige maand gestart met een nieuwe internationale campagne. Echt een groot aangepakte campagne, de Great Power Shift. En met die nieuwe campagne roepen ze burgers op om in actie te komen. En het idee is dat mensen over de hele wereld druk gaan zetten op overheden, banken en energiebedrijven om sneller afscheid te nemen van gas, olie en kolen.
9: Ja.
7: En de fossiele bedrijven zouden vooral meer belasten belasting moeten betalen, vinden zij. Want volgens 350.org betalen burgers nu de prijs van klimaatverandering via hogere energierekeningen, die kennen we allemaal, extreem weer, maar ook gewoon stijgende kosten voor levensonderhoud, ook weer als gevolg van die energierekeningen. En ik vind dat deze club echt belangrijk werk doet. En omdat ze vooral klimaatverandering laten zien als iets wat niet alleen een milieuprobleem is, maar ook echt een kwestie van eerlijkheid en macht. En dat verhaal spreekt me heel erg aan. En denk ik wel dat een impact bij hem verdient.
9: Nou, bij deze vliegt hij die kant op. Gefeliciteerd. 350.org. Hoe was het ook alweer? Ja, toch?
7: Ja,
9: ja, en het verhaal wat erbij hoort is ook belangrijk. Hè? Dankjewel, Nicky. De vakantie klopt op de deur. De komende weken krijg je van ons elke week een speciale zomeraflevering. Ik ga dan met onze groene gewetens in gesprek met mensen die de wereld een beetje mooier willen maken. Die gesprekken hoor je op de radio, gewoon op maandag om 3:00. En natuurlijk in je podcastfeed. Die kan je dan op je vakantieadres eens lekker beluisteren. Doe je toch nog iets nuttigs. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief. Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bijkwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis helpt niet meer in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Het is nu echt klaar voor Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling van de musical voor het publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen de scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. Iran en Amerika hebben het weer met elkaar aan de stok. Iran viel een containerschip aan in de straat van Hormuz en daarom heeft Amerika weer raketten op Iran afgevuurd, want het is een schending van de afspraak uit het bestand. In meerdere golfstaten ging daarna het luchtalarm af. De luchtafweer heeft raketten en drones neergehaald. En Argentinië is met pijn en moeite door naar de halve finale van het WK voetbal. Er was een verlenging nodig om 10 Zwitsers te verslaan. Het werd 3-1. En Bolo van Zwitserland kreeg zijn tweede gele kaart voor een fopduik na een ingreep van de VAR. Argentinië moet in de halve finale tegen Engeland, dat gisteravond na verlenging won van Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
5: Naam van jullie organisatie?
6: Het is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
5: Wat is de belangrijkste rol van een regionale ontwikkelingsmaatschappij?
6: Ja, dat is eigenlijk het stimuleren van ondernemerschap en zorgen voor een toekomstbestendige, duurzame economie.
5: Dit is het allerbelangrijkste argument waarom een start-up geen cent van ons krijgt.
6: Geen marktpotentie.
5: Wat is de grootste misvatting die techpioniers hebben over het ophalen van kapitaal?
6: Dat het moeilijk is.
5: En, beste Mark, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
6: Met onze kennis, ervaring en netwerk brengen wij technologische innovaties sneller naar de markt. Samen met ondernemers.
5: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl is weer van de partij. Onze gast deze keer is Mark Jansen, Managing Director Investments bij De Bom. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, De Bom, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Dat is een van de, geloof ik, 7 regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland.
6: Ja, inmiddels zijn het er 8 met een landelijke dekking, maar dat klopt, ja.
5: Ja, en jullie worden vaak gezien als koploper, voorloper.
6: Of? Ja, dat proberen we altijd te doen. We proberen toch voorop te lopen op de markt en mee te gaan met innovatieve manieren om ook te zorgen dat we die ecosystemen een belangrijke impuls geven.
5: Ja, ja, en jullie staan ook bekend als de meest actieve of een van de meest actieve start-up-investeerders van heel Nederland. En met name in die vroege fase, als je dan dat kijkt over de afgelopen 5 jaar. Waarom stappen jullie eigenlijk juist in die toch wel risicovolle vroege fase in, waar veel reguliere banken toch vaak van schrik weglopen?
6: Ja. Nou, ik denk dat daar ook onze belangrijkste rol zit in die hele vroege fase. Omdat daar het kost relatief veel tijd om een goede propositie goed te doorgronden. En te kijken naar de potentie van de technologie. En omdat dat in het begin gepaard gaat met relatief kleine bedragen die geïnvesteerd worden. Nemen veel investeerders die tijd niet. En banken, voordat banken echt komen kijken. Ja, dan zijn we toch alweer een paar jaar.
5: Dan moet er al een soort product market fit wel zijn. Hè?
7: Ja. En wanneer was dat bom ontstaan? Want het is uiteindelijk een onderdeel van het ministerie.
6: Nou, de bom is eigenlijk ontstaan in 83. Omdat op dat moment er een grote crisis aan de gang was. Heel veel mensen werden ontslagen bij Philips, bij DAF. En met name vanuit de provincie, maar ook vanuit economische zaken kwam toen het initiatief om inderdaad een maatschappij op te richten om juist die werkgelegenheid weer te creëren. Nou, en vandaag is dat natuurlijk van een andere orde, want we hebben een gebrek aan talent. Maar dat was destijds wel de reden in 83, ja.
5: Jullie krijgen honderden aanvragen per jaar. Van start-ups uit de regio, veel uit de omgeving Eindhoven natuurlijk. Honderden aanvragen voor financiering, voor hulp. De meeste daarvan die worden afgewezen, toch?
6: Ja, ik denk dat met ongeveer 5% van alle aanvragen of proposities die wij actief bekijken, we verder gaan.
5: Verreweg de meeste worden dus afgewezen. Wat is nou de absolute basiseis aan een businessmodel om überhaupt bij jullie door die eerste selectie te komen?
6: Ja, we kijken in eerste aanleg of het ook past bij de doelstellingen die we zelf hebben. We kijken eigenlijk alleen maar naar proposities die ook bijdragen aan een aantal maatschappelijke uitdagingen. En dan gaat het op uitdagingen op het gebied van duurzame agrofoodketens. Het gaat over renewable energy. Het gaat over gezond ouder worden. En daarnaast over technologieën die dat allemaal kunnen ondersteunen. En dan moet je denken aan focusgebieden zoals fotonica, de semicon, quantum. Maar ook alles op het gebied van dual-use technologieën. Dus dat zijn een beetje de belangrijke aandachtsgebieden. Dat is het eerste kader. En daarna kijken we eigenlijk naar 5 aspecten. We kijken naar hoe staat de technologie ervoor. En wat betekent dat ook in relatie tot alle ontwikkelingen die er wereldwijd plaatsvinden op die niche. Vervolgens kijken we naar hoe groot is in potentie de hele markt. Want iets ontwikkelen voor een hele kleine markt, dan is de impact uiteindelijk ook heel klein. We kijken naar wat kan nou een potentieel businessmodel zijn wat daarbij past. Vervolgens kijken we heel erg naar team. Een team is eigenlijk het allerbelangrijkste bij start-ups. En kijken wat daarvoor nodig is en wat eventueel aangevuld zou moeten worden. En we kijken ook naar alles wat met de financieringsstructuur te maken heeft. Dus hoeveel geld heb je uiteindelijk nodig om het product in grote schaal naar de markt te brengen? En met welke partijen zou je dat kunnen doen?
7: En een van de manieren om naar die gradatie te kijken van start-up scale-ups is investment readiness level. Dat is ooit volgens mij ontstaan vanuit de gedachte van Steve Blank uit Amerika vandaan. Die vergelijkt het eigenlijk met een soort technical readiness level, wanneer je iets naar de maan kon schieten. Kun je misschien iets uitleggen hoe dat bij jullie werkt, dat investment readiness level?
6: Ja, wij kijken naar, omdat wij zo vroeg investeren, en dan gaat het al op TRL 4 niveau, en dan heb je dat. Dus dat is meer van, is er al een proof of concept? Hè? Kun je iets op labschaal maken? Vanaf dat moment stappen wij al in. En we realiseren ons dat er dan nog natuurlijk heel veel moet gebeuren. Als het gaat over deep tech investeringen. Voordat je echt naar de markt bent, dan ben je toch al 250 miljoen verder. Als het gaat over.
5: Ja, ka-ching.
6: Als het gaat over het ontwikkelen van medicijnen. Doe dat ook nog een keer 2. Dus met 500 miljoen, als alles goed gaat, heb je een medicijn wat de markt op kan. Dus we beginnen heel vroeg en kijken wat er dan eigenlijk gedurende die ontwikkeling in die levensfases allemaal nodig is. Dus voor ons is het geen probleem dat het risico in het begin nog heel erg groot is.
5: En je noemt net diverse facetten waar een team, een soort van product in wording, waar het allemaal aan moet voldoen. Ik neem aan dat jullie hebben een soort afvinklijst, toch? Ik bedoel, wat je dan één voor één naloopt.
6: Ja, we kijken dus naar die 5 elementen. Of dat ook past bij de propositie. En we kijken of er heel veel potentie in de technologie zit. En of de markt in potentie heel groot is. En daar begint het dan mee. En uiteindelijk kun je nooit in het begin alles helemaal uittekenen. Hè? Want een ontwikkeling van een onderneming gaat altijd op allerlei manieren met ups en downs. Het duurt ook over het algemeen toch twee keer zo lang en het kost twee keer zoveel geld. Dus along the way ondersteunen we een onderneming ook in al die levensfases. En kijken wat er nodig is, wat we dan zelf kunnen toevoegen in die verschillende fases.
5: En daar hebben jullie ook diverse programma's voor. Nou, Investor Readiness programma is denk ik daarvan de bekendste.
6: Ja.
5: Maar eerst nog even dat team. Hè. Er wordt ook vaak gezegd, wat weegt nu zwaarder? De kwaliteit van het team of is het de technologie? Jullie zeggen heel duidelijk, het team moet het gaan doen. Dat is voor ons de key factor.
6: Ja, het team moet het inderdaad gaan doen. Dus dat is vaak nog belangrijker dan de technologie. Maar ja, een team zonder technologie...
5: Ja, dat is ook niks.
6: Dat is ook lastig. Het is ook niet helemaal waar. Want ook een voorbeeld, bijvoorbeeld Salvia. Een bedrijf wat echt een oplossing heeft voor mensen met clusterhoofdpijn. Zij zijn gewoon begonnen vanaf een whiteboard. En hebben een oplossing. Ze hebben een probleem gesignaleerd. Hebben een oplossing op een whiteboard getekend. En zijn het als team... uiteindelijk gaan maken. En het was een heel goed team. En wist wat er allemaal nodig was om al die stappen te doorlopen. En dan zie je dat je met een heel goed team, zonder dat de technologie er op dat moment is...
5: Zijn jullie al ingestapt?
6: Ja, wij zijn in een hele vroege fase al met een paar honderdduizend euro ingestapt in dat bedrijf, ja.
5: Gewoon met een idee wat ergens op een whiteboard staat en met een paar knappe koppen, jongens en meiden, die dat op een hele overtuigende manier aan jullie hebben weten te presenteren.
6: Precies, en dat waren wel ervaren founders, dus die hadden al wel een keer in een eerdere fase natuurlijk ook al een heel traject
5: mee. Dat telt ook wel mee, toch?
6: Dat telt dan ook mee, hè? En het is natuurlijk heel moeilijk als je die ervaring niet hebt, hè, om dat dan in één keer te doen. Hè? En dan is het toch wel zaak dat je mensen om je heen hebt. Dus first-time founders wel op een bepaalde manier kunnen ondersteunen.
7: Ja, ik zat destijds bij Andreessen Horowitz aan tafel, een investeringsmaatschappij uit de US, vrij bekend. En zij zeiden ook, de criteria die zij gebruiken om te beoordelen was één, heb je een businessmodel wat ook wel uniek is en een beetje afwijkend van de rest. Daarnaast zeker kwam de team naar voren en de andere was een disruptieve technologie.
6: Ja.
7: En toen ging het over de techniek van Square. En Square is zeg maar een kleine applicatie die je op je telefoon kunt zetten, waardoor je betaling kon accepteren. En toen zeiden ze, die is interessant, want qua technologie was dat nog niet beschikbaar. Dus dat was check 1. 2, qua businessmodel eigenlijk een markt bedienen met kappers die ineens betaling konden accepteren. Dat was een hele grote gat. En de derde, Jack Dorsey, die was ondernemer. En die was natuurlijk bij Twitter al begonnen.
5: Ja.
7: Dus daar werden de check van de box.
5: Ja, founder die je dus al een keertje had gedaan. Even nog schetsen. Je gaf net aan, slechts 5% van de startups die zich op welke manier dan ook bij ons melden. Jullie scouten die. Dan belandt zo'n pitch deck op je bureau. Jouw medewerkers van het investment team die denken, dit is interessant. Die jongens en meiden die komen naar jullie toe. Er volgt een gesprek. En hoe gaat die selectie dan vervolgens?
6: Nou, het begint eigenlijk met toch wel een eerste licht technisch due diligence. Kijken van wat heeft iemand nu in huis? Is het inderdaad een disruptieve technologie? En dan gaan de teams, over het algemeen bestaat een team 70% uit mensen met een technische achtergrond. Dus die kunnen ook met key opinion leaders in de wereld converseren over die bepaalde technologie. Die kijken of het nou echt iets is wat zo'n ondernemer in handen heeft. En vervolgens wordt er gekeken, en dat hangt dan van het team af, hoe goed het hele plan in elkaar zit. Is er een roadmap voor productontwikkeling? Is er een roadmap voor het benaderen van de markt? Is er al een gedachte over het businessmodel? Hoe kijken ze zelf tegen teamontwikkeling aan? En uiteindelijk ook, en daar komt onze rol dan ook vaak bij kijken. Ja, hebben ze zelf al nagedacht over hoe die hele fundingstrategie voor de komende jaren eruit komt te zien?
5: Jullie gaan ze in feite allemaal hele lastige vragen stellen dus.
6: Dat is wel wat er in de eerste kritische blik, ja.
7: En waar begint en stopt dat? Hè? Want bijvoorbeeld bij diezelfde Andreessen Horowitz, die zei destijds van, wij hebben gewoon een heel batterij aan mensen en die helpen jou gewoon even door die hele achtbaan heen. Hoe doen jullie dat? Houdt het op bij advies of coaching? Of...
6: Nee, dat is in het begin, zeker bij teams die minder ervaren zijn, is dat hele actieve begeleiding. En dan, we kunnen dat ook doen, omdat we erin investeren. Dan kunnen we die bijdrage ook leveren.
5: Daar gaan we zo meteen wat uitgebreider over praten. Inderdaad, in die begeleiding die jullie doen, want die is best intensief inderdaad. Maar eerst nog even, stel dat als je dan uiteindelijk ja zegt, dan praten we over bedragen van een paar ton tot misschien wel enkele miljoenen al in die premature eerste, die pre-seed fase?
6: Ja, in het begin is het een beetje tot een half miljoen.
5: Ja. Oh, tot een half miljoen, tot 5 ton. Welke fouten zie je startups dan soms ook maken als dat zo'n zak met geld dan eenmaal op de bank staat? Ik kan me voorstellen dat je niet wil dat ze dan de volgende keer bij jullie komen met een dikke auto voor de deur.
6: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het belangrijkste is de focus op de markt houden. Dus blijf continu met je potentiële klanten praten, hè, in binnen- en buitenland. Hè. Vaak zijn er toch globale markten. Je moet niet alleen in Nederland kijken, het is veel te klein. Dus het continue contact met je klanten, of je nog op de goede weg bent, dat is echt cruciaal. Hè. En we zien wel eens dat er gewoon te veel focus is op de ontwikkeling van een product. En het gaat maar door, En op een gegeven moment heb je een product waar de markt niet op zit te wachten. Ja. Of veel te duur is.
5: Zeker nog omdat jullie met relatief veel technische mensen in zo'n team hebben. Is dat wel een valkuil?
6: Nou, iedereen is daar wel op geprept om het daar continu over te hebben. Ja.
7: Nog een andere vraag daarop is dat ik zie ook wel in jullie regio was destijds ook een soort medische booster vanuit de ziekenhuizen actief. Ja. Je merkt ook wel dat het moeilijk is om daar bestaansrecht te blijven houden. Zit er een bepaald volume of iets aan vast? Wil je zo'n Brabantse ontwikkelingsmaatschappij gewoon echt duurzaam kunnen blijven bouwen?
6: Ja, kijk, uiteindelijk. Er zijn samenwerkingsverbanden met de ziekenhuizen in Brabant. Maar vaak is het toch moeilijker om in Nederland een product naar de markt te brengen dan in Amerika. Dus je kunt beter zorgen dat je veel met ziekenhuizen ook of in Amerika of in Azië schakelt. Hè, om dat als launching customer te laten fungeren.
5: En ik word daar best een beetje verdrietig van als je dat zo zegt.
6: Ja, dat klopt. Ja, je zou dat ook liever willen dat in Nederland, ja, dat de structuur natuurlijk in Nederland anders is. Maar dat heeft ook te maken met de manier waarop de hele zorgverlening en hoe het gefund wordt. En dat is natuurlijk anders.
7: In de Amerika, complete different ballgame.
6: Ja, en daarmee niet dat het voor Nederlanders in Nederland niet goed geregeld is. Want ik denk dat het hier veel beter geregeld is in Amerika. Maar als je een nieuw product naar de markt wil brengen, kan je dat beter toch vaak echt beter in Amerika doen. Of misschien ook wel in India dan in Nederland.
5: Ja. Nu hebben jullie de afgelopen 10 jaar ongeveer 150 bedrijven gefund. In echt die hele die premature fase. Noem maar eens een aantal die wij nu moeten kennen.
6: Ja. Als we het hebben over gezond ouder worden, dan zou je een bedrijf als Acerta moeten kennen. Dat is natuurlijk verkocht aan AstraZeneca.
5: Dat was voor jullie een hele grote klapper.
6: Ja, dat was toen een hele grote klapper. Maar dat was ook dan een spin-off van een wat grotere corporate, hè, die aan het reorganiseren was, waar ook twee ondernemende personen... Hè, de assets vanuit Organon of MSD toen hebben meegekregen. En,
5: in Os destijds?
6: In Os destijds. En uiteindelijk hebben wij daar ook geassisteerd met hoe schrijf je nou een businessplan in die allereerste fase. Maar vervolgens ook heel snel in de eerste ronde samen met een gespecialiseerd fonds als BioGeneration Ventures, die daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld heeft. Nou ja, uiteindelijk is het samengegaan met een Amerikaans bedrijf, snel opgeschaald, totaal 500 miljoen erin. Hele goede resultaten. Nou, en dat medicijn zet inmiddels 3 miljard per jaar om.
5: Kijk.
6: Binnen AstraZeneca. Op datzelfde gebied is ook een naam als Citril. En dat is meer voor ontstekingen die door je immuunsysteem ontstaan. Nou ja, ik denk dat dat een veelbelovend bedrijf is waar Nederland nog veel meer van gaat horen. Waar we ook in de eerste fase van het ontstaan van dat bedrijf een hele belangrijke rol gespeeld hebben. Als het gaat over eiwittransitie, dan is een bedrijf als de Protein Brewery, denk ik, een bedrijf waar luisteraars nog veel van gaan horen. Als het gaat echt over technologie, dan zijn bedrijven als Smart Photonics en Effect Photonics, denk ik, twee namen die veel voorkomen.
5: Smart Photonics, daar hebben jullie ook meegeholpen in het begin.
6: Ja, nou daar zijn we net iets later gekomen. Het is een spin-off van de universiteit. Daar waren we niet vanaf de start bij. Maar ook daar hebben we in een latere fase, ook samen met onze aanhouders, wel een belangrijke rol.
5: En die timmer inmiddels ook aardig aan de weg, toch?
6: Timmer aardig aan de weg, ja. Om toch een goede foundry voor Integrated Photonics in Nederland te gaan bouwen voor de lange termijn.
5: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Remy Gilling van AI.nl.
8: We gaan het hebben over het businessmodel van het maken van hele mooie, goed converterende slide decks. Nou, de tool heet Frontend Slides. En het is een tool die gratis beschikbaar is op GitHub. Dat is een plek waar computerprogrammeurs, softwaremakers code delen. En als je dus een beetje van hobbyën houdt, een beetje van aanklooien in AI-tools, dan kan je dus deze tool installeren in Claude Cowork of Claude Code of in OpenClaw of in Codex voor de OpenAI-gebruikers. En dan kan je tegen jouw systeem gaan kletsen waar een presentatie over moet gaan. Over misschien een voorstel voor een klant die je aan het maken bent, of over een kennissessie die je voor collega's houdt. En vervolgens gaat dus dat systeem voor jou allemaal hele mooie slides maken. En we hebben het bij baanbrekende businessmodellen in de afgelopen periode wel vaker gehad over tools. Hè. Over Gamma bijvoorbeeld, ook een tool die veel wordt gebruikt om met AI presentaties te maken. Maar het mooie hiervan is 1. Het is helemaal van jou. De code staat bij jou op jouw computer. En het is dus helemaal gratis. Je zit niet vast aan allemaal abonnementen. En dat is natuurlijk voor ons Nederlanders wel een enorm aanlokkelijke vooruitzicht.
5: Wij praten verder met Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Hij is daar verantwoordelijk voor de investeringsfondsen. En Patrick, jij had een prangende vraag.
7: Ja, ik dacht eigenlijk als je naar bijvoorbeeld Startup Bootcamp kijkt, een bedrijf van Ruud Hendricks en destijds Patrick de Zeeuw, vanuit private eigenlijk gefund. Hoe kun je je daar mee vergelijken?
6: Ja, we zijn natuurlijk net iets anders georganiseerd. Hè. We zijn in Hightech Excel, dat is de opvolger van Startup Bootcamp, daar zijn we ook aandeelhouder in, dus we werken ook intensief samen. En ook,
5: ja, maar iedereen in de regio Eindhoven werkt samen.
6: Dat is inderdaad ook wel de kracht van de regio. Ja. Het is daar, er zitten zoveel technische bedrijven die een bijdrage leveren ook aan start-up scale-ups. Hè. En er zijn start-ups die daar ook zeggen van, er is maar één plek in de wereld waar ik de ontwikkeling van mijn bedrijf op deze manier heb kunnen doen. En dat is in deze regio, omdat binnen een straal van 15 kilometer heb ik 10 toeleveranciers die een bijdrage leveren aan mijn product. En die zijn ook nog eens allemaal bereid, voor mij als kleine start-up, waar ik maar een kleine badge nodig heb, om dat er even tussendoor te draaien. Dus de aanwezigheid van al die bedrijven, maar ook de cultuur om dat dan gewoon toch even te willen doen. Ik denk dat dat de kracht van de regio wel weergeeft.
5: En dat is meer dan bijvoorbeeld bij zo'n Startup Bootcamp, waar Patrick aan refereert.
6: Nou ja, anders. Hè. Ik denk dat Startup Bootcamp ook met al haar adviseurs en partners, dat zelf ook probeert te bewerkstelligen. Maar ik denk dat de kracht van onze regio met name wel ligt in dat hele ecosysteem wat er uiteindelijk al is. En dan gek genoeg, die crisis waar we het eerder over hadden in 83, waar Philips zorgde dat er zoveel mensen op straat stonden. Nou, de Hightech Campus die komt daar vandaan. Vroeger was dat natuurlijk het oude Natlab. Maar dan zie je dat een hele grote crisis uiteindelijk heel veel mooie dingen oplevert.
9: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Iedereen, als je het niet weet wat er allemaal moet gebeuren, dan moet je daar iedere keer toch overheen komen en dan word je weer teruggeworpen en dan verlies je heel veel tijd.
2: En wat zijn dan bijvoorbeeld, volgens zij een soort college? Zijn er lessen? Hebben ze schoolboeken? Of?
1: Het kan in sessies gaan met hele groepen. Maar vaak is dat toch de 1-op-1 begeleiding die dan plaatsvindt. Ja,
3: we zien ook bij die versnellingsprogramma's inderdaad dat net even die behoefte iets anders ligt, waardoor je niet iedereen klassikaal door hetzelfde heen kan nemen.
1: Nee, precies. En vaak zijn het ook wel ondernemers die alweer net een stapje verder zijn. Want heel veel programma's zijn ook ingericht om ondernemers erachter te laten komen van, oh wacht, nee, dat idee wat ik had of die markt, dat is toch, ja, gaat toch niet helemaal werken. En dat scheelt ons ook heel veel werk.
2: Ja.
1: En het helpt hen ook om op een andere manier naar hun eigen propositie te kijken.
2: Uiteindelijk willen jullie zo'n start-up natuurlijk naar de volgende ronde loodsen. Wat is nou de gouden formule om angel investors of misschien ook venture capital warm te krijgen voor zo'n vervolginvestering?
1: Ik denk dat je van tevoren natuurlijk, je pitch moet al heel goed zijn. Op het moment dat wij zelf betrokken worden bij ondernemingen en we investeren erin, dan doordenken we ook al wat er die komende 5 jaar allemaal moet gebeuren. Er zijn in Europa of in Amerika en Azië zoveel verschillende soorten investeerders. Iedere fase, iedere sector kent zijn eigen soorten investeerders die daar goed in zijn. En we hebben inmiddels een netwerk opgebouwd van meer dan 300 co-investeerders waarmee wij al die investeringen doen. En we weten hoe crossover investeerders denken. Dus net voor een IPO. En we weten hoe C-ronde investeerders denken. Dus op het moment dat je al een paar jaar vooruit denkt, zoek ook al wel het contact samen met de ondernemer, met die investeerders, om ervoor te zorgen, A, dat ze de onderneming kennen, en B, dat we ook weten waar we moeten staan om hen dan aan te haken bij die volgende ronde. Dus dat is een beetje hoe het
2: proces is. En jullie eigen investeringshorizon is 5, 6, 7 jaar?
1: Ja, nou, dat kan ook wel 10 jaar zijn.
2: Okay.
1: Dus als we het echt hebben over
2: deep tech.
1: Dat duurt toch allemaal wat langer. Komt meer kapitaal bij kijken. Maar als wij een goede exit kunnen doen na 3 jaar, dan doen we dat ook. En soms is dat ook goed, want niet iedere onderneming zal zelf haar eigen producten naar de markt brengen. Soms is het een B2B-propositie en wordt het overgenomen door een strateeg. En soms, ook in de medische technologie, kan toch een van de grotere corporates die al een landelijk, of ja, die gewoon een global netwerk heeft voor de sales, kan beter zo'n product in de markt opbrengen.
2: Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Dankjewel voor nu, Mark. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast praten wij nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer. Dan begint onze speciale zomerserie. 6 weken lang praten wij iedere week met een start-up founder over hun ambities, hun dromen en natuurlijk ook hun uitdagingen. Check alle afleveringen in de podcastfeed en je hoort ons gewoon elke woensdagmiddag om 2:30 in de ether, dus op BNR. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomerdag.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast. Hoge energieprijzen.
6: Oplopende kosten.
5: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
6: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
5: We stellen korte, gerichte vragen
6: over wat er speelt
5: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
6: Ben jij die beslisser?
5: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
7: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.

0: King. Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
3: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
4: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
5: En Arjan Elbers.
6: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
2: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
3: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bijkwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis helpt niet meer in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Het is nu echt klaar voor Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling van de musical voor het publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen de scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. Iran en Amerika hebben het weer met elkaar aan de stok. Iran viel een containerschip aan in de straat van Hormuz en daarom heeft Amerika weer raketten op Iran afgevuurd, want het is een schending van de afspraak uit het bestand. In meerdere golfstaten ging daarna het luchtalarm af. De luchtafweer heeft raketten en drones neergehaald. En Argentinië is met pijn en moeite door naar de halve finale van het WK voetbal. Er was een verlenging nodig om 10 Zwitsers te verslaan. Het werd 3-1. En Bolo van Zwitserland kreeg zijn tweede gele kaart voor een fopduik na een ingreep van de VAR. Argentinië moet in de halve finale tegen Engeland, dat gisteravond na verlenging won van Noorwegen. En dat het weer van Weer Online. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
9: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
12: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over een nieuwe stablecoin die het gras voor de voeten van Circle en Tether wil wegmaaien. En we praten over het bedrijf Securitize, want dat gaat naar de beurs en werd tegelijkertijd het grootste getokeniseerde aandeel ter wereld. Nou, dat belooft wat. CryptoCast 437 is dit. En ik heb twee co-hosts, de grote luxe. Aan mijn rechterhand Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En aan mijn linkerhand Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Heel fijn. Wij gaan het nieuws doornemen, mannen. Het crypto-nieuws, ja. Moet ik zeggen. Een consortium van bedrijven als Visa, Mastercard, Google en Coinbase introduceert de stablecoin OpenUSD. En de munt moet gaan concurreren met andere grote stablecoins en werkt met een gedeelde infrastructuur. En dit is wel een groot verhaal, want nou, de stablecoin-markt hebben we het heel vaak over. Veel concurrentie, veel vraag naar,
13: een
12: veel
13: ontwikkeling. De belangrijkste toepassingen, denk ik.
12: Precies, misschien wel de belangrijkste toepassing als de bitcoiners dan niet boos worden van blockchain op dit moment. Peter, waarin verschilt OpenUSD dan van die andere stablecoins waar we het zo vaak over hebben, de USDC en de USDT?
13: Ja, kijk, uiteindelijk is OpenUSD gewoon een stablecoin, dus in die zin verschillen ze niet. Ja. Het gaat meer om het model erachter, hoe het bestuurd wordt.
12: Ja. Even voor de mensen die het niet weten, stablecoin, een dollar op de blockchain, met alle voordelen van de blockchain. Dus
13: als je hem helemaal plat slaat, zou je het zo kunnen formuleren. Ja. Een dollar of een euro, inderdaad.
12: Ja.
13: Of een andere staatsmunt. USDC, USDT, dat is de munt van Tether, USDC van Circle, zijn stablecoins van één uitgever. Die beheert wat er binnenkomt. Die geeft vervolgens een stablecointje uit. En hij legt een reserve aan. En aan die reserve kan die geld verdienen. En dat geld gaat naar die uitgever toe. Ja. Nou, en bij OpenUSD is het idee, ja, ze noemen het zelf een soort gedeelde infrastructuur, dat daarmee gewerkt wordt. En gedeeld betekent dan vooral dat ze delen in het eigenaarschap, in het bestuur, in de distributie, in de opbrengst. Het gaat dan niet om een nieuw decentraal netwerk of zo, nee, dat ze hebben opgericht.
12: Nee, dus de open is misschien een beetje, ik moet een beetje aan twijfelen.
13: Het woord open AI. Ja. Ja. Het woord open wordt altijd heel creatief gebruikt.
12: Ja, inderdaad. Precies. Ja. Maar goed, ik vond het leuk. Peter, jij schreef in de Bitcoin Alpha nieuwsbrief hier uitgebreid over. Onder meer dat dit een aanval is op het verdienmodel van Circle. Dus dat is de uitgever van de USDC. Waarom is dat?
13: Ja, logisch. Kijk, OpenUSD richt zich eigenlijk op dezelfde markt als waar Circle zich op richt. En dat is meer de institutionele gereguleerde kant van de stablecoin-markt. Dus het is eigenlijk per definitie natuurlijk een aanval op Circle. Dat is de grootste concurrent. En dat doen ze door zich anders te positioneren. Ze zeggen eigenlijk, joh, stablecoins zouden geen cash cow mogen zijn van één commerciële partij, één commerciële uitgever. En dan zeggen ze, joh, wij bieden een open, nou, even tussen aanhalingstekens, toegankelijke infrastructuur. Met Open Standard, dat is de entiteit die OpenUSD uitgeeft als primaire beheerder. En het storten en het onttrekken van dollars is gratis. En de winst die we maken uit de reserve, die vloeit terug naar de bedrijven die de stablecoin gebruiken. Niet naar degene die hem uitgeeft. Met andere woorden, nou, voor bedrijven zou het gebruik van OpenUSD goedkoper moeten zijn. En ze kunnen delen in de winst die gegenereerd wordt.
5: En dat gaat om vreselijk veel geld. Hè? Er is nu 350 miljard aan stablecoins als token uitgegeven. Ja, en dat ligt er dus ook aan obligaties in de kluis. Nou ja, als je daar 3% op pakt, reken maar uit, gaan ongelooflijk veel geld. Dus er is wat ook te verdelen. Ja,
12: dat maakt onder meer bijvoorbeeld Tether, dus een privaat bedrijf op dit moment, maakt dat een van de rijkste bedrijven, of tenminste het meest verdienende bedrijf.
5: Per medewerker of zo. Ja.
12: Ik zeg altijd, ze hebben daar 50 schoonmakers en één jurist lopen. En die worden allemaal steenrijk. Want het enige wat ze hoeven te doen is die munt.
5: Dus het is niet gek dat die bedrijven allemaal zeggen, joh, laten we de koppen bij elkaar steken, dan gaan we de buit verdelen op deze manier.
12: Ja, precies, ja. Peter, even die gedeelde infrastructuur, want dat snap ik nog niet helemaal. Wat betekent dat precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
13: Ja, ik vind het ook niet de allerbeste term. Want bij infrastructuur denk je aan technologie, aan iets wat, de gebouwde bouwstenen. Maar die zijn allemaal in beheer van Open Standard. Dat is gewoon een aparte entiteit die de rol van uitgever en beheerder vervult. En ja, wat dat betreft verschilt het niet van USDC, waar Circle dat doet. Dat is ook één entiteit. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat de groep aandeelhouders van Open Standard een stuk groter is. En dat noemen ze een consortium. Er is een grote groep aandeelhouders die ook daadwerkelijk zeggenschap hebben. Die besturen dan samen dat netwerk. Ze dragen ook samen bij aan het netwerkeffect dat ontstaat en ze plukken samen de vruchten ervan. Ik denk dat de essentie van het verschil is.
12: Ja, toch is het wel bijzonder, hè? Want als je die lijst doorgaat van de OpenUSD de club, laat het zo maar even noemen, dan het is echt een who's who van de coole financiële wereld, techbedrijven. Eigenlijk bijna iedereen doet mee. Als je niet meedoet, ben je echt een beetje sukkel.
13: Die nu ook gebruik maken van USDC. En dat denk ik het gevoelige.
12: Dat is leuk. Ik noemde in mijn intro al Coinbase. Toch een van de grote initiatiefnemers van USDC. Ja. Een van de belangrijkste distributeurs. Verdient daar ook geld aan, et cetera. Die gaan nu dit ook ondersteunen.
13: Kijk, voor Coinbase is het heel eenvoudig. Die weten gewoon zeker, stablecoins, die zijn er en die blijven er. Dat wordt een gigantische markt, is het al. Ja. Links of rechts. Want wij kunnen het ons niet permitteren om daar niet in het centrum van die stablecoin-markt te zitten.
12: Ja, dus kan je ook maar beter meedoen met dit project.
13: Aan beide blootgesteld zijn is natuurlijk ideaal. Ja,
5: er is geen opportunity cost. Hè? Het is voor hun gratis om aan allebei mee te doen.
12: Ja, precies. Er was ook een beetje ophef, heb ik meegekregen. Niet alle bedrijven die genoemd werden op de website, die bleken toch heel erg betrokken te zijn. Volgens mij wat gedoe in Zuid-Korea. Wat was daar aan de hand?
13: Ja, kijk, dus de aankondiging werd gedaan. Dat is zo'n mooi gelikte aankondiging. Mooie website, gelikte tekst. Heel veel logootjes van de bedrijven die dan meten. Dat is dat consortium. 100 plus bedrijven werden genoemd. Ja, en een deel daarvan bleek eigenlijk van niets te weten bij navraag. Ja, dat is wel een beetje een probleem. Dat legt wel een beetje.
12: Zit jij ook wel eens per ongeluk in een consortium? Ja. Ja, eigenlijk niet zo weet.
13: Kijk, ik weet dus niet wat er precies gebeurt. Ik kan me wel voorstellen dat het bedrijven zijn geweest die bij de verkenning of zo betrokken zijn. Dus die er wel al mee verbonden zijn, maar nog niks ondertekend hebben. Maar ja, dit is natuurlijk wel. Ja, dit hoort een beetje bij zo'n grote groep bedrijven die samen iets optuigt. Gaat het lukken om dat georganiseerd te krijgen? En het klinkt heel krachtig, ja. Maar het kan ook een spaak in de wielen zijn, juist. Hè, dat er zoveel verschillende meningen en belangen zijn, ja, die op een gegeven moment met elkaar gaan schuren.
12: Ja. Gaat het lukken om iedereen alle neuzen dezelfde, ja, kant te krijgen? Maar het belang is wel zo groot. En die stablecoin-uitgevers, Tether en Circle met name, ja, hebben zo ongelooflijk veel geld verdiend dat iedereen hier wel aan mee wil lijkt te doen. Ik moest ook, wij lopen allemaal al een tijdje mee in de cryptowereld. Ja. Ik moest een beetje denken aan Libra. Het project, toch behoorlijk snel gekild door Facebook destijds, om ook, ja, toch een stablecoin te lanceren.
13: Facebook gaf het uit, hè?
12: Ja, ja, en, maar met heel veel partners ook.
13: Zeker, met veel partners. Het was ook een consortium. Ja, je zei het werd door Facebook gekild. Dat was niet zo.
12: Nee, dus nee, het werd heel snel gekild. Niet door Facebook, maar vooral door de Amerikaanse politiek.
13: Precies, eigenlijk was het de context waarin dat gebeurde en waarin dat landde, was eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Dat was een probleem voor Libra. Dat liep tegenaan. Mark Zuckerberg was te vroeg. Maar het was ook een groot consortium, ook met een visie voor een nieuwe betaalinfrastructuur. Dat wilden ze gaan bouwen. Ook daar stonden grote namen op papier. Maar ik denk toch het grote verschil zijn nu de omstandigheden waarin dit initiatief plaatsvindt. Stablecoins zijn veel normaler geworden. Er is betere regelgeving.
12: Hè, dus er is een stablecoin-wet zelfs in de VS.
13: Er is een politieke acceptatie van het bestaan van dit soort betaalinfrastructuur. Ja, en de bedrijven die meedoen, die snappen denk ik ook beter waar ze aan beginnen. Dus de toepassingen zijn duidelijker geworden. Ja. Bert?
5: Ik denk dat het grootste, een wezenlijk verschil ook is, dat bij Libra wilde men een mandje aan valuta.
13: Ja.
5: En de Libra die zou dan dat mandje volgen. En hier volgt het de Amerikaanse dollar. Dus ja, dit is juist vanuit Amerikaans perspectief een, ja, versterking van de hegemonie van de dollar. Het is ook door de huidige regering als strategisch benoemd van wij willen de dollar op deze manier nog een grotere, langere leven geven. En dat was de Libra was juist een aanval, ja, op de dollar. Zo werd het gezien. Ja. Dus daar gedenkende.
12: Ik denk wel, ik weet niet hoe jij erover denkt, Bert, maar ik denk dat Mark Zuckerberg af en toe nog wel eens wakker ligt van goh, had ik dat nu maar gelanceerd. Misschien, want hij was natuurlijk wel vroeg bij achteraf.
5: Zeker, ja.
13: Ah, klopt. En het argument gaat ook ten dele op, want ik geloof dat de dollar wel het grootste bestanddeel was van dat mandje. Dus
12: ja. Het was gewoon sowieso te vroeg, dat kunnen we wel zeggen. Peter, even conclusie. Denk je dat dit project in staat is om in ieder geval de macht van Circle, dat aandeel ging al flink naar beneden, zagen op de beurs, de macht van Circle, dus de USDC, te doorbreken en zich echt te nestelen in de top van de stablecoins?
13: Maar in die zin denk ik dat je wel de juiste snaar raakt met die Libra-vergelijking. Ik denk dat die nuttig is als waarschuwing, niet zozeer als voorspelling. Dus als die bestuurslaag als geoliede motor gaat lopen, en ik weet nog niet precies hoe die bestuurslaag eruit komt te zien, en die neuzen gaan dezelfde kant op staan en dit komt van de grond, dan denk ik wel dat het een grote kans van slagen heeft om dat netwerkeffect dat Circle heeft, want het heeft een grote voorsprong. Vertrouwen, liquiditeit, integraties, reputatie, noem maar op, om dat toch te doorbreken. Juist omdat veel van de partijen die nu ook van Circles diensten gebruik maken, dan in één keer overstappen. En dat zou wel echt pijn.
12: Ja, ja, goed. Nou, dat gaan we allemaal blijven volgen. Het is in ieder geval leuk dat er weer een beetje opschudding is in die stablecoin-markt die toch een beetje zich leek.
13: Nuttig is hoor, alternatieven.
5: Ja. Ja, later dit jaar lanceert die, hè? Dus ja, we gaan het volgen.
12: Ja, dat gaan we allemaal blijven volgen, ja, zeker. Wat we ook blijven volgen, dat is wekelijks. Ja, Bert, jij zit er eigenlijk de hele dag naar te kijken, weet ik. Dat zijn de koersen, want die gaan we met jou doornemen. Nou, normaal bel je in, nu hebben we in de studio ongekende luxe. $63.000 staan we per bitcoin op dit moment. Dat is eigenlijk best wel prima, want vorige week $58.000. Toen vroeg ik nog aan Tim Stolten van Amdax, hangen we nou in een zijden draadje? En toen zeiden ja, eigenlijk wel, het voelt een beetje spannend.
13: Ja.
12: Waarom ging die prijs dan toch weer omhoog, Bert? Wat is er gebeurd?
5: Ja, begin juni, met een N van Nico, dus een week of 5 geleden. Juno, moeten we dan zeggen.
12: Ja.
5: Toen daalde de koers heel stevig, hè, van 73.000 naar 60.000. Dat was echt zo'n capitulatie in deze bear market, zo'n klap naar beneden. En sindsdien, de afgelopen 5, weken gaat het eigenlijk een beetje zijwaarts. Ja, zeg maar rond de $62,000. Wat eronder, wat erboven, wat eronder, wat erboven. En aan de onderkant zie je, ja, inderdaad eerst 60.000, 59.000, 58.000. Op 1 juli geloof ik 57,7, heel eventjes. Ja. Dus dat is aan de onderkant. Ja, nu zitten we weer dan iets boven het midden. Dus ja, ik zou van die stijging niet zoveel vinden.
12: Ja, dat is een beetje pingpongen binnen hetzelfde bereik.
5: Zou ik zeggen. Dus eigenlijk, zeg maar, het signaal is, ja, we zitten nu een week of 4, 5. Ja, laten we zeggen, golfweg tussen de 58 en de 364.
12: Ja, nou, ik heb jou nog niet de belangrijkste term wat mij betreft op dit moment laten horen noemen, namelijk de bodem.
5: Ja.
12: We zitten natuurlijk, nou, dat is overduidelijk, we zitten in een bear market al een tijdje, de koers gaat naar beneden. Nou, dat moet een keer stoppen. Het zou ook op nul kunnen.
5: Als niet verdwijnt, dan stopt het een
12: precies,
5: keer.
12: Ja? Het zou ook op nul kunnen stoppen, maar daar gaan we maar even niet van uit, gemakshalve. Ja, ik zag in de Bitcoin Alpha toch wel de eerste keer dat jij noemde van god, dit zou wel eens de bodem kunnen zijn. We hebben nog niet heel veel concrete signalen, maar
5: ja, klopt. Denk ja, de vorige keer, of de allereerste keer dat we naar de $60,000 vielen, dat was op 5 februari, 6 februari. Toen was het eigenlijk, ja, onze conclusie: dit is niet de bodem. De heel kleine kans dat dit de bodem is. En allerlei argumenten waarom dat nog niet het geval is. En we zitten in een bearmarktregime. Ik denk dat dat even belangrijk is om als startpunt te nemen. Half november werd dat ook ons basisscenario. En dat vanaf dat moment zagen we lagere toppen, lagere bodems, een dalende trend. Dat is de primaire kenmerk van een bearmarkt. En dus verwacht je ook dat die trend zich voortzet. Tot je een omkering ziet van de trend. En wat is de omkering? Nou, weer hogere toppen, hogere bodems en koersen boven het dominante gemiddelde. En wanneer zie je dat? Nou, dan willen we een hogere top zien boven de $83,000 van begin mei. Ja. Daarna een hogere bodem boven die 57,7 van vorige week. En uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde, boven de $87,000. Dat hebben we allemaal nog niet. Dus we hebben nu nog maar 0 van de 3 vinkjes gezet. Als we dat wel hebben, dan veranderen we ons basisscenario naar we zitten in een nieuwe poolmarkt.
12: Ja.
5: Voor het eerst deze bearmarkt zien we voortekenen. En dat is denk ik, daarom ik leid hem uitgebreid in om ook niet te vroeg allerlei zekerheden te roepen.
12: Ik ga hier nog niks aankondigen, begrijp ik.
5: Nee, maar we zien wel voor het eerst voortekenen. En Bitcoin heeft de gewoonte om aan het eind van bull- en bearmarkten divergenties te ontwikkelen tussen de koers en indicatoren die iets zeggen over de kracht van de trend, over de overtuiging van de koersbeweging. Dus aan het eind van de bullmarkt dan stijgt de koers nog, maar al die indicatoren zetten eigenlijk al lagere toppen neer. En aan het eind van een bearmarkt dan daalt de koers nog wel, maar de indicatoren laten eigenlijk alweer hogere waarden zien. Ja. En nu zien wij dat ook. Op allerlei verschillende datareeksen zien we die divergentie, dat verschil ontstaan. En dat is een eerste, dat is een signaal zeg maar op een wat grotere tijdschaal. En als we dan kijken naar deze week, dat is een wat kleinere tijdschaal, dan zien we ook allerlei positieve dingen. Bijvoorbeeld, Bitcoin lijkt heel krachtig, terwijl AI-aandelen heel zwak zijn.
12: Ja.
5: Of op het moment, moet eigenlijk anders zeggen, op het moment dat AI-aandelen zwakte laten zien, laat Bitcoin kracht zien. Op het moment dat Michael Saylor, zijn Bitcoin aan het verkopen is, laat Bitcoin kracht zien.
12: Ja, deze week gewoon 3588 Bitcoin op de markt gedumpt. En eigenlijk veranderde er niets.
5: Sterker nog, het werd bekend en de koers ging omhoog.
12: Ja.
5: Dat is een ander karakter dan we de afgelopen 6, 7, 8 maanden hebben gezien. En dat is interessant, omdat ik er nog niet te veel conclusie aan verbinden, maar wel om het even te noemen en te zien van, we zien die divergentie ontstaan. We zien een ander karakter van Bitcoin. We zien ook bijvoorbeeld hoe de zone van 60, 59, 58.000 dollar echt verdedigd wordt. Ja. Op een moment dat Wall Street er niet is. Nee. Michael Saylor verkoopt zijn Bitcoin, ETF's hebben outflows.
12: Ja.
5: En toch zien we nu kracht. Nou, dat zijn wel het signalement van bodemvorming.
12: Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd, als ik dan even naar de onderbuik ook kijk, je ziet ook een soort apathie op de markt. Hè. Dat is ook gewoon mensen zijn, Bitcoin, whatever.
5: Klopt.
12: We zitten bij lekker het feestjes bij AI-aandelen. Nou, dat gaat nu niet super eventjes. Maar dat die apathie is er ook volledig ingeslopen. Er is geen enkele hoop meer. Alleen de echte diehards.
5: Ja, dus als je de emoties en de sentimenten van een bearmarkt op een rijtje zet, dan heb je in het begin angst en paniek. En dat gaat op een gegeven moment over in meer capitulatie. En mensen die kappen ermee. En uiteindelijk moedeloosheid en onverschilligheid.
12: Ja, we zien het
5: apathie.
12: Wel.
5: Ja. En we zitten nu echt heel duidelijk in dat stuk. Ja, we zien af en toe nog wat capitulatie. Iemand die demonstratief zijn Bitcoin wallet in de wil gehangt. Ja. Maar ook zeker ook die onverschilligheid, die moedeloosheid. Dus in alle opzichten komen we in het laatste stuk van de bearmarkt. En betekent dat we de bodem hebben gezien? Dat weet ik niet, kan best nog wat lager. Maar ja, we hebben wel het meeste gehad, denk ik zo. Ik
12: zag volgens mij ook een van de collega's van BNR Beurs, een van de analisten, Arend-Jan Kamp, volgens mij, die ook zijn bitcoin...
5: Dat is een signaal, hè?
12: We hopen allemaal dat hij op de bodem heeft verkocht. Ja. Hè? Dat zou toch heel knap zijn weer. Iemand die een website heet, die Stockwatch. Prima. Wij moeten nog even naar het volgende nieuwtje, Peter. Securitize namelijk. Want deze, die ging deze week naar de beurs, naar de New York Stock Exchange. En tokeniseerde direct zijn eigen aandelen op de netwerken Solana en Avalanche. Nou, daarmee werd het direct het grootste on-chain aandeel ter wereld. En, niet onbelangrijk, ook het eerste bedrijf dat zijn eigen aandelen tokeniseert bij beursgang. Dus dat is ook wel gaaf.
13: Ja.
12: Securitize, Peter, wat is dat voor bedrijf?
13: Ja, het is eigenlijk een beetje saai bedrijf, in de zin van het levert infrastructuur voor de kapitaalmarkt. Ja. En wat doen ze daarmee met die software? Daar helpen ze bedrijven en fondsen mee om hun effecten. Dan moet je denken aan aandelen of een positie in een fonds, een fondsparticipatie, in gereguleerde vorm uit te geven op een blockchain-netwerk. En dat doen ze bijvoorbeeld al een tijdje voor BlackRock. Volgens mij gaat het intussen al om honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, dat ze op die manier hebben uitgegeven.
12: Ja, ja. Hey, en dat tokeniseren van eigen aandelen, hoe gaat dat in zijn werk?
13: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Je moet dit gewoon zien. Het eerste waar je even een streep onder moet zetten, een aandeel blijft juridisch gezien gewoon een aandeel. Eigenlijk is het enige wat verandert is waar die uitgegeven wordt. Het jasje waar die in is gestoken. Kijk, en wat doet Securitize? Die geeft een tokenversie daarvan uit op een netwerk als Solana of Avalanche. En het nieuwe is dus eigenlijk vooral de jas. En dat is eigenlijk vooral een juridisch proces, juridische innovatie, dat dit mag en dat dit kan gebeuren. En zo'n stoktoken, die daar dus het resultaat van is, moet je ook niet zien als hetzelfde als andere tokens die je bijvoorbeeld op CoinGecko of CoinMarketCap ziet. Ja. Die kunnen vrij rondgaan. En die kan ik even naar jou sturen, jij kan naar Bert sturen en weer terug. Zo'n stoktoken uitgegeven door Securitize, ja, de handel daarvan die vindt plaats in een gereguleerde, besloten omgeving. Dat is ook logisch, want daarachter zit weer de administratie van wie is nou de aandeelhouder, bijvoorbeeld.
12: Ja.
13: En die moet weer aansluiten op de andere administraties die er zijn over aandeelhouders die misschien niet on-chain liggen.
12: Ja, maar we hebben voorheen ook al getokeniseerde aandelen, soort derivaten gezien, die dan eigenlijk een soort schaduwmarkt gewoon ook handelen en buiten beurstijden bijvoorbeeld interessant zijn.
13: Maar dat zijn dus heel andere dingen.
12: Ja, maar wat is dan de toegevoegde waarde van dit verhaal? Want als het alsnog via de oude regeltjes moet...
13: Ja, het zijn dus twee heel verschillende producten. Het één volgt de economische waarde van een bedrijf. Dat is het derivaat. En dat is handig als je daar aan blootgesteld wil zijn. Als dat enig is wat je wil, dan kan je zo'n product kopen. Het ander representeert daadwerkelijk een aandeel in een bedrijf. En daar komt dus ook stemrecht bij, bijvoorbeeld. Of het uitkeren van dividenden. Dus het een is echt een aandeel. Het ander volgt puur een aandelenprijs.
12: Ja.
13: Het zijn twee verschillende dingen.
12: Ja.
13: En als je geen waarde hecht aan het kunnen meestemmen, of geen waarde hecht aan het ontvangen van dividenden, bijvoorbeeld, ja, dan heeft het ook niet zoveel toegevoegde waarde voor je.
12: Ja. Denk je dat meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen?
13: Ja, het lijkt mij wel.
12: Het is wel gaaf. Maar ja, is het meer dan dat?
13: Kijk, ik denk de categorie bedrijven die dit nu doet, die tokenized zijn aandelen ook als een soort visitekaartje. En ze zeggen daar ook mee van, kijk eens.
12: Nou, dit is marketing voor Securitize.
13: Ja, voor Securitize, maar ook BlackRock bijvoorbeeld. Wij zitten hier bovenop. Wij zien nieuwe infrastructuur. Wij snappen dit en wij doen dit. En we doen het nu in de eerste instantie met onze eigen aandelen. Kijk, voor een traditioneel bedrijf zullen ook andere afwegingen relevant zijn. Waarom is dit waardevol voor mijn aandeelhouder? Wat doet dit met de liquiditeit rondom mijn aandelen? Wil ik die wel of niet versnipperd hebben? Introduceert het nieuwe risico's? Hoe zit het eigenlijk met wet en regelgeving rondom het tokenizen van mijn aandelen? Ik denk dat dat nog net even te vroeg is. Dus ik denk niet dat het morgen gaat gebeuren, maar ik denk wel dat er veel meer bedrijven gaan volgen die dit op deze manier gaan doen.
12: Ja, ja, we weten ook dat de beurswaakhond in de VS dit best wel graag stimuleert.
13: Ja, maar daar leven nog wel allerlei vraagstukken.
12: Ja, ja, maar wat hebben we verder nog nodig om dit nog meer iets een push te geven? Ik kijk ook een beetje met een schuin nog naar Europa, waar het ook allemaal toch wel iets langzamer lijkt te gaan.
13: Nou ja, ik denk dus in de eerste plaats duidelijkheid van toezichthouders. De vragen als wie mag nou echt zo'n aandeel tokenizen? Het bedrijf zelf of de beurs of een broker, een derde partij? Dat is nog niet helemaal helemaal duidelijk. En ik denk dat zolang dat niet helemaal duidelijk is, zal de massa voorzichtig blijven. Ja. Ik denk ook dat de infrastructuur nog volwassener moet worden. En ik denk dat beleggers dit allemaal moeten kunnen gebruiken. Zonder dat het aanvoelt als een technisch experiment.
12: Ja.
13: Dus betere wallets, goede platforms, duidelijke custody, gewoon echt een moderne gebruikerservaring. En ik denk dat een boost kan komen van een soort van extra vrijheid in de handel in dit soort stocktokens. Dus dat ze echt aangesloten kunnen worden op een bredere financiële markt. Dat ze als bouwstenen gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld in de DeFi-wereld. Ja. En dat is nu, daar is er echt geen sprake van.
12: Nee,
13: het is allemaal permissions, het zijn al walled gardens, om het zo maar even te zeggen. En daar is niet de technologie de grootste uitdaging, maar wet- en regelgeving.
12: Ja, zoals wel vaker in de cryptowereld op dit moment.
13: Ja.
12: Goed, wij gaan zo meteen ook nog een podcast opnemen. We gaan het hebben over Bitcoin, crypto en dan de wisselwerking met AI. En dat is niet geheel ontoevallig. Want, Bert Slachter, jullie hebben ook namens het Bitcoin Alpha Satoshi Radio Consortium, zou ik maar zeggen,
5: yeah,
12: een nieuwe podcast. Turing Station.
5: Ja, Turing Station, genoemd naar Alan Turing, een van de grondleggers van AI. Kijk, wij zien en horen van veel mensen dat ze AI complex en overweldigend vinden. En tegelijk dat ze zich realiseren dat de wereld wel grondig gaat veranderen.
12: Ja.
5: En wij zitten er al jaren met onze neus bovenop, omdat we het interessant vinden, omdat we het zelf gebruiken. En wij willen graag onze luisteraars aan de hand nemen langs de praktische kant. Hoe kun je het toepassen? Hoe werkt het echt? Hoe raakt het je persoonlijke leven of je werk of de maatschappij of de economie? Maar ook een kijkje achter de schermen. Hoe werkt zo'n model nou echt?
12: Ja.
5: Dat vinden we leuk. En dat doen we in Turing Station.
12: Ja, tof. En dat heeft misschien dat de luisteraar denkt, ja, wat hebben die crypto jongens nou weer met AI te maken? Het lijkt best wel op crypto, deze wereld.
5: Ja, we gaan zo meteen in de podcast ook bespreken dat het gezamenlijke wortels heeft, ook uit een gezamenlijke wetenschappelijke traditie voortkomt. Dat het heel veel met elkaar deelt. Ja. Dus zeker.
12: Ja, en dan gaan we ook gelijk misschien een aantal mythes ontkrachten. Want de grote crypto-CEO's die zeggen, joh, AI heeft crypto heel hard nodig op verschillende manieren. Ja, is dat wel zo? Ja. Dat vraag ik me dan wel af.
5: They're talking their book, hè?
12: Ja, ja, precies. Ja. Ze hebben er zelf belang bij om dit te vinden. Maar goed, er zijn heel veel toepassingen en heel veel dingen die we kunnen bedenken. De wisselwerking tussen crypto en AI. En dat is hartstikke interessant. Dat gaan we dus allemaal in de podcast bespreken. Tot zover de CryptoCast nu hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert en Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En ook dus makers van de podcast Turing Station over AI. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: kozijnen. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De Nationale Autoshow.
7: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
6: Meindert en Wouter.
8: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
7: Bijna de helft.
8: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
6: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
9: Het kwartje valt nu pas.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Ik pak je vast.
12: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
13: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
12: Vandaag is er en morgen weten we niet.
13: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk in Ter Apel was onrustig. Een kleine groep mannen zorgde bij het aanmeldcentrum voor opstootjes met andere vluchtelingen. Toen vechtpartijen uit de hand liepen, grepen de politie en de beveiliging in. De hulporganisaties zijn gestopt omdat het in Ter Apel niet meer veilig is. Er vaart voorlopig geen enkel schip meer door de straat van Hormuz, zegt Iran. Het belangrijke stukje zee is helemaal geblokkeerd na luchtaanvallen van Amerika op Iraanse doelen. De aanvallen waren een reactie op een incident in de straat van Hormuz. Daar werd een containerschip door de Iraniërs beschoten. Na bijna 16 jaar en 4 miljoen bezoekers is het over en uit voor de musical Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste reguliere voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. Die werd afgesloten met een speciale drone show. Vandaag is er nog een allerlaatste besloten voorstelling voor genodigden. Op een salsa-festival in de Canadese stad Toronto zijn 2 mensen doodgeschoten. 4 anderen raakten gewond. De schutter is daarna op de vlucht geslagen en is nog niet gepakt. In het gebied zijn ook veel winkels en restaurants. De mensen die daar waren zijn weggestuurd. Waarom de man begon te schieten is niet bekend. En Lionel Messi maakt met Argentinië nog altijd kans om voor de 2e keer op rij de wereldtitel te pakken. De Argentijnen zijn op het WK door naar de halve finale. Daar hadden ze tegen Zwitserland wel een verlenging voor nodig. Uiteindelijk werd het 3-1. In de halve finale speelt Argentinië tegen Engeland. Dat won met 2-1 van Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
0: Als je de keuze zou hebben, zou je dan liever thuis herstellen na een operatie of in het ziekenhuis? Ja, grote kans dat je voor thuis kiest natuurlijk. En dat kan ook steeds vaker, met toezicht op afstand door artsen en verpleegkundigen. Het kan de zorg flink ontlasten en ook de kosten omlaag brengen. Maar uit onderzoek blijkt dat het toch maar moeizaam van de grond komt in Nederland. Waarom dat is, ga ik bespreken met Michael van Herwerden, internist, intensivist bij het Erasmus MC en initiatiefnemer van de virtuele verpleegafdeling. Michael, fijn dat je er bent.
16: Dankjewel.
0: En tegenover jou Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING. Jij ook welkom, Jan-Willem.
9: Ja, dank je.
0: Om te beginnen met jou, Michael. Jij hebt dus iets opgezet in het Erasmus MC dat je een virtuele verpleegafdeling noemt. Daar kan ik me dus van alles bij voorstellen met zorg op afstand. Maar in jouw woorden, wat is het precies?
16: Ja, dus wat we hebben gedaan is, parallel met wat we met de coronacrisis hebben gedaan, is voor bepaalde zorgpaden gekeken, kunnen we de patiënt korter in het ziekenhuis houden, waarbij we de drie domeinen diagnostiek, therapie en monitoring naar de huiskamer van de patiënt kunnen brengen.
0: Diagnose stellen in de huiskamer.
16: Nou, de diagnose die stellen we in het ziekenhuis.
0: Ik hoop het wel, ja.
16: Maar dan het vervolg en het herstel, waar ook diagnostiek voor nodig is, kan er wel thuis.
0: Ja, oké. Daar heb je natuurlijk van allerlei dingen voor nodig. Komen we zo op. Maar even, voor wie is dit mogelijk? Of is het voor elke patiënt mogelijk?
16: Nee, dus je moet natuurlijk die patiënten kunnen selecteren. Dus er moet een zorgpad zijn waarvoor deze, waarvoor het duidelijk is uitgeschreven hoe moet je die mensen monitoren, wat voor diagnostiek is er nodig. Mm-hmm. Er moet nog een interval zijn waarbij het logisch is om die patiënt thuis te monitoren. Want ja, als de patiënt al hersteld is en de ziekenhuisopname die is tegelijk, dan heeft het geen zin. En ja, wat we nu merken in de praktijk is dat het toch wel handig is als het geplande zorg is. Want dan hebben wij even iets meer tijd om die patiënten in te lichten. Dus daar zit nog ontwikkelwerk
0: in. Ja, ik wou zeggen, want er zit nogal wat voorbereidingstijd. Wil je zorgen dat iemand veilig thuis kan herstellen of zich voorbereiden op een operatie? Of het gaat ook om chronisch zieken, hè? Mensen die chronisch ziek zijn, dat die toch misschien minder vaak naar een ziekenhuis hoeven.
16: Ja, en dat is meer de polyklinische tak. Dus dat is niet het versneld ontslag uit het ziekenhuis, maar dat is echt hoe kunnen we op de polykliniek, dus als die patiënten komen, kunnen we met behulp van digitale middelen ook daar kijken, is het nodig om echt naar het ziekenhuis te komen?
0: Ja, precies. Want in mijn hoofd kwam dan de vraag, ja, hoe ziek mag iemand maximaal zijn om thuis te kunnen blijven?
16: Ja, en daar is geen eenduidig antwoord op. Maar zorg in het ziekenhuis splitst zich toch altijd wel in een soort twee stukken. In het eerste deel zijn wij heel erg bezig met het stellen van de diagnose, het inzetten van een goede therapie. En het tweede deel van een behandeling gebruik je toch meer de faciliteiten van het ziekenhuis. Maar is de patiënt gelukkig vaak klinisch stabiel, hè? Dus is die aan het opknappen. Ja. En dat is het stuk dat je wellicht ook naar huis kan verplaatsen.
0: Ja, precies. En dan lig je, neem ik aan, als patiënt gewoon in bed of op de bank. Ben je dan aangesloten aan allerlei apparaten of hoe moet ik dat zien?
16: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Toen we begonnen hiermee dachten we moeten die mensen continu thuis in de gaten houden, want we gaan iets nieuws doen. Maar continu monitoren betekent ook continu alarmen. En dat doen we eigenlijk in het ziekenhuis ook niet.
0: Nee.
16: Dan meten we gelukkig ook maar 3 keer per dag. Dus dat hebben we eigenlijk zo doorgezet.
0: Oké, dus wat betekent dit concreet? Dat je gewoon een aantal meetapparaten
16: mensen die krijgen dus apparaten mee naar huis die we in het ziekenhuis ook gebruiken. En die meten 3 keer per dag bijvoorbeeld hun bloeddruk, de saturatie, zuurstofgehalte, koorts. En die vullen een vraaglijst in. Dat is eigenlijk de anamnese, het gesprek wat de verpleegkundige bij de rondjes doet op de afdeling van hoe gaat het? Nemen de klachten toe? En daarmee simuleren we eigenlijk of dat de patiënt in een ziekenhuisbed ligt.
0: Ja, en is dat dan een vragenlijst die dan binnenkomt en die ergens op de stapel belandt? Of kijkt een verpleegkundige op dat moment live meteen mee naar alle uitslagen?
16: Nee, dus je hebt een platform nodig waar over die gegevensuitwisseling kan. Nou, met alle nieuwe innovaties kan dat nu ook.
0: Uh-huh.
16: En we hebben afgesproken dat een fancy naam, de teleneurs, een verpleegkundige, die kijkt dan binnen het uur nadat alle gegevens zijn ingestuurd. Hoe gaat het met die patiënt? Er zijn allerlei protocollen voor gemaakt. Nou ja, gaat een patiënt over een drempelwaarde, dan gaat de teleneurs bellen met de patiënt. Ja. Heb je het verkeerd ingevuld? Ben je net de trap opgelopen en is je hartslag daar omhoog? Is dat allemaal niet zo, dan gaan ze escaleren naar de dokter in het ziekenhuis.
0: Ja. Oké. Dus het was dan bellen. Dat is eigenlijk de snelste call, hè, letterlijk.
16: Ja.
0: Stel nou dat je als patiënt dat je thuis zit en je denkt, ik voel me echt niet lekker.
16: Ja.
0: Heb je dan een soort live chat functie? Wat gebeurt er dan?
16: Nee, dan hebben ze dus het noodnummer van die teleneurs. Dan bellen ze gewoon gelijk. En als het natuurlijk echt niet goed gaat, dan moeten mensen gewoon 112 bellen.
0: Dan is er gewoon een ambulance die eraan komt. Oké. Ja, en je hebt ook nog zoiets als, er moet ook vaak bloed worden er moet af en toe bloed worden afgenomen. Daarvoor moet je dan wel naar het ziekenhuis?
16: Nee, dus ook daar zijn ontwikkelingen in. Wij hebben in de regio Rotterdam hebben we samenwerking met een regionale labafnamedienst, een prikdienst. Die neemt voor ons bij die patiënten thuis. Of sommige patiënten gaan naar dus een prikpost in de buurt. Dat scheelt enorm veel reisbeweging.
0: Ja.
16: En dan wordt dat materiaal naar het Erasmus gestuurd en daar analyseren wij het dan.
0: Oké, dus ook dat kan dus op afstand.
16: Ook dat
0: al dan
16: kan
0: niet
16: op afstand.
0: Met thuiszorg of met een prikpost. In
16: ja, en dat is het derde punt wat je nodig hebt. Bij sommige zorgpaden heb je dus ook therapie thuis nodig. Hè? Bijvoorbeeld antibiotica via het bloedvat.
0: Ja, of medicijnen, infuus.
16: Medicijnen, infuus, ja. En daarvoor hebben we vaak samenwerking met een technisch thuisteam. Dat is een specialistische tak van een thuiszorgorganisatie. Daar zitten vaak verpleegkundigen. Vaak verpleegkundigen die ook in het ziekenhuis hebben gewerkt. En die sluiten die patiënt thuis aan op bijvoorbeeld antibiotica via het infuus.
0: Dus dat kan ook al, dat je echt thuis aan een infuus ligt.
16: Ja. zeker.
0: Dat is bijzonder. Jan-Willem, jij deed onderzoek vanuit ING naar deze ontwikkeling. En jullie hebben daar een heel rapport over gemaakt. En jullie zeggen ook van nou dit, hè, die thuismonitoring, dit gaat een heel groot verschil kunnen maken voor het zorgsysteem. Dus wat is de potentie?
9: Enorm. Het is al enorm gegroeid de afgelopen jaren. Het is opgegroeid van zeg maar zo'n 80.000 patiënten in 2023 naar 150.000 patiënten nu al.
0: Bijna verdubbeld. Ja,
9: het is bijna verdubbeld. Dus er zijn heel veel initiatieven overal in Nederland waar het heel goed gaat. Alleen als je kijkt naar het totale volume, de totale potentie, dan zijn we er nog niet. Maar het zal wel moeten. Het is een noodzaak geworden. De eerste reden is natuurlijk de dubbele vergrijzing. Mensen worden veel ouder. Maar ze worden ook ouder met multimorbiditeit. Dus met meerdere klachten.
0: Aandoeningen, ja.
9: Als je kijkt naar de grote ziekenhuizen, dan de mensen die op de SEH binnenkomen zijn vaak 70 plus. En horen niet allemaal op die SEH thuis. Dat zou ook door de eerste lijn of door de VVT kunnen worden opgevangen.
0: Ja.
9: En het grootste probleem is nog wel het personeelstekort. Er zijn op dit moment 70.000 vacatures. En dat neemt alleen maar toe. In 2034 uit mijn hoofd meer dan 240.000 vacatures.
0: Ja, dus 1 op 3 zou in de zorg moeten werken als je eigenlijk alle zorg wil blijven leveren met mensen.
9: En de totale arbeidsbevolking neemt natuurlijk af door de vergrijzing.
0: Nee, dus het is niet haalbaar, dat weten we inderdaad ook al lang.
9: Ja, dus zowel zeg maar het zorgaanbod groeit en het personeel neemt de aantallen, gaat niet stijgen.
0: Nee.
9: Dus je zult meer patiënten moeten zien met dezelfde mensen die nu al in de ziekenhuizen werken.
0: Ja, en dan lees ik bij jullie dat dit ruim 350.000 opnames per jaar zou kunnen gaan schelen, ziekenhuisopnames.
9: Ja, 350.000 opnames en 500.000 consulten.
0: Ongelooflijk veel.
9: Ja, dat is heel veel, maar dan gaan we uit. Kijk, het primaire proces, de medische informatie, dat hebben we natuurlijk niet. We kijken daar bedrijfsmatig naar en macro-economisch. En wat we gedaan hebben, is we hebben gezegd, nou, de helft van wat er in een ziekenhuis binnen de muren gebeurt, zou ook thuis kunnen.
0: En
9: dat is precies, ja, dat is precies wat Michael zegt. Dat is bijvoorbeeld de nazorg. Maar dat is ook het prepareren voor een operatie, dus aan de voorkant. Maar met name de chronische patiënten. Ik ben zelf MDL-patiënt. Ik moest vroeger
0: maag-darm-lever.
9: Ik moest vroeger 6-7 keer per jaar naar het ziekenhuis. Nu nog maar 1 keer per jaar voor een endoscopie. En voor de rest gaat alles remote.
0: Ja, dus dan wordt er gewoon, jij checkt ook je eigen waarde, dit soort dingen, of is dat niet eens nodig?
9: Ik moet even naar een prikpost om bloed te prikken.
0: Ja. Nou, dat kan dus ook bij jou in de buurt.
9: Dat kan bij mij in de buurt.
0: Oké, dus dit is waarvan jij zegt, hier gaan we gewoon heel veel winst pakken. Michael, zie jij dat inderdaad ook zo, dat het misschien wel de helft van de ziekenhuiszorg die nu in het ziekenhuis gebeurt, dat die naar huis verplaatst kan worden?
16: Ja, en dat is waar ik net naar refereerde. Je hebt dus het stukje van de klinische zorg, van de patiënt die opgenomen is, maar er zit ook heel veel potentie op de polykliniek. Dus nou ja, wat je net vertelt, de patiënten die af en toe in het ziekenhuis komen voor een controle, daar kan je denk ik heel slim met de inzet van vragenlijsten, digitale hulpmiddelen, regionale bloedafnames, soort van triëren. Gaat het goed met deze patiënt? Is er een reden om nu contact te hebben met deze patiënt? Heel vaak willen patiënten ook geen contact, want die komen dan, ja, alles gaat goed, ik ben hierheen gekomen. Tot de volgende keer. Ik weet niet of je dat herkent. Dat kan echt allemaal minder.
0: Ja.
16: Er zitten wel grote uitdagingen bij. Dat is hoe we zorg hebben gefinancierd. Hoe we verantwoordelijkheden hebben afgesproken.
0: Ja.
16: Dus daar
0: juridisch,
16: zit echt
0: financieel.
16: Ja.
0: Gaan we straks uitgebreid bespreken. Eerst nog even heel, heel praktisch. En toch ook een paar nadelen die ik dan zie. Als eerste de patiënten. Niet iedereen zal dit willen. Niet iedereen zal het kunnen. Ook zelf je bloeddruk meten. Misschien oudere patiënten die echt denken, ja, geen idee. Hoe zie jij dat bij jou in de praktijk, Michael?
16: Dus we kunnen het oude proces niet weggooien. Het is niet een totale substitutie. Je kan niet zeggen, we gaan helemaal over op digitaal.
0: Nee.
16: Er zal altijd een patiëntgroep zijn. Oudere mensen die minder handig zijn met digitale hulpmiddelen. Mensen die de Nederlandse taal niet begrijpen. Daar zou je het oude proces gewoon opgetuigd moeten hebben.
0: Ja.
16: En dat doen we nu ook.
0: Mm-hmm.
16: Kijk, we doen nu die virtual ward. Dat verplaatsen van die klinische zorg, van die opgenomen patiënten, doen we in onderzoeksverband. Patiënten kunnen dus altijd zeggen, hier wil ik niet aan meedoen. Ik zie best gebeuren dat we in de toekomst die keuze wat minder vrijblijvend maken. Van,
0: dit
16: is de standaard. U gaat naar huis met deze zorg.
0: Als ze dat dus niet willen.
16: Ja, behalve dus als er zwaarwegende redenen zijn om dat niet veilig
0: omdat
16: te doen.
0: Omdat je echt ziet dat iemand het niet zelf kan. Dat daar dus een reden. Maar anders is het gewoon jammer, joh.
16: Anders, ja, en ik denk dat we daar aan wennen. Daar gaan we denk ik als patiënt ook naar binnen. En we horen wel terug de patiënten die meedoen aan dit project. Het merendeel zegt, wat fijn dat ik naar huis kan. Ik heb echt veel beter in mijn eigen bed geslapen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En er wordt ook, is ook gezegd, hè, als je heel veel mensen die in hun eigen omgeving kunnen herstellen in plaats van op zaal met 3-4 anderen.
16: Precies.
0: Met al die snurkers naast je.
16: Precies.
0: Dat wil je natuurlijk niet.
16: Daar wordt niemand gezond van.
0: Nee, natuurlijk. Maar goed, ik vind het wel interessant, Jan-Willem, wat Michael hier zegt. De vrijblijvendheid gaat er waarschijnlijk op den duur wel vanaf.
9: Ja, ik denk toch dat je altijd de klassieke manier, de traditionele manier moet houden. Vergelijk dat met bijvoorbeeld met onze dienstverlening van de ING. Mm. Als mensen niet digitaal vaardig zijn en ze willen graag iemand spreken, dan kun je naar een bankshop gaan.
0: Ja, maar dat is vrijblijvend. Michael zegt, hier gaat er waarschijnlijk wel vanaf. Ja. Tenzij er echt hele zwaarwegende redenen zijn.
9: Ja. Nou, dat wordt voor sommige mensen lastig. Maar je moet ook goed bedenken dat dat belangrijk is. Bijvoorbeeld in het aanvullend, in het ASWA. Het zorg- en welzijnsakkoord. Mm-hmm. Daar staat natuurlijk in dat er heel veel moet naar het sociaal domein. Dat betekent dat je ook moet kunnen vertrouwen op kinderen. Op mantelzorgers.
0: Ja.
9: Dus kijk, als mijn moeder de bloeddruk moet meten, dan doe ik dat voor haar.
0: Ja.
9: En ik kan dat in de app doorgeven aan het ziekenhuis.
0: Maar niet iedereen heeft die luxe natuurlijk. Hè?
9: Nee, dat klopt.
0: En dat zou, Michael, dan wel weer een zwaarwegende reden kunnen zijn dat iemand toch in een ziekenhuis belandt.
16: Precies, en dat zijn dus de mensen waar dit niet geschikt is.
0: Nee.
16: En daar kunnen we dus het oude proces moeten we gewoon ernaast houden.
0: Ja, dat hou je wel natuurlijk erbij. Zijn jullie gewoon eindverantwoordelijk voor hoe het met de patiënt gaat als Erasmus MC?
16: Ja, dus wij zijn medisch verantwoordelijk voor de beslissing die we maken. Eigenlijk moet je dit zien als je bent in het ziekenhuis. Je bent natuurlijk niet in het ziekenhuis, maar de aansprakelijkheid is zoals dat je in het ziekenhuis bent.
0: Oké, dus gaat er iets acuut mis en heel naar even afkloppen, maar de patiënt overlijdt, dan is dat dus wel een medische complicatie. Wat dan dus in huis gebeurt?
16: Als dat op basis van een medisch besluitvorming is, dan wel.
0: Ja. Kijk, het is natuurlijk eng, want de patiënt is veel dichterbij. Kun je misschien was hij te redden als hij in het ziekenhuis ligt.
16: Ja, en nu ga ik misschien een beetje iets kritisch zeggen. Maar als je in een ziekenhuisbed ligt, dan komt er 3 keer per dag iemand bij je kijken. En daartussen ben je ook gewoon vrij in het ziekenhuis.
0: Ja, maar ja, de arts is letterlijk om de hoek.
16: Ja, dus er zit daar iets delay in. We hebben nu voor deze studie ook gezegd, je moet binnen 45 minuten in het ziekenhuis zijn. De ambulance moet natuurlijk binnen een kwartier zijn. Dus je bent alsnog snel in het ziekenhuis. En ja, door de selectie van hoe we de patiënten verplaatsen, dus in het tweede deel van die behandeling, denken we ook dat dat veilig kan.
0: Ja, Jan-Willem, hoe denk jij daarover?
9: Ja, ik denk wel dat klopt wat Michael zegt. Je ziet ook bij oudere mensen met name dat als je die naar de SCA laat komen en ze hebben een delier of ze hebben andere problemen, ze kunnen een ziekenhuisbacterie oplopen. Het kan slechter met ze gaan. Ze kunnen een longontsteking krijgen.
0: Ja.
9: Ik denk dat het beter is voor ouderen dat ze bijvoorbeeld door de crisisopvang van de ouderenzorg worden opgevangen. En dat daar gekeken wordt, misschien op afstand samen met het ziekenhuis, van hoe gaat het met deze persoon, welke medicatie is nodig, et cetera.
0: Ja. Dus die angst zit misschien ook een beetje dan tussen de oren bij mensen van, ja, maar als ik uit het ziekenhuis ben, dan is niet een arts direct om de hoek als het nodig is.
16: Nee, en die arts die moet er zijn als de patiënt problemen heeft qua hemodynamiek, dus de bloeddruk is niet goed, de saturatie is niet goed, in die instabiele fase en in die diagnose stellen. Daarna ben je toch vooral aan de faciliteiten van het ziekenhuis gebonden. En dan denk ik dat er veel naar huis kan, wat we nu nog in het ziekenhuis houden.
17: Ja. Nina van den Dungen.
0: In deze aflevering van BNR Beter praten we over thuismonitoring. Dus patiënten die bijvoorbeeld thuis herstellen na een operatie, terwijl het ziekenhuis allemaal op afstand meekijkt. Volgens een onderzoek van ING kan dat ruim 350.000 opnames per jaar schelen. Bij mij internist-intensivist Michael van Herwerden van het Erasmus MC en ING sectorbankier gezondheidszorg Jan-Willem Spijkman. Michael, de virtuele verpleegafdeling die zit dus nog in een pilot. Je hebt dus een aantal afdelingen, zorgpaden die erop zijn aangehaakt. Noem er eens een aantal bij waar dit nu zou kunnen.
16: Ja, dus we hebben een aantal postoperatieve zorgpaden. Dus bijvoorbeeld mensen die aan de hypofyse worden geopereerd. Een deel van de hersenen.
0: Ja, ja.
16: Die maakten hormonen. Die mensen die bleven normaal een week in het ziekenhuis, die doen we nu na 4 dagen ontslaan. En die kunnen dus voor het weekend naar huis in plaats van de maandag daarna.
0: Mm-hmm.
16: We hebben een zorgpad voor mensen met bacteriële infecties. Dat hebben we expliciet zo breed gedefinieerd, zodat er veel instroom kan zijn. En een ander zorgpad waar we problemen hebben in het Erasmus met instroom, maar wel potentie heeft, zijn de mensen met hartfalen die gedecompenseerd zijn, dus die bijvoorbeeld vocht in de longen hebben. En die kan je met plasmedicijnen eventueel ook thuis behandelen.
0: Jij merkt ook wel af en toe weerstand, hè, bij collega artsen. Waar zit die?
16: Nou, dat is denk ik bij alles wat onbekend is, bewijs eerst maar eens dat het werkt. En dat is goed.
0: Ja, maar bijvoorbeeld het patiëntencontact. Hè? Artsen willen gewoon vaak mensen zien. Of verpleegkundigen willen mensen zien.
16: Ja, en ik heb die gesprekken wel eens en dan vraag ik wel eens, waar kijk je dan precies naar? Maar
0: hoe ligt iemand erbij?
16: Hoe ligt iemand erbij?
0: Ja.
16: Maar vaak betekent dat, ik praat dus met de patiënt en dan hoor ik hoe het gaat met de patiënt.
0: Je kijkt niet naar oogopslag, naar huidskleur, wit.
16: Tuurlijk wel, maar dat is vooral in de eerste fase, hè, dus waarbij je nog in die stabilisatiefase zit. En daarna is het toch gewoon, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Morgen kom ik weer langs. Ik zie dat de bloeduitslagen goed zijn. We gaan zo door.
0: Ja, ja.
16: En dan is dus de vraag wat de toegevoegde waarde van dat zien. Of je daar iemand voor in het ziekenhuis moet houden.
0: Ja, Jan Willem?
9: Ja, er zijn ook andere belemmeringen. Dat is met name de financiering van de zorg.
0: Precies. De zorgverzekeraars, dat is een hele lastige.
9: Ja, de zorgverzekeraars zijn ongelooflijk belangrijk. Je moet je voorstellen dat een ziekenhuis die declareert zeg maar alle verrichtingen. Met zogenaamde DBC's, diagnose-behandelcombinaties. En een patiënt die in het ziekenhuis komt, levert gewoon meer op, zelfs een polybezoek, dan een telefoontje of een beeldbelgesprek.
0: Ik heb me wel eens laten vertellen dat een nacht in het ziekenhuis gemiddeld 2000 euro kost.
9: Ja, die prijzen ken ik niet uit mijn hoofd uiteraard. Maar ik weet in ieder geval dat als je een chronische patiënt laat terugkomen voor een polybezoek, dan levert die DBC meer op dan een belletje plegen van je bloeduitslagen zijn goed.
0: Natuurlijk, oftewel dit is het verdienmodel van het ziekenhuis.
9: Dus het ziekenhuis is heel belangrijk dat ze met hun zorgverzekeraars, want dat zijn feitelijk de partijen die de ziekenhuizen natuurlijk betalen, dat ze daar hele goede afspraken mee maken. En dat kan, hè? Dus als jij zorg thuis, thuismonitoring wilt stimuleren en wilt opschalen, dan moet je met die verzekeraars om de tafel. Dat gebeurt nu ook. Mm-hmm. Want je kunt je voorstellen dat acute complexe zorg is vaak een bleeder. Er moet veel personeel worden ingezet. En nou ja, de kosten zijn hoog. En de DBC's zijn niet altijd voldoende. De electieve zorg, dat is zeg maar de heupen en de knieën, dus de planbare zorg, dat levert wel wat op. Mm-hmm. Maar ja, een groot ziekenhuis, topklinisch ziekenhuis of een academisch ziekenhuis,
0: die doet dat niet alleen maar.
9: Doet dat minder.
0: Nee, klopt.
9: Dus wat er van belang is dat je met die verzekeraar afspreekt, ik wil die zorg wel opschalen, maar dan wil ik dat ook goed bekostigd krijgen. En een DBC voor een telefoongesprek of een beeldbelgesprek of voor thuismonitoring is veel lager.
0: Ja.
9: Er zitten wel add-ons op nu, dus je kunt wel iets extra declareren. Maar dat
0: maar niet zoveel als een ziekenhuisnacht. Nee. Maar het probleem is, wij willen graag naar minder zorgkosten. De zorgkosten reizen de pan uit. Maar de ziekenhuizen die willen natuurlijk niet minder verdienen, minder betaald worden. Dus hoe gaan we dit probleem oplossen?
9: Nou, ten eerste, door het ISA, het Integraal Zorgakkoord, is er 2,4 miljard aan transitiegelden naar de zorg gegaan.
0: Ja.
9: En daardoor is de opschaling van zorg thuis ook heeft echt een boost gehad de afgelopen jaren.
0: Ja.
9: Dankzij die transitiegelden.
0: Subsidie,
9: wat er nu gaat komen zijn de doorbraakmiddelen van VWS. En die doorbraakmiddelen gaan kijken van welke initiatieven in Nederland doen het zo goed dat we gaan zeggen, jongens, die moeten we echt.
0: Dit moeten we landelijk uitrollen.
9: Landelijk uitdraaien en uitrollen en kijken of dat ook kan.
0: Mm-hmm.
9: Een voorbeeld is de Santion ziekenhuizen. Dat zijn 7 topklinische ziekenhuizen. Die hebben zorg bij jou. Nou, dat heeft een enorme potentie. Dus dat zou kunnen. Maar het allerbelangrijkste is, daar blijf ik op hameren, ga met je zorgverzekeraars om de tafel en kijk of je bijvoorbeeld op je complexe zorg en op je acute zorg een soort aanneemsom kunt krijgen. Dat je in ieder geval dat kostendekkend hebt.
0: Ja.
9: Dan heb je meer vrijheid om te experimenteren met zorg thuis. Dat je in ieder geval geen bleeders meer hebt in je winst
0: en
9: verlies.
0: En ik neem aan, dit is dus echt een chefszaggen. Dit moet gewoon in een bestuurskamer liggen van een ziekenhuis. Zodat dit goed geregeld wordt. Dat gewoon op de vloer hiermee begonnen kan worden, als er niet al begonnen is. En dat verder uitgerold kan worden.
9: Maar dat zie je ook gebeuren. Zowel zorg thuis dat initiëren en zeggen, jongens, dat is belangrijk, dat gaan we doen. Dat moet ook vanuit de bestuurskamer komen.
0: Ja.
9: Absoluut. En tegelijkertijd moet dat gesprek worden gevoerd met de verzekeraars van, jongens, hoe gaan we dat met elkaar doen? En transitiegelden zijn daar ongelooflijk belangrijk.
0: Maar zitten die zorgverzekeraars er niet heel geharnast in wat dat betreft? Want die zeggen, ja, jongens, het kost gewoon minder. Dus we willen best wel even helpen met iets van subsidie voor de eerste 3 jaar om het een beetje om te turnen. Maar uiteindelijk gaan wij gewoon rekenen wat er daadwerkelijk aan uren wordt gemaakt door jullie. Dat is minder.
9: Ja,
0: dus succes ermee.
9: Die ziekenhuizen hebben wel hun vaste kosten. Ze hebben hun panden, ze hebben hun personeel.
0: Ja, maar die panden kunnen misschien ook kleiner, Jan Willem.
9: Die moeten ook in de toekomst kleiner. En dat zie je ook gebeuren. Er zijn heel veel ziekenhuizen die nieuw bouwen.
0: Ja.
9: Die van 2-3 locaties teruggaan naar 1. En het aantal vierkante meters wat ze dan nog hebben, is heel veel minder dan wat ze hadden.
0: Er komen gewoon minder bedden in een ziekenhuis.
9: Nou, in ieder geval minder vierkante meters. Het aantal bedden wat je nodig hebt is natuurlijk wel voor alle operaties die je doet, dan moet iemand natuurlijk na de verkoever wel in een bed kunnen liggen.
0: Ja,
9: maar je ziet wat ook, ja, dan, ik wil me niet te veel op het medische vlak.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, travel.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Grote misser geweest. Moeten we nu mee dealen? Gaan we wel weer, denk ik, oplossen, maar gaat heel veel tijd kosten.
2: En heel veel geld. Maar dat heb je wel nodig om dit goed te laten werken.
1: Ja, zeker. Want je hoort hoeveel partijen er dus betrokken zijn bij dat verplaatsen naar zorg. En het klinkt altijd als, ik heb een platform en ik meet wat. Maar je hebt een thuiszorgorganisatie nodig. Je hebt een regionale prikdienst nodig. Communicatie met de patiënt. Dus je hebt gewoon echt heel veel infrastructuur nodig.
2: Ja.
1: En die partijen moeten allemaal met elkaar kunnen communiceren over die infrastructuur.
2: Ja, precies. Hoe zie jij dit in het buitenland al werken, Jan-Willem?
3: Heel erg goed. Onze zuidenburen België die staan op de eerste plaats als je kijkt naar het delen van patiëntendata. Ook in de Scandinavische landen hebben ze enorme voorsprong. In Finland heb je het Kanta-systeem. Dat is gewoon voor de primaire patiëntengegevens. Elke burger heeft dat gewoon. En elke big geregistreerde arts of verpleegkundige heeft er gewoon toegang toe.
2: Ja.
3: En dat is bij wet afgedwongen. Ze hebben daar ook een secundair systeem voor onderzoek. En dat systeem was opt-out. Nou, 500 van de 5,5 miljoen Finnen heeft gezegd, dat wil ik niet.
2: Nou, oké, ja, dat is helemaal niks.
3: Nee, en daar wordt de overheid vertrouwd. Dus daar hebben ze een landelijk EPD. En bij ons heb je natuurlijk het privacyprobleem. Overheid
2: als het medisch is, dan mag het niet ergens geregistreerd staan.
3: Nee,
2: stel
3: precies.
2: Voor dat je de zorgverzekeraar erbij komt.
3: Ja, dus wat we nu proberen te doen in Nederland is dat VWS samen met Cumulus en de zorgverzekeraars kijken naar een landelijk dekkend netwerk.
2: Ja.
3: Maar er is al heel veel gebeurd.
2: Mooi. Veel dank aan jullie voor dit gesprek. Michael van Herwerden, internist, intensivist bij het Erasmus MC. En Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast praten we nog even verder over hoe je dit goed kan opschalen. Luister verder via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen,

0: geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk in Ter Apel was onrustig. Een kleine groep mannen zorgde bij het aanmeldcentrum voor opstootjes met andere vluchtelingen. Toen vechtpartijen uit de hand liepen, grepen de politie en de beveiliging in. De hulporganisaties zijn gestopt omdat het in Ter Apel niet meer veilig is. Er vaart voorlopig geen enkel schip meer door de straat van Hormuz, zegt Iran. Het belangrijke stukje zee is helemaal geblokkeerd na luchtaanvallen van Amerika op Iraanse doelen. De aanvallen waren een reactie op een incident in de straat van Hormuz. Daar werd een containerschip door de Iraniërs beschoten. Na bijna 16 jaar en 4 miljoen bezoekers is het over en uit voor de musical Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste reguliere voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. Die werd afgesloten met een speciale droneshow. Vandaag is er nog een allerlaatste besloten voorstelling voor genodigden. Op een salsa-festival in de Canadese stad Toronto zijn 2 mensen doodgeschoten. 4 anderen raakten gewond. De schutter is daarna op de vlucht geslagen en is nog niet gepakt. In het gebied zijn ook veel winkels en restaurants. De mensen die daar waren zijn weggestuurd. Waarom de man begon te schieten is niet bekend. En Lionel Messi maakt met Argentinië nog altijd kans om voor de 2e keer op rij de wereldtitel te pakken. De Argentijnen zijn op het WK door naar de halve finale. Daar hadden ze tegen Zwitserland wel een verlenging voor nodig. Uiteindelijk werd het 3-1. In de halve finale speelt Argentinië tegen Engeland. Dat won met 2-1 van Noorwegen. En dat is weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
10: Hoe snel word je veroordeeld als er een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen je wordt gedaan? In het Nederlands Fotomuseum leidde dat tot het ontslag van directeur Birgit Donker. Zij werd ontslagen vanwege beschuldigingen van sociale onveiligheid, maar de rechter heeft nu geoordeeld dat dat ontslag onterecht was en dat het te overhaast is gehandeld. Wat betekent zo'n beschuldiging voor degene die hem krijgt? En reageren werkgevers soms sneller dan de feiten überhaupt toelaten? We spreken hierover met onze gasten Thea Vlot, arbeidsrechtadvocaat bij Citius Advocaten, en Erwin Koenen, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Thea, het is een mijnenveld geworden. Iedereen kan tegenwoordig een onveiligheidsknop indrukken of een melding doen, en dan heb je een gigantisch probleem als werkgever.
11: Dat klopt. Ja, het is een mijnenveld. Ja, of je een gigantisch probleem hebt, dat hangt er dan weer af hoe je ermee omgaat, natuurlijk, als zoiets gebeurt. Maar het wordt wel vrij snel spannend. Je noemt het een mijnenveld, ik zou zeggen op eieren lopen.
10: Op eieren lopen. We gaan daar straks uitgebreid met elkaar verder over praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Arjan, het is vakantietijd. Wij gaan na vandaag... wij gaan niet met vakantie. Nee, wij gaan gewoon ergens anders werken, toch?
12: Ja.
10: Maar opladen en zo.
12: Ja, salarisdienstverlener SD Works heeft recent onderzoek gedaan en zij concludeerde dat de werkende Nederlander gemiddeld 13,7 dagen nodig heeft om het batterijtje weer helemaal op te laden. Zeg maar een week of twee.
10: Ja.
12: En bij jongeren is dat iets minder en bij ouderen is dat vanzelfsprekend iets meer.
10: Hey, en hoe moet je nu die 13,7 dagen of die twee weken, hoe kun je die het beste inrichten om zo goed mogelijk, want daar gaat het uiteindelijk om, dat je weer vol energie terugkomt bij de werkgever en aan de slag gaat. Hoe kun je die twee weken nu het beste inrichten?
12: Nou, de belangrijkste advies is ook, doe het aaneengesloten. Hè? Dus niet in een blokje hier en een blokje daar en toch weer een dag werken en weer wat gaan doen. Dus echt even twee of drie weken lekker aan elkaar gesloten. En ga een klein, maar dit is de open deur voor iedereen, ga een klein beetje relaxed die vakantie in. Dus niet al bellend en al mailend en al conference callend, je vakantie in rennen onderweg naar het vliegtuig. Beetje relaxen.
10: Ja, dus al een paar dagen daarvoor laptop dicht.
12: Zo is het.
10: Vacation mode on.
12: On.
10: Oké, nou leuk. Wij zijn in ieder geval de komende 6 weken vanaf Playa del Amstel te horen. Waar we gewoon doorwerken. Want wij maken iedere week een uitzending over employer brands. Dus daar kijk ik naar uit. Dat wordt een hele bijzondere vakantie voor ons. Dan heb je ook nog nieuws over stagevergoedingen. En die zijn verplicht. En dat klinkt heel positief. En dat ik denk van, goed.
12: Maar daar zit nadeltje onder het gras.
10: Oh,
12: daar komt ie. Alle studenten die stage lopen, die moeten straks recht krijgen op een stagevergoeding. Tenminste, dat schrijft minister Rianne Letscher van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. En die vergoedingen moeten dus verplicht worden. Echter, de hoogte van die vergoedingen zijn niet vastgelegd.
10: Ja.
12: Dit is de adder.
10: Ja.
12: Dus zeggen, er moet een verplichte vergoeding komen voor mbo, hbo en wo stages. Alleen je moet zelf afspreken wat dan die hoogte is.
10: Maar als je dan zover bent als minister en je hebt het geregeld, waarom maak je hem dan niet af? En zeg je, hang je daar een minimum aan? Is toch iedereen blij?
12: Ja, het heeft te maken. De urgentie snap ik wel. Want er zijn al bijzonder veel initiatieven. Denk aan het stagecode hbo. En het stagepact MBO, daar hebben wij het ook al vaker over gehad in onze uitzendingen. En die hebben nog niet bereikt wat ze wilden bereiken. Dus die hebben nog niet het succes behaald wat ze wilden doen. Dus heel fijn dat er aandacht aan gegeven wordt. Waar er een beetje waar de angst zit omtrent dit onderwerp, is dat er, want er zijn al te weinig stageplekken, zeker in het MBO-onderwijs, is dat er nog minder stageplekken gaan komen. Alleen, ik denk, oké jongens, dan is dit niet de oplossing.
10: Ja, dus verplicht je de markt om bijvoorbeeld, je moet minimaal €400 per maand vergoeden. Goeding, dan zeggen een hoop bedrijven, toedeledokie, zoek het uit met je stage.
12: Juist, en er zijn hbo en wo niet, maar op mbo zijn er echt al te weinig stageplekken. Alleen ik denk dat er een andere discussie aan de grondslag moet liggen. En dat is, hoe equipeer je die werkgevers nou heel erg goed om met die stageplekken om te gaan? En dat die stagevergoeding verplicht wordt, dat vind ik heel normaal. Alleen, wat moet ik dan zeggen? Hier heb je €50 en een zak kauwgomballen. En dan is het wel geregeld.
10: Daar
12: los je
10: liever
12: niks meer
10: op. Liever met vakantie, Arjan.
12: Dat denk ik ook.
13: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
10: Een melding, een onderzoek en soms direct grote gevolgen. We praten over de vraag hoe organisaties omgaan met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. En of er ook voldoende oog blijft voor de positie van de beschuldigde. Waar hebben we het over? En Thea, jij hebt ook naar de situatie van het Fotomuseum gekeken.
11: Ja.
10: Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat valt jou daarin op?
11: Wat daarin opvalt is dat, en dat schrijft de rechter ook eigenlijk in de uitspraak op, dat het Fotomuseum veel te hard is gaan hollen op een bepaald moment. En ook helaas de verkeerde kant op. Dus de eerste meldingen die er kwamen, of de eerste berichten over een schrikbewind. Hè, dat zijn dan woorden die er
10: sociale onveiligheid.
11: Sociale onveiligheid, schrikbewind, onveilige werksituatie. Die werden door de Raad van Toezicht nog wel serieus genomen, in de zin dat ze daar eigenlijk achter de directeur gingen staan, achter de bestuurder gingen staan aanvankelijk. Maar toen dat doorging met die berichten, hebben ze eigenlijk dat ingetrokken en hebben ze deze dame heel snel op non-actief gezet. Beschuldigd van alles en nog wat. Terwijl het helemaal niet duidelijk was dat ze al die dingen waar ze van beschuldigd werd ook gedaan had, dat ze die fout had gedaan. Dus het ging heel snel de verkeerde kant op.
10: Ja. Was geen controle.
11: En het liep uit de hand.
10: Ja. Hey, en als je, wat het net in de intro al over, je hebt van 10, 20 jaar geleden voorbeelden, dan heb je het over pesten, slaan, iets gechargeerd. En nu heb je het over niet gezien worden, niet gehoord worden. Kun jij eens vertellen wat nu concreet wel tot grensoverschrijdend gedrag behoort en wat niet vandaag de dag? Dus waar hebben we het over?
11: Maar ik kan dat niet vertellen, want het is een subjectief begrip eigenlijk. Hè? Ja. Wat ervaar jij als onveilig? En dan zijn er vaak protocollen, als het goed is, bij werkgevers waarin een poging wordt gedaan om onveilig gedrag te beschrijven. Maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal, want dat komt dan toch vaak neer op, als jij het gevoel hebt dat je niet veilig bent, dan ben je niet veilig. Mm-hmm. Althans, dan mag je zeggen dat het onveilig voelt. Maar het gaat vaak om... daar gaat Erwin zo meteen ook iets over zeggen. Het gaat
10: Laten we meteen naar Erwin gaan. Erwin, jij bent vertrouwenspersoon. Kun jij eens vertellen wat jij aan verandering ziet qua meldingen die jij krijgt?
14: Of er nou echt verandering... Kijk, het is wel zo dat in de maatschappij het lontje korter is geworden. Dat mensen minder snel iets accepteren. Het probleem is dat... men niet altijd het lef heeft om daarover in gesprek te gaan. En dan kunnen dingen dus escaleren. Het mooie is, als mensen de weg naar de vertrouwenspersoon weten te vinden, dan zie je dat in 85% van de gevallen, want wij doen daar onderzoek naar als LVV... 85% van de gevallen van de meldingen die bij onze vertrouwenspersonen komen, die worden via een gesprek of anderszins worden die opgelost. Mm-hmm. Soms via mediation en soms via een gesprek. Maar een heel klein aantal gaat dan door naar een klacht. Ik geloof dat 4% uiteindelijk maar naar een klacht gaat.
10: Maar zeg jij daarmee ook dat het komt doordat de maatschappij verandert? Jij zegt letterlijk mensen hebben een korter lontje. Betekent dat mensen minder pikken en dat daardoor werkgevers daarop moeten aanpassen? En als je dat dan analyseert, welke andere meldingen krijg je dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden of 20 jaar geleden?
14: Ik denk inderdaad dat mensen minder accepteren. Maar misschien dat het vroeger wel zo was dat mensen te veel accepteerden.
10: En op welke gebieden accepteren ze dan minder? Dus wat pikken ze niet meer?
14: Nou, het onheus bejegenen van mensen. Dus dat je wordt uitgekafferd door je werkgever, door je leidinggevende. Of collega's die vervelende opmerkingen maken of je pesten. En het is goed hè, dat daar ook aandacht voor is.
10: Heel goed.
14: De kunst is alleen om het bespreekbaar te maken en te voorkomen dat het escaleert.
10: Ja. En welke rol heb jij hierin als vertrouwenspersoon? Iemand komt bij jou en die zegt, joh, Erwin, ik ervaar microagressie.
14: Ja. De vertrouwenspersoon die gaat dan vervolgens met betrokkenen. En laat ik vooropstellen, een vertrouwenspersoon is partijdig.
10: Ja.
14: Die is voor op dat moment degene die
12: dus
14: daarin komt.
12: Ik meld me bij jou en jij bent eigenlijk al altijd voor mij
14: ben
12: als
14: ik jouw
12: melder.
14: Oké. Okay. Ja. De vertrouwenspersoon gaat ook geen onderzoek doen naar de waarheid. Die staat de melder in dit geval dan bij. En dan daar is een van de eerste vragen van, vertel hè, wat je wil vertellen. En daarna komt ook aan de orde van, maar wat wil je nou eigenlijk bereiken? Wat wil je dat er gedaan wordt? En dan gaat de vertrouwenspersoon helpen om de verschillende opties te bekijken, te bespreken en de voor- en de nadelen van die verschillende opties te bespreken.
10: Mm-hmm. Ja, dus jij bent adviseur van, in dit geval, het vermoedelijke slachtoffer, de melder.
14: Ja, adviseur is misschien nog...
10: Je helpt die persoon.
14: Je helpt, je ondersteunt hem, want de regie blijft bij die betrokkenen.
10: Ja. Snap ik.
14: Je wordt niet overgenomen door de vertrouwenspersoon.
10: Ja. En nu lukt dat niet, hè? Bijvoorbeeld. En iemand denkt van, ja, ik vind het wel fijn, die coaching van Erwin, maar ik ga toch een melding doen. Thea, hoe moeten bedrijven dan juist reageren? Want we hadden net het voorbeeld van het fotomuseum. Maar daar liggen natuurlijk protocollen. Je denkt, het is dan heel makkelijk, want je gaat een protocol volgen, maar het gaat heel vaak mis. Maar hoe moeten bedrijven juist reageren op het moment dat er een melding komt?
11: Ja, daar liggen eigenlijk helemaal niet altijd protocollen.
10: Oh.
11: Dat is idealiter wel het geval. Een vertrouwenspersoon heeft, als het allemaal goed geregeld is, ook een protocol. Want dat kan die dan aan degene geven die klaagt, zodat hij ook weet waar die instapt. Bedrijven hebben ja, ik denk dat ik kan zeggen, als het goed is, ook een protocol. Hoe gaan we om met klachten? Maar dat is er niet altijd. En als het er wel is, dan zitten daar natuurlijk nog allerlei situaties in die niet benoemd zijn. He, om een voorbeeld te geven, ook aanhakend bij het fotomuseum. Het is denkbaar dat er een situatie is na aanleiding van een melding over onveilig gedrag, dat je het nodig vindt als werkgever om degene over wie de klacht gaat te schorsen. Dus het is niet per definitie verkeerd om dat te doen. Maar ja, vaak is dat wel. Ja, het is sowieso een erg vergaande maatregel. Dus je moet heel goed nadenken of die passend is in dat geval. Maar dat staat natuurlijk niet in zo'n protocol. Dus er staat dan bijvoorbeeld, als het erg genoeg is, kan diegene geschorst worden.
12: Dus
11: maar ja, dan moet je toch
12: heel veel met subjectiviteit te maken houden.
11: Ja, en niet in gevulde gevallen. Het is natuurlijk toch iedere
10: en
11: keer.
10: En als het
11: anders.
10: Heel subjectief is en daardoor ook lastig, hoe kun je dan het als bedrijf zo doen dat het in ieder geval voor de vermeende dader, de melder en voor de vermeende slachtoffer, ja, dus andersom, dat het toch goed voelt of dat het toch juist loopt?
11: Dat is een hele moeilijke vraag, denk ik. Zorgvuldigheid is een hele belangrijke term natuurlijk hierin. Je moet zorgvuldig opereren, maar ja, ook dan zeg je weer, wat is dat dan in een specifiek geval? Ik denk dat je goed oog moet hebben voor degene die klaagt, maar zeker ook goed oog moet hebben voor degene die tegen wie de klacht zich richt.
10: En hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat dat voor beide dan fijn voelt of goed loopt?
11: Nou, bijvoorbeeld zorgen dat er waarborgen zijn dat het proces eerlijk plaatsvindt. Ja, en dan ga je natuurlijk weer vragen, wat zijn dan die waarborgen? Maar dat hangt heel erg van de situatie af. Maar in het geval van het fotomuseum bijvoorbeeld had de Raad van Toezicht heel snel over een aantal punten van kritiek geoordeeld dat de bestuurder het niet goed had gedaan, zonder haar eigenlijk goed te bevragen daarop, zonder haar eigenlijk de gelegenheid te geven om haar zegje te doen en haar bewijsstukken aan te leveren. Dat was bijvoorbeeld ook afgesloten van de mail, waardoor ze niet bij stuk konden. Dus dat soort dingen. Dus je moet zorgen dat er ook waarborgen zijn dat iemand gewoon een eerlijk een eerlijke kans krijgt, dat het proces eerlijk is.
10: Ja, Arjan, je hebt ook gekeken hoe de mensen, bedrijfsleven, werknemers, werkgevers daar zelf over denken. Je hebt een poll uitgezet. Kun je ons daar eens in meenemen?
12: Natuurlijk. Eerder deze week hebben wij op onze LinkedIn-pagina een poll uitgezet. En we zeiden, joh, wat is volgens jou de grootste uitdaging bij jullie op de werkvloer wanneer het gaat om sociale onveiligheid en eventueel grensoverschrijdend gedrag? Dat is wel heel typisch. 67% van alle respondenten zegt, er wordt te weinig ingegrepen. Dus dan zit er iets van onveiligheid. 22% zegt er wordt te snel geoordeeld. En 11% zegt er is hier geen hoor en wederhoor.
10: Erwin, hoe reflecteer jij op deze cijfers?
14: Ik vind dat wel verontrustend.
10: Waarom?
14: Nou, als je dus hoort dat een deel
12: 67% zegt er wordt te weinig ingegrepen.
14: Ja. Dat zegt iets over de cultuur in de organisatie. Dat er dus dingen kunnen voortbestaan. Dat er niet wordt ingegrepen. Dat er niet wordt gecorrigeerd.
10: Maar is het niet zo dat een deel van die 67% dan misschien wel al bij de vertrouwenspersoon is geweest en bij jou van jou al advies heeft gehad? Of iemand gelijk jou?
14: Nou, waarschijnlijk niet. Want dan is er op een of andere manier een ingreep, een interventie geweest wat geleid heeft tot tevredenheid, althans meestal.
10: Ja, dan niet een officiële melding, maar via jou wel opgelost. Ja.
14: Ja. Dus we zullen in Nederland meer met elkaar moeten kijken van hoe gaan we dit oplossen? Hoe zorgen we nu dat iedereen veilig kan werken? En ik vond het verontrustend dat minister Aartsen liet weten dat de verplichte gedragscode, die had hij in een conceptwet staan, dat hij die niet zou invoeren. Hij had een negatief advies gekregen over de club die gaat over lastendruk. Toen zei hij, nou, dan ga ik het niet invoeren. Ik ga dus niet met een wet komen. Onze oproep als LVV is aan de sociale partners, laten we nou zorgen dat het in de cao's komt te staan. Gedragscode voor een bedrijf, dat is geen rocket science. Dat is niks ingewikkelds. Je schrijft op wat je vindt dat niet kan. En vooral wat ook wel kan en moet in een organisatie.
12: Maar het is geen rocket science, maar moet je dat dan helemaal specificeren? Want terecht wat Thea net zegt, het is heel vaak subjectief. Wat voor jou heel vervelend kan zijn, kan voor mij een heel leuke grap zijn. En daar kan exact compleet andere interpretatie achter zitten.
14: Ja, maar als wij opschrijven van, jij gaat niet je collega pesten. Dat kan allerlei vormen hebben. Maar dan weet jij dat als je hem om te pesten iedere keer zijn koffie over zijn bureau gooit, dat je iets doet wat niet oké is.
12: Ik heb ook beloofd dat ik ermee zou stoppen.
10: Nee, klopt. Je hebt het ook niet meer gedaan. Dus.
11: Je maakt ook als werkgever duidelijk dat je er actief mee bezig bent om dit soort dingen te voorkomen. Wat natuurlijk niet betekent dat het dan onmiddellijk ophoudt. Maar je zegt, kijk, wij hebben hier regels. Dit zijn onze regels. Die gelden. En daar kan iemand dus ook een beroep op doen. Hè,
12: dus
11: als
12: je
11: dan toch gepest wordt. Dus het is
12: kleur bekennen.
11: Ja, en dat wordt ook van je gevraagd. Hè. Dat is die zorgplicht. Je moet actief als werkgever zorgen dat je omgeving, de werkomgeving veilig is. Ja, als je dan geen protocol hebt, dan sta je natuurlijk wel een streepje achter. Ik wil niet zeggen dat het dan per definitie foute boel is. Maar dan zal je toch moeten uitleggen. Ja, waarom heb je dat eigenlijk niet?
10: Ja. Nou ja, in die zin, je moet zorgen dat het veilig is. Dat klopt, hè, voor melder, maar ook voor potentieel dader. En nu hoor je wel eens verhalen over van die grote corporates, de KPN's van deze wereld, dat dan mensen eigenlijk het gevoel hebben als zogenoemd dader, maar niet bewezen, dat ze met een heel naar gevoel in één keer toch buiten staan. En dan denk ik, ja, er zijn gewoon ook een hele hoop bedrijven die zijn bang en die zijn bang voor reputatieschade. En die zetten HR in als soort van reputatiemanagement tool. En de vermeende daders, hè, wat dus dan vaak niet bewezen is, die worden met de bosjes buiten gezet. En hoe krijgen we daar balans in? Tenminste, ik zie daar echt een stijging in. Jij ook?
11: Ja, dat herken ik ook wel. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is eigenlijk niet meer te doen om leidinggevende te zijn. Want je moet zo ongelooflijk oppassen wat je zegt. En als je iemand een onvoldoende beoordeling geeft, nou, dan kom je al hier en daar in de gevaarzone.
10: Dat gebeurt, hè? Je geeft iemand,
11: ja, dat gebeurt.
10: Maar hoe moet dat kan toch niet, dat grote, respectabele corporates dit dan zomaar laten gebeuren?
11: Nou ja, kijk, als dat gebeurt, hè, als iemand een onvoldoende beoordeling krijgt en hij gaat dan naar de vertrouwenspersoon bij wijze van spreken, dan moet het vervolgens goed worden opgepakt natuurlijk. Hè. Dan moet je daar goed mee omgaan. Dus niet uit de hand laten lopen. Niet onmiddellijk uit angst voor claims. Hè, want dat is het dan soms ook. Deze meneer of mevrouw buiten de deur
12: te snel acteren en buiten werken.
11: Ja. Zorgvuldig naar kijken. Met oog voor ieders belangen. En niet overreageren. Ja, daar zijn we weer. Maar dat is dan toch de valkuil, denk ik. Ja.
14: Er zit een groot verschil, hè, tussen een arbeidsconflict. Het oneens zijn over hoe iemand zijn werk doet of hoe een werkgever daarmee omgaat. En ongewenste omgangsvormen. En soms raken die elkaar, maar het wordt heel vaak ook gemengd.
10: Ja.
14: Maar een arbeidsconflict is echt iets anders. Een werkgever, een leidinggevende, die moet tegen iemand kunnen zeggen, ja joh,
12: je functioneert niet goed.
14: Ja. Je zal toch moeten verbeteren, want anders gaan we afscheid nemen.
11: Maar het is wel een heel spannend punt, dit inderdaad. Zeker. Want dit wordt ook soms gezegd tegen mensen die al ergens over hebben geklaagd. Hè, en dan functioneren ze inderdaad.
12: Oh, ja.
11: Dus dan krijg je het wel weer. Hè. Dan zeggen ze, ja, maar weet je, dit is toch niet helemaal eerlijk wat mij nu gebeurt. Nu heb ik voor mijn eerste onvoldoende beoordeling in 25 jaar te pakken. Ja. Maar volgens mij heb ik gisteren iets over mijn leidinggevende gezegd. Ja.
10: Ja, het is heel complex. En zeker ook omdat grensoverschrijdend gedrag vroeger wat misschien wat duidelijker was, omdat het wat simpeler was. En doordat, wat Erwin zegt, de mensen veranderen, krijg je er ook andere punten bij. Wat meer subjectieve onderdelen. En daar moet dus een goede toetsing voor zijn. En ik zou je heel graag nog heel lang met jullie over doorbakkeleien. Maar dat gaat niet, want de tijd is op. Thea, dank je wel voor dit fijne gesprek. Arbeidsrecht, advocaat. En Erwin Koenen, jou ook dank je wel voor dit gesprek. Ja, en dan staat er weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar in de podcast. App Arjan en wij hadden Soufiane te gast hier. Ja. Soufiane Embarki, de wethouder van Amsterdam.
12: De wethouder en eerste loco-burgemeester. Ja. Wat een toffe gast.
10: Wat vond je van het gesprek?
12: Ik vond het heel erg leuk. En wat mij het meeste intrigeerde was dat er een politieagent was die hem aan zijn jas trok.
10: Ja.
12: Toen hij nog een straatschofje van zei, gast, er zit veel meer in jou. Jij kunt veel beter.
10: En herkenbaar dat was voor jou?
12: Nee. Ik kom helemaal niet uit Amsterdam.
10: Oh, oké. Okay. Nou, laten we snel even horen hoe dat bij hem zat dan.
15: Vechten met allemaal dingen in de buurt met jongens. Rondrijden in een auto wat gewoon niet mag. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij dat ik op het bureau zat. Zei hij tegen mij, wat doe jij? Ik zeg, hoe bedoel je? Toen zei hij, je zit op het VWO.
12: Ja.
15: Ik zie met wie je omgaat. Ik zie wat de jongens op hun kerfstok hebben. Wat doe jij? Waar ben je mee bezig? En dat heeft mij toen wel aan het denken gezet. En ik ben hem ook nog een jaar later tegen hem op het Leidseplein. Ik was toen met vrienden. Hij was toen met de ME daar. Tijdens zijn uitgaansavond. Toen herkende hij me. Kom je naar me toe? Toen zei
12: serieus?
15: Hij, ja.
12: Oh, wow.
15: Toen zei hij, het was voor de Melkweg. Kan ik me nog goed herinneren. Toen zei hij tegen mij, hoe gaat het? Ik zie dat het goed met je gaat. Hou vol, hè?
10: Ja, hoe dit afloopt hoor je in de podcast-app. Want Arjan, ik dacht dat jij inderdaad ook VWO had gedaan. Maar dat klopt dan dus van. Toch niet. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Ga vooral naar onze LinkedIn-pagina als je er nog geen genoeg van kunt krijgen. En ondertussen gaan Arjan en ik op vakantie naar Playa del Amstel. En vanaf daar zijn we 6 weken lang iedere week te horen met een zomerspecial. We gaan al daar in gesprek met employer brand bazen over hun Marca en Playa Dora. Volgende week dus. Tot dan.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
2: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
6: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
5: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
6: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
5: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
6: Op BNR en ons podcast.
7: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een schietpartij vanmorgen vroeg bij een huis in Wassenaar zijn twee mensen gewond geraakt. Eén is er slecht aan toe, maar ook de ander is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat zijn rol is en wil graag getuigen spreken. De eerste avond na het vertrek van hulporganisaties in Ter Apel is onrustig verlopen. Op het terrein was een klein groepje aan het provoceren en toen er een vechtpartij ontstond, greep de politie in. Omdat het al een tijdje niet veilig is in Ter Apel, hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werk daar gestaakt. Amerika en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen met raketten. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De aanvallen begonnen na een incident in de straat van Hormuz, waardoor Iraniërs een containerschip werd beschoten. De zeestraat is nu helemaal geblokkeerd. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus. De man die eerder vastzat bleek onschuldig. Het slachtoffer is Anne Widdecombe, die voor de conservatieven in het Britse lagerhuis zat. Later sloot ze zich aan bij Reform UK, de partij van Nigel Farage. Ze werd afgelopen week doodgevonden in haar huis. En nog vier landen kunnen wereldkampioen voetbal worden. Argentinië won vanochtend vroeg na verlenging met 3-1 van Zwitserland en is door naar de halve finale. Daarin spelen de Argentijnen tegen Engeland. Dat was vannacht met 2-1 te sterk voor Noorwegen, ook na verlenging. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Spanje. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Als je in de diplomatie rode kaarten kon uitdelen, had Donald Trump zijn Europese bondgenoten al lang opgezadeld met een flinke schorsing. Tijdens de NAVO-top in Ankara haalde de president weer uit naar Spanje en herhaalde hij zijn wens om Groenland over te nemen. Aan scheidsrechter Mark Rutte de taak om het aantal kaarten te beperken. Maar hoe doe je dat als ook de oorlog met Iran weer opleidt? Of nee, de oorlog met Japan?
1: We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan.
0: Ja, die had eventjes een kopje koffie uit de Amerika-podcast-mok nodig. Lange dagen, ook voor Trump. Feit is dat de president een stuk minder chagrijnig vertrok van de top dan dat hij aankwam. Top geslaagd dus. En Trump kreeg het nog voor elkaar om een rode kaart van tafel te vegen. Maar tegen België bleek zelfs presidentiële invloed niet genoeg. Misschien had Amerika toch iets meer in zijn eigen defensie moeten investeren. Voetbalgrapje. Dit is aflevering 354 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een herstellend Washington D.C. Ik zag een t-shirt gisteren. Jullie Amerikanen wisten niet waar België is. Nu weten jullie het wel. Wij zitten in de kwartfinales.
2: Ik ben Bernard Hammelburg met koffie in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Ivo en natuurlijk onze eigen Luc.
0: Ja, gezellig. En Bernard, wat viel je op deze week?
2: Ja, de verhalen inmiddels over die nieuwe Air Force One die Trump in gebruik had genomen. Dat cadeautje, cadeautje van de emir van Qatar. Een prachtige 747, Boeing 747-8. Daar zijn er maar heel weinig van gemaakt. Dat is een prachtig toestel, had hij cadeau gekregen. En omdat hij de pest in had dat Boeing zo lang treuzelde met het afleveren van officieel bestelde nieuwe machines, twee stuks, heeft hij dat ding aangenomen en volgens hem zelf laten ombouwen tot Air Force One. En dat wil hij uiteindelijk, wil hij dat ding neerzetten in de Trump Library, die wordt gebouwd, als het allemaal doorgaat, in Florida. Moet je nagaan, zo'n joekel van een vliegtuig. En dat komt dan naast de gouden trap die daarnaast komt, roltrap.
0: Enfin, die waar hij vandaan van naar beneden kwam toen hij zijn kandidatuur bekend
2: maakte. Precies. En dat kan helemaal niet. Dat vliegtuig kan niet in een gebouw. Daarvoor moet het helemaal in kleine stukjes worden afgebroken. Enfin, dat zullen we zien. Maar er kwam inmiddels een ander verhaal overheen. En dat is eigenlijk een beetje spannender. Hij was daar dus mee naar Ankara gevlogen voor de top. Maar de Secret Service en het ministerie van Defensie, dus de luchtmacht, hebben hem geen toestemming gegeven om ermee terug te vliegen. En waarom niet? Ja, hij zei zelf, ik stuur dat ding naar een basis in Engeland van allemaal Amerikaanse soldaten die hem vreselijk graag willen bezichtigen en die wil ik een lol doen. En dan ga ik wel met zo'n oude Air Force One terug. Maar het verhaal was, die Air Force, zo'n Air Force One, daarom duurt de productie zo lang, dat is eigenlijk een gepantserd vliegtuig. Dus dat moet helemaal, vanaf het moment dat het wordt gebouwd, worden er al, er stond er nou iets van 130 mijl aan koperdraad in de wanden verwerkt. Er zitten afweersystemen tegen inkomende raketten. Hij is zelfs bestand tegen de schok die hij zou krijgen en de straling van een atoombom als die ergens in de buurt zou ontploffen. Er zit zo'n ventiel bovenop om hem tijdens de vlucht kunnen bijtanken. Dat had dat toestel uit Qatar allemaal niet. Dus die heeft wel de elektronica, dus het communicatiesysteem, maar niet al die beveiliging. Dus eigenlijk viel Trump met die 747-8 door de mand. En ging dus met zijn gewone oude machine ging hij naar Engeland. En van daaruit gingen ze dan weer door. Ik weet niet met welke van de twee, maar daar deed het er niet meer zoveel toe. Maar waarom was de Secret Service nou zo bang? Omdat cijfertjes zijn gepubliceerd over de kans van aanslagen. En daar staat Trump ongeveer op de eerste plaats met een kans van, ik meen, 5,3% dat hij het slachtoffer wordt van de aanslag. Dat is echt heel hoog, statistisch. Dus de Secret Service en de luchtmacht zeiden, sorry vriend, maar je gaat niet aan boord van dat ding. Dat doen we niet.
0: Hey, en dat had natuurlijk ook te maken met dat opleidende conflict met Iran. En dan is Ankara niet heel ver weg van Iran. Nee. Dus Trump had er een heel mooi verhaal bij. Maar het komt er toch eigenlijk ook op neer dat dat hele dure cadeautje van Qatar, waar Trump nu dus al vrolijk in rondvliegt, dat dat niet zo veilig is als de oude Air Force One. Dat is best ernstig, toch? Nee. En iedereen weet dat dus nu ook.
2: Ja, precies. Natuurlijk. En het is ook niet voor niets dat, en daar ergert Trump zich trouwens terecht wel een beetje aan, maar dat Boeing er zo verschrikkelijk lang over doet om die twee nieuwe Air Force One toestellen af te leveren.
0: Ja. In zijn eerste termijn was Trump daar al mee bezig. Ja, hè? Toen dacht hij een dealtje te hebben. En nou, het is er nog steeds.
2: Nee, en nu wordt het 2028, zegt Boeing, voordat die twee machines klaar zijn. Maar het is daarom, je moet zo'n ding dus helemaal net als een gepantserde auto, die kun je ook niet zomaar, je kunt niet zomaar een auto laten pantseren. Dat is echt een, dan moeten de deuren helemaal opnieuw en dan moeten nieuwe ramen in van iets van 1,5 centimeter dik en gaan ze maar door. Dus dit is iets wat je vanaf het eerste schroefje en moertje helemaal moet opbouwen. En daar heb je heel veel tijd en verstand en kennis voor nodig. Dus dat was het verhaal. Maar ik vond het zo ontzettend leuk.
0: Fascinerend.
2: Ja, maar dat hij echt gewoon zo duidelijk ook stond te liegen, Jan. Van
0: Doe het allemaal voor jullie, voor die militairen die het graag willen zien.
2: Ja, ja, jullie mogen het bekijken en doe je best. En natuurlijk, hij is ook van jullie. Want jullie zijn onze dappere krijgers en zo. Dat is allemaal flauwekul. En wat is jou opgevallen, Jan?
0: Ja, ik wilde nog even terug naar dit weekend. Toen was die toespraak van Trump op de 4th of July. Met dat gigantische vuurwerk erachteraan. En er waren een paar dingen die ik even met je wilde delen. Een bijzondere dag. Er waren heel veel mensen van buiten de stad. Ze kwamen echt overal vandaan. Ik heb mensen gesproken die kwamen vliegen uit Californië, uit Arizona, uit Colorado. Mensen die kwamen met de auto uit Kansas. Die zeiden van, we zijn nog nooit in onze hoofdstad geweest. Dit is het moment, dus hier zijn we. En het merendeel daarvan was echt Trump-supporter. En dat is echt wel wat anders dan andere jaren. Dan zijn het vooral mensen uit Washington zelf. En dan gaat het gewoon om, ja, het is helemaal niet politiek. Er zit geen enkele lading verder achter. Dit jaar was dat echt wel anders. Het deed me een beetje denken aan Trumps eerste termijn. Toen had hij op een bepaald moment ook een toespraak op de 4th of July. En toen zag je ook ineens allemaal Trump-petjes, T-shirts, waarin je ziet van, hey, dit is net even anders dan wat in Washington woont. Wat natuurlijk allemaal, vooral democraten zijn. Meer dan 90%. Dus veel rode petjes, veel Charlie Kirk T-shirts ook. Allemaal signalen. Hele gezellige mensen trouwens, hele leuke gesprekken gehad. Wat me ook opviel, het was heel chaotisch. En dat zie je wel vaker bij Trump-evenementen. Omdat de vraag dan ook heel groot is. Er zijn heel veel mensen. Nu waren er ook heel lange rijen om binnen te komen. En het was 38 graden, dus ook veel oude mensen, gezinnen met kleine kinderen die allemaal in de zon stonden te wachten. Ik merkte er ook al wat frustratie over. En toen werd het ook nog een keer uitgesteld, de toespraak, vanwege naderend onweer. Hele veld werd geëvacueerd. Dus al die mensen die door die strenge beveiliging waren gegaan, moesten allemaal weer naar buiten. Op dat moment dacht ik van, nou, dit gaat helemaal niet meer door, want dan moet je iedereen weer gaan checken. Dat gaat nooit lukken. En Trump was degene die zei, ik wil dit toch doen. En hij maakte er ook echt een Trump-verhaal van. Hij zei van, ja, op die day, hè, toen was het ook niet supergoed weer. Toen gingen ze ook gewoon de stranden op. Dan kan ik wel even een toespraakje houden. En ik zag dus aan de ene kant wat ingehouden frustratie bij bezoekers, ook bij Trump-supporters, die dachten van, ja, onze dag valt in het water. Wij weten niet wat we moeten doen. Moeten we terug naar ons hotel? Blijven we hier wachten? We hebben de hele dag al gewacht. Eén iemand die ze daar niet de schuld van wilde geven was Donald Trump. Maar het was Donald Trump natuurlijk die het allemaal doorzette. En ook dacht van, ik wil dit absoluut doen. En hij hield uiteindelijk die toespraak pas om 11:00 s'avonds. En ik zag ook op Fox News dat hij daar echt als een soort held werd onthaald. Want het ging toch maar mooi door, hè? En hij doet dit allemaal voor jou en mij. En wat goed toch dat die man doorzet. En toen kwam die toespraak. En hij waarschuwde daar een paar keer voor communisme. Dat horen we hem wel vaker doen. Dan heeft hij het over democraten. En in dit geval socialistische democraten. Zoals Mamdani in New York bijvoorbeeld, de burgemeester. En het was echt een vermenging van patriotisme met politiek. En het was dus ook een campagnespeech met ook wel een beetje een donker randje. Want je had ook flyovers met B-2-bommenwerpers, B-52's, F-16's. Dat kwam ook allemaal voorbij. En ja, communisme in Amerika. Dus het rode gevaar op de verjaardag van het land. Ik had er een apart gevoel bij aan het eind van de dag.
2: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb veel beelden bekeken en het was inderdaad anders dan anders. En die toespraak vond ik ook merkwaardig. Maar goed, dat zijn we inmiddels gewend, laten we eerlijk wezen. We hebben nu in Ankara ook weer twee hele bijzondere toespraken en momenten met Trump meegemaakt, toch?
0: Ja, laten we daar eens het over hebben, Bernard. Laten we even beginnen met zijn ongenoegen over de Europese bondgenoten.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland. And then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
0: Ja, dat was het openingssalvo nog maar. Dit was aan het begin van de top. Aan het eind sprak hij toch een stuk warmer over de NAVO en over de bondgenoten. Oekraïne ging zelfs met een deeltje naar huis. Wat is het allemaal waard? Dat is denk ik een beetje de vraag, Bernard. Want we hebben weer een top overleefd, zo voelt het een beetje. Maar we gaan ook zo van top naar top. En we blijven kijken naar wat doet Trump nou en kunnen we hem een beetje erbij houden. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is dit waard?
2: Ja, dat vind ik. Je slaat de spijker op de kop. Alles draaide hier om Trump. En de vraag was, kunnen we hem, hoe moet ik het zeggen, kunnen we een beetje pacificeren? Kunnen we iets doen waardoor hij wat minder boosaardig is of boos op ons is? Je weet, hij had een paar keer duidelijk gemaakt dat hij loyaliteit eiste van de bondgenoten. En dat was dan naar aanleiding van de kwestie Iran, waar die de bondgenoten verweet dat ze niet mee hadden willen doen aan die operatie, terwijl de NAVO gewoon voor niks wist. In ieder geval, hij heeft het steeds maar over loyaliteit en steeds maar over they love me, maar nooit andersom. Dus hij laat nooit iets zien van warmte voor de bondgenoten. En eigenlijk, dat vond ik ook merkwaardig, die bondgenoten zeggen dan ook niet, en dat hadden ze naar mijn idee wel moeten doen, luister eens, waarom dan niet loyaal naar ons? Dat geldt toch twee kanten uit. Sterker nog, artikel 5 van het handvest, hè, dat gaat over als een van de landen wordt aangevallen, dat dan alle andere landen aanbieden om te helpen. Dat is gebaseerd op het hele idee van solidariteit en loyaliteit. Dus waar zeur je over?
0: Ja. En dan begint hij ook over Spanje en Groenland, wat we net lieten horen. Ja. Dan denk ik, dat is inderdaad het tegenovergestelde van loyaliteit. Wat zit daarachter?
2: Woede en frustratie. We hadden in BNR De Wereld Jaap de Hoop Scheffer als gast. Een van de voorgangers van Rutte. En die noemde de opmerkingen over Groenland het gevaarlijkst. Hij zegt dat is eigenlijk binnen het bondgenootschap de gevaarlijkste situatie die we hebben met elkaar. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
0: Omdat die dreiging zo reëel is? Omdat het ook Europa uit elkaar speelt?
2: Ja, omdat die dreiging reëel is en er is geen antwoord op. Want het zou in feite een aanval zijn op een Europese bondgenoot, namelijk Denemarken. Mm-hmm. Je moet je voorstellen dat er een conflict ontstaat tussen twee NAVO-landen, de grootste en een kleine in Europa. Afschuwelijk idee. Niettemin.
0: Ja, dat kan gewoon niet.
2: Ja, dat kan.
0: In een bondgenootschap.
2: Ja, niettemin kun je zeggen, er zijn ook wel een paar dingen gebeurd die iedereen een beetje geruststelden. Zowel Rutte als Trump zei na afloop, op een veel rustiger toon ook, dat het NAVO-bondgenootschap nog overeind is. En dus hij stelde iedereen wat dat betreft ook wel een beetje gerust. Maar het is typisch Trump. Hij hield op het ene moment een toespraak, daar hoorde je net ook weer een stukje van, waarin hij geweldig tekeer ging tegen bondgenoten waarvan hij vindt dat ze niet loyaal zijn. Maar in die eindtoespraak, toen het allemaal klaar was, toen was hij toch weer een stuk milder. En nou ja, en dan roepen wij allemaal tegen elkaar, hè, gelukkig. Het bondgenootschap valt nog niet uit elkaar. Maar ja, ik heb ook in mijn column, Jan, heb ik ook geschreven, het is een latrelatie. Het is geen,
0: de BNR-column is het, hè?
2: Ja, de BNR-column heb ik geschreven. Het is een latrelatie en zo zie ik het ook.
0: En Bernard, nog even, want we hoorden Trump ook helemaal aan het begin zich verspreken. Hij had het over de islamitische staat Japan. Hij haalde ook Poetin en Zelensky op een bepaald moment door elkaar. Hebben jullie nog een vraag voor Poetin? En dan keek hij duidelijk naar Zelensky die tegenover hem zat. En dan probeerde hij zich uit te praten. Maar dat was gewoon echt, hij zat er gewoon helemaal naast. Dat was Biden-achtig. Biden heeft letterlijk ook Poetin en Zelensky wel eens door elkaar gehaald. Hij was aan het begin wat chagrijnig. Hij was misschien ook wel moe. Had best een zwaar weekend gehad met die verjaardag van Amerika. En die toespraak waar ik het eerder over had. Speelt dat dan mee? Of is het meer zoals Merz zegt? Die zegt van ja, deze top hebben we weer gered. Was een succes dankzij Rutte. Die heeft hem weer goed op de goede manier aangepakt. En daardoor zijn we eruit gekomen. Dus ja, is dit bij Trump iets persoonlijks dat hij gewoon geen zin had? Een beetje chagrijnig begint en dat trekt er wel bij?
2: Ja.
0: Of heeft dat met Rutte te maken die de juiste snaar raakt? Hebben we met z'n allen, wat zit erachter? Of is het iets heel anders?
2: Nee, ik denk dat je weer de spijker op de kop slaat. Er zijn,
0: Fossie, door
2: je. Ja, dat is betreurig ook. Ik betreur het zeer dat je zo vaak gelijk hebt, Jan. Nee, maar het is echt zo. Dat we zeggen, iedereen heeft hetzelfde verhaal. Binnenskamers was hij ook veel rustiger en vriendelijker tegen de andere landen, de bondgenoten, maar ook de gasten, zoals Zelensky, dan naar buiten toe. Nu is het de vraag, als je zoiets hoort, is dat nou ook echt waar? En we weten nu dat het zo is, want Jaap de Hoop Scheffer vertelde dat hij met een aantal mensen zelf contact heeft gehad die daarbij waren. En ook onze eigen Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, die had ook contact gehad met mensen die daarbij binnen waren. En die bevestigde dat ook.
0: Ja, dus, hoorde Michal ook zeggen trouwens.
2: Michal van der Toorn, die als verslaggever was, die zei het ook. Dus ik denk dat het verhaal klopt, als je zulke goede bronnen hebt. Het is een man met twee gezichten. Het hangt af van het moment. Het hangt af van één opmerking waardoor die plotseling helemaal over zijn rooien gaat. Dat weet je gewoon niet. Het kan frustratie zijn. Je weet het niet. En ik weet ook niet of het nog zoveel zin heeft om daar steeds maar over na te denken.
0: Het is nou eenmaal zo.
2: Het is nou eenmaal zo. En het is een man met, om in bewapeningstermen te blijven, een kort lontje. Het is echt zo. Dus hij kan verschrikkelijk boos worden. En hij wil altijd gelijk hebben. En alles gaat om hem. En als je daaraan meedoet, dan wil hij best nog eens wat terug doen. Maar het gaat allemaal om hem. En wat hij zegt, Jan, maar dan moet je maar kijken of je dat ook vindt. Maar alles wat hij zegt, waar dan ook, is in de eerste plaats gericht tegen zijn eigen achterban.
0: Ja,
2: hij praat niet. Hij praat niet tegen de bondgenoten of tegen de wereld. Hij praat tegen MAGA.
0: Dat was ook met die eindtoespraak of persconferentie van hem. Hè. Dat ging heel veel over binnenlandse zaken. Allemaal dingen die ons niks kan schelen. Dat vindt hij veel belangrijker. En dan kijkt hij inderdaad naar de mensen thuis.
2: Ja.
0: En zou dat dan ook een tactiek zijn dat hij dan binnenkomt met veel bombarie achter de schermen? Is hij eigenlijk veel vriendelijker als we het zo horen? Dat hij dan ook denkt, nou, dit ziet mijn achterban niet. Dus ik pak het gewoon zo aan.
2: Dat zou kunnen. Je kunt ook de vraag blijven stellen, wie is nou de echte Trump? En je had het al over Rutte, hè, even. Ik denk dat de verdienste van Rutte, wat je ook verder vindt van de manier waarop hij het doet, maar de verdienste van Rutte is dat hij uiteindelijk ook naar buiten toe toch altijd een beetje het optimistische plaatje kan laten zien, of zegt te hebben gezien, of zegt dat hij het waarneemt. En of dat nou helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar hij weet, om het zomaar te zeggen, toch de boel nog bij elkaar te houden. Dus,
0: ja. En dat is wel zijn werk uiteindelijk.
2: Dat is zijn werk. Dat is, hij heeft natuurlijk, oh ja, hij heeft 32 bazen, maar er is maar één die telt. En dat is Amerika.
0: Hey, ik wil nog even van jou één dingetje horen. Want er kwam ook een deal met Zelensky.
2: Ja.
0: Trump die zei, jullie krijgen een licentie om de Amerikaanse Patriots, die raketten, zelf te produceren. Ik vraag me twee dingen af. Ik dacht van, oh, en ook hoe ze naast elkaar zaten van, hier is toch wel iets positiefs gebeurd. We zijn ver gekomen sinds dat conflict in de Oval Office. Dus dat viel me wel op. Maar is die situatie nu verbeterd? En de tweede was eigenlijk, wat heeft Oekraïne daar nou aan? Want zo'n Patriot bouwen, zo'n raket, dat kost al 2 jaar. Om een Patriot fabriek te bouwen, nou, dan zijn we toch helemaal veel verder. Ja, wat zit hier achter?
2: Ja, nou, in de eerste plaats hebben ze nodig, jazeker. Het is het enige wat ontbreekt eigenlijk aan op het ogenblik aan hun krijgsmacht. Ze zijn heel goed bezig, ook in die oorlog, maar ze kunnen zich niet verweren tegen Russische raketten. Dat lukt gewoon niet. Die komen er steeds meer en dat is echt gevaarlijk.
3: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Een maken en gebruiken, maar er moet gewoon worden afgerekend.
6: Dus hier is de handleiding.
5: Nee, er komen ook mensen mee. We gaan jullie trainen en opleiden enzovoort. Komt allemaal goed, maar wel tegen eigen kosten.
6: Ja, en daar zit ook een beetje eigenbelang of veel eigenbelang voor de Amerikanen in. Hè? Want die Patriots, daar is een groot tekort aan. Amerika heeft er veel afgeschoten in Iran. Dus dit is ook een manier om de productie wat te vergroten. En dat is ook een probleem wat wordt opgelost.
5: Dat is ook een probleem. Zometeen in de Amerika-podcast dat Trump Groenland wil inlijven. Daar kunnen Europeanen nog om zuchten. Maar wil je ze echt kwaad maken, dan moet je aan hun voetbal komen. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
1: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een schietpartij vanmorgen vroeg bij een huis in Wassenaar zijn twee mensen gewond geraakt. Eén is er slecht aan toe, maar ook de ander is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat zijn rol is en wil graag getuigen spreken. De eerste avond na het vertrek van hulporganisaties in Ter Apel is onrustig verlopen. Op het terrein was een klein groepje aan het provoceren en toen er een vechtpartij ontstond greep de politie in. Omdat het al een tijdje niet veilig is in Ter Apel, hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werk daar gestaakt. Amerika en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen met raketten. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De aanvallen begonnen na een incident in de straat van Hormuz, waardoor Iraniërs een containerschip werd beschoten. De zeestraat is nu helemaal geblokkeerd. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus. De man die eerder vast zat bleek onschuldig. Het slachtoffer is Anne Widdecombe, die voor de conservatieven in het Britse lagerhuis zat. Later sloot ze zich aan bij Reform UK, de partij van Nigel Farage. Ze werd afgelopen week doodgevonden in haar huis. En nog vier landen kunnen wereldkampioen voetbal worden. Argentinië won vanochtend vroeg na verlenging met 3-1 van Zwitserland en is door naar de halve finale. Daarin spelen de Argentijnen tegen Engeland. Dat was vannacht met 2-1 te sterk voor Noorwegen, ook na verlenging. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Spanje. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
9: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
10: Nog voordat Trump Europa tegen zich in het harnas joeg met uitspraken over Groenland en Spanje, zorgde hij al voor veel ophef in Europa met een telefoontje naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
11: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep.
10: Ja, ja, zelfs hierbij weer Biden. Hè, die deugde niet. Maar goed, het resultaat was dat de rode kaart van Spits Balogun, ik denk dat ik het zo goed uitspreek, werd ingetrokken. Waardoor die toch mocht spelen tegen België. De hele wereld had het erover, eerlijk is eerlijk. Ja. Jan, het is echt ongelooflijk. Ik zei nog, het zijn wat je noemt presidenten onder elkaar die het even hebben geregeld. Hè. Infantino en Trump, in die volgorde dan maar. Maar eigenlijk, de Belgen waren woest, Jan. Maar eigenlijk zo'n beetje heel Europa was woest. Je kan het niet anders uitspreken. En ook de echte voetballiefhebbers die zeiden, wat is dit vreselijk? Dit is zo schadelijk voor hoe het spel wordt beleefd. Enfin, dat soort dingen. Hoe hebben de Amerikanen gereageerd?
12: Ja, vorige week hadden we het nog over hoe het Amerikaanse succes het land ook verenigt. Hè? Country roads take me home. Ik denk dat dit het begin van het einde van die eenheid was. Ik zag meteen een politieke verdeling hier ook. Dat was een groep die meteen achter Trump ging staan. Daar zaten wel wat voetballiefhebbers tussen die gewoon niet zo over politiek nadenken en denken van wacht eens even, wij willen gewoon winnen. Maar ook heel veel Trump-supporters, zeg maar, ook de rechtse influencers, Fox News. En die vonden toch echt allemaal Trump. Dit is eigenlijk een manier waarop Trump ook voor ons vecht. Zelfs met voetbal redt hij ons. En het gevoel wat daar ook wel bij zat was, ja, die rode kaart, dat toch wel onterecht was. Dat eigenlijk een groot onrecht was wat Amerika ook was aangedaan. Vond ik ook wel grappig om te zien, want veel Amerikanen die hebben niet ook zoveel met voetbal, hebben er ook niet zoveel verstand van en helemaal normaal gesproken niet zoveel passie. Die was er nu wel echt, dus dat vond ik wel grappig. Dat was mooi. Ja. Maar er waren ook mensen die meteen dachten, wacht eens eventjes, Trump die bemoeit zich nu met sport. Dat is gewoon echt niet goed. Dit is gênant voor ons. Dus wat meer in lijn wat we in Europa ook vonden, denk ik. En voor dat groepje was ook, denk ik, wel het positieve gevoel over dit WK wat verprutst. Het viel eigenlijk allemaal mee. Hè? We hebben geen Ajax gezien. Trump die is niet constant in beeld. Het is eigenlijk gewoon een heel mooi toernooi tot nu toe, op een paar incidenten na. Maar het gaat vooral over voetbal. En nu was Trump die zich ermee bemoeide. En daarmee was de magie was even doorbroken. En die twee die botsen niet, want iedereen ging weer in zijn eigen bubbel daarna. Maar die tegenstelling zag je wel meteen. En het deed mij, Bernard, ook denken aan die, weet je nog, dat telefoontje naar Georgia, naar die verkiezingsnederlaag van Trump. Vind even 11.000 stemmen. Nu ging het over een rode kaart. En weer een beetje hetzelfde ook. Trump hoeft niet letterlijk dingen te zeggen. De mensen weten wel wat er van hem verwacht wordt. En volgens mij wist Infantino dat ook heel goed.
10: Ja, maar ik vind het ook een beetje een metafoor voor wat, we hadden het eerder in deze podcast over de top van de NAVO en al andere dingen. Ik vind tekenend de schuld in dit verhaal is natuurlijk Infantino. Mm-hmm. Trump mag zeggen wat hij wil en hij mag opbellen en die roepen zeggen ik ben het er niet mee eens of kun je daar niet wat aan doen. En dan hoort Infantino natuurlijk te zeggen sorry, maar ik ga mij niet bemoeien met wat een scheidsrechter in een van de wedstrijden heeft gedaan. Daar ben ik niet van. Nee. En dat heeft hij niet gedaan. Hij is braaf geluisterd en hij is gaan drukken en invloed heeft zijn invloed gebruikt om die rode kaart ongedaan te maken. Nou, dat is volgens mij, voor mij is dat het grootste verhaal. Hoe kan dat, dat zo'n man, en ik zeg een metafoor, er zijn zoveel mensen die op de een of andere manier zo in de ban raken, of bang zijn, of wat dan ook, dat ze vergeten wie ze zijn en dat ze vergeten hoe ze behoren te handelen. Het is ook wat Blatter, zijn voorganger, ook zei in een korte persontmoeting. En die was ook heel boos over wat er allemaal gebeurde. En die bekeek het ook vanuit de positie van de president van de FIFA. Die zei, dat kan helemaal niet zoiets. Dit kan echt niet. Dus dat vond ik. Ja, dat vond ik.
12: Weet je wat ik daar ook wel interessant aan vind? Dat is ook iets wat eigenlijk steeds op deze manier gebeurt. Infantino die zegt, maar hier is een commissie voor, die is onafhankelijk, ik heb daar niks mee te maken. Trump mag mij bellen, maar de FIFA is gewoon de FIFA. Ik heb daar ook geen invloed op. Nou, best een goede uitleg op zich, kan ik. Misschien is dat ook gewoon zo. Al is de FIFA natuurlijk wel een verdachte organisatie als het om dit soort zaken gaat. En Trump die zegt dan gewoon, het is dankzij mij. Ik heb dit geregeld. Ik heb even Infantino gebeld. En zo hebben we het gedaan. Dus de andere kant probeert het een beetje stiekem te doen. Een beetje voorzichtig. En dan komen we er wel mee weg. En Trump die schept er gewoon over op. En dan is het oude niet open. En dan, dan denk ik ook van, is het nog een schandaal als we het allemaal al weten dat het zo gegaan is?
10: Ik heb met het meest te doen had ik met die Balogun, die speler.
12: Ja.
10: Want die kon echt niet helpen. Ik bedoel, die heeft wel of niet een overtreding begaan. Daar is een discussie over, doet er even niet toe. Maar die was echt het kind van de rekening, toch?
12: Ja, leidend voorwerp werd die man. En weet je wat ik zo interessant daar ook weer aan vind? er zit een verhaal aan die Balogun. Ze zijn ouders die komen uit Nigeria. Die waren op bezoek in New York. Toen werd hij geboren in Brooklyn. Dus hij heeft het. Hij is een Amerikaans staatsburger. Daarom speelt hij ook voor Amerika. En daarom juicht ook heel Amerika voor hem. Hij was de revelatie van de eerste paar wedstrijden van het Amerikaans elftal. De spits waarvan ze dachten, we hebben er eindelijk eentje. Want hun eigenlijke held, Pulisic, die maakt het niet helemaal waar. Die kan het niet helemaal aan, of in ieder geval dit WK niet. Dus er werd echt keihard voor hem gejuicht. Maar we weten ook natuurlijk met die uitspraak van het Hoge Rechtshof, waar Trump zo ontevreden over was, over birthright citizenship, dat je als je in Amerika wordt geboren ook automatisch burger wordt. Ja, stel dat Trump zijn zin had gekregen, dan was deze spits van Amerika, was helemaal nooit de spits van Amerika geweest, maar van Nigeria, of ik geloof Groot-Brittannië heeft hij ook nog gewoond. Dus ja, Trump die is ook een opportunist puur sang natuurlijk, dat hij nu iemand redt, of heeft geprobeerd te redden, die eigenlijk, als het aan hem lag, nooit Amerikaan had mogen worden.
10: Nee. Nou ja, en dan natuurlijk de zoete wraak of de apotheose van een rare situatie. Namelijk dat Amerika door België niet werd verslagen, maar verpletterd, zullen we maar zeggen. Ja. Echt, ja, het was een enorme echt grandioos. De Belgen zijn ook boven zichzelf uitgestegen. En ik denk, die zijn
12: hun beste wedstrijd ook.
10: Ja, die zijn ook gewoon geïnspireerd geraakt van wat krijgen we nou? Deze moeten we binnenhalen, wat er ook gebeurt. Gaat niet meer over het WK, gaat gewoon over de vrede op aarde. Dit moet gebeuren. Maar nu de vraag is, is door wat er nu is gebeurd en de uitschakeling van Amerika door de Belgen, is nou dat beetje belangstelling wat er was voor voetbal in Amerika nu in één keer weg?
12: Ja, Bernard, ik denk dat ik hier jou gelijk moet geven over de toekomst van voetbal in Amerika. Want ik denk echt dat dat een beetje is ingestort op het moment dat de Amerikanen verloren. En dat was echt een keiharde reality check dat zij van België verloren. Ik vond het ook wel vermakelijk om te zien, hoor. Want wij hebben in Nederland hebben we oranje koorts. Wij denken dan ook altijd dat het zou dit jaar echt kunnen gebeuren. Hè? Maar in Amerika dacht een deel dus ook echt dat ze wereldkampioen konden worden. Wij wisten natuurlijk als Europeanen, dat verschil is nog steeds heel groot. Dat kan eigenlijk niet. Die kans is ongeveer nul dat Amerika. Het is leuk dat ze het goed doen, maar tegen de echte landen krijgen ze het natuurlijk gewoon heel moeilijk. Want dat verschil is gewoon heel groot. Maar de teleurstelling hier was echt enorm. Het was echt een soort ballon die leegliep ineens. Mensen hadden echt, dat geloof was dus in één keer verbrijzeld. En ik hoorde wel wat goede analyses. Ook bijvoorbeeld Thierry Henry, die zat op Fox, die dit uitzendt. Die legde heel goed uit dat België gewoon beter was en hoe dat dan komt. En dat Amerika gewoon nu moet denken van, nou, we zijn in ieder geval redelijk ver gekomen, maar dit was ook wel de plek waar we een beetje thuis horen. Dat is helemaal geen schande. En wat ik toen merkte, een beetje aansluitend op het eerdere verhaal, dat het voor de MAGA-mensen werd dit ook echt een strijd tussen Amerika en Europa. Ik zag dingen voorbij komen van, ja, maar hè, als wij jullie niet hadden geholpen, dan hadden jullie allemaal Duits gesproken. Heel flauw, dat horen we al zo vaak voorbij komen. Het ging erover, maar wie heeft dan meer vliegdekschepen? Wie zijn nou sterker internationaal? Wie zijn rijker? Nou, daar kun je ook nog wel even over discussiëren, denk ik. Dus dat werd ook meteen een soort Amerika tegen de wereld gevoel, wat ook al een beetje door die rode kaart ook al wat werd aangezwengeld. En wat er nu volgens mij een beetje gaat gebeuren, we hebben dus nu die grote teleurstelling, een grote tegenstelling ook ineens weer. En Amerika is, die denken nu een beetje van, we zijn toch een beetje gepiepeld door de Europeanen, zo voelt dat. En ik denk, wij, als wij uitgeschakeld zijn, dan gaan de voetbalfans gaan weer een beetje kijken van, nou, wat doet mijn eigen club eigenlijk? Hè? We gaan weer in de voorbereiding voor de Eredivisie. Het gevoel komt wel weer een beetje, je moet even over die teleurstelling heen. Dat zal ook voor sommige Amerikanen wel gelden. Maar een groot deel gaat nu denk ik ook denken van, nou ja, we gaan weer naar American football of we gaan weer naar honkbal. We hebben er even geen zin meer in. En ik vond een hele mooie uitspraak die het volgens mij samenvat. En dan kom ik eigenlijk een beetje bij wat jij een paar weken geleden bij het start van het WK ook al zo ongeveer zei. Voor Amerika is voetbal de sport van de toekomst. En dat blijft zo.
10: Ja, dat is echt zo. Ik hoor het al zo lang ik in Amerika woon en ben. En ik zie het ook aan de kinderen die allemaal gaan voetballen. Mijn eigen zoon, die een hele verdienstelijke linksbuiten is geweest en daar nog heel lang keeper en daarna, ik geloof, 25 jaar lang scheidsrechter. En ja, dus ik weet het ook van binnenuit. Het is gewoon marginaal allemaal. Hé, hey Jan. Ik weet niet, in een minuutje of anderhalf, twee minuutjes even nog, ja, snel, nog snel de roddel van de week.
12: Ja.
10: Crisis bij de Democraten. Meneer Graham Platner trekt zich terug als kandidaat voor de Senaat in Maine. Een oestervisser, die man die Democraten heel enthousiast maakte, maar ook enorme schandalen aan kleven. Dat blijkt nu pas. En het zoveelste schandaal werd hem te veel.
13: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations. We're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power.
10: Okay, Jan, even twee dingen. In de eerste plaats, waar werd hij nou van beschuldigd? Wat betekent het voor de partij? Want het is een democratische kandidaat.
12: Ja, de nieuwe aantijgingen die waren weer behoorlijk ernstig. Hij wordt beschuldigd van verkrachting. Ook nog een andere ex-vriendin die zei dat hij gewelddadig was geweest. Dat hij ook zonder toestemming tijdens de daad zijn condoom uittrok. Zeg maar gewoon zoals het verteld werd. Best behoorlijk ernstige beschuldigingen zijn dat. En het rare rond Platner is, er waren al langer schandalen rond hem. Er waren allerlei red flags. Dat je dacht van, wacht eens eventjes, er zou best wel eens meer naar buiten kunnen komen over deze man. En dan zitten die democraten straks een beetje vast met de kandidaat. Waar veel om te doen is, op een verkeerde manier. Nu zijn ze dus op het punt dat deze man gekozen is. Hij heeft zijn primary gewonnen. En nu is eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen is gekomen. Ik zeg het toch maar even, Bernard. Wij hebben dit aanzien komen. Wij hebben dit voorspeld eigenlijk zo'n beetje in de podcast.
10: Zeker. Is ook zo.
12: En wat dit betekent voor de partijen, ze moeten nu binnen 2 weken een nieuwe kandidaat brengen. Dat is ook nog best wel lastig. Want je moet dus iemand vinden die, zoals deze Platner, een gevoelige snaar raakt bij de mensen in Maine. Hij was echt heel populair vanwege zijn politieke ideeën. Krijg maar eens iemand die dat enthousiasme ook zo los kan maken. Je hebt toch wel een kans dat nu een deel van de Platner aanhang straks denkt van, ja, wij zijn een beetje afgehaakt. En welke kandidaat kan het stokje overnemen. Ja. Voor de Democraten tenslotte, Maine is heel belangrijk in de Senaat. Want Democraten dachten, dit is een van de staten die wij kunnen overnemen van de Republikeinen. Susan Collins is daar nu de senator. En dat is nu een stuk moeilijker geworden.
10: Ja, en het sluit ook een beetje aan, want Susan Collins is een iets liberalere Republikein dan, laten we maar zeggen, de MAGA-beweging. En dus begrijp ik heel goed dat die Democraten dachten, wij zitten al redelijk dicht aan bij haar kiezers. Dus die kunnen wij inpikken. Nou, misrekening. Alright, ja. Hey Jan. Gaan we naar de luisteraarsvragen?
12: Ja.
10: Ja, die zijn welkom via de mail, de BNR-app of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
12: Ja, en deze week geven we weer een mok weg. Dus blijf luisteren om te horen of jij de gelukkige winnaar bent. En ben je hier dan aangekomen in onze podcast, dan kun je ook wel eventjes abonneren. Gratis, hoor je helemaal bij de club. We verwelkomen je graag. Iemand die dat ongetwijfeld al gedaan heeft, want hij heeft ook een vraag voor ons ingesproken, is Robert de Jager.
14: Afgelopen week kwam het bericht naar buiten van de financiële handel en wandel van president Trump. En natuurlijk wat voornamelijk door zijn familie is uitgevoerd. En dat hij daar goed geld mee heeft verdiend. Nu is het natuurlijk niet ongebruikelijk dat ook in het congres daar goed verdiend mee wordt. Door verschillende senatoren. Nu weet ik ook dat er in de financiële wereld best wel verontwaardigd op wordt gereageerd. Maar hoe wordt daarnaar gekeken in het land zelf? Wordt daar überhaupt enige aandacht aan geschonken of is het gewoon een gegeven?
10: Ja, jij mag het verhaal vertellen, Jan, maar ik heb één ding vooraf. Ik meen dat als je er goed induikt, dat er in afval niks illegaals is gebeurd. Hè? Dus ik geloof niet dat Trump iets. Oké. Nou de inhoud. Ja.
12: Ja, dat is ook omdat Trump gewoon doet. En zegt eigenlijk van, als jullie vinden dat dit niet kan, congres of wie dan ook, Protesteer dan maar en hou me maar eens tegen. Dat is zijn oogpunt eigenlijk. Dat is hoe hij het doet. En als niemand je dan tegenhoudt, is het ook niet illegaal.
10: Nee.
12: Er kwam een rapport naar buiten. Hij moet zijn financiën moet hij openbaar maken, verplicht. En daaruit kwam dat hij volgens mij 2,2 miljard heeft verdiend in een jaar tijd. 1,4 zeg ik uit mijn hoofd met crypto. Miljard hebben we het dus over. Hè? 1,4 ja. miljard. Zijn familie heeft ook veel geld verdiend natuurlijk. We horen af en toe over zaken, deals vrij regelmatig. We weten dus ook nog niet eens alles. Met crypto bijvoorbeeld is het heel moeilijk na te gaan wat er bijvoorbeeld wordt gedoneerd aan Trump en zijn familie. Ook buitenlandse mogendheden kunnen dat doen. Echt best wel ingewikkeld. Daar is aandacht voor. Daar wordt over gesproken. Maar tegelijkertijd, dit gebeurt allemaal dus in het openbaar. Het meeste daarvan in ieder geval. En omdat Trump die aanpak heeft van hou me maar tegen, dit is wat ik doe. En als je het een probleem vindt, laat maar weten. Ik ben de president. Congres doet niks. Waakhonden doen niets. Trump heeft ze allemaal in zijn macht eigenlijk, daar komt het op neer. We hebben wel verhalen gehoord over aandelenhandel. Dat er vlak voordat er een besluit van Trump komt, dat er ineens enorm wordt gehandeld in bepaalde aandelen van bedrijven die wat met dat besluit te maken heeft. Zolang je er niet voor veroordeeld wordt, zolang er geen zaak over begonnen wordt, dan is het legaal.
10: Ja.
12: Dat is denk ik.
10: Terwijl het duidelijk of heel vaak gevallen zijn voor voorkennis.
12: Ja, laten we dan meteen ook naar de volgende doorgaan. Jochem Beemster.
15: Wat mij opvalt de laatste tijd is dat op het moment dat er toch schermutselingen zijn tussen de VS en Iran, dat doorgaans in het weekend zich afspeelt. En dat voor maandagmorgen zo'n beetje wel weer afgerond is en dat de gemoederen weer tot bedaren zijn. Ik vroeg mij af, en ik hoor graag hoe jullie daarover denken, of dit niet intentioneel is. Veel Amerikanen hebben hun 401k. En met name het electoraat van Trump, dat over het algemeen iets oudere mensen en conservatieve mensen zijn, die dicht tegen hun pensioengerechte leeftijd aanzitten. Dat ook een van de redenen is om het voor maandag eigenlijk weer even tot bedaren te brengen, zodat de beurs daar niet ontzettend van schrikt.
10: Nee. Je kunt zeggen, deze week logenstraft deze redenering, want het gebeurt midden in de week dat de oorlog wordt hervat. En overigens zo'n 401k... dat is een soort pensioenspaarregeling. Hè? Dus voor de luisteraars die dat niet meteen doorhebben.
12: En heel belangrijk, want miljoenen Amerikanen hebben dat.
10: Ja, zo is dat. Het is de meest verkochte vorm van pensioen. Ik geloof niet dat het. Ik heb niet de indruk dat het specifiek in weekenden gebeurt steeds. Maar dat heel veel mensen reageren op de beurs, dat blijkt. Dat is gewoon zo. Elke keer als die oorlog weer oplaait, dan zie je de gevolgen op de financiële markten. En ook een beetje de olieprijs, het hangt natuurlijk samen.
12: Ik heb dat gevoel trouwens wel een beetje. Ik merk toch dat vaak dit soort besluiten op vrijdagavond komen. En ook Trumps harde uitspraken. En deze week was inderdaad een uitzondering. Het is niet altijd zo. Maar ik merk het ook wel bij die NAVO-top. Hè. Hij begint heel hard. En daarna dan houdt hij toch de deur weer op een kier. Van we blijven wel praten. Dan denk ik, hij denkt aan de beurs nu. En aan de olieprijs.
10: Oké. Nou, het kan inderdaad. Het kan best zijn dat ze denken. Vrijdag na beurs, zal ik maar zeggen, dan kun je, dan kun je allerlei dingen doen, want je beïnvloedt niks. Dat is waar. Dus jij zegt, Jochem heeft wel een punt.
12: Ja, ik vond hem wel. Ik vond dat hij wel een punt had.
10: Oké.
12: Houden we in de gaten. Laten we ook nog even gaan naar de inzending van Jan Molenaar. Bernard.

0: Dat is...
1: Wauw.
0: Ja, het gaat over ons dus, hè.
1: Waanzinnig.
0: Ja, dit is een ontzettend mooi nummer. Ik weet niet of Jan Molenaar het zelf heeft ingezongen... of heeft samengesteld, of AI
1: stond er
0: heeft
1: wel bij, maar AI heeft een beetje geholpen, denk ik.
0: AI heeft een beetje geholpen, dat kan best, maar het is wel ontzettend leuk. En ja, mij wordt dus wijsheid aangeprezen en jouw nieuwsgierigheid. En jij bent de onderzoeker in dit. Ja, en die koffiemok is ook fantastisch, zegt hij.
1: Dus, ja, ik heb hardop gelachen. Ik vond het echt supermooi gemaakt.
0: Ik ga hem ook even aan een paar vrienden laten horen, denk ik.
1: Precies. Ja. Deze houden wij in de playlist staan bij ons thuis. Ja. Dank, Jan Molenaar. Hey, moeten we hem daar ook maar mee afronden op deze vrolijke noot?
0: Ja, oké, Jan. We gaan stoppen. Het is mooi geweest. Wie, want de jury is bijeen geweest, dat is Jan Postma solo. Of misschien heb je met Luc overlegd, daar verdenk ik jullie van. Maar hoe dan ook.
1: Ja. Wij spannen wel eens samen, ja.
0: Maar jij gaat namens de jury vertellen wie de volgende mok heeft gewonnen.
1: Ik kreeg een telefoontje van Luc Infantino en toen hebben we het helemaal omgegooid. Maar goed, stond ik er wel ook wel achter, hoor. Ik vond de vraag van Robert Reinders vond ik wel heel erg leuk. Waar je de beste vliegles kan nemen in Amerika. Omdat ik daar echt nog nooit over na had gedacht hoe dat precies werkt. En omdat jij dat ook al eens gedaan had, Bernard. Ja. Dus daar kwam een heel verhaal achterweg. En ik ben heel benieuwd hoe Robert het gaat hebben. En ik hoop natuurlijk dat hij die mok meeneemt de lucht in. En dat we daar nog een fotootje van te zien krijgen.
0: Oké.
1: Toch?
0: Gefeliciteerd. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-5020. En wie weet win jij ook zo'n schitterende Amerika Podcast Koffiebeker.
1: Ja, gemaakt door Erik Kolen. Een eervolle vermelding ook voor Jan Molenaar, hoor. Het nummer vonden we fantastisch.
0: Ja.
1: En Bernard, we nemen deze week ook nog weer een extra vragenaflevering op. Hè? Dus ik spreek je snel weer.
0: Tot gauw.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
3: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
6: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
8: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wassenaar zijn vanmorgen twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie ontdekte ze bij een huis. Eén is er slecht aan toe. Er is iemand aangehouden, maar of het om de schutter gaat is niet duidelijk. De politie hoopt op informatie van getuigen om uit te vinden wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het weer onrustig geweest. Een groepje asielzoekers ging met elkaar op de vuist. Het geweld begon toen een oudere asielzoeker die langsliep uit het niets werd geschopt. Sinds gisteren zijn er geen hulpverleners meer van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, want zij voelen zich niet meer veilig. Er is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op een oud-politicus in Groot-Brittannië. Ze werd van de week doodgevonden in haar huis. Een man die eerder vastzat bleek niks met haar dood te maken te hebben en is vrijgelaten. De vermoorde politicus is Anne Widdecombe. Ze was lid van de partij van Nigel Farage. Na nieuwe aanvallen van Amerika op Iran is in landen rond de Persische Golf het luchtalarm afgegaan. Onder meer boven Qatar waren explosies te horen. Ook Iran vuurde drones en raketten af. De aanvallen begonnen nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten na Amerikaanse aanvallen. Die volgden op een Iraanse aanval op een schip daar. En het WK voetbal gaat verder zonder publiekslieveling Erling Haaland. In de kwartfinale verloor zijn land Noorwegen na verlenging met 2-1 van Engeland. Dus liggen de Nooren eruit. Haaland maakte dit WK 7 doelpunten, maar is niet alleen een held op het veld. Ook op social media is hij een grote hit. En dat is weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
11: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Maar wat doe je als je bruist van de ideeën, maar door één fout alles plat dreigt te slaan? De ondernemers van deze week wilden de frisdrankwereld opschudden met siroop en frisdrank zonder zooi. Maar dan dreigt een enorme fout hen de kop te kosten. Tja, hoe hou je dan nog je hoofd koel? Welkom Daan en Nicole. Leuk dat jullie er zijn.
12: Hallo.
13: Hallo.
12: Dankjewel.
11: Nicole, wie zijn jullie en wat doen jullie?
13: Nou, wij zijn Daan en Nicole van Softdrinks. En wij maken siropen en frisdranken van 100% natuurlijk fruit, en kruiden. En zonder zooi noemen we dat. Want we vinden dat die hele frisdrankenwereld moet veranderen.
12: Daan, waar hebben jullie het goed gedaan?
14: We zijn trots op de eerste 6,5 jaar dat we ons merk exclusief in de horeca hebben opgebouwd.
12: En Nicole, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
13: We hebben geen kwaliteitscontrole gedaan vorig jaar. Waardoor we 200.000 blikjes hebben moeten vernietigen die afwijkend waren in smaak.
12: Oei, nou gaan we over praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, leuk dat jullie er zijn, nogmaals. Soft drinks. Nicole, kun jij uitleggen wat soft drinks is?
13: Ja, wij maken dus siroop en frisdranken van alleen fruit en kruiden en zonder onnodige toevoegingen. Er zit bij alle frisdranken zitten er of toegevoegde suikers in of zoetstoffen, ingrediënten die je niet kunt uitspreken. En wij vinden dat totaal niet nodig. En het is ook niet nodig, want wij bewijzen al bijna 9 jaar dat het ook zonder kan.
12: Ja, ik zie drankjes of blikjes. Ik durf het bijna niet te vragen. Kan ik
14: er een? Wil je er eentje? Ja, zeker.
12: Wat voor smaak heb je?
14: Ik heb hier een blackcurrant, lavender en appel. Met bruiswater.
12: Okay, met bruiswater, goed. Sparkling. Oh, dat vind ik wel grappig. Er staat 0% crap staat erop. Ja, okay. Heel goed.
14: Ja, dus ik zei net dat het zwarte bessen is, lavendel en appel en water. En dat is ook het enige wat erin zit.
12: Oh, lekker zeg. Oh ja, no added sugar. Krachtig qua smaak.
13: Ja, het is ook echt een frisdrank. Mm. Dus geen water met een smaakje, echt een frisdrank. Een cassis variant heb je nu.
12: Ja, heerlijk. Oh, dit is echt heel lekker, ja. Oké. En frisdrank zonder zooi, wie is dan de doelgroep?
14: Ja, dus we hebben eigenlijk niet echt één profiel. We hebben mensen die ons drinken omdat ze het onze missie mooi vinden. Die het fijn vinden dat ze drankjes drinken met ingrediënten die ze herkennen. Maar we hebben ook heel veel mensen die hebben geen idee wat voor missie wij hebben. En die drinken dat gewoon omdat ze het onwijs lekker drankje vinden.
12: Ja, okay. Maar ik kan me wel voorstellen dat je juist, weet ik veel, de studenten die enorm bezig zijn met hun gezondheid of bakfietsmoeders of dat soort dingen. Of heb je dat helemaal niet zo ingedeeld?
13: Nou, we zeggen altijd onze marketingdoelgroep is vrouwen tussen de 25 en 45. Mm-hmm. Maar we zien ondertussen dat iedereen soft drinkt. We hebben heavy users die eerst cola diet verslaafd waren en die nu soft drinken gecombineerd met water. En ja, we staan tegenwoordig op menukaarten bij de lokale haringtent en bij pizzazaken. Dus ja, dat vinden we juist extra leuk.
12: Ja, en waar verkopen jullie allemaal?
14: We liggen in de horeca, daar zijn we 9 jaar geleden zijn we daar begonnen. Dus dat betekent dat we bij schoolcatering liggen, maar ook bij het restaurant om de hoek. En sinds 1,5 jaar liggen we ook in retail. Dat betekent dat we bij Albert Heijn, Jumbo, Spar en Dekenmarkt bijvoorbeeld.
12: Ja. Wat kost een blikje?
14: 1,59.
12: Okay.
14: Exclusief statiegeld.
13: Ja, bij Albert Heijn.
12: Ja. En kun je iets zeggen over omzet, winstcijfers, dat soort dingen?
14: Nou, we kunnen iets zeggen over het aantal glazen wat we bijvoorbeeld verkopen per jaar. Over omzet, ja, daar praten we eigenlijk nooit over, behalve met onze boekhouder. Ja. Maar we hebben afgelopen jaar 15 miljoen glazen verkocht.
12: Oké. Okay.
13: Ja.
12: Dat is behoorlijk wat.
13: Ja, ja. En dan inderdaad over retail en restaurants, horeca, catering.
12: En jullie zitten hier met z'n tweeën. Hoe groot is jullie team?
13: We zijn met 10 personen, waar we op dit moment heel trots en tevreden mee zijn.
12: Ja?
13: Ja, dus dat is wel eens anders geweest. Dus ja, daar hebben we heel veel vertrouwen in.
12: Ja, en zijn jullie allebei 50% aandeelhouder?
13: Ja, okay. Klopt.
12: Terug naar het begin, want jullie zijn inderdaad een start/scale-up van een aantal jaar oud. Ik begrijp, Nicole, jij bent echt begonnen met het maken aan de keukentafel.
13: Ja, nou, ik kom zelf uit de supermarktwereld. Dus ik heb bij verschillende retailers gewerkt. En
12: wat deed je daar bij de supermarkt?
13: Catering manager. Dus okay. Ik was verantwoordelijk.
12: Oké, jij was van de inkoop.
13: Ja, nou, ja. Eigenlijk voornamelijk ben ik ook geweest inkoper. Ja. Dus vaak heb je catering management en inkoop heb je los van elkaar. En maar je bent als catering manager ben je verantwoordelijk voor een categorie.
12: Ja.
13: En dan draai je eigenlijk aan alle knoppen, assortiment, prijs, promoties,
12: ja.
13: Noem maar op.
12: Ja, alleen het onderhandelen dat doe je door de inkoop.
13: Precies.
12: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Jij kwam uit de supermarktwereld en jij dacht...
13: Ja, en ik werkte toen de tijd bij IKEA en ik drink altijd te weinig. Dus water vind ik super saai. En nou, de hele dag thee drinken was ik ook een beetje klaar mee. Cafeïne word ik nog drukker van, dat wilde ik ook niet. En op een gegeven moment dacht ik van... waarom is er niet een siroop zonder al die toevoegingen? Dus als je voor het siropenschap staat... dan zit er overal toevoegde suikers in of zoetstoffen. En ik dacht, ja, dit is toch niet nodig. En toen heb ik mijn wortel, ginger, appeljuice heb ik ingekookt. Mm-hmm. En daar kwam een concentraat uit. En dat was zo lekker. En daar heb ik weer water bij gegooid. En dat was nog lekkerder. Had ik gewoon een lemonade zonder toevoegingen van 3 ingrediënten. En nou, ik liet het aan Daan proeven. En die vond het ook superleuk, het idee. En zo zijn wij gestart.
12: Want hoe kennen jullie elkaar?
13: Ja, dat is een verhaal. Ik was zelf altijd een ondernemer binnen de onderneming. Dus bij Supermarkt Kees was ik altijd ook dingen aan het bedenken en ondernemer. En ik had dus als side business bedacht dat ik ook ging ondernemen. Dus ik was regenjassen, was ik naar Nederland aan het halen. En koekjes, zirkel aan het ontwikkelen. Allerlei leuke ideeën had ik. Maar het kwam niet van de grond. Oh. En op een gegeven moment zei ik op een feestje met een gezamenlijke collega of vriend eigenlijk. Ik zei, jongens, wie weet er iemand die met mij samen wil werken? Want ik vind het echt verschrikkelijk om in mijn eentje te werken. En toen zei Kees, die zei, ik weet wel iemand. Bel Daan is. En die heb ik de dag daarna gebeld. En vanaf dat moment zijn we samen begonnen. Ja.
12: Oh, oké. Okay, maar toen was je al met die frisdrank bezig? Of,
13: nee, dat idee was dat er toen
12: idee
13: nog niet
12: was
13: eens.
12: Nog niet.
13: Nee.
12: En jij zei meteen, Daan, oh, dat lijkt me wel leuk om met Nicole te gaan werken. Of heb je nog met je kat uit de boom gekeken?
14: Nee, we hebben echt letterlijk de volgende dag afgesproken. En dat was een hartstikke leuk gesprek.
12: En waar dacht jij dan?
14: Ik werkte bij verschillende... Ik werkte bij een drankenmerk eigenlijk ook.
12: Ah, oké. Okay,
13: zeg maar eens even welke, Daan.
12: Ja, welke.
14: Nee, ik heb 8 jaar bij Monster Energy gewerkt. Niet zo natuurlijk. Daarvoor bij Innocent Drinks. Dus ik heb eigenlijk altijd in de drankenwereld gezeten.
12: Ja. Was dit de spanning? Want jij vindt dus wat een troep. En dan ga je met Daan praten en die werkte bij Monster.
14: Nee, dat was geen spanning. Nee.
12: Zegt, nou zeg maar eens even Daan.
14: Dat is leuk.
12: Ja,
14: zeker ook om als je kijkt naar wat wij nu doen. Er staat natuurlijk haaks op hetgeen wat we nu doen. Okay. Nee, goed. Okay. Ik kan ook zeggen, van ik weet hoe het ook niet moet. Hè. Dus ik heb daar wat over terug ervaring.
12: Oké. Okay. En jullie, dus jij hebt het idee, dit moeten we inkoken. Daar moeten we iets mee. Jij zegt, Daan, hartstikke leuk. Je gaat dan opschalen. Hoe kom je aan die inkopers om die spullen te gaan maken? Is dat een struggle of niet?
14: Nee, absoluut. Nou, wilden het ook weer net iets anders doen. Omdat wij zo eigenwijs zijn. Om ieder onderdeel van ons product willen wij graag weten waar het vandaan komt. Dus dat betekent dat wij ook alles direct inkopen. Waar je normaal naar een afvuller toe gaat en zegt... ik heb een idee, kunnen jullie het ontwikkelen? En dan kom ik terug als je het eindproduct er is. Kopen wij de dop in, de sleeves in, de glazen in... We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt. Hè? Maar je weet wel precies waar iets vandaan komt. En dat is ook wel een reden dat we er zo lang over hebben gedaan. Want in dat hele traject zijn er genoeg aanbieders die zeggen... leuk idee, maar jullie moeten het echt anders doen. Want dit is niet heel makkelijk waar jullie voor hebben gekozen.
12: En waarom heb je dan toch doorgezet? Waarom ben je niet voor de makkelijke weg gegaan?
14: Omdat wij zo enthousiast waren over ons idee.
12: Ja, en dat je het helemaal zelf... de inkoop, het ontwerp, de sleeves, dat allemaal zelf wil doen...
14: Ja, nou dat geeft je ook wel weer wat vrijheid door van leverancier te switchen als je wil. Als je alles bij één partij neerlegt, dan ben je daar ook afhankelijk van. Dus dat scheelt natuurlijk ook. En we zitten gewoon heel erg op kwaliteit. Dus dat betekent dat je ook gewoon direct contact wil hebben met je aanbieders.
12: Ja.
14: En dat heb je niet op het moment dat je dat bij één partij neerlegt die alles inkoopt.
12: Konden jullie meteen hiervan leven of niet?
13: Absoluut niet. We zijn er ook
14: nog steeds niet.
13: We zijn erbij blijven werken.
12: Ja.
13: Dus tot... Hoeveel? 2 jaar nadat
14: een jaar nadat we het gelanceerd hebben, toen hebben we onze fulltime jobs opgezegd en toen zijn we dit gaan doen.
12: Ja.
14: Maar dat betekent dus in die aanloop en het eerste jaar 's avonds buffelen, in het weekend buffelen. Dat is wel even knallen.
12: Ja.
14: Maar goed, wel allemaal met het goede doel om dat vervolgens fulltime te gaan doen.
12: Wat voor reacties krijg je dan? Want je zegt natuurlijk bij de supermarkt waar jij werkte, ik ben bezig met dit. Of was het in het uiterste geheim?
13: Nee, we zijn altijd heel transparant geweest over alles.
12: Ja.
13: Dus, en ik weet nog dat ik bij Jumbo zat. En ik kreeg een hele leuke nieuwe functie aangeboden. Als interimmer zat ik daar. En toen zei een vriendin van mij, die heel slim is... en die altijd heel wijs is, ook advies geeft. Die zei, Nicole, als je echt een succes van zelf wil maken, moet je nu stoppen met je werk. En ik vergeet nooit meer, toen heb ik dus die collega gebeld. En het vertelt, ik ga stoppen. En dat viel niet in goede aarde. En dat is een hele goede beslissing geweest. Want die focus is echt heel belangrijk.
12: Ja. Ja, en hoe was dat bij jou?
14: Want heel spannend.
12: Jij zat bij Monster nog.
14: Nee, dat is wel gewoon ook transparant gegaan. Maar ontzettend spannend natuurlijk om je fulltime job op te geven. Zeker op de leeftijd waar wij nu op zitten. Kinderen, hypotheek. Ga maar eens naar je vrouw en zeg maar van... de komende jaren komt er even niks aan mijn kant binnen. Gelukkig werden we daar goed ondersteund thuis.
12: Ja. Dan... ik maak even een sprongetje. Jullie deden volgens mij toen nog siropen. En daar zijn later de frisdranken bijgekomen.
13: Klopt.
12: Dan dit bloed, zweet en tranen. We komen nu echt bij het tranenmoment. Volgens mij zitten jullie ergens zo... de corona hebben we dan een beetje gehad. We zitten in 2025. En nu denken jullie, nu komt onze grote doorbraak. Want jullie lagen net bij de Albert Heijn en andere supermarkten. Daan, vertel.
14: Ja, dat was een minder moment. Ik weet het nog heel goed. Vrijdagmiddag. Dit soort dingen gebeuren natuurlijk altijd op vrijdagmiddag.
13: Dit was donderdagavond. Ah. Ja.
12: Oké, maar dan, even
14: mijn weekend begon op donderdag, denk ik.
12: Ja, oké. Maar jullie lagen met hoeveel blikjes lagen jullie in de supermarkt? Hoeveel?
13: Nou, onze hardloper is die beste die jij net dronk. Heel toegankelijke smaak. En daar lagen we bij...
14: 600 winkels? Maar hebben we het nog niet eens over retail zelf. Hè? Maar we hebben natuurlijk ook gewoon cateringen. Dus we lagen bij heel veel verschillende locaties.
12: Echt heel goed.
14: Ja.
12: En dan donderdagavond?
13: Ja, wij zijn natuurlijk een beetje workaholic. Dus op donderdagavond zitten wij af en toe de mail te checken. De hello inbox. Nou, slaat eigenlijk nergens op. Moeten we niet meer doen. Maar dat doen we dus wel. En ineens komt er een mailtje van Melissa binnen. Ik vergeet de naam ook nooit meer. Een vaste klant. Ze zegt, ik ben zo hooked. Ik ben super blij met jullie. Maar wat er net is ontstaan, dat klopt niet. Ik drink elke dag een blikje bessen. En ik heb er net 9 door de spoelbak gegooid. Hij is echt smerig. En als een vaste klant die verslaafd is aan Sof, dat mailt, dan moet je echt het heel serieus nemen. Ja,
12: dus dachten jullie meteen, dit is foute boel?
13: Ja, ik heb toen Daan geappt met de mail. En de dag daarna is Daan meteen naar het distributiecentrum gereden. Want ik had die blikjes niet thuis. En op kantoor hadden we ze ook nog niet staan. En jij bent toen bij het distributiecentrum geweest om daar te testen.
12: Ja, want in het mailtje was, ze vond het echt
13: smerig,
12: heel smerig.
13: Ja.
12: Ja. Oké, dan op die vrijdag, als jouw weekend al begonnen is, begrijp ik net.
14: Ja, blijkbaar had ik vrij op vrijdag. Ja.
12: Rij jij naar het distributiecentrum?
14: Ja.
12: Dacht jij, dat zal wel zo'n vaart niet lopen? Of dacht je, het is fout?
14: Nee, het is wel met knikkende knietjes.
12: Oh ja?
14: Ja, je hoopt dat het niet zo is. Misschien goed om te weten, wij produceren vaker. Dus dat betekent dat dit is niet één batch die je al een keer geproefd hebt in het begin. Nee, er komen verschillende batches komen er achter elkaar aan. En dan, het gaat eigenlijk altijd goed. Hè? Waarom zou het dan nu verkeerd gaan? Dus nu waren we dus net aan die nieuwe productie waren we begonnen. En toen heb ik dat getest.
12: Jij loopt daar binnen en je zegt, nou doe maar even. Dus de batch.
14: Ja, dus ik doe een tray open. Dat is dan een doos waar die blikjes in zitten. En ik proef hem en denk, oh.
12: Ja, dacht je ook.
14: Foutenboel.
12: Ja, dacht je echt, dit is ook echt smerig?
14: Nee, dat viel op zich gewoon mee. Want het is niet. Het is, het, als we het in cijfers bekijken, dan vinden we onze bessen op dit moment een 10. Maar dit was een 5.
13: Ja.
14: Veel mensen aan wie we hem hebben laten proeven, die zeiden, zo eigenlijk wel oké. Maar echt. Als je hem naast het goede product legt, dan het was gewoon echt niet lekker.
13: Nee. Wij gaan altijd gewoon echt voor die 10.
12: Ja.
13: En zeker omdat we nog relatief klein zijn, willen we dat mensen die de eerste keer proeven, echt die trial, dan dat het gewoon goed is.
12: Ja. Dus dan denk je, oké, deze is niet goed. Dan pak je nog een blikje. Toch?
14: Ja, zeker. En je race naar Amsterdam toe om het samen te proeven. En dan kijk je elkaar aan en dan zeg je, oké, dit is niet goed. Wat gaan we nu doen?
12: Ja, wat was jouw reactie?
13: Ja, ik vind dat heel moeilijk. Maar je wil gewoon geen... Het is je merk die je aan het opbouwen bent. Dus je wil geen risico nemen. En dan moeten we gewoon de producten terughalen.
14: Ja.
13: En het lag al bij een aantal distributiecentra van supermarketens en groothandels.
14: En winkels.
13: En winkels ook. Al. Dus dat is funest. Je weet ook wat voor risico het met zich meebrengt. Ook voor ons als ondernemer. Want er zijn echt heel veel bedrijven die dit niet overleven.
12: Mm-hmm. Dus was het meteen bij jullie alarmfase 1? Dat je dacht, jongens, dit kan ons de kop kosten.
13: Ja. Maar toch ga je ervoor.
12: Wat gingen jullie doen?
13: Nou, ten eerste hebben we contact gehad met de producent van de grondstof. He, we wisten wel dat het geen effect had op de volksgezondheid. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Dus het is een bewuste keuze vanuit ons geweest om hem alleen de markt uit te halen vanwege smaakafwijking.
12: Ja.
13: Je gaat
12: bellen met de grondstofleverancier.
13: En dan ga je alle retailers bellen, overal waar het ligt. Hè. Je kan een lijst uit het systeem halen van waar ligt het allemaal, naar wie hebben we het uitgeleverd. En je gaat ze bellen en je gaat vertellen wat voor slecht nieuws er is.
12: Ja.
13: En dan hoop je dat ze positief reageren, of in ieder geval medelevend en mee willen werken.
12: Is dat altijd zo?
13: Nou, het was fantastisch. We hebben echt de grote partijen, Albert Heijn, Sligo, Hanels, iedereen die, hoe groter, hoe meer meewerkend ze waren. Het was echt heel fijn om dat te ervaren. En ik moet zeggen, we hebben het ook heel serieus opgepakt. Dus we hebben een mail gestuurd die zij ook weer door konden sturen intern. Dus we hebben echt voor hun een groot deel uit handen genomen. Want ja, ook als catering manager weet ik hoe fijn dat is. Hè. Wat Daniel ook net zegt, terugroepacties komen vaak op vrijdagmiddag. Dat je echt geen zin meer hebt in dit soort evenementen.
12: Ja.
13: Ja, dus nee, we zijn heel goed geholpen.
12: Maar dan kwam jouw ervaring als category manager van hoe ga ik dit bij de klant neerleggen, kwam fantastisch van pas.
13: Ja.
12: Dus je hebt alles neergelegd, je kunt dit zo doorsturen, ja. Maar dit moet wel echt uit de markt gehaald worden.
13: Exact.
12: Ja, ja. Wat kostte dit geintje?
13: 111.000 euro.
12: We hebben het helemaal uitgerekend.
13: Ja, helemaal tot in detail.
12: Was dat potentieel killing voor het bedrijf, dit kostenplaatje? Of was het gewoon meer merktechnisch dat het killing voor het bedrijf zou kunnen zijn?
14: Ik vind het moeilijk. Moeilijk waarom? Kijk, als je kijkt naar die 111.000 euro kosten die we aan het eind van de rit hebben gemaakt. Die hadden veel hoger kunnen zijn. En gelukkig door de samenwerking met de partijen zoals een Sligo, Hanels en Albert Heijn is die lager uitgevallen. Want normaal krijg je boete over boete. Noem maar op. Want schappen zijn leeg, hè, en je hebt nog geen nieuw product.
12: Ah, dan moet je ook de boete betalen.
14: Dus dan mag je dat ook even corrigeren natuurlijk normaal. Want dat is natuurlijk omzetderving. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Dus daar zijn we enorm mee geholpen. Dit had potentieel onze kop kunnen kosten.
12: Als zij wel hadden gezegd, we willen schadevergoeding hebben voor...
14: Dat kan nogal oplopen. Ja,
13: of in ieder geval de kosten vergoeden. Precies. Die zij ook maken. Want zij moeten alles terughalen uit de winkels.
12: Mm.
13: En dat kost ontzettend veel geld. En ook dat hebben ze niet gedaan.
12: Zijn je erachter gekomen wat er nou fout is gegaan uiteindelijk?
14: Kijk, wij werken met alleen maar fruit en kruiden. Dat maakt het wel gelijk heel erg complex. Want er is de reden dat veel partijen juist één nummers gebruiken en andere onaanspreekbare ingrediënten is gewoon om een product en heel goedkoop te maken. Mm-hmm. Of heel erg makkelijk qua productie. Dus je kan een smaak heel constant jarenlang hetzelfde houden met gewoon één nummers. En wij gebruiken, we gebruiken alleen fruit. Dus het kan zijn dat de ene oogst net even iets afwijkt van de andere oogst. En nou was dit net een partij die bij elkaar is gekomen met verschillende afwijkingen binnen verschillende fruitsoorten en kruiden. En dat bij elkaar opgeteld voor een grote afwijking zorgt.
12: Jullie liggen volop weer in de schappen, gelukkig.
13: Gelukkig.
12: Nicole, wat is de grote ambitie met Sof?
13: We willen die hele frisdrankindustrie opschudden. Dus wij willen gewoon de nieuwe frisdrank worden waar iedereen voor kiest.
12: In Nederland, in het buitenland?
13: Nou, overal. Hè? Ja. Dus het is natuurlijk een heel groot gedag, maar dat is wel ons doel. En het is gewoon qua smaak echt super lekker. We blijven doorontwikkelen. We zien ook dat iedereen het lekker vindt. En er is voor iedereen wel een smaak. Dus en qua prijs is het ook niet extreem duur. Hè? Dus we proberen ons op een interessante manier in de markt te zetten. En wij willen gewoon die wereld veroveren.
12: Klinkt heel erg mooi. En ik wens u daar heel veel succes mee. Laatste vraag. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wie heeft hem van jullie twee?
14: Mag het er ook twee zijn? Dat Nicole er eentje doet en ik eentje.
12: Vind ik ook goed.
14: Dan doen we gewoon heel kort.
12: Ja.
14: We zeggen altijd, volg altijd je gevoel.
12: Hmm.
14: En dat is misschien wat simpel gedacht, maar dat is het wel altijd waar we Nou, als er iets fout gaat, dan komen we bij elkaar en zeggen: zie je nou wel.
12: Ja. Zie je nou je wel. Onderbuik zegt heel veel, hè? Ja. Oké, okay, dat is een mooie. En jij?
13: En ik zeg basis op orde. Want alles wat verkeerd is gegaan, dat komt uiteindelijk door het feit dat de basis niet op orde was.
12: Ik vind het twee hele mooie tegeltjes. Goed dat jullie er twee hebben meegebracht. Dankjewel, Daan en Nicole van het frisdrankmerk, dus Sof. Leuk dat jullie er waren. Tot zover deze uitzending. Volgende week hebben we ook weer twee gasten, maar dan een compleet ander thema, namelijk Carola en Liane de Ruiter. Die runnen samen familiezaken. Dat is een bedrijf dat familiebedrijven helpt waar bijvoorbeeld oud zeer zit. Maar ja, ook in hun eigen familie zit de nodige frictie. Praten we volgende week allemaal over in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
15: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
17: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd...

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: lopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit,

0: gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: BNR Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem staat door een ongeluk bij knooppunt Lunette 3 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wassenaar zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie ontdekte ze bij een huis. 1 is er slecht aan toe. Er is iemand aangehouden, maar of het om de schutter gaat is niet duidelijk. De politie hoopt op informatie van getuigen om uit te vinden wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het weer onrustig geweest. Een groepje asielzoekers ging met elkaar op de vuist. Het geweld begon toen een oudere asielzoeker die langsliep uit het niets werd geschopt. Sinds gisteren zijn er geen hulpverleners meer van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, want zij voelen zich niet meer veilig. Er is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op een oud-politicus in Groot-Brittannië. Ze werd van de week doodgevonden in haar huis. Een man die eerder vastzat bleek niks met haar dood te maken te hebben en is vrijgelaten. De vermoorde politicus is Anne Widdecombe. Ze was lid van de partij van Nigel Farage. Na nieuwe aanvallen van Amerika op Iran is in landen rond de Persische Golf het luchtalarm afgegaan. Onder meer boven Qatar waren explosies te horen. Ook Iran vuurde drones en raketten af. De aanvallen begonnen nadat Iran de straat van Hormuz had afgesloten na Amerikaanse aanvallen. Die volgden op een Iraanse aanval op een schip daar. En het WK voetbal gaat verder zonder publiekslieveling Erling Haaland. In de kwartfinale verloor zijn land Noorwegen na verlenging met 2-1 van Engeland. Dus liggen de Nooren eruit. Haaland maakte dit WK 7 doelpunten, maar is niet alleen een held op het veld. Ook op social media is hij een grote hit. En dat is weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
5: De Nederlandse huurmarkt stond op wankelen, maar een overeenkomst tussen Vesteda en pensioenfondsen brengt nu toch weer een beetje rust in de tent. De vraag van deze week: blijven de grote beleggers de Nederlandse woningmarkt trouw, of is deze miljardendeal slechts een tijdelijk doekje voor het bloeden? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag gewoon om 2:00, 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk online als podcast. Abonneer je even op onze podcast. En daar hoor je ook elke week Maarten de Gruiter, die als projectontwikkelaar sinds 5,5 jaar naast mij staat. Dag Maarten.
6: Dag Maarten, hoe is het met je?
5: Ja, heel goed. Ja, bijna aan de zomer toe. Dus dat is heel prettig.
6: Nou, het is al een tijdje zomer, heb ik het gevoeld.
5: De hittestress is toegeslagen. De kosten voor de economie van de hittestress zijn ook niet van de lucht. Dus klimaatverandering doet iets. Het kabinet... Ja, nee, dat is een onderwerp wat we ook moeten blijven bespreken.
6: Ga nou gewoon even genieten van die warmte.
5: Het kabinet verwacht dat de woningbouw in 2027 gaat pieken naar 100.000 woningen.
6: Primos-onderzoek van ABF is uitgekomen. Primos staat voor Prognose, Informatie en Monitoring Systeem. Belangrijk rapport door ABF, Adviesbureau voor Financiële Research. En die komen met een aantal punten. Iets optimistischer dan het vorige rapport. Nou, eigenlijk zeggen ze dat doordat onder andere de bevolkingsgroei wat afvlakt. Dus ze verwachten dat de prognose is dat het wat minder groeit dan gedacht. Overigens komt 97% van die groei wordt door migratie veroorzaakt. Dus dat is natuurlijk met name de reden waarom we groeien. En het woningtekort is iets kleiner daardoor dan vorig jaar werd ingedacht. Het woningtekort in 2026 is 4,6%. Ja, en eigenlijk wil je als overheid, wil je als land, wil je ongeveer 2% uitkomen.
5: Ja.
6: Dat is gezond aan de verwachten. Ze in een piek de komende jaren. 2026 naar ongeveer 91.000 woningen. En in 2027 naar 100.000. Maar daarna zakt het weer wat weg.
5: Ja, want dat is een
6: minder vergunning afgegeven.
5: Probleem met minder vergunningen en plancapaciteit. En een uitdaging in de komende tijd is dat een deel van die plancapaciteit, best een groot deel, zo'n 60%, is bestuurlijk niet hard.
6: Nee.
5: En dat betekent dat er nog geen bestemmingsplan of omgevingsplan, dat heet tegenwoordig omgevingsplan, is drugs, waarin die plancapaciteit is vastgelegd.
6: Ja, en er wordt natuurlijk ook gezegd dat het natuurlijk allemaal steeds langer duurt. En ja, dat is natuurlijk wel een grote uitdaging nog. Het is wat optimistischer, maar ja, waar ik toch wel een kanttekening bij zet, is dat overigens zelf waarschuwt ze al enigszins dat de verwachting optimistisch kan zijn. En opvallend is dat de auteurs expliciet schrijven dat ze aannemen dat problemen zoals onder andere stikstof en netcongestie de woningbouw slechts beperkt zullen hinderen. Ja, en dan overigens is het de letterlijke quote uit het onderzoek: mogelijk is deze veronderstelling te optimistisch. Ja, dat is bijna retorisch.
5: Ja, dus als je een onderzoek doet en je maakt een analyse, je hebt een aantal ceteris paribi, ja, dan zeg je dus, ja, we moeten uitgaan van een bepaalde veronderstelling over netcongestie. Maar dan schrijven ze dus wel bij, we zijn daar misschien wat optimistisch. Want we zien nu al in 3 provincies dat er gewoon een aansluitstop is.
6: Ja, nou ja.
5: En dan gaat een projectontwikkelaar ook niet bouwen op het moment dat die woningen niet gaan aansluiten.
6: Nee, maar ik sta er natuurlijk gewoon de middenin. Ja, en wij hebben gewoon, bij ieder project is dit de vraag. Dus waar we eerst nog een beetje stikstof hadden, is het nu iedere keer is de vraag. Ja, dan moet je bidden dat jij degene bent die aansluiting krijgt.
5: Ja.
6: Ja, en dat is, als dat nu al zo'n probleem is, ja, als dus die woningbouw gaat toenemen, dan is het er is niet ineens een verdubbeling van de aansluitingen.
5: Interessant genoeg, we nemen dit gesprek op 1 juli. En dat is precies de datum dat de wetgeving ten aanzien van die aansluitingen verandert, de regelgeving. Dus tot vandaag kon je een aanvraag doen en kwam je soort van in een wachtrij.
6: Ja.
5: Dat hebben dus heel veel mensen en projectontwikkelaars heel veel gedaan. En na vandaag, als je een aanvraag doet, dan wordt er een soort weging gemaakt.
6: Ja.
5: En dan wordt dus de kans dat je voor een particuliere zwaardere aansluiting, omdat je toevallig een warmtepomp gaat aanleggen of een elektrische auto, ja, de kans dat je die krijgt, wordt nog kleiner.
6: Wordt nog kleiner? Nou oké, dat is dan, hè, daar kun je wat van vinden. Maar dat is misschien nog wel logisch. Maar de afweging op een gegeven moment, ja, een ondernemer waarvan we zeggen, ja, god, ja, vinden we dat, of vinden we die 200 woningen belangrijker? Maar ja, voor die ondernemer is het natuurlijk van levensbelang.
5: Maar als we nou toch een beetje optimistischer naar kijken, de zon schijnt, dus dat proberen we.
6: Ja.
5: En het lukt een beetje met die stikstofplannen van het kabinet Jetten. En het lukt een beetje met extra investeringen in netcongestie. Dan zegt dit rapport dus, we zouden in 2027 naar 100.000 nieuwe woningen kunnen gaan.
6: Ja.
5: Ik had, als dat echt lukt, zag ik dat niet aankomen. Want we zitten al zo lang op 75.000.
6: En dit is bruto.
5: Dit is bruto en er wordt 10.000 gesloopt. Dus dan zou je op 90.000 toevoeging komen. Maar we zitten al zo lang op die 75.000. En dat is meer dan gemiddeld per jaar in de Vinex-tijd. Staat ook in het rapport. Dus je ziet hoe moeilijk het is om in ons land, waar die vergunningsprocedures zo lang duren en de ruimte zo schaars is, en er nog allerlei betaalbaarheidseisen worden opgelegd om naar die 100.000 te komen. Ik zou het toch wel een prestatie vinden als het wel lukt.
6: Nee, dat zou ook ontzettend mooi zijn. Hè? Er staat natuurlijk ook nog een hele passage in over oudere woningen. Maar daar hebben we natuurlijk al vaker over gehad. Ja, kijk, zolang die oudere woningen natuurlijk feitelijk, eigenlijk komt het natuurlijk op neer, welk product je ook wil dat wordt gebouwd, het moet gewoon financieel haalbaar zijn voor de, voor de ontwikkelaar, degene die het
5: En daar
6: het
5: zijn
6: realiseert.
5: De oudere woningen interessant, mooi dat je dat aanhaalt. Er staat in dat we 290.000 oudere woningen in allerlei vormen erbij moeten bouwen. Dat had Hugo de Jonge dat voornemen al 4 jaar geleden opgeschreven voor 300.000. Dat gaat super traag, want er is bijna geen business case op te maken. Dus dat betekent dat als de minister vanuit de Taskforce Versnelling Woningbouw, die nu praat en die in september met een rapport komt, dat als ze oudere woningen belangrijk willen maken, ze gaat dat nu, dat heeft ze opgeschreven, onderdeel maken van de woondeals.
6: Ja.
5: Dus gaat ze het harder maken. Maar dan zal ze ook aan de business case moeten sleutelen. Want een oudere woning met zorgcapaciteit, dat is gewoon moeilijker rondrekenen. En dan ik ben als oudere best bereid om daar €1.800 per maand voor te betalen. Maar dan moet de verhuurder dat wel mogen ontwikkelen.
6: Ja, of maak het fiscaal interessant. Als je ziet dat hier een probleem aankomt. Maar dat is natuurlijk met de hele, we hebben het er iedere week over. En er zijn echt wel een paar knoppen waar je aan kan draaien, waardoor morgen alle bouwkranen van stal kunnen worden gehaald. Maar ja, het interessante is natuurlijk, we hebben het hier natuurlijk heel vaak over dat er wordt te weinig gebouwd, onder andere, of nou ja, met name omdat uiteindelijk die hele business case niet rondkomt door alle stapelingen. Maar als je morgen wel gestart hebt met bouwen, ja, dan is het maar de vraag, want we hebben het er net over, netcongestie bijvoorbeeld.
5: Of die woning aangesloten
6: kan het wel, ja.
5: Ja. Dan nog een laatste aspect, openbare redactievergadering op de zender. Cecilia Gross start vanaf 1 september als nieuwe Rijksbouwmeester. Ze neemt de rol van Francesco Veenstra over. Ze is in het dagelijks leven architect en partner bij Vanhoeven CS, mooi bureau. Dan moeten we haar snel uitnodigen. Een nieuwe Rijksbouwmeester.
6: Ja, interessant.
2: Vastgoed gezocht.
5: Ja, het was ongeveer de spannendste vastgoedsoop van het jaar. Zouden grote pensioenfondsen hun miljarden gaan terugtrekken uit de Nederlandse huurwoningen, nu de rendementen zo onder druk staan? Nou, het verlossende woord is eruit. Vooralsnog niet. Astrid Sluiter is hier, CEO van Vesteda. Astrid, van harte welkom.
7: Dank je wel.
5: Fijn dat je er bent. Anderhalf jaar geleden was je ook bij ons te gast. Maar er is ongelooflijk veel gebeurd bij jullie. En jullie hebben het voor elkaar. Want 4,1 miljard waren eraan verzoeken binnengekomen. Uittredingsverzoeken. Hoe groot was op dat moment de schrik bij jullie?
7: Nou, het was wel heel fors. We hadden natuurlijk al eerder indicaties. En we zijn ook al eerder bezig geweest om onze fondsvoorwaarden aan te passen. Dat heb je ook kunnen lezen in eerdere jaarverslagen. Maar die 4,1 was echt heel fors. En alle bedragen wenden, maar 4,1 miljard wendt niet zo snel.
5: Ik noem het terug, uittredingsverzoeken, redemptieverzoeken noemen we het ook wel voor de luisteraar. Dat is echt heel fors.
6: Dat is, voor de luisteraar, dat is ongeveer 40% van jullie
7: fondsvermogen.
6: Dus dat is gigantisch.
5: Ja, we hebben het over 28.000 woningen. Dus dat staat alleen al voor 13.000 woningen.
7: Zoiets, ja.
5: En dan zeggen dus die investeerders, pensioenfondsen, verzekeraars, we komen ons geld terughalen.
7: Ja, en kijk, er zijn een aantal factoren die bij hebben gedragen aan deze enorme ijsberg, kan je zeggen. En dat is voor een deel ons investeringsklimaat, maar ook zeker onze eigen fondsvoorwaarden, waarbij je dus bij Vesteda eens in de 7 jaar eruit kan. En die eens in de 7 jaar heeft er wel toe geleid dat er een enorme ijsberg ontstaat. En dat zagen we wel eerder aankomen. Dus vandaar ook dat we al eerder actie op hebben geprobeerd te ondernemen. Maar soms, en zeker nu met de kennis van vandaag, kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik nu eigenlijk toch blij ben geweest dat het indicatieve bedrag zo hoog was. Want doordat het zo hoog was, is ook echt de urgentie ontstaan.
5: Was dan deze schrik en deze voorpagina FD nodig om de urgentie te creëren bij de beleggers dat dit niet zomaar kan?
7: Nou, niet alleen bij onze beleggers, ook bij onszelf, maar ook natuurlijk bij de politiek. Hè. We hadden het net, daar kom ik straks nog even op terug, hè, over de uitdagingen om meer woningen te bouwen en voor doelgroepen. Maar ook bij de politiek is de urgentie, is het dossier Vesteda, heeft wel bijgedragen dat het investeringsklimaat daar ook echt aan de orde is.
5: Dus het was in zekere zin nog een blessing in disguise ook, zeg je dat?
7: Nou, ik denk dat een goede crisis, hè, dat is never waste a good crisis. Maar en dat zeg ik wel makkelijker nu dan als je me dat een maand geleden had gevraagd.
6: En
7: dat
6: mag zouden ze dan niet in Den Haag nou denken van, weet je, dat wordt nu wel gezegd door Astrid, maar uiteindelijk gaan ze toch niet weg. Ze blijven dus toch, dus het zal wel meevallen.
7: Dan haak ik er wel even op in. Hè. Je noemde net dat het, de politiek ook heeft gezegd in 2027 100.000 woningen. Daar is dan sowieso 40 miljard ongeveer voor nodig. Dus ik zou zeggen, er is nog best wel wat geld nodig en er is nog best wel wat te doen om dat investeringsklimaat op orde te krijgen en om dit soort ambities waar te kunnen maken.
5: Hoe hebben jullie die buitenlandse en binnenlandse aandeelhouders uiteindelijk weten te overtuigen om toch te blijven?
7: Nou, we hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ik denk dat je ook hebben kunnen lezen, in april hebben we een aantal maatregelen kunnen nemen door de termijnen op te schuiven, ook gezien de omvang. Dus waar we het eerst in 3 jaar verplicht moesten terugbetalen, het was nog steeds indicatief. Maar hebben we wel meegekregen dat we daar dus 5 jaar over mochten doen. Maar uiteindelijk zijn we ook, en ook wij, maar ook door met alle gesprekken met onze aandeelhouders, wel tot de conclusie gekomen. Ja, daarmee vaar je eigenlijk om de ijsberg heen. Wat ooit de Titanic heeft geprobeerd te doen. Maar dat is ook niet zo goed uitgevallen. Dus we moeten echt naar een structurele oplossing. En vervolgens zijn de gesprekken met al onze aandeelhouders daarover gegaan. Wat is er nodig om naar een realistisch redemptiebedrag te gaan? En wat moeten we daarvoor doen? En hoe kunnen we de voorwaarden zo aanpassen dat het aantrekkelijk is voor onze huidige beleggers en investeerders? Maar ook voor toekomstige nieuwe investeringen.
5: En dan nog even naar de situatie. Die 4,1 miljard is uiteindelijk teruggebracht naar een vastgesteld redemptievolume van 765 miljoen. Hoe dicht stonden jullie nou bij de afgrond? Of bij de grens, bij de rand van de ijsberg?
7: Nou, zo heb ik het nooit gevoeld. Het is wel, ik kan niet anders zeggen, de afgelopen 4 maanden zijn super intensief geweest. En die voelen wel voor mij als 3 jaar. Maar ik heb wel altijd het doel voor ogen gehad. En dat heb ik ook echt gevoeld, die steun, ook bij onze aandeelhouders. We hebben ontzettend veel met elkaar gesproken, zeg maar gerust dagelijks. En we hebben in allerlei settingen met elkaar gezeten, met de hele groep wel. Elkaar, met kleinere groepen, 1-op-1 gesprekken. We hebben echt heel intensief is dit geweest. Maar wel allemaal met dezelfde intentie. En ja, dan helpt het wel dat er zo'n bedrag op tafel ligt. Allemaal met dezelfde intentie. We moeten hier uit zien te komen. Ja,
6: maar het is natuurlijk een ontzettend verschil. 4,1 miljard of 765 miljoen. Maar als dat 4,1 miljard wel was doorgezet. Want ik heb jou wel eens horen zeggen in die tijd van, nou nee, dat heeft geen directe invloed op zeg maar het bedrijf Vestheden. Maar als je toch meer dan 40% of iets minder dan 40% van je vermogen kwijtraakt, dat betekent toch ook verlies van banen bijvoorbeeld. Dat kan toch niet anders?
7: Zeker, maar kijk, die 4,1 is nooit een definitief bedrag geweest. Hè? Dus ik ben natuurlijk wel meteen vanaf dag 1 zijn we hier over de gesprekken gaan voeren. Het was een indicatief bedrag. En ja, we hebben dat natuurlijk heel fors teruggebracht. En ja, dat ook dit zal enige impact hebben op onze organisatie. Want je zal altijd wendbaar moeten zijn. We gaan ook naar een andere dynamiek. Hè? We gaan naar een jaarlijks mechanisme. En je zal altijd wendbaar moeten zijn. En daarnaast zijn we ook volop aan het digitaliseren. Maar ja, daarin zo goed mogelijk en je mensen meenemen en je verhaal op orde.
6: En wat was jouw belangrijkste argument naar de investeerders, naar de aandeelhouders? Want voor de duidelijkheid, de mensen wiens geld jullie beheren, dat zijn ook tegelijkertijd de aandeelhouders van Vestheden. Wat was jouw belangrijkste argument om dit niet te doen?
7: Nou, ik geloof niet dat ik ze daarvan heb hoeven overtuigen. Ik denk dat het belangrijkste argument was, want elke aandeelhouder heeft daarin zijn eigen afweging gemaakt om een indicatief bedrag in te leggen om verschillende redenen. Hè. Gelukkig nooit uit onvrede, maar strategische keuzes, het bijvoorbeeld het fiscale klimaat of de overwogenheid in woningen. Maar echt, je kan niet helemaal loszien dat die 7-jaarstermijn er ook een hele belangrijke in is geweest. En uiteindelijk hadden ze alleen zicht op hun eigen inleg. En ook voor alle onze aandeelhouders werd die 4,1 pas duidelijk toen wij dat, omdat wij beursgenoteerde obligaties hebben, dat naar buiten moesten brengen. Dus dat was wel het beste argument.
5: Ja, de kern van de nieuwe afspraak. Aandeelhouders mogen voortaan 1 keer per jaar een uittredingsverzoek indienen. Dat was dus om de 7 jaar. En jullie stellen op inspanningsbasis 7,5% van het fondsvermogen per jaar beschikbaar.
7: Nou, als cap.
5: Dat is het bedrag waarin maximaal verzoeken gedaan mogen worden. En uiteindelijk gingen die pensioenfondsen en verzekeraars, die grote aandeelhouders, dus akkoord met deze geleidelijke aanpak.
7: Ja. Ja, en ik denk dat het ook heel goed is om te zeggen dat in die 765 miljoen die nu op tafel ligt, dat zijn met name de kleinere aandeelhouders van Vestheda, die al langere tijd hebben aangegeven dat ze om strategische redenen dan wel om fiscaliteit eruit wilden.
5: En die treden dus nu uit.
7: En die treden nu uit. En wat ik ook heel fijn vind, en dat is altijd de lange termijn die ik wel voor ogen heb gehouden, is dat wij met een hele stabiele aandeelhoudersgroep overblijven die er echt voor de lange termijn in zit. En die dus ook voor de lange termijn naar een oplossing zocht voor Vestheden, ja. Maar daarmee ook voor hun eigen aandeel natuurlijk.
5: Nog 2 aspecten hierover, want ondertussen verlaagt de kredietbeoordeler S&P jullie rating wel, van A- naar BBBB, met negatieve watch. Hoe verhoudt die rust zich van nu dan tot dat signaal van de markt?
7: Nou, we verwachten één deze dagen een update voor de creditrating. En kijk, in die zin,
5: verwacht je dat je terug gaat naar A-?
7: Nee,
5: dat ze dat herstellen.
7: Laat ik zo zeggen. Ik weet niet precies waar we op uit gaan komen. Maar ik ga er wel vanuit dat het een verbetering zal zijn.
5: Je geeft het antwoord alsof je er niet zo druk over maakt.
7: Nee, omdat ook een BBB-rating een hele goede creditrating is. Hè? Dus dat ten eerste. Dus dat vind ik wel even belangrijk om te benoemen.
5: Ja.
7: Dan heb je nog heel goed toegang tot de kapitaalmarkt. Maar we hadden een heel uitzonderlijk hoge creditrating.
5: Die helpt
7: zo is
5: ook.
7: Het ook. En ja, natuurlijk heb ik de ambitie om daar naar terug te gaan. Maar ik vind ook dat, ondanks dat we van een A- naar een BBB zijn gegaan, Verder is er helemaal nog niks aan de hand bij Versteda. Want de operationele en de financiële performance is gewoon super steady. En, ja. Dus ja, nee, er is maar geen reden
5: zeg
7: tot
5: je
7: paniek.
5: De rust is nu terug. Want je kunt ook zeggen, ja, er mag nu elk jaar 7,5% uit. Dus het is ook een beetje het vooruitschuiven van het feit dat je nu elk jaar dit circus hebt. En het is wel 7,5% van je vermogen. Dat is ook niet niks.
7: Nee. Nee, en de rust is zeker terug. Maar dat wil. En ik denk dat we zeker ook onze medewerkers, maar ook de politiek, maar zeker ook, en laat ik vooral ook benoemen, onze aandeelhouders zijn ontzettend blij met deze uitkomst. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik me heel goed realiseer dat we met Versteda een andere fase ingaan. Met een meer portefeuille dynamiek dan we gewend waren vanuit het verleden.
5: En meer portefeuille dynamiek is een ander woord voor meer aankoop en verkoop.
7: Ja.
5: Ja, en de uitstroom van deze 765 miljoen, die moet je ook financieren. Dus dat betekent dat er woningen verkocht gaan worden.
7: Dat kan, zeg maar, we kunnen die uitstroom met verschillende manieren financieren. Natuurlijk met woningen verkopen. Overigens verkopen we elk jaar een deel van onze portefeuille. Maar we kunnen ook vreemd vermogen aantrekken. We zouden ook voor kunnen kiezen de distributies niet te betalen. Dat zijn de dividenden voor onze aandeelhouders. En
5: oh, daar maak je ze ook niet blij mee.
7: Nee, dus ik denk ook niet dat dat erbij. Het kan, hè? Het is een optie. Dus het kan in ieder geval. En de vierde is denk ik wel een hele belangrijke. En daarom wil ik ook echt dat het investeringsklimaat dossier op de bureaus, ook in Politiek Den Haag blijven liggen. Is, we kunnen ook secondaries doen natuurlijk.
6: Maar dat Politiek Den Haag, de bureaus daar. Je zei toen straks al even van, het was op zich wel een goed signaal naar Den Haag ook toe. Hè, over dat, ik moet zeggen, zeker voor mensen zoals ik, hebben dat zeker zo ervaren. Van, nou, nu zien ze ook een keer dat het niet alleen particuliere beleggers of wat dan ook zijn, maar ja. Gewoon, een groot fonds als Versteda. Hoe heb jij dat ook direct gemerkt? Heb je ook direct signaal gekregen? Ik bedoel, ben je gebeld door een minister? Of,
7: Ja, zeker. En we zijn gebeld en ik ben daar ook geweest en we zijn in gesprek. En niet alleen, en dat vind ik ook wel belangrijk om te noemen, niet alleen met het ministerie van Wonen, zeg maar BZK, maar ook zeker met economie en financiën. Want uiteindelijk, als we het zeker over het investeringsklimaat hebben en over overdrachtsbelasting of het FBI-regime, moet dat nog meer vanuit die departementen komen.
6: Als je nou daar een keuze maakt, wat is eigenlijk nou belangrijk? Want we hebben het hier ook vaak over, hè? Want vaak wordt Hugo krijgt alles op zijn bordje. Maar misschien is Marnix van Rijp wel de grote zondebok. Waar ligt de verhouding het meest?
5: Waar ligt met Marnix van Rijp bedoel jij de fiscaliteit die zo'n invloed heeft gehad op de woningmarkt?
6: Precies.
7: Ja, ik vind duidelijk de fiscaliteit. Natuurlijk snap ik wel dat dat misschien anders is als je een particuliere belegger bent in box 3. Maar daar hebben wij, daar worden partijen als Versteda niet door geraakt. Maar op zichzelf gewoon het hebben van een level playing field. En dat je realiseert dat kapitaal in de wereld er is. Maar dat alle kanten op kan gaan. En naar elk land en naar elke assetklas vind ik dit wel een hele belangrijke.
5: De miljardendeal van Versteda. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Topvrouw Astrid Suter is hier bij ons te gast. Ik wil nog met je doorspreken over wat dit nou betekent voor de huurder. En hoe je kijkt naar die middenhuurwoningen. En welke rol jullie zouden kunnen pakken. Bijvoorbeeld als het gaat over oudere woningen. Maar eerst even alle oplossingen die je hebt in die meer dynamische omgeving waar je gaat komen. Omdat je elk jaar die 7,5% kunt kwijtraken. Dan had je het over secondaries. Dat moet je nog even uitleggen.
7: Oh ja, sorry. Ja. Dat is een probleem als je te lang in een in dat soort taal blijft praten. Secondaries. Je zou eigenlijk zeggen dat de investeerder of de aandeelhouder, dezelfde bij ons, die eruit wil dat hij zijn aandeel gekocht kan worden door een nieuwe aandeelhouder.
5: Ah, dat hij hem gewoon kan doorverkopen.
7: Ja.
5: En dat kan nu niet. Nu treed je eigenlijk uit.
7: Dat kan nu ook. Alleen wat wel zo is, met 4,1 miljard op tafel, met een 7-jaarsmechanisme. We hebben echt nog ook vorig jaar secondaries gedaan. Dus nieuwe aandeelhouders die erbij gekomen zijn. Maar dat 7-jaarstermijn was altijd wel een behoorlijk discussie.
5: Ja, dus eigenlijk wordt het aandeel nu veel meer liquide.
7: Precies.
5: Ja, okay. Ja. Dus de rust bij Versteda, zoals ik naar jou luister, lijkt voorlopig hersteld. Maar goed, de uitdaging voor de huurmarkt, waar Maarten en ik elke week over praten, zijn natuurlijk nog niet verdwenen. Veel particuliere beleggers schreeuwen natuurlijk moord en brand. En jullie blijven eigenlijk relatief rustig.
7: Ja.
5: Waarom zeg je van, ja, we kunnen eigenlijk met deze middenhuurwet en met deze fiscaliteit toch nog wel ons bedrijfsmodel ronddraaien? Dat lukt dus.
7: Ik denk, ik moet even onderscheid maken. Fiscaliteit vind ik
5: een probleem.
7: Pleit ik voor een level playing field en laat de buitenlandse pensioenfondsen gewoon hetzelfde behandeld worden als de Nederlandse.
5: Nou ja, daar heeft 2 weken geleden Hoekstra iets over gezegd. Vanuit Europa. Om te zeggen dat moet gelijk worden getrokken. Ja. Daar ben je dus heel blij mee.
7: Ja, zeker. Ja, okay. Ja. Want dat geld hebben we heel hard nodig voor die 40 miljard voor de 100.000 woningen en 1.400.000.000. De middenhuur. Nou, misschien moet ik even beginnen. Wij definiëren de middenhuur tussen de 1000 en de 1650 euro per maand.
5: Ja.
7: En is dat dan willekeurig bedrag? Nee, dat is dan gekoppeld aan mensen met een middeninkomen. Wat de mensen met een middeninkomen wat ze kunnen zich kunnen veroorloven aan huur.
5: Maar dat is dus interessant, want dat is dus 1650. De middenhuur volgens de wet is 1100. En 1250 voor nieuwbouw ongeveer, maar 1100 voor bestaande bouw. De politiek heeft gewoon een ander beeld wat voor mensen dus een middenhuur is.
7: Maar dezelfde politiek communiceert ook op een website wat middeninkomen zijn. En als je daar dan de sleutel op loslaat, voor wanneer is het betaalbaar, dan past daarbij even. Dus het is eigenlijk heel raar om te zeggen, middenhuur koppelen we alleen aan huurprijs. Wij koppelen het aan mensen met middeninkomens.
5: Ja, maar het fascinerende is dat dus de politiek met die 1100 euro gewoon vindt dat mensen niet meer zouden hoeven betalen voor een woning. Omdat ze dan hun geld kunnen uitgeven aan vakanties en televisies.
7: Ja, terwijl het natuurlijk heel veel uitmaakt of jij een middeninkomen hebt van 40.000 euro per maand, per jaar.
5: Per jaar, ja.
7: Of van 70.000 euro bruto per jaar. Dat maakt natuurlijk wat uit voor wat is betaalbaar voor jou. En allebei vallen deze twee inkomens, bruto jaarinkomens, nog binnen de categorie
6: maar
7: van middeninkomens.
6: Kijken jullie bij betaalbaarheid ook naar locatie? In de zin van, iemand met 40.000 euro, ja, die moet, als hij in Amsterdam, Centrum Amsterdam wil, ja, dan moet hij meer betalen dan in een woning in Purmerend.
7: Kijk, laat ik zo zeggen. De
6: vind
7: locatie,
6: je dat iedereen recht heeft op een woning in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam?
7: Nee, want dat betekent ook dat je, zeg maar, je niet met 60.000 euro kan niet iedereen zich een woning permitteren in het centrum van Amsterdam. Of je moet concessies doen in de grote bijvoorbeeld. Of in de locatie binnen Amsterdam. Maar ja, je kan niet allemaal voor de, ja, op een A-plus locatie of op een A-locatie wonen.
5: Astrid Sutter van Vesteda, dankjewel voor nu. Maarten de Guijter, dankjewel. Fijne zomer.
6: Fijne zomer.
7: Dankjewel.
5: Voor de radio ronden we dit gesprek af. In de podcast praten we nog even verder. Vast goed gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan begint onze zomerserie. 6 weken lang hoor je gesprekken met kopstukken uit de sector. De moeite waard. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vast goed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem staat 3 kilometer file bij knooppunt Lunetten. Door politieonderzoek zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is nog veel onduidelijk over een schietpartij vanmorgen vroeg in Wassenaar. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis 2 gewonden, van wie 1 er slecht aan toe was. Kort daarna werd een verdachte opgepakt, maar of dat ook de schutter is niet bekend. Net zo min als de aanleiding voor het schieten. Wie een brief op de bus doet, moet er nu niet meer van uitgaan dat hij de volgende dag al aankomt. PostNL bezorgt vanaf vandaag de post niet meer binnen 1 dag, maar mag er voortaan maximaal 2 dagen over doen. De maatregel zou nodig zijn om de postbezorging betrouwbaar te houden. Een straatfeest in Canada in de stad Toronto is geëindigd in een bloedbad. Er was een grote schietpartij waarbij meerdere mensen op elkaar schoten. Er vielen zeker 2 doden en meerdere gewonden. Hoewel er nog niemand is opgepakt voor het geweld in Toronto, zou er geen gevaar meer zijn voor de omgeving. Het gaat weer de goede kant op met de gezondheid van de Noorse kroonprinses Mette Marit. Ze kreeg pas geleden een longtransplantatie. Ze heeft goede nazorg gekregen en het gaat steeds wat beter, zegt haar man, kroonprins Haakon. Vorige week kwam er al een foto van Mette Marit naar buiten. En op het WK voetbal zijn alle favorieten door naar de halve finale. Argentinië kroop weer door het oog van de naald en won pas na verlenging met 3-1 van Zwitserland. In de halve finale spelen de Argentijnen tegen Engeland, dat na verlenging Noorwegen versloeg met 2-1. Frankrijk-Spanje is de andere halve finale. En dan het weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zomers met veel zon en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
12: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vandaag geheel in het teken van de NAVO-top in Ankara. De beledigingen vlogen ons om de oren, maar volgens Trump en Rutte is de NAVO-top een groot succes geworden.
13: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. There was a great sense of unity. Allies warmly welcomed President Trump's leadership that is transforming this alliance and making it stronger.
12: Ik praat erover met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. En ook bij me is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemiddag, allebei.
14: Hallo.
12: Hallo.
15: Goedemiddag.
12: Ja, meneer de Hoop Scheffer, we gaan dadelijk de belangrijkste resultaten even op een rijtje zetten, maar zowel voor ons als Oekraïne stond alles toch weer een klein beetje in het teken van, vonden wij, onze onderdanigheid ten opzichte van Trump. Was dat ook uw indruk?
15: Ja en nee, ik leg het uit. Aan de positieve kant zag ik de afgelopen anderhalve dag ook enig Europees zelfbewustzijn ontstaan. Een groter zelfvertrouwen. De redenering, wij zijn op weg om te doen wat u vraagt, meneer de president. Wij doen het op onze manier. En er zijn uiteraard achterblijvers die niet voldoen aan de uitgavennorm van Den Haag. Maar ik vond het eigenlijk samengevat een top met twee gezichten. Een president die in de afsluitende persconferentie, en dat wordt bevestigd ook door mensen die in de zaal zaten en wie ik heb geconsulteerd, dat de Amerikaanse president daar mild was en rustig was. Het probleem is alleen dat hij dat naar buiten toe, op het positieve punt van Oekraïne na, daar komen we nog wel op, dat hij naar buiten toe niet rustig was. En die staatshoofden en regeringsleiders die hebben met het naar buiten toe te maken, omdat die allemaal weer deel uitmaken van hun eigen nationale politieke cirkel.
12: Ja, precies. En u hebt uw contacten. Geert-Jan ook, die zal er straks ook wel over vertellen. Die heeft ook mensen die in die zaal hebben meegekeken. Maar u hebt volkomen gelijk. Wat wij zien is wat er naar buiten wordt gebracht. Daar moeten we het mee doen. En dan, ja, dan valt een beetje op dat we allemaal moeite doen om de Amerikaanse president uit te leggen dat we echt ons best doen. Hij wil ook een soort van nederigheid van ons. Loyaliteit, dat benoemt hij ook steeds. Maar ik hoor niks andersom. Ik hoor de president niet zeggen, jongens, ik ben ook loyaal met jullie. En ik vind jullie eigenlijk ook wel geweldig. Of ik zie ook jullie goede kanten. Waarom werkt het niet twee kanten op?
15: Nou, het werkt allereerst om even, meneer Hammelburg, aan de andere kant te beginnen. Als ik kijk naar Mette Frederiksen, de premier van Denemarken, en het weer heropenen door Trump, publiek, niet kennelijk in de vergadering, maar publiek van het Groenland-dossier. Ja. Toch een van de meest omstreden, ook meest gevaarlijke onderwerpen voor de NAVO. En ik hoor anderen daarover, niet alleen Frederiksen, dan zeg ik, dat maakt voor mij deel uit van niet te ver gaan. Meneer de president. En de andere kant van het verhaal, waar u mij over een vraag stelt, ik vrees dat we dat niet moeten verwachten, want dat past helemaal niet in het karakter en het DNA van de persoon Donald J. Trump. Nee. Die praat alleen maar over eigen successen, hoe formidabel en geweldig hij is, de Verenigde Staten zijn. Maar ik ben met name geïnteresseerd in die andere kant, want we hebben in Europa te veel de neiging in onze schulp te kruipen. En ik zag dus een begin van een ontwikkeling in de goede richting hier.
12: Ja, is nog iets, maar dat is meer misschien een morele of een historische vraag. Maar de Amerikaanse president, zo zijn we allemaal opgevoed, en zo hebben we ook altijd geleefd, is de leider van de vrije wereld en dus onze beschermer. Dat beeld, althans voor mij, was eigenlijk helemaal weg.
15: Ja, dat beeld is voor mij ook, als ik zou in het begin willen zeggen van mijn loopbaan, geboren en getogen Atlanticus. Ik ben meer en meer Europeaan geworden en vind dat ik zelf nog meer Europeaan moet worden onder de huidige omstandigheden. Maar dat beeld, ja, dat ligt, daar heeft u een punt. Dat beeld, dat ligt voor een deel aan scherven. Ja. En dat is gebaseerd op niet alleen op hoe het gisteren en eergisteren in Ankara ging, maar op de houding, de positie van de president ten opzichte van Europa, waarbij hij één kapitale fout maakt. En dat vind ik, moeten wij hem onder de neus wrijven als Europeanen. De NAVO, het Atlantisch Bondgenootschap, is een groot Amerikaans belang. Amerikanen hebben grote belangen van een goede relatie met Europa. We moeten echt af van het beeld dat Trump de grote mecenas is die ons Europeanen komt helpen. Ja, we hebben onze defensie verwaarloosd. Ja, we leven in een gevaarlijke tijd, omdat dat we, laten we zeggen, niet onszelf kunnen verdedigen. Maar die andere boodschap moet ook gehouden worden in de richting van de president.
12: Ja, ja, helemaal waar. Nou, we komen er nog wel op, maar hij heeft ook wel makkelijk praten. Want wij hebben ook in het algemeen samenlevingen die erg sociaal bewust zijn. We hebben goede voorzieningen. Dat hebben de Amerikanen niet of nauwelijks. Dus ze kunnen ook makkelijker geld uitgeven aan defensie.
15: Dat is iets waar... ik denk dat dat juist is. Ja. Maar het tweede luik van de transatlantische relatie is natuurlijk het waardenverhaal. En ja, daar refereert u indirect aan. De NAVO is een waardengemeenschap. Zo is de Europese Unie ook een waardengemeenschap. En op die waarden mogen we elkaar best aanspreken.
12: Ja. Geert-Jan Haan, over Europa gesproken. Wat heeft deze top nou voor ons opgeleverd?
14: Nou, ten eerste de slotverklaring, daar is weinig aan gesleuteld de afgelopen dagen op de top zelf. Dat wordt vooraf geregeld, gemanaged. En naar mijn weten is er niet heel veel last minute nog aangepast. En dat kun je als positief zien. Want dat betekent dat Rutte en ook veel Europese landen zich daar wel in kunnen vinden. Je zag ook dat de defensieindustrie weer in de spotlights kwam te staan. Dat is nu een terugkerend thema. Dat zal de komende jaren zeker zo blijven. Dat er fora zijn en conferenties die ook om defensieindustrie en bedrijven draaien. Want het is de politiek die bepaalt, maar de bedrijven die het moeten doen. Dus dat die synergie zie je. De steun aan de Oekraïne, daar is weer commitment richting geuit. Ook in de slotverklaring. Dat kwam denk ik wat makkelijker tot stand dan vorig jaar in Den Haag, toen het allemaal wat penibeler was. We moeten wel eerlijk zijn over die slotverklaring, de financiële steun aan de Oekraïne. Ja, hoeveel Amerika daar nou aan bijdraagt, dat kunnen we waarschijnlijk wel een beetje op onze buik schrijven. Dat blijft vooral Europa en Canada zijn. Uit zo'n slotverklaring moet dan eenheid stralen, hè, daar moet eenheid vanaf stralen, van zie ons eens een bondgenootschap zijn. Maar daar wringt denk ik dan weer de schoen. Want de beeldvorming is dat het allemaal niet zo fraai was natuurlijk de afgelopen dagen. En wat de mensen zien is niet een slotverklaring. De meeste mensen die zien Trump die wat zegt over Groenland, Trump die wat zegt over Spanje. Ja. En de NAVO-top moet eigenlijk meer een soort ceremonieel gebeuren zijn, waarbij iedereen een show ziet. Ja. Dat we en plein publiek laten zien, afschrikking richting Rusland, richting China, van goh, ja, wij zijn bij elkaar, waarde gedreven, wat meneer de Hoopscheffer ook zegt. En dat is gewoon mislukt. Ik noemde het gisteren op BNR een shitshow, omdat er geen mooier Nederlands woord voor is. Eufemistisch gezegd, het was gewoon niet vrij, het beeld. En dat straalt op ons af,
12: ja,
14: vind ik.
12: Ja, maar ook jij, net als meneer de Hoopscheffer, hebt je ook je spionnen gehad bij de gesprekken binnenskamer. Zien we dan een andere Trump dan die we buiten op dat sprekersstoel zagen?
14: Ja, dan zien we een andere Trump. En als je het hebt over de Amerikaanse entourage die in Ankara was, dan zie je een afwachtende entourage die niet zo hard iets over artikel 5 bijvoorbeeld durft te zeggen. Die niet zeggen van goh, als een, en daar komen we nog over te spreken, denk ik, als een eiland van Estland wordt aangevallen, springen wij daarvoor dan in de bres? Is het dan één voor allen, allen voor één? Waar artikel 5 van de NAVO voor staat bijvoorbeeld. Dus je ziet een bepaalde terughoudendheid ook achter de schermen onder de Amerikaanse entourage, die we voor de schermen natuurlijk ook op een bepaalde manier zien bij Trump, die eigenlijk zegt van jongens, gaan jullie maar betalen, gaan jullie maar een been bijtrekken. En wij hebben genoeg gedaan de afgelopen decennia. En ja, ik was eigenlijk wel benieuwd, als ik die vraag ook aan u mag stellen, meneer de Hoopscheffer. Wat we net schetsen over achter de schermen lijkt het goed te zijn verlopen, ook qua slotverklaring. En dan het beeld dat we voor de schermen hebben. Heeft u eigenlijk eerder wel eens zo'n bizar contrast gezien op een NAVO-top?
15: Ja, ik heb wel zelf één NAVO-top. Ik ben overigens geen voorstander om jaarlijks NAVO-toppen te houden. Ik vind het hele fenomeen top leidt tot onnodige stress. Maar los even van dat punt heb ik het één keer meegemaakt in 2008 in Boekarest, een NAVO-top, waar geweldige heibel en gedoe ontstond. Dat was ook niet meer te bepleisteren van binnen naar buiten of van buiten naar binnen. Over het, hier is Oekraïne weer, over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, waar de toenmalige president president George W. Bush geweldig in de clinch kwam te liggen met Angela Merkel, Duitse bondskanselier, en de Franse president Sarkozy. Dus dat was, als ik het netjes diplomatiek zeg, rommelig. Het was een half kooi gevecht in politieke zin, als ik het minder diplomatiek zeg. Maar u heeft gelijk, de Haan heeft gelijk, Bernard. Ik begon, geloof ik, mijn eerste zin met een top met twee gezichten. Ja. Het beeld naar buiten toe was natuurlijk beginnend bij de persconferentie, althans het gesprek tussen Trump en Erdogan. Niet fraai. Ik overdrijf niet echt als ik zeg dat het de NAVO-top in ieder geval in het begin tot op zekere hoogte werd gekaapt door de president via Iran. Ja. Dat waren de headlines. Dat was het nieuws. Het bestand is voorbij. Nou, we zien dat het vandaag doorgaat. Ook daar misschien twee gezichten binnenskamers doorpraten en ondertussen bombarderen. Maar ik heb het dus één keer meegemaakt. Maar het is niet goed voor een top. Wat u terecht aansnijdt, is natuurlijk het positieve punt dat al met al, als je naar de top kijkt en je kijkt naar Oekraïne, en dat is toch onderdeel van de dreiging waar die top helemaal over had moeten gaan, zonder Iran, wat mij betreft, in eerste instantie, dan is dat de dreiging uit het oosten, de agressieve Poetin in Rusland. Dat is het punt waarom we onszelf bewapenen en verdedigen, niet om in de straat van Hormuz te gaan vechten als NAVO.
14: Nee. Ja, wat ik alleen niet van bronnen heb begrepen, misschien heeft u daar wat meer zicht op, is hoe de bekering van Ankara dat tot stand is gekomen, namelijk dat de heer Trump aan het eind van de dag plots NAVO viel bleek te zijn, ook voor een paar uur was genezen van zijn eurofobie. Alles was weer geweldig, terwijl hij de dag als een olifant in de kamer was begonnen. Wat is daar gebeurd, denkt u?
15: Ik heb geen flauw idee. Maar als ik de Amerikaanse president zie, dan heb ik zelden een flauw idee of een idee welke kant hij opgaat. Dus ja. Ik was met u zeer verbaasd na alle verbale activiteit en verbale strenge opmerkingen, om het mild uit te drukken, dat hij daar we love each other, they love us, they love me, natuurlijk iets belangrijker dan us. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar geen verklaring voor.
12: Nee, het woord loyaliteit viel voortdurend. Mijn stelling is, loyaliteit gaat beide kanten op. Maar ik heb ook een soort van algemene vraag. Trump eist loyaliteit. Dat doet hij niet alleen van zijn eigen medewerkers, maar ook van klaarblijkelijk andere regeringsleiders en staatshoofden binnen het bondgenootschap. Maar artikel 5 is toch de definitie van loyaliteit, meneer de Hoop Scheffer. Daar heb je verder niks bij nodig.
15: Nee, zei het, maar dat weten wij beiden, dat artikel 5 natuurlijk de kern is van het bondgenootschap. Maar dat onder welke president dan ook, en daar is bij deze president meer zorgen over dan ooit, dan bij al zijn voorgangers sinds de oprichting van de NAVO in 1949, dat artikel 5, de potentie van het inzetten van artikel 5 via artikel 4, dat een politiek debat vereist. En dat een politiek debat vergt. Ja. Ook onder Joe Biden, ook onder Barack Obama, ook onder George W. Bush. Toen, zoals we weten, artikel 5 de enige keer is ingeroepen na 9-11. Dat vergt en vereist een politiek debat. En dan kom ik terug bij uw vraag. Dat politieke debat, indien Poetin de NAVO zou willen gaan testen. En er zijn wel diensten, inlichtingendiensten die goed geïnformeerd zijn, hoop ik dan, die zeggen dat hij dat zou kunnen doen over enige tijd. Ja, de aard van dat politieke debat rond artikel 5 zal met deze president, vrees ik, een ander politiek debat zijn dan onder voorgangerspresidenten.
12: Ja, ja, ja. We komen straks op die mogelijke aanvallen of acties van Rusland graag nog even terug. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken.
16: Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland
17: And then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
12: Ja, dat is Trump op zijn sterkst, zal ik maar zeggen. De kwestie Groenland, waar u zelf al over begon. Hij blijft het standpunt innemen dat hij daar bezit, dat het eigenlijk Amerikaans bezit is. En daar zette hij dan opnieuw de relatie met Denemarken op scherp. Wat dacht u dat Mark Rutte dacht toen hij dit hoorde?
15: Nou, ik dacht allereerst, ik stuur de president nog een geschiedenisboekje op over het lot van de Deense Joden in de Tweede Wereldoorlog.
12: Juist, want die zijn gered
15: zoals wij alle weten, in tegenstelling tot wat er in Nederland is gebeurd, is het overgrote deel van de Joden gespaard gebleven voor de gaskamers uit Denemarken. Dus dat was mijn eerste gedachte toen hij daarover begon. Mijn tweede gedachte was en is dat... Mark Rutte, tijdens dat fameuze World Economic Forum in Davos, toen Groenland plotseling opkwam, de pin uit de handgranaat heeft kunnen trekken. Dat die pin er wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. Ja. In politieke zin. Dat kan natuurlijk nooit gebeuren. En daarom was ik ook blij dat er een aantal regeringsleiders gisteren in Ankara Frederiksen ondersteunde. Die toch vrij duidelijk maakte, hierover valt verder helemaal niet te praten. Ja, er valt te praten. Over Amerikaanse aanwezigheid, maar verder niet over de verkoop, de verhuur, laat staan het bezetten van Groenland. Dit is een onderwerp, ik herhaal mezelf, wat een indien doorgezet door Trump, wat een grote bedreiging voor de NAVO vormt.
12: Ja, we zien Rutte en de manier waarop hij probeert om de zaak aan te pakken, zal ik maar zeggen. Vindt u dat als je dat allemaal op een rijtje zet en al deze dingen komen voorbij nu zo, ook nu we terugkijken, vindt u dat de aanpak van Rutte goed, slim, verstandig?
15: Kijk, met Mark Rutte, maar dan moet ik niet zeggen Mark Rutte, met de positie van de secretaris-generaal is het zo gesteld dat de marge, en zeker de publieke marge van de NAVO-secretaris-generaal over wat hij, helaas altijd tot op heden en hij, wat hij zegt, wordt bepaald door die functie. Als ik deze inleiding nodig heb, dan kom ik uit bij het punt dat ik Mark Rutte blijf steunen. Hij gaat ver in het prijzen en lof toezwaaien en bewieroken van de Amerikaanse president. Maar het alternatief, namelijk dat hij de Amerikaanse president kwijtraakt tussen aanhalingstekens, dat is erg veel ernstiger. Mag ik een kort uitstapje maken naar de politieke situatie in Nederland? De huidige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerdsma, heeft in zijn verleden als Kamerlid begrijpelijk en tot op grote hoogte terecht kritiek geleverd op China, de Oeigoeren, de Tibetanen en noem nog maar een aantal andere onderwerpen op. Hij is nu minister en hij kan nu niet vlak voordat hij naar China vertrekt dat herhalen. Met andere woorden, je moet altijd van de functie uitgaan en in die functie de marges bepalen. Dat doet Mark Rutte op een bepaalde manier. Daarvoor gaat hij volgens velen over de schreef. Ik verdedig hem en blijf hem verdedigen, omdat het alternatief een ruzie tussen de secretaris-generaal en de Amerikaanse president leidt tot het zijn van de buffer. Mark Rutte is als SG de buffer tussen die bondgenoten, die af en toe natuurlijk ook denken, wat is dit voor gedoe allemaal en in Washington? En wat is hij toch onvoorspelbaar? Wat is hij toch wispelturig? Rutte is de buffer. En de definitie van een buffer is dat een buffer klappen opvangt. Dat is mijn antwoord, meneer Hammelburg. Ik blijf dus de aanpak van Mark Rutte. Hoezeer ik ook af en toe de neiging niet kan onderdrukken, jongen, moet dat nou allemaal? Maar als ik dan even nadenk, dan zeg ik ja, ik denk dat dat toch de juiste aanpak is per saldo.
14: De afgelopen maanden zijn er ook genoeg Europese leiders geweest die dachten, tjonge, jonge, jonge, in hun eigen taal dan. En ook gesteund door hun achterban, die dan vonden dat Europese leiders en ook Mark Rutte zich wat feller zouden moeten uitspreken tegen Trump. Of dat Rutte op zijn minst wat meer voor ze in de bres zou moeten springen als hij weer eens iets over Groenland of Spanje zegt. Heeft u het gevoel dat Rutte wel wat meer in balans is gekomen wat dat betreft? Dat hij misschien wat slimmer ook omgaat met de situatie, waardoor hij niet gelijk alleen maar pro-Amerikaans handelt?
15: Jawel, dat is zeker een punt. Laat ik in de eerste zin van mijn antwoord dan op deze terechte vraag zeggen en ik kom weer terug op wat ik eerder zei, dat Europese leiders ook in eerste instantie zelf ook publiek moeten zeggen wat ze ervan vinden. Dat heeft onder andere kanselier Merz heeft dat in Duitsland een paar keer gedaan. Nou ja, daar wordt dan haastig op een bepaald moment weer teruggekrabbeld, op een of andere manier. Ik denk dat Mark Rutte, maar we hebben het nu onder andere over het dossier Groenland, dat is natuurlijk het verreweg het meest kwetsbare dossier van alle politieke dossiers die er op de tafel liggen, wat mij betreft binnen NAVO. Ik denk dat Mark Rutte, de secretaris-generaal, wat dat betreft, hij is ook niet doof en hij is ook niet blind, ook wel hoort dat er natuurlijk op zijn aanpak in Europa, bij de Europese bondgenoten, kritiek bestaat. Die kritiek wordt af en toe geuit. Die kritiek zal, als die er is, binnen kamers meer worden geuit dan in het publiek. Maar ik denk dat het antwoord op die vraag uiteindelijk ja is. Dat Mark Rutte zich realiseert, zeker op het Groenland-dossier, dat hij daar, als hij al op eieren loopt, op heel veel eieren tegelijk moet lopen.
12: Ja, we gaan straks in het volgende deel van deze aflevering van BNR De Wereld praten over Zelensky en Oekraïne en alles wat ermee samenhangt. Maar ik heb één vraag vooraf al ter inleiding. De doctrine die eigenlijk in 1949 is bedacht en vaststond, dat was de bescherming van het NAVO-gebied. Hè, Canada en Europa, voor zover het tot de NAVO behoorde. Die paraplu is dichtgeklapt, kun je zeggen. Maar het idee daarachter.
18: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze aan.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: De MAGA-ideologen wel vinden, dat vonden de Amerikanen ook in meerderheid in het interbellum tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog.
2: Zeker, en die, beweging heette America First, notabene.
1: Zo is het, meneer Hammelburg. En de zin die hier wat mij betreft nog bij hoort. Op de stranden van Normandië, waar de Amerikaanse militairen en anderen, waar die vielen en elders, ze kwamen ons bevrijden. Zoals ze ook de Eerste Wereldoorlog waren binnengekomen. Mijn stelling is derhalve, supermacht Amerika kan zich het niet veroorloven afwezig te zijn. Trump zegt terecht, Iran mag nooit over een kernwapen beschikken. Hij hanteert vreemde methoden en vreemde oorlogen om dan nog niet eens om dat te kunnen afdwingen. Maar in principe blijkt uit Iran vandaag de dag dat Amerika zich het niet kan veroorloven te zeggen, Midden-Oosten, vrienden, daar zijn we niet meer. Dat kan niet.
2: Nee, dat lukt niet. Jaap Doop Scheffer en Geert-Jan Haan, we praten zo meteen verder. Dan gaan we het hebben over Oekraïne, meer over Oekraïne en de steun die de NAVO daarvoor heeft vastgelegd. Tot zo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de wereld.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
5: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
6: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
5: Ja, flexibel ticket, hè?
6: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
5: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er zo fout is gegaan.
11: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast.
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Crayon rolluiken.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan de file op de A7 Heerenveen-Hoorn bij de afsluitdijk 3 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Dus afrit de beeld, dan knopen de lunetten 3 kilometer file door politieonderzoek. 20 minuten vertraging, er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij Utrecht 2 kilometer file.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is nog veel onduidelijk over een schietpartij vanmorgen vroeg in Wassenaar. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis 2 gewonden, van wie 1 er slecht aan toe was. Kort daarna werd een verdachte opgepakt, maar of dat ook de schutter is niet bekend. Net zo min als de aanleiding voor het schieten. Wie een brief op de bus doet, moet er nu niet meer van uitgaan dat hij de volgende dag al aankomt. PostNL bezorgt vanaf vandaag de post niet meer.

0: binnen één dag, maar mag er voortaan maximaal 2 dagen over doen. De maatregel zou nodig zijn om de postbezorging betrouwbaar te houden. Een straatfeest in Canada in de stad Toronto is geëindigd in een bloedbad. Er was een grote schietpartij waarbij meerdere mensen op elkaar schoten. Er vielen zeker 2 doden en meerdere gewonden. Hoewel er nog niemand is opgepakt voor het geweld in Toronto, zou er geen gevaar meer zijn voor de omgeving. Het gaat weer de goede kant op met de gezondheid van de Noorse kroonprinses Mette Marit. Ze kreeg pas geleden een longtransplantatie. Ze heeft goede nazorg gekregen en het gaat steeds wat beter, zegt haar man, kroonprins Haakon. Vorige week kwam er al een foto van Mette Marit naar buiten. En op het WK voetbal zijn alle favorieten door naar de halve finale. Argentinië kroop weer door het oog van de naald en won pas na verlenging met 3-1 van Zwitserland. In de halve finale spelen de Argentijnen tegen Engeland, dat na verlenging Noorwegen versloeg met 2-1. Frankrijk-Spanje is de andere halve finale. En dan het weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zomers met veel zon en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Waar president Zelensky het vorig jaar in Den Haag het moest doen met een bijrol, werd hij in Ankara met alle egards ontvangen.
3: One of the things I think we're going to be talking about today, just a little birdie told me this, about the fact that we'll give them the right to make patriots.
2: Maar wat heeft het nou concreet opgeleverd? Ik praat verder met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken, en ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Meneer de Hoop Scheffer, was deze top voor het niet-NAVO-lid Zelensky een succes?
4: Ja, dat denk ik zeker. De aandacht die er besteed werd in Den Haag was nog geen vergadering van de NATO-Ukraine Council. Dat was hier wel het geval. Zelensky had een prominente plaats, aparte persconferentie waar het veel en lang over Oekraïne ging. Europa, financieel blijvende verplichtingen richting Oekraïne. Ik zou uiteraard erbij moeten noemen het eventuele licentiebouw van Patriot-raketten. Al lijkt het mij nog enige jaren te gaan duren, ja, voordat dat werkelijk kan. En Trump die is op as we speak, zoals het zo mooi heet, aan het verschieten in het Midden-Oosten. Dus de vraag is even, hoe gaat dat precies? En wie heeft welke Patriot-raketten nodig? Maar ik denk per saldo dat president Zelensky als een tevreden man richting Kiev is gevlogen. Nou, niet gevlogen, richting Kiev is gegaan met de trein.
2: Ja, jouw indruk ook, Geert-Jan?
5: Ja, absoluut. We komen zo nog even over de beeldvorming, denk ik, te spreken. Maar ja, ook als je de cijfers erbij pakt, de ruimte die Oekraïne heeft gekregen in de slotverklaring, waar het ook gaat over toezeggingen ter waarde van 70 miljard euro aan militaire steun voor de komende tijd, of met name voor komend jaar. Ja, dat is natuurlijk aanzienlijk. Ik zeg wel bij, dat is een optelsom van wat de NAVO-leden dan aan Oekraïne geven. En heel veel NAVO-leden overlappen natuurlijk met leden van de Europese Unie. Dus als je ineens ziet dat de cijfers zijn die de Europese Unie naar buiten brengt, ja, logisch dat daar vergelijkbare cijfers zijn. Ja. En er staat wel heel duidelijk in punt 4 van de 6 punten van de verklaring, dat het de Europese leden van de NAVO zijn en Canada die nu met name de financiële steun aan en de veiligheidssteun aan Oekraïne verlenen. Daar is Amerika dan even weggelaten en Turkije ook.
2: Nou, oké, ja, meneer de Hoop Scheffer die had het al even over. Die licentie voor Patriot, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dat ze een mogen maken, maar om zo'n productielijn op te zetten, begrijp ik, heb je al iets van $1 miljard nodig, alleen maar om de fabriek neer te zetten, en dat duurt minstens een jaar. Ja. En dan moet je die raketten gaan produceren. Nou, die hebben ook een gemiddelde kostprijs van weet ik wat, 3-4 miljoen dollar. Het moet dan allemaal worden betaald door Oekraïne en ons. Ja. Dus meneer de Hoop Scheffer, is dit een sigaar uit eigen doos eigenlijk? Wat Trump hier heeft?
4: Je zou nog kunnen Je zou nog kunnen toevoegen, waar moet je die fabriek dan neerzetten? Waar die raketten in licentie gaan worden gebouwd.
2: Ja.
4: Ik beschouw het niet het geheel als een sigaar uit eigen doos. Ik zie alleen wel, wat u net ook al aangeeft, en Gert-Jan Haan aangeeft, ik zie veel beren op de weg. Want je zet niet zomaar dit neer. Bovendien moet je dan, laten we zeggen, de technologie hebben. Ik neem niet aan dat er alleen maar Amerikanen aan die dingen gaan sleutelen als die fabriek er eenmaal zou staan. Dus nee, het is niet een sigaar uit eigen doos. Het is politiek-psychologisch van belang dat dit gebeurt. Ik ben zelf persoonlijk van mening dat afgezien van Patriots, die natuurlijk cruciaal zijn voor de onderschepping van ballistische raketten. Ik vind zelf haast een nog grotere prioriteit de lange dracht kruisvluchtwapens die Oekraïne moet hebben en nog niet in voldoende mate heeft. Ze zijn die Flamingo aan het ontwikkelen. De Duitse Taurus is er nog steeds niet. Dus met andere woorden, ja, dit is heel belangrijk, want die ballistische raketten doden onschuldige burgers in Oekraïne, want Poetin maakt geen onderscheid tussen militairen en burgerdoelen. Dus ja, de Oekraïne moet vandaag, nu, morgen Patriot-raketten hebben. De vraag is alleen, waar vind je ze nog in voldoende mate?
2: Ja.
4: En Poetin heeft wel in voldoende mate ballistische raketten beschikbaar.
2: Ja, en de Amerikanen hebben natuurlijk ontzettend veel weggeschoten in die oorlog in Iran. Ja. Onwaarschijnlijk veel. Dus dat gaat ten koste van de totale voorraad.
5: Ja, wat we alleen niet moeten vergeten is dat dit een oorlog is die nu al 4,5 jaar duurt. En het einde is niet in zicht. En ook al snap ik helemaal wat jullie zeggen over bijvoorbeeld de licentieverlening, dat moet nog van de grond komen. Trump die zei zelfs in die persco van ik moet het de fabrikant nog even vertellen dat ik dit heb beloofd. Maar alles wat Oekraïne binnenhaalt, dat is natuurlijk al jarenlang de Zelensky-methode. Alles wat ze binnenhalen, daar hebben ze linksom of rechtsom iets aan. Zelfs de F-16's, waar nu inmiddels publiekelijk ook van is bekend dat dat niet het ideale wapen voor Oekraïne is, om het even zo te noemen. Het ideale vliegtuig. Het heeft er wel toe geleid, hè, een paar jaar geleden, die lobby voor die F-16's, dat ze iets hebben kunnen doen en dat nu de overstap naar de Gripen gaat worden gemaakt, naar de Zweedse variant. Ik ben ervan overtuigd, als die lobby van Zelensky niet keer op keer zo sterk is geweest, had hij ook nu niet de Zweedse vliegtuigen gehad, had hij niet nu eventueel een kans op een productie van Patriots gehad. En daar draait het ook om.
2: Ja, je zag ook dat Zelensky er zelf verzekerder bij zat dan een jaar geleden. Waaruit, Geert-Jan, bleek dat volgens jou?
5: De twee dingen die opvielen. Ten eerste, er was een brigadegeneraal, militair adviseur van hem in zijn delegatie, en Trump herkende hem. Bijnaam Hunter van deze soldaat, Petro Palisa. En daar ging Trump ook gewoon mee in gesprek. Een paar minuten, dat zag er heel ontspannen uit. Nou, daaruit bleek dat er weinig, kou in de lucht zat tussen Amerika en Oekraïne. Maar ja, dan heb je inderdaad Zelensky, oud-komiek, laat ik het nog maar eens benoemen, die een opmerking van Trump krijgt, een vraag van, zullen we een keer gaan onderhandelen in Moskou? Want ik heb Poetin gesproken en die zegt eigenlijk, ja, ik wil nergens anders naartoe, kom maar naar Moskou. Volgens mij hebben we daar een quote en een reactie van Zelensky over klaarstaan.
3: Would you go to Moscow?
6: It's difficult, there are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous.
5: Het is momenteel een beetje te gevaarlijk in Moskou, want er zijn heel veel Oekraïense drones. Ja, je moet er maar durven maken nadat je 1,5 jaar geleden in het Witte Huis nog voor van alles en nog wat bent uitgemaakt. Ik vond het bijna een soevereine Zelensky die in ieder geval goed doorhad op welke momenten hij Trump moest bespelen en wanneer niet.
2: Ja, en meneer Hoop Scheffer, dan denken we weer aan dat moment in het Witte Huis van een tijd geleden, toen Trump en Vance hem daar een standje gaven en zeiden, you don't have the cards. Kun je zeggen, meneer de Hoop Scheffer, Zelensky heeft nu wel de kaarten?
4: Ja, ik denk dat hij een redelijke hand heeft om in kaartspelerstermen te blijven. Hij heeft een redelijke hand. En laat ik nog één element toevoegen aan datgene wat al is gezegd. Wat je natuurlijk ook ziet, is het integratieproces tussen Oekraïne en de NAVO. Waar het gaat om planning, waar het gaat om procedures. We naderen, daar zijn we nog niet, een kantelmoment. Dat we de conclusie zouden kunnen trekken. Wij hebben Oekraïne evenzeer nodig als zij ons. En de hele politieke discussie die natuurlijk op slot zit rond het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Je kunt natuurlijk een heleboel doen naarmate je de Oekraïnse strijdmacht, strijdkrachten verder integreert qua procedure en planning met de NAVO. Dan heb je een soort sluipend proces waarin men van elkaar kan leren. Wij leren natuurlijk enorm veel van Oekraïne over hoe je precies oorlog voert met drones. Twee NAVO-bataljons hebben daar de zure vruchten van geplukt, omdat ze werden verslagen in een oefening door een paar Oekraïnse dronepiloten. Dus die wat ik noem sluipende, in positieve zin, die sluipende integratie is denk ik van groot belang. Want nogmaals, de dreiging van Poetin, de dreiging van Rusland blijft levensgroot. Ja. Daar is deze top deels over gegaan. Oekraïne is een hele goede uitzondering. Maar die dreiging, dat is prioriteit nummer 1. Niet Iran, niet het Midden-Oosten.
5: Ik heb twee vragen voor de heer Doopscheffer, waarbij ik u, ik zeg het gelijk, enigszins onterecht misschien positioneer als Trump-fluisteraar. Maar u bent van ons drieën denk ik toch degene die dichtst bij hem komt. Mijn eerste vraag is eigenlijk, denkt u dat Trump Zelensky in de Oekraïne nu ziet als een serieuzere partij nu het ook militair beter gaat?
4: Oef, dat is inderdaad een moeilijke. Ik beschouw mijzelf overigens niet voordat in de BNR digitale media verschijnt. Ik beschouw mezelf bepaald niet als een Trump-fluisteraar. Wel als iemand die zich realiseert dat hij de president van de Verenigde Staten is. En dat wat hij zegt en doet, hoe wispelturig en onvoorspelbaar ook, dat ertoe doet in de wereld. In mijn analyse, om op uw vraag terug te komen, meneer Haan, is en dat hoorde je gisteren ook weer, niet in de persconferentie, maar dat las ik duidelijk tussen de regels door in dat persgesprek met Zelensky. President Trump heeft in zekere mate bewondering voor Poetin. Bewondering voor Xi Jinping, bewondering voor Erdogan. Dat is natuurlijk een autocratische streak, om het op zijn Engels te zeggen, die in president Trump zit. Daarom zul je president Trump ook zelden heel kritisch, en daar is hij toch over het algemeen goed in, heel kritisch in zijn taalgebruik, in zijn woordkeuze horen over Poetin. Ik heb het gisteren wederom niet gehoord. Oekraïne, Poetin, there's an ocean between us. Of iets in die geest, zei de president ook. Ik denk dat hij dat ook vindt. Dus hoe serieus hij de Russische dreiging neemt, ik weet het niet. Ik kan de vraag niet beantwoorden. Maar ik heb het idee dat als die twee echt helemaal zonder medewerkers met elkaar zouden praten, ja, ze tegen elkaar zouden zeggen, ach, dit conflict hebben we toch zo opgelost. Vladimir, jij krijgt wat. Ik laat jou iets aan. Enfin, jullie begrijpen wat ik bedoel. Ook.
7: Ja. En zo klonk het over die oceaan die er terug zat.
8: We spent over $1 trillion over the last short period of time. Trillion in order to protect these countries from Russia, and has nothing to do with us. We have an ocean, but it's been a long-term thing, and they haven't treated us right. And Mark understands it.
5: Ja, ik dacht dat Sarah Palin altijd Rusland kon zien vanuit Alaska, maar dan heeft ze goede ogen. Maar meneer De Hoopscheffer, wat mij dan telkens verbaast, want u zegt terecht dat Trump waarschijnlijk meer waardering voor Poetin dan Zelensky zal hebben, ondanks het goede gesprek op de NAVO-top. Waarom belt Trump voorafgaand aan een NAVO-top met Poetin en waarschijnlijk ook na afloop van de NAVO-top met Poetin? Want Rusland is de vijand van het NAVO-bondgenootschap.
4: Dan is mijn antwoord, wat ik indirect al gaf, maar nu in meer heldere taal, vrienden onder elkaar. En ik zet het woord vrienden, zet ik dan uiteraard tussen aanhalingstekens. Vrienden onder elkaar. Een zekere mate, nou ja, misschien zelfs een grote mate van respect voor elkaar. Dat is, als je president Trump hoort over Xi Jinping, de Chinese leider, dan hoor je dezelfde soort taal. Dan hoor je dezelfde soort taal. Ja. En over Erdogan ook. Daar wordt een oppositieleider, er hangt 2300 jaar cel boven het hoofd, geloof ik. Hoe vreemd wil je het hebben? Ik hoor tot de club machtigsten op deze aarde. Dat is natuurlijk ook zo. Dat is zo. Als Amerikaans president, als Russisch president, als Chinese leider, als Turkse president. Dat zijn ook de groten, de machtigen der aarde. Maar die vinden elkaar kennelijk ook in hun publieke uitingen richting elkaar vanuit een zekere basis van respect.
7: Ja. Nou, en Trump gebruikt dan altijd het zinnetje: he's a good friend of mine. Waarvan ik altijd heb geleerd dat hij is een vriendje van me. Dat is eigenlijk een maffia-uitdrukking. Want dat is iets anders dan hij is een vriend van me. Dat is een heel groot verschil. Maar in elk geval, dat is de sfeer die we inderdaad horen. En dan kom je toch weer terug op die opmerking over er ligt een zee tussen ons. Welke zee zou die bedoelen? Want vroeger bedoelden wij daarmee de Atlantische Oceaan. Als Europa maar op verdediging kon rekenen, dan was het goed. Als dat niet meer kon, als dat misging in Europa, dan, zeiden de Amerikanen altijd, dan is er alleen nog maar die oceaan tussen ons. Dat is veel te weinig.
4: Ja. Ja, dat was de redenering. En nu zie je daar, laten we zeggen, het geostrategische, geopolitieke beeld wat Trump op het netvlies heeft. En dat blijkt ook wel uit zijn veiligheidsstrategie en andere documenten. Dat is prioriteit nummer één. Ik domineer op het westelijk halfrond. Ja. Dat zit natuurlijk ook achter Groenland ten diepste. Ja. Dat is die zogenaamde Donroe-doctrine op basis van de Monroe-doctrine. Wij zijn de baas op het westelijk halfrond. Daar hoort Groenland bij. En dat maakt deel uit. Dat is de kern van zijn wereldbeeld. Twee, zoals u weet, is dan hoe houden wij China in de tang? How to contain China? En dan komt er een tijdje niks. En dan komt Europa, komen wij.
7: Ja, en Rusland. In punt 2 van het slotdocument wordt de Russische dreiging wel benoemd. Voortbordurend op de top van Den Haag van vorig jaar. Hoeveel waarde moet je eraan hechten als Trump vervolgens dit soort dingen roept over de manier waarop hij dan praat over Rusland en die zee en zo? Dan denk je, hij ontkracht zijn eigen beweringen van het vorig jaar.
4: Ja, maar dat is ook weer in de categorie niets nieuws onder de zon. Ik herinner mij een fractievoorzitter, Thijs Wildgens van de Partij van de Arbeid, toenmalig in de Tweede Kamer, die geïnterrumpeerd werd en die toen half grappend zei: u kunt mij op veel betrappen, maar niet op consistentie.
7: Ja.
4: Begrijpt u? Ja. Daar eindig je dus alle discussie mee. Het zijn, hoe je het ook wendt, het zijn dagkoersen. Maar ook een beurs die afhankelijk is van dagkoersen, onder leiding van een man met de invloed en de macht van de Amerikaanse president, dienen wij serieus te nemen. Alleen, ja, het is woensdagochtend iets anders dan dinsdagmiddag. Ja. En dat maakt het niet simpel.
7: Nee, precies. We hadden het al even over Iran. Ik begrijp dat u het betreurt dat die kwestie überhaupt onderdeel werd van deze top. Zeg ik het zo goed?
4: Nou, kijk, je kunt, veiligheid is ondeelbaar. En je kunt dus niet zeggen, je kunt wel zeggen in formeel politieke zin, de NAVO heeft niets van doen met Iran. Dat is juist. Maar als ik dan iets meer nuanceer, dan zijn de afspraken die in de tijd met Iran zijn gemaakt in het zogenaamde Joint Comprehensive Plan of Action, dat ging dan om die uraniumverrijking, daar was een hele prominente rol van Europa.
7: Ja.
4: Dat waren de permanente leden van de Veiligheidsraad en
7: Duitsland.
4: Duitsland. Ja. Ik herinner me nog dat de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie daarbij betrokken was. Kortom, je kunt ook niet zeggen zeggen dat als je het over Europa hebt en over de Europese NAVO-bondgenoten, dat wat daar gebeurt, dat dat er niet toe doet. Maar het is natuurlijk zonneklaar dat na alle kritische noten van president Trump een passage over Iran in de slotverklaring een essentieel onderdeel was. Dat was volstrekt helder. Omdat de president daar heel anders over denkt en hij de NAVO met name heeft bekritiseerd. Jullie waren niet, ik had jullie niet nodig. Ik vroeg het jullie dus niet, maar jullie waren er niet toen ik je het vroeg. Ook die redenering loopt natuurlijk niet helemaal rond, terwijl ik hem zelf uitspreek. Maar dat is natuurlijk op verzoek van president Trump gebeurd. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen, eerlijk gezegd.
7: Ja, is dat zo? Want de werkelijkheid is dat van die, nou, ik zal maar zeggen, luchtbrug van gevechtsvliegtuigen vanuit Diego Garcia en de Verenigde Staten, gaan ze maar door. Dat is voor een grote gegaan via Europese luchthavens, bases.
5: Ja, ja.
7: Dus de Europese NAVO-partners hebben keurig meegewerkt. Maar zelfs over Spanje gaat het verhaal dat ook daar Amerikaanse toestellen zijn geland.
4: Ja, dat heeft Mark Rutte ook heel expliciet gemaakt in een van zijn publieke optredens. Met Italië dreigde dat een beetje uit de hand te lopen. Omdat dat de premier Meloni dat niet erg waardeerde. Maar u heeft gelijk, als je alles optelt, heeft Europa krachtig meegedaan. We hebben daar belangen. Laten we daar gewoon helder en duidelijk over zijn. Europa heeft ook grote belangen bij een stabiel en rustig Midden-Oosten. Helaas is het zo dat Iran heeft uitgevonden door president Trump begonnen oorlog, dat in een tijd van waar het woord asymmetrie met hoofdletters moet worden geschreven, ze nog een veel effectiever wapen in handen hebben dan hun uraniumverrijking. Dat is namelijk dat ze met één vingerknip, bij wijze van spreken, de straat van Hormuz kunnen afsluiten.
7: Ja.
4: En dat is natuurlijk een buitenlands politiek wapen wat uiterst relevant is en blijft.
7: Ja, voor de hele wereld, dus ook voor de NAVO, dus ook voor Europa. Nog één ding met u goed vinden. We zijn allemaal erg benieuwd wat wij nu al kunnen in defensief opzicht. He, omdat die strijd zich afspeelt, maar je kunt het ook zien als een gunstige ontwikkeling. Europa en Canada worden zelfbewuster in defensief opzicht. Gesteld nu, en die vraag die zie je wel, dat er een kleine aanval komt van Rusland op Europa. Bijvoorbeeld op de Baltische Staten of bijvoorbeeld op Polen, maar niet verder. Dus een soort van beperkte aanval. Zijn wij, naar uw mening, al goed genoeg om dat te weerstaan, of hebben we dan nog steeds de Verenigde Staten nodig?
4: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik ga ervan uit, maar nogmaals, ik moet hier niet pretenderen dat ik over de militaire expertise beschik. Ik ga ervan uit dat indien in zo'n scenario wij Europeanen het een aantal dagen zouden moeten volhouden. Maar dat dat moment komt via militairen die ik dan wel spreek, dat moment komt sneller dan wij wenselijk achten.
7: Ja.
4: Wij steun van de Amerikanen nodig zouden hebben. Eén stap teruggezet, wat mij zorgen baart, en dat komt nog aan de orde, omdat Secretary Hegseth 6 maanden heeft genomen om te bezien wat er met de Amerikaanse militaire presentie in Europa moet gebeuren. Ik ben daar in 1974 op afgestudeerd, meneer Hammelburg. Ja. Niets nieuws onder de zon, wat dat betreft. Maar los daarvan. Ter voorkoming van het scenario wat u nu schetst, moeten wij als NAVO, en daar hebben we de Amerikanen voor nodig, zorgen dat wij over een voldoende conventionele afschrikkingsmacht beschikken. Dan heb je het weer over die langere dracht raketten die ik al noemde. Want hoe zwakker je conventionele afschrikking is, je conventional deterrence, des te lager komt de nucleaire drempel te liggen.
7: Ja.
4: En in de Russische doctrine van Poetin, daar zit onder het motto escalate to de-escalate, daar zit een potentiële mogelijkheid in. Ik denk niet dat het zal gebeuren, want Xi Jinping schijnt voet in gezegd te hebben, denk erom vriend, alles maar niet nucleair. Maar in die strategie zit dat. Kortere antwoorden op uw vraag. Het is al te lang. Ik zou vinden dat Europeanen het in zo'n scenario enige tijd, laat ik voorzichtig zijn, zouden kunnen volhouden. Maar dan heb je wel een Amerikaanse versterking nodig.
5: Ja, ik heb begrepen dat er in Ankara, waar verschillende panels en conferenties ook waren, ook heel veel is gesproken achter de schermen over wat nu wordt genoemd the European Way of War. Dus er is een studie geweest van International Institute for Strategic Studies. En daar is dat uit voortgekomen. Kan Europa met de huidige capaciteiten zonder Amerika eventueel een deel van Estland verdedigen of daarvoor opkomen? En daar is veel discussie over, wat u ook zegt. In het verlengde daarvan ben ik vooral nog benieuwd tot slot. Kunnen wij als Europa ook Rusland op dit moment afschrikken?
4: Nou, mijn antwoord is dus wat ik net gaf. Wat mij betreft in onvoldoende mate. Omdat ik vrees dat de conventionele component van die afschrikking niet aanwezig is. En twee, komen we even terug in de kruisraketten Pershingstijd. Wij hebben natuurlijk, afgezien van de hele zware wapens, maar dan bestaat de wereld niet meer, die vanuit onderzeeboten en van silo's in Amerika worden afgevuurd. We hebben natuurlijk onze nucleaire taak. Ook Nederland heeft zijn nucleaire taak. Maar dat is een door de lucht gedragen nucleaire taak. En als je die vliegtuigen effectief wil doen zijn, moet je luchtoverwicht hebben. Daarom hecht ik zo aan Hexet en heb ik de hoop dat de Amerikanen er wel voor zullen zorgen dat de NAVO ook die conventionele afschrikking voldoende op orde houdt.
2: Ja. Dank, Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-secretaris-generaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Handelburg. Tot volgende week.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 3 kilometer file.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een van de bosbranden in Zuid-Spanje is bijna helemaal onder controle. En dat is goed nieuws voor honderden mensen die daar in de buurt wonen. Ze waren geëvacueerd en kunnen nu terug naar huis. De Spaanse natuurbranden hebben zeker 12 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn dat vooral Belgen en Britten. Er hebben al 2 nachten geen asielzoekers uit Ter Apel meer geslapen in de nachtopvang in Nieuwe Pekela. Donderdagavond werden daar vanuit het aanmeldcentrum nog bijna 60 mensen heen gebracht. Of een en ander te maken heeft met het vertrekken van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk uit Ter Apel is niet duidelijk. In Zwitserland is een Duitser opgepakt die in de Gotthardtunnel levensgevaarlijke toeren had uitgehaald. In de tweebaanstunnel haalde hij ruim 20 auto's in, waarbij hij ruim 170 km per uur reed, waar je 80 mag. De Duitser had drugs op. Hij riskeert een celstraf, een hoge boete en een rijverbod. In Amerika is een trouwe bondgenoot van president Trump plotseling overleden. Het gaat om de Republikeinse senator Lindsey Graham, die een paar dagen terug nog in Kiev op bezoek was bij de Oekraïnse president Zelensky. Hij zou zijn overleden aan een hartaanval en was 71. Trump noemt hem een echte Amerikaanse patriot. En een vreemd moment op de Dam in Amsterdam. Daar is vanochtend spontaan een boom omgevallen. Er waren toen bijna geen mensen op straat, dus niemand raakte gewond. Wel is een stuk van de Dam geblokkeerd. Waardoor de boom is geknakt is volgens AT5 nog een raadsel. En dat is weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
16: Goed dat je luistert naar de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe, ditmaal vanuit het hart van de techprovincie Brabant. We zijn namelijk op Brainport Industries Campus. Maar waarom juist hier? Welke innovaties worden hier geboren? Maar juist ook in andere hoeken van deze provincie, zo je wilt. Dat willen we weten. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
17: En Ben van der Burg.
16: En Ben, ja. Deze donderdag gaan we nog één keer, voordat de zomervakantie aantreedt, het hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech.
17: En wat speelt er allemaal in deze week voor tech?
16: Nou, OpenAI heeft weer iets nieuws uitgebracht.
17: Het zal weer niet zo zijn.
16: Ja, er is een cybersecurity-wet waar jij van alles van vindt.
17: Ja, die is wel. Nou, daar wachten we al 2 jaar op. Nederland is 2 jaar te laat. En uiteindelijk gaat die nu. Eindelijk wordt die dus van kracht.
16: Nou, dat soort zaken en meer hoor je dus allemaal in de Grote Techshow. Abonneer je op de podcast, want dan kun je dat allemaal horen in je favoriete podcast-app vanaf deze donderdag. Voor het laatst, voordat we iets in de zomer gaan doen. En dat iets ga je ook allemaal nog merken. Dus abonneer je vooral op de Grote Techshow. Nu dan gaan we praten over Noord-Brabant. Specifiek met de techpet op uiteraard. Want zoals gezegd, we zijn geland op BIC, Brainport Industries Campus. De originele, want er is ook een tweede in aanbouw. En verderop op BIC Noord is ASML ook nog druk met uitbreiding. En Ben, als we hier zo rondlopen, wat is dan jouw indruk?
17: Ja, heerlijk. Weet je, allemaal apparaten en machines. Heel veel 3D-printing.
16: Ja, bedrijven en onderwijsinstellingen die samen
17: die
16: in
17: komen samen.
16: Zitten.
17: Dus daar word je altijd warm van. Ik heb wel altijd van, als ik hier zo loop, heb ik altijd van, hoeveel mensen en bedrijven zijn er bezig om het te faciliteren dat wij in Nederland in tech goed zijn. Mm-hmm. En hoeveel zijn we daadwerkelijk bezig om die tech te bouwen.
16: Ja.
17: En dat vind ik wel een heel mooi thema ook voor deze uitzending.
16: Precies, dus dat gaan we bespreken om te horen wat er niet alleen in de Brainport-regio, maar ook daarbuiten allemaal gebeurt, in ieder geval in de provincie Noord-Brabant. En hoe doe je dat als je dan ook moet optrekken met de nationale overheid en andere autoriteiten van allerlei soorten en maten in de wereld van tech? Nou, dat gaan we allemaal bespreken met Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde economie, talentontwikkeling en financiën bij de provincie Noord-Brabant namens de VVD. Dank voor deze ontvangst, moet ik zeggen, Martijn.
18: Goedemorgen, welkom op het BIC.
16: Ja, fijn om hier te zijn. Ik zeg er ook gelijk toch even bij. Nog een jaartje als gedeputeerde. Is het werk dan af? Of wat gaat er verder gebeuren als jij niet meer met tech belast bent?
18: Het is wel confronterend. Ik zeg altijd tegen de mensen, als ze zeggen, oh, jij gaat stoppen. Nee, ik ga niet door. Dus eerst is de kiezer aan het woord in maart volgend jaar.
16: Ja.
18: En dan moet er nog een nieuwe coalitie gebouwd worden.
16: Ja.
18: Nou, en tot dat laatste moment, tot die laatste snik, ben ik volop bezig met het helpen de economie van Brabant wat verder te helpen.
16: Ik wou zeggen, want hier ben je al een tijdje mee bezig, volgens mij.
18: Volgend jaar dan heb ik 8 jaar gedeputeerderschap. Ja. Maar uiteindelijk is de optelsom van 16 jaar Brabantse politiek en bestuur. Wat ik zeg, het is goed om ook weer door te gaan met nieuwe uitdagingen in mijn leven. En wat dat is, nog geen idee.
16: Ja.
18: Maar ook daar kijk ik weer op een hele mooie, spannende manier naar uit.
17: Ja. Maar toch wel in deze hoek, hè? Want anders geen restaurant beginnen. Dat vind ik altijd zo.
16: Je gaat wel iets in de wereld van tech doen.
18: Ik vermoed dat het wel. Iets wat dat trekt me toch inhoud, blijft me toch trekken. Ja.
17: Je vertelde dat het beleid is al 15 jaar oud. En jullie hebben heel, dat vertelde je mij, strikt beleid. En daar hoort dus BIC bij. Waar we nu zitten, hoort dat erbij. Kun je uitleggen wat het beleid is?
18: Ja, wij zijn toen het economisch beleid eigenlijk gedecentraliseerd is naar provincies, heeft Brabant het missiegedreven innovatiebeleid ontwikkeld. En dat zijn gewoon oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen die we hebben. Dan gaat het over transities in de energietransitie, in de gezondheid, in de landbouw, dat soort, in de mobiliteit. En bedrijven en instellingen hebben daar verdomd mooie oplossingen voor. En die proberen we juist samen te laten werken. En dat zie je hier onder andere op de BIC. Dus je hebt bepaalde hotspots nodig om tot die innovaties te komen, waar bedrijven en instellingen samenwerken. En dan is BIC daar een ontzettend mooi voorbeeld van.
16: Ja, nu is het, waarvan akte, want er komt een tweede vestiging bij, die wordt hier aan verbonden. Maar wat maakt deze locatie dan ook uniek in Nederland? Of zeg je van elders in Nederland gebeurt dit ook al?
18: Ik kom niet zo vaak in andere provincies, moet ik zeggen. Maar hoe langer je met Brabant besmet bent, des te overtuigender dat je ook echt iets unieks hebt.
16: Mm-hmm.
18: En dat zie ik ook wel als ik bijvoorbeeld in het buitenland ben. Als ik in Stuttgart in de omgeving ben, dan is dat echt op een andere manier. En dat krijg ik wel te horen als ik bijvoorbeeld collega's uit Duitsland over de vloer krijg, dat het echt iets unieks is. En dat zie je wel, dat het dus ook helpt om innovatie sneller te brengen, de productie goedkoper te maken. En dat is uiteindelijk goed voor de arbeidsproductiviteit en je concurrentievermogen.
17: Maar het unieke is dus onderwijs en de bedrijven bij elkaar brengen.
16: Onder één dak.
17: Onder één dak. Op elkaar. Maar dat is toch niet zo ingewikkeld? Ik bedoel, dat kan toch iedereen doen?
18: Ja, op papier wel. Maar uiteindelijk gaat het ook wel om... Het is uiteindelijk... hoe meer we op digitalisering en AI denken... denken we dat we dat zonder mensen kunnen. Maar uiteindelijk is het wel mensenwerk om samen te werken. En dat weten we in Brabant heel goed met elkaar te doen.
16: Ja. Ik vind het interessant om daar gelijk even op in te zoomen. Hè? Want we hebben het vaak over de erfenis van Philips. In de 20e eeuw hadden we alle kaarten in handen en die werden toen over de wereld verspreid. Want Philips ging het anders doen. Nu, nou, de afgelopen 16 jaar, jij alleen al heel erg bezig om weer allerlei dingen op te tuigen. Men is goed bezig, zou ik zeggen. Maar wat definieert dat nou? Is dit de erfenis van Philips? Of zijn er meer redenen waarom een techcluster juist in door Brabant zo hard kan floreren?
18: Ik denk dat het zelfs misschien nog wel langer teruggaat. Het is gewoon die sigarenindustrie. En kenmerkt eigenlijk ook door hoe maak je sigaren, is zo'n voorbeeld daarvan. En wat zijn dan de machines ervoor om die sigaren te kunnen maken? En uiteindelijk zie je daar dus de kennis van machinebouw zich ontwikkelen.
16: En dan hebben we het over de 18e eeuw, 19e
18: eeuw? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, begin 19e eeuw, volgens mij. Mm-hmm. En dat zie je elke keer doorontwikkelen. Dat dus inderdaad die maakindustrie... Dat uiteindelijk door al die decennia heen... weer aan een soort revival is gaan werken. Want iedereen dacht 20 jaar geleden... alles op services, alles op diensten... en dan is de economie af.
16: Ja.
18: En nu zie je dat toch vanwege innovatie en concurrentievermogen... dat we toch fysiek dingen nodig hebben. En dat is toch ook wel, denk ik, de revival van de maakindustrie, waar we dan als Brabant buitengewoon goed in zijn en slim in zijn. En daar samen in die triple helix aanpak ook de schouders onder zetten. En dat is wel heel mooi om te zien. En dat gebeurt hier in Eindhoven echt op die high-tech en semicon clusters. Maar ook hier in de buurt rondom batterijen. Echt die energietransitie. Maar in andere delen van Brabant, in Os, hebben we ook eigenlijk een pivot park, waar toen Organon 15 jaar geleden vertrok, is daar ook, Never Waste a Good Crisis, is daar ook uiteindelijk iets moois uit ontstaan, wat nu meer werkgelegenheid geeft dan in de tijd dat Organon vertrok.
16: Geef daar eens wat voorbeelden van, bijvoorbeeld specifiek de regio Os. Wat wordt daar nu juist in de
18: innovatie? Ja, daar is echt alles rondom pharma, life science. Daar gebeuren ontzettend mooie dingen. En dat wordt alleen maar meer zichtbaar door ook de kennis die ook wel in COVID-tijd is ontwikkeld. Mm-hmm. Hoe ga je nou snelle vaccins ontwikkelen? Nou, heel veel de vaccins die in Nederland uiteindelijk gebruikt zijn, die werden via Os door heel het land verstuurd. Dus die combinatie van productie, maar ook de logistieke kennis werd daar op dat moment ingezet. En je ziet ontzettend mooie start-ups uit Os de wereld veroveren. Mm-hmm. En dat hebben we ook goed aan meegeholpen als provincie van Brabant, maar ook onze ontwikkelmaatschappij, die ook gewoon goed in die start-ups die daar zitten ook investeert, om uiteindelijk ook verder te brengen. Want tempo is ook één belangrijk onderdeel van de innovatieketen, om dingen snel naar de markt te kunnen brengen.
16: Ja,
17: in Os heb je dan iets specifiek gedaan, dus als provincie?
18: Ja, we hebben eigenlijk samen met de gemeente Os zijn wij aandeelhouder van de campus. Dus dat is de fysieke deel. Ik noem het altijd de hardware. Mm-hmm. En de software, die moeten samen kunnen goed aligned zijn. Nou, we zijn aandeelhouder van de hardware. Maar vanuit de economie zorg ik juist ook dat ecosysteemontwikkeling, investments, daar ook echt daadwerkelijk kunnen landen.
16: Ja. Nu waren we afgelopen winter in Breda. Hebben we het juist heel erg over de creatieve digitale sector gehad. Hè, gamebedrijven en dergelijke. Andere.
18: Top,
16: ja,
18: hè?
16: Ja, heel mooi wat daar gebeurt.
18: En BUAS heeft de gameopleiding. Volgens mij de derde van de wereld.
16: Ja, nee. Ja. We hebben uitgebreid erover gesproken. Dus dat is een voorbeeld van wat er in Breda gebeurt, denk ik, bij uitstek. En Tilburg, wat gebeurt daar dan eigenlijk, waar we te weinig weten van hebben?
18: Nou, ook toch heel veel rondom AI. Meer mensgedreven. Mm-hmm. Als je kijkt naar Mindlabs, midden in de spoorzone daar. En daar zie je dus dat ook techbedrijfjes daar aan het ontwikkelen zijn. Mm-hmm. En die ook weer in verbinding staan met een Breda, met een Eindhoven. Dus ja, ik zeg altijd, Brabant is groot, maar Nederland is klein.
16: Ja.
18: En juist die complementariteit, de bedrijfjes en instellingen elkaar goed aanvullen. Dus dat Eindhovense bedrijven met bedrijven in Tilburg en in Breda samenwerken. Ja, dat is uiteindelijk wel iets waar we juist ook als provincie Noord-Brabant echt stimuleren om dat te doen.
16: Ja.
18: Omdat je toch daarmee ook massa weet te creëren. Ja. En massa is in dit geval echt, ook vanwege geopolitieke ontwikkelingen, echt belangrijk Rijk. In plaats van dat je elkaar binnen één provincie aan het concurreren bent.
17: Ja. Ja. Wat mij opvalt, dus Eindhoven is het, ja, is het centrum van de wereld van, op techgebied. Ja, je lacht, maar dat is echt zo. En dat is uitgebreid naar Os, naar Breda, naar Helmond voor de automotive. Dat breidt uit. Maar ja, blijf Brabant. Brabant is nu het centrum van de wereld. Maar natuurlijk Nederland moet het centrum van de wereld worden. Wat doen jullie om dit voorbeeld, of kan je het als voorbeeld nemen, is ook een vraag. Wat doen jullie om dit voorbeeld uit te breiden?
18: Hey, zeker. Wij geloven echt in waardeketens bouwen. En kijken hoe die samenwerken. Daarom dat we vorig jaar ook met bijvoorbeeld Gelderland en Overijssel, de twee andere provincies, waar ruim 2/3 van de innovatieve maakindustrie van Nederland gevestigd zijn, en die dus ook over en weer samenwerken, hebben we gezegd van wij gaan beter samenwerken als 3 provincies. Wij gaan kijken hoe dat we onze budgetten ook goed op elkaar kunnen afstemmen, om uiteindelijk met Den Haag tot afspraken te komen, om uiteindelijk die maakindustrie in onze 3 provincies beter en sneller vooruit te laten komen.
16: Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
18: Nou, ik verwacht dat we na de zomer een goede afspraak maken rondom de semicon en fotonica cluster, maar daarna ook hopelijk rondom biotech en life science, met Den Haag afspraken maken om die clusters in onze provincies te versterken. Want wat we echt moeten doen is de clusters die goed zijn ook beter maken, zodat ze concurrerender worden voor de rest van Europa en de wereld.
17: Ja. Wat voor type afspraak is dat dan?
16: Is dat een locatie? Is dat
17: gewoon een type afspraak?
18: Nou, dat kan zijn dat wij samen gaan investeren in een scale-up of juist in een campus als voorbeeld. Maar ook in die samenwerking in die keten. Want je ziet gewoon dat bedrijven vanuit Brabant echt samenwerken met bedrijven in Twente. Nou, en dat gebeurt gewoon heel concreet. Omdat, en dat vind ik wel een mooi uitgangspunt. Ja, misschien werken toch slimmere mensen bij dat andere organisatie voor dat deeltje van de keten.
16: Ja.
18: En dus men is altijd op zoek naar beter, slimmer. Ja, en dat vind ik wel een hele mooie houding van die bedrijven. Want uiteindelijk gaat het daar gebeurt het. Hè? Niet binnen de overheid of dat soort dingen. Maar daar gebeurt het. En dat is gewoon heel goed om dat te kunnen faciliteren en te kunnen versnellen.
16: Ja, en eerlijk zeggen, in hoeverre moet dan er nog over bij bepaalde mensen, instanties, over schaduwen heen gestapt worden? Want ik heb het idee, TU Eindhoven, TU Twente, die hebben hun trots, weet je wel. Die zijn allebei het technisch centrum van de wereld. Wat is er voor nodig om dat echt op een lijn te krijgen?
18: Nee, ik denk dat ze inderdaad, ik denk één, heel veel mensen doen dat gewoon. Weet je, die zien dat ook, dat deze moeilijke of geopolitieke tijden, dat je gewoon samen moet werken.
16: Ja. En je kunt in als je eigen, dat helpt dus om ze nader te
18: zeker,
16: elkaar te krijgen.
18: Zeker, ja. Okay. Ik denk dat bijvoorbeeld Trump echt wel een blessing in disguise is voor die Nederlandse samenwerking, maar ook die Europese samenwerking. Ja. Wat ik net zei, in Baden-Württemberg, Stuttgart, 2 weken geleden ben ik in Dresden geweest.
16: Ja,
18: waar
16: ben je
18: natuurlijk TSMC. Nou, dat zijn die waardeketens. Zitten gewoon in Europa. Dat vindt gewoon in die regio's plaats.
16: Ja.
18: En wij komen elkaar tegen en we faciliteren die samenwerking tussen die bedrijven. Omdat we met z'n allen realiseren dat we samen moeten werken om tempo te maken. Want tempo, echt actief de schouders onder. Ja, die ontwikkelingen gaan snel in andere delen van de wereld. En wij hebben ons daartoe gewoon simpelweg te verhouden.
16: Ja, maar we hebben altijd de factor bestuur van een regio, van een provincie. Daar zit bureaucratie in. Nu heb je 3 provincies bij elkaar.
18: Ja.
16: Dan, in mijn hoofd heb je dan ook een factor 3 bureaucratie. Of valt dat dan mee?
18: Nou, ik snap dat je die vraag stelt. Maar nee, dat proberen we echt. We hebben geen batterij ambtenaren aan deze klus gezet. Dat doen we echt. Elke gedeputeerde, dus mijn 2 collega's.
16: Met z'n drieën?
18: Met z'n drieën. En we nemen dan inderdaad één persoon mee.
16: Een sessie en jullie besluiten wat er gebeurt.
18: Eén persoon mee. Ja, dat hebben we echt heel dicht bij onszelf gehouden. Omdat we inderdaad door misschien een aantal barrières en grensontkennend gaan samenwerken.
16: Ja.
18: En ik weet dat er bijvoorbeeld, dat komt binnenkort wel op mijn bureau terecht, dat er gevraagd wordt aan mij om een investering te plegen, waarvan we willen die investering ook daadwerkelijk laten groeien, dat die over een jaar of 5, 6 wel in een van de 2 andere provincies zou kunnen landen.
16: Ja,
17: wat voor investering is dat?
18: Ja, dat is een investering in de semicon.
17: Oké, en hoeveel gaat de provincie dan naar investeren?
18: Ja, dat gaat er wel over een paar miljoen.
17: Een paar miljoen.
18: Ja,
17: dus de semicon niet zoveel, maar het is een beginnetje.
18: Nee, maar en dat is waar we aan het begin zeiden van de uitzending. We weten heel goed waar we specifiek onze interventie plegen. En dat zit niet in wanneer het echt grootschalig in de markt zit. Dat vindt ergens in, niet in het fundamentele onderzoek, maar ook niet aan de markt, ergens ertussenin. En dan gaat het over dit soort bedragen waar wij nooit alleen instappen. Dus meestal zeggen we maximaal 50% van het budget budget voor de ontwikkeling komt vanuit de provincie Noord-Brabant, om dat verder te helpen. Nou, en dan gaat het over een investering die dan in 2-3 jaar ook weer door kan groeien. En daarna is weer een volgende investeringsronde nodig.
17: Ja. En welke criteria hanteren jullie dan? Ik investeer wel in A en niet in B?
18: Ja. Nou, dat het niet alleen gaat om één bedrijf gewoon verder te helpen, maar echt die transitie, welke transitie dan ook, dat een hele goede schwung krijgt door de investering die we doen. En het is ook zelden dat we echt, want daar hebben we dan onze ontwikkelmaatschappij voor, om in individuele bedrijven te organiseren, echt in samenwerking en versnelling te organiseren.
16: Ja, interessant dat het juist ook over Gelderland en Overijssel gaat nu. Want we hebben ook onlangs in Amsterdam gehoord dat ze een techcorridor willen met de Brainport. Hoe kijk je naar de regio Amsterdam?
18: Nee, ontzettend goed dat Amsterdam dat wil. Dat kan ik heel goed begrijpen. Maar waar we aan het begin ook even zeiden, Amsterdam is echt zo'n dienstenregio, wat ontzettend belangrijk is. Mm-hmm. Maar waar de knoppen echt wel anders draaien dan in de maakindustrie.
16: Ja.
18: Dan gaat het echt over het uiteindelijk veel sneller opschalen. De maakindustrie gaat echt een langere tijd duren voordat het naar de markt gaat. Mm-hmm. En bij de platformeconomie, bij de diensten, gaat het over sneller kunnen opschalen als je in de markt zit. Zodat je echt mobiel bent, internationaal aan de slag kunt. Dus dat zijn echt andere knoppen en die op een andere manier draaien.
16: Ja.
18: Nou ja, en als je daar elkaar kunt aanvullen in plaats van te concurreren, dan is dat alleen maar goed.
16: Ja.
18: Dus dat, ik heb het gelezen en mooi als dat binnen Nederland kan. Ja. Maar het is ook buiten Nederland dat we dat op moeten gaan zoeken.
17: Ja, waar zie je die aanvullingen tussen Amsterdam en Eindhoven?
18: Nou, we verwelkomen natuurlijk elke... Nee, maar de InvestNL zit ook in Amsterdam, die natuurlijk voor Nederland de investeringen doet.
16: Ja.
18: Maar ik denk kapitaal. Ik zie ook dat ze Amsterdam en regio Amsterdam echt wel door willen op datacenters. Nou, dan kunnen wij vanuit onze regio die fotonische chips in de toekomst neerzetten.
16: Ja.
18: Een datacenter. Ja, ik verwacht dat in de toekomst ook wel een SMR daarnaast komt staan, omdat ze veel energie gebruiken.
16: Ja, toch wel.
18: Nou,
16: ja.
18: Daar komt dan ook
17: in Amsterdam een SMR.
18: Omgeving Amsterdam, waarom niet?
16: Ja.
18: Ik denk, we hadden laatst hier in de regio Wopke Hoekstra, eurocommissaris, voor de opening van de testfaciliteit van Horizon.
16: Ja.
18: Nou, dat is echt zo'n mooie technologie. Ik verwacht dat zij de eerste SMR van Europa zullen plaatsen. Ergens in 2032 in Zeeland. Ja, maar uiteindelijk de core komt uit Brabant. En, dus ik hoop dat we daar ook echt verder in gaan.
16: Ja.
18: En dat we daarmee ook Europa veroveren met fotonische chips en de SMR. En dan komt dat allemaal uit Brabant.
16: Ja, maar toch heb ik het idee dat er bij Amsterdam misschien nog ergens iets moet gebeuren om ook echt de aansluiting te kunnen vinden. Zoals je net spreekt over de samenwerking met Gelderland en Overijssel. Dat Amsterdam nog iets kan doen om daar nog iets beter op in te pluggen. Of zie ik dat verkeerd?
18: Ja, ik heb het niet helemaal gelezen. Maar altijd bereid om samen te werken. Want daar gaat het uiteindelijk om.
16: Ja, oké. Goed. Je had het net ook over buiten de landsgrenzen. Nou, dat is natuurlijk, je vees ook al naar de conferentie en de afspraak met Baden-Württemberg. Welke regio's, niet? We laten beginnen binnen Europa. Zijn nog meer kansrijk om vanuit Noord-Brabant te kijken? Daar gaan we nou mee optrekken.
18: Nou, dat met name toch wel wat Duitse regio's. Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen. Mm-hmm. Dat zijn ook weer die echte innovatieve maakindustrie regio's. Maar we zijn ook naar Frankrijk aan het kijken. We zijn naar de Nordics aan het kijken. En dan met name om agro en life science, bijvoorbeeld de Nordics. Frankrijk ook semicon en agro. Plant-based economy. Dat is ook zo'n, denk ik, thema wat nu volwassen aan het worden is.
16: Ja.
18: En dat is ook zo'n mooi thema wat in West-Brabant weer ontzettend tot bloei kan komen. Omdat we daar veel meer akkerbouw hebben. Nou, veel meer aandacht voor die plant-based economy. Nou, en dat is ook een mooie technologische ontwikkeling die nu volwassen aan het worden is. Dus die regio's in Europa waar wij met name aan denken, moeten innovatieve maakregio's zijn. Want uiteindelijk, wij faciliteren dat, maar de Brabantse bedrijven moeten er uiteindelijk mee samenwerken. En die moeten daar geïnteresseerd in zijn. En wij doen uiteindelijk een deurtje open samen met mijn counterpart aan de Duitse kant.
16: Ja.
18: Vond ik echt wel een heel mooi bezoek bij Tromf. Ja. Was dat in de buurt van Stuttgart.
16: Die kennen jullie natuurlijk goed vanwege de link met ASML.
18: Nee, natuurlijk. Maar dan helpt dat toch even dat je met het bestuur van Baden-Württemberg goed contact hebt. En dan vind ik het ook heel mooi om te horen dat onze Brabantse bedrijven die dan meegaan echt onder de indruk zijn wat daar gebeurt. Nou, en dat daar de contacten worden gelegd. En dat je dan een half jaar later hoort van ja, maar er komt ook wel die samenwerking uit. Ja. Want dat, we weten niet wat voor omzet. Wil ik ook niet weten wat onze Brabantse bedrijven aan omzet daar halen. Maar als ze de tweede keer meegaan, weet ik dat het relevant is. Want anders, hun tijd is ook kostbaar. Dus dan weet ik dat het relevant voor ze is. En dat is zo'n mooi voorbeeld. Wij kunnen dat faciliteren, wij kunnen verbinding leggen, wij kunnen helpen deuren openen. Maar uiteindelijk gaat het om de bedrijven die samen moeten werken.
17: Ja, Martijn, ik krijg nu toch de indruk, die vraag die ik in het begin stelde, hoeveel mensen zijn er bezig met het faciliteren dat we kunnen produceren, dat kunnen innoveren. En hoeveel mensen zijn er bezig daadwerkelijk met produceren en met gewoon de techniek en met innoveren? Kun je die verhouding een beetje aangeven in Nederland? Hoe zie jij dat?
18: Nee, dat kan ik zo niet aangeven. Ik weet dat in ieder geval mensen vanuit de provincie en vanuit onze ontwikkelmaatschappij altijd toch die ontwikkeling bij die ondernemers centraal stellen. En dat wij echt relatief een kleine weet onze rol. We houden ons daar aan die rol. En uiteindelijk als het niet gaat vliegen, gebeurt af en toe ook, ja, dan moeten we daar ook gewoon mee stoppen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die bedrijven en instellingen verder komen. En dat is wel natuurlijk, ja, we doen het wel samen hier in Noord-Brabant. En neem samen de verantwoordelijkheid voor heel veel ontwikkelingen. Maar echt FTE stellen of uren tellen van doe je dit of doe je dat. Nee, we willen de oplossing samen brengen. Ik haal net even dat Horizon initiatief aan. Ja, dan krijg ik dat terug van de CEO van Horizon. Ja, we zijn al lang voorbij die uren die in de overeenkomst staan. Maar ze willen het gewoon oplossen, Martijn. Nou, en dan ben ik trots dat ik gedeputeerde van Brabant ben.
16: Ja. Kan ik me voorstellen. Dankjewel, Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde economie, talentontwikkeling en financiën bij provincie Noord-Brabant.
18: Graag gedaan, dankjewel.
16: Dit was de Grote Tech Show voor nu. Volg ons in de BNR-app of welke podcast heb jij dan ook gebruikt. Want dan hoor je deze week donderdag nog één keer onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan gaan we de zomer in en ook dan ga je nog van alles horen bij de Grote Tech Show. Tot de volgende. Dag.
19: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beekhovens Britten.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
1: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
3: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
7: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
6: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
8: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles. 25 minuten vertraging, 3 kilometer file vanaf Zevenaar. A27 Almere richting Gorinchem zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Lunetten door opruimwerkzaamheden. 4 kilometer file, daardoor 2 kilometer file op de A28 Amersfoort-Utrecht. En een file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Bij Otterlo staat 3 kilometer file door werkzaamheden op de A50.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een van de bosbranden in Zuid-Spanje is bijna helemaal onder controle. En dat is goed nieuws voor honderden mensen die daar in de buurt wonen. Ze waren geëvacueerd en kunnen nu terug naar huis. De Spaanse natuurbranden hebben zeker 12 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn dat vooral Belgen en Britten. Er hebben al 2 nachten geen asielzoekers uit Ter Apel meer geslapen in de nachtopvang in Nieuwe Pekela. Donderdagavond werden daar vanuit het aanmeldcentrum nog bijna 60 mensen heen gebracht. Of een en ander te maken heeft met het vertrekken van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk uit Ter Apel is

0: niet duidelijk. In Zwitserland is een Duitser opgepakt die in de Gotthardtunnel levensgevaarlijke toeren had uitgehaald. In de tweebaanstunnel haalde hij ruim 20 auto's in, waarbij hij ruim 170 km per uur reed, waar je 80 mag. De Duitser had drugs op. Hij riskeert een celstraf, een hoge boete en een rijverbod. In Amerika is een trouwe bondgenoot van president Trump plotseling overleden. Het gaat om de Republikeinse senator Lindsey Graham, die een paar dagen terug nog in Kiev op bezoek was bij de Oekraïnse president Zelensky. Hij zou zijn overleden na een hartaanval en was 71. Trump noemt hem een echte Amerikaanse patriot. En een vreemd moment op de Dam in Amsterdam. Daar is vanochtend spontaan een boom omgevallen. Er waren toen bijna geen mensen op straat, dus niemand raakte gewond. Wel is een stuk van de Dam geblokkeerd. Waardoor de boom is geknakt is volgens AT5 nog een raadsel. En dat het weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
2: The ladies not for turning.
3: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
4: Are you excited about another election?
5: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
6: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
7: Hele goede middag, Conor.
6: Het is dinsdagmiddag en we zitten voor de tweede keer vandaag klaar om onze podcast op te nemen. Want vrij snel na onze opname kwam de aankondiging van een statement van Nigel Farage over zijn politieke toekomst. En dat is zojuist uitgezonden.
8: Why should I be judged? Today or in history in the future by Sky News and their ilk? Why should they be the people that decide my fate when, as I repeat, I've done nothing wrong? I've thought about it hard, and I've decided today I will resign as a Member of Parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order. No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go.
6: Tja, Nigel Farage stapt op als Kamerlid en stelt zich meteen ook opnieuw verkiesbaar in de speciale verkiezingen die daardoor gehouden moeten worden in zijn kiesdistrict. Het is toch wel een onverwachte stap, Lia?
7: We hadden het over Farage in onze eerste opname. Poging, want we voelden al, er zit iets aan te komen. Ik bedoel, die man, lang voordat we wisten dat hij sowieso kwam met deze verklaring, of met een verklaring, maar de afgelopen weken was al duidelijk dat het niet goed ging met de positie van Farage, met de man zelf, met zijn partij. Dat er iets wrong en dat er een beslissing genomen moest worden. Ja. En deze is behoorlijk dramatisch. Die had ik niet op mijn lijstje staan. Hoewel, eigenlijk wel, want ik herinner me, ik heb inderdaad net een bericht, een half uur geleden een bericht verzonden met wedden dat Farage aftreedt, om ook weer te wedden dat hij snel weer terugkomt. Ik weet niet of je dat gelezen hebt, want dat heeft hij eerder gedaan. Ja. Hij heeft 3 keer eerder is hij teruggetreden om dan na een paar maanden of soms een jaar zichzelf weer opnieuw afgestoft te hebben, terug te komen als leider van een nieuwe partij. Ja. Nou, nu doet hij dat ietsje anders. Hij treedt af om inderdaad daarna hopelijk weer voor hem meteen opnieuw aan te treden. Hij trekt zich terug als Kamerlid. En dat betekent dat de verkiezingen uitgeschreven moeten worden voor zijn kiesdistrict, Clacton in Zuid-Engeland. En hij zal zich dan, zoals je hem hoorde zeggen, opnieuw kandidaat stellen voor dat kiesdistrict in de hoop opnieuw gekozen te worden. Waarom doet hij dat? Wat wint hij daarbij? Hij staat onder gigantische druk dus voor het niet aangeven van miljoenen die zijn partij de laatste 2 jaar ontvangen heeft in de vorm van donaties. Op zich is daar niks mis mee. Je mag heel veel geld ontvangen, ook van buitenlandse cryptomiljardairs, in buitenland wonende cryptomiljardairs, maar je moet dat allemaal aangeven. Ja. En dat heeft Farage niet gedaan. En daarom staat zijn positie onder druk. En daarom ook wordt hij ondervraagd en wordt hij onderzocht door een vaste Kamercommissie die zich bezighoudt met gedragsregels. Nou, zo ziet Farage het niet. Farage ziet al die kritiek op die nalatigheid als kritiek op hem. Weet je, hij trekt dat op zijn persoon. Hij ziet dat als een manier van de elite om hem uit de politiek te werken. Om hem monddood te maken. Dus hij probeert nu het initiatief te hernemen door het volk te laten stemmen over hem en over zijn positie. Je hoorde het hem zeggen, hij zegt het veel kleurrijker en veel beter dan ik, maar hij schildert het af als een strijd tussen het volk, de kiezers, en het establishment, en zoals hij zegt, twee vingers omhoog tegen de elite.
6: Ja, het Britse equivalent van de middelvinger. Ja, Nigel Farage doet hier iets. Als we hem op zijn woord vertrouwen, dan is hij heel boos. En dan meent hij dit allemaal. Een cynischer persoon zou kunnen denken, dit is een hele handige manier om te ontsnappen aan de druk die te groot aan het worden was. Want Farage stond onder druk vanwege die miljoenen die hij op persoonlijke titel dan wel voor zijn partij had gekregen van niet één, maar twee crypto-miljonairs, miljardairs misschien wel. En ja, afgelopen weekend was er een gigantisch verhaal van The Times, wat hem echt toch wel bijna aan het wankelen heeft gebracht, ja.
7: Ja, nou, ik denk dat hij die kritiek en een mogelijke straf niet kon ontlopen. Want het is heel waarschijnlijk geweest dat die parlementaire onderzoekscommissie inderdaad binnen enkele dagen geconcludeerd zou hebben dat het niet aangeven van al die miljoenen betekent dat Farage geschorst moest worden.
6: Ja.
7: En afhankelijk van de lengte van die schorsing zou het heel goed mogelijk zijn geweest dat de verkiezingen zouden worden uitgeschreven. Want dat kan.
6: Ja.
7: Als je langer dan 10 dagen geschorst wordt als Kamerlid, dan kunnen de kiezers van jouw district zeggen, in dat geval, als mijn Kamerlid voorlopig niet aan de bak komt, wil ik de keuze me hebben om een ander Kamerlid te kiezen. Dus het zou toch wel van een tussentijdse verkiezing gekomen zijn in dit kiezersdistrict Clacton van Nigel Farage. Maar ik begrijp wat je bedoelt en je hebt gelijk als je het hebt over cynisme. Van de andere kant, hij is oprecht boos. Dat heb ik ook gehoord via. Het afgelopen weekend, en daar gaan we het direct over hebben, kwam de Sunday Times met een sensationeel verhaal over nog meer miljoenen van nog meer delinquente crypto-dealers voor de partij van Farage, waar Farage ook geen aangifte van had gedaan. Maar hij is ook boos, Farage, omdat bijvoorbeeld de Sunday Times en de Times die hebben de identiteit van zijn dochter onthuld. Hij zei niet dat het leven van mijn dochter is in gevaar, maar hij zei wel, ze heeft eigenlijk geen leven meer. Ze wordt nu achtervolgd, ze wordt lastiggevallen online door iedereen. Niet netjes.
6: Ja.
7: Hij is ook boos, en dat is ook oprecht, op de politie. Zoals alle politie in het Verenigd Koninkrijk en ook, weet ik, heel veel politie, misschien wel alle in Nederland, is het niet meer abnormaal om als parlementariër doodsbedreigingen te ontvangen. En Farage zegt, de politie heeft dat gewoon genegeerd. Die negeert de doodsbedreigingen aan mijn adres. En hij zegt ook dat de politie, voordat hij Kamerlid werd bijvoorbeeld, en nadat hij bezig was geweest met de Brexit-campagne, hem nooit beveiliging gegeven heeft. Met het gevolg dat hij zo vaak doelwit is geweest van mensen die hem achterna zaten, die hem met tientallen tegelijk achtervolgden, die probeerden zijn huis in brand te steken, dingen over hem heen gooiden, milkshakes, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, is hij niet de enige bij wie dat gebeurt, maar de meeste Kamerleden, zeker als het gaat om online doodsbedreigingen, die verzwijgen dat liever.
6: Ja.
7: Die willen daar geen ophef over, omdat ze bang zijn dat het alleen maar meer en erger uitlokt. Maar Farage is zo boos geweest na dit artikel van de Sunday Times dat hij besloten heeft om alle gal te spuien. En dat kwam mij over als ik hem zo zag in die ik wou zeggen persconferentie, maar er waren geen journalisten, er mocht geen vraag gesteld worden. Maar het kwam mij over, die verklaring, als absoluut oprecht, als authentiek woedend.
6: Hij is dus woedend op de politie, hij is woedend op journalisten van de Times vanwege die onthulling. Hij stelt dat Sky News de locatie van de woning van zijn dochter zou hebben uitgezonden.
7: Ja,
6: Sky News,
7: ook.
6: Daar keek ik toevallig het uitgezonden statement van Farage, kwam meteen daarna met een statement dat zij bij dat pand, een pand waarvan ze zeggen eigendom is van Nigel Farage, dat ze daar geweest zijn, hebben aangebeld zonder draaiende camera en dat de inwoner van dat pand heeft geweigerd om deel te nemen aan een gesprek. Het is een beetje wel eens niet dus, hè, maar hij gebruikt wel die verschillende journalistieke media en de politie en sleept er ook het Labour en de Conservatieven bij om eigenlijk te zeggen, heel het establishment probeert mij en daarmee u, het volk,
7: precies,
6: weg te houden bij de macht. En dit is vuil spel om te zorgen dat wij niet aan de macht kunnen komen en niet het land kunnen veranderen. En met deze verkiezing gaan wij in Clacton, want klaarblijkelijk is Clacton de plek waar je de toekomst van het land moet bepalen. In Clacton gaan we een referendum houden over of ik nou wel of niet schuldig ben, in plaats van dat we dat overlaten aan een parlementaire enquête.
7: Precies. Hij ziet het als een campagne van de elite om hem te ondermijnen en zijn politiek te ondermijnen, zijn partij te ondermijnen. Dit is ook puur Farage. Ja. En dat zie je ook elders. Je zag het ook bij Marine Le Pen. Je ziet het in Trump in de Verenigde Staten. Arme ik. Ik ben de underdog. Ik hoor niet tot de elite. Ik probeer de elite als buitenstaander niet op te blazen, maar wel een tip van de sluier op te lichten. En ze laten het niet toe. Integendeel, ze liggen altijd op de loer om mij een beentje te lichten. Dus laat het volk zich uitspreken over wie ze geloven en aan welke kant ze staan.
6: Hoe groot acht jij de kans dat hij deze herverkiezing gaat winnen?
7: Oh, ik denk vrij groot. Ik denk vrij groot. Het doet mij een beetje denken aan het scenario van Andy Burnham. Weet je wel, had je het ook over één kiezerstrict waar één van de 650, waar één tussentijdse verkiezing werd uitgeschreven omdat er één nieuw Kamerlid, nieuwe parlementariër gekozen moest worden. Maar het belang voor de rest van het land is veel groter dan het ene kiezerstrict. En dat ga je nu ook zien. Maar ik denk dat Farage dit echt gaat winnen en vrij makkelijk gaat winnen. Kijk, Farage staat onder druk. Zijn partij staat onder druk. Reform doet het niet meer zo goed als het gedaan heeft. Ze hebben echt punten verloren als je vergelijkt met hoe hoog ze in de peilingen stonden een half jaar geleden met nu bijvoorbeeld. Toen haalden ze een dikke 30%. Nu staan ze rond de 24-25. Maar nog steeds staat Reform bovenaan. En heeft ze het hele jaar bovenaan ruim 300 peilingen die gehouden zijn gestaan. Dus ze is nog steeds de populairste partij. Dus bij de harde kern, bij de harde basis van de partij, kan Reform en kan Farage het goed doen. Maar daarbuiten is het niet meer zoals het was. Buiten die harde kern zijn er steeds meer Britten die vinden dat er nog een luchtje zit aan een partij die zo afhankelijk is van maar een handjevol meest crypto-miljardairs en van een Kamerlid en een partijleider als Farage die ook lobbyt voor die donateurs. De connectie met Trump is altijd gezien hier als dubieus. Bovendien heeft Reform 3 tussentijdse verkiezingen op een rij verloren. Dus de glans is er een beetje af. Ja. Begrijp je?
6: Ja, met dat in het achterhoofd zou je kunnen zeggen dat deze behendige manier om toch weer de regie te pakken, toch weer het initiatief te pakken nu hij onder druk staat, wel een handige manier kan zijn om weer wat momentum te creëren. Hè? Om weer de weg naar boven te zoeken. Denk je dat dat is wat hij doet?
7: Ja, dat probeert hij. Of het gaat lukken, dat weet ik niet. Want kijk, dat hele verhaal over de crypto-miljardairs, dat is fascinerend. Ik bedoel, nog even lang verhaal kort, maar dat vind ik zelf zo interessant. We weten dat Farage 5 miljoen geaccepteerd heeft van een supporter. Een crypto-miljardair die in Thailand woont, maar die Brits is. Nogmaals, dat mag. Je moet het aangeven, heeft hij niet gedaan. Vandaar dat onderzoek van de parlementaire commissie. Maar daarbovenop, blijkt uit de Sunday Times dus, was er een andere crypto-ondernemer. Iemand, ook een Brit, met een strafblad. En die schijnt geen cashgeld gegeven te hebben aan Farage of aan zijn partij, maar die heeft wel betaald voor de bewaking van Farage, voor de chauffeur van Farage, voor zijn lijfwachten, voor de sociale media en voor een huis in de buurt van Buckingham Palace, 5 verdiepingen hoog, waar Farage regelmatig zou logeren als hij in de binnenstad van Londen moest zijn. Nogmaals, ook dat mag. Ook dat is niet tegen de regels. Maar ook nogmaals, je moet het wel aangeven. En dat heeft Farage ook niet gedaan. Nou, het interessante is, kijk, het kan natuurlijk twee kanten uitwerken. En dat is, denk ik, het risico van Farage. Maar hij zal gedacht hebben dat hij geen keuze had. Want dit brengt alleen maar meer aandacht aan mensen als die George Cottrell. En George Cottrell is een crypto-miljonair die in Amerika destijds, waar hij samen was met Farage trouwens, toen is hij gearresteerd, toen ze samen op doorreis waren door de Verenigde Staten, door de Amerikaanse politie. En die George Cottrell, 32 jaar oud, aristocraat, wiens moeder trouwens ooit nog lang, lang geleden een scharrel heeft gehad met koning Charles. Deze George Cottrell, posh George geheten, chique George, die heeft toen een gevangenisstraf van een aantal maanden uitgezeten voor fraude in een Amerikaanse gevangenis. Sindsdien is hij alleen nog maar hechter geworden met Farage. Ik bedoel, als je kijkt naar foto's bijvoorbeeld van campagnes die Nigel Farage de afgelopen jaren gevoerd heeft, dan is echt duidelijk dat deze 32-jarige aristocraat in de inner circle, in de binnenste binnenkring van reform zit en echt heel goed en dik bevriend is met Farage. Farage zou hem ook zien als zijn zoon. Maar goed, deze man is dus verantwoordelijk voor al die donaties en al die diensten die hij Farage bewezen heeft. Je denkt toch niet, Connor, dat nu Farage gezegd heeft, ik trek me terug en ik ga opnieuw de verkiezingen in en proberen de zetel van Clacton opnieuw te winnen, dat de pers het hele verhaal, dit hele fantastisch smeuïge verhaal over die Posh George laat varen. Nee. Integendeel. Ik denk dat dit juist het licht op groen zet om nog dieper te gaan graven. En wie weet wat er nu nog boven komt. Want echt, als er één politicus in het Verenigd Koninkrijk die zich niet houdt aan de regels en die steeds dieper en verder gaat dan de meeste politici, dan is het Nigel Farage. Dus God weet wat er nu nog naar boven komt. Dat is het risico.
6: Ja, dat is de gok die hij neemt. En we gaan in de zeer nabije toekomst leren of die gok een goede was.
7: Ja, dit is ook weer een reden voor Farage, een methode om de aandacht af te leiden van Andy Burnham, die, zoals je weet, over een kleine, daar gaan we het direct over hebben, over een kleine twee weken Britse premier wordt. Nou ligt de aandacht weer terug op Farage en Reform. En die twee leiders en die twee partijen zien elkaar als elkaars grootste tegenstander. Dus dat is ook weer, denk ik, een goede set van Farage, strategisch gesproken, om even de aandacht weg te trekken van Andy Burnham als nieuwe Britse premier.
6: Nog een kleine twee weken en dan hebben de Britten weer een nieuwe premier. Niks is zeker natuurlijk, maar als alles loopt zoals verwacht, wordt Andy Burnham, tot voor kort burgemeester voor de regio Manchester, op 20 juli geïnstalleerd als eerste minister. Maar het zal geen triomfantelijke intocht zijn. Geen vlaggen, geen champagne. Enkel een verhuiswagen aan de achterdeur van 10 Downing Street die de oude ingezetene Keir Starmer afvoert. En voor de deur van 10 Downing Street een spreekgestoelte voor Burnham's eerste toespraak als premier. Burnham en Starmer, de een erin, de ander eruit, als politieke weermannetjes, waarvan er de afgelopen 10 jaar al 7 van voorbij kwamen. Lia, staan de Britten te popelen? Hebben ze zin in het premierschap van Burnham?
7: Nee, niemand staat te popelen, Connor. Er is wel een zekere nieuwsgierigheid, behalve een aantal pers. Die staat natuurlijk altijd te popelen, want hey, dit is weer nieuw, dit is weer anders, sensatie, opwinding, hè, zoals altijd bij een politieke wisseling van de wacht. Maar er is wel nieuwsgierigheid naar Burnham zelf en naar zijn boodschap. Ja. Hij heeft ruime week geleden, dat weet je, de eerste toespraak gehouden. Eerste toespraak waarin hij echt duidelijk maakte wat hij wilde. Hij zei, ik ga de politiek afbreken, ik ga hem opnieuw opbouwen en allemaal via decentralisatie, devolutie. Dat is het kernwoord. Dus de man heeft een boodschap. De man heeft een idee. De man heeft ook een idee dat heel samenhangend is. Ik bedoel, geen enkel ministerie dat daar onderuit komt. Dat idee van devolutie, daar heeft iedereen mee te maken. Decentralisatie. En de overtuiging, zoals heel veel mensen bij Labour, dat dit de laatste kans is van de partij.
6: Ja.
7: Ik bedoel, als deze Labour-regering onder Andy Burnham er weer niks van bakt, dan is het afgelopen. Dan is de baan vrij voor populistisch, nationalistisch rechts.
6: Ja.
7: Die dan bij de volgende verkiezingen de teugels gaat overnemen. Dat is een beetje het gevoel. En ik denk dat dat betekent dat er nogmaals niet zozeer door de kiezer, maar wel door mensen die geïnteresseerd zijn in politiek en natuurlijk de media, dat je daar toch wel enigszins rechtop van gaat zitten. Want kijk, Andy Burnham weet ook hoe je politiek theater moet maken. Hij weet hoe je de aandacht moet opeisen. En hij kan het goed vertellen. Natuurlijk, presentatie is niet alles, maar in de politiek en vooral in de Britse politiek kom je er heel ver mee. We hebben het er al eerder over gehad, over de man zelf. Hij heeft een nonchalant soort zelfvertrouwen. Weet je nog, we hadden het over zijn handelsmerk, zijn kleren, zelden een stropdas, bijna nooit een maatkostuum. Altijd een t-shirt met een jasje. Trouwens, Cammy Badenoch, weet je, de leider van de Conservatieve Partij. Toen Andy Burnham net beëdigd was als Kamerlid, toen deed de Conservatieve Partijleider hem af als een stel wimpers en een zwart t-shirt. Waarna Burnham op Instagram reageerde door verleidelijk met de ogen te knipperen, zijn t-shirt even vast te pakken en te zeggen: het was donkerblauw, Cammy. Dan heb je 5 seconden zelfspot. En natuurlijk wordt dat overal bekeken. Begrijp je? Dus als je het wil hebben over verschil tussen Keir Starmer, dat ene weermannetje waar je het over had, en Andy Burnham, dan is dit één in het oog lopend verschil. Dus hij weet hoe hij aandacht moet trekken. En als hij zegt, ik ga de heilige koeien afslachten, ja, dan ga je rechtop zitten. Dat wil iedereen zien. Ja. Als hij zegt, de ambtenarij in Londen is veel te groot, dat is een staat binnen een staat geworden, die gaan we uithollen. Iedereen roept dan, yes, doen, weet je wel. Als je het heeft over die typische Londense bed, dat zegt hij zo niet, maar dat bedoelt hij wel, bedweterige politieke adviseurs van 19,5. Die moeten overgeplaatst naar de Britse gulag, namelijk in Noord-Engeland bij volk in Manchester. Daar roept iedereen, doen, begrijp je?
6: Ja.
7: Dus in dat opzicht is men zeker meer dan nieuwsgierig naar wat hij allemaal gaat bewerkstelligen, of in ieder geval hoe hij gaat beginnen.
6: Ja, na een aantal jaar gehakkel en gestotter van Keir Starmer kan ik me voorstellen dat de Britten wel zitten te wachten op een wat vlottere leider. Maar als we kijken naar de inhoud van zijn plannen, hè, je liet het woord al vallen, decentralisatie of devolutie, zo je wil. Dat is echt een belangrijk speerpunt van hem. Hij spreekt ook over een Downing Street in het noorden. Gaat dat werken?
7: Ja, hij wil devolutie, dus minder centraal gezag.
6: Ja, want
7: meer
6: de
7: macht.
6: De VK op dit moment is echt ongelooflijk gecentraliseerd georganiseerd.
7: Ongelooflijk.
6: Ja.
7: Weet je dat 80% van alle publieke uitgaven in het hele land worden bepaald in Londen?
6: Ja.
7: Ik weet niet hoe het bij ons is, maar ik las dat in Duitsland is dat 30%. Begrijp je?
6: Ja.
7: En de manier waarop Duitsland is ingericht met die länder die vrij veel macht hebben, zoiets wil Burnham ook. He, dus macht aan de massa, op het platteland, in de regio, in de steden, maakt niet uit waar, maar alsjeblieft buiten Londen. Dat spreekt tot de verbeelding natuurlijk. En zeker als je dan zegt, het speerpunt van al die macht, namelijk Downing Street, of zoals ze hier zeggen, number 10, Downing Street, dat is zo'n symbool van al die onterecht in Londen samengeperste macht, dat als jij zegt, als aanstaande premier, ik ga een dochteronderneming van Downing Street in het noorden opzetten, weer in die gulag Manchester, om toe te zien op de nawerking daarvan, op de uitwerking van die devolutie en die decentralisatie. Ja, dat is interessant. Spreekt tot de verbeelding. Gaat dat werken? Ik kan het me niet voorstellen.
6: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over Andy Burnham, zijn ideeën voor de toekomst en het afbreken van de kroonjuwelen van de kabinetten Thatcher. en het afbreken van de kroonjuwelen van de kabinetten Thatcher. En over jouw lang gekoesterde wens om een vogelsoort uit te roeien, Lia. Die gaat mogelijk in vervulling. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beekhoven's Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een half uur vertraging. Op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunette 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij Everdingen ook 10 minuten vertraging.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de provinciale weg in Zeeland, waar vorige maand een schoolklas werd aangereden door een auto, gaat de maximumsnelheid toch omlaag. Dat meldt de regionale omroep. In plaats van 80 mag je er voorlopig nog maar 50, tot het onderzoek naar de verkeersveiligheid klaar is. Bij het ongeluk vielen 4 doden. In Amsterdam-Nieuw-West is een schietpartij geweest voor de deur van een café, meldt stadszender AT5. Toen de politie aankwam, vond hij geen slachtoffer of verdachte, maar wel lagen er 5 kogelhulzen op straat. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er niemand gewond is geraakt en is er een oproep uitgegaan voor getuigen of camerabeelden. Er wordt vaak geklaagd over dat transformatorhuisjes zo lelijk zijn en daar proberen netbeheerders en gemeenten wat aan te doen. De huisjes worden steeds vaker mooier gemaakt met kunst of planten, meldt de NOS. Er is veel vraag naar stroom. Daarom worden er de komende jaren nog tienduizenden transformatorhuisjes bijgebouwd. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Uit het gebied werden gisteren uit voorzorg al bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Bavi is intussen afgezwakt tot een tropische storm, maar toch werden honderden bomen ontworteld en hevige regen veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen. De orkaan hield eerder ook al huis in onder meer Japan. En in het bosbrandgebied in Zuid-Spanje kunnen honderden mensen weer terug naar huis. Een van de natuurbranden daar is bijna helemaal onder controle. Honderden andere geëvacueerden wachten nog op groen licht. Bij de Spaanse bosbranden kwamen 12 mensen om het leven. Daar zit zeker 1 Belg bij. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag van, wat is het vandaag, vrijdag 10 juli in het jaar 2026. Giel is met vakantie, Sophia is met vakantie, maar Leendert is er gewoon en ik ben Mark, ik ben er ook.
7: De Kamer is met reces, het kabinet nog niet.
6: De Kamer is eigenlijk, daar heb ik een hele ingewikkelde discussie over met een voorlichter van de Tweede Kamer, of ze nou met reces zijn, of dat ze terugkomen van het reces. Want het is vandaag vrijdag. De Kamer zegt we zijn met reces. Maar er zijn wel verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.
7: Ja, exact.
6: Er zijn 5 Kamerleden gewoon keihard aan het werk nog vandaag. Ja. En de 22 of 23 man ondersteunend personeel.
7: En zij mogen het vandaag met Hugo de Jonge gaan doen.
6: Zij mogen vanmiddag met Hugo de Jonge. Vanmorgen met Robert Willems van de Koninklijke Horeca Nederland was die. Ik moet zeggen, die hebben we bij BNR zo vaak geïnterviewd tijdens de coronacrisis, dat ik daar niet zo heel erg veel aan denk te missen. Die zijn net begonnen, dus nou ja, zo is het dan. Maar Hugo de Jonge ben ik echt nieuwsgierig naar, hoe dat gesprek loopt.
7: Hugo de Jonge heeft natuurlijk veel kritiek gekregen.
6: Hoe laat het wordt, ben ik ook nieuwsgierig naar. Hugo de Jonge kan breedsprakig vertellen.
7: Ze hebben toch 2 uur, officieel?
6: Nee, ze hebben 3 uur. Dus het is van 2 tot 5 in principe.
7: Oh, het is 3 uur, oké.
6: Ja. Maar het loopt ook wel eens uit. En soms kunnen ze denken, Hugo de Jonge komt nog wel een keertje terug. We gaan hem nog een keer 3 uur spreken. We stellen dit eventjes uit tot na de zomervakantie. Maar het kan ook zijn dat ze denken, nee, sorry, we moeten er even doorheen.
7: En we gaan gewoon door.
6: Ja.
7: Ja.
6: Dat is maar net hoe de commissie erin zit.
7: Nou, ik verheug me erop.
6: Ja, ik ook. Ze hebben het mooi opgebouwd. We gaan het zo meteen over hebben over hoe het afgelopen jaar was en over hoe de komende zomer is. We gaan het ook nog uitgebreider voor corona hebben. Maar de opbouw van de corona-enquête, de openbare verhoren, is heel mooi. Dat ze eerst begonnen met virologen en OMT-mensen en hele inhoudelijke zaken. Langzaam steeds wordt het politieker en polariserender. Zoals de hele crisis zelf natuurlijk ook verliep.
7: Ja.
6: En dan hebben ze deze. Vorige week hebben we Mark Rutte gehad. Deze week hadden we Maurice de Hond. En Mona Keizer, echte critici, maar wel met toegang tot de macht. En dan sluiten ze af, echt als een soort. Die uitsmijter, Hugo de Jonge.
7: Hugo de Jonge, ja. Waar een hoop mensen naar uit zullen kijken.
6: Ja.
7: Zeker zowel de corona-sceptici als de politici.
6: En de journalisten ook.
7: Journalisten ook, ja. We hebben natuurlijk veel met hem te doen gehad in coronatijd.
6: Ja, want er zijn 15 plekken of zoiets, misschien ja, hooguit 16, 17, voor journalisten. En de meeste dagen is dat meer dan voldoende. Maar op sommige dagen dan is er ineens de regel per medium maximaal één journalist. En dat is vandaag.
7: Ja, nou, maar jij hebt je niks aangemeld, toch?
6: Ik ben inmiddels, ik hoor bij het meubilair al.
7: Ja, mooi.
6: Dus ik ben automatisch aangemeld, ook al kon dat niet in het begin. Ja, zullen we even dat heeft met elkaar te maken. De komende zomer en het afgelopen half jaar. Maar laten we eerst even vooruitblikken naar wat wij hopen dat een rustige zomervakantie gaat worden.
7: Nou ja, Hans Vuilbrief heeft vandaag een steen in de vijver gegooid in het FD. Want waar komt het FD vandaag mee? Onze collega's Bouke Scham en Martien Wolzak met Hans Vuilbrief, dubbele punt. Hogere belasting op vermogens, geen taboe. En waar gaat dat dan over? Er moet natuurlijk nog steeds een sociaal akkoord moeten komen met de bonden.
6: Ja.
7: 6,5 miljard willen de bonden van tafel hebben. Het kabinet spreekt nog steeds over hervormingen. Ze zullen nodig zijn om de betaalbaarheid van het sociaal stelsel in ieder geval te garanderen voor de komende jaren. Maar wat zegt Hans Vuilbrief nou? Als we met die hervormingen niet komen tot de 6,5 miljard... zoals dat nodig is, en op mijn begroting staat, aan ombuigingen, dan kunnen we best kijken naar het zwaarder belasten van vermogens.
6: Mm.
7: Ja, en dat is wel echt een steen in de vijver. Want ja, dan ga je toch tornen aan de afspraken zoals ze gemaakt zijn, de financiële afspraken binnen de coalitie. En dan moet je opnieuw gaan praten over hoe zetten wij de piketpaaltjes. Ja.
6: Nou, ik denk dat hier is een keihard in de grond geramd.
7: Ja,
6: zou ik zeggen dat ik dat eigenlijk wel mijn eerste reflex is? Natuurlijk doet hij dat. Want je ziet dat Heijn ook steeds doen. Die begon op zijn eerste dag meteen met, oh ja, box 3 hadden we afgesproken, gaan we toch een beetje anders regelen. Van de week was er nog erfbelasting zonder overleg met zijn collega's. Dat kan haast niet anders. Zei hij ineens, nee, maar erfbelasting gaan we niets aan veranderen, wat de bevolking ook wil.
7: Ja, het verschil met Heijn is
6: alleen, maar dan mag D66 dat ook een keer doen.
7: Het verschil met D66 en met Heijn, als we het hebben over erfbelasting, wat trouwens wel een interessant nieuwskopje was. Maar daarin spreekt hij in lijn met de afspraken van het coalitieakkoord.
6: Met box 3 was niet in lijn met het coalitieakkoord.
7: Nou, wel als je kijkt naar de begrotingsregels. Want nog steeds is de afspraak om het ook op te lossen in hetzelfde domein.
6: Ik had het idee dat hij voor zijn beurt sprak.
7: Hij sprak sowieso voor zijn beurt. Nou, en dan waren ze ontevreden, waren ze daarover.
6: Maar dan kan je dat van je collega's, collega-ministers niet vragen dat die niet voor hun beurt gaan praten.
7: Ja, alleen dit is wel een groter en fundamenteler verschil.
6: Dat is waar.
7: En het is ook wel weer gek, want het kabinet spreekt eigenlijk met één mond. Hè.
6: Nou, en hier wordt het kabinet nu gezegd?
7: Hier spreekt minister Hans Vuilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
6: Daarmee heeft hij
7: niet de D66-politicus. En daarmee is het toch de vraag van, vindt dit kabinet dit nou? En zometeen hebben we uitloopministerraad. En hebben we de mogelijkheid om wat aan Hans Vuilbrief te vragen. En dit zal zeker op tafel komen.
6: Ja, vast.
7: Bij de persconferentie met Jette. Maar ja, namens wie spreekt Vuilbrief hier nou eigenlijk? Want is dit van de zomer al, kan je het hierover hebben? En het antwoord is daarop natuurlijk nee. Want eerst zal het gesprek gevoerd moeten worden met de sociale partners. En dan helemaal aan het eind van de rit, mocht er dan geld nodig zijn, dan komt dit ter sprake. Dus ja, het is nu nog te vroeg om die vraag eigenlijk te stellen.
6: Nou, maar misschien is het ook wel te beantwoorden. Het is wat hij tot nu toe steeds gezegd heeft. Alle afspraken over geld, die gaan van tafel. En dan had hij het over tabellen, maar dat waren afspraken over geld. Dat heeft hij is eigenlijk wat dat betreft consistent. Alleen hij zegt het wat scherper nu. En op een manier die de VVD waarschijnlijk heel vervelend vindt.
7: Nou, en dan zegt de VVD, in ieder geval in persoon van Heijnen. Dit los je maar lekker binnen je eigen domein op. En daarvan zegt Hans Vuilbrief,
6: Dat kan misschien niet,
7: want wij gaan namelijk niet, en dat geeft hij als voorbeeld, wij gaan niet snijden in de plannen voor gratis kinderopvang. Ja. Dus dan zal ergens het geld vandaan moeten komen. En als het niet bij de WIA en de WW op te halen is, dan moet dat ergens anders op de begroting. En ik zie het eigenlijk niet, dat is wat hij zegt.
6: Ja.
7: Dus het wordt een lastig gesprek. En dat is het gesprek over de erf- en schenkbelasting. Dat vond ik wel interessant afgelopen week. Want dinsdag kwam het CPB met een enquête eigenlijk. Met een onderzoek naar hoe kijken mensen nou naar erf- en schenkbelasting. En vinden ze dat een terechte belasting? Nou, een heel klein deel wil daar helemaal vanaf. Maar een meerderheid zegt, een kleine meerderheid, nou, dat mag best wel wat scherper.
6: Mag een beetje omhoog.
7: Mag een beetje omhoog. Maar dat werd bewust door politici, maar ook media, zag ik, werd dat toch wel vertaald alsof dat nu een plan is zoals dat op tafel ligt. En alsof er een soort onderzoeksopdracht gegaan was vanuit...
6: Nee, dat is er niet.
7: Vanuit linkse partijen werd ook gesuggereerd in een column. Het was een links onderzoek, een column van Angela de Jong.
6: Ja.
7: Alsof nu het kabinet echt aan het voorsorteren is op het verhogen van de erf- en schenkbelasting. Maar dat is ook niet het geval.
6: Integendeel, daar is geen plan voor. En als je het Heine vraagt, zegt hij, daar gaan we ook geen plan voor maken.
7: Nee, nou, dat is aan hem gevraagd door RTLZ.
6: Ik weet het.
7: Gaan we niet doen.
6: Ja, maar goed, daar sprak hij toch ook zonder overleg met zijn collega's. Terwijl dat wel ineens een politiek issue was door dat onderzoek van...
7: Maar nog steeds in lijn met het regeerakkoord.
6: Ja, zeker.
7: Ja.
6: En wat wij volgens mij hier zien is dat de coalitie nog steeds niet een coalitie is. Maar dat het, dat het nog steeds drie partijen zijn die samen een regering proberen te vormen en die nu aan het strijden zijn. We zien aan de buitenkant iets wat eigenlijk aan de binnenkant zou moeten blijven.
7: Ja, en daardoor is het ook wel een scheurtje wil ik het niet noemen.
6: Ja,
7: nou,
6: dat is een scheurtje.
7: Ja, het is,
6: we maken het niet groter dan het is, maar een barstje. Het is een klein barstje.
7: Ja, want ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd, dat het nu zo naar buiten zou komen of dat er nu nieuws over zou zijn. Omdat ze er namelijk nog niet over uit zijn hoe ze het van de zomer nou precies met elkaar willen gaan doen.
6: Nee.
7: En het lijkt er wel op dat ze er rekening mee houden, zoals ik vorige week al zei, dat het redelijk beleidsarm moet gaan worden. De begroting zoals ze die in het eerste jaar.
6: Ja.
7: En de begroting zoals ze die neer willen gaan leggen.
6: Ja.
7: Met het idee van, nou, als we een pakket neerleggen en we zien de oorlog in Iran gaat helaas, gaat dat weer door.
6: Ja,
7: en de benzineprijzen gaan ook weer stijgen. Want de hoop was natuurlijk, als de benzineprijzen dalen, gaat dat misschien in de koopkracht. Gaan we dat terugzien, de daling dan, hè? En hoeven we minder bij te gaan plussen. Maar het idee is, op het moment dat wij als kabinet met een begroting komen waarin we toch flinke reparaties doen op koopkracht, het begrotingstekort niet door de 3% heen schieten en we toch iets netjes afleveren waarin we een jaar verder kunnen en op het moment dat die grote hervormingen daadwerkelijk besproken moeten gaan worden en er een sociaal akkoord is, want dat gaat deze zomer ook niet gebeuren, is de verwachting. Dan gaan we dat een jaar later gaan we dat doen.
6: Mm-hmm. Denk jij dat de huidige coalitie in staat is om te doen wat Sigrid Kaag ooit deed? Die zei, dames en heren, er is oorlog. We zullen er allemaal een beetje armer uitkomen.
7: Nee, dat gaan ze deze zomer niet doen.
6: Rob Jetten hoor ik het zeggen misschien.
7: Ja.
6: Maar die staat dan voor allemaal ministers die dat niet gaan zeggen.
7: Nee, maar ze willen nu ook iets presenteren aan de oppositie. Waarbij je kan zeggen, nou, knappe jongen, als je zometeen dit weg gaat stemmen.
6: Ja.
7: Want dan alle koopkrachtplusjes en de armoedecijfers waar we aan hebben lopen sleutelen en bijgedraaid hebben, die kunnen dan de prullenbak in en dan krijgen mensen er niet iets bij. En dan hebben we het niet opgelost voor het aankomend jaar. En dat is ook best wel een grote gok als je dat als oppositiepartij allemaal de prullenbak in gaat gooien.
6: Ja, als we dit aan Cor de Horde van het FD vragen, dan zal hij zeggen, iedereen is er de afgelopen jaren enorm op vooruit gegaan.
7: Ja.
6: Vrijwel iedereen, dus daar zeuren we over.
7: Ja.
6: De kosten van benzine zijn in de afgelopen decennia jaar op jaar goedkoper geworden.
7: Ja,
6: ook al denk je misschien dat het heel duur is, effectief is benzine veel goedkoper, gewoon als je het met inflatie verrekent, dan het de afgelopen 30 jaar geleden was. Dus wat dat betreft is er misschien helemaal geen probleem dat opgelost moet worden. Kan wel een jaartje wachten nog.
7: Dat zou kunnen, maar dat gaat niet gebeuren.
6: Dat gaat niemand zeggen. Nee.
7: Nee. En wat ook wel interessant was, als je over rechts wil, moet je natuurlijk naar BBB kijken. Omdat we toch echt vooral de ogen op de Senaat moeten richten.
6: Mm-hmm.
7: Hebben we vorige week ook verteld. Maar als je in de Senaat erdoor wil komen met je begrotingen, dan kan je over links. En dan ben je er al bijna met pro. Moet je nog 2 zetels.
6: Ja.
7: Maar anders moet je over rechts en dan heb je echt wel BBB nodig. En afgelopen week gaf BBB een stikstofupdate online. Daar moest je je voor aanmelden. Dat was niet openbaar voor iedereen. Je kan het nu gelukkig wel, kan iedereen het kijken.
6: Het was een videootje.
7: Het was een livestream was het.
6: Een livestream, ja.
7: Ik ben er toch maar gaan kijken. Het is een recessie en je hebt een veel meer natuurlijk dan normaal.
6: Wereld,
7: dus ja, dat was 's avonds.
6: Geniet ervan.
7: Het begon trouwens met 53 mensen die de stream keken. Echt heel weinig. Waarbij ze zeiden, ja, we hadden eerst bedacht dat we dat je vragen kon stellen. Maar door de ontzettend grote interesse naar de livestream hebben we dat uiteindelijk eruit gesloopt en hebben mensen vooraf vragen kunnen stellen. Maar kan
6: dan
7: dat
6: zijn
7: niet
6: meer ze er nu niet meer. Ja.
7: En dacht, nou, laat eens kijken hoeveel mensen er dan nu aan het kijken zijn. Maar dat waren er dus 53. Dat liep op een gegeven moment op naar 250 halverwege de stream. Dat was ietsjes meer. Maar goed, het ging in eerste instantie over stikstof. En alle gouden ouwe van BBB kwamen voorbij. Ja. Het lag aan de anderen dat het niks gelukt is in het vorige kabinet. En het is eigenlijk alleen maar een juridisch probleem. En stikstof is een bedachte crisis. En het gaat helemaal niet slecht met de natuur. Want Caroline van der Plas was dezelfde dag nog buiten gaan wandelen. En toen had ze allemaal plantjes gezien die er eerst niet waren. Met de natuur gaat het allemaal wel goed. Maar Henk Vermeer zei ook iets over de begrotingen en de aankomende onderhandelingen rondom de begroting. Waarbij hij zei, ja, wij gaan niet tekenen bij het kruisje. En hij wilde, zo zei hij, zijn strategie nog niet blootleggen. Maar dat stikstof gebruikt gaat worden als onderhandelingsstrategie, dat werd er wel duidelijk in. En hij wil ook bijsturen op alles waarbij lasten verzwaard gaan worden. Of nou om de suikertax gaat. Hij begon dus, want dat was de dag van de erf-en-schenkbelasting over erf-en-schenkbelasting. Ja. Box 3, waar de lasten verlicht moeten worden in ieder geval. Op werkelijk rendement gestuurd moet gaan worden. Maar, ja, maar zei,
6: nou ben ik de coalitie in mijn eentje. Waarom niet? En dan heb ik op links heb ik Pro. Die zeggen, weet je wat, we gaan je gewoon steunen.
7: Nee, niet gewoon.
6: Jawel, we gaan je gewoon steunen. Dat is wat ze zeggen. Nou, ze zeggen als je het niet afzwakt.
7: Stikstof heb ik het niet over.
6: Over stikstof, ja. Jij ging toch alweer naar de begroting. Ja. Maar je hebt op links heb je een partij die zegt, okay, ja, dat is niet wat we wilden, maar het is goed genoeg. Oké. En je kan ook naar rechts kijken. En dan heb je de BBB, die zegt, ja, we willen het een beetje anders. Je hebt je 21, die allerlei dingen willen veranderen. Nou, dan is de keuze toch simpel. Dan heeft toch die rechtse partijen hebben zichzelf buitenspel gezet. Er is iemand op wie je kan leunen met het plan wat je had.
7: Op stikstof, absoluut. En,
6: maar dan kan je toch ook daarna niet meer...
7: Precies.
6: Kan je dan via het geld die stikstof steunen toch weer...
7: Dat kan niet. Maar de vraag is ook bij BBB. Want BBB kan het heel hoog opspelen op het gebied van stikstof. En als Pro geen steun gaat geven aan de begrotingen, want Pro, de eis van Pro is, ja, we willen echt dat er nu hogere vermogens moeten belast gaan worden en de winsten, overwinsten van de grootste bedrijven moeten belast gaan worden. En als het allemaal niet eerlijker wordt, zoals zij dat noemen, dan gaan wij het belastingplan niet steunen. Mm-hmm. Stel dat je dan gedwongen wordt om over rechts te gaan, dan is het ook de vraag hoe ver BBB kan gaan rondom de eisen wat betreft stikstof. Want stel dat je het kabinet geen steun geeft en het kabinet kan echt niet verder. En we gaan wel heel ver vooruit.
6: Ja. Dit is om in kaart te brengen hoe de machtsverhoudingen zijn tussen links en rechts.
7: Ja. Maar BBB heeft er ook geen enkel belang bij, en eigenlijk geen enkele partij, maar zeker BBB niet, dat dit valt. En dat je in het najaar...
6: Nee, niemand.
7: En dat je zometeen in het voorjaar ook nog verkiezingen krijgt voor de Tweede Kamer. Want dan heb je dan de Provinciale Statenverkiezingen, die raken dan op de achtergrond. Dan gaan de Provinciale Statenverkiezingen niet meer over waar BBB het over wil hebben, over stikstof namelijk, maar dan gaat het over landelijke verkiezingen en geld en het belastingplan dat er niet doorheen kwam en koopkracht en het benzineprijzen. Dus ja, het is voor BBB ook heel risicovol om dit kabinet net zo onder druk te zetten als Pro dat op dit moment doet.
6: Ja, nou ja, maar de rechtse partijen kunnen toch, ook al zijn die verschrikkelijk versnipperd en dat maakt ze zwak daarmee, die kunnen wel zeggen, wij gaan de begroting steunen zoals die komt. Dat vindt Pro echt heel vervelend, want die wilde allemaal belastingen en allerlei andere regels. Maar op het moment dat je dan daarna ook nog zegt, ja, en dan willen we in ruil voor steun voor het belastingplan ook nog dat jullie met stikstof aan de haal gaan, dan overspeel je meteen je kaart, want daar had je al steun voor.
7: Ja, dat gaat het
6: dus
7: niet gebeuren.
6: Dus die zaken die zullen niet met elkaar vermengd worden, wat je misschien zou kunnen denken. Dat zal hooguit gebeuren met kleinere dingetjes die in de marge ook belangrijk zijn.
7: Dit is precies wat er gaat gebeuren.
6: Ik maak deze podcast inmiddels misschien 10 jaar dat ik nu eindelijk door heb.
7: Ja, en Ilko Heijnen gaat ook bij de rechtse partijen kijken van wat kan ik er voor dit jaar instoppen zodat jullie nog een cadeautje krijgen. Dus ook fiscaal. En dan is inderdaad het verhaal van ja, jullie kunnen nu met de plannen, met de begrotingen voor dit jaar zo instemmen zoals ze er liggen. Geen cadeautjes voor links, maar we hebben wat voor jullie op rechts geregeld. Of je gaat niet mee, maar dan dwing je ons om. En dan gaan we. En wat zij willen is lasten verzwaren.
6: Precies wat jullie niet willen.
7: Ja, en erfbelasting en hypotheekrenteaftrek. Ja. En dat wordt zeg maar het schrikbeeld voor rechts. Om toch te kijken om ook nog over rechts te kunnen via de Senaat.
6: Hey, en we hebben het in het afgelopen jaar, ik denk aangemoedigd door de oppositie, heel vaak gehad over gaan ze nou over links of over rechts alles doen. En ik heb steeds. En toen zei Jesse Klaver zich dan, de regering lijkt het zelf nog niet te weten. Ik denk dat de regering het langzaamaan wel weet. Namelijk dat ze niet over links of over rechts gaan, maar dat ze per thema hun meerderheden blijven zoeken. Ja, en dat dus ook hoe wij net beschrijven, hoe die twee dingen nooit met elkaar vermengd kunnen worden, omdat je dan altijd verliezer bent als oppositie. Dat de regering die krachtige positie heeft, dat ze soms naar links en soms naar rechts kunnen, afhankelijk van wat ze willen bereiken.
7: Ja, en dat kan dus ook heel goed.
6: Dus dat gaat niet
7: losse
6: gebeuren, alles over links. Een groot akkoord met Pro of een groot akkoord met JA21.
7: Nee, nu nog niet.
6: Nee, sowieso niet. We hebben net helemaal besproken waarom dat niet gaat gebeuren.
7: Maar deze zomer niet. Maar je zou nog, op het moment dat je echt een akkoord met de polder hebt, en je moet gaan kijken van nou, hoe gaan we nou om met tekort bij sociale, bij het eigenlijk de begroting van Veilbrief. En hij kan zelf echt geen punten meer vinden om te bezuinigen. En we moeten ook met Pro eens aan tafel gaan zitten. Dan zou het nog kunnen dat je daadwerkelijk fundamenteel piketpaaltjes gaat verzetten. Binnen dat begrotingsdomein. Maar zover zijn ze nu helemaal nog niet.
6: Nee.
7: Dat gaat nu nog niet gebeuren. En ik hoorde in de podcast De Spindokters. Ze zaten de afgelopen week met drie. Ik geloof dat het een oud-spindokter van de ChristenUnie was die dat zei. Die zei dat er een weeffout gemaakt was, omdat ze bij voorbaat niet de keuze gemaakt hebben, gaan we nou over links of over rechts? Waarbij ze eigenlijk een soort, zoals hij het voorstelde, een gedoogpartner zouden hebben. Maar ze wilden dan juist een minderheidskabinet en geen gedoogkabinet. Dus het lijkt mij geen weeffout.
6: Nee, de vraag is alleen,
7: werkt dit goed genoeg?
6: Ja, en ik denk dat ik langzaamaan overtuigd begin te raken dat dit de coalitie veel vrijheid geeft.
7: Ja, dus jij bent eigenlijk enthousiast geworden over het minderheidskabinet.
6: Nee, dat is iets anders. Ik denk dat het kan werken.
7: Ja.
6: En we hebben voldoende echt scherpe politici die ook niet beroerd zijn om het spel af en toe vuil te spelen. Net zoals een bommetje van Veilbrief, maar zoals ook de uitspraken van Heijnen af en toe, die aan de andere kant ook die worden door D66 en CDA ook niet gewaardeerd. Dus er is binnen de coalitie.
7: Nou, bij het CDA met box 3 bijvoorbeeld, de manier waarop wordt niet geaccepteerd.
6: Dat bedoel ik, ja. Nee, maar dat is dus de VVD die claimt in één keer een overwinning. Mm-hmm. En dat vindt het CDA niet. Die
7: bij box 3 waren ze daar niet blij mee.
6: Die had graag samen die conclusie willen trekken. En dan was het dezelfde conclusie geweest.
7: Ja,
6: waarschijnlijk. Dus daar schuurt het een klein beetje. Maar dat betekent ook dat ze niet de ruimte hebben om of de VVD of D66 de vrijheid te geven om te zeggen, oké, we gaan over alles over rechts, alles over links doen. Want dan maak je sowieso meteen 1-2/3 van je coalitie ongelukkig.
7: Ja.
6: En ik denk dat ze scherp genoeg zijn, die politici, om wat om elkaar scherp te houden. Dat is misschien het wat ik bedoel te zeggen.
7: Ja, maar bij Pro hebben ze nog steeds het idee, wij hebben alle kaarten in handen.
6: Ja, en dat is niet zo. Nou, maar dat moet je wel uitstralen.
7: Ja, je moet scherp die onderhandelingen ingaan.
6: Als je zegt, we hebben eigenlijk niks te melden, maar we willen heel graag dat jullie belastingen verhogen. Ja, dan krijg je het antwoord, jullie hebben niks te melden. Klopt.
7: Ja, ik denk toch dat, en ik vroeg Rob Jetten daar vorige week naar, de persconferentie, maar dat Jesse Klaver het zichzelf ook wel moeilijk heeft gemaakt door heel duidelijk zich vast te klampen aan de bonden. Want wat hij gezegd heeft, ik kan het niet helemaal citeren, maar waar het op neerkomt van de afspraken zoals ze nu gemaakt worden, daar moeten de bonden bij betrokken zijn. En zij moeten een zegje daarbij hebben. Maar dat betekent dus ook
6: dat kan alles betekenen.
7: Dat het kabinet eerst in gesprek moet zijn met de bonden.
6: En die willen
7: voordat
6: niet.
7: Pro. We moeten weten wat de bonden willen, want Pro heeft zich daaraan gecommitteerd. Dus van de zomer, voordat het gesprek met die bonden plaatsvindt, kan Pro ook niet, zonder dat de bonden daarbij betrokken zijn, een deal gaan sluiten met het kabinet over de sociale zekerheid. Want hij heeft namelijk gezegd, dat moeten we samen met die bonden doen. Dus wat dat betreft heeft hij zichzelf ook een beetje bij het spel gezet. En Jette wilde daar geen antwoord op geven. Want als het gesprek met die bonden niet gaande is in augustus, dan kan hij moeilijk voor de neus van de bonden een akkoord met ze gaan sluiten.
6: Nee, dan kan Pro dat niet meer doen. Maar Rob Jetten heeft natuurlijk gezegd, we gaan praten met de bonden zo gauw zij de uitnodiging aannemen. Die staat gewoon, open uitnodiging, kom maar langs. Maar ja, dus voor de bonden is dat onacceptabel, want er zitten allerlei bezuinigingen die iedereen inmiddels kent. Maar, wat zou ik nou zeggen?
7: Nou ja, ze zouden bij Pro kunnen zeggen, dan kom je misschien op je gedachten.
6: Nee, Rob Jetten die heeft natuurlijk ook gezegd tijdens een persconferentie, dat maakt allemaal niet uit of ze wel of niet komen praten. Als ze niet komen praten, dan hebben wij onze eigen plannen en dan gaan we die gewoon proberen rond te krijgen. En dan zal Pro die misschien niet steunen. Nou, dan moeten ze naar rechts leunen.
7: Ja. En het enige wat ze bij Pro kunnen zeggen, als wij alle bezuinigingen van tafel weten te praten, dan hoeven de bonden ook niet meer aan tafel te komen. Want dan is het gewoon alles zoals het was. Ja. En dan is het opgelost.
6: Maar op dat ogenblik zijn de bonden van harte bereid om bij die overwinning te komen vieren op het Katshuis of waar dat gesprek
7: ja,
6: ook is.
7: Maar dan moet je er dus van uitgaan dat alles ja, wat nu in het coalitieakkoord staat rondom ombuigingen op de sociale zekerheid, in ieder geval de hervorming daarvan, om het ja, betaalbaar te houden.
6: Dat gaat maar wat verder dan de steen in de vijver van
7: ja,
6: Brief.
7: En nou is er...
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Allsafe. Geeft ruimte.

0: lopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks van jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier door grenscontrole.

0: tegen Utrecht Gorkum bij knooppunt Lunette 10 minuten oponthoud. En ook op de A27 verderop bij knooppunt Everding is de verdraging ook nog eens 10 minuten.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de provinciale weg in Zeeland, waar vorige maand een schoolklas werd aangereden door een auto, gaat de maximumsnelheid toch omlaag. Dat meldt de regionale omroep. In plaats van 80 mag je er voorlopig nog maar 50, tot het onderzoek naar de verkeersveiligheid klaar is. Bij het ongeluk vielen 4 doden. In Amsterdam-Nieuw-West is een schietpartij geweest voor de deur van een café, meldt stadszender AT5. Toen de politie aankwam, vond hij geen slachtoffer of verdachte, maar wel lagen er 5 kogelhulzen op straat. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er niemand gewond is geraakt en is er een oproep uitgegaan voor getuigen of camerabeelden. Er wordt vaak geklaagd over dat transformatorhuisjes zo lelijk zijn en daar proberen netbeheerders en gemeenten wat aan te doen. De huisjes worden steeds vaker mooier gemaakt met kunst of planten, meldt de NOS. Er is veel vraag naar stroom. Daarom worden er de komende jaren nog tienduizenden transformatorhuisjes bijgebouwd. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Uit het gebied werden gisteren uit voorzorg al bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Bavi is intussen afgezwakt tot een tropische storm, maar toch werden honderden bomen ontworteld en hevige regen veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen. De orkaan hield eerder ook al huis in onder meer Japan. En in het bosbrandgebied in Zuid-Spanje kunnen honderden mensen weer terug naar huis. Een van de natuurbranden daar is bijna helemaal onder controle. Honderden andere geëvacueerden wachten nog op groen licht. Bij de Spaanse bosbranden kwamen 12 mensen om het leven. Daar zit zeker 1 Belg bij. En dat is weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
3: Studio Den Haag van vrijdag de 10e juli. Het tweede deel met Leendert en ik ben Mark. We bespreken een beetje hoe de zomer zal lopen. We bespreken een beetje hoe het afgelopen jaar gelopen is. En we hebben ook nog wat tijd voor corona. Daar valt ook nog wel wat leuks over te melden, denk ik.
4: Mag ik nog één ding over de zomer zeggen?
3: Oh, zeker nog. Ik wil ook nog wat zeggen over.
4: Ik had een fear of missing out, nu al. Omdat ik dacht, alles gaat in augustus gebeuren. En dan komt eerst komt de CMF, dan ben ik met vakantie.
3: Het concept macro-economische verkenningen.
4: Ja, en daar aan de hand van de CMF weten ze, moeten we heel erg gaan bijsturen wat betreft koopkracht en het begrotingstekort, nou, noem het allemaal maar op. Dan gaan de onderhandelingen plaatsvinden, waarbij ook input van de oppositiepartijen gevraagd gaat worden. En maar daar blijft, ik zeg input, daar blijft het ook een beetje bij. Ze gaan de oppositiepartijen vragen van, nou, wat heb jij nodig om begrotingen te steunen, precies zoals jij zegt.
3: Ja.
4: Dan gaan ze kijken in de losse begrotingen, wat kunnen we erin stoppen om steun per deelbegroting te krijgen. En dan de echte onderhandelingen gaan in september nog een keer plaatsvinden. Want
3: bij de algemene beschouwing en dan de financiële beschouwing.
4: Ja, maar ook nog voor Prinsjesdag.
3: Ook nog?
4: Als eigenlijk, want de begroting.
3: Moet dat dan? Want voor Prinsjesdag weten we helemaal niet wat de plannen van de regering zijn.
4: Nee, maar dat klopt, maar lekker natuurlijk een hoop uit. Als de begrotingen klaar zijn, dan moet alles voor een spoedadvies richting de Raad van State voor Prinsjesdag. En de verwachting is nu dat tussen de Raad van State en Prinsjesdag er wel wat gaat uitlekken. En dat dat het moment gaat zijn voor oppositiepartijen om een trofee binnen te gaan halen. Dus om te laten zien, hey, we waren het er niet mee eens. We hebben
3: iets bereikt.
4: We hebben toch nog iets bereikt. En dat moet in die periode gaan gebeuren. Ja.
3: Want nog een reden om niet
4: voor de bühne.
3: Maar dit is nog een reden om niet met een deal over links of een deal over rechts te komen. Want je moet al die oppositiepartijen hun kleine deeltjes gunnen.
4: Ja.
3: Maar niemand een enorme trofee. Want dat zei je als coalitie een beetje in je hemd.
4: En je moet ze moeten ook.
3: Ik word steeds meer overtuigd dat ze echt een minderheidskabinet moeten blijven. Gewoon voor hun eigen gemoedstoestand.
4: Ja. En ze kunnen dan ook laten zien, kijk, wat er lag was niet goed genoeg. En wij hebben toch nog wat voor elkaar gekregen.
3: Absoluut. Ja. En zelfs, je kan zelf zeggen, nou, we hebben gewoon een hand uitgestoken. En je merkt het, want ze hebben hem aangenomen. Dus de coalitie kan er ook nog bij winnen als ze dat doen. Hey, er zit iets wat tussen. We hebben de afgelopen weken een paar persconferenties van Jette gehad, maar ook van Jezielkes als vicepremier. En wat mij opviel tussen die twee is in hoe zij voor dan het zaaltje op vrijdagochtend, vrijdagmiddag staan. Met alle persnetjes in rijen van 4 of zo. Jette die praat echt puur en alleen namens iedereen. Uh-huh. Die is de premier van iedereen. En Jezilkes valt elke keer uit haar rol en wordt elke keer ook heel eventjes... ja, als VVD'er zeg ik dat natuurlijk. Nee, als kabinet zeggen we het volgende. Neemt zij te veel ruimte? Of mag dat gewoon als vicepremier? Neemt Jette te weinig ruimte? Zou hij eigenlijk wat meer af en toe ook moeten zeggen? Nee, sorry, als D66er heb ik hier nooit voor gekozen. Maar ja, coalitie, hè?
4: Nou, Jette is wel wat onzichtbaar. Hij is één keer in een talkshow geweest. En verder is die inderdaad de premier van iedereen. En alles wordt vrolijk gebracht.
3: Ja.
4: Ja. En er was natuurlijk ook kritiek. Ik zat die BBB-update te kijken. Over stikstof. En ook daar begon Caroline van der Plas over. Van ja, en dan hebben we een lachende premier die vertelt dat de hele boerenstand even kapot gemaakt wordt.
3: En dat dan kan was je het niet hoe het was, maar...
4: Nee, maar dan kan je...
3: Zo zei zij het wel, ja.
4: En dan kan je het... wel of niet eens zijn met de premier. Maar het is inderdaad zo dat dit zulke grote... voor boeren zulke grote besluiten zijn met zoveel impact... dat de manier waarop dat dan gebracht wordt... onder het mom van het kan allemaal wel en lang leven de lol... en wij gaan het wel eventjes met elkaar flikken... en zometeen komt het land van het slot af... Dat miste ook wel wat een beetje empathie, zal ik maar zeggen. Dat was net even te vrolijk. Ja.
3: Ja, dat is kennelijk zo ervaren. In ieder geval door jou en door de mensen van BBB. Heb ik eigenlijk helemaal niet zo gezien.
4: Nee?
3: Nee.
4: Oh, nee, ik dacht ook wel, Jamie van Es had ook een filmpje...
3: Die werd er kwalijk genomen dat hij voor een opgewekt
4: man was. Ik dacht ook wel, dit is wel erg opgewekt.
3: Ik denk, als je dat niet bent, dan is het een kansloze missie. Je moet totaal... ik zou zeggen, onrealistisch optimistisch zijn om te denken... weet je wat, de afgelopen 40 jaar is het ons niet gelukt... om stikstofproblemen op te lossen, maar ik ga het gewoon doen.
4: Jij zit helemaal in het kamp D66. Het kan wel, we gaan dat optimistisch brengen.
3: Nee, dat is iets anders. Ik denk dat als je... dat is ook weer gewoon communicatie. Als je zegt dat je het niet gaat redden, dan ga je het niet redden. Dat gold voor Jesse Klaver als hij om zijn plannen vraagt bij de coalitie. Maar dat geldt ook voor Jamie van Essen als hij met stikstofplannen komt. En dan zegt hij, ja, weet je... Ik heb een plan, ik denk niet dat het gaat lukken, oppositie. Maar ik heb jullie steun toch nodig. En dan heb je al verloren. En dus hij moet wel zeggen, nou, we hebben nu een plan. Dat wordt even moeilijk. Maar dan kunnen we tenminste weer ook boeren vergunningen verlenen. Want dat hoor ik tegenwoordig heel vaak. Dat boeren ook vergunningen nodig hebben. En dat die ook dus last hebben van stikstof.
4: Daar gaat het allemaal om.
3: Dat is een zinnetje wat we de vorige regering nooit zo hoorden zeggen. Nee. Schoof. Die had het er niet over dat boeren een probleem hadden met stikstofslot. Ze proberen het een beetje te draaien. Maar heb er weer een beetje vertrouwen in. En sowieso... dat is iets wat in het afgelopen half jaar... want ze komen langzaam op gang, is mijn gevoel. Wat ik wel kan verklaren na een razendsnelle coalitieonderhandeling... voor Nederlandse begrippen, in elk geval. Ik ben de Engelsen ook wel een beetje gewend. Dan ben je de volgende dag
4: ben je
3: premier.
4: Daarna ga je je plannen bedenken.
3: Ja, maar dat is hier natuurlijk ook nu wat er gebeurt. Ze zijn met z'n drietjes bij elkaar gaan zitten. Ze hebben hele gedetailleerde plannen gemaakt. Hadden ze toch nog 3 maanden voor nodig of zoiets... En daarna is de echte coalitieonderhandeling natuurlijk pas begonnen... met de oppositie, die ook gewoon niet stopt.
4: Nee, die stopt ook niet. En dat is de les van... er was ook al aangekondigd dat Jesse Klaver gelijk in.
3: Jesse Klaver vond het een probleem. Je kan ook zeggen, nou, we gaan er gewoon met frisse moed tegenaan. En we zien wat er lukt. En lukt het over rechts, top. Lukt het over links, ook goed. Als we maar weer huizen kunnen bouwen en boeren weer vergunningen kunnen geven... en als de natuur weer een beetje beter wordt...
4: Maar die route over rechts is nog steeds een hele lastige route, hoor.
3: Ja, dat blijft het.
4: Ja, ja. En de vraag is hoe dat na de Provinciale Statenverkiezingen eruit ziet... zometeen met de nieuwe Senaat.
3: Een beetje minder moeten versnipperen daar op rechts. Ja. Tenminste.
4: Maar tot nog toe, want we hebben ook een hoop gezeur over het kabinet gehoord... juist doordat net voor de zomer toch nog die stikstofplannen... hebben gemaakt en hebben gepresenteerd. Ja, dit is wel een hele grote stap gezet. En uiteindelijk, het ging natuurlijk in eerste instantie mis op asiel. Maar nu het Europees Migratiepact, de implementatie daarvan is ook die is in werking. De implementatie in Nederland is aangenomen, hè, of in ieder geval die wet. We hebben ook de reparaties gezien wat betreft het asielnoodmaatregelenwet. Het waren 2 maatregelen. De ene was de dwangsommen. En de ander was het Nou, ben ik even kwijt.
3: Nou, maar maakt het niet uit. Er zit een zekere beweging in. Dat
4: is alleen strafbaarstelling, ja. Illegaliteit is niet geregeld. Maar uiteindelijk zijn ze op asiel ook heel ver gekomen.
3: Ja.
4: En twee beloftes zijn in ieder geval wel heel ingelost.
3: Hoe lees jij dat? Want de coalitie dacht, oké, we hebben die wet. De PVV heeft hem zelf meegeschreven, dus die zullen wel voor zijn. Maar dat was dus helemaal niet zo. De asielwetten. Is dat nou... ik dacht, hier leert deze coalitie dat je de rechtse partijen niet kan vertrouwen, ja, dat ze je zullen steunen.
4: Dat is ook zo.
3: Maar, nou, ik hoorde Wilma Kieskamp bij de podcast van Trouw iets anders zeggen. Die zei, ja, daar heeft de coalitie geleerd dat ze niet ervan uit mogen gaan dat er altijd steun is.
4: Ja, nou, maar dat toch is toch hetzelfde?
3: Nee, dat is net niet hetzelfde. Dat betekent dat ze hebben gewoon de arrogantie gehad dat ze dachten dat ze een meerderheidskabinet waren. En dat waren ze niet. Want er was een enorme rechtse meerderheid. Behalve hiervoor dan toevallig even. Ja, misschien zit het wel heel dicht bij elkaar. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik zou daar dus de volgende keer, als je een keertje schrikdraad aangeraakt hebt, de volgende keer word je voorzichtiger.
4: Ja.
3: Ik zou daar de volgende keer denken, nou ja, rechts vind ik dus spannend. Want ik weet niet wat ik aan ze heb.
4: Ja. En wat ook duidelijk is geworden, en dat is wel met de begroting van Sjoerd Sjoerdsma, die uiteindelijk ook is aangenomen.
3: Ja.
4: Dat is,
3: ja, maar in zekere zin ook niet... over eerst rechts en daarna over links.
4: Ja. Maar het is niet eens zijn eigen begroting. Dat moet er dan ook bij gezegd worden. Dat is nog steeds de begroting van het kabinet Schoof. Maar daar hebben ze wel de les geleerd. Wat we niet kunnen doen is eerst over rechts en daarna over links. Dat is één keer goed gegaan, maar dat kunnen we niet nog een keertje proberen.
3: Nee, dus, het is echt een noodgreep natuurlijk ook.
4: Ja, als je over rechts gaat in de Tweede Kamer, moet je ook in de Eerste Kamer over rechts gaan. En vice versa.
3: Ja, anders krijg je hele chagrijnige oppositie.
4: Ja, dan worden ze echt pislink worden ze.
3: Dat betekent dat je geen afspraken meer... Als jij niet betrouwbaar bent, kunnen mensen met jou geen afspraken meer maken.
4: Precies.
3: Dat zullen die rechtse partijen hier gedacht hebben. Dat Sjoerdsma eerst op rechts dacht voor te sorteren en uiteindelijk naar links moest, kennelijk. Om te doen wat hij echt wilde.
4: Ja, en wat ook wel lastig is... De verkiezingsprogramma's, je kan wel denken, nou ja, in een verkiezingsprogramma zien we dat rechtse partij A voor het verhogen van de AOW-leeftijd is. Maar dan moet dat wel uiteindelijk nog steeds zo blijken op het moment dat er een voorstel in de Kamer ligt. Want de verkiezingsprogramma's zijn niet altijd leidend. Dat hebben we dus ook gezien in het AOW-dossier.
3: Ja.
4: En dat moeten we zo meteen ook zien als er op de WIA en de WW gekort gaat worden. Houden partijen zich aan wat ze in verkiezingsprogramma's hebben gezet en laten doorrekenen? Of gaan ze toch ineens er iets anders van vinden op het moment dat dat politiek wel heel goed uitkomt? Of dat,
3: dat zal toch wel het laatste zijn. Als je iets kan binnenhalen en dan moet je dan iets slikken wat je eigenlijk niet wilde.
4: Ja, ja, dus ja, dat is ook nog een lastige vraag.
3: Het opportunisme, dat kennen ze hier wel.
4: Ja.
3: En dat is voor een deel ook misschien wel goed zelfs. Want het klinkt een beetje negatief, opportunisme kennen ze wel. Maar dat je... Je kan niet elke strijd winnen.
4: Nee.
3: Dus als je dan bepaalt welke strijd je per se wil winnen en dat je die andere dan maar laat schieten. Ik kan me voorstellen dat partijen soms zo denken.
4: Absoluut.
3: Ja.
4: Hey,
3: het loopt heel erg door elkaar heen hoe het afgelopen jaar was en hoe het de komende zomer is. Want dat is namelijk, het gaat steeds over de machtsverhoudingen die er zijn.
4: Er is in ieder geval heel veel veranderd. Vorig jaar was net het kabinet Schoof gevallen, was de PVV er uitgestapt, zat NSC er nog in.
3: Ja.
4: NSC stapte toen in de zomer uit het kabinet. En toen zijn we nog doorgegaan tot in dit jaar met een rompkabinet met alleen BBB en VVD erin. Daar kwam helemaal niets meer uit. Er kwam natuurlijk al heel weinig uit het kabinet Schoof. En het grote verschil is nu wel dat we zien dat het kabinet aan de slag is. Dat we ook qua sfeer in de Tweede Kamer,
3: ja,
4: niet alleen maar geroddel en kwaadpraterij over elkaar horen, maar dat er daadwerkelijk over politiek inhoudelijke issues wordt gesproken.
3: Er wordt ook weer grappen gemaakt in vergaderingen.
4: Er worden weer grappen gemaakt.
3: Dat was, eerst was dat uit de plenaire zaal verdwenen en daarna ook wel een beetje uit de commissiezalen. Die zijn altijd minder goed bekeken. Daar durven Kamerleden iets meer van zichzelf te laten zien, heb ik altijd het idee. Maar daar was eigenlijk ook de humor een beetje weg. En dat is er weer. En van links tot rechts, ik bedoel, van PVV tot naar de Partij voor de Dieren betrap je niet heel vaak op grappen. Ja, maar
4: denk ook niet.
3: Nee, maar de SP dan weer wel.
4: Ja.
3: Dus van SP tot PVV minstens.
4: Ik moet zeggen,
3: fijn ook voor mensen die hier werken, zoals wij.
4: Ja, en dat is mijn persoonlijke mening en observatie is dat we nu een betere Kamervoorzitter hebben. Vind ik persoonlijk. Ik vind Tom van Kampen een veel betere debatten leiden dan dat Martin Bosma dat deed. Martin Bosma liet debatten vaak gewoon gaan.
5: Ja. En dat was, Tom van Kampen zat er op veel meer. Ja. Hij deed dat heel bewust. Jullie moeten aan het woord. Ik moet alleen op de klokjes letten. En iedereen moet wel om 11 uur naar huis kunnen, want dan moet het licht uit.
4: Ja, dus daar zat hij wel heel erg op. Vooral op korte interrupties.
5: Ja, en een kort gedichtje.
4: Ja, en een kort gedichtje. Maar ik vind dat Tom van Kampen de debatten uitstekend leidt. En dat ook het niveau beter is geworden daardoor. Van de debatcultuur, zal ik maar zeggen.
5: Zou het ook zijn dat de ervaring in de Kamer iets is toegenomen? Gewoon omdat er een paar mensen teruggekomen zijn na de afgelopen verkiezingen die al een paar jaar ervaring hadden inmiddels.
4: Nou, je merkt dat het kabinet veel meer ervaring heeft.
5: Het kabinet heeft ook meer ervaring?
4: Ja, er zitten natuurlijk bewindspersonen die... Veel meer politieke... ofwel in de Kamer al heel veel ervaring hebben opgedaan. Neem Silvio Erkens en Sjoerd Sjoerdsma. De aanstelling van Sjoerd Sjoerdsma is nog steeds... ook in Den Haag nog wel de vraag van... is dat nou zo handig geweest om Sjoerdsma op buitenlandse handel te zetten?
5: Het blijkt in de praktijk geen probleem te zijn om naar China te gaan.
4: Dus nee, want hij is...
5: misschien is het probleem geweest, in de
4: grote. Maar je merkt wel dat er veel meer ervaring vanuit het kabinet is.
5: Ja, ja. En dat helpt natuurlijk ook als je gewoon mensen hebt die niet alleen inhoudelijk weten wat ze vinden,
4: maar ook weten hoe het in Den Haag werkt.
5: Maar ook weten
4: dat je mensen moet bellen en
5: hoe SG's en DG's, de topambtenaren op ministeries, hoe die functioneren, hoe je die kan gebruiken of tegen je in het harnas kan jagen. Hoe je met Kamerleden en met fracties overweg kan. Of niet, als je dat niet wil.
4: Ik had van de week zelf nog een gesprek met een oud spindokter. En wat wel interessant is aan de manier waarop het gegaan is rondom de deal. De stikstofafspraken met Pro. Is dat in de tijd van Rutte 2. Moest er ook veel gedeeld worden, omdat er geen meerderheid in de Senaat was. Maar dat gebeurde allemaal aan publiek. Met grote onderhandelingen tot diep in de nacht. En eigenlijk de deal, zowel de onderwijsbegrotingsdeal met Sjoerdsma als de stikstofdeal, is echt in de achterkamertjes in stilte gebeurd. Het is niet zo dat ze ergens zijn gezitten op een ministerie of in de Tweede Kamer de pers opgetrommeld hebben. Nu gaan we over stikstof praten. Nu gaan we over de begroting. Jullie gaan een nachtje doorhalen. Het wordt allemaal heel spannend. Dat politieke spel is niet gespeeld. En dat zegt misschien ook wel iets.
5: Het zegt iets over de winst om het goed af te laten lopen.
4: Ja.
5: En het zegt iets anders. Het zegt iets over dat Rob Jetten een leerling is van Mark Rutte. Rutte hield er niet van om debatten in het openbaar te houden. Als er een openbaar debat was, dan moest de uitslag eigenlijk van tevoren al vast liggen. Gewoon omdat iedereen zich al gecommitteerd had aan wat er afgesproken was, wat het dan ook was. En ik denk dat Mark... hij heeft natuurlijk als minister van Klimaat, Energie... onder Rutte een tijdje gewerkt. Dat was ook niet de beste periode uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Maar ik denk wel dat hij daar veel heeft afgekeken van hoe Rutte dat deed als minister.
4: Je bent niet alleen afhankelijk van hoe je als coalitiepartijen hiermee om wil gaan.
5: Nee, ook
4: maar ook
5: van
4: de oppositie.
5: Pro.
4: Want als Pro geleerd had van D66... dan hadden zij constant de media ingelicht wanneer er gesproken werd over belangrijke zaken. Want dat gebeurde bij het kabinet Rutte-Ascher. Dan zorgde Pechtold ervoor dat de hele handel, de hele parlementaire pers bij hem op de gang stond, omdat ze wisten vanuit D66 er gaat onderhandeld worden over zus of zo.
5: Maar ik denk dat Pro nog steeds denkt dat het haalbaar is dat uiteindelijk er een grote deal over links komt. Het meest voor de hand ligt met de huidige kamersamenstelling. Maar wat het minst voor de hand ligt als je naar de VVD kijkt. Dus ik denk dat zij ook dus constructiever dan constructief willen zijn om dat mogelijk te maken.
4: Ja,
5: ten onrechte denk ik. Maar dat is hun inschatting en dit is mijn inschatting.
4: Maar dat betekent ook dat Pro ook op een dergelijke manier laat zien dat zij wel belang eraan hechten dat dit allemaal een beetje low-key, wel afgesproken wordt en uiteindelijk geregeld.
5: En dan wel heel stellig voor het debat nog even hardop. We hadden het net over piketpaaltjes, maar hier werd ook door Pro een piketpaaltje geslagen natuurlijk. We steunen dit op voorwaarde dat het niet wordt afgezwakt.
4: Mm-hmm.
5: En dat 2 dagen voor het debat door je fractievoorzitter laat zeggen. Nou, dan is het onbeweeglijk. Want als je het wel verandert, dan is Klaver weg en dat kan de partij ook niet hebben.
4: Nee, maar op zich had Laura Bromet, de woordvoerder landbouw bij Pro, had het ook wel al in het verleden heel vaak aangekondigd. Als er nu een pakket komt waar daadwerkelijk iets mee gaat gebeuren, zet ik mijn handtekening eronder.
3: Ja, klopt.
4: Per direct. Dus wat dat betreft konden ze ook niet meer terug.
5: Ik denk dat het geheugen van de gemiddelde Nederlander en zeker maar
4: daar zijn wij voor,
5: dan,
4: om mensen dan eraan te herinneren dat ze dat gezegd hebben.
5: Nou, je woord breken is in Den Haag best makkelijk.
4: Ja.
5: Toch?
4: Ja, zeker.
5: En dan gaan wij misschien zeggen, nou, dat hadden ze niet beloofd. Maar de vraag is of dat aankomt bij de burger in het land.
4: Ja, maar de achterban van Pro wil wel heel graag dat er iets gebeurt op stikstof. En om daar, als er een pakket ligt en je kan het aan de meerderheid helpen, dat zal aan de achterban ook wel lastig uitleggen worden, hoor, als ze daar niet mee akkoord gaan.
5: Het blijft lastig. Maar niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. Waar we het helemaal in het begin over hadden was box 3.
4: Ja, de vraag is natuurlijk, jij wil liever niet meer over box 3 praten.
5: Maar nou, de vraag is, ik wilde vorige keer graag één keer een aflevering zonder box 3. Zoals ik ook af en toe een nieuwsuitzending zonder Donald Trump gewoon nodig heb om een goed leven te hebben.
4: Ik zit in mijn eigen. Mijn goede voornemen voor volgend seizoen is niet meer om te zeggen, de grote vraag is natuurlijk. Dat moet ik echt mee stoppen. Box 3. De coalitie weet echt niet of het gaat lukken, ook niet met Novelle, om box 3 door de Senaat te krijgen. Grote zorgen over. Want of het genoeg gaat zijn voor het CDA en de VVD, en die gaan elkaar vasthouden. Er moet nog heel veel water door de Rijn, hè, zeggen ze altijd. Voordat box 3 opgelost gaat worden deze zomer. Dat wordt echt een heel lastig
5: probleem. Waar zit nou in essentie het probleem?
4: Dat op een paar punten, dat op het moment dat nu, het wordt dan een tussenregeling, maar met op het vermogensdeel wat betreft aandelen, dus dat daar nog een vermogensaanwasbelasting gaat zijn, daar kunnen eigenlijk CDA en VVD niet mee leven. En de angst is ook dat op het moment dat dat ingevoerd is, dat nieuwe wetgeving zo lang gaat duren dat dit een tijdelijke permanente regeling gaat worden.
5: Niet zo permanent als een tijdelijke wet, zeggen ze dan. Ja, dus en dat risico bestaat.
4: Dat zijn de grote angsten. Ja.
5: En ik stel die vraag zo, omdat ik op de radio ook nog eventjes, voor we afscheid nemen, de zomerserie wil aankondigen die we van de volgende week hebben. Dan gaan we namelijk, we hebben namelijk altijd de neiging om heel constructief mee te denken. Want dit is het probleem, hoe kan je het oplossen? Wat zou de ene partij kunnen willen? Wat zou de andere partij, hoe kunnen ze elkaar tegemoetkomen? Maar eigenlijk wil ik één stapje achteruit doen. En we gaan 6 grote onderwerpen waar het kabinet van gezegd heeft, het kan wel. Met BNR-experts, dus Han de Jong, Michael Toorn, dat soort types die je van de zender ook kent, in kaart brengen wat nou eigenlijk de politieke kwestie is die opgelost moet worden. En dat is, soms zijn dat heel ingewikkelde kwesties. Soms zijn ze misschien heel simpel.
4: Dus als je Michael van der Toorn noemt, zij zit voor ons in Europa.
5: Dan gaan we in defensie.
4: Gaan we het hebben? Gaan we het over eurobonds hebben?
5: Wat is nou eigenlijk de politieke vraag die onder eurobonds ligt? Want de VVD weten we, die willen het niet. Wat is nou het probleem daar eigenlijk mee? En dat wil ik heel graag, dat we het even juist verschrikkelijk politiek maken.
4: Leuk.
5: Om te achterhalen wat nou, waarom die partijen soms zo moeilijk tot elkaar komen. Dus dan gaan we een stapje achteruit doen. En dan met een beetje geluk komen we deze zomer tot allerlei diepe inzichten. Met alle mensen die je van BNR kent.
4: Dan kunnen we alvast vertellen wat volgende week dan ons thema is.
5: Ja, dat kunnen we wel, maar dat heb ik nu niet paraat.
4: Maar ik wel. Ik heb het opgeschreven. Met Han de Jong gaan we het hebben.
5: We beginnen volgende week met Han de Jong naar de economie.
4: Over economie gaan we het hebben. En de week daarna gaan we het over de woningbouw hebben met Maarten Bouwhuis. Dus ja, we hebben het hartstikke. Oh nee, zit ik nou goed in mijn agenda te kijken?
5: Nou, zie je, daar ga je alweer.
4: Hier zit ik alweer. Nee. Ja,
5: belofte maakt schuld. Maar
4: we beginnen met defensie.
5: We beginnen met Michael volgende week.
4: Ja, met defensie.
5: Ja,
4: daarna economie en daarna gaan we het over wonen hebben.
5: Kijk aan. Nou, dan heb je een beetje een gevoel wat er de komende weken te gebeuren staat in deze podcast. Want in Den Haag zelf zijn nu de vergaderzalen gesloten. Er gebeurt eigenlijk bijna niks meer. We zitten in een gebouw. Er liep net nog een mevrouw door de gang terwijl we aan de podcast aan het opnemen zijn met zo'n schoonmaakkarretje. Want die gaan gewoon door. Of we het nou vuil maken of niet.
4: Door, ja.
5: We komen aan het einde van deze podcast voor vandaag. Wil je het ook nog over corona horen? Dan ga je nu naar je podcast app. Zoek je daar naar Studio Den Haag. Dan krijg je bovendien, als je je abonneert, volgende week meteen die eerste aflevering ook gewoon in je podcast app. Dus tot daar. En anders, tot volgende week.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel is de vertraging 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier oponthoud door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En door een autobrand is de N62 Borselen-Terneuzen in beide richtingen dicht bij Hoek.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote vechtpartij in een park in Den Bosch zijn 2 gewonden gevallen toen er werd gestoken. Niet veel later werd in de buurt een minderjarige verdachte aangehouden. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er is gebeurd, wil de politie mensen spreken die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond gevochten en daarbij is iemand aangehouden, zegt de politie nu. Het was de eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, die niet meer helpen in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. Op het terrein waren opstootjes en toen het knokken werd, greep de politie in. De grote bosbrand in Zuid-Spanje, waarbij zeker 12 doden vielen, is na dagen blussen onder controle. Het is weer veilig genoeg voor 1000 mensen die waren geëvacueerd. In groepjes mogen ze terug naar huis. Onder de slachtoffers van de brand zouden veel buitenlanders zijn, in elk geval Britten en Belgen. President Zelensky van Oekraïne is geschrokken van de dood van de Amerikaanse senator en republikein Lindsey Graham. Die was een paar dagen terug nog bij Zelensky op bezoek. Hij vond het belangrijk om Oekraïne te blijven steunen in de oorlog tegen Rusland. Hij zou ineens ziek zijn geworden en snel daarna overleed hij. Graham was 71. En in Apeldoorn is volgens de Gelderlander een straat onder water gelopen na een breuk in de leiding. Met dammetjes en zandzakken proberen bewoners hun huizen droog te houden. In Apeldoorn komen waterleidingbreuken de laatste tijd wel vaker voor. De leidingen zijn verouderd en moeten worden vervangen. En dat is weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
12: Eli Lilly hit $1 trillion in market value on Friday.
13: De strijd tussen Novo Nordisk en Eli Lilly, de producenten van afslankmiddelen, daar is veel aan de hand.
14: Geen prik meer, maar een pil, waardoor mensen makkelijker en ook sneller gaan afvallen. Farmaceut Eli Lilly heeft toestemming gekregen van de toezichthouder, de FDA, om die pil te gaan verkopen.
15: Lilly CEO David Rick says the company might be in the middle of the biggest upswing in its history.
16: Insuline, penicilline, Prozac, het zijn een aantal van 's werelds bekendste medicijnen die de producent Eli Lilly op de markt heeft gebracht. En die de levens van honderdduizenden mensen hebben verbeterd. Maar ze gaan pas echt door het dak sinds ze een paar jaar geleden zijn begonnen met afslankmedicijnen. Terwijl patiënten met obesitas hopen op een wondermiddel, zit Eli Lilly ineens wel heel goed in zijn vel. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse farmaceut. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eli Lilly aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theopoering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
17: Hoi.
16: Als ik zeg Prozac, dan zeg jij?
17: Ja, ik voel me heel slecht. Ik kom niet meer naar buiten. Ellendig.
16: En als ik zeg Mounjaro en Zepbound?
17: Ja, dan hebben we het over nu, hè. Dat zijn de afvalmedicijnen waar we het met z'n allen over hebben. We hebben Novo Nordisk gehad. En nu gaan we het hebben over de tegenhanger.
16: Eli Lilly. Maar ik kende dus vooral van Novo Nordisk de Ozempic en de Wegovy. Ik denk dat dat bij het Nederlandse publiek meer bekend is als namen als Mounjaro en Zepbound. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Het is een diabetesmedicijn.
17: Ja, dat klopt.
16: Wat heel erg goed helpt tegen diabetes of tegen obesitas ook.
17: Ja, en het komt ook omdat in dit geval Ozempic eigenlijk net iets eerder was. Ze hebben dezelfde werking. Hè. Ze hebben een GLP-1-molecuul. En die maakt een soort hormoon aan, waardoor jij dus inderdaad wat minder hongergevoel hebt.
16: Ja, en dus je gaat minder eten.
17: Ga je minder eten.
16: Minder kilo's.
17: Val je af. En dat is heel goed. Alleen uiteindelijk is de technologie of de werking van het medicijn van Eli Lilly lijkt op dit moment het wat beter te doen. Is ook nogal meer aan te verdienen dan wat Novo Nordisk gaat doen. En dat is ook waarom de koers van Eli Lilly heel hard is opgelopen. Maar Novo Nordisk wat minder in de afgelopen tijd, die is gehalveerd.
16: Het is wel leuk, we hebben Novo Nordisk ook eerder, wel echt al een tijd geleden hoor, uit mijn hoofd maart 2025 hebben we die doorgelicht. Dus als je daar ook meer over wil weten, luister die aflevering dan ook even terug. Nu dus Eli Lilly, heb jij dit in portefeuille als vermogensbeheerder?
17: Nee, helaas niet, want het aandeel is flink aangekomen en Novo Nordisk is wat afgevallen. Mm-hmm. Maar we hebben het niet in portefeuille. We hebben het, je zou kunnen zeggen, indirect in portefeuille met een ETF op de S&P 500. Eli Lilly is natuurlijk een reusachtige farmaceut, maar, komen we straks af op, wel heel afhankelijk geworden van deze medicijnen. Maar voordat we daar naartoe gaan, belangrijk om te benoemen, disclaimer bij deze podcast, we geven geen beleggingsadvies, het is risicovol en je kunt je inleg verliezen.
16: Ja.
17: En resultaten verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Nee, en wij geven natuurlijk wel een hele hoop info. Jij komt altijd met een interessant feitje. Wat heb je?
17: Ja, misschien heb je het logo wel eens gezien van Eli Lilly. Nou, dat ziet er eigenlijk heel simpel uit. Er staat namelijk gewoon Lilly in een soort van kinderhandschrift.
16: Ja.
17: Maar dat is gebaseerd inderdaad dus op de handtekening van de oprichter. Die heette Eli Lilly. En naar hem is het bedrijf vernoemd, maar ook het logo dus. En dat is al meer dan 100 jaar oud. Dus heel veel historie bij Eli Lilly. Wat ik overigens ook nog wel weer leuk vind, dat zijn kleinzoon, die heette ook Eli Lilly, leuk weet je. In de Great Depression, dus waar eigenlijk heel Amerika in diepe recessie zat.
16: Jaren 30?
17: Ja, toen was hij zo betrokken bij zijn medewerkers dat hij zei van, we ontslaan niemand. Dat is ook niet gebeurd.
16: Oh, dat is inderdaad mooi. We gaan eens eventjes die langjarige geschiedenis doorlichten van Eli Lilly. Ja, want toevallig deze week dat deze doorgelicht uitkomt, viert de VS al het 250-jarig bestaan. Dat is mooi natuurlijk. En voor het begin van Eli Lilly moeten wij terug naar het jaar waarin Amerika het 100-jarig bestaan viert. En dat is 1876. En dat is ook het jaar van de uitvinding van dit apparaat. Ja, de telefoon. Alexander Graham Bell die vraagt er patent op aan in 1876. En in de Amerikaanse stad Indianapolis start een medicijnfabriekje, opgericht door een man met de naam Eli Lilly. Eli Lilly is een apotheker van op dat moment bijna 40 jaar oud, die als kolonel heeft gevochten in de Amerikaanse burgeroorlog. Die oorlog is voor hem cruciaal geweest. Want daar heeft hij gezien dat veel medicijnen niet effectief zijn, van lage kwaliteit zijn en dat het dus eigenlijk gewoon niet goed werkt. Hij besluit daarom zijn eigen fabriekje te starten. Hij begint met een kapitaaltje van $1400. Dat is op dat moment nu vergelijkbaar met $35.000. Hij start met 3 medewerkers, waaronder zijn 14-jarige zoon. Eli wil juist medicijnen van hoge kwaliteit maken. Hij weet dat ook voor elkaar te boksen. Zijn ideeën zetten de standaard voor medicijnen die we vandaag de dag nog altijd gebruiken. Zijn eerste grote innovaties zijn pillen en capsules met een coating van gelatine en medicijnen met een fruitsmaakje. Nou, het zijn innovaties waardoor medicijnen gewoon makkelijker in te nemen zijn. Daarnaast is hij de eerste die het tablet standaardiseert. Hij vindt dat medicijnen alleen op doktersrecept te krijgen zouden moeten zijn. En ook uitzonderlijk voor die tijd, hij zet in op onderzoek, R&D. En nu nog steeds besteedt het bedrijf Eli Lilly een kwart van zijn omzet aan research en development. De kwaliteit van Eli Lilly valt op. Het bedrijf groeit hard. Binnen 10 jaar is hij een van de belangrijkste zakenmensen van Indianapolis. Met meer dan 100 medewerkers en een jaaromzet van $200.000. Voor die tijd, hè, moet je hem bedenken, $200.000. Hij blijft hameren op de kwaliteit van medicijnen en dat draagt ook bij aan de oprichting van de Food and Drug Administration, de FDA, die vandaag de dag ook nog bestaat, oftewel de Amerikaanse toezichthouder. Eli Lilly overlijdt in 1898. Dan komt zijn zoon aan het roer en even later zijn kleinzoon. 1923 markeert een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Als eerste ter wereld gaat Eli Lilly insuline produceren, een medicijn tegen diabetes.
18: Insulin is a hormone that is essential for life. For people with type 1 diabetes, their bodies do not produce it. They require daily injections to survive. Eli Lilly was the first company to commercialize insulin in 1923. This was a genuine medical miracle.
16: Ja, tot die tijd stond diabetes eigenlijk gewoon gelijk aan een doodvonnis. Maar dat insulinemedicijn, dat zet Eli Lilly dus definitief op de kaart. En het blijft tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste medicijnen die zij maken. Het helpt het bedrijf in de jaren 20 om verder uit te breiden en om nog betere onderzoekers aan te trekken. In de jaren 40 wordt Eli Lilly een van de producenten van, ja, misschien wel het belangrijkste medicijn dat ooit ontdekt is, en dat is penicilline. Laten we even luisteren naar wetenschapsjournalist Diederik Jekel.
19: Weinig uitvindingen hebben zoveel levens gered als penicilline en antibiotica. Kijk, het is een best bekend verhaal, hè? Alexander Fleming kwam na 2 weken afwezigheid terug op zijn laboratorium en ontdekte in 1928 dat een kweekschaaltje met een bacterie erin was gaan schimmelen. De bacterie ging dood door die schimmel en dat viel Fleming op. Hij kweekte meer schimmel en zag inderdaad dat schimmels iets in zich hebben dat bacteriën kunnen doden.
16: Ja, penicilline of antibiotica is dus een beetje per toeval ontdekt in 1928. Het duurde nog heel wat jaren voordat het verder werd ontwikkeld. Maar in de Tweede Wereldoorlog gaat de Amerikaanse overheid er daadwerkelijk geld in steken. Want ja, als je gewonde soldaten kan oplappen met antibiotica, dan heb je een strategisch voordeel. En Eli Lilly wordt dus een van de producenten. Daarna volgen nog allerlei nieuwe soorten antibiotica. En in 1952 is daar het moment, Jim. Eli Lilly gaat naar de beurs.
17: Ja, en zo kwam het uiteindelijk dus ook in doorgelicht. Maar 1952, een IPO, dat ging toen wel heel anders dan nu. Dat ging gefaseerd, het was heel veel over de counter trading. Dus het was nog niet zo digitaal zoals het nu is. En eigenlijk is ook wel belangrijk om te benoemen waarom het naar de beurs ging. Niet direct alleen om geld op te halen, maar wel om de mogelijkheid hebben om de kapitaalmarkt te benutten voor verdere groei. Het belangrijkste is eigenlijk dat het een familiebedrijf was en dus ook heel veel familieleden mede-eigenaar van Eli Lilly waren, maar die wilden misschien soms wel van hun aandelen af. Nou, dat kon niet zo makkelijk, maar wel als je een beursnotering had. Dus ze gingen naar de beurs en dat was toen voor $8,5 per aandeel. En ja, dan denk je misschien van, oh, dat aandeel $8,5 toen, het staat nu ruim 1000. Mm-hmm. Dus dat is fors hoger. Maar ja, ga je dat terugrekenen, valt het allemaal mee over een periode van meer dan 70 jaar.
16: Het is gesplitst, neem ik aan.
17: Het is inderdaad 5 keer gesplitst. Dus eigenlijk mag je er een factor 35 op zetten.
16: Zo.
17: Nou, dan hebben ze nog wat dividend gehad. Dus als je toen $8,50 had geïnvesteerd, dan was het nu, nou, afgerond $35.000 waard. Dus toch best wel een hoop winst zou je hebben gemaakt. Nou, in dit geval was het eigenlijk dus vooral dat de familie wilde kunnen uitstappen, dat ze daar naar de beurs gingen. Mm-hmm. En dat was in 1952. Dat betekende ook meteen een soort van afscheid van het familiebedrijf. Enerzijds omdat de beurs genoteerd was, maar ook omdat een jaar later voor het eerst iemand van buiten de familie, ene meneer Beasley, die werd toen benoemd tot de baas van het bedrijf.
20: Oh ja.
17: En ja, dat is wel een heel belangrijk element om te benoemen. Het was dus eerst familiebedrijf en vanaf dat moment een echte corporate.
20: Ja, nou en die corporate die groeit lekker. De daaropvolgende decennia wordt er nog veel meer op de markt gebracht. Zoals het baanbrekende vaccin tegen polio. Eli Lilly werd een massaproducent van dat vaccin. En dat leidde dan tot een enorme terugloop ook van de ziekte polio. En inmiddels, vandaag de dag, is het eigenlijk bijna volledig verdwenen. Dus dat is echt mooi. Even een sprongetje naar 1986. Dan brengt Eli Lilly weer een nieuw belangrijk medicijn op de markt. En dat is Prozac. Het middel groeit uit tot een van de belangrijkste antidepressiva. In 2003 komt er een ander opvallend medicijn bij. Cialis, als grote concurrent van Viagra, een erectiepil. In 2019 doet Eli Lilly de grootste overname ooit. Het neemt het bedrijf Loxo Oncology over, voor maar liefst $8 miljard. En daarmee wordt Eli Lilly dus ook een serieuze speler in de kankermedicijnen. CEO David Ricks is dan zeer te spreken over Loxo Oncology.
21: What they've done is really taken the technology that allows doctors to understand exactly what's driving your tumor growth and then make drugs that specifically block that action. So you have a detection of why is your tumor growing and then a medicine that blocks that growth. This platform of seeing and then attacking with precision medicine is what drove us to get excited about this. We see great value here. And hats off to Loxo for producing this kind of innovation. We're happy to have him part of the Lilly family now.
20: Ja, maar de echte grote klapper voor Eli Lilly, die moet dan nog komen. Dat gebeurt als het bedrijf in 2022 eerst Mounjaro en daarna Zepbound op de markt brengt. Nou, hebben we het over gehad. Het zijn dus allerlei diabetesmedicijnen met één groot voordeel. Je valt er vanaf. Dus ze worden ingezet tegen obesitas ook. Net als Ozempic van Novo Nordisk in Denemarken. Maar net als Ozempic worden Mounjaro en Zepbound dus razend populair. Zeker in Amerika.
22: I lost a total of 60 pounds on both Zepbound and Mounjaro. So I started with 200 pounds and now I'm around 140. Before I started on the medication, it was really hard to lose weight. I gained my weight during the pandemic and it just came to stay. It would not leave no matter what I did.
20: Ja, het gaat zo hard met die medicijnen dat ze binnen 2 jaar al goed zijn voor een omzet van bijna $14 miljard. Dus niet alleen de omzet schiet dan omhoog, maar ook de aandelenkoers. Die laat een flinke stijgende lijn zien. In april 2025 stijgt die bijvoorbeeld met 11% als het bedrijf goede resultaten bekend maakt met een pil tegen obesitas. Dat is nog veel handiger dan de eerdere middelen die je in moet spuiten. Dus ja, die pil die doet het ook heel erg goed. Kortom, het gaat goed met Eli Lilly. Een paar maanden geleden kondigden ze ook een nieuwe fabriek aan in Nederland, in Katwijk om precies te zijn. Waar de klanten van Eli Lilly dus steeds slanker worden, dijt het bedrijf alleen maar verder uit. En wat dat betekent voor de aandeelhouders gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Maken we eerst altijd een SWOT-analyse van Eli Lilly. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten, Jim.
17: Ja, de enorme dominantie van Zepbound en Mounjaro. Dat is ja, ongekend. En dat is eigenlijk wat je ook wilt hebben als belegger. Dat je, dat je een bedrijf hebt wat met een grote slotgracht in het Nederlands, noemen ze een moat.
20: Ja.
17: Dus als je een moat hebt als bedrijf om je, gracht om je bedrijf heen, mm-hmm. om je product. Ja, dan weet je eigenlijk gewoon dat jij onaantastbaar bent. Nou, wat is in dit geval de moat? Is dat ze die medicijnen hebben ontwikkeld en het patent daar ook op bezitten. En dat die patenten lopen tot eind 2030. Dus tot dat moment mag niemand datzelfde molecuul namaken.
20: Nee.
17: En als zogeheten biosimilar op de markt brengen. Want je kunt je voorstellen als andere farmaceuten dat ook mogen maken. Ja, dan gaan de prijzen hard dalen. Maar vooralsnog niet.
20: Nee.
17: Eén zo'n prikje wat je dan elke week moet nemen kost ongeveer $250.
20: Zo.
17: Nou, dat verklaart ook die enorme omzet natuurlijk van Eli Lilly. En hiermee hebben ze dus echt een zogeheten blockbuster. Hè, dat, zo noemen ze dat dan. Een medicijn waar meer dan 1 miljard van wordt verkocht. Eerder hadden ze al die erectiepil. Die deed het ook goed. Maar ja, dit slaat echt werkelijk waar alles.
20: Ja, maar je hebt dus ook in Europa wel gewoon Wegovy en Ozempic.
17: Ja.
20: Doet dat dan eigenlijk helemaal geen pijn voor een bedrijf als Eli Lilly?
17: Nou, het is andersom. Want
20: doet,
17: Novo Nordisk was eerst met Ozempic. Jijzelf, ja, dat ken ik. En het is eigenlijk nog maar 3-4 jaar geleden dat dus in dit geval Mounjaro op de markt kwam. En een groot marktaandeel heeft afgesnoept, ook van Ozempic.
20: Omdat dus het net wat beter werkt door dat geheime beter, net molecuul.
17: Net wat nieuwer en net een ander molecuul. Dus ja, zij hebben hun eigen.
20: En ook in pilvorm dus.
17: Ja, daar zijn ze druk mee bezig inderdaad. Ja. En die heet dan straks Foundayo. En daar hebben ze weer een strategische voorsprong op Novo Nordisk. Dus eigenlijk, dat is een van de sterktes, die voorsprong ook met de pil. Dan het andere punt is dat de explosieve groei, omzetgroei en de winstgevendheid, dat is gewoon ongekend. En met mega marges natuurlijk ook nog eens een keer, ligt zo rond de 80%. Nou, je hebt eigenlijk bijna geen enkel ander bedrijf dat zoveel omzet heeft met dergelijke marges. Want dan kom je al in de hoek van de Nvidia's. Maar het is niet voor niks. Dit bedrijf is dus een marktwaarde. Eerste farmaceut ooit met 1000 miljard marktwaarde. En daarnaast moet ik ook noemen de keuzes die het management heeft gemaakt. De strategische keuzes. Door bijvoorbeeld heel veel te investeren, meer dan 50 miljard in de bouw van nieuwe fabrieken. Mm-hmm. Om maar de vraag in dit geval naar die medicatie aan te kunnen. Is ongekend.
20: Ja. Nog meer sterke punten?
17: Nou, wat ik slim vind aan Eli Lilly, dat waar ze eerder bijna alles in-house ontwikkelden, hebben ze de afgelopen jaren heel veel overnames gedaan. Tiental. Grotere, van een miljard of meer. En daarmee koop je dus eigenlijk heel veel tijd. Want je kunt dus de moleculen die mogelijk succesvol zijn in een eindfase overnemen. Je hebt dat geld toch. En die uiteindelijk gaan vercommercialiseren.
20: Ja, ja.
17: Dus als je 10 van dit soort bedrijven koopt, dan zit er uiteindelijk 1 of 2 bij die jou weer de volgende teertse partide molecuul gaan opleveren.
20: Ja, dus dit zijn een hoop sterke punten. Als we dan meteen een bruggetje maken naar de zwaktes. Dit is een farmaceut en daar zit natuurlijk het grote risico. Je moet bakken met geld investeren in iets waarvan je hoopt dat het uiteindelijk werkt en dat het approval krijgt van de FDA. Dat het ook in Europa verkocht mag worden. En dan moet je in een paar jaar eigenlijk je hele investering plus al je missers op andere vlakken die niet doorgaan, die moet je goed maken.
17: Ja, het is wel 15 jaar ongeveer.
20: Ja.
17: Dus dan kun je inderdaad de nieuwe blockbuster hebben en daar ook een miljard omzet uit halen. In dit geval 10 miljard.
20: Ja.
17: Maar dat is wel meteen de zwakte. Het vereist heel veel diepte-investeringen.
20: Risico.
17: Dit geval, ja, en dus je hebt, om daar een beetje een beeld van te schetsen, als er 10.000 moleculen worden onderzocht, wat uiteindelijk op de markt komt als medicijn, dat is er dan ongeveer 1.
20: Ja.
17: Dus dat zijn de getallen waar je moet denken.
20: Ja.
17: En het duurt dan dus ook nog 12 tot 15 jaar.
20: Mm-hmm. En dat gebruiken die farmaceuten ook altijd om hun hoge prijzen te rechtvaardigen.
17: Ja,
20: we maken enorm veel winst nu. Maar goed, we hebben ook enorm veel investeringen gedaan en er is ook heel veel niet gelukt.
17: Nou, ik noemde net al dat ze 13 miljard in onderzoek investeren.
20: Ja.
17: Dus dat is heel discutabel natuurlijk. Van mag je nou wel in die commercialisatiefase heel veel verdienen of niet? Nou, het voordeel daarvan is dat er dus weer geld vrijkomt om in nieuwe medicatie te investeren. Nou, dat doet Eli Lilly ook. Daarmee zijn ze echt wel toekomstgericht. Maar als je het dan hebt over zwaktes, ze zijn eigenlijk op dit moment volledig afhankelijk van 1 molecuul. Mm. Want ongeveer 70% van de omzet komt dus van
20: Zeppelin
17: en Mounjaro.
20: Ja.
17: En daarnaast heb je natuurlijk ook nog wel, wat je zelf ook al noemt, de reputatie van het bedrijf. Eerder hebben ze dat ook gehad rond insulineprijzen. Die lieten ze maar doorstijgen, zodat ze allemaal meer konden verdienen. En dat leidde uiteindelijk tot enorme klachtenregen.
20: Imagoschade.
17: Exact.
20: Ja. Oké, gaan we eens even naar de kansen.
17: Die zijn er absoluut hoor, want ik leek een beetje negatief omdat het zo geconcentreerd is. Maar ze hebben ook die moot daarbij. De pil. Ja,
20: de slotgracht, dat is bedoel jij?
17: Ja, de slotgracht. Nou, dan het tabletje wat ze ontwikkelen. Dat is veel toegankelijker dan een injectie. Want als je die elke week moet nemen of je moet een tabletje nemen, dat gaat een veel grotere markt nog weer openen. En dat is dan Foundayo. En dat kan weer een nieuwe groeigolf ontketenen. Want wat natuurlijk wel echt zo is, het is niet alleen het afvallen, maar afvallen betekent in dit geval ook veel minder medische kosten. Want je krijgt geen hartklachten, je krijgt geen last van astma.
20: De minder kans op. Hè? Het is niet
17: gegarandeerd. Heel veel.
20: Ja, dat klopt. Ja,
17: overgewicht is een groot probleem in de samenleving.
20: Zeker.
17: Dus
20: dat
17: op het moment dat je dat kunt reduceren, dan gaat het op andere vlakken ook heel veel bijdragen. Dus al gaat het alleen maar over het aantal ziekmeldingen bijvoorbeeld.
20: Bedreigingen, ik noem dan meteen even inderdaad China, die toch wel altijd heel knap is in heel snel dingen namaken.
17: Ja.
20: En ook nog best wel van goede kwaliteit. Veel goedkoper.
17: Ja, dat klopt. Ja, die biosimilars mag formeel niet, maar op een gegeven moment mag dat natuurlijk wel.
20: En dat is natuurlijk een grote bedreiging dus voor Eli Lilly op dat moment.
17: Nou, daarnaast heb je natuurlijk ook wel dat Trump, die heeft best wel druk gezet op farmaceuten om die prijzen voor medicijnen te verlagen. Ander risico is altijd weer de FDA.
20: Want toezichthouder.
17: Ja, als die inderdaad dus ingrijpt of restricties oplegt, ja, dan heb je gewoon een groot probleem. Altijd een risico. Soms zit je in fase 3 en ineens gaat het niet door.
20: Ja, oké. Zullen wij de boeken eens even openen?
17: Ja.
20: Wat zien we?
17: Nou, we zien vooral dat voor Zapbound dat de omzet goed was. 25, 28 miljard ongeveer. Dat was in 2022. En ik maak een flinke sprong. In één keer naar 2025, toen was de omzet 65 miljard. Dus in een paar jaar tijd van 25 naar 65 miljard.
20: Allemaal dankzij Zapbound en Mounjaro.
17: Exact.
20: Oké. Okay.
17: En nu 65, het afgelopen jaar. Voor 2026 wordt de verwachting ligt op 85 miljard. En in 2027 zou die door de 100 miljard heen kunnen gaan.
20: Zo.
17: Dus ja, het feit dat ze patent hebben en volledig kunnen uitnutten, het is, nou, jij noemt het al, ongelooflijk.
20: Het kan wel zijn dat dit dus allemaal al ingeprijsd is in de koers. Hè? Dus deze verwachtingen van deze bizarre omzetgroei,
17: ja,
20: als je nu instapt, dat die koers niet eens heel veel verder omhoog gaat?
17: Nou, daar heb jij helemaal gelijk in. Want als je meer dan 10 keer de omzet betaalt, ja, dan hebben we het over tech-achtige waarderingen. He, bij een Nvidia vonden we dat normaal. En ja, dit kan eigenlijk alleen maar als de prikjes van Eli Lilly net zo hard gevraagd worden als de GPU's van Nvidia. Dus je hebt hier een farmaceut met een tech-achtige waardering.
20: Ja.
17: Nou, is dat terecht? Ja. Als je het ook hebt over bijvoorbeeld de operationele winst, het operationeel resultaat. Nou, ik noemde net 2022. Toen lag die EBITDA op nog geen 10 miljard. In 2025 was het 30 miljard. En nu gaat die door de 40 miljard heen. Dus in een paar jaar verviervoudigd wordt echt bizar veel geld verdiend.
20: Ja. Dan hebben we best wel veel informatie om hopelijk de luisteraar zelf een oordeel te laten vellen over dit aandeel, of het interessant is. Voor wie kan het interessant zijn?
17: Nou, voor de belegger die bereid is een stuk risico te nemen en niet vies is van een stukje koersschommeling. Eigenlijk zou ik willen zeggen de techbelegger die op zoek is naar een stukje diversificatie. Want je hebt techwaardering voor een farmaceut. Dus je kunt het diversificeren, maar je moet wel het karakter hebben van de techbelegger.
20: Dit was Eli Lilly doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat de podcastversie een stukje langer is. Met meer diepgang en duiding over dit bedrijf in de volgende aflevering. Dat is aflevering 150, dat is leuk.
17: Wow, ongelooflijk.
20: Echt hè? Gaan wij het hebben over Duolingo. Dat is leuk. Ik wist dus helemaal niet dat dat beursgenoteerd was. Want ik heb wel geduolingo'd om mijn Frans een beetje te verbeteren.
17: En?
20: Het helpt. Maar ik, op een gegeven moment verloor ik mijn streak. Hè? Dus dan denk je op een gegeven moment, nou, laat maar zitten.
17: Nou, ja.
20: Maar ik wil het eigenlijk nu alweer ophalen. Dus ook het feit dat wij dit gaan doorlichten gaat mij waarschijnlijk weer terugslepen naar die app.
17: Nou, heel goed. En mocht het met Frans niet lukken, kun je altijd nog leren schaken met Duolingo.
20: Nou, dat kan ik al. Nou. Maar toch leuk. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Ja, in schaken. Zullen wij een keer een potje doen? Ik ben benieuwd wie er wint. Wij zijn te mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
17: En ik ben Jim Terpoering.
20: Doei.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.
3: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
23: In december moest er al besloten worden. En nu wordt er pas aan.
24: Mam, waar is mijn zwemband?
25: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
11: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij knooppunt Del een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. De rechterrijstrook is dicht, ook de afrit is dicht, kost je ook 10 minuten. En door een spoedreparatie op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunetten ook 5 minuten oponthoud.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote vechtpartij in een park in Den Bosch zijn twee gewonden gevallen toen er werd gestoken. Niet veel later werd in de buurt een minderjarige verdachte aangehouden. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er is gebeurd, wil de politie mensen spreken die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond gevochten en daarbij is iemand aangehouden, zegt de politie nu. Het was de eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, die niet meer helpen in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. Op het terrein waren opstootjes en toen het knokken werd, greep de politie in. De grote bosbrand in Zuid-Spanje, waarbij zeker 12 doden vielen, is na dagen blussen onder controle. Het is weer veilig genoeg voor 1000 mensen die waren geëvacueerd. In groepjes mogen ze terug naar huis. Onder de slachtoffers van de brand zouden veel buitenlanders zijn, in elk geval Britten en Belgen. President Zelensky van Oekraïne is geschrokken van de dood van de Amerikaanse senator en republikein Lindsey Graham. Die was een paar dagen terug nog bij Zelensky op bezoek. Hij vond het belangrijk om Oekraïne te blijven steunen in de oorlog tegen Rusland. Hij zou ineens ziek zijn geworden en snel daarna overleed hij. Graham was 71. En in Apeldoorn is volgens de Gelderlander een straat onder water gelopen na een breuk in de leiding. Met dammetjes en zandzakken proberen bewoners hun huizen droog te houden. In Apeldoorn komen waterleidingbreuken de laatste tijd wel vaker voor. De leidingen zijn verouderd en moeten worden vervangen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
17: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: BNR Nieuwsradio. BNR at Work.

0: Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
1: Hoe snel word je veroordeeld als er een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen je wordt gedaan? In het Nederlands Fotomuseum leidde dat tot het ontslag van directeur Birgit Donker. Zij werd ontslagen vanwege beschuldigingen van sociale onveiligheid. Maar de rechter heeft nu geoordeeld dat ontslag onterecht was en dat er te overhaast is gehandeld. Wat betekent zo'n beschuldiging voor degene die hem krijgt? En reageren werkgevers soms sneller dan de feiten überhaupt toelaten? We spreken hierover met onze gasten Thea Vlot, arbeidsrechtadvocaat bij Citius Advocaten, en Erwin Koenen, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Thea, het is een mijnenveld geworden. Iedereen kan tegenwoordig een onveiligheidsknop indrukken of een melding doen, en dan heb je een gigantisch probleem als werkgever.
2: Dat klopt. Ja, het is een mijnenveld. Ja, of je een gigantisch probleem hebt, dat hangt er dan weer af hoe je ermee omgaat, natuurlijk, als zoiets gebeurt. Maar het wordt wel vrij snel spannend. Je noemt het een mijnenveld, ik zou zeggen op eieren lopen.
1: Op eieren lopen. We gaan daar straks uitgebreid met elkaar verder over praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Arjan, het is vakantietijd. Wij gaan na vandaag. Wij gaan niet met vakantie.
3: Nee,
1: wij gaan gewoon
3: niet
1: ergens anders werken, toch?
3: Ja.
1: Maar opladen en zo.
3: Ja, salarisdienstverlener SD Works heeft recent onderzoek gedaan en zij concludeerde dat de werkende Nederlander gemiddeld 13,7 dagen nodig heeft om het batterijtje weer helemaal op te laden. Zeg maar een week of twee.
1: Ja.
3: En bij jongeren is dat iets minder en bij ouderen is dat vanzelfsprekend iets meer.
1: Hey, en hoe moet je nu die 13,7 dagen of die twee weken, hoe kun je die het beste inrichten om zo goed mogelijk, want daar gaat het uiteindelijk om, dat je weer vol energie terugkomt bij de werkgever en aan de slag gaat. Hoe kun je die twee weken nu het beste inrichten?
3: Nou, de belangrijkste advies is ook, doe het aaneengesloten. Dus niet in een blokje hier en een blokje daar en toch weer een dag werken en weer wat gaan doen. Dus echt even twee of drie weken lekker aan elkaar gesloten. En ga een klein, maar dit is de open deur voor iedereen, ga een klein beetje relax die vakantie in. Dus niet al bellend en al mailend en al conference callend, je vakantie in rennen onderweg naar het vliegtuig. Beetje relaxen.
1: Ja, dus al een paar dagen daarvoor laptop dicht.
3: Zo is het.
1: Vacation mode on.
3: On.
1: Oké, nou leuk. Wij zijn in ieder geval de komende 6 weken vanaf Playa del Amstel te horen, waar we gewoon doorwerken. Want wij maken iedere week een uitzending over employer brands. Dus daar kijk ik naar uit. Dat wordt een hele bijzondere vakantie voor ons. Dan heb je ook nog nieuws over stagevergoedingen. En die zijn verplicht. En dat klinkt heel positief. En dat ik denk van, goed.
3: Maar daar zit een nadeltje onder het gras.
1: Oh,
3: daar komt hij. Alle studenten die stage lopen, die moeten straks recht krijgen op een stagevergoeding. Tenminste, dat schrijft minister Rianne Letscher van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. En die vergoedingen moeten dus verplicht worden. Echter, de hoogte van die vergoedingen zijn niet vastgelegd.
1: Ja.
3: Dit is de adder.
1: Ja.
3: Dus ze zeggen, ja, er moet een verplichte vergoeding komen voor mbo, hbo en wo stages. Alleen je moet zelf afspreken wat dan die hoogte is.
1: Maar als je dan zo ver bent als minister en je hebt het geregeld, waar maak je hem dan niet af? En zeg je, hang je daar een minimum aan? Is toch iedereen blij?
3: Ja, het heeft te maken. De urgentie snap ik wel. Want er zijn al bijzonder veel initiatieven. Denk aan het stagecode hbo en het stagepact mbo, daar hebben wij het ook al vaker over gehad in onze uitzendingen. En die hebben nog niet bereikt wat ze wilden bereiken. Dus die hebben nog niet het succes behaald wat ze wilden doen. Dus heel fijn dat er aandacht aan gegeven wordt. Waar er een beetje de angst zit omtrent dit onderwerp, is dat er, want er zijn al te weinig stageplekken, zeker in het mbo-onderwijs, is dat er nog minder stageplekken gaan komen. Alleen, ja, ik denk, ja, oké, jongens, dan is dit niet de oplossing.
1: Ja, dus verplicht je de markt om bijvoorbeeld, je moet minimaal €400 per maand vergoeden. Goeding, dan zeggen een hoop bedrijven, toedeledokie, zoek het uit met je stage.
3: Juist, en er zijn hbo en wo niet, maar op mbo zijn er echt al te weinig stageplekken. Alleen ik denk dat er een andere discussie aan de grondslag moet liggen. En dat is, hoe equipeer je die werkgevers nou heel erg goed om met die stageplekken om te gaan? En dat die stagevergoeding verplicht wordt, dat vind ik heel normaal. Alleen, ja, daar moet ik dan zeggen, hier heb je €50 en een zak kauwgomballen. En dan is het wel geregeld.
1: Daar
3: los je
1: liever
3: niks meer op.
1: Liever met vakantie, Arjan.
3: Dat denk ik ook.
0: Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
1: Een melding, een onderzoek en soms direct grote gevolgen. We praten over de vraag hoe organisaties omgaan met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en of er ook voldoende oog blijft voor de positie van de beschuldigde. Waar hebben we het over? En Thea, jij hebt ook naar de situatie van het Fotomuseum gekeken.
2: Ja.
1: Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat valt jou daarin op?
2: Wat daarin opvalt is dat, en dat schrijft de rechter ook eigenlijk in de uitspraak op, dat het Fotomuseum veel te hard is gaan hollen op een bepaald moment. En ook helaas de verkeerde kant op. Dus de eerste meldingen die er kwamen, of de eerste berichten over een schrikbewind. Hè, dat zijn dan woorden die er...
1: Sociale onveiligheid.
2: Sociale onveiligheid, schrikbewind, onveilige werksituatie. Die werden door de Raad van Toezicht nog wel serieus genomen, in de zin dat ze daar eigenlijk achter de directeur gingen staan, achter de bestuurder gingen staan aanvankelijk. Maar toen dat doorging met die berichten, hebben ze eigenlijk dat ingetrokken en hebben ze deze dame heel snel op non-actief gezet. Beschuldigd van alles en nog wat. Terwijl het helemaal niet duidelijk was dat ze al die dingen waar ze van beschuldigd werd ook gedaan had, dat ze die fout had gedaan. Dus het ging heel snel de verkeerde kant op.
1: Ja. Was geen controle.
2: En het liep uit de hand.
1: Ja. Hey, en als je, wat het net in de intro al over, je hebt van 10, 20 jaar geleden voorbeelden, dan heb je het over pesten, slaan, iets gechargeerd. En nu heb je het over niet gezien worden, niet gehoord worden. Kun jij eens vertellen wat nu concreet wel tot grensoverschrijdend gedrag behoort en wat niet vandaag de dag? Dus waar hebben we het over?
2: Maar ik kan dat niet vertellen, want het is een subjectief begrip eigenlijk. Hè? Ja. Wat ervaar jij als onveilig? En dan zijn er vaak protocollen, als het goed is, bij werkgevers waarin een poging wordt gedaan om onveilig gedrag te beschrijven. Maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal, want dat komt dan toch vaak neer op, als jij het gevoel hebt dat je niet veilig bent, dan ben je niet veilig. Mm-hmm. Althans, dan mag je zeggen dat het onveilig voelt. Maar het gaat vaak om... daar gaat Erwin zo meteen ook iets over zeggen. Het gaat
1: Laten we meteen naar Erwin gaan. Erwin, jij bent vertrouwenspersoon. Kun jij eens vertellen wat jij aan verandering ziet qua meldingen die jij krijgt?
4: Of er nou echt verandering... Kijk, het is wel zo dat in de maatschappij het lontje korter is geworden. Dat mensen minder snel iets accepteren. Het probleem is dat... men niet altijd het lef heeft om daarover in gesprek te gaan. En dan kunnen dingen dus escaleren. Het mooie is, als mensen de weg naar de vertrouwenspersoon weten te vinden, dan zie je dat in 85% van de gevallen, want wij doen daar onderzoek naar als LVV... 85% van de gevallen van de meldingen die bij ons, bij onze vertrouwenspersonen komen, die worden via een gesprek of anderszins worden die opgelost. Mm-hmm. Soms via mediation en soms via een gesprek. Maar een heel klein aantal gaat dan door naar een klacht. Ik geloof dat 4% uiteindelijk maar naar een klacht gaat.
1: Maar zeg je daarmee ook dat het komt doordat de maatschappij verandert? Jij zegt letterlijk mensen hebben een korter lontje. Betekent dat mensen minder pikken en dat daardoor werkgevers daarop moeten aanpassen? En als je dat dan analyseert, welke andere meldingen krijg je dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden of 20 jaar geleden?
4: Ik denk inderdaad dat mensen minder accepteren. Maar misschien dat het vroeger wel zo was dat mensen te veel accepteerden.
1: En op welke gebieden accepteren ze dan minder? Dus wat pikken ze niet meer?
4: Nou, het onheus bejegenen van mensen. Dus dat je wordt uitgekafferd door je werkgever, door je leidinggevende. Of collega's die vervelende opmerkingen maken of je pesten. En dat is goed, hè, dat daar ook aandacht voor is.
1: Heel goed.
4: De kunst is alleen om het bespreekbaar te maken en te voorkomen dat het escaleert.
1: Ja. En welke rol heb jij hierin als vertrouwenspersoon? Iemand komt bij jou en die zegt, joh, Erwin, ik ervaar microagressie.
4: Ja. De vertrouwenspersoon die gaat dan vervolgens met betrokkenen. En laat ik het vooropstellen, een vertrouwenspersoon is partijdig.
1: Ja.
4: Die is voor op dat moment degene die daarin
3: dus
4: komt.
3: Ik meld me bij jou en jij bent eigenlijk al altijd voor mij
4: ben
3: als
4: ik jouw
3: melder.
4: Oké. Okay. Ja, ja. Vertrouwenspersoon gaat ook geen onderzoek doen naar de waarheid. Die staat de melder in dit geval dan bij. En dan daar is een van de eerste vragen van, vertel wat je wil vertellen. En daarna komt ook aan de orde van, maar wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je dat er gedaan wordt? En dan gaat de vertrouwenspersoon helpen om de verschillende opties te bekijken, te bespreken en de voor- en de nadelen van die verschillende opties te bespreken.
1: Uh-huh. Ja, dus jij bent adviseur van in dit geval het vermoedelijke slachtoffer, de melder.
4: Ja, adviseur is misschien nog...
1: Je helpt die persoon.
4: Je helpt, je ondersteunt hem, want de regie blijft bij die betrokkenen.
1: Ja. Snap ik.
4: Je wordt niet overgenomen door de vertrouwenspersoon.
1: Ja. En nu lukt dat niet, bijvoorbeeld. En iemand denkt van ja, ik vind het wel fijn, die coaching van Erwin, maar ik ga toch een melding doen. Thea, hoe moeten bedrijven dan juist reageren? Want we hadden net het voorbeeld van het fotomuseum. Maar daar liggen natuurlijk protocollen. Je denkt het is dan heel makkelijk, want je gaat een protocol volgen, maar het gaat heel vaak mis. Maar hoe moeten bedrijven juist reageren op het moment dat er een melding komt?
2: Ja, daar liggen eigenlijk helemaal niet altijd protocollen. Dat is idealiter wel het geval. Een vertrouwenspersoon heeft, als het allemaal goed geregeld is, ook een protocol. Want dat kan die dan aan degene geven die klaagt, zodat hij ook weet waar die instapt. Bedrijven hebben, ja, ik denk dat ik kan zeggen, als het goed is, ook een protocol. Hoe gaan we om met klachten? Maar dat is er niet altijd. En als het er wel is, dan zitten daar natuurlijk nog allerlei situaties in die niet benoemd zijn. He, om een voorbeeld te geven, ook aanhaken bij het fotomuseum. Het is denkbaar dat er een situatie is na aanleiding van een melding over onveilig gedrag, dat je het nodig vindt als werkgever om degene over wie de klacht gaat te schorsen. Dus het is niet per definitie verkeerd om dat te doen. Maar ja, vaak is dat wel. Ja, het is sowieso een erg vergaande maatregel, dus je moet heel goed nadenken of die passend is in dat geval. Maar dat staat natuurlijk niet in zo'n protocol. Dus er staat dan bijvoorbeeld, als het erg genoeg is, kan diegene geschorst worden.
3: Dus
2: maar ja, dan moet je toch
3: heel veel met subjectiviteit te maken houden.
2: Ja, en niet ingevulde gevallen. Het is natuurlijk toch iedere
1: keer.
2: En
1: als het heel subjectief is en daardoor ook lastig, hoe kun je dan het als bedrijf zo doen dat het in ieder geval voor de vermeende dader, de melder en voor de vermeende slachtoffer, ja, dus andersom, dat het toch goed voelt of dat het toch juist loopt?
2: Dat is een hele moeilijke vraag, denk ik. Zorgvuldigheid is een hele belangrijke term natuurlijk hierin. Je moet zorgvuldig opereren, maar ja, ook dan zeg je weer, wat is dat dan in een specifiek geval? Ik denk dat je goed oog moet hebben voor degene die klaagt, maar zeker ook goed oog moet hebben voor degene die tegen wie de klacht zich richt.
1: En hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat dat voor beide dan fijn voelt of goed loopt?
2: Nou, bijvoorbeeld zorgen dat er waarborgen zijn dat het proces eerlijk plaatsvindt. Ja, en dan ga je natuurlijk weer vragen, wat zijn dan die waarborgen? Maar dat hangt heel erg van de situatie af. Maar in het geval van het fotomuseum bijvoorbeeld had de Raad van Toezicht heel snel over een aantal punten van kritiek geoordeeld dat de bestuurder het niet goed had gedaan, zonder haar eigenlijk goed te bevragen daarop, zonder haar eigenlijk de gelegenheid te geven om haar zegje te doen en haar bewijsstukken aan te leveren. Was bijvoorbeeld ook afgesloten van de mail, waardoor ze niet bij stukken konden. Dus dat soort dingen. Dus je moet zorgen dat er ook waarborgen zijn dat iemand gewoon een eerlijke kans krijgt, dat het proces eerlijk is.
1: Ja, Arjan, je hebt ook gekeken hoe de mensen, bedrijfsleven, werknemers, werkgevers daar zelf over denken. Je hebt een poll uitgezet. Kun je ons daar eens in meenemen?
3: Natuurlijk. Eerder deze week hebben wij op onze LinkedIn-pagina een poll uitgezet. En we zeiden, wat is volgens jou de grootste uitdaging bij jullie op de werkvloer wanneer het gaat om sociale onveiligheid en eventueel grensoverschrijdend gedrag? Dat is wel heel typisch. 67% van alle respondenten zegt, er wordt te weinig ingegrepen. Dus dan zit er iets van onveiligheid. 22% zegt er wordt te snel geoordeeld. En 11% zegt er is hier geen hoor en wederhoor.
1: Erwin, hoe reflecteer jij op deze cijfers?
4: Ik vind dat wel verontrustend.
1: Waarom?
4: Nou, als je dus hoort dat een deel
3: 67% zegt er wordt te weinig ingegrepen.
4: Ja. Dat zegt iets over de cultuur in de organisatie. Dat er dus dingen kunnen voortbestaan. Dat er niet wordt ingegrepen. Dat er niet wordt gecorrigeerd.
1: Maar is het niet zo dat een deel van die 67% dan misschien wel al bij de vertrouwenspersoon is geweest en bij jou van jou al advies heeft gehad? Of iemand gelijk jou?
4: Nou, waarschijnlijk niet. Want dan is er op een of andere manier een ingreep en interventie geweest wat geleid heeft tot tevredenheid. Althans, meestal.
1: Ja, dan niet een officiële melding, maar jou wel opgelost. Ja.
4: Ja. Dus we zullen in Nederland meer met elkaar moeten kijken van hoe gaan we dit oplossen? Hoe zorgen we nu dat iedereen veilig kan werken? En ik vond het verontrustend dat minister Aartsen liet weten dat de verplichte gedragscode, die had hij in een conceptwet staan, dat hij die niet zou invoeren. Hij had een negatief advies gekregen over de club die gaat over lastendruk. Toen zei hij, nou, dan ga ik het niet invoeren. Ik ga dus niet met een wet komen. Onze oproep als LVV is aan de sociale partners: laten we nou zorgen dat het in de cao's komt te staan. Gedragscode voor een bedrijf, dat is geen rocket science. Dat is niks ingewikkelds. Je schrijft op wat je vindt dat niet kan. En vooral wat ook wel kan en moet in een organisatie.
3: Maar moet je, het is geen rocket science, maar moet je dat dan helemaal specificeren? Want terecht wat Thea net zegt, het is heel vaak subjectief. Wat voor jou heel vervelend kan zijn, kan voor mij een hele leuke grap zijn. En daar kan exact compleet andere interpretatie achter zitten.
4: Ja, maar als wij opschrijven van, jij gaat niet je collega pesten. Mm-hmm. Dat kan allerlei vormen hebben. Maar dan weet jij dat als je hem om te pesten iedere keer zijn koffie over zijn bureau gooit, dat je iets doet wat niet oké is.
3: Ik heb ook beloofd dat ik ermee zou stoppen.
1: Nee, klopt. Je hebt het ook niet meer gedaan. Dus.
2: Je maakt ook als werkgever duidelijk dat je er actief mee bezig bent om dit soort dingen te voorkomen. Wat natuurlijk niet betekent dat het dan onmiddellijk ophoudt. Maar je zegt, kijk, wij hebben hier regels. Dit zijn onze regels. Die gelden. En daar kan iemand dus ook een beroep op doen. Hè,
3: dus het is
2: dan toch gepest wordt. Dus het is
3: kleur bekennen.
2: Ja, en dat wordt ook van je gevraagd. Hè. Dat is die zorgplicht. Je moet actief als werkgever zorgen dat je omgeving, de werkomgeving veilig is. Ja, als je dan geen protocol hebt, dan sta je natuurlijk wel een streepje achter. Ik wil niet zeggen dat het dan per definitie foute boel is. Maar dan zal je toch moeten uitleggen. Ja, waarom heb je dat eigenlijk niet?
1: Ja. Nou ja, in die zin, je moet zorgen dat het veilig is. Dat klopt, hè. Voor melder, maar ook voor potentieel dader. En nu hoor je wel eens verhalen over van die grote corporates, de KPN's van deze wereld, dat dan mensen eigenlijk het gevoel hebben als zogenoemd dader, maar niet bewezen, dat ze met een heel nagevoel in één keer toch buiten staan. En dan denk ik, ja, er zijn gewoon ook een hele hoop bedrijven die zijn bang en die zijn bang voor reputatieschade. En die zetten HR in als soort van reputatiemanagement tool. En de vermeende daders, wat dus dan vaak niet bewezen is, die worden met de bosjes buiten gezet. En hoe krijgen we daar balans in? Tenminste, ik zie daar echt een stijging in. Jij ook?
2: Ja, dat herken ik ook wel. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is eigenlijk niet meer te doen om leidinggevende te zijn. Want je moet zo ongelooflijk oppassen wat je zegt. En als je iemand een onvoldoende beoordeling geeft, nou, dan kom je al hier en daar in de gevaar.
1: Dat gebeurt, hè? Je geeft iemand
2: zeker. Ja, dat gebeurt.
1: Maar hoe moet dat kan toch niet, dat grote, respectabele corporates dit dan zomaar laten gebeuren?
2: Nou ja, kijk, als dat gebeurt, hè, als iemand een onvoldoende beoordeling krijgt en hij gaat dan naar de vertrouwenspersoon, bij wijze van spreken, dan moet het vervolgens goed worden opgepakt natuurlijk. Hè. Dan moet je daar goed mee omgaan. Dus niet uit de hand laten lopen. Niet onmiddellijk uit angst voor claims. Hè, want dat is het dan soms ook. Deze meneer of mevrouw buiten de deur.
3: Te snel acteren en buiten werken.
2: Ja. Zorgvuldig naar kijken. Met oog voor ieders belangen. En niet overreageren. Ja, daar zijn we weer. Maar, dat is dan toch de valkuil, denk ik. Ja.
4: Er zit een groot verschil, hè, tussen een arbeidsconflict. Het oneens zijn over hoe iemand zijn werk doet of hoe een werkgever daarmee omgaat. En ongewenste omgangsvormen. En soms raken die elkaar, maar het wordt heel vaak ook gemengd.
1: Ja.
4: Maar een arbeidsconflict is echt iets anders. Een werkgever, een leidinggevende, die moet tegen iemand kunnen zeggen, ja joh,
3: je functioneert gewoon niet goed.
4: Ja. Je zal toch moeten verbeteren, want anders gaan we afscheid nemen.
2: Maar het is wel een heel spannend punt, dit inderdaad. Zeker. Want dit wordt ook soms gezegd tegen mensen die al ergens over hebben geklaagd. Hè, en dan functioneren ze inderdaad.
3: Oh, ja.
2: Dus dan krijg je het wel weer. Hè. Dan zeggen ze, ja, maar weet je, dit is toch dit is niet helemaal eerlijk wat mij nu gebeurt. Nu heb ik voor mijn eerste onvoldoende beoordeling in 25 jaar te pakken. Ja. Maar volgens mij heb ik gisteren iets over mijn leidinggevende gezegd. Ja.
1: Ja, het is heel complex en zeker ook omdat grensoverschrijdend gedrag vroeger wat misschien wat duidelijker was, omdat het wat simpeler was. En doordat, wat Erwin zegt, de mensen veranderen, krijg je er ook andere punten bij, wat meer subjectieve onderdelen. En daar moet dus een goede toetsing voor zijn. En ik zou je heel graag nog heel lang met jullie over doorbakkeleien. Maar dat gaat niet, want de tijd is op. Thea, dankjewel voor dit fijne gesprek. Arbeidsrecht, advocaat en Erwin Koenen, jou ook dankjewel voor dit gesprek. Ja, en dan staat er weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar in de podcast. App Arjan en wij hadden Soufiane te gast hier. Ja. Soufiane Embarki, de Wethouder van Amsterdam.
3: De wethouder en eerste loco-burgemeester. Ja. Wat een toffe gast.
1: Wat vond je van het gesprek?
3: Ik vond het heel erg leuk. En wat mij het meeste intrigeerde was dat er een politieagent was die hem aan zijn jas trok.
1: Ja.
3: Toen hij nog een straatschofje van zei: gast, er zit veel meer in jou. Jij kunt veel beter.
1: En herkenbaar dat was voor jou?
3: Nee, ik kom helemaal niet uit Amsterdam.
1: Oh, oké. Okay. Nou, laten we snel even horen hoe dat bij hem zat dan.
5: Vechten met allemaal dingen in de buurt met jongens. Rondrijden in een auto wat gewoon niet mag. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij dat ik op het bureau zat. Zei hij tegen mij: wat doe jij? Ik zeg: hoe bedoel je? Toen zei hij: je zit op het VWO.
3: Ja.
5: Ik zie met wie je omgaat. Ik zie wat de jongens op hun kerfstok hebben. Wat doe jij? Waar ben je mee bezig? En dat heeft mij toen wel aan het denken gezet. En ik ben hem ook nog een jaar later tegen hem op het Leidseplein. Ik was toen met vrienden. Hij was toen met de ME daar. Tijdens zijn uitgaansavond. Toen herkende hij me. Kom je naar me toe? Toen zei
3: serieus?
5: Hij, ja.
3: Oh, wow.
5: Het was voor de Melkweg. Kan ik me nog goed herinneren. Toen zei hij tegen mij: hoe gaat het? Ik zie dat het goed met je gaat. Hou vol, hè?
1: Ja, hoe dit afloopt hoor je in de podcast-app. Want Arjan, ik dacht dat jij inderdaad ook VWO had gedaan. Maar dat klopt dan dus toch niet. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Ga vooral naar onze LinkedIn-pagina als je er nog geen genoeg van kunt krijgen. En ondertussen gaan Arjan en ik op vakantie naar Playa del Amstel. En vanaf daar zijn we 6 weken lang iedere week te horen met een zomerspecial. We gaan al daar in gesprek met employer brand bazen over hun Marca en Playa Dora. Volgende week dus. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
3: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
9: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
8: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
10: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
8: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file, maar de meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. Op de A27 Almere-Gorkum bij Lunetten is de vertraging een kwartier. Komt door een spoedreparatie, de linkerrijstrook is dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gemeente waar Ter Apel onder valt kan nog niks zeggen over veiligheidsmaatregelen rondom het aanmeldcentrum, nu het Rode Kruis de hulpverlening heeft stopgezet. Volgens een woordvoerder is dat ook vooral aan het COA en de overheid. Maar ook het COA wil nog niks concreet zeggen over hoe het nu verder moet in Ter Apel. Gisteravond is in Den Bosch een vechtpartij geweest en daarbij is gestoken. Twee mannen raakten gewond, even later werd een minderjarige verdachte aangehouden. Zo'n 15 mensen zouden na een ruzie met elkaar op de vuist zijn gegaan. Maar waar de ruzie over ging, is niet bekend. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Oekraïne is opnieuw bestookt met raketten en drones uit Rusland. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen, onder meer in de zuidelijke stad Gerson. De Russische aanvallen zijn een dag voor een belangrijke top over de oorlog. Oekraïnse bondgenoten komen morgen bijeen in Parijs. Er is hoop voor de medewerkers van Volkswagen. Het gaat slecht met het autobedrijf en er moet bezuinigd worden. Maar alle fabrieken kunnen misschien toch open blijven, denkt de baas van Volkswagen. Eerder zeiden de Duitse media dat meer dan 100.000 banen op de tocht staan en dat de fabrieken dicht moeten. En de renners in de Tour de France zijn begonnen aan hun aangepaste etappe. Het gaat om een loodzware heuvelrit door het Centraal Massief. Het is daar snikheet en er geldt code rood. Daarom is de route met 30 kilometer ingekort. De Sloveense renner Tadej Pogacar rijdt in de gele leiderstrui. En dat is weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Morgen starten we grijs, daarna is er veel zon bij 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut
16: en Wouter Carson.
17: Van Mossel, de grootste autodealer van ons land, is weer wat groter geworden.
18: Ja, en weer zo'n saai verhaal, want hij kijkt terug op een zeer goed half jaar. Nou, dat hebben we eerder gehoord. Het is toch kommer en kwel in de autosector. Straks meer met topman Erik Berghoff.
17: Ja, en verder een rijtest in de Polestar 5. Maar eerst, een Nederlander gaat het Duitse automerk Wiesmann nieuw leven inblazen. Dat is Jasper den Dopper, die we kennen als de spijkerenthousiast. Hij kiest voor een nieuw avontuur en vertelt er bij ons in de show meer over.
18: Hoe kom je dan weer bij Wiesmann terecht?
19: Ja, ze hadden mij gevraagd.
17: Ja. Dus, en dan zeg je gelijk ja.
19: Ja, ja, absoluut.
17: Echt waar?
19: Ja, ik had tijd toch? Over.
17: Ja, ja, ja.
19: Nee, voor mij was het wel heel belangrijk om te weten waar Spijker naartoe gaat.
17: Mm-hmm.
19: En dan, nu met de nieuwe plannen van Victor heb ik wat
17: Victor
19: tijd
17: Müller.
19: Ja.
17: Ja. Dus, want jij gaat niet mee in die plannen?
19: Ik ga niet auto's bouwen of dat soort zaken. Dus ik ga, en ook niet in de ontwikkeling mee. Dus in dat opzicht heb ik daar tijd over, vind ik.
18: Ja, ja. Voor de leek, Wiesmann. Wij kennen het, maar misschien even goed, even de elevator pitch. Wat is het voor merk? Wat maakt het speciaal?
19: Het is een Duits merk. Het is door twee broers opgestart.
18: Ze broer wilden... Wies en man? Nee.
19: twee, gewoon de M en de F van MF van Wiesmann. Dus Martin en Friedrich. En die twee die hebben samen Wiesmann opgericht.
17: Mm-hmm.
19: En dat is ongeveer zeggen, een 25 jaar geleden, 26 jaar geleden. En met een kleine sportwagen die een beetje Engels aandoet, maar wel Duitse technologie. En zo hebben ze dus de eerste MF3 begonnen, toen de vorige MF4 en dat later de MF5 als topmodel.
18: Ja.
19: En wat alleen maar met techniek? BMW.
18: Alleen maar BMW.
19: Ja, alles BMW, van ophanging tot de motor, versnellingsbak, alles.
18: Ja. Verbouwde Z4's, denk ik dan, maar dat is niet helemaal waar.
19: Dat was eigenlijk toen Martin wegging bij Wiesmann, is die wel een nieuwe Wiesmann begonnen met op basis van een Z4.
18: Ja.
19: Ja, volledig mislukt ook.
18: Oké, maar dit Wiesmann is iets anders dan wat maken ze zelf? Wat
19: alles.
18: Is
19: dus alles. Van het chassis tot de buitenkant. Enige wat ze aankopen zijn losse onderdelen zoals de motor, de bak, de remmerij en dat soort ophanging is wel Wiesmann eigen.
18: Yeah.
19: Maar voor is alles eigenlijk inkoop.
18: Maar het zijn dus roadsters, hè? Dus het is
19: niet alleen.
18: Ja.
19: Ook coupés.
18: Ook, oh ja, je hebt gelijk. Ja, ja. Jij weet dat, jij werkt er.
19: Ja.
18: Maar, maar wel twee zits, motor voorin, achterwielaandrijving, dat recept.
19: Ja. Ja, een beetje toch zoals Spijker, heel erg analoog. Veel vermogen, de laatste die had 577 pk.
18: Ja, maar dat vindt tegenwoordig niet meer zoveel.
19: V8 Biturbo.
18: Nee, is best veel.
17: Is het vergelijkbaar met Spijker of is dat toch echt
19: ik vind van wel, qua interieur absoluut. Ja. Ja, het is wel echt met de hand gemaakt. Zelfs de carrosserie is met de hand gemaakt. Het chassis met de hand gemaakt. Dus dat is wel echt vergelijkwaardig. Ja. Ja.
18: En qua verkoopaantal of wat ze ooit hebben gebouwd. Spijker is iets meer dan 200. Als we
19: hier,
18: zelfs...
19: hier een nulletje erachter.
18: Nulletje 2000. Ja, okay. Dat is wel serieus, ja.
19: Heel serieus. Ja. Ja. Dus het is wel echt, er is daar veel te halen en ook veel te doen. En ze hebben de afgelopen jaren hebben ze weinig gedaan aan service. Dus er zijn hier en daar wat garagisten ontstaan die het zelf wat zijn gaan doen. Ja, dat is heel erg des Spijkers eigenlijk.
18: Ja. Ja. Ja, en ook Duitse motoren, nou ja, andere fabrikant dan. Was dit voor jou ook een reden om daar dan toch ja op te zeggen? Want met welke vraag bellen ze dan? Ja, ik krijg nooit zo'n belletje. Nee, wil jij... Kom jij
19: eigenlijk waar het begon is, ze hebben dus die elektrische gemaakt. En dat loopt niet zo goed. En die zagen dat Spijker toch weer een groei had gemaakt. Niet alleen in waarde, maar ook dat ze weer opnieuw konden starten. En dus dacht de eigenaar van ja, als hij dat met Spijker kan doen, wat nog erger is, dan zou hij dat met Wiesmann ook kunnen.
18: Ja, okay.
19: Want ik heb daar gewoon een fabriek.
18: Ja.
19: Ik heb daar de tekeningen, personeel. Ja, dus in principe heb ik daar een heel groot voordeel ten opzichte van wat ik bij Spijker heb gedaan.
18: Ja, van Spijker had je een schuur.
19: Nou, ik had helemaal niks. Ik had echt
18: hond.
19: Ja. Helemaal niks.
17: Maar wat is dan de reden waarom het ook bij Wiesmann stil werd de afgelopen jaren?
19: Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met onderdelen, financiën, een focus. Maar ook Je hebt natuurlijk corona gehad. Ze hebben daarna gedacht, weet je wel, we gaan elektrisch bouwen. Dat is ook niet helemaal geworden. Daar hebben ze geen aansluiting gevonden. Dus ja, dat is eigenlijk een grote fout geweest.
17: Ja, dat zei Jasper den Dopper. Deze zomer een uitgebreid gesprek met hem. En de hele zomer vind je iedere woensdagochtend een Breek de Week aflevering in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon zomaar binnen.
16: De Nationale Autoshow.
17: De Van Mossel Automotive Group kijkt terug op een zeer goed half jaar. De grootste dealerholding van Nederland breidt de komende week officieel uit naar het 8e land alweer, Polen. Erik Berghoff is de CEO van Van Mossel Automotive Group. Welkom, we kennen elkaar, dus we kunnen tutoyeren, toch?
20: Ja, zeker.
17: Nou, fijn. Jij spreekt zelf van een zeer goed eerste half jaar. Wat houdt zeer goed in bij meneer Berghoff?
20: Zeer goed betekent dat we de aantallen gehaald hebben die we graag willen halen. En uiteraard daar het financiële resultaat bij, wat daar dan ook weer op zijn beurt bij hoort. En ik hoorde net zeggen van, weer goed. Ja, gelukkig wel, want uiteindelijk daar zijn we elke dag vroeg voor op. Ik begrijp wel jouw opmerking, hè? Want je leest natuurlijk in alle dagbladen en alle nieuwsbladen, zeker de automotive bladen, hoe kommer en kwel dat het dan wel niet is. Nou, ja. Ik wil dat toch even een beetje verdedigen, want dat kommer en kwel, dat is misschien bij onze fabrikanten, die zitten natuurlijk toch met allerlei andere problemen dan wat wij in Europa zien. Als je niet meer kunt leveren in Rusland, als je maar een heel klein deel kunt leveren nog in China. En ook meneer Trump, die remt jouw afzet af. Dan is dat voor een fabriek ongelooflijk vervelend. Maar dat wil niet zeggen dat de Europese markt nou daarmee onderuit gaat. En ik denk dat we kunnen zien, en niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, dat dat redelijk tot goed door blijft draaien.
18: Nou, sterker nog, je zou theoretisch betere deals kunnen doen met fabrikanten, omdat ze hebben een beetje capaciteit over. Of valt dat nog wel mee?
20: Nou, dat vind ik nog meevallen, want ik vind dat leeftijden weer aan het oplopen zijn.
18: Okay.
20: Dus toch op een of andere manier is een markt wel specifiek een markt. En dat daar geen andere capaciteiten tot nu toe voor aangewend worden.
18: Nee. Dus de auto's die in Amerika geleverd zouden worden, ja, die hoeven wij hier niet. Daar komt natuurlijk een beetje op neer. Grofweg. Ja,
20: het zijn natuurlijk ook allemaal wel andere gespecificeerde auto's, maar er worden ook veel maatregelen genomen om natuurlijk die afzet die daar wegvalt op een andere manier te compenseren. En dat kan zijn door meer auto's proberen door dat straatje Europa te krijgen.
18: Ja.
20: Maar er zijn gelukkig ook nog andere werelddelen waar wel nog de mogelijkheden zijn.
18: Ja.
20: Australië, Nieuw-Zeeland.
18: Ja. Nou hebben wij ook wel naar cijfers gekeken van gebruikte auto's gaat volgens mij wel lekker. Maar nieuwe auto's, als we zeg maar voor heel Nederland kijken, in ieder geval denk ik, nou, dat loopt wel een beetje achter bij wat het zou kunnen zijn of moeten zijn, horen te zijn. Ja.
20: Het is net hoe je dat alweer bekijkt. Als je vergelijkt met de laatste 3 jaar, dan denk ik dat het gewoon op koers is. En dan is het een keer 1 of 2% plus of 1 of 2% min. Vergelijk je dat met 7 jaar geleden, ja, dan zijn we wel ver achter. Hè? Want toen spraken we over gemiddeld van 480.000 auto's per jaar. En nu nog over 350.000 auto's per jaar. Maar daar zie je dan wel de kentering in, dat op gebruikte autogebied, dat daar wel een enorme verbeteringsslag plaatsgevonden. Uiteindelijk, als je ze bij elkaar optelt, nieuw en gebruikte auto's, ga je toch ongeveer weer in dezelfde markt terechtkomen.
18: Ja, 1,6 miljoen toch? Ja, als het zoiets. Zoiets.
20: Alleen je zult als bedrijf, en dat geldt ook heel duidelijk voor ons, daar heel goed op moeten acteren. Als je denkt, hé, ik ga toch wat krapte krijgen opnieuw, ja, dan moet je gaan schakelen op gebruikte auto's. Dus. En allebei hebben ze specifieke eigenschappen, maar je zult op beide heel goed moeten acteren.
17: Ja, op beide acteren binnen een land, maar jullie zijn natuurlijk met Van Mossel ook actief in andere landen. Helpt dat ook inderdaad, hè, die schaalgrootte om inderdaad klappen op sommige markten op te vangen met succes in andere markten?
20: Zeker, zeer zeker. En vooral het kijken van welke auto past nou bij het beste bij het land. Hè. Ja. We hebben de afgelopen 18 maanden gezien dat Denemarken bijvoorbeeld, waar wij actief zijn, een land is waar heel veel EV's nog echte aanvragen in waren. Maar je zag bijvoorbeeld in Duitsland dat er weer verder achterbleef op EV. Dus de dieseltjes van Denemarken die zijn naar Duitsland vertrokken, en de EV's van Nederland en België zijn weer in grote getalen naar Denemarken vertrokken. En zo probeer je toch continu de beste opties te vinden en juist ook de balans te vinden voor het ene land en het andere.
18: Maar dit pleit ook voor Van Mossel, die gewoon overal in Europa actief is, zodat je dat je zelf een beetje kan schuiven met al die auto's. Het helpt.
20: Het helpt. Het is niet zo dat dat 30% van onze omzet is of zo, maar het helpt wel. Het is wel 10% al wel nu.
17: Nou, dat is toch best wel fors, 10%, toch?
20: Fors. En we zien het elke maand wat groeien. En ik voorspel dat ook voor de toekomst ons gaat helpen. Maar ook onze klant kan helpen, want uiteindelijk krijgen we de juiste auto op de juiste plaats.
18: Ja. Maar hebben jullie dan een soort intern, zeg maar, groot voorraadsysteem, moet ik me dat zo voorstellen? Ja. We gaan het straks over Polen hebben, dat ik kan kijken wat er in Polen staat. Hier eens een keer in Waalwijk in de showroom staan, wijze van. Nee, maar dat is wat je wil. Dat je natuurlijk eigenlijk ook als intern voor jullie, dat je echt inzicht hebt van, joh, hier, kijk, dit hebben we nog.
20: Ja, nee, maar dat hebben we echt. We hebben echt een heel duidelijk overzicht van onze voorraadlijsten. Zowel voor nieuwe auto's als gebruikte auto's. Alleen je ziet, bij nieuwe auto's speelt dat eigenlijk niet. Het gaat echt over gebruikte auto's die wij over de landsgrenzen heen goed kunnen wegzetten.
17: Over die gebruikte auto's gesproken, hè? We hebben wat extra vraag naar elektrische gebruikte auto's gezien. Merken jullie dat ook inderdaad?
20: Ja, we zien de laatste 3 maanden dat daar een betere opbrengst voor staat, maar ook vooral een betere afzet voor staat. Ook weer niet met 20% meer of zo, maar wel tussen de 5% en 15% zien we een stijging in de verkoop van elektrische auto's.
18: En compenseer je daarmee die restwaardeverliezen die er waren? Ik zeg niet dat het voor jullie per se restwaarde, maar over het algemeen. Zie je dat het een beetje bijtrekt?
17: Mossel heeft ook een lease-tak.
18: Ja, dat is waar.
20: We hebben een grote lease-tak. Maar gelukkig daarin, tenminste in het verleden, niet zo heel veel elektrische auto's in gehad. Wij kijken vooral, we proberen vooral onze eigen merken die wij zelf nieuw leveren in onze lease-portefeuille te zetten. Dus een paar merken die zware klappen gehad hebben in de restwaardeopbrengsten, die zitten niet in onze portfolio. Nou, duidelijk welk merk dat is. Ja. Die hebben we niet. En daar zijn we op dat moment ook zeker blij mee geweest.
18: Ja. Dus, zie je dat het door gaat zetten, de momentum van stijging van die prijzen van de elektrische auto's?
20: Het gaat elke keer beter worden, omdat de vraag groter wordt. Je ziet dat consumenten, we hebben eerst die consument voor die nieuwe auto enorm moeten motiveren om toch naar die elektrische auto's te kijken. Dat lukte heel moeilijk bij gebruikte auto's. Mm-hmm. Maar we zien stap bij stap dat dat beter wordt. Dat ook de consument voor een gebruikte auto zich ook echt aan het faciliteren is met laadpalen en welke mogelijkheden dat ze hebben om uiteindelijk ook over te gaan naar die elektrische auto.
18: Rijdt meneer Berkhoff zelf ook regelmatig elektrisch? Of?
20: Regelmatig.
18: Vandaag niet, zag ik.
20: Nee, het merk waar ik vandaag naartoe moest heeft nog niet zo heel veel elektrische auto's. Maar ik ga morgen bijvoorbeeld weer naar Mercedes toe en dan hebben we een hele goede EQS die dat prima gaat.
17: Oké, maar dat pas je echt serieus aan op je afspraken in je agenda.
20: Ja, dat is mijn job.
17: Ja, het is ook wel slim. Ik denk dat ik het ook zou doen. Het is ook wel leuk, toch?
20: Nou, maar ook het respect naar het merk toe waar je werkt. Hè, dat is wel heel belangrijk.
18: Ja, maar jullie hebben ook wel wat merken waar je niet EQS en een grote SUV waar je vandaag was, zeg maar, hebt. Pak je dan ook zo'n kleintje? Dan,
20: als dat moet, dan
18: als dat moet. En nu denken ze ergens bij een aantal die mensen, oh, daarom komt hij nooit langs. Hij wil niet eens.
17: Ik merk wel dat het niet helemaal van harte gaat, toch?
20: Nee, nou, echt niet. Ja. We doen dat met plezier.
17: Ja, oké.
18: Okay. Ja, de pseudo-eindheffing moeten we het ook weer eens over hebben. Dat
17: per gaat 1 januari,
18: iedere week over extra bijtelling feitelijk, hè, op elektrische, op niet-elektrische auto's. Die gaat per 1 januari 2027, komt al, dus al redelijk dichtbij.
20: Ja.
18: Merken jullie dit al, dat er aankomt? Wordt er al voor gesorteerd?
20: Je merkt er wel al iets van, maar ik vind nog, dat valt mij tegen. Ik had echt gedacht dat het al veel meer zou zijn. Maar er is ook alweer een verklaring voor, denk ik. We hebben natuurlijk een enorme schuimbeweging gehad vorig jaar in november en december, toen de bijtelling van elektrische auto's fors omhoog zou gaan. En de overheid draait dat dan 14 dagen voor het moment dat het gaat gebeuren, draait dat terug.
18: Ja. Ja. Nee, het was 23 werkdagen. Ik heb ze geteld.
20: Voor mij was het korter.
18: Ja.
20: Maar laten we dan wel zeggen 14 dagen voor de kerst.
18: Ja.
20: Maar dat is niet goed. Nee. Dat maakt die consument gewoon heel veel onduidelijkheid met zich over zich heen krijgt. En dat moet je, denk ik, als overheid voorkomen. Wij kunnen daar ook niet veranderen, want die ervaring hebben ze gehad vorig jaar. Dus iedereen is nog een beetje aan het kijken van, gaat het nu wel echt door?
18: Ja.
20: Nou, ik denk dat het echt doorgaat.
18: Ja.
20: En is dat dan goed of slecht? Ja, ik denk dat het gewoon eigenlijk heel goed is. We moeten toch om.
18: Is dat
17: maar,
18: zo?
17: Heel even terug van de verwachting dat het wel doorgaat. Hè? Want Prinsjesdag komt er nog aan. Dat is altijd een moment voor de overheid om toch wat aanpassingen te doen. Toch even wat cadeautjes uit te delen aan het publiek. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze tegen zeggen... Ja, die pseudo-eindheffing, dat is hem niet helemaal.
20: Nou, ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren.
17: En waarom niet?
20: Nou, daar zijn door onze branchevereniging, die daar heel actief mee bezig geweest is, die hebben echt de laatste maanden daar heel veel tijd aan besteed om zelfs een paar logische, praktische wijzigingen erin te krijgen. En dat was al een hele opgave. Gelukkig.
17: Zoals de huurauto, de lesauto.
20: Ja, gelukkig is dat ook gelukt, hè, want het moet zeker werkbaar blijven. Maar gezien het feit dat daar toch wel heel straf op ingegaan is, denk ik dat het echt niet meer gaat veranderen.
17: Nee. Oké. Maar je zegt ook, het is goed.
20: Ja. Ik denk, in die zin, het moet gewoon duidelijk zijn. Ik denk dat de overheid ons echt moet gaan helpen met duidelijkheid over het hele waterbouw.
18: Nou ja, duidelijk is het wel, maar...
20: Ja, pseudo-eindheffing.
18: Ja, maar het is weer een extra belasting erop. He, dus op de benzineauto zit er BTW, dat zit op iedere auto. MRB, Best Force. En dan als je mijn zaken erin zit, BTW, mijn correctie moet je doen. Pseudo-eindheffing, bijtelling, MRB is Force. Nou, weet je, het telt wel op. Feitelijk zeg maar onverkoopbaar straks een zakelijke auto met een verbrandingsmotor. Daar komt het eigenlijk op neer.
20: Als de pseudo-eindheffing die bijdrage gaat kosten, zeker wel. Maar goed, daar kun je daarvoor kiezen. En als je zegt, nou, ik ga mijn medewerkers dan toch echt overdragen naar een elektrische auto, dan heb je die kosten niet.
18: Nee. Dus in het kader van de beweging daar naartoe is het goed.
20: Ja, ik denk, ik heb het gisteravond toevallig nog in onze branchevereniging de BOVAG heel duidelijk over gesproken.
18: Ja.
20: Liefst hebben we alles goedkoper. Maar al zou het maar gewoon in zijn totale autobeleid hetzelfde blijven. Desnoods nog een paar procent duurder. Maar keiharde duidelijkheid voor de komende 3 of liefst 5 jaar.
18: Ja.
20: Daar zou je zowel de branche, maar ook vooral denk ik de burger, heel veel plezier mee doen.
18: Ja. Oké. Dus maar eigenlijk is dat misschien wel het belangrijkste. In ieder geval duidelijkheid. Ja.
17: Dan krijgen we die zekerheid dan, dat het in elk geval voor de komende 5 jaar geregeld wordt?
20: Ja, daar is de lobby's zijn daar volop voor aan de gang. Ja. En hopelijk gaan we daar antwoord op krijgen. Maar die duidelijkheid dat we antwoord krijgen, die is er nog niet.
18: Nee. Nou ja, dat is misschien ook wel tekenend. Hè? Dus het gesprek met Den Haag is af en toe wel moeizaam. Om daar gewoon zeg maar, de boodschap goed over te krijgen. En ook hele zinnige dingen. Daar wordt natuurlijk zeg maar, wel heel langzaam en moeizaam op gereageerd.
20: Heel jammer.
18: Ja.
20: Heel jammer, want het zou... Elke keer gesprek wat ik ervaar, als ik een terugkoppeling krijg, dan denkt iedereen daar bij de overheid, het moet goedkoper. Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Ja, graag.
17: Ja, natuurlijk. Ja.
20: Heel graag voor de burger, maar het gaat over de duidelijkheid.
18: Ja.
20: Hoe gaan we het nou met elkaar afspreken de komende 3 tot 5 jaar?
18: Ja.
20: Dat er rust is op dat autobeleid.
18: Ja. De zakelijke auto met verbrandingsmotor, nou, die wordt duurder. Laten we het ons daar op houden. Maar betekent dat automatisch dat aandeel elektrisch fors omhoog gaat?
20: Ja, dat denk ik wel. De zakelijke markt is natuurlijk erg groot.
18: Ja.
20: Ik denk echt dat wij... We zitten nu een beetje rond die 30% blijven verhangen wat aan elektrische voertuigen ingezet wordt.
18: Uh-huh.
20: Op jaarbasis. En de ene keer is het 33 en dan een keer 28. Maar ergens rond die 30%. Ik verwacht echt na 1 januari dat naar 45-50% gaat lopen.
18: Ja. En wordt dat dan 45-50% van dezelfde omvang van de markt? Of is dit weer zo'n tik naar beneden? We hebben elke keer tikken naar beneden hè, qua nieuw verkoop. Omdat het wordt duurder en ingewikkelder. En de mensen denken, laat maar, doe wel tweedehands.
20: Nee, maar het wordt niet duurder. Hè? Ook die brandstofauto wordt niet duurder. Die wordt alleen duurder wanneer jij hem zakelijk gaat rijden.
18: Ja. Ja.
20: Maar hij wordt niet duurder. Dus er is voor de berijder een volledige mogelijkheid om gewoon elektrisch te gaan rijden.
18: Ja. Of privé die auto te kopen. Of, alleen, heb je een beetje scherp van welk gedeelte van dat soort auto's zakelijk wordt gekocht?
20: Ja, dat blijft toch in mijn beleving de range die nu ook bij een private lease auto geldt. Hè.
18: Ja.
20: Je ziet toch, en af en toe, dan zie je wat duurdere auto's in die private lease gaan.
18: Uh-huh.
20: Maar dat is nog steeds te beperkt. Dus je zit toch categorie B, C. Hè, dan praten we over de, zeg maar de Golf, Kia, EV3-achtige auto's. Die auto's die vallen in die categorie dat nog net zeg maar in private lease aantrekkelijk kan zijn.
18: Ja.
20: In de hogere varianten denk ik dat lastiger wordt.
18: Ja. Maar dan gaat natuurlijk gewoon een deel van de markt dan verdwijnen, feitelijk. Ik was gisteren bij een partij die hele dure SUV's koopt met een stekker en een verbrandingsmotor. En zei, ja, we hebben het nu druk. We gaan nu even dit jaar nog heel hoop afleveren. Maar toch heel veel zakelijk gekocht. Dat is natuurlijk een niche.
20: Ja. Ja, die gaat zeker nog voor 1 januari. Blijf je een categorie mensen houden die zeggen, joh, ik ga nog één keer voor een brandstofauto. Die gaat er komen.
17: En dat wordt dan vaak plug-in hybride?
20: Plug-in hybride, ja, want het heeft ook weer met de BPM te maken. Hè. Weer een belasting die bij die auto's gunstig zijn. Die gaan er komen. Maar ik denk toch ook echt wel dat de mensen zich een klein beetje bij aan het neerleggen zijn. Dat zien we gewoon, joh, ik vind elektrisch prima. Hoe moet ik met mijn laadpalen omgaan? Dus wij zijn vooral bezig om onze klanten enorm goed te adviseren op het gebied van energie.
18: Ja. En wat adviseer je ze als ze gewoon geen uitbreiding van hun stroom aansluiting kunnen krijgen?
17: Stel ze wonen in Utrecht.
20: Ja, gewoon geen televisie meer kijken.
18: En verhuizen. Gewoon verhuizen.
20: Voetballen van tv afhalen. Ja. Oh, ja. Dan krijg je meer energie.
18: Verhuizen naar Polen, daar zitten we ook. Daar mag je nog wel dikke auto's rijden.
20: Ja, daar speelt dat namelijk helemaal niet.
18: Nee, precies. Waar.
17: Nee, daarover gesproken, Van Mossel is in Nederland al jaren de grootste. Verkoopt nu 51 merken. Dat is ongelooflijk veel. Is het doel hier in Nederland bereikt?
20: Ja.
17: Ben je klaar?
20: Nou, klaar ben je nooit. Daar gaat altijd één vestiging verdwijnen en één of twee vestigingen erbij. Ja. Dat blijft een continu proces om dat op die blueprint zo optimaal mogelijk te maken. En toch word je af en toe weer verrast dat er in één keer weer iets te kopen wat toch nog bij je past. Wat toch nog in een regio is waar je misschien wat minder bezet bent. En toevallig ook nog met een merk wat je nog niet hebt.
17: Oké, dus, welke zijn dat? Welke regio, welk merk?
20: Ja, dus de regio Oost, hè, bijvoorbeeld, zouden wij nog wat sterker willen zijn. Hè. Dus regio Nijmegen, Arnhem, die regio zouden we nog sterker kunnen zijn. Nou, als daar een ander merk vrij zou komen of wat niet aansluit, of wat aan zou kunnen sluiten op onze bestaande merken, zouden we daarin geïnteresseerd zijn.
18: Ik ben even heel hard aan het zoeken, maar naast Ferrari en Lamborghini en Bentley kan ik nog niet zoveel verzinnen wat jullie nog niet doen. Maar
20: Bentley hebben we wel.
18: Oh, Bentley hebben we wel. Dat zie je, zelfs hard dat ik mis.
20: Maar nee, we hebben gezegd, geen Ferrari en geen Lamborghini en geen Rolls Royce. En geen Mazda. Dat zijn eigenlijk buiten dan Tesla en een aantal Chinese merken die we nog niet hebben of niet willen.
18: Ja. Maar die wil je ook niet allemaal.
20: Nee.
18: Nee. Dus zie je het aantal vestigingen groeien nog, zeg maar? Of gaan jullie toch nog weer, gaat weer een beetje inklinken de komende jaren? Wat is de trend?
20: Nee, vestigingen zullen bij ons voorlopig nog groeien. Ja. Alleen als je gaat kijken, vestigingen op een regio of vestigingen op een land per merk, die gaan dalen.
18: Ja.
20: Dat is, ik denk, een fabrikant en een importeur blijft daar toch het continu het optimale in zoeken. En daar gaan we uiteraard in mee.
17: Zometeen.
18: We praten verder met Erik Berkhof, topman van de Van Mossel Automotive Group.
17: Ja, over de vele Chinese automerken die het hier in ons land en Europa proberen. Wie gaat het overleven? Nou, je hoort het zo.
18: Blijf luisteren.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
22: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
23: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
22: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
24: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken.
25: Mam, waar is mijn zwemband?
26: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
10: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
11: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
10: Ja, flexibel ticket, hè?
11: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
10: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk is de A2 van Eindhoven naar Den Bosch dicht bij Bokstel. Verkeer richting Den Bosch kan het beste de borden Tilburg volgen en over de A58 en de A65 rijden. De andere kant op daardoor ook een lange file van Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Bokstel en Best ook 20 minuten vertraging. En op de A27 Almere-Gorkum, daar sta je 10 minuten in de file bij knooppunt Lunetten door een spoedreparatie.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gemeente waar Ter Apel onder valt kan nog niks zeggen over veiligheidsmaatregelen rondom het aanmeldcentrum, nu het Rode Kruis de hulpverlening heeft stopgezet. Volgens een woordvoerder is dat ook vooral aan het COA en de overheid. Maar ook het COA wil nog niks concreets zeggen over hoe het nu verder moet in Ter Apel. Gisteravond is in Den Bosch een vechtpartij geweest en daarbij is gestoken. Twee mannen raakten gewond. Even later werd een minderjarige verdachte aangehouden. Zo'n 15 mensen zouden na een ruzie met elkaar op de vuist zijn gegaan. Maar waar de ruzie over ging, is niet bekend. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Oekraïne is opnieuw bestookt met raketten en drones uit Rusland. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen, onder meer in de zuidelijke stad Gerson. De Russische aanvallen zijn een dag voor een belangrijke top over de oorlog. Oekraïense bondgenoten komen morgen bijeen in Parijs. Er is hoop voor de medewerkers van Volkswagen. Het gaat slecht met het autobedrijf en er moet bezuinigd worden. Maar alle fabrieken kunnen misschien toch open blijven, denkt de baas van Volkswagen. Eerder zeiden Duitse media dat meer dan 100.000 banen op de tocht staan en dat de fabrieken dicht moeten. En de renners in de Tour de France zijn begonnen aan hun aangepaste etappe. Het gaat om een loodzware heuvelrit door het Centraal Massief. Het is daar snikheet en er geldt code rood. Daarom is de route met 30 kilometer ingekort. De Sloveense renner Tadej Pogacar rijdt in de gele leiderstrui. En dat is weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Morgen starten we grijs, daarna is er veel zon bij 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
17: Welkom terug. Onze gast is Erik Berkhof, topman van de Van Mossel Automotive Group. Komende week begint Van Mossel in Polen, achtste land waar jullie actief zijn.
18: Ja.
17: Waar, nou ja, je zei het eigenlijk al, Polen is gewoon ontzettend

0: interessant autoland aan het worden? Of is het al?
1: Nee, het is eerst dan al een heel goed economisch land. Ja. Ik denk als we, want wij mopperen heel vaak over het Europees geld dat besteed wordt. Daar zijn heel veel slechte voorbeelden. Maar ik denk als iemand naar Polen gaat kijken, dat daar echt kunt zien dat het Europees geld wat ooit er naartoe is gegaan heel goed gebruikt is. Want het is enorm welvarend land geworden. Ja. Daar kijken we als eerste naar. Hoe goed is het economisch? En ten tweede, ze zijn echt gek van auto's.
0: Dat helpt ook wel.
1: Ja, echt. Dat is enorm. Ik denk ook dat daar iets te maken heeft met de generatie die natuurlijk jarenlang onder dat communistisch regime gezeten hebben. En nu echt die vrijheid hebben. En
0: het geld.
1: En het geld wat ze bereikt hebben door hard te werken en verdiend te hebben. Dat ze er ook op deze manier graag uitstralen.
2: Nou, ik heb een plek in Oost-Europa en hebben ze het geld volgens mij niet. Maar dan hebben ze nog steeds die auto's. Dus dat, word je daar dan ook wel blij van als automan? Dat je denkt, ja, maar dit is wel even lekker. Dus niet alleen maar tot iedereen tot op de comma's uit aan het rekenen of de bijtelling wel klopt en zo. Maar gewoon mensen die denken, ik heb gewoon een dikke auto. Ja. Dat is wel een keer leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk. Daar wordt gewoon totaal niet over een elektrische auto gesproken.
2: Oh, nee.
1: Dat is onvoorstelbaar. Ik geloof dat er iets van 3-4% per jaar wat er verkocht wordt elektrisch is.
2: Ja.
1: Je ziet wel dat de tweede generatie, die er nu weer aan zit te komen, die zijn daar wel weer veel meer mee bezig. Dus dit is een kwestie van tijd.
0: Ja.
1: En dan zal het ook daar gewoon echt een rol gaan spelen.
2: Ja. Wat nemen jullie over in Polen?
1: Dat is een hele mooie Mercedes-groep. Er zijn 5 grote vestigingen in de regio Warschau. 2 grote in Bialystok en een Oost-Turk. En die 2 laatste plekken, die kent waarschijnlijk niemand. Maar datzelfde dat waarschijnlijk iemand uit Polen ook Haarlem of Heemstede niet zal kennen. Maar dat zijn het is een mooie gerespecteerde groep.
2: Ja. Ja. Hoe ziet dat koperspubliek eruit daar?
1: Ja, als voorbeeld, het is het land waar van Mercedes de meeste AMG's verkocht worden.
0: Echt waar?
1: Dat is goed bekend. En als je dan in die hoofdstad Warschau, waar wij dan nu terecht gaan komen,
2: ja,
1: dan speelt dat wel echt. Het is wel echt high-end.
2: Mijnert en ik en Nout en Buiten was dan wel groepen. We willen eigenlijk wel ergens op termijn wel even een keer in Polen kijken. Het was volgens mij de aanleiding van dat als we het over Van Mossel hadden. Dat dacht, ik ken het land eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar we hoorden dit soort verhalen. Dus,
1: je schrikt ervan.
2: Ja.
1: Toen ik daar, want ik ben er 15 jaar geleden geweest. En toen ik 1,5 jaar geleden met deze transactie begon te onderhandelen, ben ik er inmiddels wel 10 of 15 keer geweest. En als je al aankomt vliegen en je kijkt vanuit het raampje naar beneden, dan denk je dat je in New York terechtkomt in plaats van in Warschau.
2: Yes.
1: Wow. Dat is ongekend. En het wegennet en alles. Het is wat ik enorm in de gewaardeerd heb en ook van ga leren, is hun gedienstigheid en de service die ze bieden. Yeah. Als je ziet hoe dat ze met equipment al veel verder zijn dan wat wij ooit gedroomd hebben, omdat het allemaal nieuw is. Ja. Ze bouwen allemaal nieuw.
2: Ja.
1: Dus ze zijn ook gek van de laatste snufjes.
2: Ja.
1: En dat is echt.
2: Dat is wel mooi. We gaan straks allemaal, al die Nederlanders gaan straks in Polen wonen, want we hebben goede wegen, economie gaat goed en zo. Hè. Dan ga ik even een soort omgekeerde.
0: Gaan we daar werken.
2: precies. Wat zijn jullie grootste groeimarkten? In Polen, dus duidelijk een plek waar kansen zijn. Zijn er nog meer plekken in Europa?
1: Duitsland, Engeland. Dat zijn natuurlijk al 2 echt mega
0: Engeland
1: grote landen.
0: Ook?
1: Sorry?
0: Engeland ook. We horen alleen maar de verhalen hoe slecht het met Engeland gaat. Maar auto's kopen ze nog wel.
1: Auto's kopen ze zeker. Die zijn ook echt veel meer nog dan Duitsland. Ze zijn echt autofanaten daar.
0: Meer dan Duitsland?
1: Ja, Duitsland zie je toch eens wat niet verzadigd, maar er is wel een markt die het hoeft niet zo gek mee te zijn. Hè. Vroeger waren de Duitse auto's echt helemaal vol met opties en alles. Nou, dat zie je ook nog wel, maar dat zie je veel meer in Engeland.
2: Okay. Ja. Het is ook wel een markt waar ze lekker financieren. Hè. Dat is gewoon enorm. Dat is heel normaal om gewoon de helft van je salaris in je autofinanciering te gooien. Ja. Nou, ik weet niet of de helft is, maar
1: dat verraste mij ook in Duitsland.
2: Ja.
1: Dat kun je je niet voorstellen. Dat is gewoon een penetratie gaat op financiering is gewoon 60%.
2: Ja. En in Nederland is dat een stuk minder.
1: Zeker, nog geen 25.
2: Ja. Nou, we moeten meer lenen, kunnen we dikke auto's rijden, jongens.
0: Netjes.
2: Luisteren naar je werk op. Nou ja, het is omgekeerd sparen, zeggen we altijd. Ja, lenen. Ja. Dus,
0: kost wel geld, hè? Lenen.
2: Ik
0: zeg het er maar even bij.
2: Ja. Komt de grote consulaat? We hebben de grote consulaat, hebben we eigenlijk in Nederland wel gehad. Komt hij er buiten Nederland ook nog?
1: de concentratie van...
2: Consolidatie, dus zeg maar...
1: Zeker. Ja. Het is wel zo dat Nederland daar echt wel op voorop loopt.
2: Ja.
1: En daar mogen we ook wel eens een keer trots op zijn. Want ik denk echt dat Nederland echt een voorloper is... hoe een dealernetwerk en een blueprint eruit zou moeten kunnen zien. Als je dat met Duitsland vergelijkt, daar loopt alles kriskras door elkaar heen. Dan kun je twee verschillende buurmannen naast elkaar hebben zitten. En dan moet jij dan weer met jouw merk tussendoor. Daar zijn ze nu pas echt een beetje aan het opschonen.
2: Ja, maar ik denk ook in een krimpende markt qua nieuw verkopen dat je ook wel moet. We moesten in Nederland, want anders dan waren er vanzelf deuren dicht gegaan.
1: Ja, ik denk echt dat importeurs en fabrikanten daar ongelooflijk goed opgepakt hebben. Want ik zou er niet aan moeten denken als er nog zoveel dealers waren als 10 jaar geleden.
0: Ja, maar ja, goed, het is in een markt die onder druk staat, is het natuurlijk. Dan ga je creatieve oplossingen zoeken, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan ga je dus voorop lopen uiteindelijk.
1: Ja, maar ik denk dat die druk ook op een paar andere Europese landen gezeten heeft en nog. Maar die bewegen dan toch niet zoals we dat in Nederland gedaan hebben.
0: Laten we het eens even over China hebben. Want Van Mossel was er best wel vroeg bij met de verkoop van een Chinese automerk, MG. Ben je er een beetje over te spreken? Want de laatste keren dat wij erover spraken was je altijd, nou, het gaat hartstikke goed.
1: Ja, en nog steeds.
0: Ja?
1: Ja, en inmiddels ook al 7 jaar. Wij zijn daar in 2019 mee van start gegaan. En met één winkel. En we hebben er nu inmiddels 10 echt operationeel. En we gaan er, zoals het er nu naar uitziet, ook nog 5 extra openen in 1,5 jaar. We hebben daarnaast natuurlijk 25 andere vestigingen die ook de service mee uitvoeren. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is. Dat die klant dichtbij zijn service kan blijven uitvoeren.
0: Ja, hebben de Chinezen dat inmiddels ook een beetje door dat dealernetwerk in Nederland gewoon heel erg goed werkt? Hè? Want MG heeft het gedaan. We hebben nog een paar merken die wel via een dealernetwerk. Maar er zijn ook een paar merken die hebben gewoon lekker Tesla gekopieerd. Ja. En dan blijkt dat ze niks verkopen op die manier.
1: Ja. Ja.
0: Hebben ze dat inderdaad een beetje door?
1: Ja, ik denk dat heel veel merken dat geprobeerd hebben.
0: Ja.
1: En of het nou in Nederland is of in een ander land. Het gaat toch over die lokale klant. En die lokale klant die moet aangeven van... joh, ik heb een nieuw product. Ik weet eigenlijk totaal niet wat ik daarvan kan verwachten. Maar als ik dan nou gewoon bij een vertrouwde goede dealer koop... dan kan ik in ieder geval altijd erop terugvallen. Ja. En kan het voor me oplossen. Als ik dat moet doen met iemand die ik helemaal niet ken... denk ik dat het onmogelijk is.
0: Via een chatbot.
1: Ja,
2: dan wordt het lastig. Nou, verkoopcijfers zal ik even kijken. Ja. MG. Dat is natuurlijk een grote piek. Wat is het?
0: 2023.
2: Ja,
1: 34.
2: Ja. En nu weer op een lager niveau. Is dat nog steeds oké? Okay? Of zeg je, nou, het moet groeien? Je wil wel vestigingen erbij. Dus
1: ja,
2: dan...
1: dat klopt. Het heeft in 25 heeft het even lastig gehad vanwege de importheffing natuurlijk.
2: Ja.
1: Waardoor klanten dachten, hey, die auto wordt in één keer 25% duurder.
2: Ja. Ja.
1: Dat is dus niet het geval geweest, want die fabrikant heeft dat echt voor hun eigen rekening genomen.
2: Ja.
1: Daar maken ze ook verlies op, hè, want dat kan bijna niet anders. Nu is de klant er weer een beetje aan gewend. En je moet ook wel, maar dat is een beetje Europees... wel met je modellengamma continu verversen. En dat heeft MG nu weer heel goed gedaan. En ik denk echt dat wij in 26 qua registraties... misschien wel dat jaar 23 en 24 voorbij gaan.
2: Okay.
1: We hebben een enorme backorder positie... Die in de tweede helft van het jaar uitgeleverd gaat worden. Dus wij verwachten dat jaar daar een hele goede
2: registratie op. Ja, je hebt natuurlijk al een beetje zicht op wat je nog moet doen. Dus daar moet even gas erop op die gashendels met die boot uit China.
0: En welk model, welke modellen doen het dan heel erg goed?
1: Ja, zo'n MG4 Urban. Hè, dat is goed. MG ZS. Ik vind het hele modellengamma van MG is goed op orde.
2: Ja, dat zijn zeg maar meer de goede value for money auto's eigenlijk. Hè?
1: Ja.
2: Is dat ook de propositie van MG voorlopig nog?
1: Ja, maar ik denk van elke Chinese auto.
2: Ja.
1: Ik denk, we hebben er meerdere. We hebben Polestar, we hebben Link & Co, we hebben BYD. We hebben ze allemaal. Maar ik denk dat het voor allemaal geldt. Ik denk echt in die premium segment, daar gaan ze ook overwinnen. Maar dat gaat gewoon lange tijd kosten.
2: Ja. Overwinnen zelfs? Nou. Ja,
1: ze zijn wat mans, hè.
2: Ja, dat is waar. Ja, ze zijn met veel.
0: Ja, maar dat is ook, ze zijn ook met ongelooflijk veel merken. Er is dus enorm veel aanbod vanuit China. Heel veel merken verkopen eigenlijk heel weinig auto's in Europa.
1: Ja.
0: Is het niet ook gewoon te veel?
1: Ja, maar dat selecteert zich ook uit. Ik heb dat al eerder gezegd. In mijn ogen gaan er tussen de 4 en 5 merken echt overblijven. in de Europese markt die voet aan de grond houden. Je moet als Chinees merk, en dat geldt ook voor Fiat deze of Amerikaanse merken, wie ook opnieuw die markt wil betreden, hele lange adem hebben. Mm-hmm. Een hele grote pot met marketinggeld hebben.
0: Ja, diepe zakken.
1: En een hele goede propositie in de auto's. Met goede pricing. En dan heb je een serieuze kans. Ja. Maar er zijn maar heel weinig fabrieken.
2: Ja. En je vergeet er nog één. En een goede partner uitkiezen. Ja. Niet om bij jou te slijmen. Maar ik denk wel. Maar als je dat niet doet. Ja, succes. Ja. Wie gaat die auto's verkopen?
1: Nee, 100% mee eens. En dat zie je ook gebeuren. Hè, dat gewoon niet lukt. Want ook wij als dealer moet je ook echt offers brengen.
2: Ja.
1: Om nieuwe merken goed in de markt te zetten.
2: Ja. Ja.
0: Maar als we dan kijken welke merken overleven, dan daag ik je ook een beetje uit om buiten je eigen portfolio te kijken. Maar welke Chinese fabrikanten gaan het redden?
1: Ja, ik ken ze niet allemaal persoonlijk. Nee. Maar wat ik zeker weet
0: mogelijk.
1: Ik denk dat BYD, ik denk dat MG en ik denk de fabrikant Geely. Met hun merken Polestar, Link & Co, Geely zelf, Zeker.
2: En die hebben er nogal veel. Niet al die merken gaan over Lotus. Lotus hebben ze ook nog.
0: Stellantis van China.
1: Maar wel met power en wel met visie. En wel met enorm veel geld, denk ik ook, om iets moois neer te zetten.
2: Ja.
1: Ik ben daar best enthousiast over.
2: Ja. BYD doen jullie nog niet, toch? Of
1: wel? Ja, Engeland. Ja.
2: Engeland.
0: Ah,
2: okay.
0: Kijk.
2: Ja. Ja. Zou je dat hier ook wel willen doen?
1: Onderzoeken we.
2: Ja.
1: Onderzoeken we, ja.
2: Ja. Merk je dan ook verschillen tussen... Ik neem aan dat je dan ook met BYD zelf spreekt. Van, je denkt, die Chinezen is één pot nat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Merk je grote verschillen tussen fabrikanten?
1: Ik denk als je naar BYD en SAIC, is de fabriek van MG en Maxus, kijkt. Dat zijn twee grote, krachtige fabrieken. En die hebben wel dezelfde mindset.
2: Ja?
1: Ja, absoluut. Ja.
2: Zijn er grote verschillen tussen de Europese fabrikanten? Want daar zal je ook mee spreken.
1: Heel grote verschillen.
2: Zo na de uitzending vertel je waar het wat minder goed gaat. Nee,
1: ik vind de Europese fabrikanten moeten eens ophouden om zich te verschuilen achter die Chinese auto's. Want als we echt alles bij elkaar optellen, ondanks dat er veel Chinese merken zijn, vallen die aantallen nou best mee.
2: Ja.
1: Als je naar heel Europa kijkt, vorig jaar nog geen 400.000 Chinese auto's in een markt van 23 miljoen stuks.
0: Ja. Wij moeten wel eens lachen als we weer eens een krantenkop zien met het tsunami aan Chinese auto's. Ja. Wat gebeurt er bij jou als je dat leest?
1: Ja, ik word er ook gek van. Ik vind het ook jammer, hè? Want ik vind, als je naar de Europese merken kijkt, die laten zich ook zomaar niet uit het veld slaan. Alleen ik vind het excuus wat dan elke keer gebruikt wordt, de Chinese merken. Kijk, als je aangeeft als fabrikant, ik raak markt kwijt in China met mijn Europese merken, omdat de Chinese merken zelf in opkomst zijn, dan snap ik dat.
0: Ja.
1: Maar je mag niet zeggen, door die relatief lage aantallen, totale aantallen van de Chinese merken, daarom red ik het niet in Europa. Vind ik echt onzin.
0: Nee, maar het komt misschien die Europese merken ook wel een beetje lekker uit om dat te roepen in Europa, in Brussel. Hè, want de Europese Commissie overweegt importheffingen nu ook op de Chinese plug-in hybrides. Terwijl ze dat al deden voor EV's natuurlijk. Nou, daar heeft MG zelf last van gehad. Uiteindelijk niet in de prijs, omdat de fabrikant het vergoed heeft. Maar het is een lekkere boodschap richting Brussel om wat steun te krijgen.
1: Ja, die steun misschien wel. Maar ik denk dat ze zich ook realiseren dat door die importheffing op die Chinese merken hun markt in China zelf weer veel moeilijker gemaakt is. En een Chinees die zegt niet van, ik gooi er even 25% bovenop. Die Chinees zegt gewoon tegen hun mensen, joh, het lijkt mij verstandiger om geen Europese auto te kopen.
2: Ja.
1: En daar luisteren ze dan naar. Zijn volgbare mensen.
0: Ja, ja.
1: En dan zie je dat in één keer enorme druk op die aantallen geeft.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik denk dat het echt averechts werkt.
0: Ja, want China gaat dus de EU wel terugpakken, maar op een andere manier.
1: Ja.
0: En dus ook met die plug-in hybrides weer.
1: Ja, absoluut.
2: Ja. Hm. Hebben die heffingen op de elektrische auto, hebben die effect gehad?
1: Ja, even.
2: Even.
0: Ja, wat je zei over.
1: Vooral in de mindset bij de klant. Ze worden nu duurder. Nou, en dan moet eerst weer aangetoond worden dat dat niet zo is. En dan krijg je de vertrouwen weer terug. En dan gaat het treintje weer draaien.
0: We hadden het net over de partner in Europa in een bepaald land. Hè, dat belangrijk is, wekt vertrouwen. Het feit dat er steeds meer Chinese auto's in Europa van de band gaan rollen. Hier fabrieken bouwen ze hier. Gaat dat inderdaad ook een effect hebben?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel eerlijk gezegd dat je ziet nu ook Spanje weer aanschakelen met Chinese auto's, Hongarije. En dan zie je toch in zo'n land van productie Daar zie je wel
0: vooral in dat land.
1: Vooral in dat land zie je wel heel veel Chinese auto's.
0: Ja, natuurlijk hebben we weer veel meer besproken met de Van Mossel topman Erik Berghoff dan wij in onze radio-uitzending kwijt kunnen. Hoor je allemaal in onze podcast.
2: Ja, podcast. Ja, zoek die aflevering op in de feed van de Nationale Autoshow en abonneer je meteen even.
3: De rijimpressie.
0: Wouter test de Polestar 5.
4: Zo, even kijken. Even alles instellen zoals we willen. De drive performance, ja. Yeah. Standard. Steering feel, firm. Suspension feel, firm. Dus gaan we gaan het zo over hebben. Jongens, welkom aan boord van de Polestar 5. GT. En is Gran Turismo. En dit is een auto waarmee je lekker lange afstanden kan afleggen. Maar waarmee het ook leuk sturen zou moeten zijn. Ondertussen valt hier van alles om en zo. Maar dat maakt niet uit. En wat Polestar leuk heeft gedaan, is dat ze... Ja, een persreis is het niet echt. Een introductie van de Polestar 5 is een reis van Sweden to the Sahara. Dus ze gaan vanuit Zweden en dat echt naar de Sahara rijden, dwars door Marokko. Ik weet niet precies waar ze exact eindigen. Maar ja, heel veel verschillende omstandigheden. Ik rij nu op de Route Napoleon. Maar de snelheid die ik haal, die haalde Napoleon zeker niet. Wat lekker dit. Oh, best wel lekker aan het sturen. Ja, dit is echt, wat dat betreft, gewoon een leuke auto. Maar ze hebben best veel keuzes gemaakt om die auto echt wel leuk te maken. Weet je, dit is, ja, om hem te gaan positioneren is misschien ook wel weer een lastige auto. Want aan de ene kant best een sportief randje. Aan de andere kant, het is een GT, dus je moet er ook lange afstanden mee kunnen rijden. Qua lengte en zo, ja, we hebben best een grote auto, 5 meter. Maar we hebben ook best veel ruimte binnenin. Dus als je dit een beetje moet karakteriseren, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, dat is een soort Porsche Taycan concurrent. Ja, nee, Taycan is eigenlijk best klein. Zeker op de achterbank. Dus dit is in zekere zin dan ook wat meer concurrent voor Porsche Panamera. Of concurrent voor, ja, in huis hebben ze natuurlijk Lotus Emea. Is natuurlijk ook zo'n, nou ja, power sedan. Maar dit is toch wel weer een net andere koek. Die Polestar 5 die komt er meteen in 2 versies. Een eentje met belachelijk veel pk. En dan de performance versie met nog meer pk. Nou ja, met elektrische auto's hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Vermogen zijn natuurlijk echt giga. Nou is dit natuurlijk ook weer een auto die best zwaar is. 2500 kilogram. Ondanks dat ze echt veel hebben gedaan om zeg maar licht te krijgen. Niet zozeer koolstofvezel gebruikt. Maar juist ook, ja, materialen waar vlas in wordt gebruikt. Hè, zodat het wat ecologischer is dan koolstofvezel. Maar ja, weet je. Je ontkomt er niet aan. Hè, zo'n groot accupakket. Gaan we het zo ook nog wel even over hebben hoe groot het exact is. Ja, dat weegt gewoon wel wat. Kan er niks anders van maken. Maar voordeel is wel van elektrische auto's. Die elektromotoren, nou, die leveren hun vermogen wel. Dus je hebt de dual motor. Dit is dus de instapper. De instapper. En de instapper van de Polestar 5 heeft, hou je vast, 748 pk en 812 newtonmeter aan koppel. Ja, dat is best veel. Daarmee haalt hij natuurlijk 250 km per uur. Dat gaan we hier op deze bergweg de Route Napoleon niet halen. Sprint naar de 100 voor de dual motor 3,9 seconden. Onder de 4 seconden. En dat is dus de instapper. Nou, dan denk je, dan is er ook nog een snelle versie. Zeker. De performance versie die heeft 1015 newtonmeter aan koppel en 884 pk. Ik rij nu in de performance versie. Ja, het is echt zo makkelijk. Zo belachelijk snel. En tot op het punt dat, weet je, auto's als dit rij je zelf ook, zeg maar, makkelijk misselijk in. Maar even inhalen hier. De telefoon vliegt alle kanten op. En die performance versie die haalt ook 250 km per uur. We sprinten naar 100 in 3,2 seconden. Het is gewoon echt heel, heel, heel snel. Meer performance dan je ooit nodig hebt. Echt absoluut waar. Nou, dan, omdat we zo lekker bezig zijn met cijfers. We zitten inmiddels nog achter een car waar allemaal fietsen op zitten. Die ga ik straks wel even inhalen ergens. Maar dan kan ik wel even cijfers met jullie doornemen. accupakket is 112 kWh groot. Lithium-ion NMC accu. Daarvan is 106 kWh bruikbaar. Hè. Dat zien we natuurlijk vaker. Dat niet alles bereikbaar is. Ja. Ford collision warning. Die vond ik iets te enthousiast afgesteld. 800 volt architectuur. Dus dat is gewoon helemaal, weet je wel, de laatste technologie. Bedenk je dat je met 350 kW kan DC snel laden. En dus 10-80% in 22 minuten. Nou ja, weet je, dat is allemaal up to par. Daar word ik best wel blij van. Range hebben we nog niet over gehad. Nou ja, dat is voor de performance versie, omdat die standaard een grotere bandenmaat heeft, 558 kilometer. En de dual motor haalt 678 kilometer. Kijk, dit is ergens natuurlijk best een lastige auto. Want prijskaartje. Fors prijskaartje. Aan de kant, voor zoveel vermogen valt het dan eigenlijk ook wel weer mee. De dual motor is €121.900. De performance €145.300. Dus gewoon een leuke auto. En ik zou zeggen, veel leuker dan ik had verwacht. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Maar wel, als je zeg maar, de lijn doortrekt van Polestars, ja, dan is dit opeens zeg maar echt die echt sportieve randje. Met waarvan ze echt, maar de autoliefhebbers hebben hem gebouwd en hebben allemaal dingen gedaan waarvan ze zeggen, ja, maar zo is die leuk. En dat is gelukt.
0: Ja, Polestar 5, Wouter, moeilijk segment?
5: Ja, absoluut. Ja, heel moeilijk.
0: Want wedijvert met onder andere de Porsche Taycan.
5: Ja, even los daarvan. Kijk, dit zijn auto's die gauw door de ton heen schieten. Ja. En ver daarboven in sommige gevallen, afhankelijk van welke versie. Je ziet dat die kopers toch vaak ook weer voor een SUV ietsje hoger, ietsje meer ruimte. Ja. Terwijl dit stuurt geweldig. Is heel mooi uitgevoerd. Maar vreemd genoeg ook veel concurrentie. Taycan, Audi e-tron GT, Lotus Emea, Lucid Air zou je er ook nog bij kunnen voegen. Mm-hmm. Terwijl die echt veel minder sportief is. Maar ja, wel een mooie Halo car. Dat
0: ja,
5: wel.
0: Ja, maar meer dan €120.000.
5: €121.900, dan begint hij bij. Ja.
0: En eigenlijk
5: wil, ja, en eigenlijk wil die performance, want die is dan toch net alweer even lekker wat scherper en zo. Dat vind ik bij dit soort auto's wel van, ja, als je het dan doet, dan wil je wel gewoon.
0: Ik kan daar heel snel bij zeggen, voor een veredelde Volvo.
5: Ja, maar dat is het niet. Okay. Nee, dat was mijn kritiek op zeg maar andere Polestars. Ja. Maar hierbij dacht ik echt van nee, dit is gewoon een ander beestje. Hier geven ze veel meer het karakter wat Polestar echt moet zijn. Is dat hopelijk druppelen ze het laatste dat wat meer doordruppelen naar de rest
0: denk je
5: van
0: dat
5: het gamma.
0: Inderdaad wat meer uit elkaar gaat lopen.
5: Nou, dat zou meer uit elkaar moeten lopen wat mij betreft. Mm-hmm. Maar goed, misschien luisteren ze.
0: Ja. Nou, wij blijven lekker naast elkaar lopen. Dit was de Nationale Autoshow, aflevering Luister je terug als podcast.
5: Abonneer je op onze feed, volg ons ook op de socials.
0: Ik ben Meinert Schut.
5: En ik ben Wouter Karsen.
0: Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Z-Event Chips. Bekijk alle info op zeventchips.nl.
4: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
7: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Het verkeer vanaf Eindhoven kan het beste omrijden via Tilburg, dus over de A58 en de A65. Door dat ongeluk staat het ook vast de andere kant op, van Den Bosch naar Eindhoven bij Best. Daar ook een kwartier vertraging. Verder nog een korte file op de N62 Terneuzen Borselen bij de Westerschelde-tunnel. Daar ook 10 minuten extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Rode Kruis is niet verbaasd dat er gisteren is gevochten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het was de eerste avond zonder hun hulp. Het Rode Kruis stopte omdat het te onveilig werd voor hun medewerkers, met alle oplopende spanningen. Politie is erbij gekomen en heeft iemand opgepakt. President Zelensky gaat zijn buitenlandbeleid wijzigen en ook zijn kabinet. Onder andere premier Julia Svyridenko wordt vervangen. Het heeft onder andere te maken met het contact met Amerika. Dat gaf Oekraïne toestemming om zelf Patriot-raketten te gaan produceren. Ook de wens om lid te worden van de EU speelt mee. In een Amerikaans natuurpark is een man zwaar gewond geraakt na een aanval door een bison. Hij was met zijn kleinzoon en ze hielden genoeg afstand. Toch werd de bison boos. Waarschijnlijk schrok hij van een auto. Het is paartijd voor de bisons en dan zijn de mannetjes vaak wat agressiever. De kleinzoon rende op tijd weg. Er is hoop voor medewerkers van Volkswagen. De zaken gaan slecht en er moet bezuinigd worden, maar alle fabrieken kunnen misschien toch open blijven, denkt de baas van Volkswagen. Eerder zeiden Duitse media dat meer dan 100.000 banen op de tocht staan en dat er fabrieken dicht moeten. Het is weer enorm druk op het strand en dus ook op de parkeerplaatsen. Die van Scheveningen, Noordwijk en Katwijk staan vol, meldt Omroep West. Noordwijk roept op om je auto op een terrein van een busbedrijf buiten het dorp te parkeren. Van daaruit is er een beach shuttle geregeld. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken. En van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Ook vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
15: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de Europese zoektocht naar meer onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week maken we de balans op van de NAVO-top in Ankara door een Europese bril. En daarvoor zijn hier in de studio Michal van der Toorn, net teruggekeerd uit Turkije.
16: Zeker.
15: Veilig en wel. En defensieve versterking van een hele ervaren bondgenoot, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
17: Hallo, leuk om hier te zijn.
15: Fijn dat je er bent.
17: Ja.
15: Aan het einde van de uitzending gaan we nog even de cultuur in. Gaan we je een leuke Europese hit meegeven. Maar eerst...
0: The Gradometer.
15: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? Michal... Ja, de NAVO-top staat centraal deze aflevering. Wie is de winnaar? Wie is supergreat?
16: Het was moeilijk te zeggen, denk ik. En daar komen we zo meteen zeker nog op wie er nou echt de winnaar is... of wat echt de conclusie is van deze top. Maar ik dacht toch, misschien is Oekraïne wel de echte winnaar van deze top. Het was voorafgaand een top waarbij we wat minder gefocust waren... op de steun aan Oekraïne dan misschien normaal. We keken vooral naar... onze eigen defensieuitgaven, die van Europa en Canada in ieder geval... en hoe we deze zo goed mogelijk aan Trump konden presenteren.
15: De powerpoints van Rutte.
16: De powerpoints van Rutte. Hoe we Trump er ook van zouden kunnen overtuigen dat wij goed bezig zijn. Dat was ook wel een onderwerp. Maar er was eigenlijk best een goede sfeer tussen Zelensky en Trump. En dat is eigenlijk uiteindelijk wel great, ook voor Europa. Want het is toch in ons belang dat die relatie op zijn minst oké is... en dat er niet wordt uitgescholden, bijvoorbeeld.
15: Maar Zelensky houdt altijd zijn hand op, wil altijd iets hebben.
16: Zeker.
15: Trump vindt dat best wel vervelend en ingewikkeld. Hoewel Trump ook wel uit hetzelfde hout af en toe is gesneden. Was dat sfeer bepalend?
16: Oekraïne inderdaad wil altijd wat hebben. Dit keer waren dat twee dingen. Luchtverdediging. En hij stipte weer aan dat hij graag NAVO-lid wil worden zo snel mogelijk. Dit keer was het toch wel een beetje een succes, denk ik. Als we terugkijken naar de hele top. Want Oekraïne heeft toch best veel gekregen, tussen aanhalingstekens. Ze kunnen met best wel veel weer naar huis. Ten eerste aandacht in de slotverklaring. 2 keer 70 miljard euro, dus volgend jaar en het jaar daarna... van de NAVO, dus NAVO-geld. Ze hebben een Patriot-licentie gekregen van Amerika. Dus dat betekent dat zij hun eigen, of tenminste op Oekraïns grondgebied... Patriot-raketten mogen gaan produceren... Dat hebben ze heel hard nodig. Daar heeft Zelensky dus ook meerdere malen om gevraagd. En de rol van de defensieindustrie van Oekraïne werd ook erkend. Op dinsdag was er speciale aandacht voor de defensieindustrie... op het forum dat daarvoor was opgetuigd. En daarbij werd dus ook echt erkend dat Oekraïne ook belangrijk is... voor de Europese industrie. Er zijn ook heel veel drone deals getekend, ook door Oekraïne... Naast het geld uit de slotverklaring heeft Oekraïne ook bilaterale steun gekregen. Er is een nieuwe defensie-investeringsbank opgetuigd. Nou, al met al toch wel best wel veel concrete dingen en concreet geld. Dat waarmee Oekraïne dus terug kan keren.
15: Bernard, vond jij ook dat Zelensky er comfortabeler bij zat? En vind je dat ook van belang voor ons in Europa?
17: Absoluut, ja. Het antwoord is op allebei is ja. Heel veel van dit soort dingen zijn natuurlijk eigenlijk een beetje symboliek. Want dat geld zou komen, dat wisten we al.
16: Ja, dat is waar.
17: Europa staat echt aan de goede kant, laten we dat dan maar zeggen. En niet alle Europese landen zijn even enthousiast. Maar in het algemeen kun je zeggen dat het gevoel, de overtuiging... dat we Oekraïne moeten steunen, is er. Het gebaar van Trump van jullie krijgen die licentie... is ook een beetje symbolisch, want de kosten daarvan... die moeten we gewoon bij de Verenigde Staten afkomen tikken.
16: Klopt.
17: Dus je krijgt niet voor niks. En bovendien, het bouwen van die faciliteit... dat duurt minstens een jaar, dat kost $1 miljard. En dan heb je nog geen Patriot-raketten... maar wel een apparaat om ze te maken. En dan moet je ze nog gaan produceren. Dat duurt ook heel lang, die dingen zijn hartstikke duur. Niettemin Het is veel beter dat Amerika zegt van doe nou maar, al wordt het misschien voorlopig nog even niks, dan wat ze tot nu toe hebben gedaan, de boot afhouden.
16: Ja,
17: met,
16: en ook,
17: die Patriots.
16: Ja.
17: Dat vind ik echt een doorbraak. Maar ik blijf zeggen, het is voor een groot deel symboliek, maar voor Zelensky is dat oké.
16: Ja, ook als je de slotverklaringen van vorig jaar en dit jaar naast elkaar legt, is er dit jaar meer aandacht voor Oekraïne. En ik denk inderdaad, we kunnen blij zijn dat de pet van Trump dit keer de goede richting op staat. Want als dat niet zo is, dan is het wel erg.
17: Ja.
16: Dan is het niet great. De vraag is natuurlijk alleen, voor hoe lang?
17: Ja, nou, ik zeg altijd wat Trump betreft gemiddeld 6 minuten. En daarna zegt hij weer wat anders. Maar we zaten net precies in de goede 6 minuten, zal ik maar zeggen.
0: Make Europe great again.
18: Greenland is a big problem for us. Maine is a wasted cause. A terrible partner in NATO. When they could have, they weren't there for us.
19: I would argue without you in this chair, this would not have happened. It is, of course, because of Russia, but also because of you. So you did this. It was The Hague, and now they are implementing. Yeah. I could not do this without you.
18: There was tremendous unity in that room.
15: Ja, het was de NAVO-top die de boeken ingaat als de wonderlijke bekering van Ankara. Met genezen Mark Rutte, denk ik, die met zijn helende handen en opmerkingen Trump van een beledigend persoon naar een omarmend persoon wist te krijgen. Want aan het eind van de top was er tremendous unity. Terwijl aan het begin van de top het ene na het andere Europese land eigenlijk met de zweep kreeg. En hoe ga je als Europa hier nou mee om? Willen we die uitgesproken liefde van het einde van die top beantwoorden? Willen we onze defensierelatie met Amerika versterken? Of voelen we toch meer de Trump van het begin van de top die ons op het spoor zet om onze eigen koers te gaan varen? Michal, jij was erbij in Ankara.
16: Mm-hmm.
15: Eerst even de locatie, de plek. Was hij helemaal naar de sfeer van Trump? Was hij naar de sfeer van Europa? Was hij naar de sfeer van de pers?
16: Nou, ik denk dat Trump het wel een mooie plek vond. Alles speelde zich eigenlijk af op het op de presidentiële gronden van Erdogan, dichtbij het paleis. De raad was ook in het presidentiële paleis. De pers zat er een stukje verderop in de bibliotheek. Het is een hele grote bibliotheek, die grootste van Turkije en volgens mij de derde grootste van de wereld. Heel groot, er werd heel goed voor ons gezorgd. Alles was eraan gelegen om Turkije goed naar voren te laten komen op deze top. Dus ja, ik heb het al meerdere keren gezegd in deze week tijdens de mega-uitzendingen. De catering was absoluut geweldig. Vorig jaar werd er misschien wat minder goed voor ons gezorgd in Den Haag. Maar dit jaar ontbrak ons aan helemaal niets. Het was een mooie plek. Er werd inderdaad goed voor ons gezorgd als journalisten, zodat wij goed gestemd waren, denk ik dan.
17: Ja, weet je dat nog, Bernard? Behalve als je hoorde tot de oppositiepers in Turkije, want dan mocht je er niet in.
16: Nee, nou, ik heb wel wat oppositiepers gezien. Toen het zoveel aan, inderdaad, eerst kregen ze geen accreditatie. Daarna, omdat dat tot zoveel commotie zorgde, zijn er toch wat met mensen toegelaten. Maar ja, dat is natuurlijk ook een plek waar we waren, Ankara. Heel veel dingen waren afgezet. Voor de bewoners van Ankara was het geen fijne tijd. Veel waren ook de stad uit. Het was heel leeg, de rest van de stad. Dus dat is natuurlijk ook een goed punt. We waren ook in Turkije.
15: Oké, dat is een beetje goedmaakdemocratie van Erdogan. Weet je nog, Bernard, die kaassoufflees van vorig jaar op de NAVO-top?
17: Ja, die hingen, als je ze oppakte, dan gingen ze al krom hangen. Zompige broodjes. Ja.
15: Goed. Dan maar naar de inhoud. Niet van de zompige broodjes, maar van de top.
16: Dat moeten we dan maar doen, hè?
15: Michal, was jij daar op die top net zo verbaasd als wij over hoe de dag zich ontvouwde? Want wij volgen alle persbureaus, we hebben onze eigen bronnen. Maar jij zit daar, jij zit maar op één plek tegelijk.
16: Ja.
15: Wat kreeg jij dan van die kanteling van die dag mee?
16: Ja, het was een beetje ook voor mij een rollercoaster van een dag. En dat lag vooral aan, toch weer aan Donald Trump. Er waren, vooral wat de dag heel erg heeft bepaald, zijn grote tegenstellingen wat we voor de schermen hoorden en wat we hoorden in ieder geval dat er zich achter de schermen afspeelde. We begonnen met Trump die samen met Rutte zat. Toen de ene belediging naar de andere ons om de oren vloog. Trump die stipte Groenland weer aan. Hij beledigde Spanje. Hij beledigde Iran uitgebreid. Hij beledigde zelfs de NAVO. Of nou ja, zelfs hij beledigde ook weer de NAVO. Maar tijdens de top, toen men aan het vergaderen was, hoorden we juist dat het er binnen heel anders aan toe ging. Dat Trump al deze dingen helemaal niet aanstipte. En dat zagen we en hoorden we na afloop ook. Toen ging het opeens dus over die eenheid die er opeens was. De tremendous unity.
15: Love is all around you.
16: Love is all around. En ook bij NAVO-chef Mark Rutte. En ik vroeg hem na afloop van hoe hij het had ervaren.
20: In één woord eenheid. En als het een zin is, is het een alliantie die niet alleen dingen afspreekt met elkaar, maar ook levert, implementeert, uitvoert. En zowel op geld als op industrie, dus de output, de defense, gewoon de spullen, de tanks en de vliegtuigen. Maar ook uiteraard vooral Oekraïne sterk houden.
15: Ja, Bernard. Rutte, jij kent Rutte. Rutte spreekt altijd de waarheid op zijn manier.
17: Jazeker. En vanuit zijn positie doet hij dat, vind ik, ontzettend behendig. Hij probeert voortdurend maar te redden wat het te redden valt. Dat is ook zijn taak als secretaris-generaal van de VN. En ja, je kunt zeggen, hij heeft 32 bazen, maar dat is niet zo. Hij heeft er maar één. En die moet hij te vriend houden. En hij doet zijn uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Inhoudelijk blijf ik het niet met hem eens zijn, omdat er toch een fundamentele verandering is gekomen in wat de NAVO nou eigenlijk is. Dat was, toen die in 1949 werd opgericht, vooral bedoeld als een instrument, een Amerikaans instrument, om het Westen te beschermen tegen toen de Sovjet-Unie. En daar zat ook een ratio achter, en dat was: we moeten zorgen dat Europa altijd veilig is, vonden de Amerikanen. Want als Europa valt, dan zit er alleen nog maar een oceaan tussen ons, en er is geen bescherming meer, dus het is in ons belang. Dat is nu weg. Dat vindt Trump niet meer, dat vinden dus de Amerikanen niet meer. Dus de hele ideologie van de NAVO is onderuit gehaald. En dat het besef dat dat consequenties heeft voor ons, bijvoorbeeld in onze eigen verantwoordelijkheden, dat is heel goed dat dat gebeurt. En dat gebeurt nu ook. En Trump ziet dat het gebeurt. En daar speelt Mark Rutte een goede rol in. Ja. Want je kunt zeggen wat je wil met die Trump billion in gouden letters. Maar het is wel waar. Sinds die waarschuwing die we in vorig jaar in juni hebben gekregen, zijn heel veel Europese landen echt aan de slag gegaan. Ja. Inclusief Nederland, met, vond ik, een hele indrukwekkende defensiebegroting.
15: Maar is het dan weg? Want jij zegt hoe het ooit bedacht was, dat is niet meer.
17: Ja.
15: Maar je noemde ook de NAVO een Amerikaans instrument. Ja, nu wordt het een meer Europees instrument of meer een gelijkwaardig instrument?
17: Ja, dat is ook zo.
16: Ja.
17: En de vraag is ook, is dat nou allemaal zo erg? En het antwoord is nee, maar we moeten het wel doen. En wij hebben een nadeel ten opzichte van Amerika. En dat is geld. En hoe komt dat? Omdat wij fatsoenlijke landen zijn, verzorgingsstaten hebben, waar heel veel geld gaat naar dingen die wij belangrijk vinden. We hebben een uitstekend zorgsysteem. We hebben voortreffelijk en betaalbaar onderwijs. We hebben wegen waar je gewoon overheen kunt rijden. Dat hebben de Amerikanen allemaal niet. En dus die hebben ook meer geld over voor defensie. Dus wij moeten veel meer moeite doen om dat geld vrij te maken.
16: Dit is natuurlijk een logische argument, en dit schijnt dus ook te zijn waar de vergadering over is gegaan. Nou, dan gaat dat misschien inderdaad heel gemoedelijk, want de Europese landen erkennen, ja, inderdaad, we moeten meer doen aan onze eigen defensie. En de Amerikanen zeggen, oké, is goed, super. Nou, dan kan je je voorstellen dat dat gemoedelijk gaat. Maar de tweestrijd tussen dus dat en eigenlijk die bijna wanhopige geroep dat we echt super één zijn, dat is natuurlijk wel iets wat opvallend is, die twee verhalen. En ik denk dan, als je zo hard moet roepen dat het heel goed gaat met de eenheid, dan vraag ik me af waarom je dat dan zo hard moet roepen. Ik weet niet of het nou echt een top was. Ik weet niet of de conclusie, ik ben het niet helemaal eens met Mark Rutte als hij zegt, de conclusie van deze top is eenheid. Volgens mij is dat toch niet, we gaan niet Den Haag herinneren aan de 5%. Ankara gaan we niet, denk ik, herinneren aan de eenheid, maar aan misschien iets anders. Maar wat gewoon is.
17: Nou, ik denk dat jij gelijk hebt. Ik denk dat we dat misschien wel herinneren aan als Oekraïne.
16: Ja.
17: Want dat kwam er prachtig uit.
16: Ja.
17: En natuurlijk hebben we het nog niet over gehad, maar er komt wel Groenland. Want dat was eigenlijk een beetje de verschrikking. Het onderwerp dat niet of nauwelijks is uitgepraat. En dat moet wel gebeuren.
15: Nou, iedereen denkt, we hebben dit goed voorbereid. We hebben die slotverklaring beter voorbereid dan het jaar ervoor. We hebben Rutte met allerlei powerpoints richting Trump gestuurd om te laten zien hoe goed we allemaal bezig zijn. Dus we hebben gedaan wat we konden. We geven Trump op dinsdagavond in het paleis van Erdogan een prachtig diner met de lekkerste kebab van heel Turkije. We hebben het niet over die 4-1 nederlaag van Amerika tegen België op het WK voetbal. En toch, woensdagochtend, na voor top begint, Trump gaat tekeer over Groenland. Brengt dat weer op wat volgens Jaap Toopscheffer, die wij spraken in BNR De Wereld, toch bij uitstek het meest explosieve dossier is. En een gevaar eigenlijk voor het voortbestaan van NAVO. Ja, dan heb je alles tot in de puntjes voorbereid. En dan valt dat ineens als een platte taart uit elkaar.
17: Ja, en wat dat nu laat zien. En dat vond ik ook wel een conclusie over de hele top. Ik ben benieuwd wat jij vindt, Michal. Maar eigenlijk ging de top ook weer helemaal over Trump. Het gaat voortdurend over Trump. Vindt Trump dit wel goed? Als we dat zeggen, accepteert hij dat? Als we dat en dat vragen, wordt hij dan niet boos? Oh jee, moeten we niet uitkijken dat hij opnieuw uitvalt of dat we een veeg uit de plan. We zijn als de dood voor die man. Dat moet ook ophouden. En wat dat betreft is het zelfbewustzijn dat je wat meer voelt onder NAVO-lidstaten, vind ik een goed ding.
15: Hoe vond je dan dat erop gereageerd is?
16: Op dingen als bijvoorbeeld die beledigingen aan het adres van
15: die niet voor het eerst zijn, maar wat Bernard terecht zegt, veel leiders durven niet zich uit te spreken tegen Trump.
16: Ik ben het daarmee eens. Er is een soort verkramptheid bij alle Europese landen. We moeten doen wat hij zegt, want anders gaat het fout. Er zijn een paar uitzonderingen. Spanje, die spreekt zich altijd uit, ondanks de beledigingen die ze krijgen. Die zeggen, wij doen het gewoon op onze manier. Wordt ze niet altijd in dank afgenomen natuurlijk, want veel andere lidstaten die zeggen ook van jullie doen zo weinig aan jullie defensie, wij wel, dat is oneerlijk. Dus er ontstaat wel een beetje een tweestrijd ook binnen Europa. Over Groenland, Rutte die probeerde dat de hele tijd ook tegenover Trump in het gesprek met hem een beetje te sussen natuurlijk. Dan begon hij over dat ze toch in Davos heel veel hadden afgesproken. En hij ging dan proberen het de hele tijd daarbij te houden. Over Groenland doet men inderdaad wel. Je merkt aan alles dat het een gevoelig dossier is. Want er werd wel op gereageerd, ook door Mette Frederiksen. Die zei, volgens mij is het toch echt van ons.
15: Ja, we zitten niet op één lijn, maar we houden het wel.
16: Ja. We zitten niet op één lijn. Ja, we agree to disagree bijna. Dus er wordt wel wat over gezegd. Maar echt inhoudelijk wordt het niet. En mensen durven ook zich, de meeste Europese landen, die kiezen ervoor om het eventjes aan voorbij te laten gaan en zich er niet heel duidelijk over uit te spreken.
15: Waar zit Nederland op dit spectrum van tussen van je afbijten en lekker laten gaan?
16: Ik denk eerder lekker laten gaan om de verhoudingen niet te veel te beschadigen. Premier Jette zei na afloop, we moeten ons ook niet te veel laten afleiden door de waan van de dag. Dat zei ook de Finse premier of de Finse president Stoep. Dus ik denk dat Nederland meer probeert om de relatie met Amerika goed te houden. En natuurlijk ook Mark Rutte misschien niet helemaal af te vallen. Want deze lijn lijkt nu te werken.
15: Ja, ik vind het wel eigenlijk meer de Jezelkus-lijn en de VVD-lijn dan de D66-lijn, als ik het een beetje beluister.
17: Dat is ook zo. Maar zoals Michal dat nu stelt, denk ik dat is ook wel verstandig en ook wel redelijk om te zeggen, jongens, don't ruffle the feathers, zoals ze in het Engels zeggen. Ja. Het is allemaal al ingewikkeld genoeg. Wij doen ons best en dat laten we ook zien.
16: Ja.
17: Dus wij hoeven ons nergens voor te schamen. En we gaan ons ook niet, we laten ons niet vernederen, maar we proberen een beetje de scherpe kantjes ervan af te houden. Vind ik helemaal niet zo slecht hoor. Want iedereen, laten we eerlijk wezen, iedereen denkt, er komen nou midterms in Amerika. Misschien krijgt Trump dan wel een tik en verandert hij wat van toon. En als dat niet zo is, zijn er over 2,5 jaar presidentsverkiezingen. En dan komt er een andere president. En dan wordt het ook misschien allemaal wel wat beter. Dus iedereen is ook in het beleid, bij wijze van spreken, zoeken we middelen om de hele discussie een beetje voor ons uit te schuiven.
16: Ja, maar toch, in deze podcast hebben we natuurlijk ook vaak gezegd dat Europa voor zijn eigen verhaal moet kiezen. Dat kan je wel afvragen of dat er is. Want misschien, zeker op het gebied van Groenland, zou Europa nog wel meer voor zichzelf kunnen opkomen. Maar ik snap ook dat je dit dossier niet wil laten ontploffen. Want dat zou misschien ook gebeuren. En ik snap ook al helemaal dat je niet Groenland deze top wil laten overnemen. En dat is misschien wel gelukt.
15: Als we richting een conclusie gaan, en dan heb ik het niet over het eten. Hoewel ik eigenlijk nu van deze NAVO-top het beeld heb gekregen van een soort all-inclusive resort waar Nederlanders vaak in Turkije gebruik van maken.
17: Ja. Het is ook heerlijk, hè, Turks eten. Echt, ja.
16: Zeker.
17: Ja.
15: Ik stel voor dat we daar volgende week deze uitzending opnemen. Ja. Michal, is Europa op deze NAVO-top een beetje greater geworden?
16: Nou, ik heb dat maar, toen ik hem toch sprak, letterlijk aan Rob Jetten gevraagd.
2: Absoluut, want je ziet dat er ook heel veel deals worden gesloten tussen Europese landen die gezamenlijk de defensieindustrie een enorme boost gaan geven, waardoor we ook als kleinere landen minder afhankelijk worden van de grotere.
16: En heeft u het idee dat Europa genoeg zijn eigen verhaal kan bepalen of dat het toch door Washington wordt geregeerd?
2: Nou, de Amerikanen zijn natuurlijk by far het sterkste land binnen de NAVO. Spelen geopolitiek een hele belangrijke rol. Maar gelukkig wordt Europa steeds zelfverzekerder. En laten we ons ook niet meer continu opnaaien door elk nieuws wat oplopt. Maar gaan we ook echt het gesprek met de Amerikanen aan dat een sterk Europa en een sterke NAVO ook in hun belang zijn.
16: Ja, dat laatste is natuurlijk belangrijk. Een sterke NAVO is ook in het belang van Amerika. En dan laat ik toch, komen we weer bij Amerika uit, maar ook bij NAVO-chef Mark Rutte.
20: Dat betekent dat Europa zoveel sterker wordt. Dat Europa ook veel relevanter is voor de Verenigde Staten. En dat de Verenigde Staten weet, ik heb nu een partner in Europa waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas en verder niet veel doen. Nee, die ook daadwerkelijk nu verantwoordelijkheid nemen.
15: Ja, Bernard, Trump heeft een partner in Europa.
17: Nogmaals, ik blijf mijn petje afnemen voor Rutte, want ik kom er maar mee met deze tekst. Het is wat.
15: Ja, hij zei ook nog tegen Michal dat Xi en Poetin kunnen leren van het familiaire manier van omgaan in Europa.
16: Ja. De open familiebanden.
17: Jawel, maar het appelleert ook aan iets wat onder Amerikaanse conservatieven erg leeft, namelijk linkse mensen, die noemen ze dan Chardonnay drinking, lazy people, die alleen maar op een terras hangen en aan elkaar vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dat is het beeld dat heel veel Amerikanen hebben van Europa. En wat dat betreft doen mensen als Rutte en waarschijnlijk ook Jette echt wel hun best om te laten zien, sorry hoor, maar we zijn ook wat anders dan alleen maar dat. We hebben ook tanden en we zijn ook bereid om ze te laten zien. Maar ik blijf betreuren dat het nodig is en dat die grote, almachtige partner zo denkt over de traditie van de NAVO. Want die is opgehouden te bestaan. Daar kunnen we niet onderuit. De NAVO, zoals die is opgericht, bestaat niet meer.
0: BNR's megahit.
15: Ja, van keiharde internationale betrekkingen op het allerhoogste niveau zoomen we nu uit en gaan we richting cultuur. Ja, Bernard, jij maakt ook BNR de wereld. Ja. Mensen zullen niet zo snel denken, op basis van alle items die jij daar maakt, van god, die Bernard Hammelburg is een enorme cultuurliefhebber. Maar ik hoor bijna niemand op de redactie zo vaak praten over muziek, film, cultuur, musea.
17: Ja.
15: Als dat ik uit jouw mond hoor.
17: Nou, dat weet ik niet, maar ik ben inderdaad een enorme liefhebber van, en Michal ook trouwens, laten we eerlijk wezen. Die is een stuk beter dan ik daarin, want die kan het zelf allemaal. Dat kan ik niet. Maar ik hou van cultuur eigenlijk in elk land. Want we hadden het over Turkije. Ik ben heel vaak geweest en kijk dan ook echt naar de cultuur van zo'n land, in de moskeeën en in de musea en zo. Maar in ieder geval, het verhaal wat ik heb deze week, dat is heel exotisch en heel ver weg.
15: Oh.
17: Namelijk het Rijksmuseum in Amsterdam.
16: Toch zeker 3 kilometer?
17: Ja, want daar zijn 2 tentoonstellingen die ik iedereen kan aanraden. 1 is van Ed van der Elske.
15: Nee.
17: De fotograaf.
15: Ja.
17: Dat was eigenlijk een icoon van de jaren 50, 60, 70. Eigenlijk een fotojournalist.
15: Ja.
17: Maar die alle bewegingen van wat leefde op straat, hoe zag armoede eruit, rijkdom eruit, drugsge en misbruik eruit. Wat waren nozems, een woord dat we nu helemaal zijn vergeten, maar is een beetje hooliganachtige types. Daar zat hij helemaal in. En is een mooie tentoonstelling. Dus die heb ik met veel plezier bekeken. En daarnaast, echt letterlijk daarnaast, is een tentoonstelling van Fiep Westendorp.
15: Oh.
17: Ja, en dat is helemaal fantastisch, jongens. Dat is Jip en Janneke, noem maar op. En al die andere dingen en al die cartoons die ze heeft gemaakt. En het ook heel leerzaam. Die vrouw was onvoorstelbaar vlijtig. Heeft heel veel gedaan. Heel veel samen met Annie M. G. Schmid. Maar ook daarnaast cartoons en ook commerciële opdrachten. Dat hangt daar allemaal. En ik heb daar leer ook wat van. Want ze heeft dus, laten we zeggen, Jip en Janneke waren, die waren zwart, hè? Die hadden zwarte koppies. Hoe krijg je nou een uitdrukking in een zwart koppie? Dat kan alleen maar als je ze in silhouet tekent. Dus alle plaatjes van Jip en Janneke zijn in silhouet. Nou, dat is iets wat ik daar heb opgestoken. Nou, dat vind ik, voor mijzelf is dat een culturele kick. Het is niet een hele erg dure reis en ik kan het iedereen aanbevelen.
15: Michal, ga jij nog naar Fiep en Ed?
16: Nou ja, Ed van der Jasker vind ik altijd fantastisch. Ik vind het leuk om de stad Amsterdam ook door in die jaren te zien. Vaak ook wel geweest bij tentoonstellingen van Ed van der Jasker. En Fiep Westendorp lijkt me geweldig. Ik heb al heel lang niet meer aan Jip en Janneke gedacht. Dus, en ook al haar andere illustraties. Dus ik, misschien ga ik dit weekend wel.
15: Oké, als jij mijn kinderen meeneemt, dan ga ik naar de nachtwacht.
16: Is goed.
15: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL, de uitgebreide versie van Make Europe Great Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Bernard Hammelburg. En jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
5: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
3: Geeft ruimte.
7: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arag graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Je kunt voorlopig beter omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Daardoor ook vielen de andere kant op van Den Bosch naar Eindhoven bij Best. Daar ook 10 minuten vertraging. Op de A6 Lelystad-Muiden tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenbergen is de vertraging op dit moment ook een kwartier. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en ook de oprit is daar dicht.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Rode Kruis is niet verbaasd dat er gisteren is gevochten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het was de eerste avond zonder hun hulp. Het Rode Kruis stopte omdat het te onveilig werd voor hun medewerkers, met alle oplopende spanningen. Politie is erbij gekomen en heeft iemand opgepakt. President Zelensky gaat zijn buitenlandbeleid wijzigen en ook zijn kabinet. Onder andere premier Julia Sviridenko wordt vervangen. Het heeft onder andere te maken met het contact met Amerika. Dat gaf Oekraïne toestemming om zelf Patriot-raketten te gaan produceren. Ook de wens om lid te worden van de EU speelt mee. In een Amerikaans natuurpark is een man zwaar gewond geraakt na een aanval door een bison. Hij was met zijn kleinzoon en ze hielden genoeg afstand. Toch werd de bison boos. Waarschijnlijk schrok hij van een auto. Het is paartijd voor de bisons en dan zijn de mannetjes vaak wat agressiever. De kleinzoon rende op tijd weg. Er is hoop voor medewerkers van Volkswagen. De zaken gaan slecht en er moet bezuinigd worden, maar alle fabrieken kunnen misschien toch open blijven, denkt de baas van Volkswagen. Eerder zeiden Duitse media dat meer dan 100.000 banen op de tocht staan en dat er fabrieken dicht moeten. Het is weer enorm druk op het strand en dus ook op de parkeerplaatsen. Die van Scheveningen, Noordwijk en Katwijk staan vol, meldt Omroep West. Noordwijk roept op om je auto op een terrein van een busbedrijf buiten het dorp te parkeren. Van daaruit is er een beach shuttle geregeld. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken. En van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Ook vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.

0: in het defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
1: Hallo.
0: Wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag hebben we Anna van Soest te gast. En zij is directeur van de Atlantische Commissie. En dat is een denktank die zich richt op de transatlantische verhouding tussen Europa en Amerika. En Anna weet dus alles over de NAVO. En dat is lekker handig, want er is natuurlijk een NAVO-top gaande. In Ankara nog wel, in Turkije. En Donald Trump die wilde daar alleen komen vanwege de Turkse president Erdogan, zei hij. De andere bondgenoten die hebben hem in de steek gelaten. In zijn optiek dan vanwege hun gebrekkige hulp in de Iran-oorlog. Dus
0: stof genoeg, denk ik, om zo meteen te bespreken met Anna van Soest. Dus onze derde gast in de serie over de NAVO-top. Maar eerst eventjes wat aandacht voor de defensienota. Die werd vorige week maandag gepresenteerd door de minister en staatssecretaris op vliegbasis Geelse-Rijen. En die nota heeft een flinke focus op drones. En Ria, jij was erbij.
1: Ik was erbij op een snikheet vliegveld in Geelse-Rijen. Met inderdaad de minister, de staatssecretaris en de commandant der strijdkrachten. En heel wat militairen, waarvan een aantal ook echt flauw viel. Die moesten in de houding achter hen staan en die gingen onderuit.
0: Ja.
1: Was een bizar beeld. Tegelijkertijd zegt dat wel iets over dat we naar een andere krijgsmacht toe moeten. Dat je dus niet alleen maar meer klaar moet staan in gevechten nu, maar dat je ook veel meer jongens en meiden moet hebben die techneuten zijn. Dronepiloten, ethici, die moeten kunnen omgaan met vraagstukken als wat doe je als de vijand killer drones inzet. En jij als Nederlands leger hebt nog steeds de doctrine: wij laten de finale beslissing om te vechten en te doden over aan mensen en niet aan machines of drones. En je hebt dus ook allerlei handige jongens en meisjes in die zin nodig en niet meer die fysiek sterke mensen die we associëren met het leger.
0: En daar was dus vooral de focus op, ook in die nota.
1: En satellieten moeten we hebben en digitalisering. Het wordt veel meer een ander tech-leger dan het klassieke vechten met tanks en panzervoertuigen, et cetera.
0: Ja, we waren daarbij niet de enige, want ook vorige week kwam het Verenigd Koninkrijk met hun nota. Ook zij investeren veel geld, een recordbedrag van 300 miljard pond in defensie. Bij een persconferentie zei Afswij en premier Starmer dat hij dat lang verwachte toch wel uitgavenplan voor defensie ging presenteren. Meer dan ooit ook gaan zij investeren in drone-technologie. Ja, het is natuurlijk niet echt een grote verrassing. Maar goed, het was wel opvallend dat die twee nota in één week kwamen met zo'n grote focus dus op drones. Over drones gesproken, jij was ook nog, Ria, op een marineschip met de rest van de Nederlandse pers, heb ik begrepen. Hoe was het?
1: Nou, met een aantal Nederlandse journalisten en vooral heel veel marine mensen. Het bedrijfsleger wel ook, dus ook weer met uiteraard Damen en andere bedrijven. Met TNO, met Marine, de Marine Technische Kennisinstituut. Dat was heel interessant, want zij lieten eigenlijk zien waar de defensienota op ingaat. De defensienota zegt dus heel duidelijk, we moeten meer drones hebben. Mm-hmm. En zij zijn echt aan het testen van hoe gaan we dat nou doen. Het idee is dat al die dure dingen die zij nu nog hebben, en houden trouwens ook, hè, die fregatten, die onderzeeërs, et cetera, dat die worden beschermd door technische middelen als drones, zowel in de lucht als op het water, met bijvoorbeeld onbemande bootjes, als onder water, dus met onderzeedrones. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar die spullen moeten wel allemaal met elkaar gaan communiceren. Want je wil niet dat de ene drone die kant op vliegt en de andere drone die kant. Nee. Als je op zoek bent naar overlevenden van een ramp, want dat is onder meer een van de taken dan. Dus ze zoeken naar systemen om te zorgen dat al die drones en al die middelen, al die onbemande platforms, dat die met elkaar gaan communiceren. Zodat het idee is dat er dus veel minder mensen op die fregatten hoeven. Dus lichter bemenste fregatten, onderzeeërs, ondersteuningsschepen, gevechtsschepen. En veel meer onbemande systemen. En de eerste test, het was de eerste oefening ooit op dit gebied. Er moet jaarlijks traditie worden. Die gingen goed, dus ze waren erg tevreden.
0: Dus het past heel erg in die, nou, in die lijn van dus die, die nota die eerder werd gepresenteerd.
1: Ja, een beetje onhandig was wel dat ze dan ook hele simpele menselijke dingen ontdekten die juist niet goed gingen. Ja. Onbemande bootjes waren zo onbemenst dat er helemaal niet meer rekening is gehouden met dat er handvaten aan moeten zitten. Want ja, ze moeten op een gegeven moment toch worden vastgemaakt aan dat moederschip. Dus heb je dus handvaten nog, zodat de soldaten, de militairen die dat moeten doen, die zich dan niet meteen in zee storten. Er moet ook heel simpel een bolder zijn om de touw aan vast te maken. Dus al dat soort dingen.
0: Ja,
1: dat
0: is, daar kom je dan achter.
1: Ja, daar kom je achter.
0: Op naar de volgende oefening, denk ik. Laten we ook gaan naar onze gast. Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie. Welkom, Anna. Leuk dat je er bent.
2: Dank je wel.
0: In jouw rol, het werd net al even geschetst door Ria, hou je je dagelijks bezig met de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Dus daar gaan we het dan maar over hebben, toch?
2: Dat lijkt me wel, met een belangrijk moment deze week in Ankara tijdens de NAVO-top.
0: Waar ga jij op letten? Waar ben jij op aan het letten?
2: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt. Want er hangt voldoende in de lucht om ook een en ander aan drama te veroorzaken. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet gebruiken op een moment dat het bondgenootschap juist eenheid en solidariteit moet uitstralen. We hebben vorig jaar in Den Haag een hele belangrijke bijeenkomst van de NAVO gehad, waar landen afspraken om de defensieuitgaven omhoog te brengen naar 3,5% van het bruto binnenlands product in 2035. Nou, die defensienota die net al genoemd werd, die laat met allerlei staatjes ook heel mooi zien hoe die begroting in Nederland moet gaan groeien de komende jaren. En dat gaat gewoon heel veel geld kosten. Ja, daar gaat deze top dit jaar eigenlijk ook over. Namelijk slagen landen erin om op overtuigende wijze te laten zien dat dat geld er komt. En slagen ze erin om dat geld om te zetten in mensen en in spullen, in capaciteiten. From cash to capabilities, zegt de NAVO dan. En daarom zal je ook tijdens deze top zien dat de defensieindustrie in grote getale aanwezig is. Want ja, die defensieindustrie die moet op een hoger niveau gaan produceren. Die moet afspraken maken, wil ook heel graag afspraken maken met de NAVO-landen over wat er dan inderdaad aan nieuwe spullen gaat worden ingekocht de komende jaren. Want we moeten toch met elkaar ervoor zorgen dat dat geld verantwoord en goed besteed wordt. Dus dat is een beetje de thematiek die deze week rond de top heen hangt.
0: Het klinkt een beetje als de balans opmaken als je het heel plat slaat. We hoorden ook al eerder, dit wordt misschien wel een beetje een tussentop. We gaan even, het wordt misschien niet zo spannend, maar jij zegt dus eigenlijk, het wordt wel degelijk spannend.
2: Nou ja, het is wel degelijk een heel belangrijk eikmoment. De Amerikanen spreken over NATO 3.0, NAVO 3.0. Daarmee geven ze aan dat er een NAVO 1.0 was, de NAVO van de Koude Oorlog. Nou, en dan vervolgens een NAVO 2.0, de NAVO van de periode daarna, waarin de NAVO ook juist heel veel en vaak buitengraads actief was. In Afghanistan bijvoorbeeld herinneren we ons allemaal nog heel goed.
1: Irak.
2: En nu die NAVO 3.0, die moet volgens de Amerikanen toch meer gaan leunen op Europa en Canada. Want de Amerikanen die hebben het gevoel dat ze eigenlijk al veel te lang de rekening betalen voor de NAVO, dat ze heel veel meer geld uitgeven dan alle Europeanen en Canada samen. Nou, dat klopt natuurlijk ook als je kijkt naar de staatjes. De vraag is natuurlijk of die aantijging wel zo terecht is, want de Amerikanen hebben er natuurlijk ook van alles voor teruggekregen. Dat is een andere discussie, maar dat die NAVO Europeeser moet worden nu Amerika andere prioriteiten stelt, dat is iedereen eigenlijk wel duidelijk. En die stip op de horizon die is gezet. Ze zijn binnen de NAVO heel hard aan het werk om te kijken hoe kunnen we de lasten verschuiven, dus de verantwoordelijkheden die nu nog met name bij Amerika liggen, samen met de spullen die daarbij horen. Denk aan de satelliettechnologie, denk aan luchtafweer, capaciteit op het terrein van inlichtingen. Dat zijn typisch zaken die altijd door de Amerikanen gedaan worden. Belangrijke posities in de commandostructuur van de NAVO. Die zal Europa stukje bij beetje moeten gaan overpakken. En de vraag is telkens, gaat dat lukken? Nou, dat moet lukken, dat moet kunnen. Maar gaat ons dat ook op tijd lukken? En kunnen we dat in goed overleg met de Amerikanen gaan regelen, zonder dat er allerlei plotselinge beslissingen uit het Witte Huis komen of uit het Pentagon, die erop duiden dat de Amerikanen eigenlijk sneller willen dan de Europeanen kunnen?
1: Laten we dat thema eens een keer uitdiepen. Ten eerste, interessant om van jou te horen, hoe denk je dat de toon gaat worden van de Amerikanen? Wordt dat een beetje bozig, zoals we vaak hebben gezien? Wordt dat toch van plotseling, zodat we wel die gaten kunnen zien? Wat verwacht je?
2: Nou ja, er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse president terug kan komen uit Ankara met een win in zijn zak. He, dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo bij zo'n grote internationale top. Iedereen moet terug naar de hoofdstad kunnen keren en kunnen zeggen, nou, moet je eens kijken wat ik er nu weer uit heb gesleept. En in het geval van de Verenigde Staten is dat natuurlijk al dat nieuwe geld dat vrij gaat komen en waarvan men hoopt dat dat ook voor een groot deel naar de Amerikaanse defensie industrie zal gaan. Dus Mark Rutte, secretaris-generaal van de NAVO, die onlangs in Washington was, die wilde ook vooral die boodschap overgeven. Van kijk nou eens hoe verschrikkelijk veel geld er besteed gaat worden. Allemaal dankzij u, meneer de president. En daar mogen we trots op zijn met elkaar. Ondertussen speelt er in de Verenigde Staten of in de beleidscirkels rondom de Amerikaanse president toch ook het gevoel dat Europa eigenlijk niet bereid is om echt serieus de lasten te delen, de burden te sharen. En dat heeft ook alles te maken met de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Mm-hmm. En het feit dat de Amerikaanse president daarin zich niet genoeg gezien en gesteund heeft gevoeld door Europa. Het feit dat er Europese landen waren die de Verenigde Staten niet graag op hun eigen militaire basis zagen. Het feit dat de Europeanen heel twijfelend waren over of ze wat konden betekenen voor de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. En dat heeft ertoe geleid dat de Amerikanen het gevoel hebben dat ze weer niet, hè, dat is dan een beetje de tendens, weer niet door Europa gesteund worden. En dat gevoel, dat zou ook nog best wel eens tot uiting kunnen komen tijdens de top en in de periode na de top. Want dat is nog niet weggenomen.
0: Nee, die zorgen zijn er nog steeds. Dat die Straat van Hormuz haalde Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth ook weer aan tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's op het hoofdkwartier. En toen zei hij ook het volgende.
3: Our allies must step up. And for too long, NATO has been a paper tiger and a one-way street. No more.
0: Dit beschreef jij ook net ook al eigenlijk, deze inhoud. Maar deze toon van Hegseth, dat belooft dan weer weinig goeds, toch?
2: Dit is wel ook vintage Pete Hegseth. Voor zeker, zover we dat kunnen zeggen. Ja. Bijna 2 jaar deze administratie in.
0: Hij houdt van een stevige speech met beschuldiging.
2: Ja, het lastige is denk ik toch ook de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse uitingen. En woorden doen ertoe. Hè. Woorden doen ertoe, zeker rondom zo'n belangrijk moment dat al die 32 leiders bij elkaar komen. Dan wil je eenheid uitstralen. En dan wil je ook vanuit je eigen afschrikkingsdoctrine hard kunnen maken, geloofwaardig kunnen maken, dat bondgenootschap één is, dat we elkaar de hand boven het hoofd houden. En ja, daarin speelt dus ook toonzetting en woordkeuze een rol. En zal iedereen dus ook daar heel erg op letten.
1: We zeiden het al eerder. Hegseth maakt ook een onderscheid tussen goede en slechte landen. Landen die hem hebben geholpen of die hem nastaan, zoals Turkije, we noemden het al eerder. En landen die, zoals Spanje, Italië, Frankrijk, die de basis hebben gesloten tijdens de Iran-oorlog. Hoe kun je dan eenheid uitstralen? Hoe zorgt dat er niet een verdere breuk ontstaat in dat NAVO-bondgenootschap?
2: Ja, ik kan ook niet genoeg benadrukken dat deze boodschap dat Europa meer moet doen binnen de NAVO niet nieuw is. Dat hebben voorgaande Amerikaanse regeringen natuurlijk ook heel hard geroepen. Deze administratie verbindt ook consequenties aan de afspraken die gemaakt zijn. En dat zie je ook heel duidelijk terug in de suggestie van deze minister van Defensie dat er misschien wel consequenties
1: van oorlog,
2: zijn.
1: Hè? Minister van Oorlog?
2: Ja, minister van Oorlog. Ja. Voor die landen die zich niet aan de afspraken houden, die niet hard kunnen maken dat ze Amerika helpen, de defensiebegroting doen laten groeien. Ondertussen probeert natuurlijk iedereen de eenheid te bewaren. Maar het is natuurlijk wel waar dat er een groep bondgenoten is die achterblijft. En dat zie je terug in de cijfers. Een land als Albanië bijvoorbeeld. Nou, dat is een land dat heel graag de volgende NAVO-top zou organiseren. Ja, het is allemaal wel een beetje dun, dat verhaal. En je ziet ook als het gaat over de steun aan Oekraïne, dat het toch een kleine groep landen is dat de toon zet, dat het meeste doet, het meeste geld op de mat legt. En ja, het zou ook niet waar zijn om dat te verstoppen. En daar zit natuurlijk ook in zo'n groep van landen, komt daar frictie over. En ik denk ook dat we hebben het in NAVO-verband vaak over de ingewikkelde relatie tussen de Verenigde Staten en de rest. Maar er zit natuurlijk ook binnen Europa heel duidelijk verdeling tussen, nou, laten we zeggen, de groep landen die de kar trekt voor Oekraïne. Maar ook als het gaat over het bouwen van een sterke Europese defensie. En dan hebben we het over de Scandinavische landen, over de Baltische staten. Nou, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Polen, dan heb je het wel een beetje. Daar zit natuurlijk echt het energetisch centrum van die nieuwe Europese defensieagenda. En ja, dan kijk je verder naar het zuiden en dan blijft het toch een beetje achter. Terwijl in de optiek van die zuidelijke landen het natuurlijk de noordelijke landen zijn die eigenlijk de resources, de middelen en de aandacht ook een beetje wegstelen van de thema's die zij heel erg belangrijk vinden. Van de dreigingen die vanuit het zuiden komen. Terrorisme, mensensmokkel, wapensmokkel, irreguliere migratie, nou noem maar op. Die hebben het gevoel alsof ze daar een beetje mee blijven zitten. He, dus er is echt wel sprake van een Noord-Zuid-split die zeker ook zorgelijk is als je beseft dat deze landen toch met elkaar weer een weg vooruit moeten vinden.
1: En wat zou Rutte hier voor rol in kunnen spelen? We zeiden het al, hij was in Amerika, hij heeft dat verhaal nogmaals gehouden van Amerika, moet je eens kijken, dankzij jullie investeren wij in Europa veel meer geld en daar profiteren jullie wel weer van. Zegt hij al sinds 2018, toen hij al premier was van Nederland. Wat voor rol kan hij spelen, zodat we nu wel wat meer eenheid krijgen, wat minder Noord-Zuid en ook Oost-West verdeling?
2: Dat is een hele goede vraag. En een van de belangrijkste taken van de secretaris-generaal is al die kikkers in de emmer houden en zeker de Amerikanen erbij houden. Daar gaat natuurlijk heel veel van zijn bandbreedte aan op dit moment. En dan mag je toch hopen dat alle andere 31 landen ook een beetje in de pas blijven lopen. Wat heel lastig is, is de gekantelde publieke opinie in Europa. Ik denk dat is een van de grote gamechangers van de afgelopen maanden. Dat we zien uit onderzoek, de European Council on Foreign Relations had een heel, heel uitgebreid opiniezoek een week of drie geleden, waaruit je heel goed kunt aflezen dat het vertrouwen in de Verenigde Staten en het leiderschap van de Verenigde Staten onder deze regering enorm is gekelderd in alle Europese landen, ook de landen die van origine veel meer transatlantisch georiënteerd zijn. En dat maakt het heel erg lastig voor leiders nieuwe defensieplannen aan te kondigen, nieuwe initiatieven aan te kondigen, als die gezien worden als een antwoord op een vraag van de VS. We hebben natuurlijk gezien allemaal hoe Giorgia Meloni, de premier van Italië, 180 graden gedraaid is. Nou, we snappen ook allemaal waarom. Die voelde zich beledigd. Die kon zich op geen enkele manier vinden in de woorden over de paus van de Amerikaanse president. Maar daarbij is zij natuurlijk ook een politica die gewoon verantwoording aan haar kiezer moet afdragen en ook wel ziet, ik kan het gewoon niet meer verkopen dat ik meebuig met wat deze regering wil. Dus
1: maar daar
2: heel
1: het voordeel van Rutte. Die hoeft niet meer gekozen te worden. Tenminste, de komende jaren is hij zeker van zijn baan. Hij hoeft geen kiezers te pleasen zoals hij dat wel moest als premier. Wat kunnen we van hem verwachten?
2: Nou ja, dat biedt kansen. Hè, want dat betekent dat hij eigenlijk een beetje de good cop, bad cop dynamiek kan spelen met die Europese leiders. Die het misschien ook wel heel prettig vinden dat het geslijm en gepaai richting de Amerikaanse president door iemand anders wordt gedaan. En tegelijkertijd kan hij zich ook niet veroorloven dat hij geloofwaardigheid verliest in de ogen van de Europese bondgenoten. Die moeten zich ook gezien en erkend voelen in wat hij zegt. En we hebben dat gezien rondom de Amerikaanse bombardementen op Iran en de woorden van Rutte waarin hij eigenlijk gewoon steun uitdrukte en zei, maar we zien toch allemaal dat dit nodig was. En heel veel Europese landen zeiden, hey, ho, stop, dat vinden we helemaal niet. We zijn hier helemaal niet in gekend. Niemand heeft ons ooit gevraagd wat we ervan vonden. Dus hij moet een hele dunne lijn bewandelen waarin hij ook die Europese bondgenoten niet kan verliezen.
1: Doet hij het goed?
2: Ik denk dat hij een hele ingewikkelde taak heeft. En ik denk dat hij erin geslaagd heeft om op een aantal sleutelmomenten net even wat meer tijd te kopen voor het gesprek. Of om ervoor te zorgen dat zaken weer gingen liggen, dat het stof ging dalen. En tegelijkertijd is het ook niet altijd effectief. We hebben te maken met een Amerikaanse president die wispelturig is, die vervolgens nog steeds van alles online knalt. Dus we gaan het zien.
1: Niet de proof effectief, is dat een synoniem voor tenen krommend hier en daar?
2: Nee. Tenen krommend is het sowieso. Ik bedoel, mijn tenen krommen ervan. Ik benijd hem niet. Effectief. We hebben gezien hoe de Groenland-crisis toch mede dankzij de secretaris-generaal, dat durf ik echt wel te zeggen, gewoon bezworen is. Tot nu toe.
0: We weten het niet, maar in ieder geval tot nu toe. Even verder over het Midden-Oosten. We hadden het net al eventjes over de Straat van Hormuz. Geen NAVO-gebied, maar voor de Amerikanen wel heel belangrijk. Gaan ze dat ook aansnijden op de top in Turkije, wat toch half in het Midden-Oosten ligt?
2: Ja, het is een thema dat eigenlijk op elke NAVO-vergadering terug is gekomen de afgelopen periode. Dus het zou mij niet verbazen dat het ook nu weer in de spreekpunten van de Amerikaanse president en van andere hooggeplaatste functionarissen zal staan. De vraag is hoe Europa hier een antwoord op gaat bieden. De Fransen en de Britten zijn al druk bezig om gewoon eens te kijken van wat zouden we kunnen betekenen. Hè? Als de situatie toestaat, als de omstandigheden toestaan, zouden we dan met een soort coalitie van bereidwilligen kunnen opereren om die straat veilig te houden, te stabiliseren. Dus daar worden voorzichtig stappen toegezet. Daarin blijft natuurlijk de vraag op welk moment is de tijd rijp om daar echt actie op te ondernemen. En in welke mate ga je dan samenwerken met de Amerikanen? Want het is de Europeanen natuurlijk ook heel duidelijk dat de Amerikanen zelf targets zijn. Hè? En in welke mate wil je daarmee verbinden? In welke mate kun je onafhankelijk van de Verenigde Staten ook militair gezien opereren? Dat zijn allemaal vragen die de komende tijd zullen spelen als er inderdaad sprake zou zijn van zo'n missie. Als ook, welke middelen zet je in? Haal je die weg uit NAVO-vlootverbanden? Wat betekent dat dan voor de capaciteiten die je elders kunt inzetten? Dat zijn allemaal vragen die nog behandeld moeten worden. Waarbij, nogmaals, het voor Europese hoofdsteden ook heel belangrijk zal zijn om duidelijk te maken dat ze, als ze meedoen aan zo'n missie, dat dat niet is omdat de Amerikanen het vragen, maar omdat het gewoon heel erg belangrijk is voor onze eigen economie. Dat we skin in the game hebben, dat we belangen hebben, dat we de prijzen aan de pomp laag willen houden. Dat zal toch de belangrijkste boodschap moeten zijn om ook politiek zo'n bijdrage verkoopbaar te houden.
0: Hartelijk dank, Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
1: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
1: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
0: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
8: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
7: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A6 van Lelystad naar Muiden is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Muiderberg. Daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging 20 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De straat van Hormuz is gewoon open, zegt het Amerikaanse leger daar. Iran riep een paar uur geleden nog dat hij weer op slot ging. Er was een schip doorheen gegaan dat zich niet aan de route hield. Amerika bombardeerde daarna doelen in Iran. Iran bombardeerde weer terug in onder meer Qatar en Jordanië. Amerika haalt intussen de banden aan met Irak. Morgen gaat de Iraakse premier op bezoek in Washington, waarschijnlijk om deals te sluiten over olie en gas. Amerikaanse bedrijven zouden zich in Irak willen vestigen en er wordt gezocht naar andere routes om de olie te exporteren. Bij Harlingen is een man gered uit de Waddenzee. Hij was met zijn surfplank vastgelopen in de modder en kon er niet meer uitkomen, meldt Omroep Friesland. Op een foto is te zien dat hij van top tot teen onder de modder zit. Hij is door de brandweer afgespoeld en opgevangen. President Zelensky gaat zijn buitenlandbeleid wijzigen en ook zijn kabinet. Onder andere premier Julia Sviridenko wordt vervangen. Het heeft onder andere te maken met het contact met Amerika. Dat gaf Oekraïne toestemming om zelf Patriot-raketten te gaan produceren. En ook de wens om lid te worden van de EU speelt mee. En de wielrennersvakbond CPA is blij dat de toeretappe vandaag is ingekort om de hitte in Frankrijk. Maar ze willen het liefst een structurele oplossing. Nu het steeds warmer wordt, alle zomerkoersen zouden in de ochtend moeten starten en finishen voor de ergste hitte. De vakbond wil voor het nieuwe seizoen in overleg met alle betrokkenen. En dan het weer van Weer Online. Zomers warm, met zon en ook wat sluierwolken. Het is 20 tot 24 graden aan de kust en in het zuiden 31 graden. Morgen eerst grijs, daarna veel zon en een beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
15: Als je de keuze zou hebben, zou je dan liever thuis herstellen na een operatie of in het ziekenhuis? Ja, grote kans dat je voor thuis kiest natuurlijk. En dat kan ook steeds vaker, met toezicht op afstand door artsen en verpleegkundigen. Het kan de zorg flink ontlasten en ook de kosten omlaag brengen. Maar uit onderzoek blijkt dat het toch maar moeizaam van de grond komt in Nederland. Waarom dat is, ga ik bespreken met Michael van Herwerden, internist, intensivist bij het Erasmus MC en initiatiefnemer van de virtuele verpleegafdeling. Michael, fijn dat je er bent.
16: Dankjewel.
15: En tegenover jou Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING. Jij ook welkom, Jan-Willem.
16: Ja, dank je.
15: Om te beginnen met jou, Michael. Jij hebt dus iets opgezet in het Erasmus MC dat je een virtuele verpleegafdeling noemt. Daar kan ik me dus van alles bij voorstellen met zorg op afstand. Maar in jouw woorden, wat is het precies?
16: Ja, dus wat we hebben gedaan is, parallel met wat we met de coronacrisis hebben gedaan, is voor bepaalde zorgpaden gekeken, kunnen we de patiënt korter in het ziekenhuis houden, waarbij we de drie domeinen diagnostiek, therapie en monitoring naar de huiskamer van de patiënt kunnen brengen.
15: Diagnose daar stellen in de huiskamer.
16: Nou, de diagnose die stellen we in het ziekenhuis.
15: Ik hoop het wel, ja.
16: Maar dan het vervolg en het herstel, waar ook diagnostiek voor nodig is, kan dan wel thuis.
15: Ja, oké, daar heb je natuurlijk van allerlei dingen voor nodig. Komen we zo op, maar even, voor wie is dit mogelijk? Of is het voor elke patiënt mogelijk?
16: Nee, dus je moet natuurlijk die patiënten kunnen selecteren. Dus er moet een zorgpad zijn waarvoor deze, waarvoor het duidelijk is uitgeschreven hoe moet je die mensen monitoren, wat voor diagnostiek is er nodig. Mm-hmm. Er moet nog een interval zijn waarbij het logisch is om die patiënt thuis te monitoren. Want ja, als de patiënt al hersteld is en de ziekenhuisopname die is tegelijk, dan heeft het geen zin. En ja, wat we nu merken in de praktijk is dat het toch wel handig is als het geplande zorg is. Want dan hebben wij even iets meer tijd om die patiënten in te lichten. Dus daar zit nog ontwikkelwerk
15: in. Ja, ik wou zeggen, want er zit nogal wat voorbereidingstijd. Wil je zorgen dat iemand veilig thuis kan herstellen of zich voorbereiden op een operatie? Of het gaat ook om chronisch zieken, hè? Mensen die chronisch ziek zijn, dat die toch misschien minder vaak naar een ziekenhuis hoeven.
16: Ja, en dat is meer de polyklinische tak. Dus dat is niet het versneld ontslag uit het ziekenhuis, maar dat is echt hoe kunnen we op de polykliniek, dus als die patiënten komen, kunnen we met behulp van digitale middelen ook daar kijken, is het nodig om echt naar het ziekenhuis te komen?
15: Ja, precies. Want in mijn hoofd kwam dan de vraag, ja, hoe ziek mag iemand maximaal zijn om thuis te kunnen blijven?
16: Ja, en daar is geen eenduidig antwoord op. Maar zorg in het ziekenhuis splitst zich toch altijd wel in een soort twee stukken. In het eerste deel zijn wij heel erg bezig met het stellen van de diagnose, het inzetten van een goede therapie. En het tweede deel van een behandeling gebruik je toch meer de faciliteiten van het ziekenhuis. Maar is de patiënt gelukkig vaak klinisch stabiel, hè? Dus is die aan het opknappen. Ja, ja. En dat is het stuk dat je wellicht ook naar huis kan verplaatsen.
15: Ja, precies. En dan lig je, neem ik aan, als patiënt gewoon in bed of op de bank. Ben je dan aangesloten aan allerlei apparaten of hoe moet ik dat zien?
16: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Toen we begonnen hiermee dachten we moeten die mensen continu thuis in de gaten houden, want we gaan iets nieuws doen. Maar continu monitoren betekent ook continu alarmen. En dat doen we eigenlijk in het ziekenhuis ook niet.
15: Nee.
16: Dan meten we gelukkig ook maar 3 keer per dag. Dus dat hebben we eigenlijk zo doorgezet.
15: Oké, dus wat betekent dit concreet? Dat je gewoon een aantal
16: meetapparaten mee krijgt? Mensen krijgen dus apparaten mee naar huis die we in het ziekenhuis ook gebruiken. En die meten 3 keer per dag bijvoorbeeld hun bloeddruk, de saturatie, zuurstofgehalte, koorts. En die vullen een vragenlijst in. Dat is eigenlijk de anamnese, het gesprek wat de verpleegkundige bij de rondjes doet op de afdeling van hoe gaat het? Nemen de klachten toe? En daarmee simuleren we eigenlijk of dat de patiënt in een ziekenhuisbed ligt.
15: Ja, en is dat dan een vragenlijst die dan binnenkomt en die ergens op de stapel belandt? Of kijkt een verpleegkundige op dat moment live meteen mee naar alle uitslagen?
16: Nee, dus je hebt een platform nodig waar we over die gegevensuitwisseling kan. Nou, met alle nieuwe innovaties kan dat nu ook.
15: Uh-huh.
16: En we hebben afgesproken dat een fancy naam, de telenurse, een verpleegkundige, die kijkt dan binnen het uur nadat alle gegevens zijn ingestuurd. Hoe gaat het met die patiënt? Er zijn allerlei protocollen voor gemaakt. Nou ja, gaan patiënt over een drempelwaarde, dan gaat de telenurse bellen met de patiënt. Ja. Heb je het verkeerd ingevuld? Ben je net de trap opgelopen en is je hartslag daar omhoog? Is dat allemaal niet zo, dan gaan ze escaleren naar de dokter in het ziekenhuis.
15: Ja, oké. Dus het was dan bellen, dat is eigenlijk de snelste call, hè, letterlijk.
16: Ja.
15: Stel nou dat je als patiënt dat je thuis zit en je denkt, ik voel me echt niet lekker.
16: Ja.
15: Heb je dan een soort live chat functie? Wat gebeurt er dan?
16: Nee, dan hebben ze dus het noodnummer van die telenurse. Dan bellen ze gewoon gelijk. En als het natuurlijk echt niet goed gaat, dan moeten mensen gewoon 112 bellen.
15: Dan is er gewoon een Cambuur die eraan komt. Oké. Ja, en je hebt ook nog zoiets als, er moet ook vaak bloed worden er moet af en toe bloed worden afgenomen. Daarvoor moet je dan wel naar het ziekenhuis?
16: Nee, dus ook daar zijn ontwikkelingen in. Wij hebben in de regio Rotterdam hebben we samenwerking met een regionale labafnamedienst, een prikdienst. Die neemt voor ons bij die patiënten thuis. Of sommige patiënten gaan naar dus een prikpost in de buurt. Dat scheelt enorm veel reisbeweging.
15: Ja, ja.
16: En dan wordt dat materiaal naar het Erasmus gestuurd en daar analyseren wij het dan.
15: Oké, dus ook dat kan dus op afstand.
16: Ook dat
15: al dan
16: kan
15: niet
16: op afstand.
15: Met thuiszorg of met een prikpost in de
16: buurt. En dat is het derde punt wat je nodig hebt. Bij sommige zorgpaden heb je dus ook therapie thuis nodig. Hè. Bijvoorbeeld antibiotica via het bloedvat.
15: Ja, of medicijnen, ja. Infuus.
16: Medicijnen, infuus, ja. En daarvoor hebben we vaak samenwerking met een technisch thuisteam. Dat is een specialistische tak van een thuiszorgorganisatie. Daar zitten vaak verpleegkundigen. Vaak verpleegkundigen die ook in het ziekenhuis hebben gewerkt. En die sluiten die patiënt thuis aan op bijvoorbeeld antibiotica via het infuus.
15: Dus dat kan ook al, dat je echt thuis aan een infuus ligt.
16: Ja, zeker.
15: Dat is bijzonder. Jan-Willem, jij deed onderzoek vanuit ING naar deze ontwikkeling. En jullie hebben daar een heel rapport over gemaakt. En jullie zeggen ook van die thuismonitoring. Dit gaat een heel groot verschil kunnen maken voor het zorgsysteem. Dus wat is de potentie?
17: Enorm. Het is al enorm gegroeid de afgelopen jaren. Het is opgegroeid van zo'n 80.000 patiënten in 2023 naar 150.000 patiënten nu al.
15: Bijna
17: zitten.
15: Verdubbeld. Ja.
17: Ja, het is bijna verdubbeld. Dus er zijn heel veel initiatieven overal in Nederland waar het heel goed gaat. Alleen als je kijkt naar het totale volume, de totale potentie, dan zijn we er nog niet. Maar het zal wel moeten. Het is een noodzaak geworden. De eerste reden is natuurlijk de dubbele vergrijzing. Mensen worden veel ouder. Maar ze worden ook ouder met multimorbiditeit. Dus met meerdere klachten.
15: Aandoeningen, ja.
17: Als je kijkt naar de grote ziekenhuizen, dan de mensen die op de SCH binnenkomen zijn vaak 70 plus. En horen niet allemaal op die SCH thuis. Dat zou ook door de eerste lijn of door de VVT kunnen worden opgevangen.
15: Ja.
17: En het grootste probleem is nog wel het personeelstekort. Er zijn op dit moment 70.000 vacatures. En dat neemt alleen maar toe. In 2034 uit mijn hoofd meer dan 240.000 vacatures.
15: Ja, dus 1 op 3 zou in de zorg moeten werken als je eigenlijk alle zorg wil blijven leveren met mensen.
17: En de totale arbeidsbevolking neemt natuurlijk af door de vergrijzing.
15: Ja, dus het is niet haalbaar, dat weten we inderdaad ook al lang.
17: Ja, dus zowel het zorgaanbod groeit en het personeel neemt de aantallen, gaat niet stijgen.
15: Nee.
17: Dus je zult meer patiënten moeten zien met dezelfde mensen die nu al in de ziekenhuizen werken.
15: Ja, en dan lees ik bij jullie dat dit ruim 350.000 opnames per jaar zou kunnen gaan schelen, ziekenhuisopnames.
17: Ja, 350.000 opnames en 500.000 consulten.
15: Ongelooflijk veel.
17: Ja, dat is heel veel, maar dan gaan we uit. Kijk, het primaire proces, de medische informatie, dat hebben we natuurlijk niet. We kijken daar bedrijfsmatig naar en macro-economisch. En wat we gedaan hebben, is we hebben gezegd, de helft van wat er in een ziekenhuis binnen de muren gebeurt, zou ook thuis kunnen.
15: En de helft.
17: Dat is precies wat Michael zegt. Dat is bijvoorbeeld de nazorg. Maar dat is ook het prepareren voor een operatie, dus aan de voorkant. Maar met name de chronische patiënten. Ik ben zelf MDL-patiënt. Ik moest vroeger
15: maagdarmlever.
17: Ja, maagdarmlever. Ik moest vroeger 6-7 keer per jaar naar het ziekenhuis. Nu nog maar 1 keer per jaar voor een endoscopie. En voor de rest gaat alles remote.
15: Ja, dus dan wordt er gewoon, jij checkt ook je eigen waarden, dit soort dingen, of is dat niet eens nodig?
17: Ik moet even naar een prikpost om bloed te prikken.
15: Nou dat kan dus ook bij jou in de buurt.
17: Dat kan bij mij in de buurt.
15: Oké, dus dit is waarvan jij zegt, hier gaan we gewoon heel veel winst pakken. Michael, zie jij dat inderdaad ook zo, dat het misschien wel de helft van de ziekenhuiszorg die nu in het ziekenhuis gebeurt, dat die naar huis verplaatst kan worden?
16: Ja, en dat is waar ik net naar refereerde, je hebt dus het stukje van de klinische zorg van de patiënt die opgenomen is, maar er zit ook heel veel potentie op de polykliniek. Dus wat je net vertelt, de patiënten die af en toe in het ziekenhuis komen voor een controle, daar kan je denk ik heel slim met de inzet van vragenlijsten, digitale hulpmiddelen, regionale bloedafnames, soort van triëren. Gaat het goed met deze patiënt? Is er een reden om nu contact te hebben met deze patiënt? Heel vaak willen patiënten ook geen contact, want die komen dan, alles gaat goed, ik ben hierheen gekomen. Tot de volgende keer. Ik weet niet of je dat herkent. Dat kan echt allemaal minder.
15: Ja.
16: Er zitten wel grote uitdagingen bij. Dat is hoe we zorg hebben gefinancierd. Hoe we verantwoordelijkheden hebben afgesproken.
15: Ja.
16: Dus daar
15: juridisch,
16: zit echt
15: financieel.
16: Ja.
15: Gaan we straks uitgebreid bespreken. Eerst nog even heel, heel praktisch en toch ook een paar nadelen die ik dan zie. Als eerste de patiënten. Niet iedereen zal dit willen. Niet iedereen zal het kunnen. Ook zelf je bloeddruk meten. Misschien oudere patiënten die echt denken, geen idee. Hoe zie jij dat bij jou in de praktijk, Michael?
16: Dus we kunnen het oude proces niet weggooien. Het is niet een totale substitutie. Je kan niet zeggen, we gaan helemaal over op digitaal.
15: Nee.
16: Er zal altijd een patiëntgroep zijn Oudere mensen die minder handig zijn met digitale hulpmiddelen. Mensen die de Nederlandse taal niet begrijpen. Daar zou je het oude proces gewoon opgetuigd moeten hebben. Ja. En dat doen we nu ook. Mm-hmm. Kijk, we doen nu die virtual ward, dat verplaatsen van die klinische zorg, van die opgenomen patiënten, doen we in onderzoekverband. Patiënten kunnen dus altijd zeggen, hier wil ik niet aan meedoen. Ik zie best gebeuren dat we in de toekomst die keuze wat minder vrijblijvend maken. Van dit is de standaard, u gaat naar huis met deze zorg.
15: Ook als ze dat dus niet willen.
16: Ja, behalve dus als er zwaarwegende redenen zijn om dat niet veilig
15: omdat
16: te doen.
15: Omdat je echt ziet dat iemand het niet zelf kan. Of dat daar dus een reden. Maar anders is het gewoon jammer, joh.
16: Anders, ja, en ik denk dat we daar aan wennen. Daar gaan we denk ik als patiënt ook naar binnen. En we horen wel terug de patiënten die meedoen aan dit project. Het merendeel zegt, wat fijn dat ik naar huis kan. Ik heb echt veel beter in mijn eigen bed geslapen.
15: Ja, natuurlijk. Ja. En is ook gezegd, hè, als je heel veel mensen die in hun eigen omgeving kunnen herstellen in plaats van op zaal met 3-4 anderen.
16: Precies.
15: Met al die snurkers naast je.
16: Precies.
15: Dat wil je natuurlijk niet.
16: Daar wordt niemand gezond van.
15: Nee, natuurlijk. Maar goed, ik vind het wel interessant, Jan-Willem, wat Michael hier zegt. De vrijblijvendheid gaat er waarschijnlijk op den duur wel vanaf.
17: Ja, ik denk toch dat je altijd de klassieke manier, de traditionele manier moet houden. Vergelijk dat met bijvoorbeeld met onze dienstverlening van de ING. Mm. Als mensen niet digitaal vaardig zijn en ze willen graag iemand spreken, dan kun je naar een bankshop gaan.
15: Ja, maar dat is vrijblijvend. Michael zegt, hier gaat er waarschijnlijk wel vanaf. Ja. Tenzij er echt hele zwaarwegende redenen zijn.
17: Ja. Nou, dat wordt voor sommige mensen lastig. Maar je moet ook goed bedenken dat dat belangrijk is. Bijvoorbeeld in het aanvullend in het ASWA. Het zorg- en welzijnsakkoord. Mm-hmm. Daar staat natuurlijk in dat er heel veel moet naar het sociaal domein. Dat betekent dat je ook moet kunnen vertrouwen op kinderen. Op mantelzorg.
15: Ja.
17: Dus als mijn moeder de bloeddruk moet meten, dan doe ik dat voor haar.
15: Ja.
17: En ik kan dat in de app doorgeven aan het ziekenhuis.
15: Maar niet iedereen heeft die luxe natuurlijk.
17: Nee, dat klopt.
15: En dat zou Michael dan wel weer een zwaarwegende reden kunnen zijn dat iemand toch in een ziekenhuis belandt.
16: Precies, en dat zijn dus de mensen waar dit niet geschikt is.
15: Nee.
16: En daar kunnen we dus het oude proces moeten gewoon naast houden.
15: Ja, dat hou je wel natuurlijk erbij. Zijn jullie gewoon eindverantwoordelijk voor hoe het met de patiënt gaat als Erasmus MC?
16: Ja, dus wij zijn medisch verantwoordelijk voor de beslissingen die we maken. Eigenlijk moet je dit zien als je bent in het ziekenhuis. Je bent natuurlijk niet in het ziekenhuis, maar de aansprakelijkheid is zoals dat je in het ziekenhuis bent.
15: Oké, dus gaat er iets acuut mis en heel naar even afkloppen, maar de patiënt overlijdt, dan is dat dus wel een medische complicatie. Wat dan dus in huis gebeurt?
16: Als dat op basis van een medisch besluitvorming is, dan wel.
15: Ja. Kijk, het is natuurlijk eng, want de patiënt is veel dichterbij. En daar kun je misschien was hij te redden als hij in het ziekenhuis ligt.
16: Ja, en nu ga ik misschien een beetje iets kritisch zeggen. Maar als je in een ziekenhuisbed ligt, dan komt er 3 keer per dag iemand bij je kijken. En daartussen ben je ook gewoon vrij in het ziekenhuis.
15: Ja, maar ja, de arts is letterlijk om de hoek.
16: Ja, dus er zit daar iets delay in. We hebben nu voor deze studie ook gezegd, je moet binnen 45 minuten in het ziekenhuis zijn. De ambulance moet natuurlijk binnen een kwartier zijn. Dus je bent alsnog snel in het ziekenhuis. En ja, door de selectie van hoe we de patiënten verplaatsen, dus in het tweede deel van die behandeling, denken we ook dat dat veilig kan.
15: Ja, Jan-Willem, hoe denk jij daarover?
17: Ja, ik denk wel dat klopt wat Michael zegt. Je ziet ook bij oudere mensen met name dat als je die naar de SEA laat komen en ze hebben een delier of ze hebben andere problemen, ze kunnen een ziekenhuisbacterie oplopen. Het kan slechter met ze gaan. Ze kunnen een longontsteking krijgen.
15: Ja.
17: Ik denk dat het beter is voor ouderen dat ze bijvoorbeeld door de crisisopvang van de ouderenzorg worden opgevangen en dat daar gekeken wordt, misschien op afstand samen met het ziekenhuis, van hoe gaat het met deze persoon, welke medicatie is nodig, et cetera.
15: Ja. Dus die angst zit misschien ook een beetje dan tussen de oren bij mensen van, ja, maar als ik uit het ziekenhuis ben, dan is niet een arts direct om de hoek als het nodig is.
16: Nee, en die arts die moet er zijn als de patiënt problemen heeft qua hemodynamiek, dus de bloeddruk is niet goed, de saturatie is goed, in die instabiele fase en in die diagnose stellen. Daarna ben je toch vooral aan de faciliteiten van het ziekenhuis gebonden. En dan denk ik dat er veel naar huis kan wat we nu nog in het ziekenhuis houden.
18: Nina van den Dungen.
15: In deze aflevering van BNR Beter praten we over thuismonitoring. Dus patiënten die bijvoorbeeld thuis herstellen na een operatie, terwijl het ziekenhuis allemaal op afstand meekijkt. Volgens een onderzoek van ING kan dat ruim 350.000 opnames per jaar schelen. Bij mij internist-intensivist Michael van Herwerden van het Erasmus MC en ING sectorbankier gezondheidszorg Jan-Willem Spijtman. Michael, de virtuele verpleegafdeling die zit dus nog in een pilot. Je hebt dus een aantal afdelingen, zorgpaden die erop zijn aangehaakt. Noem er eens een aantal bij waar dit nu zou kunnen.
16: Ja, dus we hebben een aantal postoperatieve zorgpaden. Dus bijvoorbeeld mensen die aan de hypofyse worden geopereerd, een deel van de hersenen.
15: Ja, ja.
16: Die maakten hormonen. Die mensen die bleven normaal een week in het ziekenhuis, die doen we nu na 4 dagen ontslaan. En die kunnen dus voor het weekend naar huis in plaats van de maandag daarna.
15: Mm-hmm.
16: We hebben een zorgpad voor mensen met bacteriële infecties. Dat hebben we expertise zo breed gedefinieerd, zodat er veel instroom kan zijn. En een ander zorgpad waar we problemen hebben in het Erasmus met instroom, maar wel potentie heeft, zijn de mensen met hartfalen die gedecompenseerd zijn. Dus die bijvoorbeeld vocht in de longen hebben. En die kan je met plasmedicijnen eventueel ook thuis behandelen.
15: Jij merkt ook wel af en toe weerstand, hè, bij collega artsen. Waar zit die?
16: Nou, dat is denk ik bij alles wat onbekend is. Bewijs eerst maar eens dat het werkt. En dat is goed.
15: Ja, maar bijvoorbeeld het patiëntencontact. Hè? Artsen willen gewoon vaak mensen zien. Of verpleegkundigen willen mensen zien.
16: Ja, en ik heb die gesprekken wel eens. En dan vraag ik wel eens, waar kijk je dan precies naar?
15: Hoe ligt iemand erbij?
16: Ja. Maar vaak betekent dat, ik praat dus met de patiënt. En dan hoor ik hoe het gaat met de patiënt.
15: Je kijkt niet naar oogopslag, naar huidskleur, wit.
16: Tuurlijk wel, maar dat is vooral in de eerste fase. Hè, dus waarbij je nog in die stabilisatiefase zit. En daarna is het toch gewoon, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Morgen kom ik weer langs. Ik zie dat de bloeduitslagen goed zijn. We gaan zo door.
15: Ja, ja.
16: En dan is dus de vraag wat de toegevoegde waarde van dat zien. Of je daar iemand voor in het ziekenhuis moet houden.
15: Ja, Jan Willem?
17: Ja, er zijn ook andere belemmeringen. Dat is met name de financiering van de zorg.
15: Precies. De zorgverzekeraars, dat is een hele lastige.
17: Ja, de zorgverzekeraars zijn ongelooflijk belangrijk. Je moet je voorstellen dat een ziekenhuis die declareert, zeg maar, alle verrichtingen. Met zogenaamde DBC's, diagnose-behandelcombinaties. En een patiënt die in het ziekenhuis komt, levert gewoon meer op, zelfs een poliebezoek, dan een telefoontje of een beeldbelgesprek.
15: Ik heb me wel eens laten vertellen dat een nacht in het ziekenhuis gemiddeld 2000 euro kost.
17: Ja, die prijzen ken ik niet uit mijn hoofd uiteraard. Maar ik weet in ieder geval dat als je een chronische patiënt laat terugkomen voor een poliebezoek, dan levert die DBC meer op dan een belletje plegen van je bloeduitslagen zijn
15: natuurlijk.
17: Goed.
15: Natuurlijk, oftewel, dit is het verdienmodel van het ziekenhuis.
17: Dus het ziekenhuis is heel belangrijk dat ze met hun zorgverzekeraars, want dat zijn feitelijk de partijen die de ziekenhuizen natuurlijk betalen, dat ze daar hele goede afspraken mee maken. En dat kan, hè? Dus als jij zorg thuis, thuismonitoring wilt stimuleren en wilt opschalen, dan moet je met die verzekeraars om de tafel. Dat gebeurt nu ook. Mm-hmm. Want je kunt je voorstellen dat acute complexe zorg is vaak een bleeder. Er moet veel personeel worden ingezet. En nou ja, de kosten zijn hoog. En de DBC's zijn niet altijd voldoende. De electieve zorg, dat is zeg maar de heupen en de knieën, dus de planbare zorg, dat levert wel wat op. Mm-hmm. Maar ja, een groot ziekenhuis, topklinisch ziekenhuis of een academisch ziekenhuis,
15: die doet dat niet alleen maar.
17: Doet dat minder.
15: Nee, klopt.
17: Dus wat er van belang is, is dat je met die verzekeraar afspreekt, ik wil die zorg wel opschalen, maar dan wil ik dat ook goed bekostigd krijgen. En een DBC voor een telefoongesprek of een beeldbelgesprek of voor thuismonitoring is veel lager.
15: Ja.
17: Er zitten wel add-ons op nu, dus je kunt wel iets extra declareren. Maar, dat
15: maar niet zoveel als een ziekenhuisnacht. Nee. Maar het probleem is, wij willen graag naar minder zorgkosten. De zorgkosten reizen de pan uit. Maar de ziekenhuizen die willen natuurlijk niet minder verdienen. Minder betaald worden. Dus hoe gaan we dit probleem oplossen?
17: Nou, ten eerste, door het ISA, het Integraal Zorgakkoord, is er 2,4 miljard aan transitiegelden naar de zorg gegaan.
15: Ja.
17: En daardoor is de opschaling van zorg thuis ook heeft echt een boost gehad de afgelopen jaren. Ja. Dankzij die transitiegelden.
15: Subsidie,
17: Wat er nu gaat komen zijn de doorbraakmiddelen van VWS. En die doorbraakmiddelen gaan kijken van welke initiatieven in Nederland doen het zo goed dat we gaan zeggen, jongens, die moeten we echt,
15: dit moeten we landelijk uitrollen.
17: Landelijk uitdraaien en uitrollen en kijken of dat ook kan.
15: Mm-hmm.
17: Een voorbeeld is de Santion ziekenhuizen. Dat zijn 7 topklinische ziekenhuizen. Die hebben zorg bij jou. Nou, dat heeft een enorme potentie. Dus dat zou kunnen. Maar het allerbelangrijkste is, daar blijf ik op hameren, ga met je zorgverzekeraars om de tafel en kijk of je bijvoorbeeld op je complexe zorg en op je acute zorg een soort aannemersom kunt krijgen. Dat je in ieder geval dat kostendekkend hebt.
15: Ja.
17: Dan heb je meer vrijheid om te experimenteren met zorg thuis. Dat je dat je in ieder geval geen bleeders meer hebt in je winst en verlies.
15: En ik neem aan, dit is dus echt een chefszaggen. Dit moet gewoon in een bestuurskamer liggen van een ziekenhuis. Zodat dit goed geregeld wordt. Dat gewoon op de vloer hiermee begonnen kan worden, als er niet al begonnen is. En dat verder uitgerold kan worden.
17: Maar dat zie je ook gebeuren. Zowel zorg thuis dat initiëren en zeggen, jongens, dat is belangrijk, dat gaan we doen. Dat moet ook vanuit de bestuurskamer komen.
15: Ja.
17: Absoluut. En tegelijkertijd moet dat gesprek worden gevoerd met de verzekeraars. Van jongens, hoe gaan we dat met elkaar doen? En transitiegelden zijn daar ongelooflijk belangrijk.
15: Maar zitten die zorgverzekeraars er niet heel geharnast in wat dat betreft? Want die zeggen, ja jongens, het kost gewoon minder. Dus we willen best wel even helpen met iets van subsidie voor de eerste 3 jaar om het een beetje om te turnen. Maar uiteindelijk gaan wij gewoon rekenen wat er daadwerkelijk aan uren wordt gemaakt door jullie. Dat is minder.
17: Ja,
15: dus succes daarmee.
17: Die ziekenhuizen hebben wel hun vaste kosten. Ze hebben hun panden, ze hebben hun personeel.
15: Ja, maar die panden kunnen misschien ook kleiner, Jan Willem.
17: Die moeten ook in de toekomst kleiner. En dat zie je ook gebeuren. Er zijn heel veel ziekenhuizen die nieuw bouwen.
15: Ja.
17: Die van 2-3 locaties teruggaan naar 1. En het aantal vierkante meters wat ze dan nog hebben, is heel veel minder
15: dus daar
17: dan
15: wordt
17: dat ze
15: echt,
17: hadden.
15: Er komen gewoon minder bedden in een ziekenhuis.
17: Nou, in ieder geval minder vierkante meters. Het aantal bedden wat je nodig hebt is natuurlijk wel voor alle operaties die je doet, dan moet iemand natuurlijk na de verkoever wel in een bed kunnen liggen.
15: Ja,
17: maar je ziet wat ook, ja, dan, ik wil me niet te veel op het medische vlak begeven.
15: Ja.
17: Maar in ieder geval wat je wel ziet is, ik heb ooit een operatie gehad, mijn galblaas eruit, ik heb 4 dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat is nu gewoon een dagbehandeling.
15: Ja.
17: Dus dan heb je ook minder bedden nodig, want ik ben thuis met een drain en met thuiszorg.
15: Ja, Michael, we vinden in Nederland altijd dat het vrij traag allemaal gaat bij de ziekenhuizen in Nederland. Als je om je heen kijkt, dan zie je inderdaad ook wel dat het sneller wordt uitgerold in andere landen. Hè? Ook het data delen onder andere blijft natuurlijk een eeuwig probleem hier in Nederland.
16: Ja, dus daar zijn

0: denk ik wel goede ontwikkelingen. We hebben nu een aantal initiatieven, bijvoorbeeld DigiZorg, een platform waarbij gezondheidsgegevens beter worden uitgewisseld. Maar dat is een groot probleem. We hebben er in Nederland voor gekozen om geen landelijk EPD te maken.
1: Ja, het elektronisch patiëntendossier.
0: Ja, is denk ik een grote misser geweest. Moeten we nu mee dealen. Gaan we wel weer denk ik oplossen, maar gaat heel veel tijd kosten.
1: En heel veel geld. Maar dat heb je wel nodig om dit goed te laten werken.
0: Ja, zeker. Want je hoort hoeveel partijen er dus betrokken zijn bij dat verplaatsen naar zorg. En het klinkt altijd als ik heb een platform en ik meet wat. Maar je hebt een thuiszorgorganisatie nodig, je hebt een regionale prikdienst nodig, communicatie met de patiënt. Dus je hebt gewoon echt heel veel infrastructuur nodig.
1: Ja.
0: En die partijen moeten allemaal met elkaar kunnen communiceren over die infrastructuur.
1: Ja, precies. Hoe zie jij dit in het buitenland al werken, Jan-Willem?
2: Heel erg goed. Onze zuidenburen België, die staan op de eerste plaats als je kijkt naar het delen van patiëntendata. Ook in de Scandinavische landen hebben ze enorme voorsprong. In Finland heb je het Kanta-systeem, dat is gewoon voor de primaire patiëntengegevens. Elke burger heeft dat gewoon. En elke big geregistreerde arts of verpleegkundige heeft er gewoon toegang toe.
1: Ja.
2: En dat is bij wet afgedwongen. Ze hebben daar ook een secundair systeem voor onderzoek. En dat systeem was opt-out. Nou, 500 van de 5,5 miljoen Finnen heeft gezegd, dat wil ik niet.
1: Oké, dat is helemaal niks.
2: Nee, en daar wordt de overheid vertrouwd. Dus daar hebben ze een landelijk EPD. En bij ons heb je natuurlijk het privacyprobleem. De overheid
1: als het medisch is, dan mag het niet ergens geregistreerd staan.
2: Nee,
1: stel
2: precies.
1: Voor dat je de zorgverzekeraar erbij komt.
2: Ja, dus wat we nu proberen te doen in Nederland is dat VWS samen met Cumulus en de zorgverzekeraars kijken naar een landelijk dekkend netwerk.
1: Ja.
2: Maar er is al heel veel gebeurd.
1: Mooi. Veel dank aan jullie voor dit gesprek. Michael van Herwerde, internist, intensivist bij het Erasmus MC. En Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast praten we nog even verder over hoe je dit goed kan opschalen. Luister verder via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de strateeg.
5: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
6: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer in Nederland willen of kunnen investeren.
7: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
6: Nee, omdat we weten het allemaal
7: nog kunnen
6: niet.
7: Nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
8: Ja.
7: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington.
5: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
4: Hoge energieprijzen.
9: Oplopende kosten.
4: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR-ondernemerspanel.

0: oude beslisser.
1: We stellen korte, gerichte vragen
0: over wat er speelt
1: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
0: Ben jij die beslisser?
1: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet Eventships.nl.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook

0: doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werken.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Ideale klant. Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is nog dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook nog een lange file op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere en knooppunt Muiderberg, 20 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De straat van Hormuz is gewoon open, zegt het Amerikaanse leger daar. Iran riep een paar uur geleden nog dat hij weer op slot ging. Er was een schip doorheen gegaan dat zich niet aan de route hield. Amerika bombardeerde daarna doelen in Iran. Iran bombardeerde weer terug in onder meer Qatar en Jordanië. Amerika haalt intussen de banden aan met Irak. Morgen gaat de Iraakse premier op bezoek in Washington, waarschijnlijk om deals te sluiten over olie en gas. Amerikaanse bedrijven zouden zich in Irak willen vestigen en er wordt gezocht naar andere routes om de olie te exporteren. Bij Harlingen is een man gered uit de Waddenzee. Hij was met zijn surfplank vastgelopen in de modder en kon er niet meer uitkomen, meldt Omroep Friesland. Op een foto is te zien dat hij van top tot teen onder de modder zit. Hij is door de brandweer afgespoeld en opgevangen. President Zelensky gaat zijn buitenlandbeleid wijzigen en ook zijn kabinet. Onder andere premier Julia Sviridenko wordt vervangen. Het heeft onder andere te maken met het contact met Amerika. Dat gaf Oekraïne toestemming om zelf Patriot-raketten te gaan produceren. En ook de wens om lid te worden van de EU speelt mee. En de wielrennersvakbond CPA is blij dat de toeretappe vandaag is ingekort om de hitte in Frankrijk. Maar ze willen het liefst een structurele oplossing. Nu het steeds warmer wordt, alle zomerkoersen zouden in de ochtend moeten starten en finishen voor de ergste hitte. De vakbond wil voor het nieuwe seizoen in overleg met alle betrokkenen. En dan het weer van Weer Online. Zomers warm, met zon en ook wat sluierwolken. Het is 20 tot 24 graden aan de kust en in het zuiden 31 graden. Morgen eerst grijs, daarna veel zon en een beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De strateeg. Paul van Liemt.
10: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Diemt. Als we het hadden over het Arktisch gebied, klonk jarenlang het gezegde high north, low tensions, dus hoge noorden, lage spanningen. Maar daar is vandaag de dag helemaal niets meer van over. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt. En de Amerikaanse president Donald Trump die pleit openlijk voor annexatie van Groenland. Wat is het strategisch belang van het Arktisch gebied? En wat betekenen de oplopende geopolitieke spanningen voor de positie van Nederland? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Wampie Liebon van der Waals is Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wampie, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
11: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier, hè, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk

0: Ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
1: Zeker.
0: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
1: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want ja. Dat is heel belangrijk. Hè? Van de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt. Het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik. Omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd. Word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar. Een heel belangrijke functie.
0: Ja, nou ja, het is zeker een heel belangrijk onderdeel voor onderwerp voor Nederland. En ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen, we raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt en het ook behoort te krijgen.
1: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
2: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel kort.
1: Ja, maar wie hebben het echt voor het zeggen? Als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
2: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of ja, in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
1: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat te kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
2: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt is soms ook een beetje, ja, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet het volledige plaatje of kijk niet genoeg naar het grotere geheel.
1: Maar los van de sensatie, sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel, van al deze landen die ik noem, de grootste speler daar.
2: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien, dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat de westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. Wij hebben veel meer competitiviteit. Voor hun is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
1: Iets minder of echt veel minder?
2: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
1: Wim Wampier wilt ook weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
0: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt. zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen met die 7 landen die een grondgebied hebben op het Arktisch gebied. Dus de 7 landen naast de 8e is natuurlijk dan Rusland. Maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
1: Finland,
0: allemaal hele belangrijke landen. Waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO. En ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een uitdagend gebied. Hè? Want het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren. Met min 40, min 50 graden. Hè? Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
1: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
0: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij het een wat we de komende 5 jaar gaan doen als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen, dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie, maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Nederland, 26% van Nederland ligt onder zee.
1: Ik durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting. Zeker.
0: Wat dus zou betekenen dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus als de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
1: Goeie vraag ook, ja.
0: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam-Polaire Cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam-Lissabon of Amsterdam-Athene. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
1: Vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet dat op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktisch ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek ambtenarij weet wat er aan de hand is.
0: Ja, nee, zeker. We hebben het, we hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus met een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft het ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
1: Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is, dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
2: Ja, heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Ja, Zweden heeft ook recent een verandering teweeggebracht. Ja, het is wel logischer als Arctisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Arctische Raad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
1: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid, lijkt mij althans dat voor de hand ligt.
2: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arctische gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moesanregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
1: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met het Arctisch gebied bezig.
2: Ja,
1: je zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
2: Ik denk, in de laatste paar jaren nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is, in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging. Werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner. Maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
1: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arktisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in het Arktisch gebied?
0: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
1: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp ook. Vaak vergruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor- en tegenstanders, maar een heel groot, belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uithalen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
0: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Nou, dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben, omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem, wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
1: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien is het natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
2: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008. Die schatten van, oké, zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit in
1: 15 en 30, in ieder geval, het zijn aanzienlijke percentages.
2: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwijst telkens naar dezelfde studie. Dus ja, niemand heeft daar echt meer feasibility-studies naar gedaan.
1: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
2: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
1: Jij had het geweten.
2: Sorry?
1: Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
2: Ja, maar ik hoop het. Dus dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, oké, welke methodologie is toegepast daarop. Het zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. Bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
1: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen, het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven zijn.
2: Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Want we hebben op dit moment ook de capabiliteit, of ja, de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland, er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve mining-operatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. Ook belangrijk.
1: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over inderdaad. De uitvoering natuurlijk.
2: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd geoutsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, oké, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
1: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
0: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, hè, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
1: Maar we mogen het niet overdrijven. Dat vind ik wel interessant wat Fiona heeft gezegd. Want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi. Dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
0: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik, is goed om te signaleren dat het uiteindelijk ook, het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, en waar die ook over hun eigen grondgebied gaan. En daar natuurlijk hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen. Omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarna te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet. En dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
1: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief geplaatst, zullen jullie.
3: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. Sure, we had lots of boats go there also.
4: But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
1: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar. Maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high north, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
2: Ja, nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism, of inderdaad high north, low tensions, was zeker aan de orde. We zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrijwaard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen, dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook een referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform, maar dan nu 7 andere NAVO-staten bijzetten.
1: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
2: Ja, inderdaad. Ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
1: En tot zover deze aflevering van De Stratege. En wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arctisch ambassadeur en directeur inclusieve Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je De Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
9: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
8: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
9: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
8: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
9: Op BNR en als podcast.
10: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het valt mee met het aantal files op de Nederlandse wegen. Wel problemen in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven-Den Bosch, want de weg is dicht tussen Best en Bokstel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder wat file aan de Duitse grens door grenscontrole op de A76... is dat het geval van Geleen naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is het oponthoud 10 minuten. En het is druk vanuit Zeeland naar Rotterdam op de N57... tussen Port Zeelanden en Goederede ook 10 minuten vertraging.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanval op een Westers containerschip vlakbij de straat van Hormuz wordt één bemanningslid vermist. Het is iemand uit India. Er is een zoekactie bezig met hulp van Oman. Op het schip ontstond brand. 23 andere bemanningsleden zijn gered. In natuurgebied de Maasduinen in Limburg woedt brand. Het brandende gebied is niet zo groot, maar om te zorgen dat het niet uitbreidt is er veel brandweer bij. En ook om elkaar af te wisselen in de hitte. Een drone-team houdt de situatie in de gaten en water wordt met wagens aangevoerd, meldt 1 Limburg. Regisseur Teut Boermans van de musical Soldaat van Oranje is koninklijk onderscheiden. Hij kreeg het lintje vanmiddag in de theaterhangar in Katwijk na de allerlaatste voorstelling. Die was speciaal voor iedereen die heeft meegedaan aan de musical, die na 19 jaar stopt. Gisteren was de laatste Soldaat van Oranje voor het publiek. De wielrennersvakbond CPA is blij dat de toeretappe vandaag is ingekort om de hitte in Frankrijk. Maar ze willen het liefst een structurele oplossing nu het steeds warmer wordt. Alle zomerkoersen zouden in de ochtend moeten starten en finishen voor de ergste hitte. De vakbond wil voor het nieuwe seizoen in overleg met alle betrokkenen. En rolstoeltennisser Niels Vink heeft voor de 4e keer achter elkaar Wimbledon gewonnen. Hij versloeg Sam Schreuder, ook een Nederlander, met 6-1, 6-3. Het is de 10e Grand Slam titel voor Niels. Zo'n beetje nu begint de finale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won vorig jaar. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
15: We merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen.
16: Heel Europa wil zo snel mogelijk aan energietransitie. Mm-hmm. Nou wordt de hardware voor die transitie geleverd door een ander land goedkoper op kosten van de belastingbetaler in dat land. Mm-hmm. Waarom zouden wij daar in hemelsnaam moeite mee hebben?
17: Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
15: Ja, op het moment dat de sluis overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
18: Als je ooit een keertje Monopoly hebt gespeeld, dan weet je een paar dingen zeker. Het kan uren duren en hoogstwaarschijnlijk eindigt het met knallende ruzie. En dan houdt iedereen zich nog aan de regels. Maar stel je voor dat een van je medespelers ook nog eens een keertje heel goedkoop kan lenen bij de bank en in een handomdraai hotels bouwt langs de Kalverstraat en de Leidsestraat. En terwijl jij, met je goede gedrag, je netjes aan de spelregels houdt, maar toch flink moet aftikken als je op zo'n donkerblauw vakje belandt. Ja, daar had je er natuurlijk al lang een stokje voor gestoken. Dus zo gaan we dit spel niet spelen. Het punt is, in het echt gebeurt dat niet. Volgens de OESO, dat is een samenwerkingsverband van 38 meestal democratische landen, krijgen Chinese bedrijven 6 keer zoveel staatssteun als hun concurrenten in Europa. En daardoor kunnen ze makkelijker concurreren met de rest van de wereld. China is in 20 jaar tijd de dominante speler geworden in markten voor zonnepanelen, schepen, staal en aluminium. In de zonnepanelen is er zelfs sprake van een monopolie van dik 90%. En dat allemaal dankzij staatssteun, als je het aan de OESO vraagt. We roepen in Europa nog altijd dat het hartstikke oneerlijk is. Maar ondertussen is de Kalverstraat al lang van iemand anders. Dus is de grote vraag, moeten wij het spel niet gewoon iets Chineser gaan spelen? Waarom doen we niet gewoon mee en zetten we veel meer in op Europese staatssteun? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom zijn we zo blij met onze gast in de studio, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
19: Dag Rens.
18: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
19: Dag Rens.
18: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan eens even aan de gang. Han, volgens de OESO is de hoeveelheid staatssteun in de wereld nog nooit zo hoog geweest. Wat zegt jou dat?
17: Nou ja, ik zie dat toch als een onderdeel van een bredere ontwikkeling waar ook protectionisme onder valt. En ook het aantal protectionistische maatregelen is heel erg hoog. Het zegt waarschijnlijk ook iets over concurrentieverhouding in de wereld en hoe belangrijk iedereen dat vindt. En hoe concurrerend de wereld is. En iedereen toch zijn eigen bedrijfsleven wil laten opstomen in de vaart der volkeren. Mm-hmm. Dus dat zegt het. En de vraag is, die we natuurlijk vandaag proberen te beantwoorden, moeten we daaraan meedoen aan dat spel?
18: Ja.
17: Is staatssteun eigenlijk wel goed? Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
18: Ja, oké. Okay. Dus maar in principe ben jij tegen staatssteun, waarom?
17: Nou, omdat ik eigenlijk een behoorlijk groot geloof heb in de vrije markt. En ik denk dat de markt beter kan bepalen wat en hoe er geproduceerd moet worden dan dat je dat laat sturen door de overheid.
18: Ja. Edin, hoe kijk jij als econoom naar staatssteun?
19: Ik ben ook een enorm groot voorstander van de vrije markt. Ik vind de laatste ontwikkeling, het laatste jaar over staatssteun, ja, dat komt bij mij over als een soort heel veel pleisters gebruiken. En als je heel veel pleisters gebruikt, dan zegt dat mij dat er onderling een groot probleem is, in dit geval met onze economie.
17: Er zijn er ook veel wonden.
19: Ja, de vraag is of je nog zo ver komt door elke keer als je met een wond te maken krijgt, als je daar een pleister op zou gaan plakken. Hmm. Dus over staatssteun, ik vind het inefficiënt, ik vind het duur, ik vind het heel vaak het soort achterhoede gevecht leveren. Dat gezegd hebbende ben ik een groot voorstander daarvan, zoals je zo meteen zult zien.
18: Ah, oké. Interessant.
17: Hij heeft aandelen in de pleisterfabriek waarschijnlijk.
18: Nou ja, en wat zouden we dan, wat hebben onze gast? We horen hem al een beetje lachen op de achtergrond. Wat willen wij weten van onze gast, Edin?
19: Nou, ik zou graag willen weten wat hier nu al in de eerste minuten als een soort
16: rode draad te spotten is. Als de rest van de wereld daar in toenemende mate gebruik van maakt en wij in Europa kiezen om daarin niet mee te gaan, is het dan per definitie funest voor onze economie in de toekomst?
20: Nou ja, oké, interessant. Han, wat zou jij willen weten?
17: Nou, dit vind ik een perfecte vraag eigenlijk.
20: Ja, dat is hem, hè. Dus als je een bokswedstrijd hebt en één bokser heeft een hoefijzer in zijn handschoen, moet jij er dan ook een hoefijzer in stoppen?
17: Ja.
20: Nee? Een beetje Donald Duck-achtige metafoor.
17: Of zet je een helm op.
20: Ja. je verzint zelfs waar je bij staat. Laat onze gast introduceren. Hij is advocaat aanbesteding, staatssteun en mededinging. Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirkzwager. Sjaak, welkom.
21: Dank je.
20: Het staatssteundebat. Merk jij daar veel van in je werk? Klopt het dat heel veel bedrijven staatssteun willen aanvragen?
21: Ja, dat klopt zeker. We merken sowieso dat er in de maatschappij een roep is om meer overheidsinterventie. Nou, dat is eigenlijk, denk ik, ook de reden of de aanleiding voor deze podcast mede, omdat andere landen dat ook doen. Ja, en we merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen. Althans, dat is de perceptie die in elk geval bestaat. En een van de mogelijkheden die dan wordt gezien om daar iets aan te doen is een zak geld geven.
20: Ja, en is het dan wie kloppen er bij jou aan? Zijn het mensen die zeggen die andere krijgt onterecht staatssteun? Zijn het mensen die zeggen ik wil ook staatssteun? Of zijn het overheden die zeggen wat moet ik met staatssteun?
21: Het is vooral een beetje afhankelijk van je praktijk. Mijn praktijk is vooral een overheidspraktijk. Dat betekent dat bij ons kantoor vaak overheden aankloppen, decentrale overheden, semi-publieke instellingen, met de vraag, hier staat een ondernemer bij ons voor de deur, bijvoorbeeld een vastgoedclub, die zegt van, ja, ik wil hier een project van de grond krijgen, maar een gemeente, u heeft nog een stukje land. Als dat tegen de marktwaarde wordt verkocht, dan krijgen we misschien niet het project niet rond. Dus kunnen wij wat steun ontvangen. En dan kan het ook zo zijn dat dan ineens de andere projectontwikkelaar in het gebied, die zei van, wacht eens even, wij zien daar een project en wij vermoeden dat daar geld heen gaat. Dus die kunnen dan ook weer aan de bel trekken van, wacht eens even, hier is sprake van staatssteun.
20: Ja, dus wat ik het goed begrijp is, jouw praktijk bestaat eruit dat overheden in sommige gevallen wel staatssteun kunnen geven, maar dan moet je het goed juridisch regelen.
21: Ja, je kan eigenlijk verschillende stappen nemen. Je kan 1, voorkomen dat je staatssteun verleent en de transactie zodanig inrichten dat er geen voordeel wordt verschaft. Want een van de voorwaarden om aan de staatssteuntoets te komen is dat er een voordeel wordt verschaft aan een onderneming. Nou, daar heb je verschillende constructies voor. Een andere mogelijkheid is inderdaad dat staatssteun zogenaamd rechtmatig wordt verleend. Want in principe is niet alle staatssteun verboden. Er zijn regelingen in het Europees recht die zeggen van, als de voordelen van die staatssteun de economische bedrijvigheid bij wijze van spreken ten goede komen, dan mag je staatssteun verlenen. Een andere uitzondering is dat je staatssteun verleent in het algemeen belang. Ja.
20: En zijn we inderdaad scheutiger aan het worden? Zie je dus inderdaad, dan zeg je, we moeten hier iets mee.
21: Ja, dat is niet echt een recente trend. En ik denk niet per se dat de subsidieconcurrentie met China daar de aanleiding voor is. Eigenlijk, ik ben in 2008 begonnen als advocaat. En toen was staatssteun echt nog een beetje een ondergeschoven kuntje. Eigenlijk alle staatssteun moest je ter goedkeuring melden in Brussel. Maar net toen ik begon, brak de bankencrisis uit. En toen dreigde er heel veel banken om te vallen. En dat moest gered worden met overheidsgeld.
20: Ja.
21: En toen zijn eigenlijk in Europa voor het eerst echt de sluizen in grote hoeveelheden opengegaan. Op het moment dat de sluizen overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
20: Ja, ja.
21: Dus dat leidt dan ook weer tot een soort versoepeling van het regime. En dat is dan weer moeilijker terug te draaien.
20: Ja. Even definitie. Want ik denk dat dat een belangrijke is. Wat is nou precies staatssteun?
21: Ja, ik denk inderdaad dat er wel eens een verkeerd beeld kan ontstaan bij het begrip staatssteun. Omdat eigenlijk vaak wordt gezegd, iedereen die wat voordeeltjes krijgt, die ontvangt daardoor staatssteun. Nou, dat is lang niet in alle gevallen zo. Omdat staatssteun, dat is geregeld in het Europese verdrag. Althans, de definitie zoals wij dat in Europa kennen. En dat houdt eigenlijk in dat staatssteun is ieder selectief voordeel voor een onderneming dat uit staatsmiddelen wordt bekostigd en waardoor de handel tussen lidstaten wordt beïnvloed.
20: Oké, Edin.
19: Onze gast zei daarnet, wat wij in Europa verstaan onder staatsdefinitie is dit. Heb ik het nou goed begrepen als ik de conclusie trek dat de definitie van staatssteun buiten de EU niet...
21: Dat zou zomaar
19: gelijk
21: kunnen.
19: Is aan onze?
21: Kunnen, inderdaad, dat zou zomaar kunnen. Want wij hebben in Europa allemaal de regels gelijk getrokken. Ja. Maar ja, andere landen die zijn niet gebonden aan de Europese verdragen... en kunnen dus in principe ook hun eigen beleid vaststellen.
19: Wat bij ons staatssteun is, hoeft niet overal staatssteun te zijn. En andersom.
21: Nee, dat hoeft niet.
17: Maar internationaal heb je natuurlijk toch wel regels... in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, ja. Toch?
21: Klopt.
17: En als er
19: zou dat toch een beetje uniform moeten zijn?
17: Dat zou je denken van wel. En als er conflicten ontstaan over staatssteun in het buitenland... Ja, weet je, je kan natuurlijk bij de Europese Commissie niet gaan klagen. Dat kan wel, maar dat is zinloos. Klagen over
20: China.
17: Ja, dat gaat niet.
20: Nee.
17: Dus dat moet je bij de WTO, WTO doen.
21: Ja, nou nu moet ik uit een diep geheugen van mezelf putten. Omdat mijn expertise ligt niet echt op het gebied van WTO. Maar wat ik wel weet, is dat er inderdaad... Een appellate body zit van de WTO in Genève.
17: Yeah.
21: Toen ik daar studeerde was dat nog een hele grote instantie. Toen kon je daar nog een rondleiding krijgen. Maar inmiddels is eigenlijk door gebrek aan draagkracht... onder de leden van de WTO is dat... Ja, dat appellate body is...
19: Het is volgens mij de VS die al jarenlang weigeren... om hun eigen mensen daarin te zetten... waardoor het eigenlijk geen nut meer heeft.
20: Constateren we nu... als we het over staatssteun hebben... hebben we dat Europees gedefinieerd. En dat is dan vooral om ervoor te zorgen... dat bijvoorbeeld de Franse president niet zulke Franse bedrijven gaat... voortrekken zodat de Duitsers er last van hebben. Daar hebben wij het in Europa voor geregeld. Als we kijken naar de WTO, die kijken ook op een bepaalde manier... van hoe willen wij met elkaar handelen. Daar zit ook een soort definitie onder. Maar dat is anders dan de Europese definitie.
21: Ja, en bovendien is die definitie... Kijk, je kan ook op basis van de WTO-verdragen... kan je ook andere landen die staatssteun... dat heet dan subsidies in WTO-termen, die staatssteun verlenen... kan je ook sanctioneren... Maar dat sanctioneren, dat kan eigenlijk alleen via dat tribunaal van de WTO. En dat tribunaal, zoals Eden net zei, dat is eigenlijk al dood.
20: Dat is er gewoon
21: inderdaad.
20: Niet.
21: Dat is er niet meer.
20: Oké, goed. Dus. Interessant. Zijn er, als je nou naar het Europese kijkt, hè, hoe zou je het... Zijn er verschillende smaakjes aan staatssteun of niet?
21: Ja, zoals ik net al zei, staatssteun, hè, dat heeft een hele brede definitie. En op het moment dat je naar staatssteun kijkt, ja, zeker heeft dat verschillende smaakjes. Het kan eigenlijk alle vormen aannemen. Namelijk ieder voordeel dat een onderneming in normale marktomstandigheden niet zou krijgen.
20: Mm-hmm.
21: Nou, dat betekent vaak is een subsidie dan wel staatssteun. Als aan die andere voorwaarden is voldaan die ik net noemde. Maar staatssteun kan ook bijvoorbeeld de vorm aannemen van een douceurtje. Dat je bijvoorbeeld bepaalde diensten afneemt van de overheid... en daar geen marktconforme vergoeding voor betaalt. Of op het moment dat de overheid een garantie geeft... voor een lening die jij als onderneming hebt aangegaan... maar voor die garantie geen verzekeringspremie vraagt.
20: Ja.
21: Of een lening waarvoor
19: niet,
21: geen...
19: Maar is dat dan niet ontzettend lastig om... in Europa überhaupt vast te stellen dat er ergens staatssteun verleend wordt.
21: Dat klopt.
19: Als het zoveel vormen kan aannemen, zichtbaar en onzichtbaar.
21: Nou, dat klopt. Dat klopt. En in Europa hebben we natuurlijk wel een systeem. En dat houdt eigenlijk in de marktinvesteerder toets. Op het moment dat een overheid handelt als marktinvesteerder... en eigenlijk als een partij handelt die... bijvoorbeeld als de overheid als bank financiert... Mm-hmm. en ze opereert op een manier waarop een commerciële bank zou opereren... dan is er geen sprake van staatssteun.
20: Maar dan heb je er ook niks aan. Toch?
19: Maar dan zou je als ook net zo goed op de markt kunnen financieren.
20: Goed op de markt financieren,
21: Precies. Maar kijk, in andere situaties ben je... dat geldt inderdaad bij leningen. Maar bijvoorbeeld bij grondtransacties... dan ben je soms ook gebonden aan de overheid als aanbieder bijvoorbeeld van die grond.
20: Mm-hmm.
21: En dan kan je ook... Dan moet de overheid eigenlijk vaststellen... wat zou een marktinvesteerder voor die grond vragen?
17: Oké, het is allemaal heel erg ingewikkeld. Dus het goud waard voor juristen...
20: Ja, precies.
17: Nou begrijp ik, Sjaak, dat jij misschien met anderen... een platform hebt opgericht voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn... over de rechtsbescherming van staatssteun of zoiets. En Kun je daar iets over zeggen? Wat voor mensen sluit zich aan? Wat is de doelstelling van zo'n platform?
0: De Vereniging voor Staatssteunrecht.
17: Ja.
0: Zo heet het.
21: Nou, het klinkt
0: alsof een actiegroep. Wij willen meer staatssteun. Nou,
19: ik wil graag weten wie is de voorzitter daarvan.
21: ik wil ook wel even een spoiler alert doen. Want ik ben zelf ook niet zo'n groot voorstander van staatssteun. Mm-hmm. En dat betekent, kijk, ik ben een jurist. Dus de vereniging heeft eigenlijk meerdere doelen. Eén is inderdaad meer de brede discussie over staatssteunrecht voeren. Wat willen we met staatssteunrecht? Hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk verstrekken? Maar twee, ook kennis over staatssteun verstrekken. Dus door gewoon kenniscongressen te organiseren. Ja. Hoe moet je staatssteun verlenen? Wat kan je er allemaal mee bereiken? Maar ook hoe pas je het goed toe? Nou, we zijn in mei begonnen. En het gaat eigenlijk heel goed met de aanmeldingen. Inmiddels hebben we al iets van 50 aanmeldingen. En in de praktijk zijn er ook gewoon veel mensen die zich ermee bezighouden. En nou, wat Han ook al zegt, veel mensen ervaren het als ingewikkeld.
17: Ja.
21: Nou, en wij proberen daar eigenlijk verandering in te maken door staatssteun ook behapbaar te maken.
0: Als het dan, stel je voor, die overheid komt naar jou toe en die zegt, wij willen hier toch staatssteun geven. Stel je voor, die overheid komt naar je toe en die zegt, ik wil hier toch staatssteun gaan geven. Jij moet dat dan verdedigen in Brussel, kan ik me zo voorstellen. Zijn er interessante casussen die je zegt, nou, daar moest ik ook even één in.
19: Mag ik daarachteraan ook een vraag stellen die je misschien tegelijkertijd mee mag nemen? Komt de overheid naar jou toe met, wij willen staatssteun geven, of komen ze vaak naar jou toe met, we willen in principe staatssteun geven zonder dat er staatssteun is?
0: Ja.
21: Overheden komen vaak naar mij toe en vragen, wij willen dit en dit bereiken.
19: Mag dat.
21: Hoe gaan we dat doen?
0: Ja, zonder dat we op onze vingers worden getikt.
21: Precies. Vaak is daar inderdaad wel een constructie voor te bereiken. Mits je inderdaad dat vaste stramien met Brussel doorlopen.
17: Ja, sorry, kun je dat iets concretiseren? Wat willen ze dan bereiken? Bijvoorbeeld?
21: Nou, kijk, overheden die willen natuurlijk altijd bepaalde beleidsdoelstellingen bereiken.
17: Maar is dat een kwestie van, we willen zoveel banen in onze gemeente bijvoorbeeld? Of?
21: Nou, wonen, in mijn praktijk, kijk, dat gemeenten die hebben heel veel mogelijkheden op het gebied van de woningmarkt, maar ook wel bepaalde bedrijven inderdaad in de eigen gemeente houden. En daar zie je inderdaad wel dat gemeenten dan heel erg op mikken.
17: Oké.
21: En dan komen ze inderdaad vooral van, wij willen woningen. We zien dat er niks van de grond komt in onze gemeente. We hebben hier een ontwikkelaar, die heeft een leuk idee. Hoe gaan we dat realiseren?
0: Ik geloof dat je ook wel eens een keer voor een voetbalclub ergens naar Brussel moest, toch?
21: Ja, dat klopt. En dat is misschien ook wel leuk, hè, want een van de aspecten waar we het net over hadden is dat voor de kwalificatie van staatssteun is nodig dat er sprake is van een onderneming. En op het moment dat je de lokale amateurvereniging een subsidie of een zak geld geeft om te ontwikkelen, is daar geen sprake van een onderneming. Nee. Maar een profvoetbalclub is daarentegen wel een onderneming.
0: Zo, dus we hebben het hier over NEC?
21: Nou, er zijn in totaal. In totaal zijn er in Nederland. In Nederland zijn er diverse staatssteun.
0: Je bent wel eens een keertje, zei je net het voorgesprek. Ik ben wel eens een keertje naar Brussel gegaan voor een voetbalclub.
21: Ik weet niet helemaal of dat algemeen bekend is. Maar het is inderdaad zo dat er verschillende voetbalclubs zijn geweest die staatssteun hebben verleend, althans volgens de Europese Commissie. En op het moment
0: hebben
21: dat
0: gekregen,
21: hebben verleend gekregen, hebben gekregen. En dan moet je eigenlijk ter goedkeuring van die staatssteun moet je naar Brussel. En dan moet Brussel, dat is de enige instantie, de Europese Commissie, is de enige instantie die kan zeggen, deze staatssteun mag.
0: Ja, en dat is dan omdat ze het stadion hebben cadeau hebben gekregen? Of,
19: als je van, als de
21: het gaat vaak inderdaad om bekostiging van het stadion.
19: En als je als de gemeente zegt, wij gaan onze lokale voetbalclub sponsoren, dus staat gesponsord door gemeente Huppelepup, dan zou het geen staatssteun zijn, maar een marketingcampagne.
21: Dat zou inderdaad kunnen.
0: Ja, dat gaat niets boven Emmen.
21: Want het zou best kunnen inderdaad dat een onderneming dat ook zou doen. Tegen een marktconform prijs. Dat zou kunnen.
19: Er is een maas in de wet.
0: Ja, er is maas in de wet. Ik weet niet hoe de burgers van Emmen zullen reageren als je FC Emmen gaat sponsoren als gemeente.
19: Wij hebben gewoon genoeg sponsoren. We hebben sponsoren, we hebben geen gemeente.
17: Jullie hadden Sextoys als sponsor.
19: Dat leverde heel veel naamsbekendheid op, tenminste.
0: Ja. Voor die Sextoys, ja.
19: En Emmen.
0: Het leuke is dat Edin in Almere woont, maar gewoon elke thuiswedstrijd rij jij naar Emmen toe, toch?
19: Zeker. Ja. mijn zoon.
21: Ja, ja, en het dierenpark. En daar is ook een staatssteundiscussie over geweest. Of nou ja, de hele bijdrage van de gemeente aan het dierenpark Emmen.
20: Ja. En is dat uiteindelijk goedgekeurd geweest of niet?
21: Daar moet ik vanaf zijn. Het zou kunnen dat... Ja, volgens mij zijn ze wel langs Brussel geweest.
20: Goed, oké.
19: Okay. Ze moesten dus wel melden... Deze beer wordt gesponsord door de stad Emmen.
17: Het meest evidente voorbeeld van staatssteun... dat is natuurlijk de publieke omroep. Zeg ik maar eventjes als medewerker van BNR.
20: Ja,
17: ja, hoe dat zit, dat is onbegrijpelijk.
20: dat is omdat je als overheid is vrije nieuwsgaring heel erg belangrijk voor de democratie. En dat kan je niet altijd aan de markt overlaten, want dan krijg je een soort Fox News-achtige dingen. Dus misschien is het toch goed om daar toch wel wat staatssteun aan te geven. Ja, hand kijkt me echt aan.
17: Ja.
20: Van welk team ben jij dan eigenlijk? Maar goed, oké. Alright. Op de radio zit onze tijd er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan advocaat aanbesteding en mededinging Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirk Zwager. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over staatssteun. Tot in de podcast of tot volgende week. Dag.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende

0: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
1: In december moest het al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
3: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstboom.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
5: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door een ongeluk. De politie doet onderzoek, gaat even duren. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder vielen op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog iets meer dan 5 minuten oponthoud. Op de N57 vanuit Zeeland is het ook druk. Tussen Port Zeelande en Goederede richting Rotterdam ook 10 minuten vertraging.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanval op een Westers containerschip vlak bij de straat van Hormuz wordt 1 bemanningslid vermist. Het is iemand uit India. Er is een zoekactie bezig met hulp van Oman. Op het schip ontstond brand. 23 andere bemanningsleden zijn gered. In natuurgebied de Maasduinen in Limburg woedt brand. Het brandende gebied is niet zo groot, maar om te zorgen dat het niet uitbreidt is er veel brandweer bij. En ook om elkaar af te wisselen in de hitte. Een drone-team houdt de situatie in de gaten en water wordt met wagens aangevoerd, meldt 1 Limburg. Regisseur Teut Boermans van de musical Soldaat van Oranje is koninklijk onderscheiden. Hij kreeg het lintje vanmiddag in de theaterhangar in Katwijk na de allerlaatste voorstelling. Die was speciaal voor iedereen die heeft meegedaan aan de musical die na 19 jaar stopt. Gisteren was de laatste Soldaat van Oranje voor het publiek. De wielrennersvakbond CPA is blij dat de toeretappe vandaag is ingekort om de hitte in Frankrijk. Maar ze willen het liefst een structurele oplossing nu het steeds warmer wordt. Alle zomerkoersen zouden in de ochtend moeten starten en finishen voor de ergste hitte. De vakbond wil voor het nieuwe seizoen in overleg met alle betrokkenen. En rolstoeltennisser Niels Vink heeft voor de 4e keer achter elkaar Wimbledon gewonnen. Hij versloeg Sam Schreuder, ook een Nederlander, met 6-1, 6-3. Het is de 10e Grand Slam titel voor Niels. Zo'n beetje nu begint de finale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won vorig jaar. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
11: Naam van jullie organisatie?
12: Dat is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
11: Wat is de belangrijkste rol van een regionale ontwikkelingsmaatschappij?
12: Ja, dat is eigenlijk het stimuleren van ondernemerschap en zorgen voor een toekomstbestendige, duurzame economie.
11: Dit is het allerbelangrijkste argument waarom een start-up geen cent van ons krijgt.
12: Geen marktpotentie.
11: Wat is de grootste misvatting die techpioniers hebben over het ophalen van kapitaal?
12: Dat het moeilijk is.
11: En, beste Mark, welk problemen lossen jullie eigenlijk op?
12: Met onze kennis, ervaring en netwerk brengen wij technologische innovaties sneller naar de markt. Samen met ondernemers.
11: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en ook Patrick van der Pijl is weer van de partij. Onze gast deze keer is Mark Jansen, Managing Director Investments bij De Bom. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, De Bom, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Dat is een van de, geloof ik, 7 regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland.
12: Ja, inmiddels zijn het er 8 met een landelijke dekking. Maar dat klopt, ja.
11: Ja, en jullie worden vaak gezien als koploper, voorloper.
12: Of? Ja, dat proberen we altijd te doen. En we proberen toch voorop te lopen op de markt. En mee te gaan met innovatieve manieren. Om ook te zorgen dat we die ecosystemen een belangrijke impuls geven. Ja,
11: ja, en jullie staan ook bekend als de meest actieve of een van de meest actieve start-up-investeerders van heel Nederland. En met name in die vroege fase. Als je dan dat kijkt over de afgelopen 5 jaar. Waarom stappen jullie eigenlijk juist in die toch wel risicovolle vroege fase in, waar veel reguliere banken toch vaak van schrik weg

0: lopen.
1: Ja. Nou, ik denk dat daar ook onze belangrijkste rol zit in die hele vroege fase. Omdat daar het kost relatief veel tijd om een goede propositie goed te doorgronden en te kijken naar de potentie van de technologie. En omdat dat in het begin gepaard gaat met relatief kleine bedragen die geïnvesteerd worden, nemen veel investeerders die tijd niet. En banken, voordat banken echt komen kijken, ja, dan zijn we toch alweer een paar jaar.
2: Dan moet er al een soort product market fit zijn.
3: Ja. En wanneer was dat bom ontstaan? Want het is uiteindelijk een onderdeel van het ministerie.
1: Nou, de bom is eigenlijk ontstaan in 83, omdat op dat moment er een grote crisis aan de gang was. Heel veel mensen werden ontslagen bij Philips, bij DAF. En met name vanuit de provincie, maar ook vanuit economische zaken, kwam toen het initiatief om inderdaad een maatschappij op te richten om juist die werkgelegenheid weer te creëren. Nou, en vandaag is dat natuurlijk van een andere orde, want we hebben een gebrek aan talent. Maar dat was destijds wel de reden in 83, ja.
2: Jullie krijgen honderden aanvragen per jaar van start-ups uit de regio. Veel uit de omgeving Eindhoven natuurlijk. Honderden aanvragen voor financiering, voor hulp. De meeste daarvan die worden afgewezen, toch?
1: Ja, ik denk dat met ongeveer 5% van alle aanvragen of proposities die wij actief bekijken, we verder gaan.
2: Verreweg de meeste worden dus afgewezen. Wat is nou de absolute basiseis aan een businessmodel om überhaupt bij jullie door die eerste selectie te komen?
1: Ja, we kijken in eerste aanleg of het ook past bij de doelstellingen die we zelf hebben. We kijken eigenlijk alleen maar naar proposities die ook bijdragen aan een aantal maatschappelijke uitdagingen. En dan gaat het op uitdagingen op het gebied van duurzame agrofoodketens. Het gaat over renewable energy. Het gaat over gezond ouder worden. En daarnaast over technologieën die dat allemaal kunnen ondersteunen. En dan moet je denken aan focusgebieden zoals fotonica, de semicon, quantum, maar ook alles op het gebied van dual-use technologieën. Dus dat zijn een beetje de belangrijke aandachtsgebieden. Dat is het eerste kader. En daarna kijken we eigenlijk naar 5 aspecten. We kijken naar hoe staat de technologie ervoor en wat betekent dat ook in relatie tot alle ontwikkelingen die er wereldwijd plaatsvinden op die niche. Vervolgens kijken we naar hoe groot is in potentie de hele markt. Want iets ontwikkelen voor een hele kleine markt, dan is de impact uiteindelijk ook heel klein. We kijken naar wat kan nou een potentieel businessmodel zijn wat daarbij past. Vervolgens kijken we heel erg naar team. Een team is eigenlijk het allerbelangrijkste bij start-ups. En kijken wat daarvoor nodig is en wat eventueel aangevuld zou moeten worden. En we kijken ook naar alles wat met de financieringstructuur te maken heeft. Dus hoeveel geld heb je uiteindelijk nodig om het product in grote schaal naar de markt te brengen? En met welke partijen zou je dat kunnen doen?
3: En een van de manieren om naar die gradatie te kijken van start-up scale-ups is investment readiness level. Dat is ooit volgens mij ontstaan vanuit de gedachte van Steve Blank uit Amerika vandaan. Die vergelijkt het eigenlijk met een soort technical readiness level, wanneer je iets naar de maan kon schieten. Kun je misschien eens uitleggen hoe dat bij jullie werkt, dat investment readiness level?
1: Ja, wij kijken naar, omdat wij zo vroeg investeren, en dan gaat het al op TRL 4 niveau, en dan heb je
3: dat.
1: Dus dat is meer van, is er al een proof of concept? Hè? Kun je iets op labschaal maken? Vanaf dat moment stappen wij al in. En we realiseren ons dat er dan nog natuurlijk heel veel moet gebeuren. Als het gaat over deep tech investeringen. Voordat je echt naar de markt bent, dan ben je toch al 250 miljoen verder. Als het gaat over. Als het gaat over het ontwikkelen van medicijnen. Doe dat ook nog een keer 2. Dus met 500 miljoen, als alles goed gaat, heb je een medicijn wat de markt op kan. Dus we beginnen heel vroeg en kijken wat er dan eigenlijk gedurende die ontwikkeling in die levensfases allemaal nodig is. Dus voor ons is het geen probleem dat het risico in het begin nog heel erg groot is.
2: En je noemt net diverse facetten waar een team, een soort van product in wording, waar het allemaal aan moet voldoen. Ik neem aan dat jullie hebben een soort afvinklijst, toch? Ik bedoel, wat je dan één voor één naloopt.
1: Ja, we kijken dus naar die 5 elementen. Of dat ook past bij de propositie. En we kijken of er heel veel potentie in de technologie zit. En of de markt in potentie heel groot is. En daar begint het dan mee. En uiteindelijk kun je nooit in het begin alles helemaal uittekenen. Want een ontwikkeling van een onderneming gaat altijd op allerlei manieren met ups en downs. Het duurt ook over het algemeen toch 2 keer zo lang en het kost 2 keer zoveel geld. Dus along the way ondersteunen we een onderneming ook in al die levensfases. En kijken wat er nodig is, wat we dan zelf kunnen toevoegen in die verschillende fases.
2: En daar hebben jullie ook diverse programma's voor. Nou, Investor Readiness programma is denk ik daarvan de bekendste.
1: Ja.
2: Maar eerst nog even dat team. Er wordt ook vaak gezegd, wat weegt nu zwaarder? De kwaliteit van het team of is het de technologie? Jullie zeggen heel duidelijk, het team moet het gaan doen. Dat is voor ons de key factor.
1: Ja, het team moet het inderdaad gaan doen. Dus dat is vaak nog belangrijker dan de technologie. Maar ja, een team zonder technologie...
2: Ja, dat is ook niks.
1: Dat is ook lastig. Het is ook niet helemaal waar. Want ook een voorbeeld, bijvoorbeeld Salvia. Een bedrijf wat echt een oplossing heeft voor mensen met clusterhoofdpijn. Zij zijn gewoon begonnen vanaf een whiteboard. En hebben een oplossing. Ze hebben een probleem gesignaleerd. Hebben een oplossing op een whiteboard getekend. En zijn het als team... uiteindelijk gaan maken. En het was een heel goed team. En wist wat er allemaal nodig was om al die stappen te doorlopen. En dan zie je dat je met een heel goed team, zonder dat de technologie er op dat moment is...
2: Zijn jullie al ingestapt?
1: Ja, wij zijn in een hele vroege fase al met een paar honderdduizend euro ingestapt in dat bedrijf, ja.
2: Gewoon met een idee wat ergens op een whiteboard staat en met een paar knappe koppen, jongens en meiden, die dat op een hele overtuigende manier aan jullie hebben weten te presenteren.
1: Precies, en dat waren wel ervaren founders, dus die hadden al wel een keer in een eerdere fase natuurlijk ook al een heel traject
2: mee. Dat telt ook wel mee, toch?
1: Dat telt dan ook mee, hè? En het is natuurlijk heel moeilijk als je die ervaring niet hebt, hè, om dat dan in één keer te doen. Hè? En dan is het toch wel zaak dat je mensen om je heen hebt. Dus first-time founders wel op een bepaalde manier kunnen ondersteunen.
3: Ja, ik zat destijds bij Andreessen Horowitz aan tafel, een investeringsmaatschappij uit de US, vrij bekend. En zij zeiden ook, de criteria die zij gebruiken om te beoordelen was één, heb je een businessmodel wat ook wel uniek is en een beetje afwijkend van de rest. Daarnaast zeker kwam het team naar voren en de andere was een disruptieve technologie.
1: Ja.
3: En toen ging het over de techniek van Square. En Square is zeg maar een kleine applicatie die je op je telefoon kunt zetten, waardoor je betaling kon accepteren. En toen zeiden ze, die is interessant, want qua technologie was dat nog niet beschikbaar. Dus dat was check 1. 2, qua businessmodel eigenlijk een markt bedienen met kappers die ineens betaling konden accepteren. Dat was een hele grote gat. En de derde, Jack Dorsey, die was ondernemer en die was natuurlijk bij Twitter al begonnen.
2: Ja.
3: Dus daar waren de check van de box.
2: Ja, founder die dus al een keertje had gedaan. Even nog schetsen. Je gaf net aan, slechts 5% van de startups die zich op welke manier dan ook bij ons melden. Jullie scouten die. Dan belandt zo'n pitch deck op je bureau. Jouw medewerkers van het investment team die denken, dit is interessant. Die jongens en meiden die komen naar jullie toe. Er volgt een gesprek. En hoe gaat die selectie dan vervolgens?
1: Nou, het begint eigenlijk met toch wel een eerste licht technisch due diligence. Kijken van wat heeft iemand nu in huis? Is het inderdaad een disruptieve technologie? En dan gaan de teams, die over het algemeen bestaat een team 70% uit mensen met een technische achtergrond. Dus die kunnen ook met key opinion leaders in de wereld converseren over die bepaalde technologie. Die kijken of het nou echt iets is wat zo'n ondernemer in handen heeft. En vervolgens wordt er gekeken, en dat hangt dan van het team af, hoe goed het hele plan in elkaar zit. Is er een roadmap voor productontwikkeling? Is er een roadmap voor het benaderen van de markt? Is er al een gedachte over het businessmodel? Hoe kijken ze zelf tegen teamontwikkeling aan? En uiteindelijk ook, en daar komt onze rol dan ook vaak bij kijken. Ja, hebben ze zelf al nagedacht over hoe die hele fundingstrategie voor de komende jaren eruit komt te zien?
2: Jullie gaan ze in feite allemaal hele lastige vragen stellen dus.
1: Dat is wel wat er in de praktijk gebeurt, de eerste kritische blik, ja.
3: En waar begint en stopt dat? Hè? Want bijvoorbeeld bij diezelfde Andreessen Horowitz, die zei destijds van, wij hebben gewoon een heel batterij aan mensen en die helpen jou gewoon even door die hele die achtbaan heen. Hoe doen jullie dat? Houdt het op bij advies of coaching? Of...
1: Nee, dat is in het begin, zeker bij teams die minder ervaren zijn, is dat hele actieve begeleiding. En we kunnen dat ook doen, omdat we erin investeren. Dan kunnen we die bijdrage ook leveren.
2: Daar gaan we zo meteen wat uitgebreider over praten. Inderdaad, in die begeleiding die jullie doen, want die is best intensief inderdaad. Maar eerst nog even stel dat als je dan uiteindelijk ja zegt, dan praten we over bedragen van een paar ton tot misschien wel enkele miljoenen al in die premature eerste, die pre-seed fase?
1: Ja, in het begin is het een beetje tot een half miljoen.
2: Ja. Oh, tot een half miljoen, oké. Okay, tot 5 ton. Welke fouten zie je startups dan soms ook maken als dat zo'n zak met geld dan eenmaal op de bank staat. Ik kan me voorstellen dat je niet wil dat ze dan de volgende keer bij jullie komen met een dikke auto voor de deur.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het belangrijkste is de focus op de markt houden. Dus blijf continu met je potentiële klanten praten, hè, in binnen- en buitenland. Hè. Vaak zijn er toch globale markten. Je moet niet alleen in Nederland kijken, is veel te klein. Dus het continue contact met je klanten, of je nog op de goede weg bent, dat is echt cruciaal. Hè. En we zien wel eens dat er gewoon te veel focus is op de ontwikkeling van een product. En dat gaat maar door, En op een gegeven moment heb je een product waar de markt niet op zit te wachten. Ja. Of veel te duur is.
2: Zeker nog omdat jullie met relatief veel technische mensen in zo'n team hebben, is dat wel een valkuil.
1: Nou, iedereen is daar wel op geprept om het daar continu over te hebben. Ja.
3: Nog een andere vraag daarop is dat ik zie ook wel in jullie regio was destijds ook een soort medische booster vanuit de ziekenhuizen actief. Ja. Je merkt ook wel dat het moeilijk is om daar bestaansrecht te blijven houden. Zit er een bepaald volume of iets aan vast? Wil je zo'n Brabantse ontwikkelingsmaatschappij gewoon echt duurzaam kunnen blijven bouwen?
1: Ja, kijk, uiteindelijk. Er zijn samenwerkingsverbanden met de ziekenhuizen in Brabant. Maar vaak is het toch moeilijker om in Nederland een product naar de markt te brengen dan in Amerika. Dus je kunt beter zorgen dat je veel met ziekenhuizen ook of in Amerika of in Azië schakelt. Hè, om dat als launching customer te laten fungeren.
2: En ik word daar best een beetje verdrietig van als je dat zo zegt.
1: Ja, dat klopt. Ja, je zou dat ook liever willen dat in Nederland, ja, dat de structuur natuurlijk in Nederland anders is. Maar dat heeft ook te maken met de manier waarop de hele zorgverlening en hoe het gefund wordt. En dat is natuurlijk anders.
3: In de Amerika, een complete different ballgame.
1: Ja, en daarmee niet dat het voor Nederlanders in Nederland niet goed geregeld is. Want ik denk dat het hier veel beter geregeld is in Amerika. Maar als je een nieuw product naar de markt wil brengen, kan je dat beter toch vaak echt beter in Amerika doen. Of misschien ook wel in India dan in Nederland.
2: Ja. Nu hebben jullie de afgelopen 10 jaar ongeveer 150 bedrijven gefund. In echt die hele die premature fase. Noem maar eens een aantal die wij nu moeten kennen.
1: Ja. Als we het hebben over gezond ouder worden, dan zou je een bedrijf als Acerta moeten kennen. Dat is natuurlijk verkocht aan AstraZeneca.
2: Dat was voor jullie een hele grote klapper.
1: Ja, dat was toen een hele grote klapper. Maar dat was ook dan een spin-off van een wat grotere corporate, hè, die aan het reorganiseren was, waar ook twee ondernemende personen hè, de assets vanuit Organon of MSD toen hebben meegekregen.
2: In Os destijds.
1: En uiteindelijk hebben wij daar ook geassisteerd met hoe schrijf je nou een businessplan in die allereerste fase. Maar vervolgens ook heel snel in de eerste ronde samen met een gespecialiseerd fonds als BioGeneration Ventures, hè, die daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld heeft. Nou ja, uiteindelijk is het samengegaan met een Amerikaans bedrijf, snel opgeschaald, totaal 500 miljoen erin. Hele goede resultaten. Nou, en dat medicijn zet inmiddels 3 miljard per jaar om.
2: Kijk.
1: Binnen AstraZeneca. Op datzelfde gebied is ook een naam als Citril. En dat is meer voor ontstekingen die door je immuunsysteem ontstaan. Nou ja, ik denk dat dat een veelbelovend bedrijf is waar Nederland nog veel meer van gaat horen. Waar we ook in de eerste fase van het ontstaan van dat bedrijf een hele belangrijke rol gespeeld hebben. Als het gaat over eiwittransitie, dan is een bedrijf als de Protein Brewery, denk ik, een bedrijf waar luisteraars nog veel van gaan horen. Als het gaat echt over technologie, hè, dan zijn bedrijven als Smart Photonics en Effect Photonics, denk ik, twee namen die veel voorkomen.
2: Smart Photonics, daar hebben jullie ook meegeholpen in het begin.
1: Ja, nou daar zijn we net iets later gekomen. Het is een spin-off van de universiteit. Daar waren we niet vanaf de start bij. Maar ook daar hebben we in een latere fase, hè, ook samen met onze aandeelhouders, wel een belangrijke rol.
2: En die timmer inmiddels ook aardig aan de weg, toch?
1: Timmer aardig aan de weg, ja. Om toch een goede foundry voor Integrated Photonics in Nederland te gaan bouwen voor de lange termijn.
2: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Remy Gilling van AI.nl.
0: We gaan het hebben over het businessmodel van het maken van hele mooie, goed converterende slide decks. Nou, de tool heet Frontend Slides. En het is een tool die gratis beschikbaar is op GitHub. Hè. Dat is een plek waar computerprogrammeurs, softwaremakers code delen. En als je dus een beetje van hobbyën houdt, een beetje van aanklooien in AI-tools, dan kan je dus deze tool installeren in Claude Cowork of Claude code of in OpenClaw of in Codex voor de OpenAI gebruikers. En dan kan je tegen jouw systeem gaan kletsen waar een presentatie over moet gaan. Over misschien een voorstel voor een klant die je aan het maken bent. Of over een kennissessie die je voor collega's houdt. En vervolgens gaat dus dat systeem voor jou allemaal hele mooie slides maken. En we hebben het bij baanbrekende businessmodellen in de afgelopen periode wel vaker gehad over tools. Hè. Over Gamma bijvoorbeeld. Ook een tool die veel wordt gebruikt om met AI presentaties te maken. Maar het mooie hiervan is 1. Het is helemaal van jou. De code staat bij jou op jouw computer. En het is dus helemaal gratis. Je zit niet vast aan allemaal abonnementen. En dat is natuurlijk voor ons Nederlanders wel een enorm aanlokkelijke vooruitzicht.
2: Wij praten verder met Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Hij is daar verantwoordelijk voor de investeringsfondsen. En Patrick, jij had een prangende vraag.
3: Ja, ik dacht eigenlijk als je naar bijvoorbeeld Startup Bootcamp kijkt. Een bedrijf van Ruud Hendricks en destijds Patrick de Zeeuw. Vanuit private eigenlijk gefund. Hoe kun je je daarmee vergelijken?
1: Ja, we zijn natuurlijk net iets anders georganiseerd. Hè. Wij zijn in Hightech Excel, dat is de opvolger van Startup Bootcamp. Daar zijn we ook aandeelhouder in, dus we werken ook intensief samen. En ook,
2: ja, maar iedereen in de regio Eindhoven werkt samen,
1: nee,
2: heb ik wel eens
1: het
2: idee.
1: Dat is inderdaad ook wel de kracht van de regio. Ja. Het is daar, er zitten zoveel technische bedrijven die een bijdrage leveren ook aan start-up scale-ups. Hè. En er zijn start-ups die daar ook zeggen van, er is maar één plek in de wereld waar ik de ontwikkeling van mijn bedrijf op deze manier heb kunnen doen. En dat is in deze regio. Omdat binnen een straal van 15 kilometer heb ik 10 toeleveranciers die een bijdrage leveren aan mijn product. En die zijn ook nog eens allemaal bereid, voor mij als kleine start-up, waar ik maar een kleine badge nodig heb om dat er even tussendoor te draaien. Dus de aanwezigheid van al die bedrijven, maar ook de cultuur om dat dan gewoon toch even te willen doen. Ik denk dat dat de kracht van de regio wel weergeeft.
2: En dat is meer dan bijvoorbeeld bij zo'n Startup Bootcamp, waar Patrick aan refereert.
1: Nou ja, anders. Hè. Ik denk dat Startup Bootcamp ook met al haar adviseurs en partners, hè, dat zelf ook probeert te bewerkstelligen. Hè. Maar ik denk dat de kracht van onze regio met name wel ligt, ja, in dat hele ecosysteem wat er uiteindelijk al is. Waar, en dan gek genoeg, die crisis waar we het eerder over hadden in 83, waar Philips zorgde dat er zoveel mensen op straat stonden. Nou, de Hightech Campus die komt daar vandaan. Vroeger was dat natuurlijk het oude Natlab. Maar dan zie je dat een hele grote crisis uiteindelijk heel veel mooie dingen oplevert. En dat gold ook voor Acerta, want wereldwijd was er een R&D-crisis. En ook in onze regio.
2: Nu leveren jullie niet alleen geld in die vroege fase waar we het zojuist over hadden. Jullie doen dat overigens ook in volgende financieringsrondes. Hè. Jullie doen ook aan wat we dan noemen venture building. Dat is een soort intensieve begeleiding voor jonge bedrijven. Wat houdt dat in de praktijk in?
1: Ja, nou, dat houdt in dat ik een aantal mensen in mijn team heb. En dat is per sectorteam. Zijn dat ook andere mensen met andere ervaringen. Die het ook wel eens een keer gedaan hebben. Soms komen ze uit corporates. Soms zijn het ondernemers zelf geweest die rol hebben. En die nemen de first-time founders mee in dat hele proces. Bij wat er allemaal bij komt kijken om een onderneming te bouwen. En voorkomen dat zij, nou, in alle valkuilen waar iedereen, als je het niet weet wat er allemaal moet gebeuren, dan moet je daar iedere keer toch overheen komen en dan word je weer teruggeworpen en dan verlies je heel veel tijd.
2: En wat zijn dan bijvoorbeeld, volgen zij een soort college? Zijn er lessen? Hebben ze schoolboeken? Of?
1: Het kan in sessies gaan met hele groepen, maar vaak is dat toch de 1-op-1 begeleiding die dan plaatsvindt.
3: Ja. Ja, we zien ook bij die versnellingsprogramma's inderdaad dat net even die behoefte iets anders ligt, waardoor je niet iedereen klassikaal door hetzelfde heen kan nemen.
1: Nee, precies. En vaak zijn het ook wel ondernemers die alweer net een stapje verder zijn. Want heel veel programma's zijn ook ingericht om ondernemers erachter te laten komen van, oh wacht, nee, dat idee wat ik had of die markt, dat is toch, ja, gaat toch niet helemaal werken. En dat scheelt ons ook heel veel werk.
2: Ja.
1: En het helpt hen ook om op een andere manier naar hun eigen propositie te kijken.
2: Uiteindelijk willen jullie zo'n start-up natuurlijk naar de volgende ronde loodsen. Wat is nou de gouden formule om angel investors of misschien ook venture capital warm te krijgen voor zo'n vervolginvestering?
1: Ik denk dat je van tevoren natuurlijk, je pitch moet al heel goed zijn. Op het moment dat wij zelf betrokken worden bij ondernemingen en we investeren erin, dan doordenken we ook al wat er die komende 5 jaar allemaal moet gebeuren. Er zijn in Europa of in Amerika en Azië zoveel verschillende soorten investeerders. Iedere fase, iedere sector kent zijn eigen soorten investeerders die daar die daar goed in zijn. En we hebben inmiddels een netwerk opgebouwd van meer dan 300 co-investeerders waarmee wij al die investeringen doen. En we weten hoe crossover investeerders denken. Hè? Dus net voor een IPO. En we weten hoe C-ronde investeerders denken. Dus op het moment dat je al een paar jaar vooruit denkt, zoek ook al wel het contact samen met de ondernemer, met die investeerders, om ervoor te zorgen, A, dat ze de onderneming kennen, en B, dat we ook weten waar we moeten staan, om hen dan aan te haken bij die volgende ronde. Dus dat is een beetje hoe het proces
2: En jullie eigen investeringshorizon is 5, 6, 7 jaar?
1: Ja, nou, dat kan ook wel 10 jaar zijn. Okay. Dus als we het echt hebben over
2: Deep tech.
1: Dat duurt toch allemaal wat langer. Komt meer kapitaal bij kijken. Maar als wij een goede exit kunnen doen na 3 jaar, dan doen we dat ook. En soms is dat ook goed, want niet iedere onderneming zal zelf haar eigen producten naar de markt brengen. Soms is het een B2B-propositie en wordt het overgenomen door een strateeg. En soms, ook in de medische technologie, kan toch een van de grotere corporates, die al een landelijk, of ja, die gewoon een global netwerk heeft voor de sales, kan beter zo'n product in de markt brengen.
2: Mark Jansen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Dankjewel voor nu, Mark. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast praten wij nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer. Dan begint onze speciale zomerserie. 6 weken lang praten wij iedere week met een start-up founder over hun ambities, hun dromen en natuurlijk ook hun uitdagingen. Check alle afleveringen in de podcastfeed en je hoort ons gewoon elke woensdagmiddag om 2:30 in de ether, dus op BNR. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomerdag.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
1: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-eventships.nl.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
6: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
5: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
6: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
5: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen passagiers van Transavia hebben vanochtend vroeg op Schiphol hun vlucht gemist. Het kwam door te weinig personeel bij de incheckbalies. Daardoor waren er lange rijen. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In Veldhoven in Brabant is een auto op een appartement ingereden. Er was niemand thuis. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog in brand en daardoor heeft de woning ook rookschade, maar er is geen instortingsgevaar. Bij aanvallen door Israël in Gaza zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er is ook een meisje van 9 bij, zeggen de Palestijnen. Hulpverleners zeggen dat er werd geschoten op een tentenkamp. Een metaalgieterij in Gazastad werd geraakt door 3 Israëlische raketten. Israël zegt tegen Reuters dat het infrastructuur van Hamas aanviel. Na de aanval op een Westers containerschip vlakbij de straat van Hormuz wordt 1 bemanningslid vermist. Het is iemand uit India. Er is een zoekactie bezig met hulp van Oman. Op het schip ontstond brand. 23 andere bemanningsleden zijn gered. En Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed in een kopgroep van 4 en won de sprint heuvelop in de bloedhitte. Het is 40 graden en daarom was de etappe ook ingekort. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
14: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: En dan zie je het slachtoffer knielen, dan haalt hij het water. Maar hij is heel alert, want het slachtoffer dat heeft gedacht, iedere kans die ik krijg, dat zie je ook echt aan hem. Dan ben ik weg. En op het moment dat hij zijn wapen even weghaalt en niet oplet, en dan rent hij gewoon die deur. Die deur staat nog half open. En dan rent hij weg.
17: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
18: Dankjewel Wout.
17: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest.
18: Dat klopt.
17: En heel even, Chris. Dit is de allerlaatste napleiten voor deze, voordat we met zomervakantie gaan.
18: Jeetje, Wouter.
17: Waar gaat de reis naartoe?
18: Italië en Frankrijk. En voor jou?
17: En Mexico. Ik ga een eind weg.
18: Kijk je wel uit daar?
17: Ik kijk uit.
18: Oké.
17: Ja, maar ik ga op mijn vakantie doe ik nooit wat spannends. Hè. Dan is het gewoon vamos a la playa en rustig aan. En ik ga niet naar de kartels of zo.
18: Nee, oké, maar stel je voor, er gebeurt daar wat. Hey, als journalist hard gaat harder
17: dan,
18: kloppen.
17: Ja, nou, dan moet ik. Ja, dan weet ik het niet. Maar dan denk ik dat ik daarna weer rijp ben voor de scheidingsmediator als ik thuis kom.
18: Oh, daar ken ik ook wel mensen voor.
17: Ja. Hey, maar voor onze luisteraars, ja, jullie denken die twee rakkers, die zitten natuurlijk gewoon ergens met een pina coladatje in de zon.
18: Ja,
17: en dat is ook waar.
18: Ja.
17: Maar we kunnen jullie natuurlijk niet zonder onze zoetgevoiste stemmetjes achterlaten.
18: Ja, uiteraard niet.
17: Dus wat hebben we gedaan? We hebben voordat we op vakantie gingen extra hard gewerkt.
18: Ja, en nogal.
17: Ja, en Chris, jij hebt drie colleges opgenomen.
18: Ik heb drie colleges opgenomen. Proforma colleges. We hebben er eentje al gedaan, hè, over poging voorbereiding. En er komen er nog drie. Eentje over opzet en schuld.
17: Kijk, ik bedoel maar.
18: Eentje over medepleeg en medeplichtigheid.
17: Als je er zin in hebt, als je op het strand ligt of langs het zwembad.
18: Nou, dat kan handig zijn als jij
17: een uurtje Chrisje in je oor. Zeker, die even Chrisplaning doet.
18: En nog samen met onze zeer onvolprezen rectrice Anneke.
17: Ja,
18: en de laatste gaat over strafwaarschijnlijksgronden. Noodweer, noodweer 6, psychische overmacht. Dus jongens, dat wordt hartstikke leuk en boeiend. En jij hebt drie interviews.
17: Ik heb drie interviews opgenomen. En die zijn ook heel leuk.
18: Ja?
17: Die zijn erg boeiend. Ja, gisteren heb ik een gesprek gehad met Jesse Faber. En die. En ja, die laat gedetineerden. Dat is de zoon van Peter Faber, de bekende acteur.
18: Ja, okay.
17: En samen met zijn vader doet hij kunstprojecten in de baaiers.
18: Oh, wat goed.
17: Ja, en nou ja, die heeft ongeveer daar de hele top van de Nederlandse onderwereld achter de schildersezels zien staan in de baaiers. En dat zijn
18: schilderen met Wim Holleder.
17: Nou ja, het zijn wel dat soort types.
18: Ja.
17: En hij vertelt er heel aardig over. Mooi. Dus die heb ik onder andere gesproken.
18: Mooi. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga ook luisteren op vakantie naar jou. Ja, anders mis ik jou.
17: Anders, ja.
18: Moet ik wel jouw stem nog kunnen horen.
17: Hey, we gaan het vandaag hebben over een verhaal eigenlijk dat heel Nederland kent. De gijzeling in de Apple Store. Waar was jij, Chris, op dat moment toen je hoorde, hey, er is een gijzeling in de Apple Store in Amsterdam.
18: Ja, ik moet je heerlijk zeggen, het is voor mij geen Pim Fortuyn moment. Kijk, wat ervan bij staat, is enerzijds het feit dat op sociale media er heel veel verslag van werd gedaan, terwijl het gebeurde.
17: Ja.
18: En de tweede natuurlijk het einde.
17: Ja. Hè,
18: hoe het uiteindelijk afliep. Die beelden zijn ook allemaal bekend.
17: Ja, de gijzelnemer, die werd uiteindelijk aangereden door de politie en die overleefde dat niet.
18: Maar jij als journalist van Parool,
17: ja,
18: waar was jij?
17: Ik was daar ter plekke samen met ongeveer iedereen van het Parool. Dat was wel een hot ding. Ik weet nog dat ik...
18: Waar zit je dan? Op de Heinekenhoek of zo?
17: Ik reed toen nog motor en ik kwam het Leidseplein in Amsterdam opgereden. Want ik rijd eigenlijk gewoon vanaf de zijkant het plein op.
18: Het plein op.
17: En toen zei een politieman, ga weg. En toen hoorde ik schoten.
18: Oh jeetje.
17: Ja, er werd binnen. En dat was een heel. Nou ja, onze gast gaat daar alles over vertellen. Maar we gaan even eerst naar die dag.
18: Ja.
17: Om 5:30 in de middag. En dat was de regenachtige 22 februari 2020. Stapt een man de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam binnen. Het is de 27-jarige Abdelrahman Akkad. De man heeft wapens bij zich en heeft een bomvest om. Hij weet een winkelbezoeker te overmeesteren en te gijzelen. Andere aanwezigen verstoppen zich in een kast. De gijzelnemer doet verwarde uitspraken en eist 200 miljoen euro in bitcoin. Binnen minuten wordt het hele Leidseplein afgezet, het pand omsingeld en is de DSI aanwezig. Deze politieeenheid weet na een urenlange gijzeling en een lange onderhandeling de gijzelnemer uit te schakelen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is het hoofd van de dienst speciale interventies, DSI, Rienk de Groot. Van harte welkom, Rienk.
19: Dankjewel.
17: Jij hebt een rijke carrière bij de politie erop zitten, toch?
19: Best wel, ja.
17: Neem ons even mee. Een vogelvlucht door wat jij allemaal gedaan hebt bij de politie.
19: Nou, grofweg. Ik zit 45 jaar bij de overheid.
17: Ja.
19: Ik heb 10 jaar in Blauw gewerkt, Den Haag en Breda. Toen 15 jaar interventie, zoals dat heet, bij Arrestatieteam Zuid ben ik groot geworden.
17: Ja.
19: Toen heb ik meegeholpen aan het einde van de 15 jaar. Dus daar hebben we het over het begin van dit millennium. Toen het echt allemaal spannend werd na 9-11. De moord op Pim Fortuyn werd net aangehaald.
18: Theo van
19: moord
18: Gogh.
19: Theo van Gogh, ja. Hofstadgroep. Toen hebben wij DSI opgericht, 2005, 2006.
17: Ja.
19: Heb ik aan meegeholpen.
16: een aantal jaar. Toen ben ik overgestapt naar de Nationale Recherche. Daar heb ik een jaar of 6-7 gewerkt. Dus veel nationaal, internationaal. Daar was ik tweede man toen ik toen wegging. Toen werd de Nationale Politie gevormd, 2013, 2014. Toen zei ik tegen Wilbert Paulussen, daar werkte ik toen mee samen. Ja. We deden samen dienstleiding. Ze is nu plaatsvervangend korpschef van de politie.
20: Okay.
16: En ik werkte toen samen met hem in de dienstleiding van de Nationale Recherche. Toen zei ik, ik wil een van die recherchechefs worden. En ik wil graag dat doen in het zuiden. Daar is het meest aan de hand.
20: Ja.
16: Dus toen ben ik in 2013, 2014 hoofd geworden van de regionale recherche in Zeeland-West-Brabant. En dat heb ik ook 6-7 jaar gedaan. En in 21 ben ik hoofd DSI geworden. En dat heb ik tot afgelopen 1 januari gedaan. Dat is een beetje een vogelvlucht mijn werk.
20: Dat is een heel leven. Want voor de luisteraars die dat niet weten, de DSI, als er een acute grote interventie nodig is, dan zijn jullie daar eigenlijk, toch?
16: Ja.
20: Hoe moet ik dat zien?
16: De DSI is een eenheid die interventies pleegt, zeg maar. Dus wij treden op bij levensbedreigende omstandigheden, terrorisme enzovoort enzovoort. We zijn de enige dienst in Nederland die, of in de wereld, die volledig geïntegreerd defensie en politie heeft. Dus wij hebben de teams van de arrestatieteams van de politie. Dus bijvoorbeeld Amsterdam heb je arrestatieteam Amsterdam die hier lokaal verzorgt. En we hebben een aantal centrale teams zitten in het land.
20: Wat is dat defensieonderdeel?
16: Ja, wij hebben eigenlijk alles gemengd. Dus wij hebben een afdeling interventie.
20: Ja.
16: Die bestaat uit 2/3 defensie, 1/3 politie. Dus die politiemensen komen van de arrestatieteams af. Die hebben daar al meestal een jaar of 6-7 gewerkt. En defensie wordt geleverd door marechaussee, mariniers en commando's.
20: Ja.
16: Die hebben wij verenigd in 1 dienst die deze grote crisis oplost, onder andere.
20: Ja.
16: Maar het is niet het majeure van ons werk. Want zulke incidenten als bij de Apple Store gebeurt gemiddeld 1 keer per jaar. Wij doen 1900 zaken per jaar. En dat zijn aanhoudingen, criminelen van huis halen, verward gedrag enzovoort enzovoort. Dat kun je veel zien. Wij hebben hier een zeer ordentelijk land. En het is maar goed dat niet iedere week dat we zo'n incident hebben als Blijdseplein. Maar dat willen we ook niet. Hè?
20: Nee, want dan gaat het ook gelijk om grote dingen. Hè? Als er zo'n interventie is, denk ook bijvoorbeeld maar aan gijzelingcafé Petticoat in Ede.
16: Ja. Ja.
20: Dan komt ook gelijk de DSI. We hebben hier de kruisboogschutter gehad.
16: Ja.
20: Daar was ook DSI bij. Als het echt spannend wordt, dan komen jullie zo.
16: Ja.
20: Maar is het ook zo, even voor mijn begrip, dat zeg maar, op het moment dat jullie een zware crimineel moeten aanhouden, hè, die vuurwapen gevaarlijk staat, dan gebeurt dat door een AT.
16: Ja.
20: Maar dat is eigenlijk DSI, hè?
16: De arrestatie is een afdeling van DSI.
20: Dat is eigenlijk het merendeel van jullie werk, toch?
16: Ja, dat is de grootste bulk toen zij.
20: Dat lijkt me een hele spannende baan die jij hebt als baas van die club.
16: Nou, het is spannender voor de mensen, zeg maar. Ik roel gewoon een bedrijf. Alleen bij crisissen zoals dit, dan moet ik echt opkomen draven. En de rest kunnen wij veel af via de telefoon of doen de leidinggevende het zelf.
20: Ja. Ik heb een verjaardagsvraag.
21: Ik heb er heel veel.
20: Ik heb een verjaardagsvraag, Rienk. Wat moet je kunnen om bij de DSI te mogen?
16: Nou, je moet fysiek en mentaal goed in elkaar zitten. En vooral mentaal. Ik bedoel, fysiek, er zijn er genoeg die dat kunnen. Maar wij zeggen altijd, je hoeft niet naar de Olympische Spelen. Kijk, ons doel is met zo min mogelijk geweld de meest gewelddadige toestanden oplossen. Met zo min mogelijk geweld de meest verschrikkelijke incident oplossen. Dat is ons democratisch uitgangspunt. Daar ben ik ook mega trots op. Want met veel geweld kun je aan ieder crisis een einde maken. Maar dat willen wij niet. Hè? Dus dat vergt ook een zeer hoge geweldsbeheersing. En dat moeten mensen in de kern kunnen. Dus ze hoeven geen 100 meter te rennen binnen 10 seconden. Want nogmaals, dan ga je maar wedstrijden doen. Hè? Daar zijn er genoeg van. Hè? Maar je moet gewoon zeer slim zijn op straat, precies weten wanneer je wat moet doen, doorpakken wanneer je door moet pakken, terug wanneer je terug moet. De ontknoping van deze actie is een van de hoogste vormen van actieintelligentie die ik ooit gezien heb. En dat is wat mensen moeten hebben.
20: Maar je moet wel een beetje fit zijn, want ik zag laatst een filmpje van een inzet in Amsterdam. En toen was een van jouw collega's, die was zich aan het omkleden.
21: Oh ja.
20: En toen hoorde ik een van de... Oh, hij heeft wel een waspoortje.
16: Zeker.
20: Ja. Maar dan mag ook. Wordt daar dan om gelachen bij jullie?
16: Ja, daar lachen wij wel om. Ja. Maar dat mag wel. Maar natuurlijk zijn het fitte kerels. Want kijk, je moet fysiek ook wel aan de bak.
21: Ja, maar dit is gewoon muscles. Je moet brains hebben en je moet ballen hebben.
16: Zeker. Want kijk, een groot deel van ons werk helaas gaat over verward gedrag.
20: Ja.
16: Daar hebben jullie hier in de stad ook veel mee te maken.
20: Ja.
16: Volgens mij was er een incident geweest hier bij de Albert Kuip vlakbij. Dus als daar een verwarde man op dak staat, dan moet je fysiek wel veel kunnen om aan touwen zo'n vent op een goede moment te pakken, weet je wel. En het moet zonder ongelukken. Nou, dat allemaal. Dus ja, het helpt wel dat je fit bent.
20: Bij het Parool hebben wij een bijnaam voor de DSI. Dat noemen wij de jongens
17: in de strakke spijkerbroeken op de gimpjes. Met de bivakmuts op.
19: Ja, dat klopt wel.
17: Deze zaak, normaal vragen we altijd Rienk aan onze gast van hoe is die zaak bij jou terechtgekomen? Nou ja, dat lijkt me in dit geval duidelijk. Er is een groot incident gaande op het Leidseplein. 22 februari 2020. Neem ons eens mee naar wat er dan bij jou gebeurt.
19: Nou, ik was in Driebergen, dus was rond zeg maar tussen 5:30 en 6 is het gebeurd. Mijn plaatsvervanger, dus we hebben met z'n tweeën piket, als het over commandant interventies gaat bij Daisy. Dus hij had die zaken aangenomen, toen had hij mij gebeld. Toen zei hij, nou, dit is er aan de hand. En wij worden wel meer gebeld voor zaken die aan de hand zijn. Maar iedereen bij ons in de lijn wist meteen, dit is echt. Hier gaat het om dat de kwaliteit van de informatie die wij kregen in het begin van een hoog niveau was.
17: Want wat hoorde je?
19: Kijk, wat ik wil weten in het begin is, net als jullie als journalist, de 7 gouden W's. Wie, wat, waar, waarom, waarmee, welke wijze. Ja. Dus wij kregen al heel snel door. Een man in camouflagepak met vuurwapens. Hij heeft geschoten. Hij heeft een bomgordel om en hij heeft binnen mensen gegijzeld. Dat is zeer waardevolle informatie in het begin.
20: Van wie krijgen jullie die informatie?
19: Nou, in dit geval van de meldkamer, zeg maar.
20: Ja, gewoon van de meldkamer van de politie.
19: Ja, want er is die melding binnengekomen. En als je later die filmbeelden terugziet, dan zie je hem binnenkomen met een tas en camouflagepak. Daar staat een beveiliger bij. En die beveiliger heeft ons ook gebeld. Er zijn getuigen die hebben ons gebeld. Er zijn getuigen die hebben het gefilmd, foto's gemaakt. Weet je wel, dat gaat razendsnel. Waar bij ons altijd om gaat is, wat is hier aan de hand? Moet ik opschalen, ja of nee? Dat is gewoon de hoofdvraag in het begin. Niet meer en niet minder.
17: Dat heb je gedaan, neem ik aan.
19: Zeker.
17: Waarom heb je dat gedaan?
19: In dit geval gaat het over een gijzeling met iemand die zijn vuurwapen gebruikt. De kern van ons werk is het redden van levens. Dus het voorkomen van slachtoffers. Daarom schalen wij op. Ja, ja. Dat is wat dit is.
20: En wat is dan opschalen, feitelijk?
19: In dit geval komt die melding. Blauw wordt er naartoe gestuurd, de politie. En wat DSI, en waar wij ons ook in onderscheiden over de wereld. Wij hebben sinds 2015 een reactieconcept. En dat reactieconcept houdt onder andere in dat wij eenheden permanent op straat hebben.
17: Naar aanleiding van alle liquidaties in het criminele milieu, toch? Of was,
19: nee, ook. Maar de grootste aanleiding zijn de aanslagen in Brussel. En
20: van terrorisme-dreiging.
19: Ja, dus toen hebben wij hier gezegd, als ons dat hierover komt, kunnen wij niet een uur wachten voor dat speciale eenheden. Die moeten veel sneller zijn. Dus sinds die tijd hebben wij altijd hier in Amsterdam, maar in de Randstad en de rest van Nederland ook, maar in de Randstad hebben we de meeste rijen. En in Amsterdam sowieso, dat is die dichtheid groot. Dus wij hebben hier altijd een rapid response team rondrijden. Die wordt bezet door arrestatieteam. Ja. En een quick reaction force, dat zijn de voertuigen van de afdeling interventie. Dus wij hebben veel power binnen minuten. Dus in dit geval was zo dat blauw wordt ter plaatse gestuurd. Wij luisteren mee, wij gingen ook meteen ter plaatse. Dus die melding uit mijn hoofd. 1738, eerste melding. 1744, DSI met blauw ter plaatse. Toen werden wij ook beschoten, blauw ook.
20: De blauw bedoel je gewoon reguliere agenten?
19: Ja,
20: blauw agenten.
19: Zijn jullie zeggen dan de jongens in de spijkerbroek. Maar de politiemensen, de jongens en meisjes op straten in dit pakken, die doen al het gevaarlijke werk.
17: Ja, en voor de luisteraars.
19: Alles.
17: Hè? Rienk zit hier in vol ornaat. Die heeft zijn politieuniform aan.
19: Ja,
17: en dat staat hem goed.
19: Oh, dank je. Maar blauw komt voor alles te staan. Ja. Alles. Iedere minuut van de dag moet hij die alles oplossen. Van een verkeerd geparkeerde auto tot een schietpartij, tot alles. Ja. En wij hebben een zeer goede en ordentelijke politie hier in Nederland.
20: Nee, dat vind ik ook.
19: Zeer goed.
20: Maar nog even over het opschalen. Moet ik het dan zo zien dat meteen die twee teams in Amsterdam, die onder DSI vallen, die stuur je meteen daarheen?
19: Ja, maar dat doe ik niet. Dat wordt allemaal in de operatie geregeld. Dus er komt een melding. De meldkamer stuurt die natuurlijk, die mensen van ons luisteren mee, die gaan onmiddellijk daar. En de leidinggevenden die daartussen zitten, die schalen naar behoeve op. Dus die sturen meer eenheden daar naartoe. Vanuit het centrum van het land, maar hier rond Amsterdam, Den Haag, dat gaat er allemaal naartoe. Want onze opdracht is een binnenring en een buitenring maken. Dat is de eerste opdracht. Dus de zaak bevriezen. Niemand er meer in en alleen gecontroleerd eruit. Dus als het gaat vanuit beleiduitgangspunten, wat we al te doen, slachtofferschap voorkomen, de zaak mag niet mobiel worden, hij moet statisch blijven. Zal ik dadelijk uitleggen, is hartstikke gevaarlijk. Levens redden, dus mensen evacueren en zorgen dat die verdachte met die vuurwapens niks doet. En zo doen wij, heel systematisch pellen wij hem zo af en weet iedereen wat hij moet doen.
17: Ja, want ik vertelde je net, Chris, ik was dus met mijn motortje naar het Leidseplein gereden. Toen kwamen dus de collega's van Rienk de Groot naar mij toe en die zeiden, je moet hier weg. En toen zei ik, ik ben van de pers. En toen zeiden ze het wat minder vriendelijk. Omdat het gevaarlijk was. Ja. En dat is wat natuurlijk wat Rienk bedoelt, denk ik, met zo'n binnenring. Hè, dat je zegt van, joh, we gaan eigenlijk een grote...
21: Een grote afzetting.
1: Afzetting, ja.
21: Je moet het dan zo zien, binnenring staan jouw specialisten. Ja. En buitenring staan de mensen in blauw.
1: Ja. Zo is het uiteindelijk. Maar de eerste 6 minuten gaat dat niet. Dus wij trekken blauw samen met ons. En wij nemen steeds meer mensen van de DSI komen. En die nemen die posities van blauw over. En blauw schuift naar achter. Maar de eerste half uur ben je gewoon samen aan het werk. Ja. DSI is niet, daar komen ze aan. Weet je wel, daar komen de schutters. Wij werken geïntegreerd samen met blauwe recherche. Alles, hè? Dat is de kracht.
17: Want, nou, ik weet nog, toen ik dat Leidseplein opkwam. Je hebt daar zo'n een fietsenkelder. Midden op het Leidseplein. En daar heb je een muurtje. En dan gaat de trap naar beneden naar die fietsenkelder. En daar zag ik gewoon een rijtje. Mensen in blauw zitten. Ik ben gauw ook even in de politietermen. En die hadden allemaal hun vuurwapen getrokken. En die waren allemaal gericht op die op de Apple Store. Dus het was, dat was een beetje de situatie. Ja. Ben jij toen eigenlijk in je auto gelijk gesprongen, Rienk?
1: Nee, want kijk, wij zeggen altijd, als je haast hebt, pak een stoel en gaan zitten. Hè? Dus op straat wordt alles opgelost.
21: Dat is een goede levensles is dat,
1: ja, ja, dus ik ben van strategisch niveau, dus ik moet zorgen dat de bovenbouw geregeld wordt. En daar tel alleen hoofdvragen. Dus je moet eerst eens even kijken. We hebben 2 hoofdlijnen, binnenring, buitenring. En daarna is het, we zeggen altijd, get organized and be prepared. Dus je organisatie snel inrichten en daarna is het scenario's bedenken en voorbereiden op die scenario's. Ja. Nou, en daar speel ik wel een rol in. Want als DSI ingezet wordt bij zoiets, dan moet ik zorgen dat uiteindelijk er een handtekening komt van de minister. Ja. Maar ik moet wel ter plaatse gaan.
21: Ja, statisch houden.
1: Ja.
21: Wat bedoel je daarmee?
1: Dat het niet dynamisch mag worden. Nee, dat zal ik uitleggen. De verdachte met de slachtoffers zitten in de Apple Store. Ja. Wij zeggen, de hoofdlijn is slachtoffers voorkomen. Dus het incident beëindigen, dat wil zeggen slachtoffers bevrijden, verdachten aanhouden. Dat is de hoofdlijn. Maar de prioriteitsvolgorde is, er mag niks gebeuren met burgers. Er mag niks gebeuren met de gegijzelden die binnen zitten. Er mag niks gebeuren met hulpdiensten. Niks gebeuren met politiemensen. Niks met DSI'ers. Dat is de volgorde. Ja. En ook niks met de verdachten. Wij zijn ervoor om die verdachte aan te houden. Die moet voor de rechter gebracht worden. Dus in al die dingen wordt deze volgorde. Als de verdachte met een van de gegijzelde in zijn autootje was gaan zitten. Dus hij was gekomen met een busje van de supermarkt.
17: Ja, Albert Heijn bus.
1: Ja, met Albert Heijn bus. En hij begeeft zich onder het publiek. Dan maken wij prioriteit 1 niet waar. Want dan gaat hij zich onder burgers begeven met een vuurwapen en met een bomgordel. Dat kan niet. Dus hij blijft binnen, wat er ook gebeurt. Hij gaat daar niet weg.
17: Ja.
1: Die verdachte moet zien als hij naar buiten kijkt dat hij denkt, hier kom ik niet uit, joh. Ja. Kijk, en die onderhandelaars zeggen tegen hem, hou er mee op, weet je wel. Je komt hier niet uit. Nou, dat.
17: Dan moet je natuurlijk een heel goed beeld hebben van de situatie in die Apple Store. Komt die informatie dan gelijk bij? Hoe is dat?
1: Nee, bij mij niet.
17: Bij jullie?
1: Bij ons wel, tuurlijk. De operationeel commandant die daar is met de mensen. Kijk, zij moeten ook voorbereid zijn op een noodplan. Dus een noodplan is, en die rollen wij direct uit. Als het leven van een van de gegijzelden in gevaar dreigt te komen, grijp je in. Dat accorderen wij direct. Dus dat doe ik over de telefoon ook. Dus zij moeten wel weten, hoe kan ik dan pand in als er hier wat gebeurt? Weet je, moet ik dan via het voorkant erin? Dus wat heel belangrijk is voor de operationele mensen, ook de 7 gouden wees, wie, wat, waar, waarom, waarmee? Hoe ziet het pand eruit? Waar is de verdachte? Waar zijn de slachtoffers? Dit. Hoe kan ik het pand betreden? Kan ik het pand heimelijk betreden? Enzovoort, enzovoort. Dus zij zijn continu bezig om gestructureerd informatie in te winnen om je plan zo veilig mogelijk uit te voeren. Stel voor dat hij zegt, en als ik nu binnen 3 minuten niet, dan ga... Nou, dat.
21: En dan ben jij degene, zeg maar, om autorisatie te geven op dat noodplan direct als dat nodig is.
1: Ja, maar het beste geef ik mandaat. Dat is het verschil tussen Nederlandse politie zo laag mogelijk je bevoegdheden weer neerleggen en misschien in het buitenland, nee, de hoogste generaal moet ja zeggen. Dat is wel...
17: Dus, maar uiteindelijk ben jij wel verantwoordelijk.
1: Verantwoordelijk.
17: Dus als het daar, God mogen dat verhoeden, één grote schietpartij wordt.
1: Zeker.
17: Dan, dat lijkt me toch ook wel pittig. Dat lijkt me een hele zware verantwoordelijkheid.
1: Is het ook. Maar die draag ik ook graag voor deze staat.
17: Ja?
1: Ja, daarom ben ik dit werk ook gaan doen. Ja. Dus je moet gewoon je verantwoordelijkheid pakken. Dit is de ultimum remedium. Dus wij zeggen planmatig uitschakelen van verdachten om slachtoffers te redden, want daar gaat het om. Dat is hier voorbehouden aan een handtekening van de minister. Dus wij gaan met ons plan uiteindelijk naar de minister toe. Tenminste bij de NCTV. Die zet een crisisteam voor. En die haalt, in dit geval bij minister van Justitie, een fysieke handtekening. Dus zij werd uit de Eerste Kamer gehaald. Handtekening onder het plan.
19: Daarmee bekrachtigen wij democratisch dat het mag in het uiterste geval, maar in het uiterste geval. En in de uitvoering draag ik die verantwoordelijkheid. Maar als we dat zo georganiseerd hebben, dan neem ik die verantwoordelijkheid ook en dat doe ik.
20: Mag ik dat heel even scherp stellen?
19: Ja.
20: Want het eerste wat je doet is dat noodplan maken.
19: Ja.
20: En dan blijkt dat de situatie statisch is. Dan ga je scenario's maken, ja. Andere plannen maken.
19: Ja.
20: Ik neem aan, omdat jij strategisch bent, dat jij degene bent die plannen medemaakt. Of niet, in zo'n geval als deze?
19: Nee, keur ze goed.
20: Jij keurt ze goed.
19: Ja, keur ze. En dan gaat hij de lijn in naar boven.
20: Wat voor plannen komen er dan voorbij? Hoeveel plannen zijn er dan, scenario's?
19: Nou,
20: en...
19: kijk, een noodplan is één, hebben we net al genoemd.
20: Eerste, ja.
19: Dan hebben we een gepland interventieplan. Dus stel voor dat er in de loop van de tijd gezegd wordt, we gaan nu ingrijpen. Dan grijpen wij in. We hebben een onderhandelplan. Dus onderhandelaars werken ook via een plan. We hebben, wat je live hebt gezien, een afleverplan. Dus wat gebeurt er nou als iemand vraagt om water, medicijnen, eten? Dat doen we allemaal planmatig. Het is niet zo dat die robot in één keer mag gaan rijden. Nou ja, maar vroeger was dat wel zo.
17: Ja,
19: weet
17: daar komen
19: je wel.
17: We
19: maar
17: later
19: nu,
17: op, ja.
19: Ja, maar dus overal hebben we over nagedacht. En dat willen we alleen maar doen. Dat er geen ongelukken gebeuren. Dat is eigenlijk wel wat over.
17: Nee, want als ik naar zo'n situatie kijk. Nou ja, ik was er dus toen en toen zag ik alleen maar DSI'ers. Die werden, nou, er kwam om de havenklap kwam weer zo'n snelle auto aan. En kwam een man uit in de strakke spijkerbroek en met grimpjes aan. En die pakte een groot geweer uit zijn achterbak. En die rende met een helm op en een bivakmuts renden ze naar het Leidseplein. Maar wat je natuurlijk niet wil, is dat er op enig moment in zo'n stedelijke omgeving geschoten wordt.
19: Zeker
17: mij.
19: Niet. Zeker niet. Nee, en dat hoeft ook niet.
17: Nee. Straks in Napleiten hoor je meer van het hoofd dienst speciale interventies Rink de Groot over de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam in 2022.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.
2: Everything you touch

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel

0: naar ncoi.nl.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en...

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Vroeg op Schiphol hun vlucht gemist. Kwam door te weinig personeel bij de incheckbalies. Daardoor waren er lange rijen. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In Veldhoven in Brabant is een auto op een appartement ingereden. Er was niemand thuis. Bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog in brand en daardoor heeft de woning ook rookschade. Maar er is geen instortingsgevaar. Bij aanvallen door Israël in Gaza zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er is ook een meisje van 9 bij, zeggen de Palestijnen. Hulpverleners zeggen dat er werd geschoten op een tentenkamp. Een metaalgieterij in Gazastad werd geraakt door 3 Israëlische raketten. Israël zegt tegen Reuters dat het infrastructuur van Hamas aanviel. Na de aanval op een Westers containerschip vlakbij de straat van Hormuz wordt 1 bemanningslid vermist. Het is iemand uit India. Er is een zoekactie bezig met hulp van Oman. Op het schip ontstond brand. 23 andere bemanningsleden zijn gered. En Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed in een kopgroep van 4 en won de sprint heuvel op in de bloedhitte. Het is 40 graden en daarom was de etappe ook ingekort. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
6: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je bent weer terug bij Napleiten. Er werd onderhandeld, druk onderhandeld. Wat kwam er uit die onderhandelingen?
8: Nou, er was wel goed contact met de verdachte. Dus die onderhandelaars die wilden maar één ding. Dat is op een vreedzame manier die zaak beëindigen. Dus zij wilden rechtstreeks met die gijzelnemer praten. En dat lukt niet altijd, want soms willen ze het niet. Maar in dit geval was dat wel zo. Dus je kunt hem geruststellen. Je kunt hem proberen te overwegen om het op te geven. Wat wil iemand eigenlijk? Nou, dat.
7: En hadden jullie toen ook eigenlijk al vrij snel in de gaten van deze man is psychisch in de war? Wanneer hadden jullie dat beeldje?
8: Ik denk vrij snel, omdat hij was in onze systemen bekend. Hij was in de zorg bekend. Dus die informatie ligt vrij snel op tafel.
7: Maar jullie wisten ook gelijk eigenlijk al wie het was?
8: Nou, dat wisten wij denk ik binnen een half uur.
7: Oh, wauw.
8: En dat kan ook snel.
7: Hoe dan? Hoe weet je dat dan?
8: Nou, hij staat met een Albert Heijn auto. Je belt naar Albert Heijn en zegt, hey, is een auto. Yo, we zullen eens even kijken. Zeggen ze, oh, daar rijdt die in. Oh, oké, okay, nou, dat is 1. 2, hij kan bijvoorbeeld tegen onderhandelaars zeggen, hey, hoe weet jij? Nou, dan zeggen ze gewoon, ik ben Het derde is, wij zetten de recherche vol aan het werk.
7: Ja.
8: Ik ben naar het hoofdbureau in Amsterdam gegaan.
7: Dat was daar vlakbij.
8: Ja, daar zat de driehoek.
7: Van burgemeester, politie en justitie, ja.
8: Ja, in dit geval was de lokale burgemeester, hoofdofficier van justitie en de politiechef. Zij bepalen het beleid in wat er met die zaak gebeurt uiteindelijk. Dus ook als een minister toestemming geeft voor DSI, is de driehoek die zegt, oké, je mag nu ingrijpen, je mag nu dit en dit en dat. Ja. Dus zij zijn het hoogste bevoegde gezag. En ik was samen met de algemeen commandant van Amsterdam, Piet Kelder. En nu terugkomen we op de recherche. Piet, die stuurt met heel zijn team alle politieprocessen aan. En ik heb maar 1 proces en dat is het interventieproces in de binnenring. Maar hij heeft recherche, verkeer, openbare orde, opvang van slachtoffers, alles. Dus er zijn veel grotere processen. Ja. Maar wij hebben veel vragen. Dus de recherche bijvoorbeeld in dit geval, die gaat ook op. En die gaan met heel veel teams werken. Dus wij zeggen dan altijd, eventjes, je hoeft niet te pingen in politietaal. Wij gaan achteruit rechercheren. Wat is hier nou eigenlijk gebeurd het afgelopen uur? Want uiteindelijk moeten de strafbare feiten wel in beeld gebracht worden. Dat is 1. 2, er wordt vooruit gerechercheerd. Wie is die man? Een van de beleidsuitgangspunten bij ons is ook gijzeling beëindigen, terugkeren aan de situatie van voor. Maar heel belangrijk is het voorkomen van de tweede aanslag. Dus deze man zit hier in een netwerk van terrorisme. Kunnen wij nog een tweede incident verwachten in Nederland? Kunnen wij een tweede incident in de buurlanden verwachten? Daar gaat een team mee aan. En heel rap ook. Hè? Dus wij zeggen, rap uitrechercheer dit. Want de Nederlandse politie is geen pupillenvoetbal. We zijn hier wel met veel mensen rond het Leidseplein. Maar als je hier naar de bal zit te kijken, ja, gebeurt er misschien in Rotterdam iets of daar. Dus hé, jongens, even nu snel alert.
9: Ja, om het even scherp te zetten.
8: Ja.
9: We hebben Piet Kelder, die doet zeg maar alle politieprocessen, alle rechercheprocessen.
8: Ja.
9: Jij bent hoofd DSI.
8: Ja.
9: Jij doet het interventieproces, hè, wat je net noemde.

0: Wanneer komt de driehoek in beeld? He, dus burgemeester, OM, hoofdcommissaris en minister. Bedoel, in welke situaties gaan zij bepalen wat er gaat gebeuren?
1: Nou, dat is een crisissituatie. Dat kan dit zijn, een gijzeling. Dat kan zijn hele grote openbare ordeverstoringen. Dat. Maar een minister komt bij DSI in beeld. En bijvoorbeeld bij openbare orde en zo niet. He. Dan is het echt lokaal.
2: En jij bent hartstikke druk bezig. Iedereen is hartstikke druk bezig. Maar hoe was de situatie in de Apple Store op dat moment?
1: Nou, uiteindelijk was het zo dat hij één man gegijzeld hield. Dus die Bulgaarse man. En hij dacht dat dat de enige was. Want de rest was eigenlijk weggevlucht. Behalve vier mensen die in de trapkast zaten. Maar dat wist de verdachte niet. Daar hadden wij contact mee via onze onderhandelaars. Dus een taak van onderhandelaars is ook slachtoffers geruststellen. En we hadden zo'n beetje tussen de 60 en 70 mensen op de bovenverdieping zitten.
2: En die zijn allemaal hartstikke bang natuurlijk.
1: Ja, die zijn bang. En het is moeilijk om te bepalen, oké, kan die verdachte bovenkomen? Kan die nog meer mensen in gijzeling nemen? Want dat is wat je niet wilt. En die vier mensen in de trapkast, ja, dat was natuurlijk gewoon echt een hachelijke toestand. Want daar was hij vlakbij. Kijk, die mensen die boven zaten, dan moet je nog een trap op, enzovoort, enzovoort. Maar die kans op ontdekking was gewoon hartstikke groot. Dat was mega spannend. En er komt er een keer bij dat mensen misschien medicijnen nodig hebben, daar urenlang moeten zitten, nou dat. Hè. Dus dat was binnen wel een hachelijke toestand. Ja.
0: Mag ik even vragen strategisch? He, want je hebt onderhandelaars die met hem in gesprek zijn. En je hoopt natuurlijk dat die onderhandelaars hem geweldloos en vrijwillig die gijzeling laten beëindigen. Ja. Uit het pand gaan. Vervolgens ben jij aan het nadenken over wat als het niet lukt.
1: Zeker.
0: Voor mijn beeld, wat voor plannen liggen er dan?
1: Kijk, die plannen die ik net genoemd heb. Noodplan, afleverplan, als iemand uitbreekt, dit en dat. Maar er ligt een interventieplan.
0: Ja, precies, dat interventieplan. Ja.
1: En die scherpen wij steeds aan in de tijd. Dus je krijgt steeds meer informatie. Dat plan dat ligt klaar om uit te voeren op het moment dat wij denken dat het moet en wij dat voor hebben gelegd aan de driehoek.
0: En hoe lastig is het daarbij dat er ondertussen allemaal pers is en sociale media, iedereen dat filmt? Of maakt dat voor jullie niet uit?
1: Ja, dat maakt heel veel uit. Wat voor ons uitmaakte was dat die mensen boven naar beneden gingen filmen. Dus als hij binnen mee zou kijken, zou hij denken, hé, er zitten hier ook mensen boven mij. Daar kan ik er wel eens een paar van in gijzeling nemen. Dus dat was voor ons gevaarlijk. Maar aan de andere kant, wij leren om te gaan met social media. En wij halen er ook veel informatie uit. Hè? Dus ja. Het werkt twee kanten op. Maar wij hebben toen wel een oproep gedaan. Doe dat niet. Ga geen informatie op social media zetten die bedreigend kan zijn voor de slachtoffers. Want dat kan de bedoeling niet zijn.
2: Ik moet dan altijd denken aan die hele bekende gijzeling tijdens de Olympische Spelen in München.
1: Ja.
2: En dat toen die gijzelnemers, die zaten televisie te kijken. En toen stonden er aan de overkant allemaal cameraploegen op het dak live uit te zenden.
1: Ja.
2: En die zeiden toen van, ja, ze gaan nu naar binnen, mensen. Ja. En dat je toen die ene gijzelnemer, die zag je gewoon het wapen op de interventie-eenheid, zou ik maar zeggen.
0: De Duitse interventie-eenheid.
2: Dus dat wil je natuurlijk ten alle tijde voorkomen.
1: Dat wil je niet, maar in de tegenwoordige tijd kun je dan, en dan zeker niet in zo'n entourage als Leidseplein, kun je er niet meer weghalen.
2: Ja.
1: Dat gaat niet.
2: De gijzelnemer stelde een aantal eisen. Hè? Wilde bitcoin. Kon je daar redelijkerwijs ook aan tegemoetkomen? Of is dat standaard procedure dat je zegt, nou, dat doen we nooit?
1: Wij willen wel iets betalen als de gijzelaars maar vrijkomen. Maar het geld moet wel terug. Dat doe ik. Maar kijk, dit in. Nee, tuurlijk. Maar in dit geval.
2: Een soort statiegeld dan.
1: Nee, maar in dit geval 200 miljoen aan bitcoins. Kijk, je had het net over verward gedrag. 200 miljoen aan bitcoins en een vrijgeleide. Dat is op zich al een irreële eis. Iedereen weet dat je helemaal geen 200 miljoen aan bitcoins binnen een paar uur kunt regelen. Weet je wel? Ook al heb je ze voor handen, dat gaat helemaal niet.
2: Ja.
1: Dus dat alles bij elkaar en het beeld wat we kregen, ja, toen ontstond er bij ons best wel een beeld van, ja, dit gaat over een verward persoon. Ja.
2: Word je maar dan nogmaals, ongeruster?
1: Ja, soms wel. Soms wel.
2: Waarom?
1: Nou kijk, het gaat natuurlijk altijd over dat je geen ongelukken wilt en dat je probeert om een verdachte goed onder controle te houden. En dat hij ook bedenkt, ja, dit is wel reëel en dit is niet reëel. Alleen bij verward gedrag is het beeld van wat reëel is of niet, is weg. Dus je bent altijd bang voor in één keer een impulsieve actie waarbij de slachtoffers vallen. Dat is altijd waar het over gaat. Kijk, dat is ook zo beangstigend nu in het criminaliteitsbeeld, dat er zoveel jonge jeugd betrokken is bij zulke zware misdrijven. Dat zie je in gigantisch nu. Hè? Weet je wel, dus jongens van 14, 15, 16, 17 jaar die bommen leggen, die liquideren. Ja, dat geweten is gewoon niet ontwikkeld. En als je dat in de gijzelingssituatie hebt, ja, dan wil je dat liever helemaal niet.
0: Maar hoe gingen die onderhandelingen dan? In de zin van, had u het idee van, die onderhandelaars kunnen hem uiteindelijk wel uit dit pand krijgen.
1: Zeker. Ja. Ja. Dat zeggen ze ook tegen ons. Daar vaar je altijd op. Dus als een onderhandelaar zegt, en dat team, ik krijg het voor elkaar om hem geweldloos eruit te krijgen. Ja, dat is voor ons uiteindelijk de allerbeste oplossing voor iedereen. Ja. Maar daarnaast doe je wel, je hebt gewoon een aantal parallele processen die je onmiddellijk in moet kunnen zetten. Dus je moet in kunnen grijpen op het moment dat nodig is, of dat er gezegd wordt, ja, dit gaat niet langer. Hè?
2: Daar stel ik me nog af te vragen. Wat is nou zo'n moment dat je zegt, dit gaat niet langer. Nu,
0: dat is een breekpunt.
1: Een breekpunt kan zijn dat de tijd verstrijkt en dat de mensen in de trapkast bijvoorbeeld zodanige gezondheidsproblemen krijgen dat je die verantwoordelijkheid niet meer kunt nemen.
2: Ja, ja.
1: Of dat de verdachte zegt, ja, maar als jullie nou niet binnen zoveel tijd mij bitcoins geven of geld, dan schiet ik hem dood. Nou, dat bijvoorbeeld. Het zijn altijd combinaties van dingen. Maar uiteindelijk hou je die altijd gewoon tegen je uitgangspunt aan. En dan krijg je wel dilemma's in. Maar als je de hele tijd blijft redeneren, oké, waar zijn we hiervoor? Ja, dan mogen geen slachtoffers vallen. Je moet slachtofferschap voorkomen. Dit is de grens.
2: Wat ik me nog kan herinneren van die avond is dat overal de hele tijd steeds meer mensen gepositioneerd werden bij dat Leidseplein. Steeds meer collega's van jou.
1: Ja.
2: Weet jij nog uit je hoofd hoeveel mensen van de DC daar uiteindelijk zaten?
1: Ja, ongeveer 100.
2: Ongelooflijk. Ja. En al die 100 die hebben een wapen en die...
1: Zeker.
0: Maar al die 100 zijn ook onderdeel van een plan.
1: Ja, zijn allemaal, en die nemen ook allemaal een deel van hun plan voor rekening. Ja. Dus je bent er voor de bindering, of je bent ter uitvoering van een noodplan, of je bent ter uitvoering van een interventieplan. Ja. En dat kan via verschillende hoeken. Dus je hebt echt veel mensen nodig om dat fatsoenlijk te regelen.
2: Neem ons eens mee naar het sluitstuk, zeg maar, van die avond. Of het moment dat alles tot een, hoe zeg je dat? Tot een apotheose kwam, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, wat goed ging tot die tijd was dat wij de mensen van de bovenetages heimelijk konden evacueren. Dat was al een opluchting. Ze waren al 60, 70 mensen hadden we in veiligheid gebracht. Dat was prima. Contact met de verdachte was goed. Het slachtoffer had op een x-moment gevraagd om water. Dat had hij aan de verdachte gevraagd, omdat hij zijn medicijnen in moest nemen. Dus toen de onderhandelaars praten met hem, zeggen, nou, wat wil je hebben dan dat water? Nou, dan wordt er met hem doorgesproken. Oké, er komt dadelijk een robot aanrijden, die gaat naar de voordeur toe. Wij doen dat heel expliciet, de onderhandelaars.
2: Ja?
1: Omdat wij geen ongelukken willen. Kijk, een verdachte die denkt, ja, wacht even, ze gaan mij hier pakken dadelijk. Weet je, als er wat afgeleverd wordt. Dus wij zeggen, dit is niks. Wij vinden het belangrijk dat jij eten en drinken krijgt, dat slachtoffer eten en drinken krijgt. Let op, er gaat dadelijk dit en dit en dit en dit gebeuren. Die praten, is dat duidelijk voor jou, zegt die onderhandelaar? Ja, dat is duidelijk voor mij. Als er iets onduidelijk is, moet je nu vragen, want wij gaan het zo doen en er zitten geen trucs bij, helemaal niks. En dat willen wij ook niet, hè? Weet je wel dat. Nou, en dan gaat die robot rijden en dan wordt water...
2: Wat voor robot is dat dan? Een soort gewoon zo'n bezorgrobot-achtig ding?
1: Ja, want wij kunnen daar naar de EOD, dus explosieve opruimingsdienst hiervoor, maar we hebben ze zelf ook. We kunnen daar een camera op zetten, we kunnen spullen afleveren, nou dat.
0: Maar dat is een spannend moment, denk ik.
1: Dat is een spannend moment en dan staat iedereen ook op scherm. En wat ik zeg, dat is een plan en wij accorderen dat plan ook en dan zeggen ze, goed, weet je wel, doe dat plan maar.
0: En wat gebeurt er toen?
1: Nou ja, dat wagentje gaat rijden. En die zet het water bij de voordeur af en dan komt de verdachte met het slachtoffer daar naartoe en hij laat het slachtoffer het water pakken. En hij heeft het wapen, heeft hij eigenlijk vlakbij het slachtoffer. Dat heeft hij eigenlijk half tussen zijn tijden. Wat heeft hem geboeid tussen zijn tijden? En dan zie je het slachtoffer knielen, dan haalt hij het water. Maar hij is heel alert, want het slachtoffer dat heeft gedacht, iedere kans die hij krijgt, dat zie je ook echt aan hem. Dan ben ik weg. En op het moment dat hij zijn wapen even weghaalt en niet oplet, en dan rent hij gewoon die deur. Want die deur staat nog half open. En dan rent hij weg. Dat is eigenlijk wel wat het is.
2: En toen?
1: Nou kijk, die mensen die in de bindering staan, die hebben een aantal opdrachten meegekregen. Dat is een noodplan, maar ook bijvoorbeeld, er mag niemand uitbreken. Verdachte mag niet uitbreken. En als er een slachtoffer uitbreekt, rap erbij zijn. Want wij moeten dat slachtoffer redden. Of je brengt die zo snel mogelijk in veiligheid. Want vluchtende verdachten, daar maken wij wel vaker mee. Daar ben je ook echt op gespitst. En dat is ook mooi, want dan heb je weer iemand in veiligheid gebracht. En wat nog een bijzonderheid was in deze, was dat voertuig wat hij bij zich had, daar hadden wij van gedacht, als hij weg wil, gaat hij naar de voertuig toe en dan wil hij met de voertuig wegrijden. Want dat was voor hem eigenlijk de beste weg. Hè, als
2: die Albert Heijnbus, ja.
1: Ja, die Albert Heijnbus. Dus de mensen die in de bindering staan, die hebben allemaal hun blik en hun taak daarop te zeggen, nou, als er dit gebeurt in scenario's, dan doe ik dat. En als er dit gebeurt, dan doe ik dat. Een belangrijk iets in deze, en dat is voor de apotheose wel belangrijk, de EOD had de explosieven geanalyseerd van de verdachte die om zich had. En die hadden gezegd,
0: van het bomvest.
1: Het bomvest. Ja. Hij kan 2 kilo explosieve bij zich hebben. En dat is een grote knal als dat afgaat. En hij heeft een ontstekingsmechanisme. En zoals wij kunnen zien is dat exercitie. Dus dat trainen ze mee in het leger met dit. Maar hij kan de echte springstof ingestopt hebben. Dus wij hielden rekening mee dat het bomvest echt was van hem. Hij had ook twee echte vuurwapens bij zich. Dus hij, zijn bewapening was best wel van een hoog niveau. Hè? Dus van een dreigend niveau. En de EOD had tegen ons gezegd, hij draagt het op zijn borst en schiet niet op zijn borst, want dan kan het detoneren, kan het afgaan. Dus dat is een belangrijk iets voor een noodplan. Uiteindelijk rent de slachtoffer weg. De verdachte rent erachteraan met een vuurwapen in zijn hand. Dat konden wij ook waarnemen. Dus op dat moment, en dan weer eventjes terug naar onze uitgangspunten, is er een hoge dreiging voor het slachtoffer. Want de verdachte rent erachteraan, die heeft maar één doel. De slachtoffer moet terug of ik schiet hem neer. De tweede dreiging die er is de politiemensen waar die op afrent. En de derde dreiging die er is, als die er nog verder doorheen gaat, misschien wel daarachter nog meer mensen die wat aan kan doen van hulpdienst en zo. Daar komt nog een keer bij het uitgangspunt dat de zaak niet statisch mocht worden. Dus hij mag niet rennen. Dus al met al, die operator van ons die in de auto zat, die was gericht op de hoofdingang, dus waar zij uitkwamen. En zijn opdracht was, los van het feit om in te grijpen bij als er iets fout gaat, maar het hoofdplan was, als er ingegrepen moet worden bij een noodplan, dan rij jij aan en dan dek jij met je panzerauto jouw team af, want die stonden achter het voertuig. Dan hebben wij een dekking en dan kunnen wij zo naar de voordeur toe gaan. Dus hij zat alleen in dat voertuig. Alles wordt gebriefd naar die mensen. En die mogen optreden, als het hun goed dunkt, binnen die beleidskaders. Nou, hij ziet die slachtoffer wegrennen, verdachte wegrennen. En hij maakt blitsnel een afweging. Dat hij zegt, ik kan schieten op hem. Dan kijk, er lagen nog meer mensen omheen die ook hadden kunnen schieten. Ik kan niet op zijn borst schieten. Het is een bewegend doel. En schieten op een bewegend doel is echt heel ingewikkeld. En iemand bijvoorbeeld in zijn benen raken of in zijn hoofd raken, dus niet op zijn borst, want dan mochten we niet zien. Dat is het grootste trefvlak. Dat ging ook niet. Plus, dat was gevaarlijk. Dus hij had een tweede plan en uiteindelijk was dat plan het beste. Dat was met zijn voertuig een interventie plegen. En de voertuig kunnen wij ook als geweldsmiddel inzetten. Dat trainen wij ook op. Dus hij heeft binnen een split second bedacht, hier rent hij. Ik rij nu aan en ik rij de verdachte aan. Zo scheid ik het slachtoffer van de verdachte. Dan is het slachtoffer in veiligheid en dan kan ik de verdachte aanhouden. Als ik hem aanrij, heeft hij nog een hogere kans van overleven dan dat ik hem doodschiet. Dat was een tweede overweging. Nou, dit vertel ik nu. Ik ben 2 minuten aan het woord. Ja. Maar hij moet dat doen binnen. En, ja. En wij hadden het er straks over. Ja, wij sturen op actieintelligentie. Dat je moet doen wanneer je het moet doen. En wanneer je niet iets moet doen. Nou ja, zeg het maar hè, dan. Hè.
0: Mag ik het zo begrijpen dat zeg maar het ingrijpen met de auto, hè, rechtstreeks op de verdachte, was onderdeel van een van de plannen die jullie al hadden?
1: Van de methode, ja.
0: Ja, van de methode. Ja.
2: En dus hij geeft in een split second een dot gas.
1: Ja.
0: Ja, die beelden kennen we.
1: Zo als het dan gaat over voertuigbeheersing, hè, want ze komen niet recht op hem af, maar een beetje schuin. Hij moet ook nog zo rijden dat hij slachtoffer niet raakt.
0: Ja.
1: Nou, dat is echt zo. Hè? Dus ik doe het met mijn handen, ja. Zo voor. Maar dan moet je eens doen met je autootje. Je moet straks eens kijken als je denkt, nou, als er nou zo in komt en ik moet daar binnen 0,1 seconde... Hè? Dus dat is ook nog gewoon iets.
2: Ja, het is
1: gewoon, ja, gewoon echt. Het was een geweldig werk.
2: Ja. Bizar. Had jij het verwacht dat het zo zou eindigen?
1: Nee, daar niet. De hoogste verwachting die ik had, hij geeft op. Of we maken er een eind aan met een interventie en dat fixen we ook wel. Hè, ondanks dat het gevaarlijk was. Maar er kan altijd iets gebeuren bij zo'n afleverplan. Dat hebben we ook wel meer meegemaakt. Maar dat zich zo voltrekt, nee, dat niet.
2: Christen, deze eer die deze man heeft aangereden, die wordt niet vervolgd. Hè? Die is natuurlijk dan volledig gedekt, toch?
0: Ja, ja, goed, er wordt natuurlijk wel onderzoek gedaan, hè, door de Rijksrecherche. Dat is altijd bij dodelijk geweld. Ja, en hier uit dit onderzoek is gebleken dat hij heeft gehandeld, hè, binnen de kaders die hem gegeven waren. Kijk, ja, daar kun je ook iets bij voorstellen. Hè. Je hebt te maken met een urenlange gijzeling, met iemand met vuurwapens die geschoten heeft, die mogelijk explosieven op zijn lijf heeft, hè, waarvan je niet zeker weet of die echt zijn. Hij rent eigenlijk richting de binnenring, hè, en ook naar de buitenring. Ja, je moet ingrijpen. Kijk, ik heb wel één ontzettende verjaarsvraag, maar dat komt omdat ik ook wel Amerikaanse series heb gekeken.
1: Zeker.
0: Een scherpschutter die eventjes in zijn enkel schiet, is dat geen optie?
1: Nee,
0: of,
1: gewoon niet.
0: En waarom dan niet?
1: Nou, omdat, kijk, je hebt een bewegend doel.
0: Ja.
1: Dat gaat zo snel. Dat is gewoon echt film.
0: Hè? Nee, precies. Hij moet natuurlijk te snel.
1: Dat gaat helemaal niet.
2: Nee. Ik kan me wel herinneren, die verdachte was op dat moment een kerstboom van, van die lichtpuntjes.
1: Nee, dat was daarna.
2: Oh, sorry.
1: Toen hij lag. Ja. Ja. Maar niet tijdens het rennen. Nee. Want als dat kan, weet je wel, dan kun je hem daar ook raken. Maar dit ging zo snel en over zo'n korte afstand. Ja. En met een slachtoffer zo dicht erop.
2: Ja.
1: Dan gaat het echt niet.
2: Ja.
1: En in dit geval denk ik ook, als het zo geweest was. Dus ja, enkel, oké, dat ze nou in zijn benen schiet, is sowieso al iets echt ingewikkelds.
0: Extreem, ja, want hij rent natuurlijk.
1: Ja, maar als wij vuurwapengeweld hadden gebruikt, was de kans op de dood veel groter geweest nog dan nu.
2: Ja. Ja. Is dat dan zwaar voor zo'n collega van jou, dat hij daarna toch zo'n Rijksrechercheonderzoek moet ondergaan? Of zijn ze daar altijd allemaal wel ook op voorbereid?
1: Nou, beide. Dus ik, op alle beide aspecten zeg ik ja. Dus ze zijn daarop voorbereid, maar wij begeleiden ze daar heel erg in. Maar het duurt altijd lang. En in dit geval was de beslissing van, wat kijk, de Rijksrecherche moet onderzoek doen. Er moet forensisch onderzoek gedaan worden. En dat moet ook zorgvuldig gebeuren. Want wat ik ook echt goed vind in Nederland is dat, kijk, als de overheid een leven moet nemen, hè, als het niet anders kan, dan moet er goed onderzocht worden. En dan moet het ook kloppen. Hè. En daar heb je gewoon tijd voor nodig. Dus de recherche moet dat zorgvuldig doen. En in dit geval heeft het tot mei geduurd voordat die uitspraak er was. En dat is een aantal maanden, maar soms duurt het ook wel eens een jaar. Hè. Dus, maar wij begeleiden in dit geval die mensen heel erg goed. En we zeggen ook de reden waarom. En in dit geval zeiden we ook, nou, de uitleg die jij gaf, die wisten wij ook wel. Dus alles lijkt erop dat het goed komt. Maar we hebben gewoon te wachten op het Openbaar Ministerie, totdat die zeggen, nou, dit is het, dit is onze afdoeningsbeslissing. Maar dat blijft zwaar.
2: Ja.
1: Maar wat niet helpt, want we hadden toen een artikel in de krant, ergens kwam die vandaan, ja, dat belachelijk was of zo. Nou, dat is niet belachelijk in Nederland dat er een goed onderzoek komt. Hè? Nou, dat kun je niet meteen zeggen, want dat onderzoek moet gebeuren. Wat wel goed is tegenwoordig, dat die politieagent getuige wordt. He, dat die beslissing is wel snel.
0: Verdachte was.
1: Ja, vroeger werd je al snel verdachte. Ook al leek alles erop dat je rechtmatig had gehandeld. En dat is veranderd. En dat is ook veel geruststellender. Ja, dus dat is goed. Maar ja, geweld gebruikt, daar hoort nou gewoon eenmaal bij onderzoek. En uitleggen aan de gemeenschap wat
0: dat is ook
1: gebeurt.
0: De rechtsstaat.
1: Ja, dat is de rechtsstaat.
2: Was jij opgelucht dat het zo geëindigd is?
1: Ik vind dat er zeer goed opgetreden is. Dus wij zijn blij dat we het leven van een slachtoffer hebben kunnen redden. Dat we ellende hebben kunnen voorkomen. Maar we zijn er niet trots op dat we daarvoor een leven hebben moeten nemen. Dus er past altijd bescheidenheid in de beschouwing op zo'n actie.
0: Nog even dat bomvest. Wat bleek er uit onderzoek?
1: Het onderzoek bleek dat het inderdaad een vest is wat gebruikt wordt bij Defensie om mee te oefenen. Wat erin zat was geen explosief materiaal. En hij had een detonatie. Wat hij namelijk had, kun je nog wel zien als je dat terug. Hij had een klem in zijn hand. En als die klem ontspande, dan zou het eigenlijk detoneren. Daar had hij niet helemaal goed gemaakt, die bedrading. Maar hij had er wel goed over nagedacht. En in zijn beleving, dat denken wij, dacht hij dat hij een echt vest had. Een van de vervelende dingen als een verdachte overlijdt, en dat is een eenling in dit geval, dat we ook niet meer kunnen achterhalen waar komt de spul van. Dat willen we gewoon weten. Waar heeft hij de spul nou gekocht? Wie heeft hem daar geleverd? Vuurwapens ook, hè, want die zijn ook mededader of medeplichtig. En die netwerken wil je altijd wel uitrechercheren. En dat is vervelend als je een verdachte daar niet meer over kunt horen.
2: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak, Rick?
1: Nou ja, het blijft een uitzonderlijke zaak. Het blijft ook uitzonderlijk in Nederland dat het hier voorkomt. Er is zeer goed gewerkt door de politie. Zeer goed. Hè. Onderhandelaars hebben een hoofdrol gespeeld. Dat hebben ze gewoon echt heel goed gedaan. Er zijn geen slachtoffers gevallen onder de gegijzelden of onder het publiek. Dat is gewoon echt prima. We hebben het leven van de slachtoffer voorkomen. Dus waar die verdachte achteraan rende. En helaas is de verdachte overleden. Dat is wel de eindconclusie.
2: Rink de Groot, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
1: Graag gedaan.
2: En Chris, wij moeten nu even iets bekennen.
0: Oh, wat dan?
2: Nou, we gaan weer terug naar het theater.
0: Ja, ja. Heb je er zin in?
2: Jawel, ik vind het hartstikke leuk, want ik heb het toneel gemist. Ik heb toch wel een beetje dat ik denk van de plankenkoorts, het bierzuipen in de coulissen,
0: ja.
2: De stoeltjes, de lichten,
0: ja,
2: de
0: make-up. Ja, goed, en de vorige tour was natuurlijk eigenlijk best wel een groot succes. Gaf ook een hele nieuwe opening voor ons om onze talenten te tonen.
2: Zeker.
0: Nieuw podium, dus ik heb er eigenlijk ook wel weer heel veel zin in.
2: Ja, en we gaan natuurlijk niet weer hetzelfde verhaal doen. Hè?
0: Nee, we hebben allemaal nieuwe dossiers.
2: Nieuwe gasten.
0: Maar wel met Wouter en Christian. Wie hebben we allemaal?
2: Anis Boumanjal, André Sebrechts, Esther Vroeg, Christian Visser. Ja, en rechter Jacco Jansen. En vele anderen.
0: Maar er komen nog meer namen.
2: Normaal gesproken praten wij tot u.
0: Ja.
2: via de koptelefoon of de speaker van de auto.
0: En nu gaan wij met u praten.
2: Want u kan natuurlijk gewoon meepraten.
0: U kunt vragen stellen.
2: En die gaan we dan ook beantwoorden.
0: Ja, en zeker Wouter vindt het heel prettig om over zijn persoonlijk leven vragen te krijgen.
2: Dus het is, en Chris ook. Ja. En dat is dus heel leerzaam.
0: Ja, en ook licht ontregelend.
2: en dat is wel zoals het hoort natuurlijk. Vanaf september gaan we weer op tour met Napleiten live. Kijk snel op napleiten.nl en bestel die kaarten.
0: Ja, en niet te lang nadenken, want vol is vol.
2: Dit was Napleiten, de laatste van dit seizoen. Vanaf 28 augustus zijn we weer terug. In de tussentijd kan je wel elke week naar ons luisteren in Proforma. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. Die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Pakt. Als je hem op het juiste moment pakt. Ja. Nou, dat kun je doen doordat je die batterij hebt.
2: Mm-hmm.
1: En dan kun je op het juiste moment kun je zeggen, oké, ik haal nu die energie van die daken af. Hij kan ook rechtstreeks die auto in. Hè. Hij hoeft niet altijd direct in die batterij.
2: Nee.
1: Maar goed, dan worden we technisch. Waar het om gaat is, ben je in staat decentraal je energie op te wekken?
2: Mm-hmm.
1: Ben je ook in staat die decentraal weer uit te geven?
2: Ja.
1: En als je dat met elkaar doet, ja, dan denk ik dat je, de chique woorden zijn autarkie, hè, maar noem het gewoon decentrale energie.
2: Het is beter in dit geval, hoor, want autarkisch is internationaal politisch gezien weer een heel raar woord aan het worden. Ik zeg zelfvoorzienend.
1: Ja.
2: Het systeem gaat verder, ik hint er net al een beetje naar, want jullie leveren ook stroom aan de winkeliers als het zo uitkomt.
1: Zeker.
2: Hoe zit dat precies?
1: Ja, die batterij die kan ook ingezet worden voor het energiemanagement van het hele winkelcentrum.
2: Maar noem eens een voorbeeld.
1: Ik pak even een supermarkt. Hè. Daar zitten we graag, want daar heb je die laadtijd is shoptijd, shoptijd is laadtijd.
2: Mm-hmm.
1: En stel even, ik heb een supermarkt en meestal heeft de supermarkt een aantal ovens. Die gaan 's ochtends allemaal aan, voor de bakker, voor de slager. En ik heb een enorme piek. Dus het energiecontract wat ik in moet kopen als supermarkt, wordt ingekocht op basis van die piek.
2: Ja.
1: Stel dat wij nu met die batterij die piek wegmanagen. Dan kan je met een veel lagere energiecontract,
2: met een dunnere aansluiting, zeg maar, kan je toe.
1: Kun je toe.
2: Ja.
1: Of, anders gezegd, wij gebruiken de rest van dat contract om dat plein goed te managen, maar ook jouw hele energiehuishouding beter te managen.
2: Maar, Winnie, dan komt er zo'n periode van een dag of 4, zwaar bewolkt, narigheid. Het is veel kouder dan de tijd van het jaar had voorspeld. Dus dan, aan alle kanten hebben we energie nodig.
1: Januari.
2: Of een hele koude maart of april. En dan zit je dan en dan moeten die ovens toch aan in die supermarkt.
1: Zeker, en dat kan altijd. Hè. Dat wordt ook door ons gegarandeerd aan de supermarkt. Dus wij nemen nooit meer energie van zijn energiecontract af. Hè, dat het zijn bedrijfsvoering zou negatief zou beïnvloeden. Dat uitgesloten. Waar het om gaat hier is, kun je die piek managen?
2: Ja. En dat kunnen jullie blijkbaar.
1: Dat kunnen wij.
3: Maar kunnen jullie dat echt al? Want je zegt, stel dat, met een supermarkt. Hebben jullie al daar een proef mee gedaan? Ja. Weet je al dat het kan?
1: Ja, zeker. Het plein in Venlo geeft ons de mogelijkheid om eigenlijk, dat is nu een jaar open.
2: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk onze proeftuin, maar ook wel onze showroom. Waarin we nu een jaar hebben kunnen experimenteren met allerlei toepassingen. En die geven ons nu ook de zekerheid. En ook de investeerders die we recent hebben aangetrokken, de zekerheid. Om te zeggen, oké, rol nu maar uit.
2: Ja, mooi is dat. Nou noem je Venlo, heel logisch, lekker dun bevolkt, zeeën van ruimte. Maar nu wil je de centra van bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam en Utrecht in. Is daar genoeg plek voor die hubs van jou?
1: Nou, als je kijkt naar de daken in Nederland, daar is nog ongelooflijk veel mogelijk om daar zonnepanelen te plaatsen.
2: Maar dan heb je het over lichtgewicht ook, want dan kunnen die daken het weer niet aan.
1: En
2: de brandverzekering, en het speelt van alles mee natuurlijk.
1: Ja, zeker, maar op zich is dat gewoon een vak wat al heel veel mensen beheersen en wat wij ook zeker niet opnieuw gaan uitvinden.
2: Dus dat kan eigenlijk allemaal wel als je het goed organiseert. Dus
1: absoluut.
2: Niet in parkeergarages, neem ik aan?
1: Nee.
2: Want?
1: Nou, brandgevaar, verzekeraars doen daar terecht wat ons betreft moeilijk over. Dus wij plaatsen gewoon die batterij minimaal 5 meter uit de gevel.
2: In het begin zeker wel lekker degelijk, denk ik. Nicky, in Nederlandse steden gelden sinds 2025 emissievrije zones. Iedereen moet daaraan wennen. En dat worden er steeds meer, toch?
3: Ja. Dat is inderdaad waar. Want in die zones mogen dus bestelauto's en vrachtauto's alleen nog maar komen als ze uitstootvrij rijden. Dus dat betekent elektrisch of bijvoorbeeld zelfs op waterstof. Nou, de meeste gemeenten begonnen begin 2025 eerst met een waarschuwingsperiode. Dus camera's registreerden kentekens, maar overtreders kregen nog geen boete. Nou, vanaf een jaar wordt er nu wel echt boetes uitgedeeld. En dat gebeurt onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Maar bijvoorbeeld ook in steden zoals Tilburg, Zwolle en Maastricht.
2: Ja.
3: En de verwachting is dus dat de komende jaren in zo'n 30 tot 40 steden, dat je daar gewoon niet met een dieselbusje de binnenstad in komt.
2: Dus steeds meer behoefte en druk op die laadhubs. Die hebben we echt nodig, Winnie.
1: Absoluut.
2: En dan gaat het over bestelbusjes en vrachtwagens. Zo'n 8% van het Nederlandse wagenpark is inmiddels elektrisch. Hebben we al voldoende capaciteit tegen die tijd?

0: dat echt 100% dicht gaat, al die zones?
1: Ja, dat denk ik wel. Neem daarbij, hè. Kijk, dit is een belangrijke ontwikkeling. De andere ontwikkeling is natuurlijk dat de elektrische auto veel goedkoper wordt.
0: Ja.
1: En daarmee voor een hele andere doelgroep, hè, bereikbaar. Tot, meegenomen dat je ook de occasionmarkt op...
0: Die blijft veel meer in eigen land.
1: Dus je ziet dat er een hele bredere doelgroep elektrisch kan gaan rijden. En in die twee zaken, de net zero emissiezones... En het feit dat elektrisch rijden, full electric rijden... voor veel meer Nederlanders bereikbaar wordt...
0: Ja.
1: Zorgt voor een enorme groei in de markt.
0: Dan gaan we het net redden, denk ik. Mogen we ook met de elektrische bakfiets bij jou laden?
1: Zeker. Dat, ja, absoluut.
0: Heb ik nog niet gehoord, maar het is wel belangrijk. We gaan steeds meer fietsen, ook met karretjes, met koffie erin en andere dingen. Dus.
1: Nee, zeker. Zijn we ook bezig met zelfs hele nieuwe oplossingen daarvoor. Ja. En dat we echt een mobility hub worden.
0: Het is radio, maar je kijkt erbij van laat dat mij aan mij over.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Winnie Oorschot van Goase is hier. Het bedrijf heeft net 5 miljoen euro opgehaald... en wil de fastnet van de binnenstad worden. Nicky Tripp is er ook, als ons groene geweten. Winnie, je bent al sinds de jaren 90, dat is onvoorstelbaar lang... bezig met duurzaam ondernemen. Ruim voordat begrippen zoals ESG en impactinvesteringen... en de circulaire economie gemeengoed waren. Wanneer voelde jij voor het eerst dat ons economische systeem... echt fundamenteel moest veranderen? Heb jij zo'n beginpunt in je leven?
1: Ja, het begon ooit met de stichting Dak en Milieu. Mm. Ik werkte voor een bitumineuze fabrikant. Dakbanen die op daken moeten.
0: Mooi woord, bitumineus.
1: Ja, mooi hè. Oh. En dat werd door een lijst waarop bouwmaterialen werden neergezet... werd dat op vermijden gezet.
0: Oh ja.
1: En toen dachten we van, wow, wat is dit voor een lijst? Werd uitgegeven door de Stichting Experimentele Volkshuisvesting in Rotterdam. En die lijst die lag overal bij woningbouwcorporaties en gemeentes. Dus die had echt wel impact.
0: Geen omzet meer. Dus.
1: En ik wilde gewoon een oprecht vergelijk. Van, hey, waarom staat die op voorkeur A en waarom staat die op vermijden? En dat fenomeen heeft geleid tot het, de LCA-methodiek, de Life Cycle Analysis. En daar heb ik mijn vader ook maar eens tegenaan laten bemoeien. En eigenlijk door mijn vader ben ik daar in depth mee bezig gegaan.
0: Oh ja.
1: De LCA-methodiek werd op dat moment in de stijgers gezet door de Universiteit van Leiden, Milieukunde en Delft.
0: Ja.
1: En is wereldwijd nu de methode waarop we van wieg tot graf de impact van een product meten.
0: En in de graf slaan we dan weer over, dan wordt het weer wieg. Dus
1: het
0: wordt hartstikke circulair.
1: Zeker.
0: In een tijd waarin veel bedrijven duurzaamheid vooral nog zagen als soft of idealistisch, koos jij er juist heel bewust voor om ondernemerschap en maatschappelijke impact te combineren. In die begintijd liep je toen ook tegen weerstand aan, dat je zei, ik wilde wel wat, maar mensen keken me aan.
1: Ja, we hadden wel geitenwolle sokken op dat moment, hè, milieu. Maar ik heb altijd gezegd van, luister even, als ik een bedrijf van de toekomst wil bouwen, durf dan eens niet duurzaam te zijn.
0: Ja, nou, iedereen durft dat nog steeds ook.
3: Ja.
1: Ja, maar als je kijkt naar de investeringstendens, en datgene wat succesvol is, dan zien we gewoon dat we impactgedreven ondernemingen hebben. En dat zijn wat mij betreft bedrijven met meervoudige winst.
0: Zeker, maar daar heb je toch 30 jaar voor moeten ploeteren, Winnie?
1: Ja, ik heb het nooit als poeter ervaren, joh.
0: Gelukkig.
3: Ja, dat is wel fijn. Ja, ik ben benieuwd, mag ik nog een kritische vraag stellen?
0: Zeker.
3: Want je bent al lang bezig met dat duurzaam ondernemen... en het gaat nu over mobiliteit. Maar waarom deze vorm van mobiliteit? Hè? Als we keuze moeten maken tussen wie er aangesloten wordt... waarom dan auto's? Is het niet belangrijker om bijvoorbeeld in het LV te investeren... of daarmee bezig te gaan? Waarom heb je gekozen voor binnen de mobiliteitstransitie dan voor deze?
1: Ja... Ik ben niet van het opvoeden hoe een consument precies zich gedraagt. Weet je, daar ben ik niet van. Ik zie gewoon een kans als ondernemer. Hè, en die kans die draagt wel bij. Dat vind ik, en die combinatie is cruciaal. En weet je, ik doe ook niks met politiek. Met alle respect voor de politiek. En die moeten zijn en die hebben ook hard nodig om de hele transitie te bewerkstelligen.
0: Ja.
1: Maar ik ben een ondernemer.
4: Ja. Nee, en ik bedoel, Steve Jobs was ook een ondernemer en die zei... Ja. De gewone mens weet helemaal niet wat hij wil, dat ga ik hem vertellen. En dat heeft soms ook wel wat. Dat je zegt, ik heb een visie, ik weet waar die wereld naartoe moet. Nou, ga het nou maar doen op mijn manier, dan gaat het beter.
1: Nou, eigenwijs is ook wijs, hè. Ja. maar ik ben het type ondernemer dat zegt van... luister even, ik zie groene, duurzame kansen. Mm-hmm. Ja, en die wil ik verzilveren.
4: Nou, en dat lukt je ook. Je werkt tegenwoordig met start-ups en impactgedreven ondernemers via Huddles Venture Studios. Dat vind ik ook weer heel leuk. Zie je bij die nieuwe generatie ondernemers een andere manier van kijken, een andere mentaliteit dan bij jullie in de jaren 90? Zijn we opgeschoten?
1: Ja, waarbij ik de oude generatie helemaal niet zo anders zie dan die nieuwe generatie. Volgens mij leven we gewoon in een nieuwe tijdgeest. En met een nieuw bewustzijn. En ik vind het niet aan. Het is ook wat mij betreft niet aan de jonge generatie om het op te lossen.
3: Dat zou wat zijn. He?
1: Dat zou wat zijn. He? Dus nee, maar ja, dat wordt wel vaak gepresenteerd.
4: Die leven langer.
1: Ik ben inmiddels 61. He? En ik durf te zeggen dat ik zeker zeg maar gelijk meedoe met die groene maatschappij. Of met die jonge maatschappij doelgroep. Om de wereld een stukje beter te maken.
4: Ja, maar nou ben ik al verder dan 61.
1: Oh, dat ziet er goed uit.
4: Ja, dank je. Maar het stomme aan die jonge generaties, die moeten veel langer mee nog. Dus die moeten wel op eigen kracht en mede op onze bagage dragen en met verenigde krachten die toekomst in. Dan zou het lekker zijn als, jij zei net al, dubbele winst of andere manieren van winst.
1: Meervoudige winst.
4: Ja, impact nemen, veel belangrijker is. Zie je dat daar wel als een soort beter bestaand begrip al aanwezig zijn? Dat die dat veel beter snappen dan die ouderwetse...
1: Als je kijkt waarin wij investeren, zijn dat alle... doelgroepen. En als ik kijk naar de investeerders, zijn dat ook alle doelgroepen. He, dus we hebben 70ers aan boord, maar ook 20ers, die zowel ondernemen, met in de ondernemersinitiatieven komen, als die investeren.
4: Ja, is mooi. Ik vind Nicky die knik, maar dat ken jij wel een beetje.
3: Ja, zeker. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat het niet gedragen wordt door één generatie, maar dat initiatieven gedragen worden door alle generaties. Zou het zijn om alleen mijn generatie alles te laten oplossen?
4: Ja, en dat je daar gesprek over hebt en ook weer verbinding in voelt. Ja. Even voor jou, Winnie. Heb jij, als je kijkt naar die jonge generatie, we worstelen allemaal met de balans tussen idealisme en mooie toekomst maken en de financiële realiteit en ook de politieke realiteit. Welke les die jij misschien nu praktiseert, had jij liefst eerder geleerd in je leven?
1: Nou, ik zou hem willen omdraaien. Welke les vind ik leuk om te delen?
4: Mag ook.
1: Ondernemen is dromen durven doen. Mm-hmm. En volhouden.
4: Dat laatste is ook belangrijk, denk ik. Ja.
1: En ik vind dat dromen belangrijk. Ik vind dat we beter moeten dromen.
4: Ja.
1: Want vaak worden we te snel praktisch. Te snel gaan we naar een korte termijn oplossing. Te snel is de euro dominant. Mm-hmm. En ik hoop dat we ondernemers weten te creëren die eerst zeggen van oké, what's my dream? Think big.
4: Waar wil ik nou uitkomen eigenlijk?
1: Waar wil ik uitkomen? Begin with the end in mind.
4: Dat zeg ik altijd tegen politici. Hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Vind ik altijd zo'n leuke zin. Want dan kijken ze je aan als een aap in een horloge. Jij zag al heel vroeg dat thema's als grondstoffenschaarste, klimaat en sociale ongelijkheid uiteindelijk grote economische thema's zouden worden. Als je nu naar Nederland kijkt, bewegen we echt richting duurzame economie? Zie jij echt die onderstroom die Jan Rotmans ook ziet?
1: 100%.
4: Of is het ook nog heel erg veel een verhaal en we doen niks?
1: Nee, ik vind dat we heel veel doen. Ik vind echt serieus dat we heel veel doen. En dat geldt voor alle bedrijfsleven die door blijft investeren. Mm-hmm. Terwijl klimaat niet meer een hot topic is in de
4: maar
1: politiek.
4: Maar ook veel VNO-NCW gepiep. Het is allemaal oneerlijk. En bip. Weet je, het mag voor mij allemaal wat meer hardcore af en toe, hoor.
1: Ja, ik vind ons een fantastisch land. Ik vind dat we echt in veel gevallen ook het voorbeeld geven. Ik vind dat we dat ook verplicht zijn. We zijn een van de rijkste landen in de wereld. Als wij het niet voordoen, wie dan wel. Mm-hmm.
3: Zeker verantwoordelijkheid.
1: En ik vind dat we dat ook doen. Als je kijkt naar de start-up cultuur, onder andere, die we de afgelopen jaren veel beter hebben ontwikkeld.
4: Ja.
1: Ja, dan denk ik dat we, en daar geloof ik in, ik ben ondernemer, ik wil de wereld beter maken doordat er betere bedrijven zijn.
4: Ja, ik vind het een mooie conclusie. En je kijkt er ook bij alsof je erin gelooft. En dat is belangrijk. Winnie Oorschot van Goase, dankjewel dat je hier wilde zijn. Elke week, Nicky, delen we hier een impact pluim uit in dit programma aan iemand die echt het verschil maakt. En jij mag kiezen, wie krijgt hem van jou?
3: Ja, Ik geef hem deze keer graag aan klimaatactiebeweging 350.org. Mm-hmm. Die club ken je misschien wel van de grote klimaatmarsen en acties tegen olie- en gasbedrijven. En zijn vorige maand gestart met een nieuwe internationale campagne. Echt een grote aangepakte campagne. De Great Power Shift. En met die nieuwe campagne roepen ze burgers op om in actie te komen. En het idee is dat mensen over de hele wereld druk gaan zetten op overheden, banken en energiebedrijven om sneller afscheid te nemen van gas, olie en kolen.
1: Ja.
3: En de fossiele bedrijven zouden vooral meer belasting moeten betalen, vinden zij. Want volgens 350.org betalen burgers nu de prijs van klimaatverandering via hogere energierekeningen, die kennen we allemaal, extreem weer, maar ook gewoon stijgende kosten voor levensonderhoud, ook weer als gevolg van die energierekeningen. En ik vind dat deze club echt belangrijk werk doet. En omdat ze vooral klimaatverandering laten zien als iets wat niet alleen een milieuprobleem is, maar ook echt een kwestie van eerlijkheid en macht. En dat verhaal spreekt me heel erg aan. En denk ik wel dat een impactplan verdient.
4: Nou, bij deze vliegt hij die kant op. Gefeliciteerd. 350.org. Hoe was het ook alweer? Ja, toch?
3: Ja,
4: ja, en het verhaal wat erbij hoort is ook belangrijk. Hè? Dankjewel, Nicky. De vakantie klopt op de deur. De komende weken krijg je van ons elke week een speciale zomeraflevering. Ik ga dan met onze groene gewetens in gesprek met mensen die de wereld een beetje mooier willen maken. Die gesprekken hoor je op de radio, gewoon op maandag om 3 uur. En natuurlijk in je podcastfeed. Die kan je dan op je vakantieadres en ze lekker beluisteren. Doe je toch nog iets nuttigs. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
5: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
6: In december moest het al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
8: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
9: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
12: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
14: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
15: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
16: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kleine ondernemers investeren maar weinig. Door onzekerheid stellen ze nieuwe investeringen uit, zegt accountantsvereniging SRA. Onzekere factoren zijn onder andere het overvolle stroomnet, AI en de oorlog in het Midden-Oosten. Ook maakten ze vorig jaar minder winst. Bij Transavia op Schiphol stonden vanmorgen zulke lange rijen bij de incheckbalies dat tientallen mensen hun vlucht hebben gemist. Kan door te weinig personeel. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is cabaretier en zanger Harry Jekkers benoemd tot ereburger van de stad. Burgemeester Van Zanen zei dat hij een echt Haags icoon is. Hij is dan ook de maker van het lied O.O. Den Haag met zijn band Het Klein Orkest. Jekkers stopt nu met grote theaterprogramma's. Bij aanvallen door Israël in Gaza zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er is ook een meisje van 9 bij, zeggen de Palestijnen. Hulpverleners zeggen dat er werd geschoten op een tentenkamp. Een metaalgieterij in Gaza-stad werd geraakt door 3 Israëlische raketten. Israël zegt tegen Reuters dat het infrastructuur van Hamas aanviel. En volgens Mathieu van der Poel had hij vandaag eindelijk de benen voor een etappezege. Het ging veel beter met de hitte dan eerdere dagen. Toen herstelde hij zelfs van makkelijkere etappes moeizaam, zei hij na afloop. De tour was vanwege de hitte met 30 kilometer ingekort. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
18: De Nederlandse huurmarkt stond op wankelen, maar een overeenkomst tussen Vesteda en pensioenfondsen brengt nu toch weer een beetje rust in de tent. De vraag van deze week: blijven de grote beleggers de Nederlandse woningmarkt trouw, of is deze miljardendeal slechts een tijdelijk doekje voor het bloeden? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag gewoon om 2 uur... 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk online als podcast. Abonneer je even op onze podcast. En daar hoor je ook elke week Maarten de Gruiter, die als projectontwikkelaar sinds 5,5 jaar naast mij staat. Dag Maarten.
19: Dag Maarten, hoe is het met je?
18: Ja, heel goed. Ja, bijna aan de zomer toe. Dus dat is heel prettig.
19: Nou, het is al een tijdje zomer, heb ik het gevoeld.
18: Het is al wel. Nou ja, de hittestress is toegeslagen. De kosten voor de economie van de hittestress zijn ook niet van de lucht. Dus klimaatverandering doet iets. Het kabinet. Ja, nee, dat is een onderwerp wat we ook moeten blijven bespreken.
19: Laat mij nou gewoon even genieten van die warmte.
18: Het kabinet verwacht dat de woningbouw in 2027 gaat pieken naar 100.000 woningen.
19: Primos-onderzoek van ABF is uitgekomen. Primos staat voor Prognose, Informatie en Monitoring Systeem. Belangrijk rapport door ABF, Adviesbureau voor Financiële Research. En die komen met een aantal punten iets optimistischer dan het vorige rapport. Nou, eigenlijk zeggen ze dat doordat onder andere de bevolkingsgroei wat afvlakt. Dus ze verwachten dat de prognose is dat het wat minder groeit dan gedacht. Overigens komt 97% van die groei wordt door migratie veroorzaakt. Dus dat is natuurlijk met name de reden waarom we groeien. En het woningtekort is iets kleiner daardoor dan vorig jaar werd ingedacht. Het woningtekort in 2026 is 4,6%. Ja, en eigenlijk wil je als overheid, wil je als land, wil je ongeveer 2% uitkomen.
18: Ja.
19: Dat is gezond aan de verwachten. Ze in een piek de komende jaren. 2026 naar ongeveer 91.000 woningen. En in 2027 naar 100.000. Maar daarna zakt het weer wat weg.
18: Ja, want dat is een
19: minder vergunning afgegeven.
18: Probleem met minder vergunningen en plancapaciteit. En een uitdaging in de komende tijd is dat een deel van die plancapaciteit, best een groot deel, zo'n 60%, is bestuurlijk niet hard.
19: Nee.
18: En dat betekent dat er nog geen bestemmingsplan of omgevingsplan, dat heet tegenwoordig omgevingsplan, waarin die plancapaciteit is vastgelegd.
19: Ja, en er wordt natuurlijk ook gezegd dat het natuurlijk allemaal steeds langer duurt. En dat is natuurlijk wel een grote uitdaging nog. Het is wat optimistischer, maar waar ik toch wel een kanttekening bij zet, is dat overigens zelf waarschuwt ze al enigszins dat de verwachting optimistisch kan zijn. En opvallend is dat de auteurs expliciet schrijven dat ze aannemen dat problemen zoals onder andere stikstof en netcongestie de woningbouw slechts beperkt zullen hinderen. Ja, en dan overigens is het de letterlijke quote uit het onderzoek: mogelijk is deze veronderstelling te optimistisch. Ja, dat is bijna retorisch.
18: Ja, dus als je een onderzoek doet, je maakt een analyse, je hebt een aantal ceteris paribus, ja, dan zeg je dus, ja, we moeten uitgaan van een bepaalde veronderstelling over netcongestie. Maar dan schrijven ze dus wel bij, we zijn daar misschien wat optimistisch. Want we zien nu al in 3 provincies dat er gewoon een aansluitstop is.
19: Ja, nou ja.
18: En dan gaat een projectontwikkelaar ook niet bouwen op het moment dat die woningen niet gaan aansluiten.
19: Nee, maar ik sta er natuurlijk gewoon de middenin. Ja, en wij hebben gewoon, bij ieder project is dit de vraag. Dus waar we eerst nog een beetje stikstof hadden, is het nu iedere keer is de vraag. Ja, dan mag, moet je bidden dat jij degene bent die aansluiting krijgt. Ja, en dat is, als dat nu al zo'n probleem is, ja, als dus die woningbouw gaat toenemen, dan is het is niet ineens een verdubbeling van de aansluitingen.
18: Interessant genoeg, we nemen dit gesprek op 1 juli. En dat is precies de datum dat de wetgeving ten aanzien van die aansluitingen verandert, de regelgeving. Dus tot vandaag kon je een aanvraag doen en kwam je soort van op in een wachtrij.
19: Ja.
18: Dat hebben dus heel veel mensen en projectontwikkelaars heel veel gedaan. En na vandaag, als je een aanvraag doet, dan wordt er een soort weging gemaakt.
19: Ja.
18: En dan wordt dus de kans dat je voor een particuliere zwaardere aansluiting, omdat je toevallig een warmtepomp gaat aanleggen of een elektrische auto, ja, de kans dat je die krijgt, wordt nog kleiner.
19: Wordt nog kleiner? Nou oké, dat is dan, hè, daar kun je wat van vinden. Maar dat is nog misschien nog wel logisch. Maar de afweging op een gegeven moment, ja, een ondernemer waarvan we zeggen, ja, god, ja, vinden we dat, of vinden we die 200 woningen belangrijker? Maar ja, voor die ondernemer is het natuurlijk van levensbelang.
18: Maar als we nou toch een beetje optimistischer naar kijken, de zon schijnt, dus dat proberen we.
19: Ja.
18: En het lukt een beetje met die stikstofplannen van het kabinet, ja. Jetten, en het lukt een beetje met extra investeringen in netcongestie. Dan zegt dit rapport dus, we zouden in 2027 naar 100.000 nieuwe woningen kunnen gaan.
19: Ja.
18: Ik had, als dat echt lukt, zag ik dat niet aankomen. Want we zitten al zo lang op 75.000.
19: En het netto, is al, dit is overigens, dit is bruto.
18: Dit is bruto en er wordt 10.000 gesloopt. Dus dan zou je op 90.000 toevoeging komen. Maar we zitten al zo lang op die 75.000. En dat is meer dan gemiddeld per jaar in de Vinex-tijd. Staat ook in het rapport. Dus je ziet hoe moeilijk het is om in ons land, waar die vergunningsprocedures zo lang duren en de ruimte zo schaars is, en er nog allerlei betaalbaarheidseisen worden opgelegd om naar die 100.000 te komen. Ik zou het toch wel een prestatie vinden als het wel lukt.
19: Nee, dat zou ook ontzettend mooi zijn. Hè. Er staat ook nog een hele passage in over oudere woningen. Maar daar hebben we natuurlijk al vaker over gehad. Ja, kijk, zolang die oudere woningen natuurlijk feitelijk, eigenlijk komt het natuurlijk op neer, welk product je ook wil dat wordt gebouwd, het moet gewoon financieel haalbaar zijn voor de, voor de ontwikkelaar, degene die het
18: En daar
19: zijn
18: de oudere woningen interessant. Mooi dat je dat aanhaalt. Er staat in dat we 290.000 oudere woningen in allerlei vormen erbij moeten bouwen. Dat had Hugo de Jonge dat voornemen al 4 jaar geleden opgeschreven voor 300.000. Dat gaat super traag.
19: Ja.
18: Want er is bijna geen business case op te maken. Dus dat betekent dat als de minister vanuit de Taskforce Versnelling Woningbouw, die nu praat en die in september met een rapport komt, dat als ze oudere woningen belangrijk willen maken, ze gaat dat nu, dat heeft ze opgeschreven, onderdeel maken van de woondeals.
19: Ja.
18: Dus gaat ze het harder maken. Maar dan zal ze ook aan de business case moeten sleutelen. Want een oudere woning met zorgcapaciteit, dat is gewoon moeilijker rondrekenen. En dan moet ik ben als oudere best bereid om daar 1800 euro per maand voor te betalen. Maar dan moet de verhuurder dat wel mogen ontwikkelen.
19: Ja, of maak het fiscaal interessant. Ik bedoel, als je ziet dat hier een probleem aankomt. Maar dat is natuurlijk met de hele. We hebben het er iedere week over. En er zijn echt wel een paar knoppen waar je aan kan draaien, waardoor morgen alle bouwkranen van stal kunnen worden gehaald. Maar ja, het interessante is natuurlijk, we hebben het hier natuurlijk heel vaak over dat er wordt te weinig gebouwd, onder andere, of nou ja, met name omdat uiteindelijk die hele business case niet rondkomt door alle stapelingen. Maar als je morgen wel gaat starten met bouwen, ja, dan is het maar de vraag, want we hebben het er net over, netcongestie bijvoorbeeld.
18: Of die woning aangesloten
19: kan het wel, ja.
18: Ja. Dan nog een laatste aspect, openbare redactievergadering op de zender. Cecilia Gros start vanaf 1 september als nieuwe Rijksbouwmeester. Ze neemt de rol van Francesco Veenstra over. Ze is in het dagelijks leven architect en partner bij Vanhoeven CS, mooi bureau. Dan moeten we snel uitnodigen.
19: Een
18: nieuwe Rijksbouwmeester.
19: Ja, interessant.
2: Vastgoed gezocht.
18: Ja, het was ongeveer de spannendste vastgoedsoop van het jaar. Zouden grote pensioenfondsen hun miljarden gaan terugtrekken uit de Nederlandse huurwoningen, nu de rendementen zo onder druk staan? Nou, het verlossende woord is eruit. Vooralsnog niet. Astrid Sluiter is hier, CEO van Vesteda. Astrid, van harte welkom.
20: Dank je wel.
18: Fijn dat je er bent. 1,5 jaar geleden was je ook bij ons te gast. Maar er is ongelooflijk veel gebeurd bij jullie. En jullie hebben het voor elkaar. Want 4,1 miljard waren eraan verzoeken binnengekomen. Uittredingsverzoeken. Hoe groot was op dat moment de schrik bij jullie?
20: Nou, het was wel heel fors. We hadden natuurlijk al eerder indicaties en we zijn ook al eerder bezig geweest om onze fondsvoorwaarden aan te passen. Dat heb je ook kunnen lezen in eerdere jaarverslagen. Maar die 4,1 was echt heel fors. En alle bedragen wennen, maar 4,1 miljard wendt niet zo snel.
18: Ik noem het terug, uittredingsverzoeken, redemptieverzoeken noemen we het ook wel voor de luisteraar. Het is echt heel fors.
19: Dat is, voor de luisteraar, dat is ongeveer 40% van jullie
20: fondsvermogen.
19: Dus dat is gigantisch.
18: Ja, we hebben het over 28.000 woningen, dus dat staat alleen al voor 13.000 woningen.
20: Zoiets, ja.
18: En dan zeggen dus die investeerders, pensioenfondsen, verzekeraars, we komen ons geld terughalen.
20: Ja, en kijk, er zijn een aantal factoren die bij hebben gedragen aan deze enorme ijsberg, kan je zeggen. En dat is voor een deel ons investeringsklimaat, maar ook zeker onze eigen fondsvoorwaarden, waarbij je dus bij Vesteda eens in de 7 jaar eruit kan. En die eens in de 7 jaar heeft er wel toe geleid dat er een enorme ijsberg ontstaat. En dat zagen we wel eerder aankomen. Dus vandaar ook dat we er al eerder actie op hebben geprobeerd te ondernemen. Maar soms, en zeker nu met de kennis van vandaag, kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik nu eigenlijk toch blij ben geweest dat het indicatieve bedrag zo hoog was. Want doordat het zo hoog was, is ook echt de urgentie ontstaan.
18: Was dan deze schrik en deze voorpagina FD nodig om de urgentie te creëren bij de beleggers dat dit niet zomaar kan?
20: Nou, niet alleen bij onze beleggers, ook bij onszelf, maar ook natuurlijk bij de politiek. Hè. We hadden het net, daar kom ik straks nog even op terug, hè, over de uitdagingen om meer woningen te bouwen en voor doelgroepen. Maar ook bij de politiek is de urgentie, is het dossier Vesteda, heeft wel bijgedragen dat het investeringsklimaat daar ook echt aan de orde is.
18: Dus het was in zekere zin nog een blessing in disguise ook, zeg je dat?
20: Nou, ik denk dat een goede crisis, hè, dat is never waste a good crisis. Maar en dat zeg ik wel makkelijker nu dan als je me dat een maand geleden had gevraagd.
19: En
20: dat
19: mag zouden ze dan niet in Den Haag nou denken van, dat wordt nu wel gezegd door Astrid, maar uiteindelijk gaan ze toch niet weg. Ze blijven dus toch, dus het zal wel meevallen.
20: Dan haak ik er wel even op in. Hè. Je noemde net dat de politiek ook heeft gezegd in 2027 100.000 woningen. Daar is dan sowieso 40 miljard ongeveer voor nodig. Dus ik zou zeggen, er is nog best wel wat geld nodig en er is nog best wel wat te doen om dat investeringsklimaat op orde te krijgen en om dit soort ambities waar te kunnen maken.
18: Hoe hebben jullie die buitenlandse en binnenlandse aandeelhouders uiteindelijk weten te overtuigen om toch te blijven?
20: We hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ik denk dat je ook hebben kunnen lezen, in april hebben we een aantal maatregelen kunnen nemen door de termijnen op te schuiven, ook gezien de omvang. Dus waar we het eerst in 3 jaar verplicht moesten terugbetalen, het was nog steeds indicatief. Maar hebben we wel meegekregen dat we daar dus 5 jaar over mochten doen. Maar uiteindelijk zijn we ook, en ook wij, maar ook door met alle gesprekken met onze aandeelhouders, wel tot de conclusie gekomen. Ja, daarmee vaar je eigenlijk om de ijsberg heen. Wat ooit de Titanic heeft geprobeerd te doen. Maar dat is ook niet zo goed uitgevallen. Dus we moeten echt naar een structurele oplossing. En vervolgens zijn de gesprekken met al onze aandeelhouders daarover gegaan. Wat is er nodig om naar een realistisch redemptiebedrag te gaan? En wat moeten we daarvoor doen? En hoe kunnen we de voorwaarden zo aanpassen dat het aantrekkelijk is voor onze huidige beleggers en investeerders? Maar ook voor toekomstige nieuwe investeringen.
18: En dan nog even naar de situatie. Die 4,1 miljard is uiteindelijk teruggebracht naar een vastgesteld redemptievolume van 765 miljoen. Hoe dicht stonden jullie nou bij de afgrond? Of bij de grens, bij de rand van de ijsberg?
20: Zo heb ik het nooit gevoeld. Het is wel, ik kan niet anders zeggen, de afgelopen 4 maanden zijn super intensief geweest. En die voelen wel voor mij als 3 jaar. Maar ik heb wel altijd het doel voor ogen gehad. En dat heb ik ook echt gevoeld, die steun, ook bij onze aandeelhouders. We hebben ontzettend veel met elkaar gesproken, zeg maar gerust dagelijks. En we hebben in allerlei settingen met elkaar gezeten, met de hele groep wel. Elkaar, met kleinere groepen, één op één gesprekken. We hebben echt heel intensief is dit geweest. Maar wel allemaal met dezelfde intentie. En ja, dan helpt het wel dat er zo'n bedrag op tafel ligt. Allemaal met dezelfde intentie. We moeten hier uitzien te komen.
19: Ja, maar het is natuurlijk een ontzettend verschil. 4,1 miljard of 765 miljoen. Maar als dat 4,1 miljard wel was doorgezet. Want ik heb jou wel eens horen zeggen in die tijd van, dat heeft geen directe invloed op zeg maar het bedrijf Vesteda. Maar als je toch meer dan 40% of iets minder dan 40% van je vermogen kwijtraakt, dat betekent toch ook verlies van banen bijvoorbeeld. Dat kan toch niet anders?
20: Zeker. Maar kijk, die 4,1 is nooit een definitief bedrag geweest. Hè? Dus ik ben natuurlijk wel meteen vanaf dag 1 zijn we hier over de gesprekken gaan voeren. Het was een indicatief bedrag. En we hebben dat natuurlijk heel fors teruggebracht. Dat ook dit zal enige impact hebben op onze organisatie. Want je zal altijd wendbaar moeten zijn. We gaan ook naar een andere dynamiek. Hè. We gaan naar een jaarlijks mechanisme. En je zal altijd wendbaar moeten zijn. En daarnaast zijn we ook volop aan het digitaliseren. Maar ja, daarin zo goed mogelijk en je mensen meenemen en je verhaal op orde.
19: En wat was jouw belangrijkste argument naar de investeerders, naar de aandeelhouders? Want voor de duidelijkheid, de mensen wiens geld jullie beheren, dat zijn ook tegelijkertijd de aandeelhouders van Vesteda. Wat was jouw belangrijkste argument om dit niet te doen?
20: Ik geloof niet dat ik ze daarvan heb hoeven overtuigen. Ik denk dat het belangrijkste argument was, want elke aandeelhouder heeft daarin zijn eigen afweging gemaakt om een indicatief bedrag in te leggen om verschillende redenen. Gelukkig nooit uit onvrede, maar strategische keuzes. Bijvoorbeeld het fiscale klimaat of de overwogenheid in woningen. Maar echt, je kan niet helemaal loszien dat die 7-jaarstermijn er ook een hele belangrijke in is geweest. En uiteindelijk hadden ze alleen zicht op hun eigen inleg. En ook voor alle onze aandeelhouders werd die 4,1 pas duidelijk toen wij dat, omdat wij beursgenoteerde obligaties hebben, dat naar buiten moesten brengen. Dus dat was wel het beste argument.
18: Ja, de kern van de nieuwe afspraak. Aandeelhouders mogen voortaan 1 keer per jaar een uittredingsverzoek indienen. Dat was dus om de 7 jaar. En jullie stellen op inspanningsbasis 7,5% van het fondsvermogen per jaar beschikbaar.
20: Nou, als cap.
18: Dat is het bedrag waarin maximaal verzoeken gedaan mogen worden. En uiteindelijk gingen die pensioenfondsen en verzekeraars, de grote aandeelhouders, dus akkoord met deze geleidelijke aanpak.
20: Ja. En ik denk dat het ook heel goed is om te zeggen dat in die 765 miljoen die nu op tafel ligt, dat zijn met name de kleinere aandeelhouders van Vesteda, die al langere tijd hebben aangegeven dat ze om strategische redenen dan wel om fiscaliteit eruit wilden.
18: En die treden dus nu wel uit.
20: En wat ik ook heel fijn vind, en dat is altijd de lange termijn die ik wel voor ogen heb gehouden, is dat wij met een hele stabiele aandeelhoudersgroep overblijven die er echt voor de lange termijn in zit en die dus ook voor de lange termijn naar een oplossing zocht voor Vesteda, maar daarmee ook voor hun eigen aandeel natuurlijk.
18: Nog twee aspecten hierover, want ondertussen verlaagt de kredietbeoordeler S&P jullie rating wel, van A- naar BBBB, met negatieve watch. Hoe verhoudt die rust zich van nu dan tot dat signaal van de markt?
20: Nou, we verwachten één deze dagen een update voor de kredietrating. En kijk, in die zin,
18: verwacht je dat je terug gaat naar A-?
20: Nee,
18: dat herstellen.
20: Laat ik zo zeggen. Ik weet niet precies waar we op uit gaan komen, maar ik ga er wel vanuit dat het een verbetering zal zijn.
18: Je geeft het antwoord alsof je er niet zo druk over maakt.
20: Nee, omdat ook een BBB-rating een hele goede creditrating is. Hè? Dus dat ten eerste. Dus dat vind ik wel even belangrijk om te benoemen.
18: Ja.
20: Dan heb je nog heel goed toegang tot de kapitaalmarkt. Maar we hadden een heel uitzonderlijk hoge creditrating.
18: Zo is het ook.
20: En ja, natuurlijk heb ik de ambitie om daar naar terug te gaan. Maar ik vind ook dat, ondanks dat we van een A- naar een BBB zijn gegaan, verder is er helemaal nog niks aan de hand bij Vesteda. Want de operationele en de financiële performance is gewoon super steady. En geen reden
18: zeg
20: tot
18: je
20: paniek.
18: De rust is nu terug. Want je kunt ook zeggen, ja, er mag nu elk jaar 7,5% uit. Dus het is ook een beetje het vooruitschuiven van het feit dat je nu elk jaar dit circus hebt. En het is wel 7,5% van je vermogen. Dat is ook niet niks.
20: Nee. Nee, en de rust is zeker terug. Maar dat wil. En ik denk dat we zeker ook onze medewerkers, maar ook de politiek, maar zeker ook, en laat ik vooral ook benoemen, onze aandeelhouders zijn ontzettend blij met deze uitkomst. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik me heel goed realiseer dat we met Vesteda een andere fase ingaan. Met een meer portefeuille dynamiek dan we gewend waren vanuit het verleden.
18: En meer portefeuille dynamiek is een ander woord voor meer aankoop en verkoop.
20: Ja,
18: en de uitstroom van deze 765 miljoen, die moet je ook financieren. Dus dat betekent dat er woningen verkocht gaan worden.
20: Dat kan, zeg maar, we kunnen die uitstroom met verschillende manieren financieren. Natuurlijk met woningen verkopen. Overigens verkopen we elk jaar een deel van onze portefeuille. Maar we kunnen ook vreemd vermogen aantrekken. We zouden ook voor kunnen kiezen de distributies niet te betalen. Dat zijn de dividenden voor onze aandeelhouders.
18: Daar maak je ze ook niet blij mee.
20: Nee, dus ik denk ook niet dat dat erbij... Het kan, hè. Het is een optie. Dus het kan in ieder geval. En de vierde is denk ik wel een hele belangrijke. En daarom wil ik ook echt dat het investeringsklimaat dossier... op de bureaus ook in Politiek Den Haag blijven liggen. Is we kunnen ook secondaries doen natuurlijk.
19: Maar dat Politiek Den Haag, de bureaus daar... je zei toen straks al even... van het was dat op zich wel een goed signaal naar Den Haag ook toe. Hè, over dat, ik moet zeggen, zeker voor mensen zoals ik... hebben dat zeker zo ervaren. Van, nou, nu zien ze ook een keer dat het niet alleen... particuliere beleggers of wat dan ook... zeg maar ja. Gewoon, een groot fonds als Vesteda. Hoe heb jij dat ook direct gemerkt? Heb je ook direct signaal gekregen? Ik bedoel, ben je gebeld door een minister? Of,
20: Ja, zeker. En we zijn gebeld en ik ben daar ook geweest en we zijn in gesprek. En niet alleen, en dat vind ik ook wel belangrijk om te noemen, niet alleen met het ministerie van Wonen, zeg maar BZK, maar ook zeker met economie en financiën. Want uiteindelijk, als we het zeker over het investeringsklimaat hebben en over overdrachtsbelasting of het FBI-regime, moet dat nog meer vanuit die departementen komen.
19: Als je nou... daar een keuze maakt, wat is eigenlijk nou belangrijk? Want we hebben het hier ook vaak over, hè? Want vaak wordt Hugo krijgt alles op zijn bordje. Maar misschien is Marnix van Rijp wel de grote zondebok. Waar ligt de verhouding het meest?
18: Met Marnix van Rijp bedoel jij de fiscaliteit die zo'n invloed heeft gehad op de woningmarkt?
20: Precies. Ja, ik vind duidelijk de fiscaliteit. Natuurlijk snap ik wel dat dat misschien anders is als je een particuliere belegger bent in box 3. Maar daar hebben wij, daar worden partijen als Vesteda niet door geraakt. Maar op zichzelf gewoon het hebben van een level playing field. En dat je realiseert dat kapitaal in de wereld er is. Maar dat alle kanten op kan gaan. En naar elk land en naar elke assetklas vind ik dit wel een hele belangrijke.
18: De miljardendeal van Vesteda. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Topvrouw Astrid Suter is hier bij ons te gast. Ik wil nog met je doorspreken over wat dit nou betekent voor de huurder. En hoe je kijkt naar die middenhuurwoningen. En welke rol jullie zouden kunnen pakken. Bijvoorbeeld als het gaat over oudere woningen. Maar eerst even alle oplossingen die je hebt in die meer dynamische omgeving waar je gaat komen. Omdat je elk jaar die 7,5% kunt kwijtraken. Dan had je het over secondaries. Dat moet je nog even uitleggen.
20: Oh ja, sorry. Ja. Dat is een probleem als je te lang in dat soort taal blijft praten. Secondaries. Je zou eigenlijk zeggen dat de investeerder of de aandeelhouder, dezelfde bij ons, die eruit wil dat die zijn aandeel gekocht kan worden door een nieuwe aandeelhouder.
18: Ah, dat hij hem gewoon kan doorverkopen.
20: Ja.
18: En dat kan nu niet. Nu treed je eigenlijk uit.
20: Nee, dat kan nu ook. Dat kan nu ook. Alleen wat wel zo is, met 4,1 miljard op tafel, met een 7-jaarsmechanisme. We hebben echt nog ook vorig jaar secondaries gedaan. Dus de nieuwe aandeelhouders die erbij gekomen zijn. Maar dat 7-jaarstermijn was altijd wel een behoorlijk discussiepunt.
18: Ja, dus eigenlijk wordt het aandeel nu veel meer liquide.
20: Precies.
18: Ja, okay. Ja. Dus de rust bij Vesteda, zoals ik naar jou luister, lijkt voorlopig hersteld. Maar goed, de uitdaging voor de huurmarkt, waar Maarten en ik elke week over praten, zijn natuurlijk nog niet verdwenen. Veel particuliere beleggers schreeuwen natuurlijk moord en brand. En jullie blijven eigenlijk relatief rustig.
20: Ja.
18: Waarom zeg je van, ja, we kunnen eigenlijk met deze middenhuurwet en met deze fiscaliteit toch nog wel ons bedrijfsmodel ronddraaien? Dat lukt dus.
20: Ik moet even onderscheid maken. Fiscaliteit vind ik.
18: Pleit
20: ik voor een level playing field en laat de buitenlandse pensioenfondsen gewoon hetzelfde behandeld worden als de Nederlandse.
18: Nou ja, daar heeft 2 weken geleden Hoekstra iets over gezegd. Vanuit Europa. Om te zeggen dat moet gelijk worden getrokken. Ja. Daar ben je dus heel blij mee.
20: Ja, zeker. Ja, okay. Ja. Want dat geld hebben we heel hard nodig voor die 40 miljard, voor die 100.000 woningen en 1.400.000.000. De middenhuur. Nou, misschien moet ik even beginnen. Wij definiëren de middenhuur tussen de 1000 en de 1650 euro per maand.
18: Ja.
20: En is dat dan willekeurig bedrag? Nee, dat is dan gekoppeld aan mensen met een middeninkomen. Wat de mensen met een middeninkomen, wat ze kunnen zich kunnen veroorloven aan huur.
18: Maar dat is dus interessant, want dat is dus 1650. De middenhuur volgens de wet is 1100. En 1250 voor nieuwbouw ongeveer, maar 1100 voor bestaande bouw. De politiek heeft gewoon een ander beeld wat voor mensen dus een middenhuur is.
20: Maar dezelfde politiek communiceert ook op een website wat middeninkomen zijn. En als je daar dan de sleutel op loslaat, voor wanneer is het betaalbaar, dan past daarbij even. Dus het is eigenlijk heel raar om te zeggen, middenhuur koppelen we alleen aan huurprijs. Wij koppelen het aan mensen met middeninkomens.
18: Ja, maar het fascinerende is dat dus de politiek met die 1100 euro gewoon vindt dat mensen niet meer zouden hoeven betalen voor een woning. Omdat ze dan hun geld kunnen uitgeven aan vakanties en televisies.
20: Ja, terwijl het natuurlijk heel veel uitmaakt of jij een middeninkomen hebt van 40.000 euro per maand, per jaar.
18: Per jaar, ja.
20: Of van 70.000 euro bruto per jaar. Dat maakt natuurlijk wat uit voor wat is betaalbaar voor jou. En allebei vallen deze twee inkomens, bruto jaarinkomens, nog binnen de categorie van middeninkomens.
19: Maar kijken jullie bij betaalbaarheid ook naar locatie? In de zin van, iemand met 40.000 euro... Ja, die moet, als hij in Amsterdam, centrum Amsterdam wil... Ja, dan moet hij meer betalen dan in een woning in Purmerend.
20: Laat ik zo zeggen. De
19: vind
20: locatie...
19: je dat iedereen recht heeft op een woning in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam?
20: Nee, want dat betekent ook dat je, zeg maar, je niet met 60.000 euro kan niet iedereen zich een woning permitteren in het centrum van Amsterdam. Of je moet concessies doen in de grote bijvoorbeeld. Of in de locatie binnen Amsterdam. Maar ja, je kan niet allemaal voor de. Ja, op een A-plus locatie of op een A-locatie wonen.
18: Astrid Sutter van Vesteda, dankjewel voor nu. Maarten de Guijter, dankjewel. Fijne zomer.
19: Fijne zomer.
20: Dankjewel.
18: Voor de radio ronden we dit gesprek af. In de podcast praten we nog even verder. Vast goed gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan begint onze zomerserie. 6 weken lang hoor je gesprekken met kopstukken uit de sector. De moeite waard. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Vast goed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
21: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
4: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan een van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en de piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen ingepropt, melden Britse media. De volste boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen. Maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. Kinderen in een straat in Zwolle hebben de hele dag een soort openluchtzwembad voor de deur gehad om in te spelen. Er was een waterleiding gesprongen en daardoor liep een parkeerplaats onder. Het lukte niet om het lek meteen te repareren. Waarschijnlijk pas vanavond rond 10, meldt RTV Oost. Kleine ondernemers investeren maar weinig. Door onzekerheid stellen ze nieuwe investeringen uit, zegt de accountantsvereniging SRA. Onzekere factoren zijn onder andere het overvolle stroomnet, AI en de oorlog in het Midden-Oosten. Ook maakten ze vorig jaar minder winst. En net als wielrennersvakbond CPA wil wielrenner Tadej Pogačar ook geen wedstrijden meer in de hitte. Hij gooit het liefst de wielerkalender om het heetste tijd van het jaar te vermijden. De vakbond wil eerder op de dag starten, maar dat vindt Pogačar geen optie. Dan finish je juist op het heetst van de dag, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm en zonnig. Later trekken er vanuit het noorden lage wolkenvelden over. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
9: Kan en mag de overheid bedrijven straks dwingen om voor defensie te gaan produceren? En ondanks dat start-ups dit jaar al bijna evenveel investeringen hebben opgehaald als vorig jaar, maken start-up organisaties zich nog altijd zorgen over het investeringsklimaat. Ik ga het allemaal bespreken met de leden van het bedrijvenpanel. Monique Ansink is hier van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. En Geert-Jan van der Snoek houdt zich bezig met AI-coalitie Nederland. Is daar wat mee? Is dat ook weer de precieze functie?
10: Daar ben ik voorzitter raad van commissarissen.
9: Kijk, dat ben je niet zomaar. Natuurlijk ook serieondernemer verbonden aan Merckx Enterprises. Fijn dat jullie er zijn.
11: Leuk.
9: Met nieuws over start-ups. Want in de eerste helft van het jaar hebben Nederlandse start- en scale-ups 2,3 miljard euro opgehaald. Blijkt uit de kwartaalcijfers. Daarmee is er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna evenveel geld als een heel vorig jaar opgehaald. Met een aantal investeringen dat aanzienlijk lager ligt. Dat betekent, Geert-Jan, dat er een paar bedrijven met de hoofdprijs van doorgaan en dat het voor de rest een beetje sprokkelen is?
12: Nou ja, ik denk dat je uit moet kijken die getallen. Aan de ene kant van, is het mooi om te zien dat je daar meer geld ophaalt. Maar het is inderdaad een paar bedrijven die het verschil maken in zo'n grafiekje. En als je kijkt naar de aantallen deals de laatste kwartalen, zie je eigenlijk een tegengesteld beeld. Dus gewoon elk kwartaal is het een stukje minder. Ik heb nog even teruggezocht in de tijd. En dan gaat het even omhoog in de 2025. Daarna loopt het langzaam maar zeker elke keer een stapje naar beneden.
9: Ja, het is overigens ook wel de periode dat het zo af en toe gaat over grote bedrijven als Nearfield, Quantware, General Intuition. Bij die laatste is de vraag hoe Nederlands je dat nog mag noemen. Maar dat zijn unicorns geworden. Dan gaat het een enorme sommen geld gaat daarin om. Dat zou je kunnen zeggen is best positief. Het zijn nieuwe technologieën, doet ertoe.
12: Als je dan ook in Nederland kan houden en daar blijvend zeg maar omheen kan bouwen, dan doet het ertoe, ja. Maar uiteindelijk verdwijnen ze toch.
9: Oh, ja. En dan moet Monique nog beginnen.
11: Ja, zeker.
9: Nou, met het tranendal.
11: Ja, het tranendal. Nou, dat valt denk ik wel mee. Het is fijn dat er dus toch wel zoveel geld naar de start-ups gaat. Maar ik wil ook altijd toch maar weer hier gezegd hebben dat we ook geld moeten besteden aan de scale-ups. Want het is heel erg moeilijk om van een start-up een scale-up te maken. En ja, Nederland blijft gewoon achter ten opzichte van andere Europese landen ook met het aantal scale-ups. En ja, daar zouden eigenlijk investeerders, maar ook de overheid met de fondsen die er zijn, ook aandacht aan moeten besteden. Want ja, die start-ups investeren is leuk, maar als die allemaal weer op korte termijn verdwijnen, hebben we daar ook niet zoveel aan.
9: Maar goed, je moet toch ergens kunnen beginnen. Want ik heb nog even naar de karakteristieken gekeken. Ik zie heel weinig deals tot 1 miljoen. Dan een relatief stabiel aandeel van de rondes van 1 tot 4 miljoen. En dan een paar absolute klappers.
11: Ja.
9: Ja, je moet ergens eerst kunnen zaaien natuurlijk, voordat de oogst binnengehaald kan worden.
11: Nee, dat klopt. Maar we hebben heel veel bedrijven in Nederland die eigenlijk nu geholpen zouden moeten worden om door te stromen naar scale-up, naar middenbedrijven. We hebben heel veel kleine bedrijven. En het ontbreekt ons gewoon aan middenbedrijven. Dus ik zou iedereen willen oproepen om niet aldoor maar alles in het mandje van de scale-ups te leggen, maar ook of van de start-ups te leggen, maar juist ook de scale-ups te financieren.
9: Jij bent betrokken, Geert-Jan, bij 2 tech-startups, ja. Of zijn die inmiddels alweer een stadium verder?
12: Precies, in die echt tech, dus heb je echt die valley of tech waar je dan doorheen moet. Dat is exact de stap van start-up naar scale-up. En in die start-up, dan is het, zeg je die bedragen, maar het is vaak 3 keer, legt iedereen een keertje in een mandje in. En daarna komt het echte werk en dan wordt het stil.
11: Ja.
12: En juist in die fase heb je een grote support nodig. En de ene zit meer in de chemie, in de waterstof. Je is eigenlijk allebei chemie. De ander zit in stikstof halen uit mest. En je ziet bij beide zie je hetzelfde karakter, waarbij 1 hebben ook Amerikanen aan boord. En dus dit verhaal, Amerika draait die al. En in Nederland zijn we aan het stoeien om in de Moerdijk iets mogelijk te maken. En dat is precies het dipje waar je dan niet doorheen komt.
9: Maar dat gaat over geld.
12: Het gaat over geld en wat de overheid dan zegt. Je zou zeggen, dan kan de overheid helpen. Maar de overheid zegt, ja, wacht even, dat is risico. En we willen niet tegen risico erin leggen. Terwijl in mijn optiek zou de overheid juist tegen risico erin moeten leggen. En de bank moet niet tegen risico erin leggen of minder risico. En dan kijkt iedereen naar elkaar. Dan kijkt de pensioenfondsen kijken naar de overheid. Uiteindelijk doet niemand
9: dat. Er zijn wat pensioenfondsen die hebben gezegd, wij hebben via een fonds wel degelijk geld beschikbaar om Nederlandse technologiebedrijven verder te helpen.
12: Ja, en dat is eigenlijk, zie je wat je al ziet. We zien er gewoon daadwerkelijk met beide zijn we in gesprek, continu in gesprek met die fondsen. En wat je uiteindelijk ziet is dat de volgende fase na de scale-up fase, als ze zien dat er winsten gemaakt gaan worden, dan stappen ze in. Ja, dat begrijp ik.
11: Ja, en dat is eigenlijk dan net te laat. En kijk, voor Nederland is het beter als we die scale-up bedrijven in het leven houden en groter maken. Want dat is gewoon, die zijn toekomstbestendiger. Ook weerbaarder in een crisis. En het levert ook banen op. Dus uiteindelijk is het een win-win situatie. Ja,
9: ik breng het zelf ter sprake, hoor. Dus ik kan jullie niet verwijten dat ik het al vaker heb gehoord. Maar er zit dus blijkbaar weinig beweging in.
11: Ja.
9: We constateren al heel lang hetzelfde.
11: Ja, klopt. Omdat dus de scale-ups, ja, start-ups is een soort sexy. En scale-ups is dus minder interessant blijkbaar. Maar ik vind dat de overheid dus ook, nou ja, eigenlijk het budget zou moeten verdelen Dus een deel naar de start-ups en een deel naar de scale-ups.
12: Ja, een ander belang is de hele discussie die momenteel actueel is rondom soevereiniteit.
10: Oh, ik dacht box 3.
12: Nee, die sla ik niet over. Er is heel veel over gezegd en geschreven.
10: Ja, nee, soevereiniteit,
12: autonomie. Want uiteindelijk wil je juist, met name ook in die techhoek, dat en niet alleen maar IT-tech, maar ook andere technologie. Delft is daar echt wel een hele goede bakermat voor. Wil je dat in Nederland behouden en doorbouwen? Maar doordat je daar geen mogelijkheden hebt, gaan ze naar het buitenland. Maar moet je dus niet zeggen, ik wil autonoom zijn en tegelijkertijd wil ik er niet in investeren.
11: Hmm. Nou ja, en naar het buitenland is wel een punt. Jij zegt box 3, maar dat geldt wel degelijk natuurlijk hier.
10: Ik dacht misschien een dagje zonder box 3.
11: Ja, ik weet nog wel, uit de oude doos kwam de Tante Agaat-regeling, geloof ik, ergens heel lang geleden. Ja, toen kon je dat op die manier toch nog wel, zonder dat het veel kost, investeren in dat soort bedrijven. En als je nu kijkt wat de plannen zijn, dat ze willen gaan belasten op de waardegroei van het bedrijf, terwijl dat nog niet eens geïncasseerd is. Ja, dat kan natuurlijk niet.
10: Dus maar de lobby voor de terugkeer van die Tante Agaat-regeling is inmiddels ook al uit de oude doos, want daar wordt heel lang voor gepleit.
11: Ja, precies. Maar kijk ook even, en dat probeer ik hier ook altijd weer te zeggen, ik hoop ook altijd dat de politiek luistert, maar kijk even naar Europa. In Duitsland zijn er faciliteiten voor, in België zijn er faciliteiten voor. Ja, ik bedoel, die hoeft alleen maar copy-paste te doen. Het werkt daar. Waarom gaat Nederland altijd weer iets anders verzinnen?
10: Nou, hij zegt niks, maar worden hier punten gemaakt. Ja. Ik wilde nog een punt aanstippen over de financiering van start-ups. Helaas, Monique, nog geen scale-ups. Misschien worden ze dat ooit, die zich bezighouden met het klimaat.
11: Ja.
10: RTLZ heeft dat eens eventjes uitgeplozen en constateert dat het er nauwelijks meer over gaat. Dat er ook veel minder geld naartoe gaat. Ik zie hier een weifeling.
12: Ja, nee, als je zegt echt klimaat, als zijnde rondom duurzaam en et cetera, daar gaat het weg. Maar noem maar een voorbeeld, wat we net over hadden, over waterstof. Waterstof is klimaat, is superactueel. Maar dat label je als energietransitie nu, terwijl we 2 jaar geleden als klimaat misschien labelden. En ik denk dat
13: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk al

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Vindt die geen rendement maken?
5: Nou ja, uiteindelijk vind ik van niet. Het is toch verschrikkelijk dat je winst gaat maken door een oorlogssituatie. Dat is toch eigenlijk achterlijk, als je dat zo zou kunnen zeggen.
4: Nou, we komen zo meteen nog op de vraagstukken.
5: Ja, precies.
4: Dus ik ben benieuwd naar je opvatting.
5: Ik warm het alvast een beetje op.
4: Ja. We gaan nu naar au pairs, want die zijn in het nieuws via Nina Kerr in het tweede deel van dit panel.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Pacifist Monique Antink en Geertje van der Snoek zijn te gast in het bedrijvenpanel. En ze buigen zich over Nina Kerr. Dat is een inmiddels, kan je zeggen, omstreden au pair platform. Moet een voormalig medewerker ruim €32.000 betalen. Besloot de rechter in een rechtszaak tussen die oud-medewerker en de platform. Nina Kerr was vorig jaar zomer ook al in het nieuws, toen de Nieuwsuur meerdere misstanden bij het bureau aan het licht bracht. En nu gaat het over een medewerker die op papier voor 26 uur in de week werkte, maar in de praktijk 40-urige werkweken draaide. En de vraag of zij dan wel, zoals ze zelf zegt, hebben afgesproken 25 vakantiedagen mocht opnemen. Daar ontstond de twist over. Is het logisch dat dit zo hoog oploopt, Geert-Jan? Hoe kan dat gebeuren?
7: Ik denk ten eerste dat dit gewoon een arbeidsconflict is. Wat toevallig gelinkt wordt aan Nina Kerr. Het staat er geen verhouding tot de discussies die er rondom Nina Kerr zijn. En ja, het is slordig, maar überhaupt vind ik het altijd ingewikkeld. Op het moment dat je met part-time contracten werkt in een vaste omgeving, ja, dan moet je of je huishouding heel goed op orde hebben, of je krijgt dit soort uit de band vliegpartijen.
4: Maar je zegt, het staat een beetje los van Nina Kerr. Je weet wel dat ze daar werken met mensen uit andere landen. En de vraag was ook, en dat geven ze zelf aan richting quote, hoeveel mag je verwachten van een medewerker als het aankomt op de kennis van het Nederlandse arbeidsrecht?
7: Ja, dat is eigenlijk heel flauw. Als je in Nederland werkt, word je geacht de wet te kennen. En moet je zelf, dat is eigenlijk, vind ik, dat is ook gek eigenlijk, dat je op die manier, exposed wordt aan de wet. Maar je moet wel als werkgever.
4: Geldt het voor de medewerker of geldt het voor de werkgever? Want zij zeggen zelf, we hebben blijkbaar te veel ruimte gegeven aan die medewerker. We hebben gedacht dat het wel goed zou zitten met hun kennis over het Nederlandse arbeidsrecht ten onrechte.
7: Ja, het ligt niet, het is geen zwarte-witte lijn. Alle van beide geldt het. Maar het is wel complex. En met name in dit soort urenachtige omgevingen. Eerlijk is eerlijk, ook ik zou er moeten opzoeken hoe het dan zit. Alleen ik zoek het dan wel van tevoren op en niet in de afloop als werkgever.
4: Nou, maar je bent misschien kwetsbaar als bedrijf. Want dit is een andere zaak dan waar het vorig jaar over ging. Maar het is wel vlek op vlek op vlek op vlek.
5: Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed voor je reputatie. Maar dat terzijde. Als bedrijf heb je ook zorgplicht. En ook zeker voor medewerkers vanuit het buitenland. En die kunnen dan wellicht wel de wet kennen. Maar die kunnen zich sowieso verbaal niet zo goed uitspreken. En ze durven zich ook vaak niet uit te spreken.
4: Hoe doe jij dat? Want jij hebt veel zaken in Vietnam natuurlijk die je moet regelen.
5: Ja.
4: Met Vietnamese medewerkers.
5: Ja.
4: Dus dan geldt ook het Vietnamese regime, lijkt me zo.
5: Ja, nou, als wij het Vietnamese regime zouden aanhouden, zouden de arbeidsovereenkomsten er heel anders uitzien. Maar wij houden de Fair de Living Wage regelgeving aan vanuit de World Labour Organization. En daardoor betalen wij meer. En wij houden ook de arbo-regels aan vanuit Nederland, waardoor we ook de verzekeringen en dergelijke betalen. En alles wat we in Nederland hebben voor de medewerkers, hebben we daar ook. Dus daar hebben we gewoon één lijn in getrokken. Ja. Maar in Nederland, ja, de regelgeving is klip en klaar. Dus als bedrijf moet je hier gewoon van bewust zijn. En je kan ook.
4: Dus wat zouden ze hier anders hebben moeten doen?
5: Wat ik zelf doe in Nederland is, wij besteden dit gewoon uit. Ja. En als een medewerker dan zegt, ik werk meer dan op mijn contract staat, dan gaat het gewoon naar een externe partij. En die is onafhankelijk. En die zegt gewoon, dit hoort zo, dit is de wet. En dan wordt het contract op aangepast. En ja, daar wil ik zelf helemaal niet tussen zitten. Want de wetten veranderen ook. Dus ja, soms kan je het ook niet allemaal bijhouden. Dus beleg het gewoon bij een externe partij. Dat
7: scheelt
5: een heleboel.
7: En dat hadden zij juist moeten doen. Gegeven de discussie die om hen heen hangt, als ze eigenlijk even vanuit zorgplicht, maar ook gewoon voor zichzelf als ondernemers. Dit is ingewikkelde materie. Materie die raakt aan een oude discussie rondom buitenlandse stagiaires, et cetera, of au pairs.
4: Ja, IND heeft de vergunning destijds ingetrokken.
7: Breng dit dan gewoon naar buiten. Dus het is HR, ze hebben gerelateerd ingewikkeld naar buiten.
4: Ja. Hoe kom je hier nu als bedrijf weer een beetje overheen? Want er was al een eerdere boete opgelegd door de minister van Asiel en Migratie. Vanwege gebrekkige zorgplicht. Daar zijn we weer administratie, informatieplicht. Daar is het grootste deel van blijven staan. Blijkt uit een uitspraak van de rechter. Het bedrijf zou ook financieel in de moeilijkheden zitten. Dat wordt weersproken door de oprichters. Die zeggen van ja, als het

0: moeilijk wordt, kun je toch nog recht overeind blijven. En dat zijn we van plan om het beter te gaan doen. Kan dat nog als dit je turbulente geschiedenis is inmiddels?
1: Ik denk een aantal dingen daarin zitten. Ik denk, ja, het kan. Je hebt enerzijds gewoon bedrijfsmatig, denk ik, dat ze het juiste doen. Teruggaan naar de basis. Ze zijn misschien te hard gegroeid, te snel wereldwijd. Gewoon niet overzien. Er zijn genoeg voorbeelden van. En een mooi voorbeeld erbij komt dus HEMA. Op een gegeven moment ging ook de wereld over. Allerlei problemen in het buitenland. Terug naar de basis. Europa opnieuw bouwen. Het andere punt alleen is reputatie. En dat is natuurlijk hier een gevoelige. En reputatie raakt heel snel je financiële omgeving.
0: Ja, maar dan zeggen ze tegen quote: meerdere investeerders en adviseurs hebben aangestuurd op een faillissement. Maar nee, wij zetten door en wij nemen onze verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat blijft. Als je ondernemer bent en je denkt dat je door kan gaan en je hebt al je centjes in zitten en je hebt je dubbele hypotheek op je huis zitten, dan is het wel een andere afweging.
2: Ja, ik zou gewoon denken, oké, fout gemaakt, op de blaren zitten, de boete betalen, boetekleed aantrekken en vanaf nu gewoon alles 100% perfect doen en uitbesteden aan een derde, aan een professional als je het zelf niet helemaal kan. Ik bedoel, ga nou niet denken dat je ook alles zelf kan. Dus daar zijn professionals voor en besteed daar ook geld aan, zodat het gewoon goed geregeld is. En zeker rondom medewerkers, daar kan je gewoon geen fout mee permitteren.
0: We houden gelukkig nog wat tijd over om defensiekwesties door te nemen, want in het geval van een noodsituatie, er worden hier de handen gevreven, moet de overheid een klein aantal bedrijven kunnen dwingen om spullen te gaan maken voor de krijgsmacht en ook kan hun voorraad gevorderd worden. Staat in een nieuwe wet, woensdag naar de Raad van State gestuurd. En met die wet wil het kabinet meer controle krijgen over de productiecapaciteit van de Nederlandse defensieindustrie. Verantwoordelijk minister van Economische Zaken heeft gezegd: het is een zeer bescheiden aantal bedrijven dat er ook al van op de hoogte is en in de meeste gevallen al klant is van Defensie. Maar we breiden het werkterrein even uit richting de spanbanden. Stel, Monique, jij krijgt het verzoek. Hoe gaat dat dan?
2: Ik kan het je nog leuk vertellen. Dat hebben wij in het verleden gedaan.
0: En wij Wat hebben heb je in het verleden gedaan?
2: Geleverd aan Defensie. En ook in Frankrijk, ook in het buitenland. Maar wij hebben sinds de Oekraïne-oorlog de P van Peace toegevoegd in onze waardes. En wij leveren niet meer aan Defensie. Waarom? Ik wil gewoon niet aan die kant van de geschiedenis staan. En wij doen het niet. Ik wil gewoon geen bloed aan mijn handen.
0: En wat is de kant van de geschiedenis? Stel dat het neerkomt op de verdediging van Oekraïne. En zoals ik vaak genoeg van militair strategen heb gehoord, ook de verdediging van ons eigen continent.
2: Ja, we zouden hier gewoon echt een uur over moeten praten. Maar uiteindelijk moeten we onszelf echt goed aankijken van waar zijn we mee bezig? We worden gewoon meegesleept in de rabbit hole van we moeten ons verdedigen. Maar dat betekent niet dat we juist alle ogen op de defensie moeten leggen of eigenlijk is oorlogvoering. Dus we moeten terug naar de basis.
0: Zoals het nu in de wet wordt vastgelegd, namelijk het gaat om een zeer beperkt aantal bedrijven. En zegt de minister ook, ik verplicht heus niet kinderwagenfabrikant nu bommen te gaan maken. Mm-hmm. Veel bedrijven weten er al van, zijn al klant van Defensie. Is de ramp, tussen aanhalingstekens, dan niet te overzien?
2: Nou ja, kijk, ik vind dat je ook terug moet gaan van gaan we produceren voor Defensie. Wat ik net al zei, daar zou je dan geen rendement op moeten maken. Het mag geen winstgevende oogmerk hebben. Want dat gaat dus, wat levert het op? Nou, de situatie waar we nu in zitten. Want wie wordt die beter van uiteindelijk van deze oorlogen? De defensieindustrie en degene die daar investeren. En je hoeft alleen maar de cijfers erop na te kijken. Alleen het zou eens mooi zijn als een journalist dit eens oppakt en dit elke week in de krant zet. Waar gaat nu al dat geld heen? Het is gewoon schokkend. Als je er echt in gaat verdiepen, dan schrik je echt kapot. En het is wapenwetloop. Je houdt jezelf voor de gek. Het gaat nooit werken. De geschiedenis heeft het uitgewezen. Dus ik doe je niet ermee.
0: Andere kant van de tafel ook een ander standpunt of niet?
1: Nou, ik vraag me af, als je zegt ze mogen geen rendement maken, hoe kun je dan een leger in stand houden?
2: Ja, maar ik vind gewoon een leger, en dat betekent dat je andere mensen dood gaat maken. En rondom het doodmaken van andere mensen, het zou toch wel bizar zijn dat je daar winst op maakt. En dat is nu wel het geval.
1: Maar je moet toch winst maken om je te kunnen verdedigen?
2: Nou, dat vind ik niet. En dat vind ik dus, dit is een hele mooie discussie waar we het een keer met elkaar over kunnen hebben. Kijk, verdedigen, er zijn heel veel manieren om je te verdedigen. En om andere mensen dood te maken die er helemaal niets mee te maken hebben, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan nog erger om daar winst op te maken. Ik zou er geen nacht van kunnen slapen.
0: Jij gaat spanbanden maken, toch, in dit geval? Of ga je iets anders maken voor Defensie?
2: Nee, spanbanden. Maar ik lever geen spanbanden aan Defensie. Ik ga hier niet aan meedoen. En als alle bedrijven dit zouden doen, dan is er geen oorlog.
1: Oké, ik denk dat ik aan de andere kant zit. Ik denk dat ik denk ook dat de maatregel in zoverre, even los van of je wel of niet wil produceren voor defensiebedrijven, dat is een fair point. Iedereen heeft daar zijn eigen standpunt
0: in. Goed, dat is dus niet zo'n fair point meer, want in een enkel geval zou je gedwongen kunnen worden. Ja, lees ik hier.
1: Je kan gedwongen worden en ik denk dat waar Defensie vooruit staat, en ik kom uit Defensie voort, even voor de helderheid, is dat je...
0: Vertel even iets meer dan. Je
1: ik
0: komt
1: ben
0: beroepsofficier
1: geweest bij de marine. Okay, voor een langere periode.
0: Oké, okay, nou dat zal ik ook nog aan je aankondiging toevoegen.
1: En nog steeds deels betrokken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je in ieder geval moet kunnen verdedigen. Ik geloof niet in een aanvalssituatie, zo worden wij ook niet gemaakt in Europa. Je moet je minimaal kunnen verdedigen. En dat verandert momenteel zo snel, die hele omgeving, dat je je basis setup moet veranderen. Daar heb je de industrie keihard voor nodig. Dan kom je weer. Dat gaat klassiek altijd naar het buitenland. Naar die grote broeder in het Westen. Druk. Dat willen we juist in Europa en Nederland gaan krijgen. Om dat te doen heb je de Nederlandse industrie nodig. En dan heb je één kans, is defensiewijs bedrijven aan. Maar is best lastig. Je hebt een bedrijf, je hebt grote klanten. En dan komt in één keer zo'n hele grote klant. En dat zou je hele continuïteit in gevaar kunnen brengen. En ik denk dat je met deze maatregel eigenlijk het bedrijf de kans geeft om een stuk voorgefinancierd te krijgen vanuit Defensie. Want als Defensie tegen je zegt, jij moet, zeg jij vervolgens prima, maar dan moet je mijn voorraad eventjes vooruit betalen en dan kan ik investeren. Dus op die manier denk ik dat het wat lucht gaat bieden, waar heel veel bedrijven op dit moment eigenlijk niet kunnen werken voor Defensie. En heel actueel, gisteren stond in de krant dat die schermvesten, die worden dan uitbesteed aan een bedrijf Israëlisch-Chinees. Dat vind ik dan wel ook bizar trouwens. Even los, vind ik ook gewoon economisch bizar. Autonomie, soevereiniteit, en dan gebeurt dat, los van de landen. Terwijl er in Nederland fantastische scale-ups zijn in dit geval. Er zijn er drie.
0: Oeh, nu heb je Monique ook hoor, scale-ups.
1: Nee, er zijn drie scale-ups die dit ook kunnen. En dit gaat over scherfvesten. Ik denk voor jou ietsje comfortabeler. Want dat is echt defensief. Om gewoon mensen, maar ook burgers, maar ook politie te beschermen.
0: Omdat we dat uur nu eenmaal niet hebben. Toch nog even een reactie, Monique.
2: Ja, ik vind dat we met elkaar daar gewoon echt beter over moeten nadenken. En ook, hoe kan je nou het goed praten dat we winst gaan maken op oorlog? En daar moeten we echt
0: maar
2: met elkaar iets over
0: zeggen. Wat vind je reactie van wat Geert-Jan zegt?
2: Ja, kijk, als je het echt allemaal goed bekijkt, denk ik, wees realistisch. Waar komt het gevaar vandaan? Ze komen hier echt niet met 100 man of 1000 man over de grenzen waar we ones voor moeten verdedigen. Het zal eerder drones zijn. Het zal technologische of AI-gedreven oorlogvoering. Die kant gaat het op. Maar we denken gewoon te ouderwets. En ik vind ook, ja,
1: ga
2: met elkaar praten in plaats van oorlog voeren.
0: Maar hoe loopt dit nu af, Monique? Stel dat, ik wil het toch nog eventjes concretiseren. Ja. De minister zegt, Monique, ik zie de P van P staan.
2: Ja.
0: Maar we hebben je spanbanden nodig.
2: Nou, dan zeg ik, dat doe ik niet. Zet me dan maar in de bak of laat mijn boete betalen. Ik ga het gewoon niet doen. En ik hoop dat meer mensen dit voorbeeld volgen. Want dan houdt het een keer op met het achterlijke gedrag met oorlog voeren.
0: De oud-beroepsofficier? Slotwoorden?
1: Nee, ik denk dat er genoeg bedrijven zijn gelukkig dat je niet in dat conflict kan komen. Ik denk dat overal ook niet dat conflict moet opzoeken.
0: Nee.
1: En daarin het gemiddelde moet zoeken. Maar ik denk dat er genoeg Nederlandse bedrijven zijn die het zouden kunnen doen.
0: Monique Anzink van Jumbo Spanbandsfabrikant Olde Nut.
2: Dankjewel.
0: Waarschijnlijk voorlopig niet in de bak, dus ik vermoed dat we elkaar snel weer zullen zien.
2: Leuk, gezellig.
0: Geert-Jan van der Snoek was er ook, serieondernemer van Merckx Enterprises onder andere en voorzitter van de Raad van Toezicht van de AI-coalitie voor Nederland. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks van jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon kozijnen.
4: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen. Z-Eventships.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en de piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen ingepropt, melden Britse media. De volste boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen. Maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. Kinderen in een straat in Zwolle hebben de hele dag een soort openluchtzwembad voor de deur gehad om in te spelen. Er was een waterleiding gesprongen en daardoor liep een parkeerplaats onder. Het lukte niet om het lek meteen te repareren. Waarschijnlijk pas vanavond rond 10:00, meldt RTV Oost. Kleine ondernemers investeren maar weinig. Door onzekerheid stellen ze nieuwe investeringen uit, zegt de accountantsvereniging SRA. Onzekere factoren zijn onder andere het overvolle stroomnet, AI en de oorlog in het Midden-Oosten. Ook maakten ze vorig jaar minder winst. En net als wielrennersvakbond CPA wil wielrenner Tadej Pogačar ook geen wedstrijden meer in de hitte. Hij gooit het liefst de wielerkalender om het heetste tijd van het jaar te vermijden. De vakbond wil eerder op de dag starten, maar dat vindt Pogačar geen optie. Dan finish je juist op het heetst van de dag, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm en zonnig. Later trekken er vanuit het noorden lage wolkenvelden over. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: De afgelopen jaren kwam Toedeloer vooral in het nieuws met miljoenen verliezen, bijstortende aandeelhouders en stoelendans aan de top. Nu zegt het bedrijf het keerpunt te hebben bereikt. Nieuwe samenwerkingen met onder andere Shell, meer bezoekers en een eerste netto-winst moeten bewijzen dat de strategie werkt. En de man die het allemaal moet aansturen, die is hier, Chris Meijers van Toedeloer. Welkom.
12: Dankjewel voor de uitnodiging, Thomas. Leuk om hier te zijn.
11: Ga jij liever thuis naar de wc of bij een locatie van Toedeloer?
12: Als ik onderweg ben, ga ik altijd naar Toedeloer. Want dan weet je zeker dat het goed is.
11: Jij weet ook uit je hoofd wat jullie locaties zijn. Je mist er nooit één?
12: Ik mis er nooit één. Ik weet precies waar ze zijn. Ja.
11: Waar let je dan op?
12: Nou ja, of het bijna zoals thuis is. Kijk, het is utopisch om te zeggen het is zoals thuis. Maar we willen gewoon zorgen dat als jij onderweg bent, dat je gewoon naar een comfortabel, schone toilet kan gaan. Daar begint het allemaal mee. En daar let ik eigenlijk op. En hoe gaat dat? Wat kan niet? Wat gaat
11: Wanneer was je voor het laatst ontevreden?
12: Deze week.
11: Wat het was er los?
12: Het was Tugies. En zo eerlijk moeten we ook zijn. Hè. Als we het zelf doen, hebben we natuurlijk allemaal programma's voor. Schoonmaakprogramma's en opleidingen. Ook nou mensen, zijn partners zoals Shell, waarmee we samenwerken. Zij doen dagelijks schoonmaak bijvoorbeeld. Dus we helpen ze en we kijken daarmee.
11: Ja, want wie doet wat? Hè? We hebben natuurlijk het wc-bezoek. En dat is waar klanten op letten. Maar je hebt het poortje waar je door moet. Ja. Uiteindelijk moet het boel ook nog worden schoongemaakt. Is dat allemaal het pakket van Toedeloe? Of kun je daarin variëren?
12: Daar kan je gaan variëren, daar kom ik zo meteen op terug. Maar in de kern is het de combinatie daarvan. Dus je hebt het toiletconcept, je kunt onderweg naar een comfortabele toilet. En je gaat door een poortje. En dat moet allemaal zo soepel mogelijk en zo makkelijk mogelijk worden gedaan. Ja. En daar zijn we continu aan het kijken van, gaat het goed genoeg of kan het beter?
11: Ja. Want je zegt, het moet comfortabel, het moet schoon. Op jullie website staat dat het bij voorkeur ook leuk en verrassend is. Maar het is toch wel een noodzakelijke pitstop. We hoeven er ook geen sprookje van te maken, toch?
12: Absoluut. Daarom hoor je me eigenlijk tot nu toe altijd maar zeggen, het moet eerst schoon en comfortabel zijn. En met comfortabel bedoel ik gewoon, je bent er op je gemak. En dat we daarna proberen een klant met een glimlach weg te krijgen, doordat het gewoon goed was. Of omdat hij een grappig weetje of een grappig plaatje ziet. Of dat hij denkt van, hey, ik heb een hele leuke voucher waar ik een beetje kan. Om dat in te wisselen. Nou, op die manier proberen wij een glimlach op te...
11: Ja. Als je op Trustpilot gaat kijken, en ik weet het, excuselemo, daar zijn de mensen ook om te zeiken, maar daar scoren jullie een fraaie 1,7. En daar maken de mensen van hun hart ook geen moordkuil. Daar wemelt het van de gore verhalen. Daar hebben ze nog nooit zoiets meegemaakt, dat soort zaken. Doet het je wat, of begrijp je dat het erbij hoort?
12: Zeker, daar kan je niet tevreden mee zijn. Ik wil dat niet bagatelliseren, ik wil het wel nuanceren. Kijk, wij krijgen ook aan de andere kant allemaal, en dat meten we ook, allemaal andere scores terug. En bijvoorbeeld door, en wat we dan noemen, feedback. Nou, dat zijn die stoplichten die je kent, groen, oranje en rood. We doen ook kwalitatieve mystery visits, et cetera. Dan krijgen we gewoon een kwalitatieve feedback.
11: En daar scoor je toch wat hoger dan een 1,7?
12: 8,6 gemiddeld over al onze locaties. Ja.
11: Maar ik denk dat heel veel mensen, en zeker de mensen die al wat langer meegaan, nog de tijd kennen van gratis naar de wc gaan. En nu krijg je dan een voucher natuurlijk als je naar de wc gaat. Dus dan kun je daar wat mee. Maar het chagrijn is alleen maar toegenomen aan de pomp. Hè. Mensen betalen zich al blauw. En dan moet je ook nog betalen voor wat vroeger in de optiek van veel mensen toch nog altijd gratis was. Dus als je er dan geld voor betaalt, dan moet het ook echt wel in orde zijn.
12: Vind ik ook. En daar streven we elke dag naar. En ik denk dat we dat heel goed doen. En ik denk ook dat het telkens wel beter kan. Je moet nooit tevreden zijn met wat je hebt. Maar je moet ook denk ik wel acknowledgen van wat goed gaat. En als je vergelijkt het toilet 15 jaar geleden, Thomas, als je dan onderweg ging en wat het nu is, ja, dan denk ik dat er enorme stappen zijn gezet.
11: En dan zeg je, het gaat over een euro. Het is iets duurder geworden. Misschien op sommige plekken al meer dan een euro. Maar dan zie je toch nog altijd groepen mensen proberen om die poortjes te ontwijken of daar met z'n tweeën of z'n drieën doorheen te gaan. Hebben jullie dat wel eens gemeten wat dat kost aan misgelopen omzet?
12: Ja, meten is heel moeilijk. We zien natuurlijk ook wel de springers. Hè, zeggen we dat.
11: De springers?
12: Ja, precies. En voordat dat een andere interpretatie is, de springer over ons poortje. En dat houden we niet bij. We hebben geen camera's die dat allemaal natuurlijk bijhouden. Tegelijkertijd kijken we wel van, hey, hoe kunnen we nou zorgen dat dat minder gedaan gaat worden. Helemaal voorkomen is het niet. En bijvoorbeeld ook wat we prima vinden is dat kinderen, en dan zeg maar kleiner dan 1,10 meter in dit geval, maar daar zijn we niet heel scherp op, dat die ook gewoon gratis naar binnen kunnen. Ja. Je, uiteindelijk vinden we het belangrijk, eigenlijk in totale tijd, natuurlijk willen we geld verdienen, maar uiteindelijk dat je onderweg met z'n allen naar een fatsoenlijke toilet kan gaan.
11: En Toedeloe was de eerste die dit op deze manier aanbood, een first mover. Het risico van een first mover is dat je de markt creëert en dat veel andere bedrijven denken, dat kunnen wij ook, dat kunnen wij beter. Er is de afgelopen jaren ook wel sprake geweest van toenemende concurrentie. Ook onder andere zelfs een groot bedrijf, 100 Restrooms, opgericht door een oud medewerker van Toedeloe. Hoe problematisch is dat?
12: Ja, eigenlijk helemaal niet. Want ik zou je vertellen, als je een first mover bent, dan weet je dat er op een gegeven moment concurrentie komt als die markt maar groot genoeg is. En die markt is dus groot genoeg en die groeit alleen maar. Dus voor ons is het goed, want die hele taart die wordt vergroot. En dan is uiteindelijk, het houdt je scherp. Ik ben blij met concurrentie wat dat betreft. Het is goed. Dus ik vind het helemaal niet problematisch.
11: Nou ja, je moet toch ook ergens kijken hoe je het dan gaat winnen. Of je prijsstelling nog in orde is. En we spreken elkaar ook natuurlijk na een periode van financiële moeilijkheden. Want jij hebt op eerdere plekken al aangegeven, het lek is boven. Maar die moeilijke jaren van Toedeloe hebben niks te maken met toegenomen concurrentie?
12: Nee, ja, ik wil niet zeggen dat daar totaal geen causaal verband is, maar ik denk niet dat dat met de concurrentie te maken heeft. Kijk, wij zitten al 15 jaar in deze business. We waren de first mover. We hadden een stevig fundament. Ook toen ik bij het bedrijf begon in 2022, stond er eigenlijk een heel stevig fundament met hele sterke partners zoals Shell, waarmee we al sinds 2013 samenwerken.
11: Was wel na corona, heeft wel iets betekend voor verkeersstromen, denk ik zo?
12: Nee, absoluut. Hè. Dus daarna zijn de verkeersstromen weer op gang gekomen. Maar ik wil zeggen, concurrent. Kijk, uiteindelijk is de markt alleen maar veel gaan groeien. En daarmee daar profiteren we allemaal van. En het houdt je scherp.
11: Maar als je in een groeiende markt, zoals jij zegt, met een taart die steeds groter wordt, er toch maar moeizaam in slaagt om zwarte cijfers te schrijven, dan is er dus iets anders aan de hand.
12: Nee, kijk, uiteindelijk die zwarte cijfers die hebben we even, die hebben we geschreven inmiddels. Hè, dus we zijn gewoon wat dat betreft heel succesvol, maar ook een winstgevend bedrijf.
11: Ja, dat kun je zeggen, want de laatste publieke uitingen die ik tegenkwam spraken nog over op weg naar zwarte cijfers. En je bent altijd op weg naar iets, dus...
12: Ja, nee, zeker. Dus dat is de scoopje die jij dan hebt. Nee, maar goed, wij gaan binnenkort onze 2025 cijfers gaan we dan ook openbaar maken. En we hebben gewoon netto zwarte cijfers geschreven. Maar voor mij is dat een prachtige conclusie uiteindelijk. Maar ik zie al 3 jaar waarmee we bezig zijn. En dat er natuurlijk gewoon in onze operatie, in onze tevredenheid, bij partners en ook bij die eindklant.
11: Snap ik, maar je hebt dat aandeelhouders die denken, Chris, je bent goed bezig, maar ik wil het op termijn ook wel gewoon terugzien in zwarte cijfers.
12: Nou ja, goed, en dat hebben ze dus nu.
11: En hoef ik geen microscoop bij te pakken, dat zijn serieuze zwarte cijfers, dat is niet een aangepaste rekenmethode.
12: Nee, zeker niet.
11: Je hebt zwarte cijfers geschreven.
12: Nee. Kijk, uiteindelijk, Thomas, ik snap je vraag wel. Wat
11: ik ben nog lang niet klaar.
12: Nee, we zijn begonnen, volgens mij nog 20 minuten te gaan, dat is ook prima. Kijk, wat wij, zeg maar, 3 jaar geleden zijn ingezet, ik noemde even je aankondiging over die strategie. Kijk, aan de ene kant de strategie die er was. Namelijk goede openbare toiletten creëren op zoveel mogelijk plekken. Op basis van hele stevige partnerships en op drukke plekken. Dat was er al en dat hebben we wel aangescherpt de afgelopen jaren. Dus we zijn heel erg gaan investeren op de operatie. Want de operatie betekent dat jij als eindklant een betere ervaring hebt bij Toedeloe. Maar ook dat een partij zoals Shell of een Franse spoorwegen waarmee je samenwerken tevreden zijn. Omdat hun klant beter wordt bediend.
11: Maar je moet op bepaalde momenten ook hebben besloten om terug te schalen. Bepaalde locaties toch als niet rendabel te zien. Of in ieder geval iets wat niet genoeg oplevert. Want het is wat afgenomen, toch?
12: De aantal locaties zijn alleen maar gestegen.
11: Aantal landen?
12: Aantal landen zijn hetzelfde gebleven. We hadden er 8, we hebben er nog 8.
11: Okay. Locaties gesloten, toch?
12: We hebben er een paar gesloten, maar ik moet zeggen, dat is niet de laatste 2 jaar, dat is in 2023. Dus toen ik binnenkwam, 2022 en 2023, hebben we een aantal locaties gesloten. Maar dat is op de vingers van 1 hand te tellen, dat meen ik serieus. En dat waren een aantal individuele locaties in binnensteden. En wat je in binnensteden, want we zitten aan snelwegen, we zitten op treinstations, maar ook in binnensteden. En in binnensteden moet je wel gezond kritisch zijn. Waar zit je? Op de hele drukke plekken. Carousel de Louvre, Parijs, Covent Garden, daar zitten we. Daar zijn de stromen zo dik, dat is heel goed. Maar als je net ergens zit waar de traffic wegvalt, door omstandigheden, dan kan het ingekomen. Dus we hebben een paar van dat soort locaties gesloten. Daarna alleen maar gegroeid.
11: Nog even doorbijten over de afgelopen jaren en daarna natuurlijk naar de nieuwe strategie. Het is ook veelvuldig gegaan in media en misschien wel tegen je zin over of er sprake zou zijn van een verkoop van Toedeloe door de huidige aandeelhouder. Is daar sprake van?
12: Nee, dat is aan hun, om dat te bepalen. Twee, kijk, we hebben een investeerder, die zit er ruim 10 jaar in. Dus dit soort partij kijkt altijd naar kopen en kunnen we een keer gaan verkopen. Dus dat op hun strategische agenda staat, dat is denk ik publiek geheim. Dat is ook duidelijk.
11: Het publieke geheim is dat zij van plan zijn jullie te verkopen?
12: Nee, niet dat ze dat van plan zijn, maar dat ze dat overwegen natuurlijk.
11: Nou, want het is ook behoorlijk publiek geworden dat er investeringsmemoranda zijn doorgestuurd onder de operatienaam Pitstop. Dat er... Ja, je knikt, dus je kent in ieder geval die geluiden. Of vertel ik je nu iets nieuws? Dat zou me verbazen.
12: Nee, je vertelt niks nieuws in die zin van over hoe concreet het is. Maar wat ik wil zeggen, zo'n partij zoals Everdon bij ons, dat is een hele fijne aandeelhouder. Ik werk 4 jaar met ze samen. En ook de laatste, kijk, en ze zitten er al wat langer in. Dus ik ben gewend te werken met Everdon nu. En ik weet gewoon dat zij en vergelijkbare investeerders kijken op een gegeven moment van, komt er een logisch moment om weer te verkopen.
11: Maar dus het is concreet?
12: Nee, het is nu niet aan de orde.
11: Maar hoe komt het dan dat ik zonder al te veel moeite kan opsporen dat er zo'n investeringsmemorandum is rondgestuurd en dat zelfs al een naam heeft gekregen? Dat er eventueel sprake zou zijn van de verkoop aan een Duitse partij, dat het afgeketst is, dat soort zaken meer. Dat is allemaal gewoon op het wereldwijde net te vinden.
12: Ja, nou ja, goed. Waar dat vandaan komt, weet ik dan ook niet precies.
11: En je volgt het wel, toch?
12: En ik volg het wel, zeker. Ja. Nee, dus kijk, wat ik merk...
11: Het is niet je favoriete onderwerp.
12: Nou kijk, dit soort gesprekken leidt eigenlijk af waar we mee bezig zijn. En waar we mee bezig zijn, samen met die aandeelhouder en overigens met alle financiers die eromheen zitten. Ik praat nu continu, hoe kan ik een bedrijf financieren? Ik ben verantwoordelijk voor Toedeloe. Ik ben verantwoordelijk voor mijn aandeelhouder om daar waarde in te creëren. Maar überhaupt om die business te financieren en ook de groei te financieren. We zijn natuurlijk enorm aan het groeien. Ja, dat vraagt natuurlijk gewoon om commitment van alle stakeholders aan de financiering.
11: Maar als je enorm aan het groeien bent, dan zou ik als aandeelhouder nog even aan boord willen blijven.
12: Ja, nou, dat zeg ik zo ook wel eens.
11: Ja? Maar dan moet je ze wel van overtuigen.
12: Ja, nee, daar hoef je ze niet eens van overtuigen. Maar wat ze ermee doen, ja, dat is hun agenda uiteindelijk. Ja. Ja.
11: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
13: Het dilemma.
11: We kunnen ons alleen maar onderscheiden met goede service. Of over 10 jaar dan houden we ons alleen nog maar met de technologie achter de wc-poortjes bezig.
12: Goede service.
11: Chris Meijers is hier, de CEO van Toedeloe. Ik dacht, ik geef je de rode loper naar die nieuwe strategie. Want het gaat om veel meer dan alleen maar de wc's. Of ben ik niet goed ingelicht?
12: Ja, dat zeg je goed. Maar ik vind, we zijn een toiletbedrijf, een openbaar toiletbedrijf. En daar zijn we mee begonnen. En dat blijven we doen. Dus dat is altijd in de kern. En dat betekent goede service. En nou, ik heb dat net een paar keer genoemd in andere woorden. Dus dat is denk ik duidelijk. Wat we wel zien, is dat we inmiddels afgelopen jaar hebben wij bijna 50 miljoen bezoekers door onze poorten gekregen. Dus dat is een enorme mogelijkheid om met die data wat te doen aan de ene kant. En heel concreet betekent dat, ja, hoe kunnen we dat helpen in de operatie om dat te verbeteren?
11: Want wat weet jij dan van die 50 miljoen bezoekers? Ze zijn naar de wc gegaan.
12: Dat weet ik en wanneer ze zijn geweest. Maar okay. Ik weet niet dat, Thomas, dat jij het was. Ik weet niet of het een dame of een heer was. Kijk, we hebben geen...
11: En wil je dat kunnen weten of niet?
12: Nee, dat hoef ik niet te weten. Wat ik wel belangrijk vind, is dat wij patronen weten. Dus wanneer komen er mensen? Want dan kunnen we onszelf en ook onze partners kunnen we heel goed gaan helpen om die operatie zo goed mogelijk te maken.
11: Mijn suggestie, het is in de spits wat drukker.
12: Hé, dat is
11: waar. Ik help gewoon graag.
12: Ja. Maar is dat dan tussen 7 en 9? Is dat, zeg maar daarna heel laag? Blijft dat nog even hangen? Hoe zit het 's avonds? Hoe zit het in de zomermaanden? Ja, tuurlijk, nu ook. Ik hoorde je net zeggen, kan ik rustig op vakantie? En ik hoorde je in je gesprek met Arnold ook hebben over hoge nood. Ja, dan denk ik van ja, ik ben blij dat wij er zijn. Want het gaat weer enorm, weet je, dit zijn hele goede maanden die eraan gaan komen. Veel mensen onderweg.
11: Maar dus je weet al een hoop.
12: We weten al
11: een hoop. Maar op welke manier ga je die data dan op een andere manier inzetten?
12: Nou ja, dus op het vlak van de operatie, om de operatie te versterken. En wat bedoelen we daarmee? Eigenlijk twee zaken. Van hoe kun jij je personeelsplanning optimaliseren? Wanneer moet je misschien meer personeel neerzetten? Wanneer kan het wat minder? Om maar wel met die basis dat het service goed is en dat het schoon is. Aan de andere kant bijvoorbeeld ook wat wij dan noemen preventive maintenance. Een beetje een duur woord, maar dat is van het zijn natuurlijk heel veel gebruikte toiletten bij ons. Heel veel mensen, ik heb veel locaties, meer dan 1000 mensen per dag. En dat jaar, zeg maar, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Dus op een gegeven moment krijg je natuurlijk onderhoud. Dat is niet erg. Maar als wij dat onderhoud wat beter kunnen gaan plannen en ook vooraf kunnen gaan plannen, dan helpt dat één.
11: Nou, ik hoop dat dat al een beetje onderdeel uitmaakt van hoe je op dit moment opereert. Dat je weet, dat is een wat ouder toilet, het is veelvuldig gebruikt. Dus we moeten daar eens kijken naar hoe dat in de toekomst overeind blijft, dat toilet. Of dat het misschien vervangen moet worden.
12: Maar nou heb je 8 urinoirs, Thomas. Welke denk je dan het meeste gebruikt is of niet? Waar ga jij altijd staan als je moet?
11: De eerste.
12: Is dat, je bedoelt helemaal links of helemaal rechts? Of waar je het eerst tegenaan
11: hebt? Even kijken zeg. Ja, ik denk de eerste of de achterste. Afhankelijk van of er al iemand anders staat natuurlijk.
12: Ja, precies. Dus je hoeft ze niet allemaal te doen. Maar je wil de links en de rechts of de eerste of de achterste. Die wil je dan, en daarmee wil je wel weten van zijn die dan meer gebruikt en hoe vaak. Ja. En daar zijn we ook.
11: Zo,
12: het wordt
11: diep hier.
12: Exact. Ja, precies.
11: Nou, waar ga jij staan?
12: Of als het kan helemaal rechts of helemaal links ook.
11: Of ga je liever helemaal niet staan en kiezen voor het hokje?
12: Dat ligt natuurlijk aan.
11: Ja, maar goed. Dat ligt ook nog ergens aan. Ik begrijp het. En als je zegt, we willen mensen daarin ondersteunen. Hè? Je moet ook weten wanneer je mensen moet inzetten of niet. Of je medewerkers of schoonmakers extra moet inhuren. Is dat dan aan jullie of is dat dan aan jullie klant? Aan Shell, aan Q8?
12: Nou, we hebben eigenlijk twee modellen. We doen of de operatie zelf, of we laten het aan een andere partij. Maar in beide gevallen gaan we wel onze informatie en onze data delen. Dus ja, of we doen het intern, dat is nogal makkelijk. Of we spreken gewoon met partijen zoals Shell in dit geval, aan de snelweg, waar wij de schoonmaak doen. Joh, dit zijn patronen die wij zien. Kijk, en die kunnen zij ook spiegelen aan hun patronen in hun shops. En daar kun je gewoon slimme dingen mee doen.
11: Hoe denk je dat het elektrisch rijden jullie zaak gaat beïnvloeden?
12: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet precies waar dat gaat landen. Eén weet ik zeker, dat we meer met elkaar elektrisch gaan rijden. En dat er op de toekomst uiteindelijk misschien dat we alleen maar elektrisch rijden. Je ziet daar natuurlijk vertraging in. Dus we moeten anticiperen. En dat doen we ook met een nieuwe samenwerking die we met Q8 zijn begonnen. Die echt een electric vehicle hub charging station nu aan het bouwen is. Daar moeten we wel op zitten. Tegelijkertijd zie je dat de stroom van mensen daar nog veel dunner is dan op benzinepomp op dit moment. Wat gaat Shell doen? Wat gaat Circle K doen? Wat gaan al die grote petrolpartijen doen met electric charging? Gaan zij ook hele straten van dat soort apparaten bij hun locatie zetten of niet?
11: Ja, je zou kunnen denken dat ze dat gaan doen, toch?
12: Dat denk ik ook.
11: Of verwacht je dat veel mensen toch vooral thuis gaan laden en niet zo heel veel extra tijd spenderen op een tankstation?
12: Nou, ik rij zelf elektrisch en ik zou eerlijk zeggen, 9 van de 10 keer laat ik thuis op. Dus ik denk ook wel dat er een beweging is dat mensen minder onderweg gaan laden. Wat je wel ziet, is dat het verblijf op die tankstations aangenamer moet worden. Dus je ziet ook nu dat beide partijen waarmee we aan de snelweg samenwerken, dat is dus Total Energies, maar dat heet inmiddels Circle K en Shell, heel erg investeren in die shop van hun. Het moet daar goed zijn, je moet daar willen ze zeg maar de spend, de bestedingen daar willen ze verhogen. Het aardige is, als jij een schoon toilet hebt, en dat hebben we onderzocht, dan ga je ook meer besteden. Want als iets vies is, dan vind je het vervelend en dan ga je sneller weg. Dus het is hier, het houdt elkaar heel.
11: Hoeveel mag je eigenlijk, denk je, maximaal rekenen voor een goed verzorgd schoon toiletbezoek? Want het is, net als alle andere zaken in het leven, natuurlijk duurder geworden. Er is een enorme inflatiepiek geweest een paar jaar terug. Maar zit er een grens aan wat jij kunt of durft te vragen?
12: Je bent altijd op zoek naar de elasticiteit als bedrijf. Van tot hoever kan je gaan? Ik denk dat, kijk, wat we nu zien aan de snelwegen, zitten we nu op een euro. Op treinstations zitten we inmiddels op 1,20 euro in België. En in de binnensteden, op die drukke toeristische plekken, zitten we op 2 euro. Dus het zit daar ergens tussenin. Denk op dit moment waar het op dit moment moet landen. Ik denk dat het veel belangrijker is van wat is. Kijk, je kunt zeggen het is die euro, dat is kosten. Maar wat doe je met die euro of met die voucher? En dat is ook een stapje naar. Hey, is het service of is het technologie? Technologie wordt steeds belangrijker bij Toodaloo. Dus die poort, die slimme toegangspoort die wij hebben, al bij al onze eigen locaties, daar zijn we op aan het investeren.
11: Maar zou je die slimme toegangspoort ook kunnen gebruiken, los van welke toiletvoorziening dan ook? Je kan ook een tourniquet specialist worden.
12: Dat kan, ja. Maar dus,
11: dat wil je niet?
12: Ja, dat zijn we al. Maar dan wel in combinatie met dat wij een eigen, zeg maar, ook een eigen toiletruimte hebben.
11: Oh, die hoort er wel bij. Ja,
12: ja, maar ook apart. Hè? Dus om dat wel even te nuanceren. Dus wat we zeggen, het hoort integraal bij ons concept. Je gaat ergens naar binnen, je betaalt, je krijgt een bonnetje. Nou, dat bonnetje moet veel aantrekkelijker gaan worden. Daar kunnen we veel met loyalty om bouwen. Daar investeren we in die poort. Maar die poort kun je ook apart zeg maar, oppakken en buiten een Toodaloo in de markt aanzetten. En dat doen wij nu. Daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. En we staan inmiddels op de eerste 25 plekken met een poort alleen zonder een Toodaloo.
11: Je noemde net in het voorbijgaan eventjes de treinstations. Daar zijn jullie ook te vinden. Onder andere in Frankrijk. En dat loopt al lang. Daar is ook zo af en toe sprake van een wat kritische publicatie over de medewerkers en hoe die behandeld worden door Toodaloo. Redelijk recent nog dit voorjaar een Frans tijdschrift dat zei, we moeten toch eens wat zaken op een rijtje zetten, ook in het licht van de nieuwe aanbesteding die eraan zit te komen. Neem dit dan mee, of je die mensen goed behandelt, of het arbeidsrecht wel helemaal wordt gerespecteerd. Hoe vind je zelf dat het gaat?
12: Heel goed. Dat is het makkelijke antwoord. Kijk, ik herken me. Kijk, wij in Frankrijk, bij dat contract wat we sinds 2014 doen, daar krijgen wij afgelopen jaar 17 miljoen mensen binnen in 50 locaties. En dat doen we dus, wat ik je zei, objectief met een score van 8,6. En het contract wat we met de Franse Spoorwegen hadden, dat is ook tussentijds weer verlengd. Ze zijn super tevreden.
11: Maar het huidige contract loopt niet meer zo lang, toch?
12: Dat loopt nog tot eind volgend jaar.
11: Oké, okay, ja. Goed. Daar wordt dan nu naar gekeken, naar op welke manier gaan we dat verlengen. En doen we dat met elkaar of kiezen we toch voor een andere partner?
12: Exact, maar dan moet je natuurlijk wel, zeg maar, door die. Dat ene voorbeeld wat jij dan nu aangeeft, wat ik niet in detail ken, dat is heel vervelend. Daar duiken we dan ook in. Daar gaan we ook iets mee doen.
11: Nou, het speelt al langer. En ik weet dat er in Frankrijk natuurlijk een andere volkshaard is en dat er misschien iets sneller wordt gemopperd. Maar toch, het is niet van gisteren, het is ook niet van eergisteren. Het komt af en toe op.
12: Het komt af en toe op. En dan zeg ik ook, kijk, als je op het moment dat je 17 miljoen mensen door je poortjes krijgt, de 50 locaties op die treinstations, dan kan er eens een keer wat misgaan. Daar leggen we ons niet bij neer.
11: Het gaat niet alleen om de gasten, het gaat ook om de mensen die werken in die ruimtes van Toodaloo.
12: Ja, ja, precies. Dus dat gebeurt wel. Dus wij zijn heel kritisch en we voldoen natuurlijk aan alle wettelijke voorschriften en eisen die je daar moet doen om te kunnen opereren. Anders kan je ook niet met een SNCF in dit geval blijven opereren. Maar dat betekent.
11: Heb je verbetering moeten beloven? Ook. Sorry? Heb je verbetering moeten beloven aan de Franse spoorwegen?
12: En het Franse team wat we daar hebben, die praat zeg maar op wekelijkse basis met de Franse spoorwegen. Dus tuurlijk zeggen we dan oké, dit hebben we ermee gedaan. Maar in de kern. En ik hoop ook dat je dat begrijpt. Kijk, bij elk bedrijf wat in deze omvang op dit soort locaties een operatie uitvoert, gaat er wel eens een keer iets mis. Ben je daar blij mee? Nee. Kan je het voorkomen? Ik denk het ook niet. Wat doe je daarmee en hoe kun je dat verbeteren?
11: Hoe gaat het op de Nederlandse stations? Want eerder dit jaar werd duidelijk dat de NS een contract heeft voor de uitbating van de meerdere toiletten op meerdere stations. Flinke waarde. Waren jullie in de race of zijn jullie in de race?
12: Ja, dat zijn we. Dus dit komt eigenlijk net als bij. bij Frankrijk en in België, waar we het contract in 2023 hebben gewonnen van de Belgische spoorwegen. Kijk, eens in de zoveel tijd komen dit soort contracten op de markt. Nou, bij de NS gaat die binnenkort op de markt komen.
13: Ja, ja, is dat op dit moment dan de stand van zaken? Want onze redactie kwam ter oren dat het eigenlijk al voorlopig gegund is aan een concurrent. En dat er sprake zou zijn van een kort geding dat jullie hebben aangespannen.
12: Nee, dat is onbekend en het is gewoon nog pending. En
13: nou, is het onbekend? Want als iemand het moet weten, dan ben jij het, toch?
12: Dan moet ik het weten, ja, zeker. Nee, maar kijk, wat ik al zeg over die NS-locatie, die is nog niet definitief gegund. En zolang er niet definitief is gegund, zijn wij...
13: Ze zijn voorlopig gegund en voorlopig niet aan jullie. En jullie hebben daar bezwaar tegen gemaakt.
12: Nee, dat is mij onbekend. Nee.
13: Ja, je kunt toch zeggen, dat is niet waar? Dat is iets anders dan, dat is mij onbekend.
12: Ja, kijk, ik vind het veel belangrijker om te zeggen...
13: Nee, maar dit is gewoon een heel duidelijke vraag. Hebben jullie bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunning van dat contract?
12: Ja, we zijn in gesprek met de NS over de huidige tender. En we wachten op een antwoord daarop.
13: Dus het is je wel bekend?
12: Het is me bekend dat die tender is en dat we in gesprek zijn met de NS. Ja. Ja.
13: En wanneer hoop je daar duidelijkheid over te hebben?
12: In het najaar. We gaan nu de vakantieperiodes in. En dat zijn ook de afspraken.
13: En is dat belangrijk? Of zeg je die nieuwe strategie, hè, onze zwarte cijfers, de weg die we nu zijn ingeslagen, hangt niet af van dat contract?
12: Nee, dat is het laatste. Het hangt niet af van dat contract. Want het is niet een bestaand contract wat we hebben. Dus als wij dit gaan winnen. En ik denk dat we best wel goed gepositioneerd zijn daarvoor. Omdat we Frankrijk en België al zo lang doen. En naar tevredenheid. Dat helpt natuurlijk in de groei. Dat is evident. En het zit op een kanaal waar we graag willen groeien. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel andere mogelijkheden. Alleen al die turnstile only en op andere plekken. Waar we heel veel groei zien. En die ook al bereiken.
13: Wat wordt, voor zover je nu kunt inschatten, jouw volgende pitstop?
12: Ook denk ik op de terugweg, als ik zo naar Rotterdam rijd, dan raak ik...
13: Je moet naar Rotterdam?
12: Ja.
13: Ik kan je zeggen, wij hebben hier bij BNR ook wc's.
12: Ik heb ze al getest van tevoren. Maar ik voel me
13: circusbeleving?
12: Comfortabel.
13: Niet comfortabel?
12: Het was heel comfortabel.
13: Chris Meijers was hier, de topman van Toedeloe. Dank voor je komst.
12: Ja, graag gedaan.
13: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Rudy van Kleef, de commercieel directeur van Philip Morris International, over rookvrije producten, zoals hij dat zelf noemt, en de toch nog altijd schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Luister dan naar de top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen. Zeker niet als je je abonneert op de podcast.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl. Ik pak
1: je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
1: Vandaag is er en morgen weten we niet.
2: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
3: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
5: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft nog niet gereageerd. In de haven van Zeewolde was dit weekend een clean-up. Vrijwilligers haalden op brede surfplanken ruim 100 kilo troep uit het water. Meer dan organisator Daan had verwacht, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Er werden vooral blikjes opgevist, maar ook een scooterband. Met de actie willen ze mensen bewust maken van zwerfafval. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en een piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Het kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen ingepropt, melden Britse media. Volgens de boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen, maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. En in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag komt een portret te hangen van stadsicoon Harry Jekkers, cabaretier en de maker van het lied O.O. Den Haag. En nam vandaag na bijna 50 jaar afscheid van het toneel. Hij werd ook uitgeroepen tot Haags ereburger en kreeg een mini-beeldje in Madurodam. En dan het weer van Weer Online. Nog lang warm vanavond. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking het land op en plaatsen kan het mistig worden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
11: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over een nieuwe stablecoin die het gras voor de voeten van Circle en Tether wil wegmaaien. En we praten over het bedrijf Securitize, want dat gaat naar de beurs en werd tegelijkertijd het grootste getokeniseerde aandeel ter wereld. Nou, dat belooft wat. CryptoCast 437 is dit. En ik heb 2 co-hosts, de grote luxe. Aan mijn rechterhand Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En aan mijn linkerhand Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Heel fijn. Wij gaan het nieuws doornemen, mannen. Het crypto-nieuws, ja. Moet ik zeggen. Een consortium van bedrijven als Visa, Mastercard, Google en Coinbase introduceert de stablecoin OpenUSD. En de munt moet gaan concurreren met andere grote stablecoins en werkt met een gedeelde infrastructuur. En dit is wel een groot verhaal, want nou, de stablecoin-markt hebben we het heel vaak over. Veel concurrentie, veel vraag naar,
12: een
11: veel
12: ontwikkeling. De belangrijkste toepassingen, denk
11: precies,
12: ik.
11: Misschien wel de belangrijkste toepassing als de bitcoiners dan niet boos worden van blockchain op dit moment. Peter, waarin verschilt OpenUSD dan van die andere stablecoins waar we het zo vaak over hebben, de USDC en de USDT?
12: Ja, kijk, uiteindelijk is OpenUSD gewoon een stablecoin, dus in die zin verschillen ze niet. Ja. Het gaat meer om het model erachter, hoe het bestuurd wordt.
11: Ja. Even voor de mensen die het niet weten, stablecoin, een dollar op de blockchain. Met alle voordelen van de blockchain. Dus
12: als je hem helemaal plat slaat, zou het zo kunnen formuleren. Ja. Een dollar of een euro, inderdaad.
11: Ja.
12: Of een andere staatsmunt. Ja, USDT, dat is de munt van Tether, USDC van Circle. Zijn stablecoins van één uitgever. Die beheert wat er binnenkomt. Die geeft vervolgens een stablecointje uit. En hij legt een reserve aan. En aan die reserve kan hij geld verdienen. En dat geld gaat naar die uitgever toe. Ja. Nou, en bij OpenUSD is het idee, nou, ze noemen het zelf een soort gedeelde infrastructuur, dat daarmee gewerkt wordt. En gedeeld betekent dan vooral dat ze delen in het eigenaarschap, in het bestuur, in de distributie, in de opbrengst. Het gaat dan niet om een nieuw decentraal netwerk of zo, nee, dat ze hebben opgericht.
11: Nee, dus de open is misschien een beetje, ik moet een beetje aan twijfelen.
12: Het woord open AI. Ja, het woord open wordt altijd heel creatief gebruikt.
11: Ja,
12: inderdaad.
11: Precies. Ja. Maar goed, ik vond het leuk. Peter, jij schreef in de Bitcoin Alpha nieuwsbrief hier uitgebreid over. Onder meer dat dit een aanval is op het verdienmodel van Circle. Dus dat is de uitgever van de USDC. Waarom is dat?
12: Ja, logisch. Kijk, OpenUSD richt zich eigenlijk op dezelfde markt als waar Circle zich op richt. En dat is meer de institutionele gereguleerde kant van de stablecoin-markt. Dus het is eigenlijk per definitie natuurlijk een aanval op Circle. Dat is de grootste concurrent. En dat doen ze door zich anders te positioneren. Ze zeggen eigenlijk, joh, stablecoins zouden geen cash cow mogen zijn van één commerciële partij, één commerciële uitgever. En dan zeggen ze, joh, wij bieden een open, nou, even tussen aanhalingstekens, toegankelijke infrastructuur. Met Open Standard, dat is de entiteit die OpenUSD uitgeeft als primaire beheerder. En het storten en het onttrekken van dollars is gratis. En de winst die we maken uit de reserve, die vloeit terug naar de bedrijven die de stablecoin gebruiken. Niet naar degene die hem uitgeeft.
11: Ja.
12: Met andere woorden, nou, voor bedrijven zou het gebruik van OpenUSD goedkoper moeten zijn. En ze kunnen delen in de winst die gegenereerd wordt.
13: En dat gaat om vreselijk veel geld. Hè? Er is nu 350 miljard aan stablecoins als token uitgegeven. Ja, en dat ligt er dus ook aan obligaties in de kluis. Nou ja, als je daar 3% op pakt, reken maar uit, gaan ongelooflijk veel geld. Dus er is wat ook te verdelen.
11: Dat maakt onder meer bijvoorbeeld Tether, dus een privaat bedrijf op dit moment, maakt dat een van de rijkste bedrijven, of tenminste het meest verdienende bedrijf.
13: Per medewerker of zo. Ja, ja.
11: Ik zeg altijd, ze hebben daar 50 schoonmakers en één jurist lopen. En die worden allemaal steenrijk. Want het enige wat ze hoeven te doen is die munt.
13: Dus het is niet gek dat die bedrijven allemaal zeggen, joh, laten we de koppen bij elkaar steken, dan gaan we de buit verdelen op deze manier.
11: Ja, precies. Ja. Peter, even die gedeelde infrastructuur, want dat snap ik nog niet helemaal. Wat betekent dat precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
12: Ja, ik vind het ook niet de allerbeste term. Want bij infrastructuur denk je aan technologie, aan iets wat de gebouwde bouwstenen. Maar die zijn allemaal in beheer van Open Standard. Dat is gewoon een aparte entiteit die de rol van uitgever en beheerder vervult. En ja, wat dat betreft verschilt het niet van USDC, waar Circle dat doet. Dat is ook één entiteit. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat de groep aandeelhouders van Open Standard een stuk groter is. En dat noemen ze een consortium. Er is een grote groep aandeelhouders die ook daadwerkelijk zeggenschap hebben. Die besturen dan samen dat netwerk. Ze dragen ook samen bij aan het netwerkeffect dat ontstaat en ze plukken samen de vruchten ervan. Ik denk dat de essentie van het verschil is.
11: Ja, toch is het wel bijzonder, hè? Want als je die lijst doorgaat van de OpenUSD de club, laat het zo maar even noemen, dan het is echt een who's who van de coole financiële wereld, techbedrijven. Eigenlijk bijna iedereen doet mee. Als je niet meedoet, ben je echt een beetje sukkel.
12: Die nu ook gebruik maken van USDC. En dat denk ik het gevoelige
11: is. Dat is leuk. Ik noemde in mijn intro al Coinbase. Toch een van de grote initiatiefnemers van USDC. Ja. Een van de belangrijkste distributeurs. Verdient daar ook geld aan, et cetera. Die gaan nu dit ook ondersteunen.
12: Ah, kijk, voor Coinbase is het heel eenvoudig. Die weten gewoon zeker, stablecoins, die zijn er en die blijven er. Dat wordt een gigantische markt, is het al. Ja. Links of rechts. Wij kunnen het ons niet permitteren om daar niet in het centrum van die stablecoin-markt te zitten.
11: Ja, ja, dus kan je ook maar beter meedoen met dit project.
12: Aan beide blootgesteld zijn is natuurlijk ideaal. Ja,
13: dus er is geen opportunity cost. Hè? Het is voor hun gratis om aan allebei mee te doen.
11: Ja, ja, precies. Er was ook een beetje ophef, heb ik meegekregen. Niet alle bedrijven die genoemd werden op de website, die bleken toch erg betrokken te zijn. Volgens mij wat gedoe in Zuid-Korea. Wat was daar aan de hand?
12: Ja, kijk, dus de aankondiging werd gedaan. Dan is zo'n mooi gelikte aankondiging. Mooie website, gelikte tekst. Heel veel logootjes van de bedrijven die dan meten. Dat is dat consortium. 100+ bedrijven werden genoemd. Ja, en een deel daarvan bleek eigenlijk van niets te weten bij navraag. Ja, dat is wel een beetje een probleem. Dat legt wel een beetje.
11: Zit jij ook wel eens per ongeluk in een consortium, Peter? Ja, eigenlijk niet van weet.
12: Kijk, ik weet dus niet wat er precies gebeurt. Ik kan me wel voorstellen dat het bedrijven zijn geweest die bij de verkenning of zo betrokken zijn. Dus die er wel al mee verbonden zijn, maar nog niks ondertekend hebben. Maar ja, dit is natuurlijk wel. Ja, dit hoort een beetje bij zo'n grote groep bedrijven die samen iets optuigt. Gaat het lukken om dat georganiseerd te krijgen? Het klinkt heel krachtig, ja. Maar het kan ook een spaak in de wielen zijn, juist. Hè, dat er zoveel verschillende meningen en belangen zijn, ja, die op een gegeven moment met elkaar gaan schuren.
11: Ja. Gaat het lukken om iedereen alle neuzen dezelfde, ja, kant te krijgen? Maar het belang is wel zo groot. En die stablecoin-uitgevers, Tether en Circle met name, ja, hebben zo ongelooflijk veel geld verdiend dat iedereen hier wel aan mee wil lijkt te doen. Ik moest ook, wij lopen allemaal al een tijdje mee in de crypto-wereld. Ja. Ik moest een beetje denken aan Libra. Het project, toch behoorlijk snel gekild door Facebook destijds. Om ook, ja, toch een stablecoin te lanceren.
12: Facebook gaf het uit, hè?
11: Ja, ja, en, maar met heel veel partners ook.
12: Zeker, met veel partners. Het was ook een consortium. Ja, je zei het werd door Facebook gekild. Dat was niet zo. Hè?
11: Nee, dus nee, het werd heel snel gekild. Niet door Facebook, maar vooral door de Amerikaanse politiek.
12: Precies, eigenlijk was het de context waarin dat gebeurde en waarin dat landde was eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Dat was een probleem voor Libra. Dat liep tegenaan. Mark Zuckerberg was te vroeg. Maar het was ook een groot consortium, ook met een visie voor een nieuwe betaalinfrastructuur. Dat wilden ze gaan bouwen. Ook daar stonden grote namen op papier. Maar ik denk toch het grote verschil zijn nu de omstandigheden waarin dit initiatief plaatsvindt. Stablecoins zijn veel normaler geworden. Er is betere regelgeving.
11: Hè, dus er is een stablecoin-wet zelfs in de VS.
12: Er is een politieke acceptatie van het bestaan van dit soort betaalinfrastructuur.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Van Circle, dat aandeel ging al flink naar beneden, zagen we op de beurs. De macht van Circle, dus de USDC, te doorbreken. En zich echt te nestelen in de top van de stablecoins.
5: Maar in die zin denk ik dat je wel de juiste snaar raakt met die Libra-vergelijking. Ik denk dat die nuttig is als waarschuwing, niet zozeer als voorspelling. Dus als die bestuurslaag als geoliede motor gaat lopen. En ik weet nog niet precies hoe die bestuurslaag eruit komt te zien. En die neuzen gaan dezelfde kant op staan. En dit komt van de grond. Dan denk ik wel dat het een grote kans van slagen heeft. Om dat netwerkeffect dat Circle heeft. Want het heeft een grote voorsprong. Vertrouwen, liquiditeit, integraties, reputatie, noem maar op. Om dat toch te doorbreken. Juist omdat veel van de partijen die nu ook van Circles diensten gebruik maken. Dan in één keer overstappen. En dat zou wel echt pijn doen.
4: Ja, goed. Nou, dat gaan we allemaal blijven volgen. Het is in ieder geval leuk dat er weer een beetje opschudding is in die stablecoin-markt die toch een beetje zich leek.
5: Nuttig is hoor, alternatieven.
6: Ja, later dit jaar lanceert hij, dus we gaan het volgen.
4: Ja, dat gaan we allemaal blijven volgen, zeker. Wat we ook blijven volgen, dat is wekelijks. Ja, Bert, jij zit er eigenlijk de hele dag naar te kijken, weet ik. Dat zijn de koersen, want die gaan we met jou doornemen. Nou, normaal bel je in, nu hebben we in de studio ongekende luxe. $63.000 staan we per bitcoin op dit moment. Dat is eigenlijk best wel prima, want vorige week $58.000. Toen vroeg ik nog aan Tim Stolten van Amdax, hangen we nou in een zijden draadje? En toen zei hij, ja, eigenlijk wel, het voelt een beetje spannend. Ja. Waarom ging die prijs dan toch weer omhoog, Bert? Wat is er gebeurd?
6: Ja, begin juni, met een N van Nico, dus een week of 5 geleden. Juno, moeten we dan zeggen. Ja. Toen daalde de koers heel stevig, van 73.000 naar 60.000. Dat was echt zo'n capitulatie in deze bearmarkt. Zo'n klap naar beneden. En sindsdien, de afgelopen 5 weken, gaat het eigenlijk een beetje zijwaarts. Ja, zeg maar rond de $62.000. Wat eronder, wat erboven, wat eronder, wat erboven. En aan de onderkant zie je, ja, inderdaad eerst 60.000, 59.000, 58.000. Op 1 juli geloof ik 57.7, heel eventjes. Ja. Dus dat is aan de onderkant. Ja, nu zitten we weer dan iets boven het midden. Dus ja, ik zou van die stijging niet zoveel vinden.
4: Ja, dat is een beetje pingpongen binnen hetzelfde bereik.
6: Zou ik zeggen. Dus eigenlijk, zeg maar, het signaal is, ja, we zitten nu een week of 4-5. Ja, laten we zeggen, grofweg tussen de 58 en de 364.
4: Ja, nou, ik heb jou nog niet de belangrijkste term wat mij betreft op dit moment laten horen noemen, namelijk de bodem.
6: Ja.
4: We zitten natuurlijk, nou, dat is overduidelijk, we zitten in een bear market al een tijdje, de koers gaat naar beneden. Nou, dat moet een keer stoppen. Het zou ook op nul kunnen.
6: Als niet verdwijnt, dan stopt het een
4: precies,
6: keer.
4: Het zou ook op nul kunnen stoppen, maar daar gaan we maar even niet van uit, gemakshalve. Ja, ik zag in de Bitcoin Alpha toch wel de eerste keer dat jij noemde van, god, dit zou wel eens de bodem kunnen zijn. We hebben nog niet heel veel concrete signalen, maar
6: ja, klopt. Ja, de vorige keer, of de allereerste keer dat we naar de $60.000 vielen, dat was op 5 februari, 6 februari. Toen was het eigenlijk, onze conclusie, dit is niet de bodem. De heel kleine kans dat de bodem is. En allerlei argumenten waarom dat nog niet het geval is. En we zitten in een bearmarktregime. Ik denk dat dat even belangrijk is om als startpunt te nemen. Half november werd dat ook ons basisscenario. En dat vanaf dat moment zagen we lagere toppen, lagere bodems, een dalende trend. Dat is de primaire kenmerk van een bearmarkt. En dus verwacht je ook dat die trend zich voortzet. Tot je een omkering ziet van de trend. En wat is de omkering? Nou, weer hogere toppen, hogere bodems en koersen boven het dominante gemiddelde. Wanneer zie je dat? Nou, dan willen we een hogere top zien boven de $83.000 van begin mei. Ja. Daarna een hogere bodem boven die 57.7 van vorige week. En uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde, boven de $87.000. Dat hebben we allemaal nog niet. Dus we hebben nu nog maar 0 van de 3 vinkjes gezet. Als we dat wel hebben, dan veranderen we ons basisscenario naar, we zitten in een nieuwe poolmarkt.
4: Ja.
6: Voor het eerst deze bearmarkt zien we voortekenen. En dat is denk ik, daarom ik leid hem uitgebreid in om ook niet te vroeg allerlei zekerheden te roepen.
4: Ik ga hier nog niks aankondigen, begrijp ik.
6: Nee, maar we zien wel voor het eerst voortekenen. En Bitcoin heeft de gewoonte om aan het eind van bull- en bearmarkten divergenties te ontwikkelen tussen de koers en indicatoren die iets zeggen over de kracht van de trend, over de overtuiging van de koersbeweging.

0: Dus aan het eind van de bullmarkt dan stijgt de koers nog, maar al die indicatoren zetten eigenlijk al lagere toppen neer. En aan het eind van een bearmarkt dan daalt de koers nog wel, maar de indicatoren laten eigenlijk alweer hogere waarden zien. Ja. En nu zien wij dat ook. Op allerlei verschillende datareeksen zien we die divergentie, dat verschil ontstaan. En dat is een eerste, dat is een signaal zeg maar op een wat grotere tijdschaal. En als we dan kijken naar deze week, een wat kleinere tijdschaal, dan zien we ook allerlei positieve dingen. Bijvoorbeeld, Bitcoin lijkt heel krachtig, terwijl AI-aandelen heel zwak zijn. Ja. Of op het moment, moet eigenlijk anders zeggen, op het moment dat AI-aandelen zwakte laten zien, laat Bitcoin kracht zien. Op het moment dat Michael Saylor, zijn Bitcoin aan het verkopen is, laat Bitcoin kracht zien.
1: Ja, deze week gewoon 3588 Bitcoin op de markt gedumpt. En eigenlijk veranderde er niets.
0: Sterker nog, het werd bekend en de koers ging omhoog.
1: Ja.
0: Dat is een ander karakter dan we de afgelopen 6, 7, 8 maanden hebben gezien. En dat is interessant, omdat er nog niet te veel conclusie aan verbinden, maar wel om het even te noemen en te zien van, hey, we zien die divergenties ontstaan, we zien een ander karakter van Bitcoin, we zien ook bijvoorbeeld hoe de zone van 60, 59, 58.000 dollar echt verdedigd wordt, op een moment dat Wall Street er niet is. Nee. Michael Saylor verkoopt zijn Bitcoin, ETF's hebben outflows. Ja. En toch zien we nu kracht. Nou, dat zijn wel het signalement van bodemvorming.
1: Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd, als ik dan even naar de onderbuik ook kijk, je ziet ook een soort apathie op de markt. Hè. Dat is ook gewoon mensen zijn, Bitcoin, whatever.
0: Klopt.
1: We zitten bij lekker het feestjes bij AI-aandelen. Nou, dat gaat nu niet super eventjes. Maar dat die apathie is er ook volledig ingeslopen. Er is geen enkele hoop meer. Alleen de echte diehards.
0: Ja, dus als je de emoties en de sentimenten van een bearmarkt op een rijtje zet, dan heb je in het begin angst en paniek. En dat gaat op een gegeven moment over in meer capitulatie. En mensen die kappen ermee. En uiteindelijk moedeloosheid en onverschilligheid.
1: Ja, we zien het
0: apathie.
1: Wel. Ja.
0: En we zitten nu echt heel duidelijk in dat stuk. Ja, we zien af en toe nog wat capitulatie. Iemand die demonstratief zijn Bitcoin wallet in de wil gehangt. Ja. Maar ook zeker ook die onverschilligheid, die moedeloosheid. Dus in alle opzichten komen we in het laatste stuk van de bearmarkt. En betekent dat we de bodem hebben gezien? Dat weet ik niet. Kan best nog wat lager. Maar we hebben wel het meeste gehad, denk ik zo. Ik
1: zag volgens mij ook een van de collega's van BNR Beurs, een van de analisten, Arend-Jan Kamp, volgens mij, die ook zijn Bitcoin.
0: Dat is een signaal.
1: We hopen allemaal dat hij op de bodem heeft verkocht. Ja. Hè? Dat zou toch heel knap zijn weer. Iemand die een website heet, die Stockwatch. Prima. Wij moeten nog even naar het volgende nieuwtje, Peter. Securitize namelijk. Want die ging deze week naar de beurs, naar de New York Stock Exchange. En tokeniseerde direct zijn eigen aandelen op de netwerken Solana en Avalanche. Nou, daarmee werd het direct het grootste on-chain aandeel ter wereld. En, niet onbelangrijk, ook het eerste bedrijf dat zijn eigen aandelen tokeniseert bij beursgang. Dus dat is ook wel gaaf.
2: Ja.
1: Securitize, Peter, wat is dat voor bedrijf?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje saai bedrijf, in de zin van het levert infrastructuur voor de kapitaalmarkt.
1: Ja.
2: En wat doen ze daarmee met die software? Daar helpen ze bedrijven en fondsen mee om hun effecten. Dan moet je denken aan aandelen of een positie in een fondsparticipatie. In gereguleerde vorm uit te geven op een blockchain-netwerk. En dat doen ze bijvoorbeeld al een tijdje voor BlackRock. Volgens mij gaat het intussen al om honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, dat ze op die manier hebben uitgegeven.
1: Ja. Hey, en dat tokeniseren van eigen aandelen, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Je moet dit gewoon zien. Het eerste waar je even een streep onder moet zetten, een aandeel blijft juridisch gezien gewoon een aandeel. Eigenlijk is het enige wat verandert is waar die uitgegeven wordt. Het jasje waar die in is gestoken. Kijk, en wat doet Securitize? Die geeft een tokenversie daarvan uit op een netwerk als Solana of Avalanche. En het nieuwe is dus eigenlijk vooral de jas. En dat is eigenlijk vooral een juridisch proces, juridische innovatie, dat dit mag en dat dit kan gebeuren. En zo'n stoktoken, die daar dus het resultaat van is, moet je ook niet zien als hetzelfde als andere tokens die je bijvoorbeeld op CoinGecko of CoinMarketCap ziet.
1: Ja.
2: Die kunnen vrij rondgaan. En die kan ik even naar jou sturen, jij kan naar Bert sturen en weer terug. Zo'n stoktoken uitgegeven door Securitize, de handel daarvan die vindt plaats in een gereguleerde, besloten omgeving. Dat is ook logisch, want daarachter zit weer de administratie van wie is nou de aandeelhouder, bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: En die moet weer aansluiten op de andere administraties die er zijn over aandeelhouders die misschien niet on-chain liggen.
1: Ja, maar we hebben voorheen ook al getokeniseerde aandelen, soort derivaten gezien, die dan eigenlijk een soort schaduwmarkt
3: gewoon ook handelen en de buitenbeurstijden bijvoorbeeld interessant zijn.
2: Maar dat zijn dus heel andere dingen.
3: Ja, maar wat is dan de toegevoegde waarde van dit verhaal? Want als het alsnog via de oude regeltjes moet...
2: Ja, het zijn dus twee heel verschillende producten. Het één volgt de economische waarde van een bedrijf. Dat is het derivaat. En dat is handig als je daar aan blootgesteld wil zijn. Als dat enige is wat je wil, dan kan je zo'n product kopen. Het ander representeert daadwerkelijk een aandeel in een bedrijf. En daar komt dus ook stemrecht bij, bijvoorbeeld. En of het uitkeren van dividenden. Dus het een is echt een aandeel. Het ander volgt puur een aandelenprijs.
3: Ja.
2: Het zijn twee verschillende dingen.
3: Ja.
2: En als je geen waarde hecht aan het kunnen meestemmen... of geen waarde hecht aan het ontvangen van dividenden, bijvoorbeeld... dan heeft het ook niet zoveel toegevoegde waarde voor je.
3: Ja. Denk je dat meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen?
2: Ja, het lijkt mij wel.
3: Het is wel gaaf. Maar ja, is het meer dan dat?
2: Kijk, ik denk de categorie bedrijven die dit nu doet... die tokenized zijn aandelen ook als een soort visitekaartje. En ze zeggen daar ook mee van, kijk eens...
3: Nou, dit is marketing voor securities.
2: Ja, voor securities, maar ook BlackRock bijvoorbeeld. Wij zitten hier bovenop, wij zien nieuwe infrastructuur. Wij snappen dit en wij doen dit. En we doen het nu in de eerste instantie met onze eigen aandelen. Kijk, voor een traditioneel bedrijf zullen ook andere afwegingen relevant zijn. Waarom is dit waardevol voor mijn aandeelhouder? Wat doet dit met de liquiditeit rondom mijn aandelen? Wil ik die wel of niet versnipperd hebben? Introduceert het nieuwe risico? Hoe zit het eigenlijk met wet en regelgeving rondom het tokenizen van mijn aandelen? Ik denk dat dat nog net even te vroeg is. Dus ik denk niet dat het morgen gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat er veel meer bedrijven gaan volgen die dit op deze manier gaan doen.
3: Ja, ja, we weten ook dat de beursaakhond in de VS dit best wel graag stimuleert.
2: Ja, maar daar leven nog wel allerlei vraagstukken.
3: Ja, maar wat hebben we verder nog nodig om dit nog meer iets in push te geven? Ik kijk ook een beetje met een schuin nog naar Europa, waar het ook allemaal toch wel iets langzamer lijkt te gaan.
2: Nou ja, ik denk dus in de eerste plaats duidelijkheid van toezichthouders. De vragen als wie mag nou echt zo'n aandeel tokenizen? Het bedrijf zelf of de beurs of een broker, een derde partij? Dat is nog niet helemaal duidelijk. En ik denk dat zolang dat niet helemaal duidelijk is, zal de massa voorzichtig blijven. Ja. Ik denk ook dat de infrastructuur nog volwassener moet worden. Ik denk dat beleggers dit allemaal moeten kunnen gebruiken. Zonder dat het aanvoelt als een technisch experiment.
3: Ja.
2: Dus betere wallets, goede platforms, duidelijke kusten die gewoon echt een moderne gebruikerservaring. En ik denk dat een boost kan komen van een soort van extra vrijheid in de handel in dit soort stocktokens. Dus dat ze echt aangesloten kunnen worden op een bredere financiële markt. Dat ze als bouwstenen gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld in de DeFi-wereld. Ja. En dat is nu, daar is er echt geen sprake van.
3: Nee,
2: het is allemaal permissions, het zijn al walled gardens, om het zo maar even te zeggen. En daar is niet de technologie de grootste uitdaging, maar wet en regelgeving.
3: Ja, zoals wel vaker in de cryptowereld op dit moment.
2: Ja.
3: Goed, wij gaan zo meteen ook nog een podcast opnemen. We gaan het hebben over Bitcoin, crypto en dan de wisselwerking met AI. En dat is niet geheel ontoevallig. Want, Bert Slachter, jullie hebben ook namens het Bitcoin Alpha Satoshi Radio Consortium, zou ik maar zeggen, een nieuwe podcast. Turing Station.
4: Ja, Turing Station, genoemd naar Alan Turing, een van de grondleggers van AI. Kijk, wij zien en horen van veel mensen dat ze AI complex en overweldigend vinden. En tegelijk dat ze zich realiseren dat de wereld wel grondig gaat veranderen.
3: Ja.
4: En wij zitten er al jaren met onze neus bovenop, omdat we het interessant vinden, omdat we het zelf gebruiken. En wij willen graag onze luisteraars aan de hand nemen langs de praktische kant. Hoe kun je het toepassen? Hoe werkt het echt? Hoe raakt het je persoonlijke leven of je werk of de maatschappij of de economie? Maar ook een kijkje achter de schermen. Hoe werkt zo'n model nou echt?
3: Ja.
4: Dat vinden we leuk. En dat doen we in Turing Station.
3: Ja, tof. En dat heeft misschien dat de luisteraar denkt, ja, wat hebben die crypto jongens nou weer met AI te maken? Het lijkt best wel op crypto, deze wereld.
4: Ja, we gaan zo meteen in de podcast ook bespreken dat het gezamenlijke wortels heeft, ook uit een gezamenlijke wetenschappelijke traditie voortkomt. Dat het heel veel met elkaar deelt. Ja. Dus zeker.
3: Ja, en dan gaan we ook gelijk misschien een aantal mythes ontkrachten. Want de grote crypto-CEO's die zeggen, joh, AI heeft crypto heel hard nodig op verschillende manieren. Ja, is dat wel zo? Ja. Dat vraag ik me dan wel af.
4: They're talking their book, hè?
3: Ja, precies. Ja. Ze hebben er zelf belang bij om dit te vinden. Maar goed, er zijn heel veel toepassingen en heel veel dingen die we kunnen bedenken. De wisselwerking tussen crypto en AI. En dat is hartstikke interessant. Dat gaan we dus allemaal in de podcast bespreken. Tot zover de CryptoCast nu hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert en Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En ook dus makers van de podcast Turing Station over AI. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen doorgelicht.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
7: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag, doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft nog niet gereageerd. In de haven van Zeewolde was dit weekend een clean-up. Vrijwilligers haalden op brede surfplanken ruim 100 kilo troep uit het water. Meer dan organisator Daan had verwacht, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Er werden vooral blikjes opgevist, maar ook een scooterband. Met de actie willen ze mensen bewust maken van zwerfafval. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en een piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Het kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen ingepropt, melden Britse media. Volgens de boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen, maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. En in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag komt een portret te hangen van stadsicoon Harry Jekkers, cabaretier en de maker van het lied O.O. Den Haag. Hij nam vandaag na bijna 50 jaar afscheid van het toneel. Hij werd ook uitgeroepen tot Haags ereburger en kreeg een mini-beeldje in Madurodam. En dan het weer van Weer Online. Nog lang warm vanavond. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking het land op en plaatselijk kan het mistig worden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
9: Eli Lilly hit $1 trillion in market value on Friday.
10: De strijd tussen Novo Nordisk en Eli Lilly, de producenten van afslankmiddelen, daar is veel aan de hand.
11: Geen prik meer, maar een pil, waardoor mensen makkelijker en ook sneller gaan afvallen. Farmaceut Eli Lilly heeft toestemming gekregen van de toezichthouder, de FDA, om die pil te gaan verkopen.
12: Lilly CEO David Ricks says the company might be in the middle of the biggest upswing in its history.
13: Insuline, penicilline, Prozac. Het zijn een aantal van 's werelds bekendste medicijnen die de producent Eli Lilly op de markt heeft gebracht. En die de levens van honderdduizenden mensen hebben verbeterd. Maar ze gaan pas echt door het dak sinds ze een paar jaar geleden zijn begonnen met afslankmedicijnen. Terwijl patiënten met obesitas hopen op een wondermiddel, zit Eli Lilly ineens wel heel goed in zijn vel. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse farmaceut. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eli Lilly aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theopoering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
14: Hoi.
13: Als ik zeg Prozac, dan zeg jij?
14: Ja, ik voel me heel slecht. Ik kom niet meer naar buiten. Ellendig.
13: En als ik zeg Mounjaro en Zepbound?
14: Ja, dan hebben we het over nu, hè. Dat zijn de afvalmedicijnen waar we het met z'n allen over hebben. We hebben Novo Nordisk gehad. En nu gaan we het hebben over de tegenhanger.
13: Eli Lilly. Maar ik kende dus vooral van Novo Nordisk de Ozempic en de Wegovy. Ik denk dat dat bij het Nederlandse publiek meer bekend is als namen als Mounjaro en Zepbound. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Het is een diabetisch medicijn.
14: Dat klopt.
13: Wat heel erg goed helpt tegen diabetes of tegen obesitas ook.
14: Ja, en het komt ook omdat in dit geval Ozempic eigenlijk net iets eerder was. Ze hebben dezelfde werking. Hè. Ze hebben een GLP-1 molecuul. Mm. En die maakt een soort hormoon aan, waardoor jij dus inderdaad wat minder hongergevoel hebt.
13: Ja, en dus je gaat minder eten.
14: Ga je
13: en
14: minder dat, eten.
13: Minder kilo's.
14: Val je af. En dat is heel goed. Alleen uiteindelijk is de technologie of de werking van het medicijn van Eli Lilly lijkt op dit moment het wat beter te doen. Is ook nogal meer aan te verdienen dan wat Novo Nordisk gaat doen. Mm. En dat is ook waarom de koers van Eli Lilly heel hard is opgelopen. Maar Novo Nordisk wat minder in de afgelopen tijd sterker nog, die is gehalveerd.
13: Het is wel leuk, we hebben Novo Nordisk ook eerder, wel echt al een tijd geleden hoor, uit mijn hoofd maart 2025 hebben we die doorgelicht. Dus als je daar ook meer over wil weten, luister die aflevering dan ook even terug. Nu dus Eli Lilly, heb jij dit in portefeuille als vermogensbeheerder?
14: Nee, helaas niet, want het aandeel is flink aangekomen en Novo Nordisk is wat afgevallen. Mm. Maar we hebben het niet in portefeuille. We hebben het, je zou kunnen zeggen, indirect in portefeuille met een ETF op de S&P 500. Eli Lilly is natuurlijk een reusachtige farmaceut, maar, komen we straks af op, wel heel afhankelijk geworden van deze medicijnen. Maar voordat we daar naartoe gaan, belangrijk om te benoemen, disclaimer bij deze podcast, we geven geen beleggingsadvies, het is risicovol en je kunt je inleg verliezen.
13: Ja.
14: En resultaten verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Nee, en we geven natuurlijk wel een hele hoop info. Jij komt altijd met een interessant feitje. Wat heb je?
14: Ja, misschien heb je het logo wel eens gezien van Eli Lilly. Nou, dat ziet er eigenlijk heel simpel uit. Er staat namelijk gewoon Lilly in een soort van kinderhandschrift.
13: Ja.
14: Maar dat is gebaseerd inderdaad dus op de handtekening van de oprichter. Die heette Eli Lilly. En naar hem is het bedrijf vernoemd, maar ook het logo dus. En dat is al meer dan 100 jaar oud. Dus heel veel historie bij Eli Lilly. En wat ik overigens ook nog wel weer leuk vind, dat zijn kleinzoon, die heette ook Eli Lilly, leuk weet je. In de Great Depression, dus waar eigenlijk heel Amerika in diepe recessie zat.
13: Jaren 30?
14: Ja, toen was hij zo betrokken bij zijn medewerkers dat hij zei van, we ontslaan niemand. Dat is ook niet gebeurd.
13: Oh, dat is inderdaad mooi. We gaan eens eventjes die langjarige geschiedenis doorlichten van Eli Lilly. Ja, want toevallig deze week dat deze doorgelicht uitkomt, viert de VS al het 250-jarig bestaan. Dat is mooi natuurlijk. En voor het begin van Eli Lilly moeten wij terug naar het jaar waarin Amerika het 100-jarig bestaan viert. En dat is 1876. En dat is ook het jaar van de uitvinding van dit apparaat. Ja, de telefoon. Alexander Graham Bell die vraagt er patent op aan in 1876. En in de Amerikaanse stad Indianapolis start een medicijnfabriekje, opgericht door een man met de naam Eli Lilly. Eli Lilly is een apotheker van op dat moment bijna 40 jaar oud, die als kolonel heeft gevochten in de Amerikaanse burgeroorlog. Die oorlog is voor hem cruciaal geweest, want daar heeft hij gezien dat veel medicijnen niet effectief zijn, van lage kwaliteit zijn en dat het dus eigenlijk gewoon niet goed werkt. Hij besluit daarom zijn eigen fabriekje te starten. Hij begint met een kapitaaltje van $1400. Dat is op dat moment nu vergelijkbaar met $35.000. Hij start met 3 medewerkers, waaronder zijn 14-jarige zoon. Eli wil juist medicijnen van hoge kwaliteit maken. Hij weet dat ook voor elkaar te boksen. Zijn ideeën zetten de standaard voor medicijnen die we vandaag de dag nog altijd gebruiken. Zijn eerste grote innovaties zijn pillen en capsules met een coating van gelatine en medicijnen met een fruitsmaakje. Nou, het zijn innovaties waardoor medicijnen gewoon makkelijker in te nemen zijn. Daarnaast is hij de eerste die het tablet standaardiseert. Hij vindt dat medicijnen alleen op doktersrecept te krijgen zouden moeten zijn. En ook uitzonderlijk voor die tijd, hij zet in op onderzoek, R&D. En nu nog steeds besteedt het bedrijf Eli Lilly een kwart van zijn omzet aan research en development. De kwaliteit van Eli Lilly valt op. Het bedrijf groeit hard. Binnen 10 jaar is hij een van de belangrijkste zakenmensen van Indianapolis. Met meer dan 100 medewerkers en een jaaromzet van $200.000. Voor die tijd, hè, moet je bedenken, $200.000. Hij blijft hameren op de kwaliteit van medicijnen en dat draagt ook bij aan de oprichting van de Food and Drug Administration. De FDA, die vandaag de dag ook nog bestaat, oftewel de Amerikaanse toezichthouder. Eli Lilly overlijdt in 1898. Dan komt zijn zoon aan het roer en even later zijn kleinzoon. 1923 markeert een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Als eerste ter wereld gaat Eli Lilly insuline produceren, een medicijn tegen diabetes.
15: Insulin is a hormone that is essential for life. For people with type 1 diabetes, their bodies do not produce it. They require daily injections to survive. Eli Lilly was the first company to commercialize insulin in 1923. This was a genuine medical miracle.
13: Ja, tot die tijd stond diabetes eigenlijk gewoon gelijk aan een doodvonnis. Maar dat insulinemedicijn, dat zet Eli Lilly dus definitief op de kaart. En het blijft tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste medicijnen die zij maken. Het helpt het bedrijf in de jaren 20 om verder uit te breiden en om nog betere onderzoekers aan te trekken. In de jaren 40 wordt Eli Lilly een van de producenten van, ja, misschien wel het belangrijkste medicijn dat ooit ontdekt is, en dat is penicilline. Laten we even luisteren naar wetenschapsjournalist Diederik Jekel.
16: Weinig uitvindingen hebben zoveel levens gered als penicilline en antibiotica. Kijk, het is een best bekend verhaal, hè? Alexander Fleming kwam na 2 weken afwezigheid terug op zijn laboratorium en ontdekte in 1928 dat een kweekschaaltje met een bacterie erin was gaan schimmelen. De bacterie ging dood door die schimmel en dat viel Fleming op. Hij kweekte meer schimmel en zag inderdaad dat schimmels iets in zich hebben dat bacteriën kunnen doden.
13: Ja, penicilline of antibiotica is dus een beetje per toeval ontdekt in 1928. Het duurde nog heel wat jaren voordat het verder werd ontwikkeld. Maar in de Tweede Wereldoorlog gaat de Amerikaanse overheid er daadwerkelijk geld in steken. Want ja, als je gewonde soldaten kan oplappen met antibiotica, dan heb je een strategisch voordeel. En Eli Lilly wordt dus een van de producenten. Daarna volgen nog allerlei nieuwe soorten antibiotica. En in 1952 is daar het moment, Jim. Eli Lilly gaat naar de beurs.
14: Ja, en zo kwam het uiteindelijk dus ook in doorgelicht. Maar 1952, een IPO, dat ging toen wel heel anders dan nu. Dat ging gefaseerd. Het was heel veel over-the-counter trading. Dus het was nog niet zo digitaal zoals het nu is. En eigenlijk is ook wel belangrijk om te benoemen waarom het naar de beurs ging. Niet direct alleen om geld op te halen, maar wel om de mogelijkheid te hebben om de kapitaalmarkt te benutten voor verdere groei. Mm-hmm. Belangrijkste is eigenlijk dat het een familiebedrijf was. En dus ook heel veel familieleden mede-eigenaar van Eli Lilly waren, maar die wilden misschien soms wel van hun aandelen af. Nou, dat kon niet zo makkelijk, maar wel als je een beursnotering had. Dus ze gingen naar de beurs en dat was toen voor $8,5 per aandeel. En ja, dan denk je misschien van, oh, dat aandeel $8,5 toen, het staat nu ruim 1000. Mm-hmm. Dus dat is fors hoger. Maar ja, ga je dat terugrekenen, dan valt het allemaal mee. Ja, over een periode van meer dan 70 jaar.
13: Het is gesplitst, neem ik aan.
14: Het is inderdaad 5 keer gesplitst. Dus eigenlijk mag je er een factor 35 op zetten.
13: Zo.
14: Nou, daar hebben ze nog wat dividend gehad. Dus als je toen $8,50 had geïnvesteerd, dan was het nu, nou, afgerond $35,000 waard. Dus toch best wel een hoop winst zou je hebben gemaakt. Nou, in dit geval was het eigenlijk dus vooral dat de familie wilde kunnen uitstappen, dat ze daar naar de beurs gingen. Mm-hmm. En dat was in 1952. Dat betekende ook meteen een soort van afscheid van het familiebedrijf. Enerzijds omdat de beurs genoteerd was, maar ook omdat een jaar later voor het eerst iemand van buiten de familie, ene meneer Beasley, die werd toen benoemd tot de baas van het bedrijf.
13: Oh ja.
14: En ja, dat is wel een heel belangrijk element om te benoemen. Het was dus eerst familiebedrijf en vanaf dat moment een echte corporate.
13: Ja, nou, en die corporate die groeit lekker. De daaropvolgende decennia wordt er nog veel meer op de markt gebracht. Zoals het baanbrekende vaccin tegen polio. Eli Lilly werd een massaproducent van dat vaccin. En dat leidde dan tot een enorme terugloop ook van de ziekte polio. En inmiddels, vandaag de dag, is het eigenlijk bijna volledig verdwenen. Dus dat is echt mooi. Even een sprongetje naar 1986. Dan brengt Eli Lilly weer een nieuw belangrijk medicijn op de markt. En dat is Prozac. Het middel groeit uit tot een van de belangrijkste antidepressiva. In 2003 komt er een ander opvallend medicijn bij. Cialis als grote concurrent van Viagra, hè, en erectiepil. In 2019 doet Eli Lilly de grootste overname ooit. Het neemt het bedrijf Loxo Oncology over voor maar liefst $8 miljard. En daarmee wordt Eli Lilly dus ook een serieuze speler in de kankermedicijnen. CEO David Ricks is dan zeer te spreken over Loxo Oncology.
17: What they've done is really taken the technology that allows doctors to understand exactly what's driving your tumor growth and then make drugs that specifically block that action. So you have a detection of why is your tumor growing and then a medicine that blocks that growth. This platform of seeing and then attacking with precision medicine is what drove us to get excited about this. We see great value here, and hats off to Loxo for producing this kind of innovation. We're happy to have them part of the Lilly family now.
13: Ja, maar de echte grote klapper voor Eli Lilly, die moet dan nog komen. Dat gebeurt als het bedrijf in 2022 eerst Mounjaro en daarna Zepbound op de markt brengt. Nou, hebben we het over gehad. Het zijn dus allerlei diabetesmedicijnen met één groot voordeel. Je valt ervan af. Dus ze worden ingezet tegen obesitas ook. Net als Ozempic van Novo Nordisk in Denemarken. Maar net als Ozempic worden Mounjaro en Zepbound dus razend populair. Zeker in Amerika.
18: I lost a total of 60 pounds on both Zepbound and Mounjaro. So I started with 200 pounds and now I'm around 140. Before I started on the medication, it was really hard to lose weight. I gained my weight during the pandemic and it just came to stay. It would not leave no matter what I did.
13: Ja, het gaat zo hard met die medicijnen dat ze binnen 2 jaar al goed zijn voor een omzet van bijna $14 miljard. Dus niet alleen de omzet schiet dan omhoog, maar ook de aandelenkoers. Die laat een flinke stijgende lijn zien. In april 2025 stijgt die bijvoorbeeld met 11% als het bedrijf goede resultaten bekendmaakt met een pil tegen obesitas. Dat is nog veel handiger dan de eerdere middelen die je in moet spuiten. Dus ja, die pil die doet het ook heel erg goed. Kortom, het gaat goed met Eli Lilly. Een paar maanden geleden kondigden ze ook een nieuwe fabriek aan in Nederland, in Katwijk om precies te zijn. Waar de klanten van Eli Lilly dus steeds slanker worden, dijt het bedrijf alleen maar verder uit. En wat dat betekent voor de aandeelhouders gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Maken we eerst altijd een SWOT-analyse van Eli Lilly. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten, Jim.
14: Ja, de enorme dominantie van Zepbound en Mounjaro. Dat is ja, ongekend. En dat is eigenlijk wat je ook wilt hebben als belegger. Dat je, dat je een bedrijf hebt wat met een grote slotgracht in het Nederlands, noemen ze een moat.
13: Ja.
14: Dus als je een moat hebt als bedrijf om je gracht om je bedrijf heen, mm-hmm. om je product. Ja, dan weet je eigenlijk gewoon dat jij onaantastbaar bent. Nou, wat is in dit geval de moat? Is dat ze die medicijnen hebben ontwikkeld en het patent daar ook op bezitten. En dat die patenten lopen tot eind 2030. Dus tot dat moment mag niemand datzelfde molecuul namaken.
13: Nee.
14: En als zogeheten biosimilar op de markt brengen. Want je kunt je voorstellen als andere farmaceuten dat ook mogen maken. Ja, dan gaan de prijzen hard dalen. Maar vooralsnog niet.
13: Nee.
14: Eén zo'n prikje wat je dan elke week moet nemen kost ongeveer $250.
13: Zo.
14: Nou, dat verklaart ook die enorme omzet natuurlijk van Eli Lilly. En hiermee hebben ze dus echt een zogeheten blockbuster. Hè, dat, zo noemen ze dat dan. Een medicijn waar meer dan 1 miljard van wordt verkocht. Eerder hadden ze al die erectiepil. Die deed het ook goed. Maar ja, dit slaat echt werkelijk waar alles.
13: Ja, maar je hebt dus ook in Europa wel gewoon Wegovy en Ozempic.
14: Ja.
13: Doet dat dan eigenlijk helemaal geen pijn voor een bedrijf als Eli Lilly?
14: Nou, het is andersom. Want
13: doet,
14: Novo Nordisk was eerst met Ozempic. Jijzelf, ja, dat ken ik. En het is eigenlijk nog maar 3-4 jaar geleden dat dus in dit geval Mounjaro op de markt kwam. En een groot marktaandeel heeft afgesnoept, ook van Ozempic.
13: Omdat
14: dus
13: het net wat beter werkt door dat geheime molecuul.
14: Net wat nieuwer en net een ander molecuul. Dus ja, zij hebben hun eigen.
13: En ook in pilvorm dus.
14: Ja, daar zijn ze druk mee bezig inderdaad. Ja. En die heet dan straks Foundayo. En daar hebben ze weer een strategische voorsprong op Novo Nordisk. Dus eigenlijk, dat is een van de sterktes. Die voorsprong ook met de pil. Dan het andere punt is dat de explosieve groei, omzetgroei en de winstgevendheid, ja, dat is gewoon ongekend. En met mega marges natuurlijk ook nog eens een keer. Ligt zo rond de 80%. Nou, je hebt eigenlijk bijna geen enkel ander bedrijf dat zoveel omzet heeft met dergelijke marges. Want dan kom je al in de hoek van de Nvidia's. Maar het is niet voor niks. Dit bedrijf is dus een marktwaarde. Eerste farmaceut ooit met 1000 miljard marktwaarde. En daarnaast moet ik ook noemen de keuzes die het management heeft gemaakt. De strategische keuzes. Door bijvoorbeeld heel veel te investeren, meer dan 50 miljard in de bouw van nieuwe fabrieken. Mm-hmm. Om maar de vraag, in dit geval, naar die medicatie aan te kunnen. Dus ja, is ongekend.
13: Ja. Nog meer sterke punten?
14: Nou, wat ik slim vind aan Eli Lilly, dat waar ze eerder bijna alles in-house ontwikkelden, hebben ze de afgelopen jaren heel veel overnames gedaan. Mm. Tiental grotere, van een miljard of meer. En daarmee koop je dus eigenlijk heel veel tijd. Want je kunt dus de moleculen die mogelijk succesvol zijn in een eindfase overnemen. Je hebt dat geld toch. En die uiteindelijk gaan vercommercialiseren.
13: Ja, ja.
14: Dus als je 10 van dit soort bedrijven koopt, nou, dan zit er uiteindelijk
13: een winnaar bij.
14: Of twee bij, die jou weer de volgende teertse partide molecuul gaan opleveren.
13: Ja, dus dit zijn een hoop sterke punten. Als we dan meteen een bruggetje maken naar de zwaktes. Dit is een farmaceut. En daar zit natuurlijk het grote risico. Je moet bakken met geld investeren in iets waarvan je hoopt dat het uiteindelijk werkt en dat het approval krijgt van de FDA. Dat het ook in Europa verkocht mag worden. En dan moet je in een paar jaar eigenlijk je hele investering plus al je missers op andere vlakken die niet doorgaan, die moet je goed maken.
14: Ja, het is wel 15 jaar ongeveer.
13: Ja.
14: He, dus dan kun je inderdaad de nieuwe blockbuster hebben en daar ook een miljard omzet uit halen. In dit geval 10 miljard.
13: Ja.
14: Maar dat is wel meteen de zwakte. Het vereist heel veel diepte-investeringen. En in
13: risico.
14: Dit geval, ja, en dus je hebt, om daar een beetje een beeld van te schetsen, als er 10.000 moleculen worden onderzocht, wat uiteindelijk op de markt komt als medicijn, dat is er dan ongeveer 1.
13: Ja.
14: Dus dat zijn de getallen waar je moet denken.
13: Ja.
14: En het duurt dan dus ook nog 12 tot 15 jaar.
13: Mm-hmm. En dat gebruiken die farmaceuten ook altijd om hun hoge prijzen te rechtvaardigen.
14: Ja,
13: ja, we maken enorm veel winst nu. Maar goed, we hebben ook enorm veel investeringen gedaan. Er is ook heel veel niet gelukt.
14: Nou, ik noemde het net al, dat ze 13 miljard in onderzoek investeren.
13: Ja.
14: Dus dat is heel discutabel natuurlijk. Van, ja, mag je nou wel in die commercialisatiefase heel veel verdienen?
13: Ja.
14: Of niet? Nou, het voordeel daarvan is dat er dus weer geld vrijkomt om in nieuwe medicatie te investeren. Nou, dat doet Eli Lilly ook. Daarmee zijn ze echt wel toekomstgericht. Maar als je het dan hebt over zwaktes, ze zijn eigenlijk op dit moment volledig afhankelijk van één molecuul.
13: Mm.
14: Want ja, ongeveer 70% van de omzet komt dus van
13: Zepbound
14: en Mounjaro.
13: Ja.
14: En daarnaast heb je natuurlijk ook nog wel, wat je zelf ook al noemt, van, ja, de reputatie van het bedrijf. Eerder hebben ze dat ook gehad rond insulineprijzen. Die stegen, die lieten ze maar doorstijgen, zodat ze allemaal meer konden verdienen. En dat leidde uiteindelijk tot enorme klachtenregen.
13: Imagoschade.
14: Exact.
13: Ja. Oké, gaan we eens even naar de kansen.
14: Nou, die zijn er absoluut hoor, want ik leek nou een beetje negatief omdat het zo geconcentreerd is. Maar ja, ze hebben ook die moot daarbij. De pil. Ja,
13: de slotgracht, bedoel jij?
14: Ja, de slotgracht. Nou, dan het tabletje wat ze ontwikkelen. Dat is veel toegankelijker dan een injectie. Want als je die elke week moet nemen of je moet een tabletje nemen, ja, dat gaat een veel grotere markt nog weer openen. En dat is dan Foundayo. En dat kan weer een nieuwe groeigolf ontketenen. Want wat natuurlijk wel echt zo is, het is niet alleen het afvallen, maar afvallen betekent in dit geval ook veel minder medische kosten. Want je krijgt geen hartklachten, je krijgt geen last van astma.
13: Ja, de minder kans op. Hè? Het is niet
14: dat scheelt echt heel veel.
13: Ja, dat klopt. Ja,
14: overgewicht is een groot probleem in de samenleving.
13: Zeker.
14: Dus op het moment dat je dat kunt reduceren, dan gaat het op andere vlakken ook heel veel bijdragen. Dus al gaat het alleen maar over het aantal ziekmeldingen bijvoorbeeld.
13: Bedreigingen, ik noem dan meteen even inderdaad China, die toch wel altijd heel knap is in heel snel dingen namaken.
14: Ja.
13: En ook nog best wel van goede kwaliteit. En veel goedkoper.
14: Ja, dat klopt. Ja, die biosimilars mag formeel niet, maar op een gegeven moment mag dat natuurlijk wel.
13: En dat is natuurlijk een grote bedreiging dus voor Eli Lilly op dat moment.
14: Nou, daarnaast heb je natuurlijk ook wel dat Trump, die heeft best wel druk gezet op farmaceuten om die prijzen voor medicijnen te verlagen. Ander risico is altijd weer de FDA. Want
13: toezichthouder.
14: Ja, als die inderdaad dus ingrijpt of restricties oplegt, ja, dan heb je gewoon een groot probleem. Altijd een risico. Soms zit je in fase 3 en ineens gaat het niet door.
13: Ja, oké. Okay. Zullen wij de boeken eens even openen?
14: Ja.
13: Wat zien we?
14: Nou, we zien vooral dat voor Zepbound dat de omzet goed was. 25, 28 miljard ongeveer. Dat was in 2022. En ik maak een flinke sprong. In één keer naar 2025, toen was de omzet 65 miljard. Dus in een paar jaar tijd van 25 naar 65 miljard.
13: Allemaal dankzij Zepbound en Mounjaro.
14: Exact.
13: Okay.
14: En nu 65, het afgelopen jaar. Voor 2026 wordt de verwachting ligt op 85 miljard. En in 2027 zou die door de 100 miljard heen kunnen gaan.
13: Zo.
14: Dus ja, het feit dat ze het patent hebben en volledig kunnen uitnutten. Het is, nou, jij noemt het al. Ongelooflijk.
13: Het kan wel zijn dat dit dus allemaal al ingeprijsd is in de koers. Hè? Dus deze verwachtingen van deze bizarre omzetgroei.
14: Ja.
13: Als je nu instapt, dat die koers niet eens heel veel verder omhoog gaat.
14: Nou, daar heb jij helemaal gelijk in. Want als je meer dan 10 keer de omzet betaalt, ja, dan hebben we het over tech-achtige waarderingen. He, bij een Nvidia vonden we dat normaal. En ja, dit kan eigenlijk alleen maar als de prikjes van Eli Lilly net zo hard gevraagd worden als de GPU's van Nvidia. Dus je hebt hier een farmaceut met een tech-achtige waardering.
13: Ja.
14: Nou, is dat terecht? Ja. Als je het ook hebt over bijvoorbeeld de operationele winst, het operationeel resultaat. Nou, ik noemde net 2022. Toen lag die EBITDA op nog geen 10 miljard. In 2025 was het 30 miljard. En nu gaat die door de 40 miljard heen. Dus in een paar jaar verviervoudigd, wordt echt bizar veel geld verdiend.
13: Ja. Dan hebben we best wel veel informatie om hopelijk de luisteraar zelf een oordeel te laten vellen over dit aandeel, of het interessant is. Voor wie kan het interessant zijn?
14: Nou, voor de belegger die bereid is een stuk risico te nemen en niet vies is van een stukje koersschommeling. Eigenlijk zou ik willen zeggen de techbelegger die op zoek is naar een stukje diversificatie. Want je hebt techwaardering voor een farmaceut. Dus je kunt het diversificeren, maar je moet wel het karakter hebben van de techbelegger.
13: Dit was Eli Lilly doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat de podcastversie een stukje langer is. Met meer diepgang en duiding over dit bedrijf in de volgende aflevering. Dat is aflevering 150, dat is leuk.
14: Wow, ongelooflijk.
13: Echt hè? Gaan wij het hebben over Duolingo. Dat is leuk. Ik wist dus helemaal niet dat dat beursgenoteerd was. Want ik heb wel geduolingo'd om mijn Frans een beetje te verbeteren.
14: En?
13: Het helpt, maar ik, op een gegeven moment verloor ik mijn streak. Hè? Dus, dan denk je op een gegeven moment, nou, laat maar zitten.
14: Nou, ja.
13: Maar ik wil het eigenlijk nu alweer ophalen. Dus ook het feit dat wij dit gaan doorlichten gaat mij waarschijnlijk weer terugslepen naar die app.
14: Nou, heel goed. En mocht het met Frans niet lukken, kun je altijd nog leren schaken met Duolingo.
13: Nou, dat kan ik al. Nou. Maar toch leuk. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Ja, iets schaken. Zullen wij een keer een potje doen? Ik ben benieuwd wie er wint. Wij zijn te mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
14: En ik ben Jim Terpoering.
13: Doei.
19: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
20: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. In Woerden is een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, maar die was snel geblust. Zouden geen gewonden zijn. Wel is er veel schade en de veiligheidsregio is bang dat er delen van de gevel naar beneden komen. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Of ze vanavond weer terug kunnen is niet duidelijk. Het geweld tegen de bezoeker van de Pride in Amersfoort onderstreept hoe belangrijk het is om veilige plekken te maken voor LHBTI. Dat zegt een organisatie die zulke plekken regelt tegen de NOS. Tijdens de Pride in Amsterdam kunnen mensen die worden lastiggevallen vluchten naar 35 plekken met beveiliging, zoals hotels en musea. In Den Bosch heeft een magneetvisser een explosief opgevist uit een vijver in een park. Misschien komt het wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt onderzocht en ook om wat voor explosief het gaat. Het ding is meegenomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft niet gereageerd. En tennisser Jannik Sinner uit Italië heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitse Alexander Zverev. Het was spannend, want Zverev is in goede vorm en won eerder Roland Garros. Hij won hier ook de eerste set, maar daarna knokte Sinner zich terug en won de drie daarna. Het is zijn vijfde Grand Slam-titel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking over en plaatselijk kan het mistig worden. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en warm. Het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Als je in de diplomatie rode kaarten kon uitdelen, had Donald Trump zijn Europese bondgenoten al lang opgezadeld met een flinke schorsing. Tijdens de NAVO-top in Ankara haalde de president weer uit naar Spanje en herhaalde hij zijn wens om Groenland over te nemen. Aan scheidsrechter Mark Rutte de taak om het aantal kaarten te beperken. Maar hoe doe je dat als ook de oorlog met Iran weer oplaait? Of nee, de oorlog met Japan?
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
0: Ja, die had eventjes een kopje koffie uit de Amerika-podcast-mok nodig. Lange dagen, ook voor Trump. Feit is dat de president een stuk minder chagrijnig vertrok van de top dan dat hij aankwam. Top geslaagd dus. En Trump kreeg het nog voor elkaar om een rode kaart van tafel te vegen. Maar tegen België bleek zelfs presidentiële invloed niet genoeg. Misschien had Amerika toch iets meer in zijn eigen defensie moeten investeren. Voetbalgrapje. Dit is aflevering 354 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een herstellend Washington DC. Ik zag een t-shirt gisteren. Jullie Amerikanen wisten niet waar België is. Nu weten jullie het wel. Wij zitten in de kwartfinales.
2: Ik ben Bernard Hammelburg met koffie in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Ivo en natuurlijk onze eigen Luc.
0: Ja, gezellig. En Bernard, wat viel jou op deze week?
2: Ja, de verhalen inmiddels over die nieuwe Air Force One die Trump in gebruik had genomen. Dat cadeautje. Van de emir van Qatar. Een prachtige 747, Boeing 747-8. Daar zijn er maar heel weinig van gemaakt. Dat is een prachtig toestel, had hij cadeau gekregen. En omdat hij de pest in had dat Boeing zo lang treuzelde met het afleveren van officieel bestelde nieuwe machines, twee stuks, heeft hij dat ding aangenomen en volgens hem zelf laten ombouwen tot Air Force One. En dat wil hij uiteindelijk, wil hij dat ding neerzetten in de Trump Library, die wordt gebouwd, als het allemaal doorgaat, in Florida. Moet je nagaan, zo'n joekel van een vliegtuig. En dat komt dan naast de gouden trap die daarnaast komt, roltrap.
0: Die waar hij vandaan van naar beneden kwam toen hij zijn kandidatuur bekend
2: maakte. Precies. En dat kan helemaal niet. Dat vliegtuig kan niet in een gebouw. Daarvoor moet het helemaal in kleine stukjes worden afgebroken. Enfin, dat zullen we zien. Maar er kwam inmiddels een ander verhaal overheen. En dat is eigenlijk een beetje spannender. Want hij was daar dus mee naar Ankara gevlogen voor de top. Maar de Secret Service en het ministerie van Defensie, dus de luchtmacht, hebben hem geen toestemming gegeven om ermee terug te vliegen. En waarom niet? Ja, hij zei zelf, ik stuur dat ding naar een basis in Engeland van allemaal Amerikaanse soldaten die hem vreselijk graag willen bezichtigen. Die wil ik een lol doen. En dan ga ik wel met zo'n oude Air Force One terug. Maar het verhaal was, zo'n Air Force One, daarom duurt de productie zo lang, dat is eigenlijk een gepantserd vliegtuig. Dus dat moet helemaal, vanaf het moment dat het wordt gebouwd, worden er al, iets van 130 mijl aan koperdraad in de wanden verwerkt. Er zitten afweersystemen tegen inkomende raketten. Hij is zelfs bestand tegen de schok die hij zou krijgen en de straling van een atoombom als die ergens in de buurt zou ontploffen. Er zit zo'n ventiel bovenop om hem tijdens de vlucht kunnen bijtanken. Dat had dat toestel uit Qatar allemaal niet. Dus die heeft wel de elektronica, dus het communicatiesysteem, maar niet al die beveiliging. Dus eigenlijk viel Trump met die 747-8 door de mand. En ging dus met zijn gewone oude machine ging hij naar Engeland. En van daaruit gingen ze dan weer door. Ik weet niet met welke van de twee, maar daar deed het er niet meer zoveel toe. Maar waarom was de Secret Service nou zo bang? Omdat cijfertjes zijn gepubliceerd over de kans van aanslagen. En daar staat Trump ongeveer op de eerste plaats met een kans van, ik meen, 5,3% dat hij het slachtoffer wordt van de aanslag. Dat is echt heel hoog, statistisch. Dus de Secret Service en de luchtmacht zeiden, sorry vriend, maar je gaat niet aan boord van dat ding. Dat doen we niet.
0: Hey, en dat had natuurlijk ook te maken met dat opleidende conflict met Iran. En dan is Ankara niet heel ver weg van Iran. Nee. Dus Trump had er een heel mooi verhaal bij. Maar het komt er toch eigenlijk ook op neer dat hele dure cadeautje van Qatar, waar Trump nu dus al vrolijk in rondvliegt, dat niet zo veilig is als de oude Air Force One. Dat is best ernstig, toch? Nee. En iedereen weet dat dus nu ook.
2: Ja, precies. Natuurlijk. En het is ook niet voor niets dat, en daar ergert Trump zich trouwens terecht wel een beetje aan, maar dat Boeing er zo verschrikkelijk lang over doet om die twee nieuwe Air Force One toestellen af te leveren.
0: Ja. In zijn eerste termijn was Trump daar al mee bezig. Ja, hè? Toen dacht hij een dealtje te hebben. En het is er nog steeds.
2: Nee. En nu wordt het 2028, zegt Boeing, voordat die twee machines klaar zijn. Maar het is daarom, je moet zo'n ding dus helemaal net als een gepantserde auto. Die kun je ook niet zomaar, je kunt niet zomaar een auto laten pantseren. Dat is echt dan moeten de deuren helemaal opnieuw. En dan moeten nieuwe ramen in van iets van 1,5 centimeter dik. En gaan ze maar door. Dus dit is iets wat je vanaf het eerste schroefje en moertje helemaal moet opbouwen. En daar heb je heel veel tijd en verstand en kennis voor nodig. Dus dat was het verhaal. Maar ik vond het zo ontzettend leuk.
0: Fascinerend.
2: Ja, maar dat hij echt gewoon zo duidelijk ook stond te liegen, Jan.
0: Doe het allemaal voor jullie, voor de militairen die het graag willen zien.
2: Ja, jullie mogen het bekijken en doe je best. En natuurlijk, hij is ook van jullie. Want jullie zijn onze dappere krijgers en zo. Dat is allemaal flauwekul. En wat is jou opgevallen, Jan?
0: Ja, ik wilde nog even terug naar dit weekend. Toen was die toespraak van Trump op de 4th of July. Met dat gigantische vuurwerk erachteraan. En er waren een paar dingen die ik even met je wilde delen. Een bijzondere dag. Er waren heel veel mensen van buiten de stad. Ze kwamen echt overal vandaan. Ik heb mensen gesproken die kwamen vliegen uit Californië, uit Arizona, uit Colorado. Mensen die kwamen met de auto uit Kansas. Die zeiden van, we zijn nog nooit in onze hoofdstad geweest. Dit is het moment, dus hier zijn we. En het merendeel daarvan was echt Trump-supporter. En dat is echt wat anders dan andere jaren. Dan zijn het vooral mensen uit Washington zelf. En dan gaat het gewoon om, het is helemaal niet politiek. Er zit geen enkele lading verder achter. Dit jaar was dat echt wel anders. Het deed me een beetje denken aan Trumps eerste termijn. Toen had hij op een bepaald moment ook een toespraak op de 4th of July. En toen zag je ook ineens allemaal Trump-petjes, T-shirts, waarin je ziet van, dit is net even anders dan wat in Washington woont. Wat natuurlijk allemaal, vooral democraten zijn, meer dan 90%. Dus veel rode petjes, veel Charlie Kirk-t-shirts ook. Allemaal signalen. Hele gezellige mensen trouwens, hele leuke gesprekken gehad. Wat me ook opviel, het was heel chaotisch. En dat zie je wel vaker bij Trump-evenementen. Omdat de vraag dan ook heel groot is. Er zijn heel veel mensen. Nu waren er ook heel lange rijen om binnen te komen. En het was 38 graden, dus ook veel oude mensen, gezinnen met kleine kinderen die allemaal in de zon stonden te wachten. Ik merkte er ook al wat frustratie over. En toen werd het ook nog een keer uitgesteld, de toespraak, vanwege naderend onweer. Hele veld werd geëvacueerd. Dus al die mensen die door die strenge beveiliging waren gegaan, moesten allemaal weer naar buiten. Op dat moment dacht ik van, dit gaat helemaal niet meer door. Want dan moet je iedereen weer gaan checken. Dat gaat nooit lukken. En Trump was degene die zei, ik wil dit toch doen. En hij maakte er ook echt een Trump-verhaal van. Hij zei van, op die day, toen was het ook niet supergoed weer. Toen gingen ze ook gewoon de stranden op. Dan kan ik wel even een toespraakje houden. En ik zag dus aan de ene kant wat ingehouden frustratie bij bezoekers, ook bij Trump-supporters, die dachten van, onze dag valt in het water.
3: Mom, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerst.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Vermenging van patriotisme met politiek. En het was dus ook een campagnespeech met ook wel een beetje een donker randje. Want je had ook flyovers met B-2 bommenwerpers, B-52's, F-16's. Dat kwam ook allemaal voorbij. En ja, communisme in Amerika. Dus het rode gevaar op de verjaardag van het land. Ik had er een apart gevoel bij aan het eind van de dag.
5: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb veel beelden bekeken en het was inderdaad anders dan anders. En die toespraak vond ik ook merkwaardig. Maar goed, dat zijn we inmiddels gewend, laten we eerlijk wezen. We hebben nu in Ankara ook weer twee hele bijzondere toespraken en momenten met Trump meegemaakt, toch?
4: Ja, laten we daar eens het over hebben, Bernard. Laten we even beginnen met zijn ongenoegen over de Europese bondgenoten.
6: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
4: Ja, dat was het openingssalvo nog maar. Dit was aan het begin van de top. Aan het eind sprak hij toch een stuk warmer over de NAVO en over de bondgenoten. Oekraïne ging zelfs met een deeltje naar huis. Wat is het allemaal waard? Dat is denk ik een beetje de vraag, Bernard. Want we hebben weer een top overleefd, zo voelt het een beetje. Maar we gaan ook zo van top naar top en we blijven kijken naar wat doet Trump nou en kunnen we hem een beetje erbij houden? Hoe kijk jij daarnaar? Wat is dit waard?
5: Ja, dat vind ik. Je slaat de spijker op de kop. Alles draaide hier om Trump. En de vraag was, kunnen we hem, hoe moet ik het zeggen, kunnen we een beetje pacificeren? Kunnen we iets doen waardoor hij wat minder boosaardig is of boos op ons is? Je weet, hij had een paar keer duidelijk gemaakt dat hij loyaliteit eiste van de bondgenoten. En dat was dan naar aanleiding van de kwestie Iran, waar die de bondgenoten verweet dat ze niet mee hadden willen doen aan die operatie, terwijl de NAVO gewoon voor niks wist. In ieder geval, hij heeft het steeds maar over loyaliteit en steeds maar over they love me, maar nooit andersom. Dus hij laat nooit iets zien van warmte voor de bondgenoten. Mm. En eigenlijk, dat vond ik ook merkwaardig, die bondgenoten zeggen dan ook niet, en dat hadden ze naar mijn idee wel moeten doen, luister eens, waarom dan niet loyaal naar ons? Dat geldt toch twee kanten uit. Sterker nog, artikel 5 van het handvest, hè, dat gaat over als een van de landen wordt aangevallen, dat dan alle andere landen aanbieden om te helpen. Dat is gebaseerd op het hele idee van solidariteit en loyaliteit. Dus waar zeur je over?
4: Ja. En dan begint hij ook over Spanje en Groenland, wat we net lieten horen. Ja. Dan denk ik, dat is inderdaad het tegenovergestelde van loyaliteit. Wat zit daarachter?
5: Woede en frustratie. We hadden in BNR De Wereld Jaap de Hoop Scheffer als gast. Een van de voorgangers van Rutte. En die noemde de opmerkingen over Groenland het gevaarlijkst. Hij zegt dat is eigenlijk binnen het bondgenootschap de gevaarlijkste situatie die we hebben met elkaar. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
4: Omdat die dreiging zo reëel is? Omdat het ook Europa uit elkaar speelt?
5: Ja, omdat die dreiging reëel is en er is geen antwoord op. Want het zou in feite een aanval zijn op een Europese bondgenoot, namelijk Denemarken. Mm-hmm. En je moet je voorstellen dat er een conflict ontstaat tussen twee NAVO-landen, de grootste en een kleine in Europa. Afschuwelijk idee. Niettemin.
4: Ja, dat kan gewoon niet. Ja,
5: dat kan.
4: In een bondgenootschap.
5: Ja, niettemin kun je zeggen, er zijn ook wel een paar dingen gebeurd die iedereen een beetje geruststelden. Zowel Rutte als Trump zei na afloop, op een veel rustiger toon ook, dat het

0: Bondgenootschap nog overeind is. En, dus hij stelde iedereen wat dat betreft ook wel een beetje gerust. Maar het is typisch Trump. Hij hield op het ene moment een toespraak, daar hoorde je net ook weer een stukje van, waarin hij geweldig tekeer ging tegen bondgenoten waarvan hij vindt dat ze niet loyaal zijn. Maar in die eindtoespraak, toen het allemaal klaar was, toen was hij toch weer een stuk milder. En nou ja, en dan roepen wij allemaal tegen elkaar, hè, gelukkig. Het bondgenootschap valt nog niet uit elkaar. Maar ja, ik heb ook in mijn column, Jan, heb ik ook geschreven, het is een latrelatie. Het is geen
1: BNR-column is het, hè?
0: Ja, BNR-column heb ik geschreven. Het is een latrelatie en zo zie ik het ook.
1: En Bernard, nog even, want we hoorden Trump ook helemaal aan het begin zich verspreken. Hij had het over de islamitische staat Japan. Hij haalde ook Poetin en Zelensky op een bepaald moment door elkaar. Hebben jullie nog een vraag voor Poetin? En dan keek hij duidelijk naar Zelensky die tegenover hem zat. En dan probeerde hij zich uit te praten. Maar ja, dat was gewoon echt. Hij zat er gewoon helemaal naast. Dat was Biden-achtig. Biden heeft letterlijk ook Poetin en Zelensky wel eens door elkaar gehaald. Hij was aan het begin wat chagrijnig. Hij was misschien ook wel moe. Had best een zwaar weekend gehad met die verjaardag van Amerika. En die toespraak waar ik het eerder over had. Speelt dat dan mee? Of is het meer zoals Merz zegt? Die zegt van ja, deze top hebben we weer gered. Was een succes dankzij Rutte. Die heeft hem weer goed op de goede manier aangepakt. En daardoor zijn we eruit gekomen. Dus ja, is dit bij Trump iets persoonlijks dat hij gewoon geen zin had? Een beetje chagrijnig begint en dat trekt er wel bij?
0: Ja.
1: Of heeft dat met Rutte te maken die de juiste snaar raakt? Hebben we met z'n allen, wat zit erachter? Of is het iets heel anders?
0: Nee, ik denk dat je weer de spijker op de kop slaat. Er zijn
1: Fossidori.
0: Ja, dat is betreurig ook. Ik betreur het zeer dat je zo vaak gelijk hebt, Jan. Nee, maar het is echt zo. Dat we zeggen, iedereen heeft hetzelfde verhaal. Binnenskamers was hij ook veel rustiger en vriendelijker tegen de andere landen, de bondgenoten, maar ook de gasten, zoals Zelensky, dan naar buiten toe. Nu is het de vraag, als je zoiets hoort, is dat nou ook echt waar? En we weten nu dat het zo is, want Jaap de Hoop Scheffer vertelde dat hij met een aantal mensen zelf contact heeft gehad die daarbij waren. En ook onze eigen Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, die had ook contact gehad met mensen die daarbij binnen waren. En die bevestigde dat ook.
1: Ja, dus, hoorde Michal ook zeggen trouwens.
0: Michal van der Toorn, ja, die als verslaggever was, die zei het ook. Dus ik denk dat het verhaal klopt, als je zulke goede bronnen hebt. Dus het is een man met twee gezichten. Het hangt af van het moment. Het hangt af van één opmerking waardoor die plotseling helemaal over zijn rooien gaat. Dat weet je gewoon niet. Het kan frustratie zijn. Je weet het niet. En ik weet ook niet of het nog zoveel zin heeft om daar steeds maar over na te denken.
1: het is nou eenmaal zo.
0: Het is nou eenmaal zo. En het is een man met, om in bewapeningstermen te blijven, een kort lontje. Het is echt zo. Dus hij kan verschrikkelijk boos worden. En hij wil altijd gelijk hebben. En alles gaat om hem. En als je daaraan meedoet, ja, dan wil hij best nog eens wat terug doen. Maar het gaat allemaal om hem. En wat hij zegt, Jan, maar dan moet je maar kijken of je dat ook vindt. Maar alles wat hij zegt, waar dan ook, is in de eerste plaats gericht tegen zijn eigen achterban.
1: Ja,
0: hij praat niet. Hij praat niet tegen de bondgenoten of tegen de wereld. Hij praat tegen MAGA.
1: Dat was ook met die eindtoespraak of persconferentie van hem. Hè. Dat ging heel veel over binnenlandse zaken. Allemaal dingen die ons niks kan schelen. Dat vindt hij veel belangrijker. En dan kijkt hij inderdaad naar de mensen thuis.
0: Ja.
1: En zou dat dan ook een tactiek zijn dat hij dan binnenkomt met veel bombarie achter de schermen? Is hij eigenlijk veel vriendelijker als we het zo horen? Dat hij dan ook denkt, nou, dit ziet mijn achterban niet. Dus ik pak het gewoon zo aan.
0: Dat zou kunnen. Je kunt ook de vraag blijven stellen, wie is nou de echte Trump? En je had het al over Rutte, hè, even. Ik denk dat de verdienste van Rutte, wat je ook verder vindt van de manier waarop hij het doet, maar de verdienste van Rutte is dat hij uiteindelijk ook naar buiten toe toch altijd een beetje het optimistische plaatje kan laten zien, of zegt te hebben gezien, of zegt dat hij het waarneemt. En of dat nou helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar hij weet, om het zomaar te zeggen, toch de boel nog bij elkaar te houden. Dus,
1: ja. En dat is wel zijn werk uiteindelijk.
0: Dat is zijn werk. Dat is, hij heeft natuurlijk, oh ja, hij heeft 32 bazen, maar er is maar één die telt. En dat is Amerika.
1: Hey, ik wil nog even van jou één dingetje horen. Want er kwam ook een deal met Zelensky.
0: Ja.
1: Trump die zei, jullie krijgen een licentie om de Amerikaanse Patriots, die raketten, zelf te produceren. Ik vraag me twee dingen af. Ik dacht van, oh, en ook hoe ze naast elkaar zaten van, hier is toch wel iets positiefs gebeurd. We zijn ver gekomen sinds dat conflict in de Oval Office. Dus dat viel me wel op. Maar is die situatie nu verbeterd? En de tweede was eigenlijk, wat heeft Oekraïne daar nou aan? Want zo'n Patriot bouwen, zo'n raket, dat kost al 2 jaar. Om een Patriot fabriek te bouwen, nou, dan zijn we toch helemaal veel verder. Ja, wat zit hier achter?
0: Ja, nou, in de eerste plaats hebben ze nodig, jazeker. Het is het enige wat ontbreekt eigenlijk aan op het ogenblik aan hun krijgsmacht. Ze zijn heel goed bezig, ook in die oorlog, maar ze kunnen zich niet verweren tegen Russische raketten. Dat lukt gewoon niet. Die komen er steeds meer en dat is echt gevaarlijk. Je kunt zeggen, politiek is het heel belangrijk dat Trump dit gebaar heeft gemaakt van, nou weet je wat, jullie krijgen licentie om ze zelf te bouwen. Nederland en Duitsland, en ik meen Roemenië, hebben dat ook. Maar dit is echt een gunst die Amerika je moet willen geven. Maar dan de werkelijkheid. Het kost $1 miljard om zo'n fabriek neer te zetten. Dat duurt een klein jaar, denk ik. En inderdaad, de productie van één raket voor het systeem, afhankelijk van het type, is ongeveer $3 miljoen. En heeft een productietijd van een klein jaar. Dus je bent een hele tijd verder voordat het zover is. En dan komt het. De rekening moet gewoon betaald. Door Oekraïne of door de Europese landen. Maar het is niet zo dat hij geeft geen Patriot-systeem cadeau. Hij zegt, je mag er een maken en gebruiken, maar er moet gewoon worden afgerekend.
1: Dus hier is de handleiding.
0: Hier is de handleiding. Nee, er komen ook mensen mee. We gaan jullie trainen en opleiden, enzovoort. Komt allemaal goed, maar wel tegen eigen kosten.
1: Ja, en daar zit ook een beetje eigenbelang, of veel eigenbelang voor de Amerikanen in. Hè? Want die Patriots, daar is een groot tekort aan. Amerika heeft er veel afgeschoten in Iran. Dus dit is ook een manier om de productie wat te vergroten. En dat is ook een probleem wat wordt opgelost.
0: Ja, dat is ook een probleem. Zometeen in de Amerika-podcast. Dat Trump Groenland wil inlijven, daar kunnen Europeanen nog om zuchten. Maar wil je ze echt kwaad maken, dan moet je aan hun voetbal komen. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
1: In december moest het al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
3: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. In Woerden is een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, maar die was snel geblust. Zouden geen gewonden zijn. Wel is er veel schade en de veiligheidsregio is bang dat er delen van de gevel naar beneden komen. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Of ze vanavond weer terug kunnen is niet duidelijk. Het geweld tegen de bezoeker van de Pride in Amersfoort onderstreept hoe belangrijk het is om veilige plekken te maken voor LHBTI. Dat zegt een organisatie die zulke plekken regelt tegen de NOS. Tijdens de Pride in Amsterdam kunnen mensen die worden lastiggevallen vluchten naar 35 plekken met beveiliging, zoals hotels en musea. In Den Bosch heeft een magneetvisser een explosief opgevist uit een vijver in een park. Misschien komt het wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt onderzocht en ook om wat voor explosief het gaat. Het ding is meegenomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag, doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft niet gereageerd. En tennisser Jannik Sinner uit Italië heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitse Alexander Zverev. Het was spannend, want Zverev is in goede vorm en won eerder Roland Garros. Hij won hier ook de eerste set, maar daarna knokte Sinner zich terug en won de drie daarna. Het is een vijfde Grand Slam-titel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking over en plaatselijk kan het mistig worden. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en warm. Het wordt 22 tot 31 graden. En tot over het AP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
9: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
10: Nog voordat Trump Europa tegen zich in het harnas joeg met uitspraken over Groenland en Spanje, zorgde hij al voor veel ophef in Europa met een telefoontje naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
11: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep.
10: Ja, ja, zelfs hierbij weer Biden. Hè, die deugde niet. Maar goed, het resultaat was dat de rode kaart van Spits Balogun, ik denk dat ik het zo goed uitspreek, werd ingetrokken. Waardoor die toch mocht spelen tegen België. De hele wereld had het erover, eerlijk is eerlijk. Ja. Jan, het is echt ongelooflijk. Ik zei nog, het zijn wat je noemt presidenten onder elkaar die het even hebben geregeld. Hè? Infantino en Trump, in die volgorde dan maar. Maar eigenlijk, de Belgen waren woest, Jan. Maar eigenlijk zo'n beetje heel Europa was woest. Je kan het niet anders uitspreken. En ook de echte voetballiefhebbers die zeiden... wat is dit vreselijk, dit is zo schadelijk voor hoe het spel wordt beleefd. Enfin, dat soort dingen. Hoe hebben de Amerikanen gereageerd?
12: Ja, vorige week hadden we het nog over hoe het Amerikaanse succes het land ook verenigde. Hè? Country roads take me home. Ik denk dat dit het begin van het einde van die eenheid was. Ik zag meteen een politieke verdeling hier ook. Dat was een groep die meteen achter Trump ging staan. Daar zaten wel wat voetballiefhebbers tussen die gewoon niet zo over politiek nadenken en denken van wacht eens even, wij willen gewoon winnen. Maar ook heel veel Trump-supporters, zeg maar, ook de rechtse influencers, Fox News. En die vonden toch echt allemaal Trump. Dit is eigenlijk een manier waarop Trump ook voor ons vecht. Zelfs met voetbal redt hij ons. En het gevoel wat daar ook wel bij zat was, ja, die rode kaart, dat toch wel onterecht was. Dat eigenlijk een groot onrecht was wat Amerika ook was aangedaan. Vond ik ook wel grappig om te zien, want veel Amerikanen die hebben niet ook zoveel met voetbal, hebben er ook niet zoveel verstand van en helemaal normaal gesproken niet zoveel passie. Die was er nu wel echt, dus dat vond ik wel grappig, was mooi. Ja. Maar er waren ook mensen die meteen dachten, wacht eens eventjes, Trump die bemoeit zich nu met sport, dat is gewoon echt niet goed. Dit is gênant voor ons. Dus wat meer in lijn wat we in Europa ook vonden, denk ik. En voor dat groepje was ook, denk ik, wel het positieve gevoel over dit WK wat verprutst. Het viel eigenlijk allemaal mee. Hè? We hebben geen Ajax gezien. Trump die is niet constant in beeld. Het is eigenlijk gewoon een heel mooi toernooi tot nu toe, op een paar incidenten na. Maar het gaat vooral over voetbal. En nu was Trump die zich ermee bemoeide. En daarmee was de magie was even doorbroken. En die twee die botsen niet, want iedereen ging weer in zijn eigen bubbel daarna. Maar die tegenstelling zag je wel meteen. En het deed mij, Bernard, ook denken aan die, weet je nog, dat telefoontje naar Georgia, naar die verkiezingsnederlaag van Trump. Vind even 11.000 stemmen. Nu ging het over een rode kaart. En weer een beetje hetzelfde ook. Trump hoeft niet letterlijk dingen te zeggen. De mensen weten wel wat er van hem verwacht wordt. En volgens mij wist Infantino dat ook heel goed.
10: Ja, maar ik vind het ook een beetje een metafoor voor wat, we hadden het eerder in deze podcast over de top van de NAVO en al andere dingen. Ik vind tekenend de schuld in dit verhaal is natuurlijk Infantino. Mm-hmm. Trump mag zeggen wat hij wil en hij mag opbellen en die roepen zeggen ik ben het er niet mee eens of kun je daar niet wat aan doen. En dan hoort Infantino natuurlijk te zeggen sorry, maar ik ga mij niet bemoeien met wat een scheidsrechter in een van de wedstrijden heeft gedaan. Daar ben ik niet van. Nee. En dat heeft hij niet gedaan. Hij is braaf geluisterd en hij is gaan drukken en invloed heeft zijn invloed gebruikt om die rode kaart ongedaan te maken. Nou, dat is volgens mij, voor mij is dat het grootste verhaal. Hoe kan dat, dat zo'n man, en ik zeg een metafoor, er zijn zoveel mensen die op de een of andere manier zo in de ban raken of bang zijn of wat dan ook, dat ze vergeten wie ze zijn en dat ze vergeten hoe ze behoren te handelen. Het is ook wat Blatter, zijn voorganger, ook zei in een korte persontmoeting. En die was ook heel boos over wat er allemaal gebeurde. En die bekeek het ook vanuit de positie van de president van de FIFA. Die zei, ja, dat kan helemaal niet zoiets. Dit kan echt niet. Dus dat vond ik gelijk. Ja, dat vond ik.
12: Weet je wat ik daar ook wel interessant aan vind? Dat is ook iets wat eigenlijk steeds op deze manier gebeurt. Infantino die zegt, ja, maar hier is een commissie voor, die is onafhankelijk, ik heb daar niks mee te maken. Trump mag mij bellen, maar de FIFA is gewoon de FIFA, ik heb daar ook geen invloed op. Nou, best een goede uitleg op zich, kan ik. Misschien is dat ook gewoon zo. Al is de FIFA natuurlijk wel een verdachte organisatie als het om dit soort zaken gaat. En Trump die zegt dan gewoon, ja, dus dankzij mij. Ik heb dit geregeld. Ik heb even Infantino gebeld. En zo hebben we het gedaan. Dus de andere kant probeert het een beetje stiekem te doen. Een beetje voorzichtig. En dan komen we er wel mee weg. En Trump die schept er gewoon over op. En dan is het oude niet open. En dan, dan denk ik ook van, is het nog een schandaal als we het allemaal al weten dat het zo gegaan is?
10: Ik heb met het meest te doen had ik met die Balogun, die speler.
12: Ja.
10: Want die kon het echt niet helpen. Ik bedoel, die heeft wel of niet een overtreding begaan. Dat is een discussie over, doet er even niet toe. Maar die was echt het kind van de rekening, toch?
12: Ja, leidend voorwerp werd die man. En weet je wat ik zo interessant daar ook weer aan vind? Er zit een verhaal aan die Balogun. Hè. Zijn ouders die komen uit Nigeria. Die waren op bezoek in New York. Toen werd hij geboren in Brooklyn. Dus hij heeft het. Hij is een Amerikaans staatsburger. Daarom speelt hij ook voor Amerika. En daarom juicht ook heel Amerika voor hem. Hij was de revelatie van de eerste paar wedstrijden van het Amerikaans elftal. De spits waarvan ze dachten, we hebben er eindelijk eentje. Want hun eigenlijke held, Pulisic, die maakt het niet helemaal waar. Die kan het niet helemaal aan, of in ieder geval dit WK niet. Dus er werd echt keihard voor hem gejuicht. Maar we weten ook natuurlijk met die uitspraak van het Hoge Rechtshof, waar Trump zo ontevreden over was, over birthright citizenship, dat je als je in Amerika wordt geboren ook automatisch burger wordt. Ja, stel dat Trump zijn zin had gekregen, dan was deze spits van Amerika, was helemaal nooit de spits van Amerika geweest, maar van Nigeria, of ik geloof Groot-Brittannië heeft hij ook nog gewoond. Dus ja, Trump die is ook een opportunist puur sang natuurlijk, dat hij nu iemand redt, of heeft geprobeerd te redden, die eigenlijk, als het aan hem lag, nooit Amerikaan had mogen worden.
10: Nee. Nou ja, en dan natuurlijk de zoete wraak of de apotheose van een rare situatie. Namelijk dat Amerika door België niet werd verslagen, maar verpletterd, zullen we maar zeggen. Ja. Echt, ja, dat was een enorme echt grandioos. De Belgen zijn ook boven zichzelf uitgestegen. En ik denk, die zijn
12: hun beste wedstrijd ook.
10: Ja, die zijn ook gewoon geïnspireerd geraakt van wat krijgen we nou? Deze moeten we binnenhalen, wat er ook gebeurt. Gaat niet meer over het WK, gaat gewoon over de vrede op aarde. Dit moet gebeuren. Hmm. Maar nu de vraag is, is door wat er nu is gebeurd en de uitschakeling van Amerika door de Belgen, is nou dat beetje belangstelling wat er was voor voetbal in Amerika nu in één keer weg?
12: Ja, Bernard, ik denk dat ik hier jou gelijk moet geven over de toekomst van voetbal in Amerika. Want ik denk echt dat beetje is ingestort op het moment dat de Amerikanen verloren. En dat was echt een keiharde reality check dat zij van België verloren. Ik vond het ook wel vermakelijk om te zien, hoor. Want wij hebben in Nederland hebben we oranjekoorts. Wij denken dan ook altijd dat het zou dit jaar echt kunnen gebeuren. Hè? Maar in Amerika dacht een deel dus ook echt dat ze wereldkampioen konden worden. Wij wisten natuurlijk als Europeanen, dat verschil is nog steeds heel groot. Dat kan eigenlijk niet. Die kans is ongeveer nul dat Amerika. Het is leuk dat ze het goed doen, maar tegen de echte landen krijgen ze het natuurlijk gewoon heel moeilijk. Want dat verschil is gewoon heel groot. Maar de teleurstelling hier was echt enorm. Het was echt een soort ballon die leegliep ineens. Mensen hadden echt, dat geloof was dus in één keer verbrijzeld. En ik hoorde wel wat goede analyses. Ook bijvoorbeeld Thierry Henry, die zat op Fox, die dit uitzendt. Die legde heel goed uit dat België gewoon beter was en hoe dat dan komt. En dat Amerika gewoon nu moet denken van, nou, we zijn in ieder geval redelijk ver gekomen, maar dit was ook wel de plek waar we een beetje thuis horen. Het is helemaal geen schande. En wat ik toen merkte, een beetje aansluitend op het eerdere verhaal, dat het voor de MAGA-mensen werd dit ook echt een strijd tussen Amerika en Europa. Ik zag dingen voorbij komen van, ja, maar hè, als wij jullie niet hadden geholpen, dan hadden jullie allemaal Duits gesproken. Heel flauw, dat horen we al zo vaak voorbij komen. Het ging erover, maar wie heeft dan meer vliegdekschepen? Wie zijn nou sterker internationaal? Wie zijn rijker? Nou, daar kan je ook nog wel even over discussiëren, denk ik. Dus dat werd ook meteen een soort Amerika tegen de wereld gevoel, wat ook al een beetje door die rode kaart ook al wat werd aangezwengeld. En wat er nu volgens mij een beetje gaat gebeuren, we hebben dus nu die grote teleurstelling, een grote tegenstelling ook ineens weer. En Amerika is, die denken nu een beetje van, we zijn toch een beetje gepiepeld door de Europeanen, zo voelt dat. En ik denk, wij, als wij uitgeschakeld zijn, dan gaan de voetbalfans gaan weer een beetje kijken van, nou, wat doet mijn eigen club eigenlijk? Hè? We gaan weer in de voorbereiding voor de Eredivisie. Het gevoel komt wel weer een beetje, je moet even over die teleurstelling heen. Dat zal ook voor sommige Amerikanen wel gelden. Maar een groot deel gaat nu denk ik ook denken van, nou ja, we gaan weer naar American football of we gaan weer naar honkbal. We hebben er even geen zin meer in. En ik vond een hele mooie uitspraak die het volgens mij samenvat. En dan kom ik eigenlijk een beetje bij wat jij een paar weken geleden bij het start van het WK ook al zo ongeveer zei. Voor Amerika is voetbal de sport van de toekomst. En dat blijft zo.
10: Ja. Dat is echt zo. Ik hoor het al zo lang ik in Amerika woon en ben. En ik zie het ook aan de kinderen die allemaal gaan voetballen. Mijn eigen zoon, die een hele verdienstelijke linksbuiten is geweest en daar nog heel lang keeper en daarna, ik geloof, 25 jaar lang scheidsrechter. En ja, dus ik weet het ook van binnenuit. Het is gewoon marginaal allemaal. Hey Jan, in een minuutje of anderhalf, twee minuutjes even nog, ja, snel de roddel van de week.
12: Ja.
10: Crisis bij de Democraten. Meneer Graham Platner trekt zich terug als kandidaat voor de Senaat in Maine. Een oestervisser, die man die Democraten heel enthousiast maakte, maar ook enorme schandalen aan kleven. Dat blijkt nu pas. En het zoveelste schandaal werd hem te veel.
13: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations. We're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power.
10: Okay, Jan, even twee dingen. In de eerste plaats, waar werd hij nou van beschuldigd? En wat betekent het voor de partij? Want het is een democratische kandidaat.
12: Ja, de nieuwe aantijgingen die waren weer behoorlijk ernstig. Hij wordt beschuldigd van verkrachting. Ook nog een andere ex-vriendin die zei dat hij gewelddadig was geweest. Dat hij ook zonder toestemming tijdens de daad zijn condoom uittrok. Zeg maar gewoon zoals het verteld werd. Best behoorlijk ernstige beschuldigingen zijn dat. En het rare rond Platner is, er waren al langer schandalen rond hem. Er waren allerlei red flags. Dat je dacht van, wacht eens eventjes. Er zou best wel eens meer naar buiten kunnen komen over deze man. En dan zitten die democraten straks een beetje vast met de kandidaat. Waar veel om te doen is op een verkeerde manier. Nu zijn ze dus op het punt dat deze man gekozen is. Hij heeft zijn primary gewonnen. En nu is eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen is gekomen. Ik zeg het toch maar even, Bernard. Wij hebben dit aanzien komen. Wij hebben dit voorspeld eigenlijk zo'n beetje in de podcast.
10: Zeker. Is ook zo.
12: En wat dit betekent voor de partij, ze moeten nu binnen 2 weken een nieuwe kandidaat brengen. Dat is ook nog best wel lastig, want je moet dus iemand vinden die, zoals deze Platner, een gevoelige snaar raakt bij de mensen in Maine. Hij was echt heel populair vanwege zijn politieke ideeën. Krijg maar eens iemand die dat enthousiasme ook zo los kan maken. Je hebt toch wel een kans dat nu een deel van de Platner aanhang straks denkt van, ja, wij zijn een beetje afgehaakt. En welke kandidaat kan het stokje overnemen? Ja. En voor de Democraten tenslotte, Maine is heel belangrijk in de Senaat. Want Democraten dachten, dit is een van de staten die wij kunnen overnemen van de Republikeinen. Susan Collins is daar nu de senator. En dat is nu een stuk moeilijker geworden.
10: Ja, en het sluit ook een beetje aan, want Susan Collins is een iets liberalere Republikein dan, laten we maar zeggen, de MAGA-beweging. En dus begrijp ik heel goed dat die Democraten dachten, wij zitten al redelijk dicht aan bij haar kiezers. Dus die kunnen wij inpikken. Nou, misrekening. Alright, hey Jan. Gaan we naar de luisteraarsvraag?
12: Ja.
10: Ja, die zijn welkom via de mail, de BNR-app of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
12: Ja, en deze week geven we weer een mok weg. Dus blijf luisteren om te horen of jij de gelukkige winnaar bent. En ben je hier dan aangekomen in onze podcast, dan kun je ook wel eventjes abonneren. Gratis, hoor je helemaal bij de club. We verwelkomen je graag. Iemand die dat ongetwijfeld al gedaan heeft, want hij heeft ook een vraag voor ons ingesproken, is Robert de Jager.
14: Afgelopen week kwam het bericht naar buiten van de financiële handel en wandel van president Trump. En natuurlijk wat voornamelijk door zijn familie is uitgevoerd. En dat hij daar goed geld mee heeft verdiend. Nu is het natuurlijk niet ongebruikelijk dat ook in het congres daar goed verdiend mee wordt door verschillende senatoren. Nu weet ik ook dat er in de financiële wereld best wel verontwaardigd op wordt gereageerd. Maar hoe wordt daarnaar gekeken in het land zelf? Wordt daar überhaupt enige aandacht aan geschonken of is het gewoon een gegeven?
10: Ja, jij mag het verhaal vertellen, Jan, maar ik heb één ding vooraf. Ik meen dat als je er goed induikt dat er in afval niks illegaals is gebeurd. Hè? Dus ik geloof niet dat Trump iets. Nou de inhoud. Ja.
12: Ja, dat is ook omdat Trump gewoon doet. En zegt eigenlijk van, als jullie vinden dat dit niet kan, congres of wie dan ook, Protesteer dan maar en hou me maar eens tegen. Dat is zijn oogpunt eigenlijk. Dat is hoe hij het doet. En als niemand je dan tegenhoudt, is het ook niet illegaal.
10: Nee.
12: Er kwam een rapport naar buiten. Hij moet zijn financiën moet hij openbaar maken, verplicht. En daaruit kwam dat hij volgens mij 2,2 miljard heeft verdiend in een jaar tijd. 1,4 zeg ik uit mijn hoofd met crypto. Miljard hebben we het dus over. Hè? 1,4 miljard. Zijn familie heeft ook veel geld verdiend. Natuurlijk, we horen af en toe over zaken, deals vrij regelmatig. We weten dus ook nog niet eens alles. Met crypto bijvoorbeeld is het heel moeilijk na te gaan wat er bijvoorbeeld wordt gedoneerd aan Trump en zijn familie. Ook buitenlandse mogendheden kunnen dat doen. Echt best wel ingewikkeld. Daar is aandacht voor. Daar wordt over gesproken. Maar tegelijkertijd, dit gebeurt allemaal dus in het openbaar. Het meeste daarvan in ieder geval. En omdat Trump die aanpak heeft van hou me maar tegen, dit is wat ik doe. En als je het een probleem vindt, laat maar weten. Ik ben de president. Congres doet niks. Waakhonden doen niets. Trump heeft ze allemaal in zijn macht eigenlijk, daar komt het op neer. Ook we hebben wel verhalen gehoord over aandelenhandel. Dat er vlak voordat er een besluit van Trump komt, dat er ineens enorm wordt gehandeld in bepaalde aandelen van bedrijven die wat met dat besluit te maken heeft. Zolang je er niet voor veroordeeld wordt, zolang er geen zaak over begonnen wordt, dan is het legaal.
10: Ja.
12: Dat is denk ik.
10: Ja, terwijl het duidelijk of heel vaak gevallen zijn van voorkennis. Oké, nou.
12: Ja, laten we dan meteen ook naar de volgende doorgaan. Jochem Beemster.
15: Wat mij opvalt de laatste tijd is dat op het moment dat er toch schermutselingen zijn tussen de VS en Iran, dat dat doorgaans in het weekend zich afspeelt. En dat dat voor maandagmorgen zo'n beetje wel weer afgerond is en dat de gemoederen weer tot bedaren zijn. Ik vroeg mij af, en ik hoor graag hoe jullie daarover denken, of dit niet intentioneel is. Veel Amerikanen hebben hun 401k. En met name het electoraat van Trump, dat over het algemeen iets oudere mensen en conservatieve mensen zijn, die dichter tegen hun pensioengerechte leeftijd aanzitten. Dat ook een van de redenen is om het voor maandag eigenlijk weer even tot bedaar te brengen, zodat de beurs daar niet ontzettend van schrikt.
10: Nee. Je kunt zeggen, deze week logen straft deze redenering, want het gebeurt midden in de week dat de oorlog wordt hervat. En overigens zo'n 401k... dat is een soort pensioenspaarregeling. Hè? Dus voor de luisteraars die dat niet meteen doorhebben.
12: En heel belangrijk, want miljoenen Amerikanen hebben dat.
10: Ja, zo is dat. Het is de meest verkochte vorm van pensioen. Ik geloof niet dat het. Ik heb niet de indruk dat het specifiek in weekenden gebeurt steeds. Maar dat heel veel mensen reageer op de beurs, dat blijkt. Dat is gewoon zo. Elke keer als die oorlog weer oplaait, dan zie je de gevolgen op de financiële markten. En ook een beetje de olieprijs, het hangt natuurlijk samen.
12: Ik heb dat gevoel trouwens wel een beetje. Ik merk toch dat vaak dit soort besluiten op vrijdagavond komen. En ook Trumps harde uitspraken. En deze week was inderdaad een uitzondering. Het is niet altijd zo. Maar ik merk het ook wel bij die NAVO-top. Hij begint heel hard. En daarna dan houdt hij toch de deur weer op een kier. Van we blijven wel praten. Dan denk ik, hij denkt aan de beurs nu. En aan de olieprijs.
10: Ja oké. Nou, het kan inderdaad. Het kan best zijn dat ze denken. Vrijdag na beurs, zal ik maar zeggen, dan kun je, dan kun je allerlei dingen doen, want je beïnvloedt niks. Dat is waar. Dus jij zegt, Jochem heeft wel een punt.
12: Ja, ik vond hem wel. Ik vond dat hij wel een punt had.
10: Oké.
12: Houden we in de gaten. Laten we ook nog even gaan naar de inzending van Jan Molenaar. Bernard

0: Dat is...
1: Wauw.
0: Ja, het gaat over ons dus, hè.
1: Waanzinnig.
0: Ja, dit is een ontzettend mooi nummer. Ik weet niet of Jan Molenaar het zelf heeft ingezongen... of heeft samengesteld, of AI
1: stond
0: heeft...
1: Stond er wel bij, maar AI heeft een beetje geholpen, denk ik.
0: AI heeft een beetje geholpen, dat kan best, maar het is wel ontzettend leuk. En ja, mij wordt dus wijsheid aangeprezen en jouw nieuwsgierigheid. En jij bent de onderzoeker in dit. Ja, en die koffiemok is ook fantastisch, zegt hij.
1: Dus, ja, ik heb hardop gelachen. Ik vond het echt supermooi gemaakt.
0: Ik ga hem ook even aan een paar vrienden laten horen, denk ik.
1: Precies. Ja. Deze houden wij in de playlist staan bij ons thuis. Dank, Jan Molenaar. Hey, moeten we hem daar ook maar mee afronden op deze vrolijke noot?
0: Ja, oké, Jan. We gaan stoppen. Het is mooi geweest. Wie, want de jury is bijeen geweest, dat is Jan Postma solo. Of misschien heb je met Luc overlegd, daar verdenk ik jullie van. Maar hoe dan ook.
1: Ja. Wij spannen wel eens samen, ja.
0: Maar jij gaat namens de jury vertellen wie de volgende mok heeft gewonnen.
1: Ik kreeg een telefoontje van Luc Infantino en toen hebben we het helemaal omgegooid. Maar goed, stond ik er wel ook wel achter, hoor. Ik vond de vraag van Robert Reiners vond ik wel heel erg leuk. Waar je de beste vliegles kan nemen in Amerika. Omdat ik daar echt nog nooit over na had gedacht hoe dat precies werkt. En omdat jij dat ook al eens gedaan had, Bernard. Ja. Dus daar kwam een heel verhaal achterweg. En ik ben heel benieuwd hoe Robert het gaat hebben. En ik hoop natuurlijk dat hij die mok meeneemt de lucht in. En dat we daar nog een fotootje van te zien krijgen.
0: Oké.
1: Toch?
0: Gefeliciteerd. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-5020. En wie weet win jij ook zo'n schitterende Amerika Podcast Koffiebeker.
1: Ja, gemaakt door Erik Kolen. En eervolle vermelding ook voor Jan Molenaar, hoor. Het nummer vonden we fantastisch.
0: Ja.
1: En Bernard, we nemen deze week ook nog weer een extra vragenaflevering op, hè. Dus ik spreek je snel weer.
0: Tot gauw.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
7: Het kwartje valt nu pas.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden. Maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. Een ongeluk in Veldhoven vanmiddag had erger kunnen aflopen voor de gewonde automobilist. Hij crashte tegen een appartement en voordat de auto in brand vloog trokken omstanders hem eruit, meldt Omroep Brabant. De man ligt in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat er misging. De bewoners van het appartement waren niet thuis. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal hij Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
12: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe, ditmaal vanuit het hart van de techprovincie Brabant. We zijn namelijk op Brainport Industries Campus. Maar waarom juist hier? Welke innovaties worden hier geboren, maar juist ook in andere hoeken van deze provincie, zo je wilt? Dat willen we weten. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
13: En Ben van der Burg.
12: En Ben, ja. Deze donderdag gaan we nog 1 keer, voordat de zomervakantie aantreedt, het hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech.
13: En wat speelt er allemaal in deze week voor tech?
12: Nou, OpenAI heeft weer iets nieuws uitgebracht.
13: Het zal weer niet zo zijn.
12: Ja, er is een cybersecurity-wet waar jij van alles van vindt.
13: Ja, die is wel. Nou, daar wachten we al 2 jaar op. NIS 2, Nederland is 2 jaar te laat. En uiteindelijk gaat die nu. Eindelijk wordt die dus van kracht.
12: Nou, dat soort zaken en meer hoor je dus allemaal in de Grote Tech Show. Abonneer je op de podcast, want dan kun je dat allemaal horen in je favoriete podcast-app vanaf deze donderdag. Voor het laatst, voordat we iets in de zomer gaan doen. En dat iets ga je ook allemaal nog merken. Dus abonneer je vooral op de Grote Tech Show. Nu dan gaan we praten over Noord-Brabant. Specifiek met de techpet op uiteraard. Want zoals gezegd, we zijn geland op BIC, Brainport Industries Campus. De originele, want er is ook een tweede in aanbouw. En verderop op BIC Noord is ASML ook nog druk met uitbreiding. En Ben, als we hier zo rondlopen, wat is dan jouw indruk?
13: Ja, heerlijk. Weet je, allemaal apparaten en machines. heel veel 3D-printing.
12: Ja, bedrijven en onderwijsinstellingen die samen
13: die
12: in
13: komen samen.
12: Zitten.
13: Dus daar word je altijd warm van. Ik heb wel altijd van, als ik hier zo loop, heb ik altijd van hoeveel mensen en bedrijven zijn er bezig om het te faciliteren dat wij in Nederland in tech goed zijn. Mm-hmm. En hoeveel zijn we daadwerkelijk bezig om die tech te bouwen.
12: Ja.
13: En dat vind ik wel een heel mooi thema ook voor deze uitzending.
12: Precies, dus dat gaan we bespreken om te horen wat er niet alleen in de Brainport-regio, maar ook daarbuiten allemaal gebeurt, in ieder geval in de provincie Noord-Brabant. En hoe doe je dat als je dan ook moet optrekken met de nationale overheid en andere autoriteiten van allerlei soorten en maten in de wereld van tech? Nou, dat gaan we allemaal bespreken met Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde Economie, Talentontwikkeling en Financiën bij de provincie Noord-Brabant namens de VVD. Dank voor deze ontvangst, moet ik zeggen, Martijn.
0: Goedemorgen, welkom op het BIC.
12: Ja, fijn om hier te zijn. Ik zeg er ook gelijk toch even bij. Nog een jaartje als gedeputeerde. Is het werk dan af? Of wat gaat er verder gebeuren als jij niet meer met tech belast bent?
0: Het is wel confronterend. Ik zeg altijd tegen de mensen, als ze zeggen, oh, jij gaat stoppen. Nee, ik ga niet door. Dus eerst is de kiezer aan het woord in maart volgend jaar.
12: Ja.
0: En dan moet er nog een nieuwe coalitie gebouwd worden.
12: Ja.
0: Nou, en tot dat laatste moment, tot die laatste snik, ben ik volop bezig met het helpen de economie van Brabant wat verder te helpen.
12: Ik wou zeggen, want hier ben je al een tijdje mee bezig, volgens mij.
0: Volgend jaar dan heb ik 8 jaar gedeputeerderschap. Ja. Maar uiteindelijk is de optelsom van 16 jaar Brabantse politiek en bestuur. Wat ik zeg, het is goed om ook weer door te gaan met nieuwe uitdagingen in mijn leven. En wat dat is, nog geen idee.
12: Ja.
0: Maar ook daar kijk ik weer op een hele mooie, spannende manier naar uit.
13: Ja. Maar toch wel in deze hoek, hè? Want anders geen restaurant beginnen. Dat vind ik altijd zo.
12: Je gaat wel iets in de wereld van tech doen.
0: Ik vermoed dat het wel iets wat dat trekt me toch inhoud blijft me toch trekken. Ja.
13: Je vertelde dat het beleid is al 15 jaar oud. En jullie hebben dat vertelde je mij. Strikt beleid. En daar hoort dus BIC bij. Waar we nu zitten, hoort dat erbij. Kun je uitleggen wat het beleid is?
0: Ja, we zijn toen het economisch beleid eigenlijk gedecentraliseerd is naar provincies, heeft Brabant het missiegedreven innovatiebeleid ontwikkeld. En dat zijn gewoon oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen die we hebben. Dan gaat het over transities in de energietransitie, in de gezondheid, in de landbouw, dat soort, in de mobiliteit. En bedrijven en instellingen hebben daar verdomd mooie oplossingen voor. En die proberen we juist samen te laten werken. En dat zie je hier onder andere op de BIC. Dus je hebt bepaalde hotspots nodig om tot die innovaties te komen, waar bedrijven en instellingen samenwerken. En dan is BIC daar een ontzettend mooi voorbeeld van.
12: Ja, nu is het, nou, waarvan akte, want er komt een tweede vestiging bij, die wordt hier aan verbonden. Maar wat maakt deze locatie dan ook uniek in Nederland? Of zeg je van nou, elders in Nederland gebeurt dit ook al?
0: Ik kom niet zo vaak in andere provincies, moet ik zeggen. Maar hoe langer je met Brabant besmet bent, des te overtuigender dat je ook echt iets unieks hebt.
12: Mm-hmm.
0: En dat zie ik ook al als ik bijvoorbeeld in het buitenland ben. Als ik in Stuttgart in de omgeving ben, dan is dat echt op een andere manier. En dat krijg ik wel te horen als ik bijvoorbeeld collega's uit Duitsland over de vloer krijg, dat het echt iets unieks is. En dat zie je wel, dat het dus ook helpt om innovatie sneller te brengen, de productie goedkoper te maken. En dat is uiteindelijk goed voor de arbeidsproductiviteit en je concurrentievermogen.
13: Maar het unieke is dus onderwijs en de bedrijven bij elkaar brengen.
12: Onder één dak.
13: Onder één dak. Op elkaar. Maar dat is toch niet zo ingewikkeld? Ik bedoel, dat kan toch iedereen doen?
0: Ja, op papier wel. Maar uiteindelijk gaat het ook wel om. Het is uiteindelijk, hoe meer we op digitalisering en AI denken, denken we dat we dat zonder mensen kunnen. Maar uiteindelijk is het wel mensenwerk om samen te werken. En dat weten we in Brabant heel goed met elkaar te doen.
12: Ja. Ik vind het wel interessant om daar gelijk even op in te zoomen. Hè? Want we hebben het vaak over de erfenis van Philips. In de 20e eeuw hadden we alle kaarten in handen en die werden toen over de wereld verspreid. Want Philips ging het anders doen. Nu, de afgelopen 16 jaar, jij alleen al heel erg bezig om weer allerlei dingen op te tuigen. Men is goed bezig, zou ik zeggen. Maar wat definieert dat nou? Is dit de erfenis van Philips? Of zijn er meer redenen waarom een techcluster juist in door Brabant zo hard kan floreren?
0: Ik denk dat het zelfs misschien nog wel langer teruggaat. Het is gewoon die sigarenindustrie. En kenmerkt eigenlijk ook door hoe maak je sigaren, is zo'n voorbeeld daarvan. En wat zijn dan de machines ervoor om die sigaren te kunnen maken? En uiteindelijk zie je daar dus de kennis van machinebouw. zich ontwikkelen.
12: En dan hebben we het over de 18e eeuw, 19e eeuw?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja, begin 19e eeuw volgens mij. Mm-hmm. En dat zie je elke keer doorontwikkelen. Dat dus inderdaad die maakindustrie, dat uiteindelijk door al die decennia heen weer aan een soort revival is gaan werken. Want iedereen dacht 20 jaar geleden alles op services, alles op diensten en dan is de economie af.
12: Ja.
0: En nu zie je dat toch vanwege innovatie en concurrentievermogen, dat we toch fysiek dingen nodig hebben. En dat is toch ook wel, denk ik, de revival van de maakindustrie, waar we dan als Brabant buitengewoon goed in zijn en slim in zijn. En daar samen in die triple helix aanpak ook de schouders onder zetten. En dat is wel heel mooi om te zien. En dat gebeurt hier in Eindhoven echt op die high-tech en semicon clusters. Maar ook hier in de buurt rondom batterijen. Echt die energietransitie. Maar in andere delen van Brabant, in Os, hebben we ook eigenlijk een pivot park, waar toen Organon 15 jaar geleden vertrok, is daar ook, Never Waste a Good Crisis, is daar ook uiteindelijk iets moois uit ontstaan, wat nu meer werkgelegenheid geeft dan in de tijd dat Organon vertrok.
12: Geef daar eens wat voorbeelden van, bijvoorbeeld specifiek de regio Os. Wat wordt daar nu juist in de
0: Daar is echt alles rondom pharma, life science. Daar gebeuren ontzettend mooie dingen. En dat wordt alleen maar meer zichtbaar door ook de kennis die ook wel in COVID-tijd is ontwikkeld. Mm-hmm. Hoe ga je nou snelle vaccins ontwikkelen? Nou, heel veel de vaccins die in Nederland uiteindelijk gebruikt zijn, die werden via Os door heel het land verstuurd. Dus die combinatie van productie, maar ook de logistieke kennis werd daar op dat moment ingezet. En je ziet ontzettend mooie start-ups uit Os de wereld veroveren. Mm-hmm. En dat hebben we ook goed aan meegeholpen als provincie Noord-Brabant, maar ook onze ontwikkelmaatschappij, die ook gewoon goed in die start-ups die daar zitten ook investeert, om uiteindelijk ook verder te brengen. Want tempo is ook één belangrijk onderdeel van de innovatieketen, om dingen snel naar de markt te kunnen brengen.
12: Ja, Ben.
13: Maar in Os, heb je dan iets specifiek gedaan, dus als provincie?
0: Ja, we hebben eigenlijk samen met de gemeente Os zijn wij aandeelhouder van de campus. Dus dat is de fysieke deel. Ik noem het altijd de hardware. Mm-hmm. En de software, die moeten samen kunnen goed aligned zijn. Nou, we zijn aandeelhouder van de hardware, maar vanuit de economie zorg ik juist ook dat ecosysteemontwikkeling, investments, daar ook echt daadwerkelijk kunnen landen.
12: Ja. Nu waren we afgelopen winter in Breda. Hebben we het juist heel erg over de creatieve digitale sector gehad. Hè, gamebedrijven en dergelijke. Andere,
0: top, hè?
12: Ja, heel mooi wat daar gebeurt.
0: En BUAS heeft de gameopleiding. Volgens mij de derde van de wereld.
12: Ja, nee. Ja. We hebben uitgebreid erover gesproken. Dus dat is een voorbeeld van wat er in Breda gebeurt, denk ik, bij uitstek. En Tilburg, wat gebeurt daar dan eigenlijk, waar we te weinig weten van hebben?
0: Nou, ook toch heel veel rondom AI. Meer mensgedreven. Mm-hmm. Als je kijkt naar Mindlabs, midden in de spoorzone daar. En daar zie je dus dat ook techbedrijfjes daar.
7: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong,

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Helmond voor de automotive, dat breidt uit. Maar ja, blijf Brabant. Brabant is nu het centrum van de wereld. Maar natuurlijk Nederland moet het centrum van de wereld worden. Wat doen jullie om dit voorbeeld, of kan je het als voorbeeld nemen, is ook een vraag. Wat doen jullie om dit voorbeeld uit te breiden?
5: Hey, zeker. Wij geloven echt in waardeketens bouwen. En kijken hoe die samenwerken. Daarom dat we vorig jaar ook met bijvoorbeeld Gelderland en Overijssel, de twee andere provincies, ja, waar ruim 2/3 van de innovatieve maakindustrie van Nederland gevestigd zijn. En die dus ook over en weer samenwerken, hebben we gezegd van wij gaan beter samenwerken als 3 provincies. Wij gaan kijken hoe dat we onze budgetten ook goed op elkaar kunnen afstemmen om uiteindelijk met Den Haag tot afspraken te komen om uiteindelijk die maakindustrie in onze 3 provincies beter en sneller vooruit te laten komen.
6: Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
5: Nou, ik verwacht dat we na de zomer een goede afspraak maken rondom de semicon en fotonica cluster, maar ja, daarna ook hopelijk rondom biotech en life science met Den Haag afspraken maken om die clusters in onze provincies te versterken. Want wat we echt moeten doen is de clusters die goed zijn, ja, ook beter maken, zodat ze concurrerender worden voor de rest van Europa en de wereld.
4: Ja. Ja. Wat voor type afspraak is dat dan?
6: Is dat een locatie? Is dat,
4: gewoon een type afspraak?
5: Nou, ja, dat kan zijn dat wij samen gaan investeren in een scale-up of juist in een campus, ja, als voorbeeld. Maar ook in die samenwerking in die keten. Want je ziet gewoon dat bedrijven vanuit Brabant echt samenwerken met bedrijven in Twente. Nou, en dat gebeurt gewoon heel concreet. Omdat, en dat vind ik wel een mooi uitgangspunt. Ja, misschien werken toch slimmere mensen bij dat andere organisatie voor dat deeltje van de keten.
6: Ja.
5: En dus men is altijd op zoek naar beter, slimmer. Ja, en dat vind ik wel een heel mooie houding van die bedrijven. Want uiteindelijk gaat het daar gebeurt het. Hè? Niet binnen de overheid of dat soort dingen. Maar daar gebeurt het. En dat is gewoon heel goed om dat te kunnen faciliteren en te kunnen versnellen.
6: Ja, en eerlijk zeggen, in hoeverre moet dan er nog over bij bepaalde mensen, instanties, over schaduwen heen gestapt worden? Want ik heb het idee, TU Eindhoven, TU Twente, die hebben hun trots, weet je wel, die zijn allebei het technisch centrum van de wereld. Wat is er voor nodig om dat echt op één lijn te krijgen?
5: Nee, ik denk dat ze inderdaad, ik denk één, heel veel mensen doen dat gewoon. Weet je, die zien dat ook, dat deze moeilijke of geopolitieke tijden, dat je gewoon samen moet werken.
6: Ja.
5: En je kunt
6: als dat helpt dus om ze nader te
5: krijgen. Zeker, ja. Okay. Ik denk dat bijvoorbeeld Trump echt wel een blessing in disguise is voor die Nederlandse samenwerking, maar ook die Europese samenwerking. Ja. Wat ik net zei, in Baden-Württemberg, Stuttgart, 2 weken geleden ben ik in Dresden geweest.
6: Ja,
5: waar
6: natuurlijk
5: TSMC. Nou, dat zijn die waardeketens. Zitten gewoon in Europa. Dat vindt gewoon in die regio's plaats.
6: Ja.
5: En wij komen elkaar tegen en we faciliteren die samenwerking tussen die bedrijven. Omdat we met z'n allen realiseren dat we samen moeten werken om tempo te maken. Want tempo, echt actief de schouders onder. Ja, die ontwikkelingen gaan snel in andere delen van de wereld. En we hebben ons daartoe gewoon simpelweg te verhouden.
6: Ja, maar we hebben altijd de factor bestuur van een regio, van een provincie. Daar zit bureaucratie in. Nu heb je 3 provincies bij elkaar.
5: Ja.
6: In mijn hoofd heb je dan ook een factor 3 bureaucratie. Of valt dat dan mee?
5: Nou, ik snap dat je die vraag stelt. Maar nee, dat proberen we echt. We hebben geen batterij ambtenaren aan deze klus gezet. Dat doen we echt. Elke gedeputeerde, dus mijn 2 collega's.
6: Met z'n drieën.
5: Met z'n drieën. En we nemen dan inderdaad één persoon mee.
6: Een sessie en jullie besluiten wat er gebeurt.
5: Eén persoon mee. Ja, dat hebben we echt heel dicht bij onszelf gehouden. Omdat we inderdaad door misschien een aantal barrières en grensontkennend gaan samenwerken.
6: Ja.
5: En ik weet dat er bijvoorbeeld, dat komt binnenkort wel op mijn bureau terecht, dat er gevraagd wordt aan mij om een investering te plegen, waarvan we willen die investering ook daadwerkelijk laten groeien. Dat die over een jaar of 5, 6 wel in een van de 2 andere provincies zou kunnen landen.
6: Ja, ja.
4: Ja, wat voor investering is dat?
5: Ja, dat is een investering in de semicon.
4: Oké, en hoeveel gaat de provincie dan naar investeren?
5: Ja, dat gaat er wel over een paar miljoen.
4: Een paar miljoen.
5: Ja,
4: dus de semicon niet zoveel, maar het is een beginnetje.
5: Nee, maar en dat is waar we aan het begin zeiden van de uitzending. We weten heel goed waar we specifiek onze interventie plegen. En dat zit niet in wanneer het echt grootschalig in de markt zit. Dat vindt ergens, niet in het fundamentele onderzoek, maar ook niet aan de markt, ergens ertussenin. En dan gaat het over dit soort bedragen waar we nooit alleen in stappen. He, dus meestal zeggen we maximaal

0: 50% van het budget voor de ontwikkeling komt vanuit de provincie Noord-Brabant om dat verder te helpen. Nou, en dan gaat het over een investering die dan in 2-3 jaar ook weer door kan groeien. En daarna is weer een volgende investeringsronde nodig.
1: Ja. En welke criteria hanteren jullie dan? Ik investeer wel in A en niet in B?
0: Ja. Nou, dat het niet alleen gaat om één bedrijf gewoon verder te helpen, maar echt die transitie, welke transitie dan ook, dat een hele goede schwung krijgt door de investering die we doen. En het is ook zelden dat we echt, want daar hebben we dan onze ontwikkelmaatschappij voor, om in individuele bedrijven te organiseren, echt in samenwerking en versnelling te organiseren.
2: Ja, interessant dat het juist ook over Gelderland en Overijssel gaat nu. Want we hebben ook onlangs in Amsterdam gehoord dat ze een techcorridor willen met de Brainport. Hoe kijk je naar de regio Amsterdam?
0: Nee, ontzettend goed dat Amsterdam dat wil. Dat kan ik heel goed begrijpen. Maar waar we aan het begin ook even zeiden, Amsterdam is echt zo'n dienstenregio, wat ja, ontzettend belangrijk is. Mm-hmm. Maar waar de knoppen echt wel anders draaien dan in de maakindustrie.
2: Ja.
0: Dan gaat het echt over het uiteindelijk veel sneller opschalen. De maakindustrie gaat echt een langere tijd duren voordat het naar de markt gaat. Mm-hmm. En bij de platformeconomie, bij de diensten, gaat het over sneller kunnen opschalen als je in de markt zit. Zodat je echt mobiel bent, internationaal aan de slag kunt. Dus dat zijn echt andere knoppen en die op een andere manier draaien.
2: Ja.
0: Nou ja, en als je daar elkaar kunt aanvullen in plaats van te concurreren, dan is dat alleen maar goed.
2: Ja.
0: Dus dat, ik heb het gelezen en mooi als dat binnen Nederland kan. Ja. Maar het is ook buiten Nederland dat we dat op moeten gaan zoeken.
1: Ja, waar zie je die aanvullingen tussen Amsterdam en Eindhoven?
0: Nou, we verwelkomen natuurlijk elke... Nee, maar de InvestNL zit ook in Amsterdam, die natuurlijk voor Nederland de investeringen doet.
2: Ja.
0: Maar ik denk kapitaal. Ik zie ook dat ze Amsterdam en regio Amsterdam echt wel door willen op datacenters. Nou, dan kunnen wij vanuit onze regio die fotonische chips in de toekomst neerzetten.
2: Ja.
0: Een datacenter. Ja, ik verwacht dat in de toekomst ook wel een SMR daarnaast komt staan, omdat ze veel energie gebruiken.
2: Ja, toch wel. Ja.
0: Daar komt dan
1: in
0: ook
1: Amsterdam een SMR.
0: Omgeving Amsterdam, waarom niet?
2: Ja.
0: Ik denk, we hadden laatst hier in de regio Wopke Hoekstra, eurocommissaris, voor de opening van de testfaciliteit van Horizon.
2: Ja.
0: Dat is echt zo'n mooie technologie. Ik verwacht dat zij de eerste SMR van Europa zullen plaatsen. Ergens in 2032 in Zeeland. Ja. Maar uiteindelijk de core komt uit Brabant. Dus ik hoop dat we daar ook echt verder in gaan.
2: Ja.
0: En dat we daarmee ook Europa veroveren met fotonische chips en de SMR. En dan komt dat allemaal uit Brabant.
2: Ja, maar toch heb ik het idee dat er bij Amsterdam misschien nog ergens iets moet gebeuren om ook echt de aansluiting te kunnen vinden. Met, zoals je net spreekt over de samenwerking met Gelderland en Overijssel, dat Amsterdam nog iets kan doen om daar nog iets beter op in te pluggen. Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, ik heb het niet helemaal gelezen, maar altijd bereid om samen te werken, want daar gaat het uiteindelijk om.
2: Ja, oké. Okay. Goed. Je had het net ook over buiten de landsgrenzen. Nou, dat is natuurlijk, je verwees ook al naar de conferentie en de afspraak met Baden-Württemberg. Welke regio's, in ieder geval laten we beginnen binnen Europa, zijn nog meer kansrijk om vanuit Noord-Brabant te kijken? Daar gaan we nou ook mee optrekken.
0: Nou, dat met name toch wel wat Duitse regio's. Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen. Mm-hmm. Dat zijn ook weer die echte innovatieve maakindustrie regio's. Maar we zijn ook naar Frankrijk aan het kijken. We zijn naar de Nordics aan het kijken. En dan met name om agro en life science bijvoorbeeld de Nordics. Frankrijk ook semicon en agro. Plant-based economy. Dat is ook zo'n, denk ik, thema wat nu volwassen aan het worden is.
2: Ja.
0: En dat is ook zo'n mooi thema wat in West-Brabant weer ontzettend tot bloei kan komen, omdat we daar veel meer akkerbouw hebben. Nou, veel meer aandacht voor die plant-based economy. Nou, en dat is ook een mooie technologische ontwikkeling die nu volwassen aan het worden is. Dus die regio's in Europa waar wij met name aan denken, moeten innovatieve maakregio's zijn. Want uiteindelijk, wij faciliteren dat, maar de Brabantse bedrijven moeten er uiteindelijk mee samenwerken en die moeten daar geïnteresseerd in zijn. En wij doen uiteindelijk een deurtje open samen met mijn counterpart aan de Duitse kant.
2: Ja.
0: Vond ik echt wel een heel mooi bezoek bij Tromf. Ja. Was dat in de buurt van Stuttgart.
2: Die kennen jullie natuurlijk goed vanwege de link met ASML.
0: Nee, natuurlijk. Maar dan helpt dat toch even dat je met het bestuur van Baden-Württemberg goed contact hebt. En dan vind ik het ook heel mooi om te horen dat onze Brabantse bedrijven die dan meegaan echt onder de indruk zijn wat daar gebeurt. Nou, en dat daar de contacten worden gelegd. En dat je dan een half jaar later hoort van ja, maar er komt ook wel die samenwerking uit. Ja. Want dat, we weten niet wat voor omzet. Wil ik ook niet weten wat onze Brabantse bedrijven aan omzet daar halen. Maar als ze de tweede keer meegaan, weet ik dat het relevant is. Want anders, hun tijd is ook kostbaar. Dus dan weet ik dat het relevant voor ze is. En dat is zo'n mooi voorbeeld. Wij kunnen dat faciliteren, wij kunnen verbinding leggen, wij kunnen helpen deuren openen. Maar uiteindelijk gaat het om de bedrijven die samen moeten werken.
1: Ja, Martijn, ik ga nu toch de indruk, die vraag die ik in het begin stelde, hoeveel mensen zijn er bezig met het faciliteren dat we kunnen, ja, produceren, dat kunnen innoveren. En hoeveel mensen zijn er bezig daadwerkelijk met produceren en met gewoon de techniek en met innoveren? Kun je die verhouding een beetje aangeven in Nederland? Hoe zie jij dat?
0: Nee, dat kan ik zo niet aangeven. Ik weet dat in ieder geval mensen vanuit de provincie en vanuit onze ontwikkelmaatschappij altijd toch die ontwikkeling bij die ondernemers centraal stellen. En dat wij echt relatief een kleine weet onze rol. We houden ons daar aan die rol. En uiteindelijk als het niet gaat vliegen, gebeurt af en toe ook, ja, dan moeten we daar ook gewoon mee stoppen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die bedrijven en instellingen verder komen. En dat is wel natuurlijk, ja, we doen het wel samen hier in Noord-Brabant. En neem samen de verantwoordelijkheid voor heel veel ontwikkelingen. Maar echt FTE stellen of uren tellen van doe je dit of doe je dat. Nee, we willen de oplossing samen brengen. Ik haal net even dat Horizon initiatief aan. Ja, dan krijg ik dat terug van de CEO van Horizon. Ja, we zijn al lang voorbij die uren die in de overeenkomst staan. Maar ze willen het gewoon oplossen, Martijn. Nou, en dan ben ik trots dat ik gedeputeerde van Brabant ben.
2: Ja. Kan ik me voorstellen. Dankjewel, Martijn van Gruithuizen, gedeputeerde economie, talentontwikkeling en financiën bij provincie Noord-Brabant.
0: Graag gedaan, dankjewel.
2: Dit was de Grote Tech Show voor nu. Volg ons in de BNR-app of welke podcast heb jij dan ook gebruikt. Want dan hoor je deze week donderdag nog één keer onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan gaan we de zomer in en ook dan ga je nog van alles horen bij de Grote Tech Show. Tot de volgende. Dag.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
5: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden. Maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. Een ongeluk in Veldhoven vanmiddag had erger kunnen aflopen voor de gewonde automobilist. Hij crashte tegen een appartement en voordat de auto in brand vloog, trokken omstanders hem eruit, meldt Omroep Brabant. De man ligt in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat er misging. De bewoners van het appartement waren niet thuis. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal die Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
9: Hoe snel word je veroordeeld als er een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen je wordt gedaan? In het Nederlands Fotomuseum leidde dat tot het ontslag van directeur Birgit Donker. Zij werd ontslagen vanwege beschuldigingen van sociale onveiligheid. Maar de rechter heeft nu geoordeeld dat ontslag onterecht was en dat er te overhaast is gehandeld. Wat betekent zo'n beschuldiging voor degene die hem krijgt? En reageren werkgevers soms sneller dan de feiten überhaupt toelaten? We spreken hierover met onze gasten Thea Vlot, arbeidsrechtadvocaat bij Citius Advocaten, en Erwin Koenen, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Thea, het is een mijnenveld geworden. Iedereen kan tegenwoordig een onveiligheidsknop indrukken of een melding doen, en dan heb je een gigantisch probleem als werkgever.
10: Dat klopt. Ja, het is een mijnenveld. Ja, of je een gigantisch probleem hebt, dat hangt er dan weer af hoe je ermee omgaat, natuurlijk, als zoiets gebeurt. Maar het wordt wel vrij snel spannend. Je noemt het een mijnenveld, ik zou zeggen op eieren lopen.
9: Op eieren lopen. We gaan daar straks uitgebreid met elkaar verder over praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Arjan, het is vakantietijd. Wij gaan na vandaag. Wij gaan niet met vakantie.
11: Nee,
9: wij gaan gewoon
11: niet.
9: Ergens anders werken, toch?
11: Ja.
9: Maar opladen en zo.
11: Ja, salarisdienstverlener SD Works heeft recent onderzoek gedaan en zij concludeerde dat de werkende Nederlander gemiddeld 13,7 dagen nodig heeft om het batterijtje weer helemaal op te laden. Zeg maar een week of twee.
9: Ja.
11: En bij jongeren is dat iets minder en bij ouderen is dat vanzelfsprekend iets meer.
9: Hey, en hoe moet je nu die 13,7 dagen of die twee weken, hoe kun je die het beste inrichten om zo goed mogelijk, want daar gaat het uiteindelijk om, dat je weer vol energie terugkomt bij de werkgever en aan de slag gaat. Hoe kun je die twee weken nu het beste inrichten?
11: Nou, de belangrijkste advies is ook, doe het aaneengesloten. Dus niet in een blokje hier en een blokje daar en toch weer een dag werken en weer wat gaan doen. Dus echt even twee of drie weken lekker aan elkaar gesloten. En ga een klein, maar dit is de open deur voor iedereen, ga een klein beetje relax die vakantie in. Dus niet al bellend en al mailend en al conference callend, je vakantie in rennen onderweg naar het vliegtuig. Beetje relaxen.
9: Ja, dus al een paar dagen daarvoor laptop dicht.
11: Zo is het.
9: Vacation mode on.
11: On.
9: Oké, nou leuk. Wij zijn in ieder geval de komende 6 weken vanaf Playa del Amstel te horen. Waar we gewoon doorwerken. Want wij maken iedere week een uitzending over employer brands. Dus daar kijk ik naar uit. Dat wordt een hele bijzondere vakantie voor ons. Dan heb je ook nog nieuws over stagevergoedingen. En die zijn verplicht. En dat klinkt heel positief. En dat ik denk van, goed.
11: Maar daar zit een adeltje onder het gras.
9: Oh,
11: daar komt hij. Alle studenten die stage lopen, die moeten straks recht krijgen op een stagevergoeding. Tenminste, dat schrijft minister Rianne Letscher van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. En die vergoedingen moeten dus verplicht worden. Echter, de hoogte van die vergoedingen zijn niet vastgelegd.
9: Ja.
11: Dit is de adder.
9: Ja.
11: Dus ze zeggen, ja, er moet een verplichte vergoeding komen voor mbo, hbo en wo stages. Alleen je moet zelf afspreken wat dan die hoogte is.
9: Maar als je dan zo ver bent als minister en je hebt het geregeld, waarom maak je hem dan niet af? En zeg je, hang je daar een minimum aan? Is toch iedereen blij?
11: Ja, het heeft te maken. De urgentie snap ik wel. Want er zijn al bijzonder veel initiatieven. Denk aan het stagecode hbo. En het stagepact MBO, daar hebben wij het ook al vaker over gehad in onze uitzendingen. En die hebben nog niet bereikt wat ze wilden bereiken. Dus die hebben nog niet het succes behaald wat ze wilden doen. Dus heel fijn dat er aandacht aan gegeven wordt. Waar er een beetje de angst zit omtrent dit onderwerp, is dat er, want er zijn al te weinig stageplekken, zeker in het MBO-onderwijs, is dat er nog minder stageplekken gaan komen. Alleen, ja, ik denk, ja, oké, jongens, dan is dit niet de oplossing.
9: Ja, dus verplicht je de markt om bijvoorbeeld, je moet minimaal €400 per maand vergoeden. Goeding, dan zeggen een hoop bedrijven, toedeledokie, zoek het uit met je stage.
11: Juist, en er zijn hbo en wo niet, maar op mbo zijn er echt al te weinig stageplekken. Alleen ik denk dat er een andere discussie aan de grondslag moet liggen. En dat is, hoe equipeer je die werkgevers nou heel erg goed om met die stageplekken om te gaan? En dat die stagevergoeding verplicht wordt, dat vind ik heel normaal. Alleen, ja, daar moet ik dan zeggen, hier heb je €50 en een zak kauwgomballen. En dan is het wel geregeld.
9: Daar
11: los je
9: liever
11: niks meer op.
9: Liever met vakantie, Arjan.
11: Dat denk ik ook.
0: Mikaio Wijnen en Arjan Elbers.
9: Een melding, een onderzoek en soms direct grote gevolgen. We praten over de vraag hoe organisaties omgaan met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. En of er ook voldoende oog blijft voor de positie van de beschuldigde. Waar hebben we het over? En Thea, jij hebt ook naar de situatie van het Fotomuseum gekeken.
10: Ja.
9: Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat valt jou daarin op?
10: Wat daarin opvalt is dat, en dat schrijft de rechter ook eigenlijk in de uitspraak op, dat het Fotomuseum veel te hard is gaan hollen op een bepaald moment. En ook helaas de verkeerde kant op. Dus de eerste meldingen die er kwamen, of de eerste berichten over een schrikbewind. Hè, dat zijn dan woorden die er...
9: Sociale onveiligheid.
10: Sociale onveiligheid, schrikbewind, onveilige werksituatie. Die werden door de Raad van Toezicht nog wel serieus genomen, in de zin dat ze daar eigenlijk achter de directeur gingen staan, achter de bestuurder gingen staan aanvankelijk. Maar toen dat doorging met die berichten, hebben ze eigenlijk dat ingetrokken en hebben ze deze dame heel snel op non-actief gezet. Beschuldigd van alles en nog wat. Terwijl het helemaal niet duidelijk was dat ze al die dingen waar ze van beschuldigd werd ook gedaan had, dat ze die fout had gedaan. Dus het ging heel snel de verkeerde kant op.
9: Ja, was geen controle.
10: En het liep uit de hand.
9: Ja. Hey, en als je, wat het net in de intro al over, je hebt van 10, 20 jaar geleden voorbeelden, dan heb je het over pesten, slaan, iets gechargeerd, en nu heb je het over niet gezien worden, niet gehoord worden. Kun jij eens vertellen wat nu concreet wel tot grensoverschrijdend gedrag behoort en wat niet vandaag de dag? Dus waar hebben we het over?
10: Maar ik kan dat niet vertellen, want het is een subjectief begrip eigenlijk. Hè? Ja. Wat ervaar jij als onveilig? En dan zijn er vaak protocollen, als het goed is, bij werkgevers, waarin een poging wordt gedaan om onveilig gedrag te beschrijven. Maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal, want dat komt dan toch vaak neer op, als jij het gevoel hebt dat je niet veilig bent, dan ben je niet veilig. Mm-hmm. Althans, dan mag je zeggen dat het onveilig voelt. Maar het gaat vaak om... daar gaat Erwin zo meteen ook iets over zeggen. Het gaat
9: Laten we meteen naar Erwin gaan. Erwin, jij bent vertrouwenspersoon. Kun jij eens vertellen wat jij aan verandering ziet qua meldingen die jij krijgt?
12: Of er nou echt verandering... Kijk, het is wel zo dat in de maatschappij het lontje korter is geworden. Dat mensen minder snel iets accepteren. Het probleem is dat... men niet altijd het lef heeft om daarover in gesprek te gaan. En dan kunnen dingen dus escaleren. Het mooie is, als mensen de weg naar de vertrouwenspersoon weten te vinden, dan zie je dat in 85% van de gevallen, want wij doen daar onderzoek naar als LVV... 85% van de gevallen van de meldingen die bij onze vertrouwenspersonen komen, die worden via een gesprek of anderszins worden die opgelost.
11: Mm-hmm.
12: Soms via mediation, soms via een gesprek. Maar een heel klein aantal gaat dan door naar een klacht. Ik geloof dat 4% uiteindelijk maar naar een klacht gaat.
9: Maar zeg je daarmee ook dat het komt doordat de maatschappij verandert? Jij zegt letterlijk mensen hebben een korter lontje. Betekent dat mensen minder pikken en dat daardoor werkgevers daarop moeten aanpassen? En als je dat dan analyseert, welke andere meldingen krijg je dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden of 20 jaar geleden?
12: Ik denk inderdaad dat mensen minder accepteren. Maar misschien dat het vroeger wel zo was dat mensen te veel accepteerden.
9: En op welke gebieden accepteren ze dan minder? Dus wat pikken ze niet meer?
12: Nou, het onheus bejegenen van mensen. Dus dat je wordt uitgekafferd door je werkgever, door je leidinggevende. Of collega's die vervelende opmerkingen maken of je pesten. En dat is goed, hè, dat daar ook aandacht voor is.
9: Heel goed.
12: De kunst is alleen om het bespreekbaar te maken en te voorkomen dat het escaleert.
9: Ja. En welke rol heb jij hierin als vertrouwenspersoon? Iemand komt bij jou en die zegt, joh, Erwin, ik ervaar microagressie.
12: Ja. De vertrouwenspersoon die gaat dan vervolgens met betrokkenen. En laat ik vooropstellen, een vertrouwenspersoon is partijdig.
9: Ja.
12: Die is voor op dat moment degene die daarin komt.
11: Ik meld me bij jou en jij bent eigenlijk al altijd voor mij
12: ben
11: als
12: ik jouw
11: melder.
12: Oké. Okay. Ja, ja. De vertrouwenspersoon gaat ook geen onderzoek doen naar de waarheid. Die staat de melder in dit geval dan bij. En dan is een van de eerste vragen van, nou ja, vertel wat je wil vertellen. En daarna komt ook aan de orde van, maar wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je dat er gedaan wordt? En dan gaat de vertrouwenspersoon helpen om de verschillende opties te bekijken, te bespreken en de voor- en de nadelen van die verschillende opties te bespreken.
9: Uh-huh. Ja, dus jij bent adviseur van in dit geval het vermoedelijke slachtoffer, de melder.
12: Ja, adviseur is misschien nog...
9: Je helpt die persoon.
12: Je helpt, je ondersteunt hem, want de regie blijft bij die betrokkenen.
9: Ja. Snap ik.
12: Je wordt niet overgenomen door de vertrouwenspersoon.
9: Ja. En nu lukt dat niet, hè? Bijvoorbeeld. En iemand denkt van, ja, ik vind het wel fijn, die coaching van Erwin, maar ik ga toch een melding doen. Thea, hoe moeten bedrijven dan juist reageren? Want we hadden net het voorbeeld van het fotomuseum. Maar daar liggen natuurlijk protocollen. Je denkt, het is dan heel makkelijk, want je gaat een protocol volgen, maar het gaat heel vaak mis. Maar hoe moeten bedrijven juist reageren op het moment dat er een melding komt?
10: Ja, daar liggen eigenlijk helemaal niet altijd protocollen.
9: Oh.
10: Dat is idealiter wel het geval. Een vertrouwenspersoon heeft, als het allemaal goed geregeld is, ook een protocol. Want dat kan die dan aan degene geven die klaagt, zodat hij ook weet waar die instapt. Bedrijven hebben, ja, ik denk dat ik kan zeggen, als het goed is, ook een protocol. Hoe gaan we om met klachten? Maar dat is er niet altijd. En als het er wel is, dan zitten daar natuurlijk nog allerlei situaties in die niet benoemd zijn. He, om een voorbeeld te geven, ook aanhaken bij het fotomuseum. Het is denkbaar dat er een situatie is na aanleiding van een melding over onveilig gedrag, dat je het nodig vindt als werkgever om degene over wie de klacht gaat te schorsen. Dus het is niet per definitie verkeerd om dat te doen. Maar ja, vaak is dat wel... Ja, het is sowieso een erg vergaande maatregel. Dus je moet heel goed nadenken of die passend is in dat geval. Maar dat staat natuurlijk niet in zo'n protocol. Dus er staat dan bijvoorbeeld, als het erg genoeg is, kan, kan diegene geschorst worden.
11: Dus
10: maar ja, dan moest je toch.
11: Heel veel met subjectiviteit te maken houden.
10: Ja, en niet ingevulde gevallen. Het is natuurlijk toch iedere
9: keer.
10: En
9: als het heel subjectief is en daardoor ook lastig, hoe kun je dan het als bedrijf zo doen dat het in ieder geval voor de vermeende dader, de melder en voor de vermeende slachtoffer, ja, dus andersom, dat het toch goed voelt of dat het toch juist loopt?
10: Dat is een hele moeilijke vraag, denk ik. Zorgvuldigheid is een hele belangrijke term natuurlijk hierin. Je moet zorgvuldig opereren, maar ja, ook dan zeg je weer, wat is dat dan in een specifiek geval? Ik denk dat je goed oog moet hebben voor degene die klaagt, maar zeker ook goed oog moet hebben voor degene die tegen wie de klacht zich richt.
9: En hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat dat voor beide dan fijn voelt of goed loopt?
10: Nou, bijvoorbeeld zorgen dat er waarborgen zijn dat het proces eerlijk plaatsvindt. Ja, en dan ga je natuurlijk weer vragen, wat zijn dan die waarborgen? Maar dat hangt heel erg van de situatie af. Maar in het geval van het Fotomuseum bijvoorbeeld had de Raad van Toezicht heel snel over een aantal punten van kritiek geoordeeld dat de bestuurder het niet goed had gedaan. Zonder haar eigenlijk goed te bevragen daarop. Zonder haar eigenlijk de gelegenheid te geven om haar zegje te doen en haar bewijsstukken aan te leveren. Was bijvoorbeeld ook afgesloten van de mail, waardoor ze niet bij stukken konden. Dus dat soort dingen. Dus je moet zorgen dat er ook waarborgen zijn dat iemand gewoon een eerlijke kans krijgt, dat het proces eerlijk is.
9: Ja, Arjan, je hebt ook gekeken hoe de mensen, bedrijfsleven, werknemers, werkgevers daar zelf over denken. Je hebt een poll uitgezet. Wil je ons daar eens in meenemen?
11: Natuurlijk. Eerder deze week hebben wij op onze LinkedIn-pagina een poll uitgezet. En we zeiden, wat is volgens jou de grootste uitdaging bij jullie op de werkvloer wanneer het gaat om sociale onveiligheid en eventueel grensoverschrijdend gedrag? Dat is wel heel typisch. 67% van alle respondenten zegt, er wordt te weinig ingegrepen. Dus dan zit er iets van onveiligheid. 22% zegt er wordt te snel geoordeeld. En 11% zegt er is hier geen hoor en wederhoor.
9: Erwin, hoe reflecteer jij op deze cijfers?
12: Ik vind dat wel verontrustend.
9: Waarom?
12: Nou, als je dus hoort dat een deel...
11: 67% zegt er wordt te weinig ingegrepen.
12: Ja. Dat zegt iets over de cultuur in de organisatie. Dat er dus dingen kunnen voortbestaan. Dat er niet wordt ingegrepen. Dat er niet wordt gecorrigeerd.
9: Maar is het niet zo dat een deel van die 67% dan misschien wel al bij de vertrouwenspersoon is geweest en bij jou van jou al advies heeft gehad? Of iemand gelijk jou?
12: Nou, waarschijnlijk niet. Want dan is er op een of andere manier een ingreep, een interventie geweest wat geleid heeft tot tevredenheid, althans meestal.
9: Ja, dan niet een officiële melding, maar via jou wel opgelost. Ja.
12: Ja. Dus we zullen in Nederland meer met elkaar moeten kijken van hoe gaan we dit oplossen? Hoe zorgen we nu dat iedereen veilig kan werken? En ik vond het verontrustend dat minister Aartsen liet weten dat de verplichte gedragscode, die had hij in een conceptwet staan, dat hij die niet zou invoeren. Hij had een negatief advies gekregen over de club die gaat over lastendruk. Toen zei hij, nou, dan ga ik het niet invoeren. Ik ga dus niet met een wet komen. Onze oproep als LVV is aan de sociale partners, laten we nou zorgen dat het in de cao's komt te staan. Gedragscode voor een bedrijf, dat is geen rocket science. Dat is niks ingewikkelds. Je schrijft op wat je vindt dat niet kan. En vooral wat ook wel kan en moet in een organisatie.
11: Maar het is geen rocket science, maar moet je dat dan helemaal specificeren? Want terecht wat Thea net zegt, het is heel vaak subjectief. Wat voor jou heel vervelend kan zijn, kan voor mij een heel leuke grap zijn. En daar kan exact compleet andere interpretatie achter zitten.
12: Ja, maar als wij opschrijven van, jij gaat niet je collega pesten. Dat kan allerlei vormen hebben. Maar dan weet jij dat als je hem om te pesten iedere keer zijn koffie over zijn bureau gooit, dat je iets doet wat niet oké is.
11: Ik heb ook beloofd dat ik ermee zou stoppen.
9: Nee, klopt. Je hebt het ook niet meer gedaan. Dus.
10: Je maakt ook als werkgever duidelijk dat je er actief mee bezig bent om dit soort dingen te voorkomen. Wat natuurlijk niet betekent dat het dan onmiddellijk ophoudt. Maar je zegt, kijk, wij hebben hier regels. Dit zijn onze regels. Die gelden. En daar kan iemand dus ook een beroep op doen. Hè,
11: dus het is
10: als
11: je
10: dan toch gepest wordt. Dus het is
11: kleur bekennen.
10: Ja, en dat wordt ook van je gevraagd. Hè. Dat is die zorgplicht. Je moet actief als werkgever zorgen dat je omgeving, de werkomgeving veilig is. Ja, als je dan geen protocol hebt, dan sta je natuurlijk wel een streepje achter. Dat wil niet zeggen dat het dan per definitie foute boel is. Maar dan zal je toch moeten uitleggen. Ja, waarom heb je dat eigenlijk niet?
9: Ja. Nou ja, in die zin, je moet zorgen dat het veilig is. Dat klopt, hè, voor melder, maar ook voor potentieel dader. En nu hoor je wel eens verhalen over van die grote corporates, de KPN's van deze wereld, dat dan mensen eigenlijk het gevoel hebben als zogenoemd dader, maar niet bewezen, dat ze met een heel nagevoel in één keer toch buiten staan. En dan denk ik, ja, er zijn gewoon ook een hele hoop bedrijven die zijn bang, en die zijn bang voor reputatieschade. Ja. En die zetten HR in als soort van reputatiemanagement tool. En de vermeende daders, wat dus dan vaak niet bewezen is, die worden met de bosjes buiten gezet. En hoe krijgen we daar balans in? Tenminste, ik zie daar echt een stijging in. Jij ook?
10: Ja, dat herken ik ook wel. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is eigenlijk niet meer te doen om leidinggevende te zijn. Want je moet zo ongelooflijk oppassen wat je zegt. En als je iemand een onvoldoende beoordeling geeft, nou, dan kom je al hier en daar in de gevaar.
9: Dat gebeurt, hè? Je geeft iemand ook,
10: ja, dat gebeurt.
9: Maar hoe moet dat? Dat kan toch niet, dat grote, respectabele corporates dit dan zomaar laten gebeuren?
10: Nou ja, kijk, als dat gebeurt, hè, als iemand een onvoldoende beoordeling krijgt en hij gaat dan naar de vertrouwenspersoon, bij wijze van spreken, dan moet het vervolgens goed worden opgepakt, natuurlijk. Hè. Dan moet je, ja, daar goed mee omgaan. Dus niet uit de hand laten lopen. Niet onmiddellijk uit angst voor claims. Hè, want dat is het dan soms ook. Deze meneer of mevrouw buiten de deur.
11: Te snel acteren en buiten werken.
10: Ja. Zorgvuldig naar kijken. Met oog voor ieders belangen. En niet overreageren. Ja, daar zijn we weer. Maar dat is dan toch de valkuil, denk ik. Ja.
12: Er zit een groot verschil, hè, tussen een arbeidsconflict. Het oneens zijn over hoe iemand zijn werk doet, of hoe een werkgever daarmee omgaat, en ongewenste omgangsvormen. En soms raken die elkaar, maar het wordt heel vaak ook gemengd.
9: Ja.
12: Maar een arbeidsconflict is echt iets anders. Een werkgever, een leidinggevende, die moet tegen iemand kunnen zeggen, ja joh,
11: je functioneert gewoon niet goed.
12: Ja. Je zal toch moeten verbeteren, want anders gaan we afscheid nemen.
10: Maar het is wel een heel spannend punt, dit inderdaad. Zeker. Want dit wordt ook soms gezegd tegen mensen die al ergens over hebben geklaagd. Hè, en dan functioneren ze inderdaad.
11: Oh, ja.
10: Dus dan krijg je het wel weer. Hè. Dan zeggen ze, ja, maar weet je, dit is toch dit is niet helemaal eerlijk wat mij nu gebeurt. Nu heb ik voor mijn eerste onvoldoende beoordeling in 25 jaar te pakken. Ja. Maar volgens mij heb ik gisteren iets over mijn leidinggevende gezegd. Ja.
9: Ja, het is heel complex. En zeker ook omdat grensoverschrijdend gedrag vroeger wat misschien wat duidelijker was, omdat het wat simpeler was. En doordat, wat Erwin zegt, de mensen veranderen, krijg je er ook andere punten bij. Wat meer subjectieve onderdelen. En daar moet dus een goede toetsing voor zijn. En ik zou je heel graag nog heel lang met jullie over doorbakkeleien. Maar dat gaat niet, want de tijd is op. Thea, dankjewel voor dit fijne gesprek. Arbeidsrecht, advocaat. En Erwin Koenen, jou ook dankjewel voor dit gesprek. Ja, en dan staat er weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar in de podcast. App Arjan en wij hadden Soufiane te gast hier. Ja. Soufiane en Barki, de wethouder van Amsterdam.
11: De wethouder en eerste loco-burgemeester. Ja. Wat een toffe gast.
9: Wat vond je van het gesprek?
11: Ik vond het heel erg leuk. En wat mij het meeste intrigeerde was dat er een politieagent was die hem aan zijn jas trok.
9: Ja.
11: Toen hij nog een straatschofje van zei, gast, er zit veel meer in jou. Jij kunt veel beter.
9: En herkenbaar dat was voor jou?
11: Nee. Ik kwam helemaal niet uit Amsterdam.
9: Oh, oké. Okay. Nou, laten we snel even horen hoe dat bij hem zat dan.
13: Vechten met allemaal dingen in de buurt met jongens. Rondrijden in een auto wat gewoon niet mag. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij dat ik op het bureau zat. Zei hij tegen mij, wat doe jij? Ik zeg, hoe bedoel je? Toen zei hij, je zit op het VWO.
11: Ja.
13: Ik zie met wie je omgaat. Ik zie wat de jongens op hun kerfstok hebben. Wat doe jij? Waar ben je mee bezig? En dat heeft mij toen wel aan het denken gezet. En ik ben hem ook nog een jaren later tegen hem op het Leidseplein. Ik was toen met vrienden. Hij was toen met de ME daar. Tijdens zijn uitgaansavond. Toen herkende hij me. Kom je naar me toe? Toen zei
11: serieus?
13: Hij, ja.
11: Oh, wow.
13: Het was voor de Melkweg. Kan ik me nog goed herinneren. Toen zei hij tegen mij, hoe gaat het? Ik zie dat het goed met je gaat. Hou vol, hè?
9: Ja, hoe dit afloopt hoor je in de podcast-app. Want Arjan, ik dacht dat je inderdaad ook VWO had gedaan. Maar dat klopt dan dus van. Toch niet. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Ga vooral naar onze LinkedIn-pagina als je er nog geen genoeg van kunt krijgen. En ondertussen gaan Arjan en ik op vakantie naar Playa del Amstel. En vanaf daar zijn we 6 weken lang iedere week te horen met een zomerspecial. We gaan al daar in gesprek met employer brand bazen over hun Marca en Playa Dora. Volgende week dus. Tot dan.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers.
8: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ik pak je vast.
3: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
4: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
3: Vandaag is er en morgen weten we niet.
4: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
1: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er komt een watertekort aan, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Er is nog geen sprake van een crisis, maar het advies is wel om zuinig aan te doen met water dat je niet gebruikt om zelf te drinken. In Bangkok wordt gevreesd dat het dodental na een brand in een populaire bar verder toeneemt. Tot nu toe zijn er 27 lichamen geborgen, maar er zijn ook tientallen gewonden van wie er veel slecht aan toe zijn. Een stroomstoring leidde tot een explosie en een enorme steekvlam. Veel bargasten konden daar niet meer aan ontsnappen. Een groot deel van de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden slapen vannacht thuis. Er was een explosie en een brand en er wordt nog uitgezocht hoe die konden ontstaan. Een paar huizen zijn te zwaar beschadigd. De bewoners daarvan worden opgevangen bij een sporthal in de buurt. En omstanders hebben in de IJssel bij Doesburg een hond gered. Die werd uitgelaten door zijn baasje, maar sprong in het water en werd door de stroming meegevoerd. Een visser sprong erachteraan om de hond te redden. Iemand anders op een boot zag het gebeuren, vaarde erheen en bracht de twee in veiligheid. Niemand raakte gewond. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend start grijs, later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
8: Van Mossel, de grootste autodealer van ons land, is weer wat groter geworden.
9: Ja, en weer zo'n saai verhaal, want hij kijkt terug op een zeer goed half jaar. Nou, dat hebben we eerder gehoord. Het is toch kommer en kwel in de autosector. Straks meer met topman Erik Berghoff.
8: Ja, en verder een rijtest in de Polestar 5. Maar eerst, een Nederlander gaat het Duitse automerk Wiesmann nieuw leven inblazen. Dat is Jasper den Dopper, die we kennen als de spijkerenthousiast. Hij kiest voor een nieuw avontuur en vertelt er bij ons in de show meer over.
9: Hoe kom je dan weer bij Wiesmann terecht?
10: Ja, ze hadden mij gevraagd.
8: Ja. Dus, en dan zeg je gelijk ja.
10: Ja, ja, absoluut.
8: Echt waar?
10: Ja, ik had tijd toch? Over.
8: Ja, ja, ja.
10: Nee, voor mij was het wel heel belangrijk om te weten waar Spijker naartoe gaat.
8: Mm-hmm.
10: En dan, nu met de nieuwe plannen van Victor heb ik wat
8: Victor
10: tijd
8: Muller.
10: Over.
8: Ja. Ja. Dus, want jij gaat niet mee in die plannen?
10: Ik ga niet auto's bouwen of dat soort zaken. Dus ik ga, en ook niet in de ontwikkeling mee. Dus in dat opzicht heb ik daar tijd over, vind ik.
9: Ja, ja. Voor de leek, Wiesmann. Wij kennen het, maar misschien even goed, even de elevator pitch. Wat is het voor merk? Wat maakt het speciaal?
10: Het is een Duits merk. Het is door twee broers opgestart.
9: Ze broer wilden... Wies en man? Nee.
10: twee, gewoon de M en de F van MF van Wiesmann. Dus Martin en Friedrich. En die twee die hebben samen Wiesmann opgericht.
8: Mm-hmm.
10: En dat is ongeveer zeggen, een 25 jaar geleden, 26 jaar geleden. En met een kleine sportwagen die een beetje Engels aandoet, maar wel Duitse technologie. En zo hebben ze dus de eerste MF3 begonnen, toen de vorige MF4 en dat later de MF5 als topmodel.
9: Ja, En wat alleen maar met techniek? BMW. Alleen maar BMW. Ja,
10: alles BMW, van ophanging tot de motor, versnellingsbak, alles.
9: Ja, verbouwde Z4's denk ik dan, maar dat is niet helemaal waar.
10: Dat was eigenlijk toen Martin wegging bij Wiesman, is die wel een nieuwe Wiesman begonnen met op basis van een Z4.
9: Ja.
10: Ja, volledig mislukt ook.
9: Oké, maar dit Wiesman is iets anders dan hoe, wat maken ze zelf? Wat
10: alles.
9: Is
10: dus alles. Van het chassis tot de buitenkant. Enige wat ze aankopen zijn losse onderdelen zoals de motor, de bak, de remmerij en dat soort ophanging is wel Wiesman eigen.
9: Yeah.
10: Maar voor is het alles eigenlijk inkoop.
9: Maar het zijn dus roadsters, hè? Dus het is
10: niet alleen.
9: Ja.
10: Ook coupés.
9: Ook, oh ja, je hebt gelijk. Ja, ja. Jij weet dat, jij werkt zo.
10: Ja.
9: Maar, maar wel tweezits, motor voorin, achterwielaandrijving, dat recept.
10: Ja, ja, een beetje toch zoals Spyker, heel erg analoog. Veel vermogen, de laatste die had 577 pk.
9: Ja, nou, dat vindt tegenwoordig niet meer zoveel.
10: V8 biturbo.
9: Nee, is best veel.
8: Is het vergelijkbaar met Spyker? Of is dat toch
10: ik vind van wel, qua interieur absoluut. Ja. Ja, het is wel echt met de hand gemaakt. Zelfs de carrosserie is met de hand gemaakt. Het chassis met de hand gemaakt. Dus dat is wel echt vergelijkwaardig. Ja. Ja.
9: En qua verkoopaantal of wat ze ooit hebben gebouwd. Spijker is iets meer dan 200. Als we
10: hier,
9: zelfs...
10: hier een nulletje erachter.
9: Nulletje 2000. Ja, okay. Dat is wel serieus, ja.
10: Heel serieus. Ja. Ja. Dus het is wel echt... er is daar veel te halen en ook veel te doen. En ze hebben de afgelopen jaren hebben ze weinig gedaan aan service... Dus er zijn hier en daar wat garagisten ontstaan die het zelf wat zijn gaan doen. Ja, dat is heel erg des Spijkers eigenlijk.
9: Ja. Ja. Ja, en ook Duitse motoren, nou ja, andere fabrikant dan. Was dit voor jou ook een reden om daar dan toch ja op te zeggen? Want met welke vraag bellen ze dan? Ja, ik krijg nooit zo'n belletje. Hey, wil jij... kom jij
10: eigenlijk waar het begon is, ze hebben dus die elektrische gemaakt. En dat loopt niet zo goed. En die zagen dat Spyker toch weer een groei had gemaakt. Niet alleen in waarde, maar ook dat ze weer opnieuw konden starten. En dus dacht de eigenaar van ja, als hij dat met Spyker kan doen, wat nog erger is, dan zou hij dat met Wiesman ook kunnen.
9: Ja, okay.
10: Want ik heb daar gewoon een fabriek.
9: Ja.
10: Ik heb daar de tekeningen, personeel. Ja, dus in principe heb ik daar een heel groot voordeel ten opzichte van wat ik bij Spyker heb gedaan.
9: Ja, van Spyker had je een schuur.
10: Nou, ik had helemaal niks. Ik had echt
9: hond.
10: Ja. Helemaal niks.
8: Maar wat is dan de reden waarom het ook bij Wiesman stil werd de afgelopen jaren?
10: Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met onderdelen, financiën, een focus. Maar ook, je hebt natuurlijk corona gehad. Ze hebben daarna gedacht, weet je wel, we gaan elektrisch bouwen. Dat is ook niet helemaal geworden. Daar hebben ze geen aansluiting gevonden. Dus ja, dat is eigenlijk een grote fout geweest.
8: Ja, dat zei Jasper den Dopper. Deze zomer een uitgebreid gesprek met hem. En de hele zomer vind je iedere woensdagochtend een Breek de Week aflevering in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon zomaar binnen.
2: De Nationale Autoshow.
8: De Van Mossel Automotive Group kijkt terug op een zeer goed half jaar. De grootste dealerholding van Nederland breidt de komende week officieel uit naar het 8e land alweer. Polen. Erik Berghoff is de CEO van Van Mossel Automotive Group. Welkom, we kennen elkaar, dus we kunnen tutoyeren, toch?
11: Ja, zeker.
8: Nou, fijn. Jij spreekt zelf van een zeer goed eerste half jaar. Wat houdt zeer goed in bij meneer Berghoff?
11: Zeer goed betekent dat we de aantallen gehaald hebben die we graag willen halen. En uiteraard daar het financiële resultaat bij, wat daar dan ook weer op zijn beurt bij hoort. En ik hoorde net zeggen van, weer goed. Ja, gelukkig wel, want uiteindelijk daar zijn we elke dag vroeg voor op. Ik begrijp wel jouw opmerking, hè? Want je leest natuurlijk in alle dagbladen en alle nieuwsbladen, zeker de automotive bladen, hoe kommer en kwel dat het dan wel niet is. Nou,
8: ja.
11: Ik wil dat toch even een beetje verdedigen, want dat kommer en kwel, dat is misschien bij onze fabrikanten, die zitten natuurlijk toch met allerlei andere problemen dan wat wij in Europa zien. Als je niet meer kunt leveren in Rusland, als je maar een heel klein deel kunt leveren nog in China. En ook meneer Trump, die remt jouw afzet af. Dan is dat voor een fabriek ongelooflijk vervelend. Maar dat wil niet zeggen dat de Europese markt nou daarmee onderuit gaat. En ik denk dat we kunnen zien, en niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, dat dat redelijk tot goed door blijft draaien.
9: Nou, sterker nog, je zou theoretisch betere deals kunnen doen met fabrikanten, omdat ze hebben een beetje capaciteit over. Of valt dat nog wel mee?
11: Nou,
9: tegen?
11: Dat vind ik nog meevallen, want ik vind dat levertijden weer aan het oplopen zijn.
9: Okay.
11: Dus toch op een of andere manier is een markt wel specifiek een markt. En dat daar geen andere capaciteiten tot nu toe voor aangewend worden.
9: Nee. Dus de auto's die in Amerika geleverd zouden worden, ja, die hoeven wij hier niet. Daar komt natuurlijk een beetje op neer. Grofweg.
11: Het zijn natuurlijk ook allemaal wel andere gespecificeerde auto's, maar er worden ook veel maatregelen genomen om natuurlijk die afzet die daar wegvalt op een andere manier te compenseren. En dat kan zijn door meer auto's proberen door het straatje Europa te krijgen.
9: Mm-hmm. Ja.
11: Maar er zijn gelukkig ook nog andere werelddelen waar wel nog de mogelijkheden zijn.
9: Ja.
11: Australië, Nieuw-Zeeland.
9: Ja. Nou hebben wij ook wel naar cijfers gekeken van gebruikte auto's gaat volgens mij wel lekker. Maar nieuwe auto's, als we zeg maar voor heel Nederland kijken, in ieder geval denk ik, nou, dat loopt wel een beetje achter bij wat het zou kunnen zijn of moeten zijn, horen te zijn. Ja. Ja,
11: het is net hoe je dat alweer bekijkt. Als je vergelijkt met de laatste 3 jaar, dan denk ik dat het gewoon op koers is. En dan is het een keer 1 of 2% plus of 1 of 2% min. Vergelijk je dat met 7 jaar geleden, ja, dan zijn we wel ver achter. Hè? Want toen spraken we over gemiddeldes van 480.000 auto's per jaar. En nu nog over 350.000 auto's per jaar. Maar daar zie je dan wel de kentering in, dat op gebruikte autogebied, dat daar wel een enorme verbeteringsslag plaatsgevonden. Uiteindelijk, als je ze bij elkaar optelt, nieuw en gebruikte auto's, ga je toch ongeveer weer in dezelfde markt terechtkomen.
9: Ja, 1,6 miljoen toch?
12: Ja, als het door zoiets.
9: Zoiets.
11: Alleen je zult als bedrijf, en dat geldt ook heel duidelijk voor ons, daar heel goed op moeten acteren. Als je denkt, hé, ik ga toch wat krapte krijgen opnieuw, ja, dan moet je gaan schakelen op gebruikte auto's. Dus, en allebei hebben ze specifieke eigenschappen, maar je zult op beide heel goed moeten acteren.
12: Ja, op beide acteren binnen een land. Maar jullie zijn natuurlijk met Van Mossel ook actief in andere landen. Helpt dat ook inderdaad, hè, die schaalgrootte om inderdaad klappen op sommige markten op te vangen met succes in andere markten?
11: Zeker, zeer zeker. En vooral het kijken van welke auto past nou bij het beste bij het land. Hè. Ja. We hebben de afgelopen 18 maanden gezien dat Denemarken bijvoorbeeld, waar wij actief zijn, een land is waar heel veel EV's nog echte aanvragen in waren. Maar je zag bijvoorbeeld in Duitsland dat er weer verder achterbleef op EV. Dus de dieseltjes van Denemarken die zijn naar Duitsland vertrokken, en de EV's van Nederland en België zijn weer in grote getalen naar Denemarken vertrokken. En zo probeer je toch continu de beste opties te vinden en juist ook de balans te vinden voor het ene land en het andere.
9: Ja. Dit pleit ook voor Van Mossel die gewoon overal in Europa actief is, zodat je zelf een beetje kan schuiven met al die auto's. Het helpt.
11: Het helpt. Het is niet zo dat 30% van onze omzet is of zo, maar het helpt wel. Het is wel 10% al wel nu.
12: Nou, dat is toch best wel fors, 10%,
11: toch? Het is al best fors. En we zien het elke maand wat groeien. En ik voorspel dat ook voor de toekomst ons gaat helpen. Maar ook onze klant kan helpen, want uiteindelijk krijgen we de juiste auto op de juiste plaats.
9: Ja. Maar hebben jullie dan een soort intern, zeg maar, groot voorraadsysteem, ook best zo voorstellen?
11: Ja.
9: Zo, hè, we gaan het straks over Polen hebben, dat ik kan kijken wat er.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Stijging in de verkoop van elektrische auto's.
5: En compenseer je daarmee die restwaardeverliezen die er waren? Ik zeg niet dat het voor jullie per se restwaarde, maar over het algemeen. Zie je dat het een beetje bijtrekt?
6: Mossel heeft ook een lease-tak.
5: Ja, dat is waar.
4: We hebben een grote lease-tak. Maar gelukkig daarin, tenminste in het verleden, niet zo heel veel elektrische auto's in gehad. Wij proberen vooral onze eigen merken die wij zelf nieuw leveren in onze lease-portefeuille te zetten. Dus een paar merken die zware klappen gehad hebben. In de restwaardeopbrengsten, die zitten niet in onze portfolio. Nou, duidelijk welk merk dat is. Die hebben we niet. Daar zijn we op dat moment ook zeker blij om geweest.
5: Ja. Zie je dat het door gaat zetten, de momentum van stijging van die prijzen van elektrische auto's?
4: Het gaat elke keer beter worden, omdat de vraag groter wordt. Je ziet dat consumenten, we hebben eerst die consument van die nieuwe auto enorm moeten motiveren om toch naar die elektrische auto's te kijken. Dat lukte heel moeilijk bij gebruikte auto's. Maar we zien stap bij stap dat dat beter wordt. Dat ook de consument voor gebruikte auto's zich ook echt aan het faciliteren is met laadpalen en welke mogelijkheden dat ze hebben om uiteindelijk ook over te gaan naar die elektrische auto.
5: Rijdt meneer Berkhoff zelf ook regelmatig elektrisch? Of?
4: Regelmatig.
5: Vandaag niet, zag ik.
4: Nee. Het merk waar ik vandaag naartoe moest heeft nog niet zo heel veel elektrische auto's. Maar ik ga morgen bijvoorbeeld weer naar Mercedes toe. En dan hebben we een hele goede EQS die dat prima
6: gaat doen. Oké, maar dat pas je echt serieus aan op je afspraken in je agenda.
4: Ja. Dat is mijn job.
6: Ja. Het is ook wel slim. Ik denk dat ik het ook zou doen. Het is ook wel leuk, toch?
4: Nou, maar ook het respect naar het merk toe waar je werkt. Ja. Dat is wel heel belangrijk.
5: Ja, maar jullie hebben ook wel wat merken waar je niet EQS en een grote SUV waar je vandaag was, zeg maar, hebt. Dus, pak je dan ook zo'n kleintje? Dan,
4: als dat moet, dan
5: als dat moet. En nu denken ze ergens bij een aantal die mensen. Oh, daarom komt hij nooit langs. Hij wil niet eens,
6: ik merk wel dat niet helemaal van harte gaat, toch?
4: Nee. Echt niet. Ja. We doen dat met plezier.
6: Ja, oké.
5: Ja, de pseudo-eindheffing moeten we het ook weer eens over hebben. Dat
6: gaat hier januari,
5: iedere week over extra bijtelling feitelijk op elektrische op niet-elektrische auto's. Die gaat per 1 januari 2027, komt al dus al redelijk dichtbij.
4: Ja.
5: Merken jullie dit al, dat er aankomt? Wordt er al voor gesorteerd?
4: Je merkt er wel al iets van, maar ik vind nog. Dat valt mij tegen. Ik had echt gedacht dat het al veel meer zou zijn. Maar er is ook alweer een verklaring voor, denk ik. We hebben natuurlijk een enorme schuimbeweging gehad vorig jaar in november en december. Toen de bijtelling van elektrische auto's fors omhoog zou gaan. En de overheid draait dat dan 14 dagen voor het moment dat het gaat gebeuren, draait dat terug.
5: Ja. Nee, het was 23 werkdagen. Ik heb ze geteld.
4: Voor mij was het korter.
5: Ja.
4: Maar laten we dan maar zeggen 14 dagen voor de kerst.
5: Ja.
4: Maar dat is niet goed. Nee. Dat maakt die consument gewoon heel veel onduidelijkheid met zich over zich heen krijgt. En dat moet je denk ik als overheid voorkomen. Wij kunnen daar ook niet veranderen, want die ervaring hebben ze gehad vorig jaar. Dus iedereen is nog een beetje aan het kijken van gaat het nu wel echt door?
5: Ja.
4: Nou, ik denk dat het echt doorgaat.
5: Ja.
4: En is dat dan goed of slecht? Ja, ik denk dat het gewoon eigenlijk heel goed is. We moeten toch om.
5: Is dat
6: maar,
5: zo?
6: Wacht, heel even terug van de verwachting dat het wel doorgaat. Hè? Want Prinsjesdag komt er nog aan. Dat is altijd een moment voor de overheid om toch wat aanpassingen te doen. Toch even wat cadeautjes uit te delen aan het publiek. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze tegen zeggen, ja, die pseudo-eindheffing, dat is hem niet helemaal.
4: Nou, ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren.
6: En waarom niet?
4: Nou, er zijn door onze branchevereniging, die daar heel actief mee bezig geweest is, die hebben echt de laatste maanden daar heel veel tijd aan besteed om zelfs een paar logische, praktische wijzigingen erin te krijgen. En dat was al een hele opgave. Gelukkig.
6: Zoals de huurauto, de lessenauto.
4: Ja, gelukkig is dat ook gelukt, hè, want het moet zeker werkbaar blijven. Maar gezien het feit dat daar toch wel heel straf op ingegaan is, denk ik dat het echt niet meer gaat veranderen.
6: Nee. Oké. Maar je zegt ook, het is goed.
4: Ja. Ik denk, in die zin, het moet gewoon duidelijk zijn. Ik denk dat de overheid ons echt moet gaan helpen met duidelijkheid over het hele wagen.
5: Nou ja, duidelijk is het wel, maar
4: ja, alleen over pseudo-eindheffing.
5: Ja, maar

0: het is weer een extra belasting erop. He, dus op de benzineauto zit er BTW, dat zit op iedere auto. MRB, Best Force. En dan als je mijn zaken erin zit, BTW, mijn correctie moet je doen. Pseudo-eindheffing, bijtelling, MRB is Force. Nou, weet je, het telt wel op. Ja. Feitelijk zeg maar onverkoopbaar straks een zakelijke auto met een verbrandingsmotor. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Als de pseudo-eindheffing die bijdrage gaat kosten, zeker wel. Maar goed, daar kun je daarvoor kiezen. En als je zegt, nou, ik ga mijn medewerker dan toch echt overdragen naar een elektrische auto, dan heb je die kosten niet.
0: Nee. Dus in het kader van beweging daar naartoe is het goed.
1: Ja, ik denk, we hebben het gisteravond toevallig nog in onze branchevereniging de BOVAG heel duidelijk over gesproken.
0: Ja.
1: Liefst hebben we alles goedkoper. Maar als zou het maar gewoon in zijn totale autobeleid hetzelfde blijven. Desnoods nog een paar procent duurder. Maar keiharde duidelijkheid voor de komende 3 of liefst 5 jaar.
0: Ja.
1: Daar zou je zowel de branche, maar ook vooral denk ik de burger, heel veel plezier mee doen.
0: Ja. Oké, okay. Dus maar eigenlijk is dat misschien wel het belangrijkste. In ieder geval duidelijkheid. Ja.
2: Dan krijgen we die zekerheid dan, dat het in elk geval voor de komende 5 jaar geregeld wordt?
1: Ja, daar is de lobby's zijn daar volop voor aan de gang. Ja. En hopelijk gaan we daar antwoord op krijgen. Maar die duidelijkheid dat we antwoord krijgen, die is er nog niet.
0: Nee. Nou ja, dat is misschien ook wel tekenend. Hè? Dus het gesprek met Den Haag is af en toe wel moeizaam. Om daar gewoon zeg maar, de boodschap goed over te krijgen. En ook hele zinnige dingen. Daar wordt natuurlijk zeg maar, wel heel langzaam en moeizaam op gereageerd.
1: Heel jammer.
0: Ja.
1: Heel jammer, want het zou... Elke keer gesprek wat ik ervaar, als ik een terugkoppeling krijg, dan denkt iedereen daar bij de overheid, het moet goedkoper. Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Ja, graag.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Heel graag voor de burger, maar het gaat over de duidelijkheid.
0: Ja.
1: Hoe gaan we het nou met elkaar afspreken de komende 3 tot 5 jaar?
0: Ja.
1: Dat er rust is op dat autobeleid.
0: Ja. De zakelijke auto met verbrandingsmotor, nou, die wordt duurder. Laten we het ons daarop houden. Maar betekent dat automatisch dat aandeel elektrisch fors omhoog gaat?
1: Ja, dat denk ik wel. De zakelijke markt is natuurlijk erg groot.
0: Ja.
1: Ik denk echt dat wij, we zitten nu een beetje rond die 30% blijven verhangen wat aan elektrische voertuigen ingezet wordt.
0: Uh-huh.
1: Op jaarbasis, en de ene keer is het 33 en dan een keer 28, maar ergens rond die 30%. Ik verwacht echt na 1 januari dat naar 45-50% gaat lopen.
0: Ja, en wordt dat dan 45-50% van dezelfde omvang van de markt? Of is dit weer zo'n tik naar beneden? We hebben elke keer tikken naar beneden, hè, qua nieuw verkopen. Omdat het wordt duurder en ingewikkelder. En de mensen denken, laat maar, doe wel tweedehands.
1: Nee, maar het wordt niet duurder. Hè? Ook die brandstofauto wordt niet duurder. Die wordt alleen duurder wanneer jij hem zakelijk gaat rijden.
0: Ja. Ja.
1: Maar hij wordt niet duurder. Dus er is voor de bereider een volledige mogelijkheid om gewoon elektrisch te gaan rijden.
0: Ja, of privé die auto te kopen. Alleen, heb je het een beetje scherp van welk gedeelte van dat soort auto's zakelijk wordt gekocht?
1: Ja, dat blijft toch in mijn beleefde de range die nu ook bij een private lease auto geldt. Hè.
0: Ja.
1: Je ziet toch, en af en toe, dan zie je wat duurdere auto's in die private lease gaan.
0: Uh-huh.
1: Maar dat is nog steeds te beperkt. Dus je zit toch categorie B, C. Hè, dan praten we over de, zeg maar de Golf, Kia, EV3-achtige auto's. Die auto's die vallen in die categorie dat nog net zeg maar in private lease aantrekkelijk kan zijn.
0: Ja.
1: In de hogere varianten denk ik dat lastiger wordt.
0: Ja. Maar daar gaat natuurlijk gewoon een deel van de markt dan verdwijnen, feitelijk. Ik was gisteren bij een partij die hele dure SUV's koopt met een stekker en een verbrandingsmotor. En die zei, ja, we hebben het nu druk. We gaan nu even dit jaar nog een hoop afleveren. Maar toch heel veel zakelijk gekocht. Dat is natuurlijk een niche.
1: Ja. Ja, die gaat zeker nog voor 1 januari. Blijf je een categorie mensen houden die zeggen, joh, ik ga nog één keer voor een brandstofauto. Die gaat er komen.
2: En dat wordt dan vaak plug-in hybride?
1: Plug-in hybride, ja, want het heeft ook weer met de BPM te maken. Hè. Weer een belasting die bij die auto's gunstig zijn. Die gaan er komen. Maar ik denk toch ook echt wel dat de mensen zich een klein beetje bij aan het neerleggen zijn. Dat zien we gewoon. Joh, ik vind elektrisch prima. Hoe moet ik met mijn laadpalen omgaan? Dus wij zijn vooral bezig om onze klanten enorm goed te adviseren op gebied van energie.
0: Ja. En wat adviseer je ze als er gewoon geen uitbreiding van hun stroom aansluiting kunnen krijgen.
2: Stel, ze wonen in Utrecht.
1: Ja, ja, gewoon geen, geen televisie meer kijken.
0: En verhuizen. Gewoon verhuizen.
1: Voetballen van tv afhalen. Ja, nou ja. Dan krijg je meer energie.
0: Verhuizen naar Polen, daar zitten we ook. Daar mag je nog wel dikke auto's rijden.
1: Ja, daar speelt dat namelijk helemaal niet.
0: Nee, precies. Waar.
2: Nee, daarover gesproken, Van Mossel is in Nederland al jaren de grootste. Verkoopt nu 51 merken.
1: Ja.
2: Dat is ongelooflijk veel. Is het doel hier in Nederland bereikt?
1: Ja.
2: Ben je klaar?
1: Nou, klaar ben je nooit. Daar gaat altijd één vestiging verdwijnen en één of twee vestigingen erbij. Ja. Dat blijft een continu proces om dat op die blueprint zo optimaal mogelijk te maken. En toch word je af en toe weer verrast dat er in één keer weer iets te kopen wat toch nog bij je past. Wat toch nog in een regio is waar je misschien wat minder bezet bent. En toevallig ook nog met een merk wat je nog niet hebt.
2: Oké, okay, dus, welke zijn dat? Welke regio, welk merk?
1: Ja, dus de regio Oost, hè, bijvoorbeeld, zouden wij nog wat sterker willen zijn. Hè? Dus regio Nijmegen, Arnhem, die regio zouden we nog sterker kunnen zijn. Nou, als daar een ander merk vrij zou komen of wat niet aansluit, of wat aan zou kunnen sluiten op onze bestaande merken, zouden we daarin geïnteresseerd zijn.
0: Ik ben even heel hard aan het zoeken, maar naast Ferrari en Lamborghini en Bentley kan ik nog niet zoveel verzinnen wat jullie nog niet doen. Maar
1: Bentley hebben we wel.
0: Oh, Bentley hebben we wel. Nou, zie je, zelfs daar dat ik mis.
1: Maar nee, we hebben gezegd, geen Ferrari en geen Lamborghini en geen Rolls-Royce.
0: Ja.
1: En geen Mazda. Dat zijn eigenlijk buiten dan Tesla en een aantal Chinese merken die we nog niet hebben of niet willen.
0: Ja. Maar die wil je ook niet allemaal.
1: Nee.
0: Nee. Dus zie je het aantal vestigingen groeien nog, zeg maar? Of gaan jullie toch nog weer, gaat weer een beetje inklinken de komende jaren? Wat is de trend?
1: Nee, vestigingen zullen bij ons voorlopig nog groeien.
0: Ja.
1: Alleen als je gaat kijken, vestigingen op een regio of vestigingen op een land per merk, die gaan dalen.
0: Ja.
1: Dat is, ik denk, een fabrikant en een importeur blijft daar toch het continu het optimale in zoeken. En daar gaan we uiteraard in mee.
2: Zometeen.
0: We praten verder met Erik Berkhoff, topman van de Van Mossel Automotive Group.
2: Ja, over de vele Chinese automerken die het hier in ons land en Europa proberen. Wie gaat het overleven? Nou, je hoort het zo.
0: Blijf luisteren.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er komt een watertekort aan, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwzuur. Het komt door de aanhoudende droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Er is nog geen sprake van een crisis, maar het advies is wel om zuinig aan te doen met water dat je niet gebruikt om zelf te drinken. In Bangkok wordt gevreesd dat het dodental na een brand in een populaire bar verder toeneemt. Tot nu toe zijn er 27 lichamen geborgen, maar er zijn ook tientallen gewonden van wie er veel slecht aan toe zijn. Een stroomstoring leidde tot een explosie en een enorme steekvlam. Veel bargasten konden daar niet meer aan ontsnappen. Een groot deel van de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden slapen vannacht thuis. Er was een explosie en een brand en er wordt nog uitgezocht hoe die konden ontstaan. Een paar huizen zijn te zwaar beschadigd. De bewoners daarvan worden opgevangen bij een sporthal in de buurt. En omstanders hebben in de IJssel bij Doesburg een hond gered. Die werd uitgelaten door zijn baasje, maar sprong in het water en werd door de stroming meegevoerd. Een visser sprong erachteraan om de hond te redden. Iemand anders op een boot zag het gebeuren, vaarde erheen en bracht de twee in veiligheid. Niemand raakte gewond. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend start grijs, later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: Welkom terug. Onze gast is Erik Berghoff, topman van de Van Mossel Automotive Group. Komende week begint Van Mossel in Polen, achtste land waar jullie actief zijn.
8: Ja.
7: Je zei het eigenlijk al, Polen is gewoon een ontzettend interessant autoland aan het worden. Of is het al?
8: Ja, nee, het is eerst en vooral een heel goed economisch land. Ja. Ik denk als we, want wij mopperen heel vaak over het Europees geld dat besteed wordt. Daar zijn heel veel slechte voorbeelden. Maar ik denk als iemand naar Polen gaat kijken, dat daar echt kunt zien dat het Europees geld wat ooit er naartoe is gegaan, heel goed gebruikt is. Want het is enorm welvarend land geworden. Ja. Daar kijken we als eerste naar. Hoe goed is het economisch? En ten tweede, ze zijn echt gek van auto's.
7: Dat helpt ook wel.
8: Ja, echt. Dat is enorm. Ik denk ook dat daar iets te maken heeft met de generatie die natuurlijk jarenlang onder dat communistisch regime gezeten hebben. En nu echt die vrijheid hebben. En
7: het geld.
8: En het geld wat ze bereikt hebben door hard te werken en verdiend te hebben. Dat ze ook op deze manier graag uitstralen.
1: Nou, ik heb wel een plek in Oost-Europa en hebben ze het geld volgens mij niet. Maar dan hebben ze nog steeds die auto's. Dus word je daar dan ook wel blij van als automan? Dat je denkt, ja, maar dit is wel even lekker. Dus niet alleen maar tot iedereen tot op de comma's uit aan het rekenen of de bijtelling wel klopt en zo. Maar gewoon mensen denken, ik heb gewoon een dikke auto. Ja. Dat is ook wel een keer leuk.
8: Ja, dat is zeker leuk. Daar wordt gewoon totaal niet over een elektrische auto gesproken.
1: Oh, nee.
8: Dat is onvoorstelbaar. Ik geloof dat er iets van 3-4% per jaar wat er verkocht wordt elektrisch is.
1: Ja.
8: Je ziet wel dat de tweede generatie, dit er nu weer aan zit te komen, die zijn daar wel weer veel meer mee bezig. Dus dit is een kwestie van tijd.
1: Ja.
8: En dan zal het ook daar gewoon echt een rol gaan spelen.
1: Ja. Wat nemen jullie over in Polen?
8: Dat is een hele mooie Mercedes-groep. Er zijn 5 grote vestigingen in de regio Warschau. 2 grote in Bialystok en in Oost-Turk. En die 2 laatste plekken, die kent waarschijnlijk niemand. Maar datzelfde dat waarschijnlijk iemand uit Polen ook Haarlem of Heemstede niet zal kennen. Maar dat zijn het is een mooie gerespecteerde groep.
1: Ja. Ja. Hoe ziet dat kopersblik eruit daar?
8: Ja, als voorbeeld, het is het land waar van Mercedes de meeste AMG's verkocht worden.
1: Echt waar?
8: Dat is goed gekend. En als je dan in die hoofdstad Warschau, waar we dan nu terecht gaan komen, dan speelt dat wel echt. Het is wel echt high-end
1: auto's. Mijnert en ik en Nout en Buiten was allemaal groepen. We willen eigenlijk wel zeg maar ergens op termijn wel even een keer in Polen kijken. Het was volgens mij naar aanleiding van dat als we het over Van Mossel hadden. Dat dacht ik, ik ken het land eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar worden dit soort verhalen. Dus,
8: Je schrikt ervan. Ja. Want ik ben er 15 jaar geleden geweest. En toen ik anderhalf jaar geleden met deze transactie begon te onderhandelen, ben ik er inmiddels wel 10 of 15 keer geweest. En als je al aankomt vliegen en je kijkt vanuit het raampje naar beneden, dan denk je dat je in New York terechtkomt in plaats van in Warschau.
1: Yes. Wow.
8: Is ongekend. En het wegennet en alles. Het is wat ik enorm in de gewaardeerd heb en ook van ga leren, is hun gedienstigheid en de service die ze bieden. Yeah. Als je ziet hoe dat ze met equipment al veel verder zijn dan wat wij ooit gedroomd hebben, omdat het allemaal nieuw is. Ja. Ze bouwen allemaal nieuw.
1: Ja.
8: Dus ze zijn ook gek van de laatste snufjes.
1: Ja.
8: En dat is echt.
1: Dat is wel mooi. We gaan straks allemaal, al die Nederlanders gaan straks in Polen wonen, want die hebben goede wegen, economie gaat goed en zo. Hè. Dan ga ik even een soort omgekeerde
7: daar werken.
1: precies. Wat zijn jullie grootste groeimarkten? Ik denk Polen, dus duidelijk een plek waar kansen hebben. Zijn er nog meer plekken in Europa?
8: Duitsland, Engeland. Dat zijn natuurlijk al twee echt mega
7: Engeland
8: grote landen.
7: Ook?
8: Sorry?
7: Engeland ook. We horen alleen maar de verhalen hoe slecht het met Engeland gaat. Maar auto's kopen ze nog wel.
8: Auto's kopen ze zeker. Het zijn ook echt veel meer nog dan Duitsland. Ze zijn echt autofanaten daar.
7: Meer dan Duitsland?
8: Ja, Duitsland zie je toch eens wat. Wat niet verzadigd, maar er is wel een markt die het hoeft niet zo gek meer te zijn. Hè. Vroeger waren de Duitse auto's echt helemaal vol met opties en alles. Nou, dat zie je ook nog wel, maar dat zie je veel meer in Engeland.
1: Okay. Ja. Het is ook wel een markt waar ze lekker financieren. Hè. Dat is gewoon enorm. Dat is heel normaal om gewoon de helft van je salaris in je autofinanciering te gooien. Ja. Nou, ik weet niet of de helft is, maar
8: dat verraste mij ook in Duitsland.
1: Ja.
8: Dat kun je je niet voorstellen. Dat is gewoon een penetratie gaat op financiering is gewoon 60%.
1: Ja. En in Nederland is dat een stuk minder.
8: Zeker, nog geen 25.
1: Ja. Nou, we moeten meer lenen. Kunnen we dikke auto's rijden, jongens?
7: Netjes.
1: Luister naar je werk op. Nou ja, het is omgekeerd sparen, zeggen we altijd. Dus,
7: kost wel geld, hè? Lenen.
1: Ik
7: zeg het er maar even bij.
1: Komt de grote consulaat? We hebben de grote consulaat, hebben we eigenlijk in Nederland wel gehad. Komt die er buiten Nederland ook nog?
8: De concentratie van
1: consolidatie. Dus zeg maar.
8: Zeker. Ja. Het is wel zo dat Nederland daar echt wel op voorop loopt.
1: Ja.
8: En daar mogen we ook wel eens een keer trots op zijn. Want ik denk echt dat Nederland echt een voorloper is hoe een dealernetwerk en een blueprint eruit zou moeten kunnen zien. Als je dat met Duitsland vergelijkt, daar loopt alles kriskras door elkaar heen. Dan kun je twee verschillende buurmannen naast elkaar hebben zitten. En dan moet jij dan weer met jouw merk tussendoor. Daar zijn ze nu pas echt een beetje aan het opschonen.
1: Ja, maar ik denk ook in een krimpende markt qua nieuw verkopen dat je ook wel moet. We moesten in Nederland, want anders dan waren er vanzelf deuren dicht gegaan.
8: Ja, ik denk echt dat importeurs en fabrikanten daar ongelooflijk goed opgepakt hebben. Want ik zou er niet aan moeten denken als er nog zoveel dealers waren als 10 jaar geleden.
7: Ja, maar ja, goed, het is in een markt die onder druk staat, is het natuurlijk. Dan ga je creatieve oplossingen zoeken, kan ik me voorstellen.
8: Ja, dat klopt.
7: En dan ga je dus voorop lopen uiteindelijk.
8: Ja, maar ik denk dat die druk ook op een paar andere Europese landen gezeten heeft en nog. Maar die bewegen dan toch niet zoals we dat in Nederland gedaan hebben.
7: Laten we het eens even over China hebben. Want Van Mossel was er best wel vroeg bij met de verkoop van een Chinese automerk, MG. Ben je er een beetje over te spreken? Want de laatste keren dat wij erover spraken was je altijd, gaat hartstikke goed.
8: Ja, en nog steeds.
7: Ja?
8: Ja, en inmiddels ook al 7 jaar. Wij zijn er in 2019 mee van start gegaan. En met één winkel. En we hebben er nu inmiddels 10 echt operationeel. En we gaan er, zoals het er nu naar uitziet, ook nog 5 extra openen in 1,5 jaar. We hebben daarnaast natuurlijk 25 andere vestigingen die ook de service mee uitvoeren. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is. Dat die klant dichtbij zijn service kan blijven uitvoeren.
7: Ja, hebben de Chinezen dat inmiddels ook een beetje door dat dealernetwerk in Nederland gewoon heel erg goed werkt? Hè? Want MG heeft het gedaan. We hebben nog een paar merken die wel via een dealernetwerk, maar er zijn ook een paar merken die hebben gewoon lekker Tesla gekopieerd. Ja. En dan blijkt dat ze niks verkopen op die manier.
8: Ja. Ja.
7: Hebben ze dat inderdaad een beetje door?
8: Ja, ik denk dat heel veel merken dat geprobeerd hebben.
7: Ja.
8: En of het nou in Nederland is of in een ander land, het gaat toch over die lokale klant. En die lokale klant die moet aangeven van, joh, ik heb een nieuw product. Ik weet eigenlijk totaal niet wat ik daarvan kan verwachten. Maar als ik dan nou gewoon bij een vertrouwde goede dealer koop, dan kan ik in ieder geval altijd erop terugvallen. Ja. En kan het voor me oplossen. Als ik dat moet doen met iemand die ik helemaal niet ken, denk ik dat het onmogelijk is.
7: Via een chatbot.
8: Ja,
1: ja, dat wordt dus lastig. Nou, verkoopcijfers zal ik even kijken. Ja. MG. Dat is natuurlijk een grote piek. Wat is het?
7: 2023.
1: 2023.
8: Ja, 34.
1: Ja. En nu weer op een lager niveau. Is dat nog steeds oké? Okay? Of zeg je, nou, het moet groeien? Je wil wel vestigingen erbij. Dus
8: ja, dan... dat klopt. Het heeft in 25 heeft het even lastig gehad vanwege de importheffing natuurlijk. Ja. Waardoor klanten dachten, hey, die auto wordt in één keer 25% duurder.
1: Ja. Ja.
8: Dat is dus niet het geval geweest, want die fabrikant heeft dat echt voor hun eigen rekening genomen.
1: Ja.
8: Daar maken ze ook verlies op, hè, want dat kan bijna niet anders. Nu is de klant er weer een beetje aan gewend. En je moet ook wel, maar dat is een beetje Europees, wel met je modellengamma continu verversen. En ja. Dat heeft MG nu weer heel goed gedaan. En ik denk echt dat wij in 26 qua registraties misschien wel dat jaar 23 en 24 voorbij gaan.
1: Okay.
8: We hebben een enorme backorder positie. Die in de tweede helft van het jaar uitgeleverd gaat worden. Dus wij verwachten dat jaar daar een hele goede
1: Ja, want jij hebt natuurlijk al een beetje zicht op wat je nog moet doen. Dus daar moet even gas erop op die gashendels met die boot uit China.
7: En welk model of welke modellen doen het dan heel erg goed?
8: Ja, zo MG4 Urban. Hè, dat is goed. MG ZS. Ik vind het hele modellengamma van MG is goed op orde.
1: Ja, dat zijn zeg maar meer de goede value for money auto's eigenlijk. Hè?
8: Ja.
1: Is dat ook de propositie van MG voorlopig nog?
8: Ja, maar ik denk van elke Chinese auto.
1: Ja.
8: Ik denk, we hebben er meerdere. We hebben Polestar, we hebben Link & Co, we hebben BYD. We hebben ze allemaal. Maar ik denk dat het voor allemaal geldt. Ik denk echt in die premium segment, daar gaan ze ook overwinnen. Maar dat gaat gewoon lange tijd kosten.
1: Ja. Overwinnen zelfs? Nou. Ja,
8: ja ze zijn wat mans, hè.
1: Ja, dat is waar. Ja, ze zijn met veel.
7: Ja, maar dat is ook, ze zijn ook met ongelooflijk veel merken. Er is dus enorm veel aanbod vanuit China. Heel veel merken verkopen eigenlijk heel weinig auto's in Europa.
8: Ja.
7: Is het niet ook gewoon te veel?
8: Ja, maar dat selecteert zich ook uit. Ik heb dat al eerder gezegd. In mijn ogen gaan er tussen de 4 en 5 merken echt overblijven in de Europese markt die voet aan de grond houden.
7: Je moet
8: als Chinees merk, en dat geldt ook voor Fiatese of Amerikaanse merken, wie ook opnieuw die markt wil betreden, hele lange adem hebben, een hele grote pot met marketinggeld hebben.
7: Ja, diepe zakken.
8: En een hele goede propositie in de auto's, met goede pricing. En dan heb je een serieuze kans. Ja. Maar er zijn maar heel weinig fabrieken.
1: Ja. En je vergeet er nog één. En een goede partner uitkiezen. Want, niet om jou bij jou te slijmen. Maar ik denk wel, maar als je dat niet doet, succes. Ja. Wie gaat die auto's verkopen?
8: Nee, 100% mee eens. En dat zie je ook gebeuren, hè, dat het gewoon niet lukt. Want ook wij als dealer moet je ook echt offers brengen.
1: Ja.
8: Om nieuwe merken goed in de markt te zetten.
1: Ja. Ja.
7: Maar als we dan kijken welke merken overleven, dan daag ik je ook een beetje uit om buiten je eigen portfolio te kijken. Maar welke Chinese fabrikanten gaan het redden?
8: Ja, ik ken ze niet allemaal persoonlijk, maar wat ik zeker
7: weet niet mogelijk.
8: Ik denk dat BYD, ik denk dat MG en ik denk de fabrikant Geely met de merken Polestar, Link & Co, Geely zelf, Zeker.
1: En die hebben er nogal veel. Niet al die merken gaan over Lotus. Lotus hebben ze ook nog.
7: Stellantis van China.
8: Maar wel met power en wel met visie en wel met enorm veel geld, denk ik ook, om iets moois neer te zetten.
1: Ja.
8: Ik ben daar best enthousiast over.
1: Ja. BYD doen jullie nog niet, toch? Of wel?
8: Ja, Engeland. Ja.
1: Engeland.
7: Okay.
1: Ah,
7: kijk.
1: Ja. Ja. Zou je dat hier ook wel willen doen?
8: Onderzoeken we.
1: Ja.
8: Onderzoeken we, ja.
1: Ja. Merk je dan ook verschillen tussen, ik neem aan dat je dan ook met BYD zelf spreekt. Van, je denkt, die Chinees is één pot nat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Merk je grote verschillen tussen fabrikanten?
8: Ik denk als je naar BYD en SAIC, is de fabriek van MG en Maxus, kijkt. Ja, dat zijn twee grote, krachtige fabrieken. En die hebben wel dezelfde mindset.
1: Ja?
8: Ja, absoluut. Ja.
1: Zijn er grote verschillen tussen de Europese fabrikanten? Want daar zal je ook mee spreken.
8: Heel grote verschillen.
1: Zo, na de uitzending vertel je waar het wat minder goed gaat. Nee,
8: ik vind de Europese fabrikanten moeten eens ophouden om zich te verschuilen achter die Chinese auto's. Want als we echt alles bij elkaar optellen, ondanks dat er veel Chinese merken zijn, vallen die aantallen Ja. Nou, best mee. Ja. Als je naar heel Europa kijkt, vorig jaar nog geen 400.000 Chinese auto's. Ja. In een markt van 23 miljoen stuks.
7: Ja. Wij moeten wel eens lachen als we weer eens een krantenkop zien met het tsunami aan Chinese auto's. Ja. Wat gebeurt er bij jou als je dat leest?
8: Nou, ik word er ook gek van. Ik vind het ook jammer, hè? Want ik vind, als je naar de Europese merken kijkt, die laten zich ook zomaar niet uit het veld slaan. Alleen ik vind het excuus wat dan elke keer gebruikt wordt, de Chinese merken. Kijk, dat je, als je aangeeft als fabrikant, ik raak markt kwijt in China.
7: Ja.
8: Met mijn Europese merken, omdat de Chinese merken zelf in opkomst zijn, dan snap ik dat.
7: Ja.
8: Maar je mag niet zeggen, door die relatief lage aantallen, totale aantallen van de Chinese merken, daarom red ik het niet in Europa. Vind ik echt onzin.
7: Nee, maar het komt misschien die Europese merken ook wel een beetje lekker uit om dat te roepen in Europa, in Brussel. Hè, want de Europese Commissie overweegt importheffingen nu ook op de Chinese plug-in hybrides. Terwijl ze dat al deden voor EV's natuurlijk. Nou, daar heeft MG zelf last van gehad. Uiteindelijk niet in de prijs, omdat de fabrikant het vergoed heeft. Maar ja, het is een lekkere boodschap richting Brussel om wat steun te krijgen.
8: Ja, die steun misschien wel. Maar ik denk dat ze zich ook realiseren dat door die importheffing op die Chinese merken hun markt in China zelf weer veel moeilijker gemaakt is. En een Chinees die zegt niet van, ik gooi er even 25% bovenop. Die Chinees zegt gewoon tegen hun mensen, joh, het lijkt mij verstandiger om geen Europese auto te kopen.
7: Ja. En daar luisteren ze dan
8: naar. Zijn volgbare mensen.
7: Ja, ja.
8: En dan zie je dat dat in één keer enorme druk op die aantallen geeft.
7: Ja. Ja.
8: Dus ik denk dat het echt averechts werkt.
7: Ja, want China gaat dus de EU wel terugpakken, maar op een andere manier.
8: Ja.
7: En dus ook met die plug-in hybrides weer.
8: Ja, absoluut.
1: Ja. Hm. Hebben die heffingen op de elektrische auto, hebben die effect gehad?
8: Ja, even.
1: Even.
7: Ja, wat je zei over.
8: Vooral in de mindset bij de klant. Ze worden nu duurder. Nou, en dan moet eerst weer aangetoond worden dat dat niet zo is. En dan krijg je de vertrouwen weer terug. En dan gaat het treintje weer draaien.
7: We hadden het net over de partner in Europa in een bepaald land. Hè, dat belangrijk is, wekt vertrouwen. Het feit dat er steeds meer Chinese auto's in Europa van de band gaan rollen. Hier fabrieken bouwen ze hier. Gaat dat inderdaad ook een effect hebben?
8: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel eerlijk gezegd dat je ziet nu ook Spanje weer aanschakelen met Chinese auto's, Hongarije. En dan zie je toch in zo'n land van productie, daar zie je wel
7: vooral in dat land.
8: Vooral in dat land zie je wel heel veel Chinese auto's.
7: Ja, natuurlijk hebben we weer veel meer besproken met de Van Mossel topman Erik Berkhof dan wij in onze radio-uitzending kwijt kunnen. Hoor je allemaal in onze podcast?
1: Ja, podcast. Ja. Zoek die aflevering op in de feed van de Nationale Auto en abonneer je meteen even.
9: De rijimpressie.
7: Wouter test de Polestar 5.
10: Zo, even kijken. Even alles instellen zoals we willen. De drive. Performance, ja. Yeah. Standard. Steering feel, firm. Suspension feel, firm. Dus we gaan het zo over hebben. Jongens, welkom aan boord van de Polestar 5. GT. En is Gran Turismo. En dus een auto waarmee je lekker lange afstanden kan afleggen. Maar waarmee het ook leuk sturen zou moeten zijn. Ondertussen valt hier van alles om en zo. Maar dat maakt niet uit. En wat Polestar leuk heeft gedaan, is dat ze, ja, een persreis is het niet echt. Een introductie van de Polestar 5 is een reis van Sweden to the Sahara. Dus ze gaan vanuit Zweden, nou ja, inderdaad echt naar de Sahara rijden, dwars door Marokko. Ik weet niet precies waar ze exact eindigen. Maar ja, heel veel verschillende omstandigheden. Ik rij nu op de Route Napoleon. Maar de snelheid die ik haal, die haalde Napoleon zeker niet. Wat lekker dit. Oh, best wel lekker aan het sturen. En dit is echt, wat dat betreft, gewoon een leuke auto. Maar ze hebben best veel keuzes gemaakt om die auto echt wel leuk te maken. Weet je, dit is, ja, om hem te gaan positioneren is misschien ook wel weer een lastige auto. Want aan de ene kant best een sportief randje. Aan de andere kant, het is een GT, dus je moet er ook lange afstanden mee kunnen rijden. Qua lengte en zo, ja, we hebben best een grote auto, 5 meter. Maar we hebben ook best veel ruimte binnenin. Dus als je dit een beetje moet karakteriseren, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, dat is een soort Porsche Taycan concurrent. Ja, nee, Taycan is eigenlijk best klein. Zeker op de achterbank. Dus dit is in zekere zin dan ook wat meer concurrent voor Porsche Panamera. Of concurrent voor, ja, in huis hebben ze natuurlijk Lotus Emea. Is natuurlijk ook zo'n, nou ja, power sedan. Maar dit is toch wel weer een net andere koek. Die Polestar 5 die komt er meteen in twee versies. En eentje met belachelijk veel pk. En dan de performance versie met nog meer pk. Nou ja, met elektrische auto's hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Vermogen zijn natuurlijk echt giga. Nou is dit natuurlijk ook weer een auto die best zwaar is. 2500 kilogram. Ondanks dat ze echt veel hebben gedaan om zeg maar licht te krijgen. Niet zozeer koolstofvezel gebruikt. Maar juist ook ja, materialen waar vlas in wordt gebruikt. Hè, zodat het wat ecologischer is dan koolstofvezel. Maar ja, weet je. Je ontkomt er niet aan. Hè, zo'n groot accupakket. Gaan we het zo ook nog wel even over hebben hoe groot het exact is. Ja, dat weegt gewoon wel wat. Kan er niks anders van maken. Maar voordeel is wel van elektrische auto's. Die elektromotoren, nou, die leveren hun vermogen wel. Dus je hebt de dual motor. Dit is dus de instapper. De instapper. En de instapper van de Polestar 5 heeft, hou je vast, 748 pk en 812 newtonmeter aan koppel. Ja, dat is best veel. Daarmee haalt hij natuurlijk 250 km per uur. Dan gaan we hier op deze bergweg de route Napoleon niet halen. Sprint naar de 100 voor de dual motor, 3,9 seconden. Onder de 4 seconden. En dat is dus de instapper. Nou, dan denk je, dan is er ook nog een snelle versie. Zeker. De performance versie die heeft 1015 newtonmeter aan koppel en 884 pk. Ik rij nu in de performance versie. Ja, het is echt zo makkelijk, zo belachelijk snel. En tot op het punt dat auto's als dit rij je zelf ook zeg maar makkelijk misselijk in. Maar even inhalen hier. De telefoon vliegt alle kanten op. En die performance versie die haalt ook 250 km per uur. We sprinten naar 100 in 3,2 seconden. Het is gewoon echt heel, heel, heel snel. Meer performance dan je ooit nodig hebt. Echt absoluut waar. Nou, dan, omdat ze zo lekker bezig zijn met cijfers. We zitten inmiddels nog achter een car waar allemaal fietsen op zitten. Die ga ik straks wel even inhalen ergens. En dan kan ik nog wel even cijfers met jullie doornemen. Accupakket is 112 kWh groot. Lithium-ion NMC accu. Daarvan is 106 kWh bruikbaar. Hè. Dat zien we natuurlijk vaker. Dat niet alles bruikbaar is. Ja. Forward collision warning. Die vond ik iets te enthousiast afgesteld. 800 volt architectuur. Dus dat is gewoon helemaal, weet je wel, de laatste technologie. Bedenk je dat je met 350 kW kan DC snel laden. En dus 10-80% in 22 minuten. Nou ja, weet je, dat is allemaal up to par. Daar word ik best wel blij van. Range hebben we nog niet over gehad. Nou ja, dat is voor de performance versie, omdat die standaard een grotere bandenmaat heeft, 558 kilometer. En de dual motor haalt 678 kilometer. Kijk, dit is ergens natuurlijk best een lastige auto. Want prijskaartje. Fors prijskaartje. Aan de kant, voor zoveel vermogen valt het dan eigenlijk ook wel weer mee. De dual motor is 121.900 euro. De performance 145.300 euro. Dus gewoon een leuke auto. En ik zou zeggen, veel leuker dan ik had verwacht. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Maar wel, als je zeg maar, de lijn doortrekt van Polestars, ja, dan is dit opeens zeg maar, echt die echt sportieve randje. Met waarvan ze echt, maar de autoliefhebbers hebben hem gebouwd en hebben allemaal dingen gedaan waar ze zeggen, ja, maar zo is die leuk. En dat is gelukt.
7: Ja, Polestar 5, Wouter, moeilijk segment?
1: Ja, absoluut. Ja, heel moeilijk.
7: Want wedijvert met onder andere de Porsche Taycan.
1: Ja, even los daarvan. Kijk, dit zijn auto's die gauw door de ton heen schieten. Ja. En ver daarboven in sommige gevallen, afhankelijk van welke versie. Je ziet dat die kopers toch vaak ook weer voor een SUV ietsje hoger, ietsje meer ruimte. Ja. En terwijl dit stuurt geweldig. Is heel mooi uitgevoerd. Maar vreemd genoeg ook veel concurrentie. Ja, Taycan, Audi e-tron GT, Lotus Emea, Lucid Air zou je er ook nog bij kunnen voegen. Mm-hmm. Terwijl die echt veel minder sportief is. Maar ja, wel een mooie Halo car. Dat
7: ja,
1: wel.
7: Ja, maar meer dan 120.000 euro.
1: 121.900 euro, dan begint hij bij.
7: Ja.
1: En eigenlijk wil, ja, en eigenlijk wil je die performance, want die is dan toch net al weer even lekker wat scherper en zo. Dat vind ik bij dit soort auto's wel van ja, als je het dan doet, dan wil je wel. Ja,
7: ik kan daar heel flauw bij zeggen, voor een veredelde Volvo.
1: Ja, maar dat is het niet. Okay. Nee, dat was mijn kritiek op zeg maar andere Polestars. Ja. Maar hierbij dacht ik echt van nee, dit is gewoon een ander beestje. Hier geeft ze veel meer het karakter wat Polestar echt moet zijn. Dat hopelijk druppelen ze het laatste dat wat meer doordruppelen naar de rest
7: denk je
1: van
7: dat
1: het
7: inderdaad gangen. Wat meer uit elkaar gaat lopen?
1: Nou, dat zou meer uit elkaar moeten lopen wat mij betreft. Mm-hmm. Maar goed, misschien luisteren ze.
7: Ja. Nou, wij blijven lekker naast elkaar lopen. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. Luister je terug als podcast.
1: Abonneer je op onze feed. Volg ons ook op de socials.
7: Ik ben Meinert Schut.
1: En ik ben Wouter Karsen.
7: Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. In het Overijsselse Hasselt is brand geweest in een huis. 4 mensen moesten door de ambulance worden nagekeken. De brand was al snel onder controle. In Woerden mogen veel bewoners van ontruimde huizen weer terug na een explosie. Maar sommige huizen zijn zo zwaar beschadigd dat de bewoners daarvan ergens anders moeten slapen. Er worden weer aanvallen uitgevoerd over en weer tussen Amerika en Iran. Het gaat allemaal om de Straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen proberen ze te voorkomen dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz aanvalt. Ondertussen voert Iran aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de regio. En FIFA-baas Infantino gaat erover nadenken om bij de volgende WK's meer landen toe te laten. Aan dit WK doen 48 landen mee. Dat moeten er wellicht 64 worden. Hij zegt dat dit is om meer landen te laten meedoen. Verder zegt Infantino dat de dure kaartjes er niet voor zorgen dat er minder toeschouwers zijn. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend begint grijs, maar later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Studio Den Haag van, wat is het vandaag, vrijdag 10 juli in het jaar 2026. Giel is met vakantie, Sofia is met vakantie, Marleen dit is er gewoon en ik ben Mark, ik ben er ook.
8: De kamer is met reces, het kabinet nog niet.
7: De kamer is eigenlijk, daar had ik een hele ingewikkelde discussie over met een voorlichter van de Tweede Kamer, of ze nou met reces zijn, of dat ze terugkomen van het reces. Want het is vandaag vrijdag. De Kamer zegt we zijn met reces. Maar er zijn wel verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.
8: Ja, exact.
7: Er zijn 5 Kamerleden gewoon keihard aan het werk nog vandaag. Ja. En de 22 of 23 man ondersteunend personeel.
8: En zij mogen het vandaag met Hugo de Jonge gaan doen.
7: Zij mogen vanmiddag met Hugo de Jonge. Vanmorgen met Robert Willems van de Koninklijke Horeca Nederland was die. Ik moet zeggen, die hebben we bij BNR zo vaak geïnterviewd tijdens de coronacrisis, dat ik daar niet zo heel erg veel aan denk te missen. Die zijn net begonnen, dus nou ja, zo is het dan. Maar Hugo de Jonge ben ik echt nieuwsgierig naar, hoe zeker dat gesprek loopt.
8: Hugo de Jonge heeft natuurlijk veel kritiek gekregen.
7: Hoe laat het wordt, ben ik ook nieuwsgierig naar. Hugo de Jonge kan breedsprakig vertellen.
8: Ze hebben toch 2 uur, officieel?
7: Nee, ze hebben 3 uur. Dus het is van 2 tot 5 in principe.
8: Oh, dat is 3 uur, oké. Okay.
7: Ja. Maar het loopt ook wel eens uit. En soms kunnen ze denken, Hugo de Jonge komt nog wel een keertje terug. We gaan hem nog een keer 3 uur spreken. We stellen dit eventjes uit tot na de zomervakantie. Maar het kan ook zijn dat ze denken, nee, sorry, we moeten er even doorheen.
8: En we gaan gewoon door.
7: Ja,
8: ja.
7: Dat is maar net hoe de commissie erin zit.
8: Nou, ik verheug me erop.
7: Ja, ik ook. Ze hebben het mooi opgebouwd. We gaan het zo meteen over hebben over hoe het afgelopen jaar was en over hoe de komende zomer is. We gaan het ook nog uitbreiden voor corona hebben. Maar de opbouw van de corona-enquête, de openbare verhoren, is heel mooi. Dat ze eerst begonnen met virologen en OMT-mensen en hele inhoudelijke zaken. En langzaam steeds wordt het politieker en polariserender. Zoals de hele crisis zelf natuurlijk ook verliep.
8: Ja.
7: En dan hebben ze deze. Vorige week hebben we Mark Rutte gehad. Deze week hadden we Maurice de Hond en Mona Keizer. Echte critici, maar wel met toegang tot de macht. En dan sluiten ze af, echt als een soort die uitsmijter, Hugo de Jonge.
8: Hugo de Jonge, ja.
7: Ja,
8: waar een hoop mensen naar uit zullen kijken. Ja. Zeker zowel de corona-sceptici als de politici.
7: En de journalisten ook.
8: Journalisten ook, ja. We hebben natuurlijk veel met hem te doen gehad in coronatijd.
7: Ja, want er zijn 15 plekken of zoiets, misschien hooguit 16, 17, voor journalisten. En de meeste dagen is dat meer dan voldoende. Maar op sommige dagen dan is er ineens de regel per medium maximaal één journalist. En dat is vandaag.
8: Ja, nou, maar jij hebt je niks aangemeld, toch?
7: Ik ben inmiddels, ik hoor bij het meubilair al.
8: Ja, mooi.
7: Dus ik ben automatisch aangemeld, ook al kon dat niet in het begin. Ja, zullen we even dat heeft met elkaar te maken. De komende zomer en het afgelopen half jaar. Maar laten we eerst even vooruitblikken naar wat wij hopen dat een rustige zomervakantie gaat worden.
8: Nou ja, Hans Vuilbrief heeft vandaag een steen in de vijver gegooid in het FD. Want waar komt het FD vandaag mee? Onze collega's Bauke Scham en Martien Wolzak met Hans Vuilbrief, dubbele punt. Hogere belasting op vermogens, geen taboe. En waar gaat het dan over? Er moet natuurlijk nog steeds een sociaal akkoord moeten komen met de bonden.
7: Ja.
8: 6,5 miljard willen de bonden van tafel hebben. Het kabinet spreekt nog steeds over hervormingen. Ze zullen nodig zijn om de betaalbaarheid van het sociaal stelsel in ieder geval te garanderen voor de komende jaren. Maar wat zegt Hans Vuilbrief nou? Als we met die hervormingen niet komen tot de 6,5 miljard zoals dat nodig is, en op mijn begroting staat, aan ombuigingen, dan kunnen we best kijken naar het zwaarder belasten van vermogens.
7: Hmm.
8: Ja, en dat is wel echt een steen in de vijver. Want ja, dan ga je toch tornen aan de afspraken zoals ze gemaakt zijn. De financiële afspraken binnen de coalitie. En dan moet je opnieuw gaan praten over hoe zetten wij de piketpaaltjes. Ja.
7: Nou, ik denk dat hier een begrotingspaaltje keihard in de grond geramd.
8: Ja,
7: zou ik zeggen dat ik dat eigenlijk wel mijn eerste reflex is? Natuurlijk doet hij dat. Want je ziet dat Heijnen ook steeds doen. Die begon op zijn eerste dag meteen met, oh ja, box 3 hadden we afgesproken, gaan we toch een beetje anders regelen. Van de week was er nog erfbelasting zonder overleg met zijn collega's. Het kan haast niet anders. En zei hij ineens, nee, maar erfbelasting gaan we niets aan veranderen, wat de bevolking ook wil.
8: Ja, het verschil met Heijnen is
7: Maar dan mag D66 dat ook een keer doen.
8: Het verschil met D66 en met Heijnen, als we het hebben over erfbelasting, wat trouwens wel een interessant nieuwskopje was. Maar daarin spreekt hij in lijn met de afspraken van het coalitieakkoord.
7: Met box 3 was niet in lijn met het coalitieakkoord.
8: Nou, wel als je kijkt naar de begrotingsregels. Want nog steeds is de afspraak om het ook op te lossen in hetzelfde domein.
7: Ik had het idee dat hij voor zijn beurt sprak.
8: Hij sprak sowieso voor zijn beurt. Nou, en waren ze ontevreden daarover.
7: Maar dan kan je dat van je collega's, collega-ministers niet vragen dat die niet voor hun beurt gaan praten.
8: Ja, alleen dit is wel een groter en fundamenteler verschil.
7: Dat is waar.
8: En het is ook wel weer gek, want het kabinet spreekt eigenlijk met één mond. Hè.
7: Nou, dit heeft het kabinet nu gezegd.
8: Hier spreekt minister Hans Vuilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
7: Daarmee heeft hij
8: niet de D66-politicus. En daarmee is het toch de vraag van, vindt dit kabinet dit nou? En zometeen hebben we uitloopministerraad. En hebben we de mogelijkheid om wat aan Hans Vuilbrief te vragen. En dit zal zeker op tafel komen.
7: Ja, vast.
8: Bij de persconferentie met Jette. Maar nou, namens wie spreekt Vuilbrief hier nou eigenlijk? Want is dit van de zomer al, kan je het hierover hebben? En het antwoord is daarop natuurlijk nee. Want eerst zal het gesprek gevoerd moeten worden met de sociale partners. En dan helemaal aan het eind van de rit, mocht er dan geld nodig zijn, dan komt dit ter sprake. Dus ja, het is nu nog te vroeg om die vraag eigenlijk te stellen.
7: Nou, maar misschien is het ook wel te beantwoorden. Het is wat hij tot nu toe steeds gezegd heeft. Alle afspraken over geld, die gaan van tafel. En dan had hij het over tabellen, maar dat waren afspraken over geld.
8: Mm-hmm.
7: Dat heeft hij is eigenlijk wat dat betreft consistent. Alleen hij zegt het wat scherper nu. En op een manier die de VVD waarschijnlijk heel vervelend vindt.
8: Nou, en dan zegt de VVD, in ieder geval in persoon van Heijnen. Dit los je maar lekker binnen je eigen domein op. En daarvan zegt Hans Vuilbrief,
7: dat kan misschien niet.
8: Dat kan misschien niet, want wij gaan namelijk niet, en dat geeft hij als voorbeeld, wij gaan niet snijden in de plannen voor gratis kinderopvang. Ja. Dus dan zal ergens het geld vandaan moeten komen. En als het niet bij de VIA en de WW op te halen is, dan moet dat ergens anders op een begroting. En ik zie het eigenlijk niet, dat is wat hij zegt.
7: Ja.
8: Dus het wordt een lastig gesprek. Dat is het gesprek over de erf- en schenkbelasting. Dat vond ik wel interessant afgelopen week. Want dinsdag kwam het CPB met een enquête eigenlijk, met een onderzoek naar hoe kijken mensen nou naar erf- en schenkbelasting en vinden ze dat een terechte belasting? Nou, een heel klein deel wil daar helemaal vanaf. Maar een meerderheid zegt, een kleine meerderheid, nou, dat mag best wel wat scherper.
7: Ja, mag een beetje omhoog.
8: Mag een beetje omhoog. Maar dat werd bewust door politici, maar ook media, zag ik, werd dat toch wel vertaald alsof dat nu een plan is zoals dat op tafel ligt. En alsof er een soort onderzoeksopdracht gegaan was vanuit...
7: Nee, dat is er niet.
8: Vanuit linkse partijen werd ook nog gesuggereerd in een column. Het was een links onderzoek, een column van Angela de Jong.
7: Ja.
8: Alsof nu het kabinet echt aan het voorsorteren is op het verhogen van de erfenis- en schenkbelasting. Maar dat is ook niet het geval.
7: Integendeel, daar is geen plan voor. En als je het Heijnen vraagt, zegt hij, daar gaan we ook geen plan voor maken.
8: Nee, nou, dat is aan hem gevraagd door RTLZ.
7: Ik weet het.
8: Gaan we niet doen.
7: Ja. Maar goed, daar sprak hij toch ook zonder overleg met zijn collega's. Terwijl dat wel ineens een politiek issue was door dat onderzoek van
8: Maar nog steeds in lijn met het regeerakkoord.
7: Ja, zeker.
8: Ja.
7: En wat wij volgens mij hier zien is dat de coalitie nog steeds niet een coalitie is. Maar dat het nog steeds drie partijen zijn die samen een regering proberen te vormen en die nu aan het strijden zijn. We zien aan de buitenkant iets wat eigenlijk aan de binnenkant zou moeten blijven.
8: Ja, en daardoor is het ook wel een scheurtje wil ik het niet noemen.
7: Ja,
8: nou,
7: dit is een scheurtje.
8: Ja,
7: we maken het niet groter dan het is, maar het is een klein barstje.
8: Ja, want ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd, dat het nu zo naar buiten zou komen of dat er nu nieuws over zou zijn. Omdat ze er namelijk nog niet over uit zijn hoe ze het van de zomer nou precies met elkaar willen gaan doen.
7: Nee.
8: En het lijkt er wel op dat ze er rekening mee houden, zoals ik vorige week al zei, dat het redelijk beleidsarm moet gaan worden. De begroting zoals
7: ze
8: die in het eerste jaar. Ja. En de begroting zoals ze die neer willen gaan leggen.
7: Ja.
8: Met het idee van, als we een pakket neerleggen en we zien de oorlog in Iran gaat helaas. Gaat dat weer door.
7: Ja,
8: en de benzineprijzen gaan ook weer stijgen. Want de hoop was natuurlijk, als die benzineprijzen dalen, gaat dat misschien in de koopkracht. Gaan we dat terugzien, de daling dan, hè? En hoeven we minder bij te gaan plussen. Maar het idee is, op het moment dat wij als kabinet met een begroting komen waarin we toch flinke reparaties doen op koopkracht, het begrotingstekort niet door de 3% heen schieten en we toch iets netjes afleveren waarin we een jaar verder kunnen en op het moment dat die grote hervormingen daadwerkelijk besproken moeten gaan worden en er een sociaal akkoord is, want dat gaat deze zomer ook niet gebeuren, is de verwachting. Dan gaan we dat een jaar later gaan we dat doen.
7: Mm-hmm. Denk jij dat de huidige coalitie in staat is om te doen wat Sigrid Kaag ooit deed? Die zei, dames en heren, er is oorlog. We zullen er allemaal een beetje armer uitkomen.
8: Nee, dat gaan ze deze zomer niet doen.
7: Rob Jetten hoor ik het zeggen misschien.
8: Ja.
7: Maar die staat dan voor allemaal ministers die dat niet gaan zeggen.
8: Nee, maar ze willen nu ook iets presenteren aan de oppositie. Waarbij je kan zeggen, nou, knappe jongen, als je zometeen dit weg gaat stemmen.
7: Ja.
8: Want dan alle koopkrachtplusjes en de armoedecijfers waar we aan hebben lopen sleutelen en bijgedraaid hebben, die kunnen dan de prullenbak in en dan krijgen mensen er niet iets bij. En dan hebben we het niet opgelost voor het aankomend jaar. En dat is ook best wel een grote gok als je dat als oppositiepartij allemaal de prullenbak in gaat gooien. Ja,
7: als we dit aan Cor de Horde van het FD vragen, dan zal hij zeggen, iedereen is er de afgelopen jaren enorm op vooruit gegaan.
8: Ja.
7: Vrijwel iedereen, dus daar zeuren we over.
8: Ja.
7: De kosten van benzine zijn in de afgelopen decennia jaar op jaar goedkoper geworden.
8: Ja,
7: ook al denk je misschien dat het heel duur is, effectief is benzine veel goedkoper. Gewoon als je het met inflatie verrekent.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Maar door de ontzettend grote interesse naar de livestream hebben we dat uiteindelijk eruit gesloopt en hebben mensen vooraf vragen kunnen stellen. Maar kan
4: dan
3: dat
4: zijn ze er nu niet meer. Ja.
3: Dan dacht ik, laat eens kijken hoeveel mensen er dan nu aan het kijken zijn. Maar dat waren er dus 53. Dat liep op een gegeven moment op naar 250 halverwege de stream. Dat was ietsjes meer. Maar goed, het ging in eerste instantie over stikstof. En alle gouden ouwe van BBB kwamen voorbij. Ja. Het lag aan de anderen dat het niks gelukt is in het vorige kabinet. En het is eigenlijk alleen maar een juridisch probleem. En stikstof is een bedachte crisis. En het gaat helemaal niet slecht met de natuur. Want Caroline van der Plas was dezelfde dag nog buiten gaan wandelen. En toen had ze allemaal plantjes gezien die er eerst niet waren. Met de natuur gaat het allemaal wel goed. Maar Henk Vermeer zei ook iets over de begrotingen en de aankomende onderhandelingen rondom de begroting. Waarbij hij zei, ja, wij gaan niet tekenen bij het kruisje. En hij wilde, zo zei hij, zijn strategie nog niet blootleggen. Maar dat stikstof gebruikt gaat worden als onderhandelingsstrategie, dat werd er wel duidelijk in. En hij wil ook bijsturen op alles waarbij lasten verzwaard gaan worden. Of nou om de suikertax gaat. Hij begon dus, want dat was de dag van de erf-en-schenkbelasting over erf-en-schenkbelasting. Ja. Box 3, waar de lasten verlicht moeten worden in ieder geval. Op werkelijk rendement gestuurd moet gaan worden.
4: Maar, ja, maar nou, zei, nou ben ik de coalitie in mijn eentje, waarom niet? En dan heb ik op links heb ik Pro, die zeggen, weet je wat, we gaan je gewoon steunen.
3: Nee, niet gewoon.
4: Jawel, we gaan je gewoon steunen. Dat is wat ze zeggen. Nou, ze zeggen als je het niet afzwakt.
3: Stikstof heb ik het niet over.
4: Over stikstof, ja. Jij ging terug alweer naar de begroting. Ja. Maar je hebt op links heb je een partij die zegt, oh, ja, dat is niet wat we wilden, maar het is goed genoeg. Oké. En je kan ook naar rechts kijken. En dan heb je de BBB, die zegt, ja, we willen het een beetje anders. Je hebt je 21, die allerlei dingen willen veranderen. Nou, dan is de keuze toch simpel. Dan heeft toch die rechtse partijen hebben zichzelf buitenspel gezet. Er is iemand op wie je kan leunen. Met het plan wat je had.
3: Op stikstof, absoluut. En,
4: maar dan kan je toch ook daarna niet meer...
3: Precies.
4: Kan je dan via het geld die stikstof steunen? Nee, toch weer?
3: Dat kan niet. Maar de vraag is ook bij BBB. Want BBB kan het heel hoog opspelen op het gebied van stikstof. En als Pro geen steun gaat geven aan de begrotingen, want de eis van Pro is, ja, we willen echt dat er nu hoge vermogens moeten belast gaan worden en de winsten, overwinsten van de grootste bedrijven moeten belast gaan worden. En als het allemaal niet eerlijker wordt, zoals zij dat noemen, dan gaan wij het belastingplan niet steunen. Mm-hmm. Stel dat je dan gedwongen wordt om over rechts te gaan, dan is het ook de vraag hoe ver BBB kan gaan rondom de eisen wat betreft stikstof. Want stel dat je het kabinet geen steun geeft en het kabinet kan echt niet verder. En we gaan wel heel ver vooruit.
4: Ja. Dit is om in kaart te brengen hoe de machtsverhoudingen zijn tussen links en rechts.
3: Ja. Maar BBB heeft er ook geen enkel belang bij, en eigenlijk geen enkele partij, maar zeker BBB niet, dat dit valt. En dat je in het najaar,
4: regering, niemand.
3: En dat je zometeen in het voorjaar ook nog verkiezingen krijgt voor de Tweede Kamer. Want dan heb je dan de Provinciale Statenverkiezingen, die raken dan op de achtergrond. Dan gaan de Provinciale Statenverkiezingen niet meer over waar BBB het over wil hebben, over stikstof namelijk, maar dan gaat het over landelijke verkiezingen en geld en het belastingplan dat er niet doorheen kwam en koopkracht en het benzineprijzen. Dus ja, het is voor BBB ook heel risicovol om dit kabinet net zo onder druk te zetten als Pro dat op dit moment doet.
4: Ja, nou ja, maar de rechtse partijen kunnen toch, ook al zijn die verschrikkelijk versnipperd en dat maakt ze zwak daarmee, die kunnen wel zeggen, wij gaan de begroting steunen zoals die komt. Dat vindt Pro echt heel vervelend, want die wilde allemaal belastingen en allerlei andere regels. Maar op het moment dat je dan daarna ook nog zegt, ja, en dan willen we in ruil voor steun voor het belastingplan ook nog dat jullie met stikstof aan de haal gaan, dan overspeel je meteen je kaart, want daar had je al steun voor.
3: Ja, dat gaat ook niet gebeuren.
4: Nee. Dus die zaken die zullen niet met elkaar vermengd worden, wat je misschien zou kunnen denken. Dat zal hooguit gebeuren met kleinere dingetjes die in de marge ook belangrijk zijn.
3: Dit is precies wat er gaat gebeuren.
4: Ja, ik maak deze podcast inmiddels misschien 10 jaar, nu eindelijk door heb.
3: Ja, en

0: Heijnen gaat ook bij de rechtse partijen kijken van wat kan ik er voor dit jaar instoppen, zodat jullie nog een cadeautje krijgen. Hè? Dus ook fiscaal. En dan is inderdaad het verhaal van ja, jullie kunnen nu met de plannen, met de begrotingen voor dit jaar zo instemmen zoals ze er liggen. Geen cadeautjes voor links, maar we hebben wat voor jullie op rechts geregeld. Of je gaat niet mee, maar dan dwing je
1: dan
0: ons
1: moet
0: om
1: je
0: met...
1: Ja,
0: en dan gaan we... En wat zij willen is lasten verzwaren.
1: Precies wat jullie niet willen.
0: Ja, en erfbelasting en hypotheekrenteaftrek. Ja. En dat wordt zeg maar het schrikbeeld voor rechts. Om toch te kijken om ook nog over rechts te kunnen via de Senaat.
1: Hey, en we hebben het in het afgelopen jaar, ik denk aangemoedigd door de oppositie, heel vaak gehad over gaan ze nou over links of over rechts alles doen. En ik heb steeds. En toen zei Jesse Klaver zich dan, de regering lijkt het zelf nog niet te weten. Ik denk dat de regering het langzaamaan wel weet. Namelijk dat ze niet over links of over rechts gaan, maar dat ze per thema hun meerderheden blijven zoeken. Ja, en dat dus ook hoe wij net beschrijven, hoe die twee dingen nooit met elkaar vermengd kunnen worden, omdat je dan altijd verliezer bent als oppositie. Dat de regering die krachtige positie heeft, dat ze soms naar links en soms naar rechts kunnen, afhankelijk van wat ze willen bereiken.
0: Ja, en dat kan dus ook heel goed.
1: Dus dat gaat
0: met
1: niet
0: losse
1: gebeuren, alles over links. Een groot akkoord met pro of een groot akkoord met J21.
0: Nee, nu nog niet.
1: Nee, sowieso niet. Nou ja, hebben we net helemaal besproken waarom dat niet gaat gebeuren.
0: Nou, deze zomer niet, maar je zou nog op het moment dat je echt een akkoord met de polder hebt. En je moet gaan kijken van nou, hoe gaan we nou om met tekort bij sociale... bij het eigenlijk de begroting van Veilbrief. En hij kan zelf echt geen punten meer vinden om te bezuinigen. En we moeten ook met pro eens aan tafel gaan zitten. Dan zou het nog kunnen dat je daadwerkelijk fundamenteel piketpaaltjes gaat verzetten. Binnen dat begrotingsdomein. Maar zover zijn ze nu helemaal nog niet.
1: Nee.
0: Dat gaat nu nog niet gebeuren. En ik hoorde in de podcast De Spindokters. Ze zaten de afgelopen week met drie. Ik geloof dat het een oud-spindokter van de ChristenUnie was die dat zei. Die zei dat er een weeffout gemaakt was, omdat ze bij voorbaat niet de keuze gemaakt hebben, gaan we nou over links of over rechts? Waarbij ze eigenlijk een soort, zoals hij het voorstelde, een gedoogpartner zouden hebben. Maar ze wilden dan juist een minderheidskabinet en geen gedoogkabinet. Dus het lijkt mij geen weeffout.
1: Nee,
0: de vraag
1: is
0: alleen,
1: werkt
0: dit goed genoeg?
1: Ja, en ik denk dat ik langzaamaan overtuigd begin te raken dat dit de coalitie veel vrijheid geeft.
0: Ja, dus jij bent eigenlijk enthousiast geworden over het minderheidskabinet.
1: Nee, dat is iets anders. Ik denk dat het kan werken.
0: Ja.
1: En we hebben voldoende echt scherpe politici die ook niet beroerd zijn om het spel af en toe vuil te spelen. Net zoals een bommetje van Veilbrief, maar zoals ook de uitspraken van Heijnen af en toe. Die aan de andere kant ook, die worden door D66 en CDA ook niet gewaardeerd. Dus er is binnen de coalitie...
0: Nou, bij het CDA met box 3 bijvoorbeeld, de manier waarop wordt niet geaccepteerd.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Nee,
1: maar dat is dus de VVD, die claimt in één keer een overwinning.
0: Mm-hmm.
1: En dat vindt het CDA niet.
0: Nee, bij box 3 waren ze daar niet blij mee.
1: Die had graag samen die conclusie willen trekken. En dat was dezelfde conclusie geweest.
0: Ja,
1: waarschijnlijk. Dus daar schuurt het een klein beetje, maar... Dat betekent ook dat ze niet de ruimte hebben om of de VVD of D66 de vrijheid te geven om te zeggen, oké, we gaan over alles over rechts, alles over links doen. Want dan maak je sowieso meteen 1-2/3 van je coalitie ongelukkig.
0: Ja.
1: En ik denk dat ze scherp genoeg zijn, die politici, om wat... Om elkaar scherp te houden. Dat is misschien het wat ik bedoel te zeggen.
0: Ja, maar bij pro hebben ze nog steeds het idee, wij hebben alle kaarten in handen.
1: Ja, en dat is niet zo. Nou, maar dat moet je wel uitstralen.
0: Ja, je moet scherp die onderhandelingen ingaan.
1: Als je zegt, we hebben eigenlijk niks te melden, maar we willen heel graag dat jullie belastingen verhogen. Ja, dan krijg je het antwoord, jullie hebben niks te melden. Klopt.
0: Ja, ik denk toch dat, en ik vroeg Rob Jetten daar vorige week naar, dus de persconferentie, maar dat Jesse Klaver het zichzelf ook wel moeilijk heeft gemaakt door heel duidelijk zich vast te klampen aan de bonden. Want wat hij gezegd heeft, ik kan het niet helemaal citeren, maar waar het op neerkomt van de afspraken zoals ze nu gemaakt worden, daar moeten de bonden bij betrokken zijn. En zij moeten een zegje daarbij hebben. Maar dat betekent dus ook dat
1: kan alles betekenen.
0: Dat het kabinet eerst in gesprek moet zijn met die bonden.
1: En die willen
0: voordat
1: niet.
0: Pro. We moeten weten wat de bonden willen. Ja. Want pro heeft zich daaraan gecommitteerd. Dus van de zomer, voordat het gesprek met die bonden plaatsvindt, kan pro ook niet. En zonder dat de bonden daarbij betrokken zijn, een deal gaan sluiten met het kabinet over de sociale zekerheid. Want hij heeft namelijk gezegd, dat moeten we samen met die bonden doen. Dus wat dat betreft heeft hij zichzelf ook een beetje buiten spel gezet. En Jette wilde daar geen antwoord op geven. Want als het gesprek met die bonden niet gaande is in augustus... Ja, dan kan hij moeilijk voor de neus van de bonden een akkoord met ze gaan sluiten.
1: Nee, dan kan ProCal dat niet meer doen. Maar Rob Jette heeft natuurlijk gezegd... wij gaan praten met de bonden zo gauw zij de uitnodiging aannemen. Die staat gewoon, open uitnodiging, kom maar langs. Maar ja, dus voor de bonden is dat onacceptabel... want er zitten allerlei bezuinigingen die iedereen inmiddels kent. Maar... Zou ik nou zeggen?
0: Nou ja, ze zouden bij Pro kunnen zeggen. Dan kom je misschien op je gedachten.
1: Nee, Rob Jette die heeft natuurlijk ook gezegd tijdens een persconferentie. Het maakt allemaal niet uit of ze wel of niet komen praten. Als ze niet komen praten, dan hebben wij onze eigen plannen. En dan gaan we die gewoon proberen rond te krijgen. En dan zal Pro die misschien niet steunen. Nou, dan moeten ze naar rechts leunen.
0: Ja. En het enige wat ze bij Pro kunnen zeggen... als wij alle bezuinigingen van tafel weten te praten... dan hoeven de bonden ook niet meer aan tafel te komen. Want dan is het gewoon alles zoals het was. Ja. En dan is het opgelost.
1: Maar op dat ogenblik zijn de bonden van harte bereid... om die overwinning te komen vieren op het Katshuis of waar dat gesprek
0: ja,
1: ook is.
0: Ja, maar dan moet je er dus van uitgaan dat alles... ja. wat nu in het coalitieakkoord staat rondom... ombuigingen op de sociale zekerheid, in ieder geval de hervorming daarvan... om het betaalbaar te houden.
1: Dat gaat nog wat verder dan de steen in de vijver van Rief.
0: En nou is er oneenigheid over hoe gaan we mogelijk dingen betalen. Maar over één ding zijn ze het wel eens binnen de coalitie. Dat is dat de sociale zekerheid betaalbaar moet blijven... en dat er daarom echt hervormingen nodig zijn. Daar kan je het niet mee eens zijn... Maar daar zijn in ieder geval het CDA, VVD en D66 met elkaar wel over eens.
1: En dan heb je toch al 66 zetels.
0: Ja.
1: Ja, we gaan zo verder. Na de reclame met Studio Den Haag. Vandaag met Leendert en met mij. Ik ben Mark. Dus tot zo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. In het Overijsselse Hasselt is brand geweest in een huis. 4 mensen moesten door de ambulance worden nagekeken. De brand was al snel onder controle. In Woerden mogen veel bewoners van ontruimde huizen weer terug na een explosie. Maar sommige huizen zijn zo zwaar beschadigd dat de bewoners daarvan ergens anders moeten slapen. Er worden weer aanvallen uitgevoerd over en weer tussen Amerika en Iran. Het gaat allemaal om de Straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen proberen ze te voorkomen dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz aanvalt. Ondertussen voert Iran aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de regio. En FIFA-baas Infantino gaat erover nadenken om bij de volgende WK's meer landen toe te laten. Aan dit WK doen 48 landen mee, dat moeten er wellicht 64 worden. Hij zegt dat dit is om meer landen te laten meedoen. Verder zegt Infantino dat de dure kaartjes er niet voor zorgen dat er minder toeschouwers zijn. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend begint grijs, maar later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag van vrijdag de 10e juli. De tweede deel met Leendert en ik ben Mark. We bespreken een beetje hoe de zomer zal lopen. We bespreken een beetje hoe het afgelopen jaar gelopen is. En we hebben ook nog wat tijd voor corona. Daar valt ook nog wel wat leuks over te melden, denk ik.
7: Mag ik nog één ding over de zomer zeggen?
6: Oh, zeker nog. Ik wil ook nog wel iets zeggen.
7: Ik had een fear of missing out, nu al. Omdat ik dacht, alles gaat in augustus gebeuren. En dan komt eerst de CMF, dan ben ik met vakantie.
6: Het concept macro-economische verkenningen.
7: Ja, en daar aan de hand van de CMF weten ze, moeten we heel erg gaan bijsturen wat betreft koopkracht en het begrotingstekort, nou, noem het allemaal maar op. Dan gaan de onderhandelingen plaatsvinden, waarbij ook input van de oppositiepartijen gevraagd gaat worden. Maar daar blijft, ik zeg input, daar blijft het ook een beetje bij. Ze gaan de oppositiepartijen vragen van, nou, wat heb jij nodig om begrotingen te steunen, precies zoals jij zegt.
6: Ja.
7: Dan gaan ze kijken in de losse begrotingen, wat kunnen we erin stoppen om steun per deelbegroting te krijgen. En dan de echte onderhandelingen gaan in september nog een keer plaatsvinden. Want
6: bij de algemene beschouwingen en dan de algemene financiële beschouwingen.
7: Ja, maar ook nog voor Prinsjesdag.
6: Ook nog?
7: Als eigenlijk, want de begrotingen moeten...
6: Want voor Prinsjesdag weten we helemaal niet wat de plannen van de regering zijn.
7: Nee, maar... Dat klopt, maar lekker natuurlijk een hoop uit. Als de begrotingen klaar zijn, dan moet alles voor een spoedadvies richting de Raad van State. Voor Prinsjesdag. En de verwachting is nu dat tussen de Raad van State en Prinsjesdag er wel wat gaat uitlekken. En dat dat het moment gaat zijn voor oppositiepartijen om een trofee binnen te gaan halen. Dus om te laten zien, hey, wij waren het er niet mee eens. Wij hebben
6: iets bereikt.
7: We hebben toch nog iets bereikt. En dat moet in die periode gaan gebeuren. Ja.
6: Want nog een reden om
7: voor
6: niet
7: de bühne.
6: Maar dit is nog een reden om niet met een deal over links of een deal over rechts te komen. Want je moet al die oppositiepartijen hun kleine deeltjes gunnen.
7: Ja.
6: Maar niemand een enorme trofee. Want dat zei je als coalitie een beetje in je hemd.
7: En ze moeten ook.
6: Zie je, ik word steeds meer overtuigd dat ze echt een minderheidskabinet moeten blijven. Gewoon voor hun eigen gemoedstoestand.
7: Ja. En ze kunnen dan ook laten zien, kijk, wat er lag was niet goed genoeg. En wij hebben toch nog wat voor elkaar gekregen.
6: Absoluut. Ja. En je kan zelfs zeggen, nou, we hebben gewoon een hand uitgestoken. Je merkt het, want ze hebben hem aangenomen. Dus de coalitie kan er ook nog bij winnen als ze dat doen. Hey, er zit iets wat tussen. We hebben de afgelopen weken een paar persconferenties van Jette gehad, maar ook van Jezielkes als vicepremier. En wat mij opviel tussen die twee is in hoe zij voor dan het zaaltje op vrijdagochtend of vrijdagmiddag staan. Met alle persnetjes in rijen van 4 of zo. Jette die praat echt puur en alleen namens iedereen. Uh-huh. Die is de premier van iedereen. En Jezielkes valt elke keer uit haar rol en wordt elke keer ook heel eventjes... ja, als VVD'er zeg ik dat natuurlijk. Nee, als kabinet zeggen we het volgende. Neemt zij te veel ruimte? Of mag dat gewoon als vicepremier? Neemt Jette te weinig ruimte? Zou hij eigenlijk wat meer af en toe ook moeten zeggen? Nee, sorry, als D66'er heb ik hier nooit voor gekozen. Maar ja, coalitie, hè?
7: Nou, Jette is wel wat onzichtbaar. Hij is 1 keer in een talkshow geweest. En verder... is die inderdaad de premier van iedereen. En alles wordt vrolijk gebracht.
6: Ja.
7: Ja. En er was natuurlijk ook kritiek. Ik zat die BBB-update te kijken. Over stikstof. En ook daar begon Caroline van der Plassen over. Van ja, en dan hebben we een lachende premier... die vertelt dat de hele boerenstand even kapot gemaakt wordt.
6: En dat dan kan was je niet hoe het was, maar...
7: Nee, maar dan kan je...
6: Zo zei zij het wel, ja.
7: En dan kan je het... wel of niet eens zijn met de premier. Maar het is inderdaad zo dat dit zulke grote... voor boeren zulke grote besluiten zijn met zoveel impact... dat de manier waarop dat dan gebracht wordt... onder het mom van het kan allemaal wel en lang leven de lol... en wij gaan het wel eventjes met elkaar flikken... en zo meteen komt het land van het slot af... Dat miste ook wel wat een beetje empathie, zal ik maar zeggen. Dat was net even te vrolijk.
6: Ja, ja dat is kennelijk zo ervaren. In ieder geval door jou en door de mensen van BBB. Heb je eigenlijk helemaal niet zo gezien.
7: Nee?
6: Nee.
7: Oh, nee, ik dacht ook wel, Jamie van Es had ook een filmpje...
6: Ja, die werd er kwalijk genomen dat hij vooral dat
7: ik dacht ook wel van, dit is wel erg opgewekt.
6: Ik denk als je dat niet bent, dan is het een kansloze missie. Je moet totaal... ik zou zeggen, onrealistisch optimistisch zijn om te denken... weet je wat, de afgelopen 40 jaar is het ons niet gelukt... om stikstofproblemen op te lossen, maar
7: jij zit helemaal in het kamp D66. Het kan wel, we gaan optimistisch brengen.
6: Nee, dat is iets anders. Ik denk dat als je... dat is ook weer gewoon communicatie. Als je zegt dat je het niet gaat redden, dan ga je het niet redden. Dat gold voor Jesse Klaver als hij om zijn plannen vraagt bij de coalitie. Maar dat geldt ook voor Jamie van Essen als hij met stikstofplannen komt. En dan zegt hij, ja, weet je... Ik heb een plan, ik denk niet dat het gaat lukken, oppositie. Maar ik heb jullie steun toch nodig. En dan heb je al verloren. En dus hij moet wel zeggen, nou, we hebben nu een plan. Dat wordt even moeilijk. Maar dan kunnen we tenminste weer ook boeren vergunningen verlenen. Want dat hoor ik tegenwoordig heel vaak. Dat boeren ook vergunningen nodig hebben. En dat die ook dus last hebben van stikstof.
7: Daar gaat het allemaal om.
6: Dat is een zinnetje wat we de vorige regering nooit zo hoorden zeggen. Nee. Schoof, die had het er niet over dat boeren een probleem hadden met stikstofvlot. Ze proberen het een beetje te draaien. Maar heb er weer een beetje vertrouwen in. En sowieso... dat is iets wat in het afgelopen half jaar... want ze komen langzaam op gang, is mijn gevoel. Wat ik wel kan verklaren na een razendsnelle coalitieonderhandeling... voor Nederlandse begrippen, in elk geval. Ik ben de Engelsen ook wel een beetje gewend. Dan ben je
7: daarna ga je je plannen bedenken.
6: Ja, maar dat is hier natuurlijk ook nu wat er gebeurt. Ze zijn met z'n drietjes bij elkaar gaan zitten. Ze hebben hele gedetailleerde plannen gemaakt. Hadden ze toch nog 3 maanden voor nodig of zoiets. En daarna is de echte coalitieonderhandeling natuurlijk pas begonnen... met de oppositie, die ook gewoon niet stopt.
7: Nee, die stopt ook niet. En dat is de les van... er was ook al aangekondigd dat Jesse Klaver gelijk in.
6: Jesse Klaver vond het een probleem. Je kan ook zeggen, nou, we gaan er gewoon met frisse moed tegenaan. En we zien wat er lukt. En lukt het over rechts, top. Lukt het over links, ook goed. Als we maar weer huizen kunnen bouwen... en boeren weer vergunningen kunnen geven... en als de natuur weer een beetje beter wordt...
7: Maar die route over rechts is nog steeds een hele lastige route, hoor.
6: Ja, dat blijft het.
7: Ja, ja. En de vraag is hoe dat na de Provinciale Statenverkiezingen eruit ziet. Zometeen met de nieuwe Senaat.
6: Een beetje minder moeten versnipperen daar. Ja. Tenminste.
7: Maar tot nog toe, want we hebben ook een hoop gezeur over het kabinet gehoord. Juist doordat net voor de zomer toch nog die stikstofplannen hebben gemaakt. En hebben gepresenteerd. Ja, dit is wel een hele grote stap gezet. En uiteindelijk, het ging natuurlijk in eerste instantie mis op asiel... Maar
6: ja.
7: Nou ja, nu het Europees Migratiepact, de implementatie daarvan is ook die is in werking. De implementatie in Nederland is aangenomen, hè, of in ieder geval die wet. We hebben ook de reparaties gezien wat betreft het asielnoodmaatregelenwet. Dat waren 2 maatregelen. De ene was de dwangsommen. Mm-hmm. En de ander was... ben ik even kwijt.
6: Er zit een zekere beweging in. Dat is
7: alleen strafbaarstelling, illegaliteit is niet geregeld. Maar uiteindelijk zijn ze op asiel ook heel ver gekomen.
6: Ja.
7: En twee beloftes zijn in ieder geval wel heel ingelost.
6: Hoe lees jij dat? Want de coalitie dacht, oké, we hebben die wet. De PVV heeft hem zelf meegeschreven, dus die zullen wel voor zijn. Maar dat was dus helemaal niet zo. De asielwetten. Is dat nou... ik dacht, hier leert deze coalitie dat je de rechtse partijen niet kan vertrouwen dat ze je zullen steunen.
7: Dat is ook zo. Maar,
6: ik hoorde Wilma Kieskamp bij de podcast van Trouw iets anders zeggen. Die zei, daar heeft de coalitie geleerd dat ze niet ervan uit mogen gaan dat er altijd steun is.
7: Ja, maar is dat toch hetzelfde?
6: Nee, dat is net niet hetzelfde. Dat betekent dat ze hebben gewoon de arrogantie gehad dat ze dachten dat ze een meerderheidskabinet waren. En dat waren ze niet. Want er was een enorme rechtse meerderheid, behalve hiervoor dan toevallig even. Ja, misschien zit het wel heel dicht bij elkaar. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou daar dus de volgende keer, als je een keertje schrikdraad aangeraakt hebt, de volgende keer word je voorzichtiger.
7: Ja.
6: Ik zou daar de volgende keer denken, rechts vind ik dus spannend. Want ik weet niet wat ik aan ze heb.
7: Ja. En wat ook duidelijk is geworden, en dat is wel met de begroting van Sjoerd Sjoerdsma, die uiteindelijk ook is aangenomen.
6: Ja.
7: Dat is...
6: Ja, met zeker zin ook maar niet... over eerst rechts en daarna over links.
7: Ja, maar het is niet eens zijn eigen begroting. Dat moet er dan ook bij gezegd worden. Dat is nog steeds de begroting van het kabinet Schoof. Maar daar hebben ze wel de les geleerd. Wat we niet kunnen doen is eerst over rechts en daarna over links. Dat is één keer goed gegaan, maar dat kunnen we niet nog een keertje proberen.
6: Nee, dus... het was echt een noodgreep natuurlijk ook.
7: Ja, als je over rechts gaat in de Tweede Kamer, moet je ook in de Eerste Kamer over rechts gaan. En vice versa.
6: Ja, anders krijg je hele chagrijnige oppositie.
7: Ja, dan worden ze echt... Pislink worden ze.
6: Dat betekent dat je geen afspraken meer maakt. Als jij niet betrouwbaar bent, kunnen mensen met jou geen afspraken meer maken.
7: Precies.
6: Dat zullen die rechtse partijen hier gedacht hebben. Dat Sjoerdsma eerst op rechts dacht voor te sorteren. En uiteindelijk naar links moest, kennelijk. Om te doen wat hij echt wilde.
7: En wat ook wel lastig is. De verkiezingsprogramma's, je kan wel denken, in een verkiezingsprogramma zien we dat rechtse partij A voor het verhogen van de AOW-leeftijd is. Maar dan moet dat wel uiteindelijk ook nog steeds zo blijken op het moment dat er een voorstel in de Kamer ligt. Want de verkiezingsprogramma's zijn niet altijd leidend. Dat hebben we dus ook gezien in het AOW-dossier.
6: Ja.
7: En dat moeten we zo meteen ook zien als er op de WIA en de WW gekort gaat worden. Houden partijen zich aan wat ze in verkiezingsprogramma's hebben gezet en laten doorrekenen? Of gaan ze toch ineens er iets anders van vinden op het moment dat dat politiek wel heel goed uitkomt? Of dat,
6: dat zal toch wel het laatste zijn. Als je iets kan binnenhalen en dan moet je dan iets slikken wat je eigenlijk niet wilde.
7: Ja, dat is ook nog een lastige vraag.
6: Het opportunisme, dat kennen ze hier wel.
7: Ja.
6: En dat is voor een deel ook misschien wel goed zelfs. Want dat klinkt een beetje negatief, opportunisme kennen ze wel. Maar dat je... Je kan niet elke strijd winnen.
7: Nee.
6: Dus als je dan bepaalt welke strijd je per se wil winnen en dat je die andere dan maar laat schieten. Ik kan me voorstellen dat partijen soms zo denken.
7: Absoluut.
6: Ik zei al, het loopt heel erg door elkaar heen hoe het afgelopen jaar was en hoe het de komende zomer is. Want dat is namelijk, het gaat steeds over de machtsverhoudingen die er zijn.
7: Er is in ieder geval heel veel veranderd. Vorig jaar was net het kabinet Schoof gevallen, was de PVV eruit gestapt, zat NSC er nog in.
6: Ja.
7: NSC stapte toen in de zomer uit het kabinet. En toen zijn we nog doorgegaan tot in dit jaar met een rompkabinet met alleen BBB en VVD erin. Daar kwam helemaal niets meer uit. Er kwam natuurlijk al heel weinig uit het kabinet Schoof. En het grote verschil is nu wel dat we zien dat het kabinet aan de slag is. Dat we ook qua sfeer in de Tweede Kamer niet alleen maar geroddel en kwaadpraterij over elkaar horen, maar dat er daadwerkelijk over politiek inhoudelijke issues wordt gesproken.
6: Er wordt ook weer grappen gemaakt in vergaderingen.
7: Er worden weer grappen gemaakt.
6: Dat was eerst was dat uit de plenaire zaal verdwenen en daarna ook wel een beetje uit de commissiezalen. Die zijn altijd minder goed bekeken. Daar durven Kamerleden iets meer van zichzelf te laten zien, heb ik altijd het idee. Maar daar was eigenlijk ook de humor een beetje weg. En dat is er weer. En van links tot rechts, ik bedoel, van PVV tot de Partij voor de Dieren betrap je niet heel vaak op grappen. Maar...
7: Denk ook niet.
6: Nee, maar de SP dan weer wel.
7: Ja.
6: Dus van SP tot PVV minstens.
7: Ik moet zeggen,
6: fijn ook voor mensen die hier werken, zoals wij.
7: Ja, en dat is mijn persoonlijke mening en observatie is dat we nu een betere Kamervoorzitter hebben. Vind ik persoonlijk. Ik vind Tom van Kampen een veel betere debatten leiden dan dat Martin Bosma dat deed. Martin Bosma liet debatten vaak gewoon gaan.
6: Ja,
7: en
6: dat was,
7: Tom van Kampen
6: dat was zijn taak
7: veel meer. Ja.
6: Hij deed dat heel bewust. Jullie moeten aan het woord. Ik moet alleen op de klokjes letten. En iedereen moet wel om 11 uur naar huis kunnen, want dan moet het licht uit.
7: Ja, dus daar zat hij wel heel erg op. Vooral op korte interrupties.
6: Ja, en een kort gedichtje.
7: Ja, en een kort gedichtje. Maar ik vind dat Tom van Kampen de debatten uitstekend leidt. En dat ook het niveau beter is geworden daardoor. Van de debatcultuur, zal ik maar zeggen.
6: Zou het ook zijn dat de ervaring in de Kamer iets is toegenomen? Gewoon omdat er een paar mensen teruggekomen zijn na de afgelopen verkiezingen die al een paar jaar ervaring hadden inmiddels.
7: Nou, je merkt dat het kabinet veel meer ervaring heeft.
6: Het kabinet heeft ook meer ervaring?
7: Ja, er zitten natuurlijk bewindspersonen die... Veel meer politieke... ofwel in de Kamer al heel veel ervaring hebben opgedaan. Neem Silvio Erkens en Sjoerd Sjoerdsma. De aanstelling van Sjoerd Sjoerdsma is nog steeds... ook in Den Haag nog wel de vraag van... is dat nou zo handig geweest om Sjoerdsma op buitenlandse handel te zetten?
6: Het blijkt in de praktijk geen probleem te zijn om naar China te gaan. Dus
7: nee, want hij is...
6: misschien is het probleem
7: geweest,
6: in de grote
7: maar je merkt wel dat er veel meer ervaring vanuit het kabinet is.
6: Ja, ja. En dat helpt natuurlijk ook als je gewoon mensen hebt... die niet alleen inhoudelijk weten wat ze vinden...
7: Maar ook weten hoe het in Den Haag werkt.
6: Maar ook weten hoe precies.
7: Hoe je mensen, dat je mensen moet bellen. En,
6: hoe SG's en DG's, de topambtenaren op ministeries... hoe die functioneren, hoe je die kan gebruiken... of tegen je in het harnas kan jagen. Hoe je met Kamerleden en met fracties overweg kan. Of niet, als je dat niet wil.
7: Ik had van de week zelf nog een gesprek met een oud spindokter. En wat wel interessant is... aan de manier waarop het gegaan is rondom de deal... de stikstofafspraken met Pro... is dat in de tijd van Rutte 2 moest er ook veel gedeeld worden... omdat er geen meerderheid in de Senaat was. Maar dat gebeurde allemaal aan publiek... met grote onderhandelingen tot diep in de nacht. En eigenlijk de deal, zowel de onderwijsbegrotingsdeal... met Sjoerdsma als de stikstofdeal... is echt in de achterkamertjes in stilte gebeurd. Het is niet zo dat ze ergens zijn gezitten op een ministerie... of in de Tweede Kamer de pers opgetrommeld hebben. Nu gaan we over stikstof praten. Nu gaan we over de begroting
6: doorhalen.
7: Van, jullie gaan een nachtje doorhalen. Het wordt allemaal heel spannend. Dat politieke spel is niet gespeeld. En dat zegt misschien ook wel iets.
6: Het zegt iets over de winst om het goed af te laten lopen.
7: Ja.
6: En het zegt iets anders. Het zegt iets over dat Rob Jetten een leerling is van Mark Rutte. Rutte hield er niet van om debatten in het openbaar te houden. Als er een openbaar debat was, dan moest de uitslag eigenlijk van tevoren al vast liggen. Gewoon omdat iedereen zich al gecommitteerd had aan wat er afgesproken was, wat het dan ook was. En ik denk dat Mark... hij heeft natuurlijk als minister van Klimaat, Energie... onder Rutte een tijdje gewerkt...
7: Mm-hmm.
6: Dat was ook niet de beste periode uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Maar ik denk wel dat hij daar veel heeft afgekeken van hoe Rutte dat deed als minister.
7: Je bent niet alleen afhankelijk van hoe je als coalitiepartijen hiermee om wil gaan.
6: Nee,
7: maar ook de oppositie. Want als je geleerd had, als Pro geleerd had van D66... dan hadden zij constant de media ingelicht wanneer er gesproken werd over belangrijke zaken. Want dat gebeurde bij het kabinet Rutte-Asscher. Dan zorgde Pechtold ervoor dat de hele handel, de hele parlementaire pers bij hem op de gang stond... omdat ze wisten, vanuit D66 gaat onderhandeld worden over zus of zo.
6: Maar ik denk dat Pro nog steeds denkt dat het haalbaar is... dat uiteindelijk er een grote deal over links komt. Wat het meest voor de hand ligt met de huidige kamersamenstelling. Maar wat het minst voor de hand ligt als je naar de VVD kijkt. Dus ik denk dat zij ook dus constructiever dan constructief willen zijn... om dat mogelijk te maken.
7: Ja, en, ja,
6: ten onrechte, denk ik. Maar dat is hun inschatting en dit is mijn inschatting.
7: Maar dat betekent ook dat Pro ook op een dergelijke manier laat zien... dat zij wel belang eraan hechten dat dit... allemaal een beetje low-key, wel afgesproken wordt en uiteindelijk geregeld.
6: En dan wel heel stellig voor het debat nog even hardop... we hadden het net over piketpaaltjes, maar hier werd ook door Pro... een piketpaaltje geslagen natuurlijk. We steunen dit op voorwaarde dat het niet wordt afgezwakt.
7: Mm-hmm.
6: En dat 2 dagen voor het debat door je fractievoorzitter laat zeggen... nou dan is het onbeweeglijk. Want als je het wel verandert, dan is Klaver weg... en dat kan de partij ook niet hebben.
7: Nee, maar op zich had Laura Bromet, de woordvoerder landbouw bij Pro... had het ook wel al in het verleden heel vaak aangekondigd. Als er nu een pakket komt waar daadwerkelijk iets mee gaat gebeuren, zet ik mijn handtekening eronder.
6: Ja, klopt.
7: Per direct. Dus wat dat betreft konden ze ook niet meer terug.
6: Ik denk dat het geheugen van de gemiddelde Nederlander en zeker
7: maar daar zijn wij voor,
6: dan,
7: om mensen dan eraan te herinneren dat ze dat gezegd hebben.
6: Nou, je woord breken is in Den Haag best makkelijk.
7: Ja.
6: Toch?
7: Ja, zeker.
6: En dan gaan wij misschien zeggen, nou, dat hadden ze niet beloofd. Maar de vraag is of dat aankomt bij de burger in het land.
7: Ja, maar de achterban van Pro wil wel heel graag dat er iets gebeurt op stikstof. En als er een pakket ligt en je kan het aan de meerderheid helpen, dat zal dan de achterban ook wel lastig uitleggen worden, hoor, als ze daar niet mee akkoord gaan.
6: Het blijft lastig. Ja. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. Waar we het helemaal in het begin over hadden was box 3.
7: Ja, de vraag is natuurlijk, jij wil liever niet meer over box 3 praten.
6: Maar ik wilde vorige keer graag één keer een aflevering zonder box 3. Zoals ik ook af en toe een nieuwsuitzending zonder Donald Trump gewoon nodig heb om een goed leven te hebben.
7: Ik zit in mijn eigen. Mijn goede voornemen voor volgend seizoen is niet meer om te zeggen, de grote vraag is natuurlijk. Dat moet ik echt maar stoppen. Box 3. De coalitie weet echt niet of het gaat lukken, ook niet met Novelle, om box 3 door de Senaat te krijgen. Grote zorgen over. Want of het genoeg gaat zijn voor het CDA en de VVD, en die gaan elkaar vasthouden. Er moet nog heel veel water door de Rijn, hè, zeggen ze altijd. Voordat box 3 opgelost gaat worden deze zomer. Dat wordt echt een heel lastig
6: probleem. Waar zit nou in essentie het probleem?
7: Dat op een paar punten, dat op het moment dat nu, het wordt dan een tussenregeling, maar met op het vermogensdeel wat betreft aandelen, dus dat daar nog een vermogensaanwasbelasting gaat zijn. Daar kunnen eigenlijk CDA en VVD niet mee leven. En de angst is ook dat op het moment dat het ingevoerd is, dat nieuwe wetgeving zo lang gaat duren dat dit een tijdelijke permanente regeling gaat worden.
6: Niet zo permanent als een tijdelijke wet, zeggen ze dan. Ja, dus en dat risico bestaat.
7: Dat zijn de grote angsten. Ja.
6: En ik stel die vraag zo, omdat ik op de radio ook nog eventjes, voor we afscheid nemen, de zomerserie wil aankondigen die we van de volgende week hebben. Dan gaan we namelijk. We hebben namelijk altijd de neiging om heel constructief mee te denken. Want dit is het probleem, hoe kan je het oplossen? Wat zou de ene partij kunnen willen? Wat zou de andere partij? Hoe kunnen ze elkaar tegemoetkomen? Maar eigenlijk wil ik één stapje achteruit doen. We gaan 6 grote onderwerpen waar het kabinet van gezegd heeft, het kan wel. Met BNR-experts, dus Han de Jong, Michael Toorn, dat soort types die je van de zender ook kent, in kaart brengen wat nou eigenlijk de politieke kwestie is die opgelost moet worden. En dat is, soms zijn dat heel ingewikkelde kwesties. Soms zijn ze misschien heel simpel.
7: Dus als je Michael van der Toorn noemt, zij zit voor ons in Europa.
6: Gaan we in defensie
7: gaan we het hebben? Gaan we het over eurobonds hebben?
6: Wat is nou eigenlijk de politieke vraag die onder eurobonds ligt? Want de VVD weten we, die willen het niet. Wat is nou het probleem daar eigenlijk mee? En dat wil ik heel graag, dat we het even juist verschrikkelijk politiek maken.
7: Leuk.
6: Om te achterhalen wat nou, waarom die partijen soms zo moeilijk tot elkaar komen. Dus dan gaan we een stapje achteruit doen. En dan met een beetje geluk komen we deze zomer tot allerlei diepe inzichten. Met alle mensen die je van BNR kent.
7: Dan kunnen we alvast vertellen wat volgende week dan ons thema is.
6: Ja, dat kunnen we wel, maar dat heb ik nu niet paraat.
7: Maar ik wel. Ik heb het opgeschreven. Met Han de Jong gaan we het hebben.
6: We beginnen volgende week met Han de Jong naar de economie.
7: Over economie gaan we het hebben. En de week daarna gaan we het over de woningbouw hebben met Maarten Bouwhuis. Dus ja, we hebben het hartstikke. Zit ik nou goed in mijn agenda te kijken?
6: Ja, zie je, daar ga je alweer.
7: Hier zit ik alweer, nee. Ja,
6: belofte maakt schuld. Maar
7: met Defensie.
6: We beginnen met Michael volgende week.
7: Met Defensie.
6: Ja,
7: daarna economie en daarna gaan we het over wonen hebben.
6: Kijk aan. Dan heb je een beetje een gevoel wat er de komende weken te gebeuren staat in deze podcast. Want in Den Haag zelf zijn nu de vergaderzalen gesloten. Er gebeurt eigenlijk bijna niks meer. We zitten in een gebouw. Er liep net nog één mevrouw door de gang terwijl we aan de podcast aan het opnemen zijn met zo'n schoonmaakkarretje. Want die gaan gewoon door. Of we het nou vuil maken of niet.
7: Door, ja.
6: We komen aan het einde van deze podcast voor vandaag. Wil je het ook nog over corona horen? Dan ga je nu naar je podcast-app. Zoek je daar naar Studio Den Haag. Dan krijg je bovendien, als je je abonneert, volgende week meteen die eerste aflevering ook gewoon in je podcast-app. Dus tot daar. En anders, tot volgende week.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden... van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Makelaars zijn niet blij met de nieuwe koers van huizensite Funda. Die vragen meer geld voor het plaatsen van een woningadvertentie. In de duurste gevallen zelfs 2 keer zoveel, schrijft het FD. Ook kunnen kopers straks zelf een advertentie kopen. Nu kan alleen een makelaar dat. Het holt ons vak uit, zeggen die. En bijna 3 weken na de verwoestende aardbevingen in Venezuela... staat het dodental nu op zo'n 4500. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. Want de VN denkt dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. En de kans dat die nog in leven zijn is heel erg klein. En complimenten over en weer tussen de finalisten van Wimbledon... Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won in 4 sets, maar beide waren erg te spreken over het hoge niveau. Winnaar Sinner vreest dat Zverev ook snel van hem zal winnen als hij zo blijft spelen. En verliezer Zverev zei dat Sinner de beste ter wereld is. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog... en wordt het 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
5: Kan en mag de overheid bedrijven straks dwingen om voor defensie te gaan produceren? En ondanks dat start-ups dit jaar al bijna evenveel investeringen hebben opgehaald als vorig jaar, maken start-up organisaties zich nog altijd zorgen over het investeringsklimaat. Ik ga het allemaal bespreken met de leden van het bedrijvenpanel. Monique Ansink is hier van Jumbo Spanbondfabrikant en Old Day Nuts. En Geert-Jan van der Snoek houdt zich bezig met AI Coalitie Nederland. Is daar wat mee? Is dat de precieze functie?
6: Daar ben ik voorzitter raad van commissarissen.
5: Kijk, dat ben je niet zomaar. Natuurlijk ook serieondernemer verbonden aan Merck's Enterprises. Fijn dat jullie er zijn.
7: Ja, leuk.
5: Met nieuws over start-ups. Want in de eerste helft van het jaar hebben Nederlandse start- en scale-ups... €2,3 miljard opgehaald. Blijkt uit de kwartaalcijfers. Daarmee is er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna evenveel geld... als een heel vorig jaar opgehaald. Met een aantal investeringen dat aanzienlijk lager ligt. Dat betekent, Geert-Jan, dat er een paar bedrijven met de hoofdprijs van doorgaan... en dat het voor de rest een beetje sprokkelen is?
6: Nou ja, ik denk dat je uit moet kijken die getallen. Aan de ene kant van, is het mooi om te zien dat je daar meer geld ophaalt. Maar het is inderdaad een paar bedrijven die het verschil maken in zo'n grafiekje. En als je kijkt naar de aantallen deals de laatste kwartalen... zie je eigenlijk een tegengesteld beeld. Dus gewoon elk kwartaal is het een stukje minder. Ik heb nog even teruggezocht in de tijd. En dan gaat het even omhoog